0: keer in de grote post. Ik heb altijd in het buitenland gewerkt en dit keer mag ik in mijn stad in de grote post spelen. Dat is vooral een eer voor mij.
1: Natuurlijk, ja, de OC's blijven wat ze zijn. De verandering komt er voornamelijk naar het feit dat de mensen die aanwezig zullen zijn ook wel altijd de vaste en dezelfde mensen zullen zijn.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Burgemeester John Crombé, aan de kust is er heel wat te doen over het stemrecht voor tweede verblijvers. Wat vindt u daarvan?
5: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzaak de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dan men zegt, als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen. Zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind onze, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijf. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles. Afval, parkeren, noem maar op. Moeten ze zeker rekening houden met de specifieke situatie van, maar een aparte stem geven in stemmingen lijkt mij ver gaan.
4: Geen extra stem, ook niet als ze dan maar één stem hebben, dat ze die dan bijvoorbeeld aan de kust benutten in plaats van in het binnenland?
5: Ja, het is een beetje raar gegeven, de bepaling nu om een kiessysteem te organiseren is eigenlijk, je stemt waar dat je woont. Of dat we nu voor het bovenlokaal niveau is, voor de federale regering of de Vlaamse regering, of je belangrijkste altijd gemeente of stad waar dat je woont, je stemt waar dat je woont. Dat is een makkelijk principe, ik zou niet weten waarom dat we daaraan iets zouden veranderen.
4: Die vraag is nu iets wat leeft in Kokseide. Hebt u dat ook al gehoord in Oostende? Mensen die zeggen, ik ben hier tweede verblijver en ik wil meer gehoord worden?
5: We hebben eigenlijk veel conversatie met tweede verblijvers die vaak willen uitleggen waarom dat hun situatie ook soms moeilijker is en specifiek is. En ik vind dat we daar veel oor moeten naar hebben, want ze zijn een belangrijk deel van de inwoners van de stad. En die vraag om meer rekening te houden met hun mening, die bestaat wel degelijk. Maar dat is iets anders dan stemrecht.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee regionieuws.
6: Op de begraafplaats Stenen in Oostende werden tientallen bronzen kruisjes en letters gestolen van graven. De Oostendse politie vraagt aangifte te doen van elke diefstal. KVDO-voorzitter Frederik Willaert heeft een open brief geschreven aan de supporters. Na de perikelen in het bestuur had de supportersfederatie laten weten dat ze meer betrokken wil worden. Die boodschap lijkt aangekomen, want Frederik Willaert zegt dat hij het bestuur wil hervormen en uitbreiden. Het Blauwkruis van de kust is voorlopig uit de financiële gevarenzone. Een anonieme weldoener schonk 100.000 euro. Dat geld moet dienen om de komende maanden te overbruggen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
8: Ik ben Kirby Hallemees.
9: Ik ben Gaël Bouzin.
10: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Bart Magerman, u bent van de Vlaamse Bridge Federatie. Jullie halen het wereldkampioenschap naar Oostende. Eerste vraagje, wat is dat, bridge?
11: Bridge is een kaartspel dat ontstaan is uit het wiezen. Dat in principe wordt gespeeld met vier spelers die het spel beslechten. En waarbij kenmerkend is aan bridge in vergelijking met andere spelen dat de gelukfactor eigenlijk zeer, zeer laag is.
4: Je moet het wel kunnen spelen. Het is niet zoals een potje manillen.
11: Nee, inderdaad. Als je wenst te bridgen, moet je toch een 12-tal lessen minimaal volgen. En een leerschool van 1 tot 2 jaar lijkt mij zeer wenselijk alvorens goed te kunnen bridgen.
4: Hier in Oostende waren eerder al kampioenschappen. Was dat de reden dat jullie terugkeren?
11: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar we een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadsbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
4: Wat is te winnen op zo'n wereldkampioenschap? Is dat de eer of zijn dat geldprijzen?
11: Hier zal het vooral om de eer gaan in 2028. Dus het is een landencompetitie waarbij dus één land zal wereldkampioen worden. De eer is hier belangrijker dan de centen.
4: Jullie verwachten best wel veel mensen.
11: Wij schatten toch een heel aantal teams, als je dat nu heel kort door de bocht zou moeten berekenen, schat ik tussen de 1500 à 2000 mensen die gedurende 14 dagen hier afwisselend aanwezig zullen zijn.
4: De vorige keer hebben jullie gespeeld in de Erehal. Dat zal nu in een grote zaal zijn?
11: Ja, voor een EK heb je minder ruimte nodig. Voor een WK moet je toch rekenen op minimaal 5.000-6.000 vierkante meter. Daardoor is de transformatie van het kurszaal heel wenselijk geweest en noodzakelijk.
4: Hier in Oostende is ook een bridgeclub. Worden die betrokken bij het wereldkampioenschap?
11: Sowieso alle bridgeclubs in Vlaanderen gaan betrokken worden. We hebben ook een heel aantal medewerkers. We hebben een staf van ongeveer een goede 100 mensen. Dus wij gaan zeker en vast beroep doen op lokale mensen, maar ook mensen van andere bridgeclubs.
2: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
6: Er waren honderden bezoekers op de trainingssite van de politie in de Klokhofstraat in Oostende. De politie nam er deel aan Open Bedrijvendag en toonde voor het eerst de oefenruimtes. Er waren ook demonstraties. In Blankenbergen sluiten twee bekende horecazaken. Het gaat om pand 18 op de Markt en Casa Maurice. De vennootschap achter de uitbatingen legde de boeken neer. Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
8: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
4: Dit is op een hele bijzondere site.
8: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
4: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
8: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
6: Oostende volgt de situatie in de nieuwe stad van nabij op. Burgemeester John Crombie.
9: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Gouden Sporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouillen en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Het was ook niet in 1 keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
6: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Wel, voortaan kunnen in Oostende minder mobiele mensen of mensen met een beperking de fietstaxi reserveren.
13: Wij gaan dus inderdaad vragen aan ieder bezoeker van een publiek gebouw in Oudenburg om een mondmasker te dragen.
14: Dat we nog altijd niet zijn uitgenodigd door het stadsbestuur om zelfs maar te spreken over de decolonisatie van de publieke openbare ruimte in Oostende.
15: Maar onze jobstudenten gaan wel op een heel gepaste manier daar ook mee om en proberen wel de menselijk duidelijk te maken dat het eigenlijk voor ieders veiligheid is dat de regels dienen opgevolgd te worden.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Voor de 4e keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Welcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaerts ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostense G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedykleppers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Op 1 oktober start een GFT-ophaling. Schepen voor Milieu, Judith Ooms. Hoe ver staat het met de organisatie van die ophaling?
16: Wel, zoals je weet leveren we de boksen of de bakken huis aan huis. We zijn daar volop mee bezig, maar door een technisch probleem in de levering lopen we wel wat vertraging op. Er zijn heel wat wijken in Oostende waar dat de bakken al geleverd zijn. Voor de mensen die al een bak ontvangen hebben, begint de levering vanaf 1 oktober. Voor de mensen die ze nog niet zullen ontvangen hebben op 1 oktober, want dat zijn er ook wel wat, zal de levering of de ophaling starten van zodra de bakken geleverd zijn.
4: Die zijn in een wel bepaald aantal wijken.
16: Dus we hebben een aantal wijken zijn volledig geleverd, een aantal andere zullen deze week worden afgerond. Stenen en Konterdam zullen nog niet gebeurd zijn en het zou kunnen in Mariakerkebad allicht ook nog niet. We werken zo snel we kunnen, maar voor de mensen is het duidelijk, van zodra je bak hebt, zal ze ook opgehaald worden wekelijks.
4: Ook met de levering van bakken voor appartementsgebouwen zijn er wat problemen?
16: Wel, we doen dat naar het einde toe, omdat we last minute nog heel veel aparte aanvragen hebben gehad voor al dan niet collectieve bakken of individuele bakken. Vandaar dat we nu volgende week of de week daarop aan alle appartementsgebouwen zullen leveren wat gevraagd is in de mate dat kan.
4: Tegen wanneer kan die GFT-ophaling lopen zoals ze moet lopen?
16: Ten laatste eind oktober plannen we volledig operationeel te zijn.
6: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee Regio Nieuws.
6: In Oostende vond voor de 20e keer de artiestenreunie plaats. Vanuit heel Vlaanderen kwamen artiesten uit de Vlaamse showbiz herinneringen ophalen in Hotel Royal Astrid. Organisator Roos van den Driessen.
17: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
4: Welke artiesten komen naar deze reunie?
17: Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk, een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
6: Het Westerkwartier heeft er een vernieuwde ontmoetingsplek bij. Op de hoek van de Timmermansstraat en de Stuiverstraat is er het Wijkpunt West. Buurtbewoners kunnen er terecht voor praktische hulp, digitale ondersteuning, informatie en ontmoeting. Tegelijk wordt het een vaste werkplek voor medewerkers, vrijwilligers en wijkwerkers van Perspectief. De voorbije maanden werd het Wijkpunt gerenoveerd. Het Energiehuis Oostende trekt met een mobiel kantoor naar enkele Oostendse wijken. Men kan er terecht voor onafhankelijk advies over energie, besparen, renoveren, verwarmen en meer. Binnenkort pakt het Energiehuis uit met infosessies over bepaalde thema's. In Oostende is het Ingels winkeltje in de Christinastraat definitief gesloten. Uitbater Peter Bijen ging op pensioen en er werd geen overnemer gevonden. Het Ingels winkeltje werd destijds gestart door Peter Maanhout. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
18: Ik ben Kirby Hallemees.
19: Ik ben Gaël Bouzin.
20: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
4: Maxim Donk, bevoegdheidswissel in het Schepencollege in Oostende. U wordt nu eerste schepen en krijgt er een pak bevoegdheden bij. Wat krijgt u er precies bij?
18: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden binnen dit college. En ik kijk daar ook wel sterk naar uit.
4: U zegt dat hangt samen, ik zie daar mogelijkheden, maar wat u er ook bij krijgt zijn kermissen, sport, een aantal andere bevoegdheden.
18: Ja, ik denk, het waren een aantal woelige weken natuurlijk, ik zal dat zeker niet ontkennen. Ik denk in eerste instantie zijn al die bevoegdheden bij mij geplaatst geweest, met de bedoeling ook om wat te kalmeren, wat discreet en bescheiden eens te gaan verkennen, met alle diensten te spreken, alle neuzen terug weer in dezelfde richting te zetten. En dan gaan we kijken wat we coherent kunnen maken, en dat gevallend gaan een aantal bevoegdheden verschuiven naar mijn collega Christophe Esquerre.
4: U ziet dat helemaal zitten?
18: Ja, absoluut. Ik ben een bijzonder optimistisch iemand, dus we gaan er voluit voor.
4: Wat gaat u nu de komende weken doen? U moet al die diensten ook leren kennen?
18: Ja, wel, ik heb natuurlijk wel een klein beetje het voordeel dat ik al 8 jaar schepen ben. Helemaal nieuw is het natuurlijk niet voor mij. Maar in de komende periode, en dat was sowieso voorzien natuurlijk, zijn het financiën en begrotingsgesprekken hier op het stadhuis. Dus sowieso komen die diensten dan natuurlijk wel eens langs. En dan kijken we om daar iets samen van te maken. Maar ik zeg, dat was sowieso al voornemens.
4: Het was ook een woelige periode voor uw partij, de N-VA. Daar hebt u gezegd, we hebben ook samen gezeten.
18: Ja, klopt. We kunnen natuurlijk zeker de champagne niet ontkurken. De afgelopen 3 weken waren zeker niet leuk, zeker niet plezierig. Maar goed, kijk, afgelopen zaterdag hebben wij een bestuursvergadering gehad. En ik merk dat iedereen daar wel de rangen sluit. En opnieuw de neuzen in dezelfde richting.
6: Bedankt voor het gesprek, Maxime Donk.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de begraafplaats Stenen in Oostende werden tientallen bronzen kruisjes en letters gestolen van graven. De Oostendse politie vraagt aangifte te doen van elke diefstal. KVDO-voorzitter Frederik Willaert heeft een open brief geschreven aan de supporters. Na de perikelen in het bestuur had de supportersfederatie laten weten dat ze meer betrokken wil worden. Die boodschap lijkt aangekomen, want Frederik Willaert zegt dat hij het bestuur wil hervormen en uitbreiden. Het Blauw Kruis van de Kust is voorlopig uit de financiële gevarenzone. Een anonieme weldoener schonk 100.000 euro. Dat geld moet dienen om de komende maanden te overbruggen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: De Vermeijden School in de Schermplantenstraat op Mariakerke bestaat 50 jaar. Directeur Muriel Jullet, dat was destijds eigenlijk een hele moderne school.
3: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
1: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
3: Ja, wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
1: Hoe gaat het nu met de Vermeijden School?
3: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
1: Jullie hebben heel wat archieven teruggevonden.
3: We hebben inderdaad heel wat mooie foto's teruggevonden, oude foto's. Helaas hebben we niet alles kunnen recupereren na ooit een keer een stortvloed in onze kelder. Maar we hebben inderdaad heel wat leuke, mooie foto's teruggevonden.
1: Jullie hebben eenmalig een open dag gehouden naar aanleiding van die 50ste verjaardag. Komt dat misschien nog eens terug?
3: Misschien komt dat ooit wel een keer terug, maar ik vrees dat het niet meer met mij zal zijn. Maar we hebben inderdaad een hele leuke dag gehouden. Dus morgens eigenlijk met de burgemeester uitgenodigd, speeches, oude leerkrachten, oude collega's teruggezien. En dan in de namiddag hebben we de deuren opengezet voor iedereen eigenlijk, voor vooral oude leerlingen en de buurt. Iedereen was welkom bij ons op school.
1: U zei het daarnet en het spreekt een beetje tot de verbeelding. Dat was een school met een eigen zwembad.
3: Inderdaad, ja. En dat was ook wel onze sterkte. Dus heel veel kinderen uit de buurt kwamen naar onze school, want dat was wel een luxe om de kleutertjes meteen watergewenning te kunnen geven in een eigen zwembad, dus lekker dichtbij.
1: Dat is op een bepaald moment gestopt?
3: Ja, toen we overgenomen zijn door de scholengroep Stroom, dus het GO-onderwijs, hebben we dat dan wel noodgedwongen moeten stoppen, omdat het financieel plaatje niet meer haalbaar was.
1: Wat is er nu geworden van het zwembad?
3: Het zwembad is nu een toneelzaal geworden, wordt ook gebruikt door een toneelvereniging, die daar dus heel vaak hun repetities houden.
1: Proficiat met 50 jaar Vermeijden School, Muriel Jullet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Het is een actie eigenlijk om toch wat volk naar het stadscentrum te trekken.
5: Hebben we een stand over de nieuwe invulling van het oud politiekantoor in de Alfons Pieterslaan.
6: Een Frans culinaire stijl, Noordzee invloeden daarbij. Een mooie invloed van Oosterse en Scandinavische technieken.
7: En dat de bevolking zelf zegt van kijk, de stad moet dat goed handhaven. Maar als de mensen zich niet aan de regels houden, dan moeten ze ook beboet worden. En wat ons betreft mag dat nog veel strenger met hogere boetes en hogere pakkans.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er waren honderden bezoekers op de trainingssite van de politie in de Klokhofstraat in Oostende. De politie nam er deel aan Open Bedrijvendag en toonde voor het eerst de oefenruimtes. Er waren ook demonstraties. In Blankenbergen sluiten twee bekende horecazaken. Het gaat om pand 18 op de Markt en Casa Maurice. De vennootschap achter de uitbatingen legde de boeken neer. Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
8: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
1: Dit is op een hele bijzondere site.
8: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
1: Cohousing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
8: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
1: Oostende volgt de situatie in de nieuwe stad van nabij op. Burgemeester John Crombie.
9: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Guldensporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Het was ook niet in 1 keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Burgemeester John Crombie, begin deze maand waren er ernstige feiten in de nieuwe stad.
10: U hebt toen een aantal maatregelen afgekondigd. Wat is de stand van zaken nu?
9: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Guldensporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En dan is de politie in grote getalen daar naartoe gegaan en heeft 30 mensen geïdentificeerd. En we gaan zien als daar ook herhaaldelijke overlastplegers in zitten om eventueel zelfs naar plaatsverboden te gaan.
10: Dat is toch niet min op een zondagavond tussenkomst van veel politie en 30 mensen?
9: Dat is zeker niet min, ook voor ons politiekorps. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Het was ook niet in 1 keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
10: Weten we nu al, die mensen die opgepakt zijn of die geïdentificeerd zijn, zijn dat dezelfde jongeren als de vorige keren? Komen zij van buiten Oostende?
9: Maar het grootste deel komt van Oostende, ja.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Natasja Waldman.
12: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
13: Ik ben Joke Doodlewoman.
14: Ik ben Wouter Slabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende vond voor de 20e keer de artiestenreunie plaats. Vanuit heel Vlaanderen kwamen artiesten uit de Vlaamse showbiz herinneringen ophalen in Hotel Royal Astrid. Organisator Roos van den Driessen.
15: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
1: Welke artiesten komen naar deze reunie?
15: Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk, een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
1: Het Westerkwartier heeft er een vernieuwde ontmoetingsplek bij. Op de hoek van de Timmermansstraat en de Stuiverstraat is er het Wijkpunt West. Buurtbewoners kunnen er terecht voor praktische hulp, digitale ondersteuning, informatie en ontmoeting. Tegelijk wordt het een vaste werkplek voor medewerkers, vrijwilligers en wijkwerkers van Perspectief. De voorbije maanden werd het Wijkpunt gerenoveerd. Het Energiehuis Oostende trekt met een mobiel kantoor naar enkele Oostendse wijken. Men kan er terecht voor onafhankelijk advies over energie, besparen, renoveren, verwarmen en meer. Binnenkort pakt het Energiehuis uit met infosessies over bepaalde thema's. In Oostende is het Ingels winkeltje in de Christinastraat definitief gesloten. Uitbater Peter Bijen ging op pensioen en er werd geen overnemer gevonden. Het Ingels winkeltje werd destijds gestart door Peter Maanhout. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Maar toen de Oostendien met de vraag kwam van kijk, wij zoeken nog Oostendenaars die in een kamer willen personaliseren, toen was ik dat wel direct genegen.
3: En dus zeker ook de wijzigingen, die zullen aangepakt worden, is echt in overleg met de bewoners zelf.
16: We zitten nog Oostenden in de steigers en dat is zowel met een korte ei als met een lange ei. Want we willen ervoor zorgen dat al dit patrimonium, dit erfgoed in volle glorie wordt hersteld. Niet alleen de Ganderijen, maar ook natuurlijk Termaipalas. Dus dat we in één keer dat we doorpakken en ervoor zorgen dat heel dit complex, ja, dat terug echt een parel wordt aan de kust.
17: Toch aan de Oosteroever is een bron die de zeewacht van vroeger eigenlijk, Alleboud en Lefevre, die spreekt van 300 vrouwen uit Oostende. Andere bronnen zeggen die kwamen voornamelijk uit de oude vuurtorenwijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Een bijzonder project met vuilnisbakken, afvalkorven in de stad Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit het in elkaar?
18: Wel, we blijven innoveren en dit is toch wel een project die daar zeker op inspeelt. Het gaat om slimme sensoren die wij in onze 150 vuilnisbakken zullen installeren. Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen. Bovendien, en dat is dan misschien het interessante ook op lange termijn, kunnen wij zien welke vuilnisbakken er eventueel over bevraagd worden en eigenlijk heel veel gevuld worden. En kunnen we ook op die manier misschien trends zien richting sluitstorten, richting zwerfvuil die daarin gedumpt wordt. En kunnen we dat ook beter gaan monitoren en opvolgen.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Op de begraafplaats Stenen in Oostende werden tientallen bronzen kruisjes en letters gestolen van graven. De Oostendse politie vraagt aangifte te doen van elke diefstal. KVDO-voorzitter Frederik Willaert heeft een open brief geschreven aan de supporters. Na de perikelen in het bestuur had de supportersfederatie laten weten dat ze meer betrokken wil worden. Die boodschap lijkt aangekomen, want Frederik Willaert zegt dat hij het bestuur wil hervormen en uitbreiden. Het Blauwkruis van de kust is voorlopig uit de financiële gevarenzone. Een anonieme weldoener schonk 100.000 euro. Dat geld moet dienen om de komende maanden te overbruggen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
20: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
22: Ik ben Asioen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombie, aan de kust is er heel wat te doen over het stemrecht voor tweede verblijvers. Wat vindt u daarvan?
23: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzaken de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dat men zegt, als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen. Zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind onze, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijf. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op. Moeten ze zeker rekening houden met de specifieke situatie van, maar een aparte stem geven in stemmingen lijkt mij ver gaan.
1: Geen extra stem, ook niet als ze dan maar één stem hebben, dat ze die dan bijvoorbeeld aan de kust benutten in plaats van in het binnenland?
23: het is een beetje raar gegeven, de bepaling nu om een kiessysteem te organiseren is eigenlijk je stemt waar dat je woont. Of dat nu voor het bovenlokaal niveau is, voor de federale regering of de Vlaamse regering, of je belangrijkste altijd gemeente of stad waar dat je woont, je stemt waar dat je woont. Dat is een makkelijk principe. Ik zou niet weten waarom dat we daaraan iets zouden veranderen.
10: Die vraag is nu iets wat leeft in Kokseide. Hebt u dat ook al gehoord in Oostende? Mensen die zeggen, ik ben hier tweede verblijver en ik wil meer gehoord worden?
23: We hebben eigenlijk veel conversatie met tweede verblijvers die vaak willen uitleggen waarom dat hun situatie ook soms moeilijker is en specifiek is. En ik vind dat we daar veel oor moeten naar hebben, want ze zijn een belangrijk deel van de inwoners van de stad. En die vraag om meer rekening te houden met hun mening, die bestaat wel degelijk. Maar dat is iets anders dan stemrecht.
4: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Noordzee Regionieuws.
8: Er waren honderden bezoekers op de trainingssite van de politie in de Klokhofstraat in Oostende. De politie nam er deel aan Open Bedrijvendag en toonde voor het eerst de oefenruimtes. Er waren ook demonstraties. In Blankenbergen sluiten twee bekende horecazaken. Het gaat om pand 18 op de Markt en Casa Maurice. De vennootschap achter de uitbatingen legde de boeken neer. Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
24: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
10: Dit is op een hele bijzondere site.
24: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
10: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
24: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
8: Oostende volgt de situatie in de nieuwe stad van nabij op. Burgemeester John Crombie.
23: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Guldensporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het

0: Iedere keer als ik met Arno op café zat, en dat gebeurde meer dan eens, dan vertelden wij vooral over muziek en ook over Oostende. En hij zei dan altijd al het straffe verhalen van Oostende, van die is daar geweest en die is daar geweest. En ik kijk dan altijd zo van, maar allee. En hij zei dan, ja, check it out, check it out.
1: De Karl Marx, hè, die zijn manifestjes schreef tussen Oostende en Brussel. Oh ja, wat dat hier al gebeurd is, dat is ongelooflijk. En ook die stad was een cultuurstad, hè. Ze spraken drie talen hier, hè.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: Voor de vierde keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Belcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor Iedereen is een initiatief van Axel Rijkaards ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostendse G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
4: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Bart Magerman, u bent van de Vlaamse Bridge Federatie. Jullie halen het wereldkampioenschap naar Oostende. Eerste vraagje, wat is dat, bridge?
6: Bridge is een kaartspel dat ontstaan is uit het wiezen. Dat in principe wordt gespeeld met vier spelers die het spel beslechten. En waarbij kenmerkend is aan bridge in vergelijking met andere spelen dat de gelukfactor eigenlijk zeer, zeer laag is.
5: Je moet het wel kunnen spelen. Het is niet zoals een potje manillen.
6: Nee, inderdaad. Als je wenst te bridgen, moet je toch een 12-tal lessen minimaal volgen. En een leerschool van 1 tot 2 jaar lijkt mij zeer wenselijk alvorens goed te kunnen bridgen.
5: Hier in Oostende waren eerder al kampioenschappen. Was dat de reden dat jullie terugkeren?
6: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier drie EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Cursaal, waar we naar uitkijken.
5: Wat is te winnen op zo'n wereldkampioenschap? Is dat de eer of zijn dat geldprijzen?
6: Hier zal het vooral om de eer gaan in 2028. Dus het is een landencompetitie waarbij dus één land zal wereldkampioen worden. De eer is hier belangrijker dan de centen.
5: Jullie verwachten best wel veel mensen.
6: Wij schatten toch een heel aantal teams. Als je dat nu heel kort door de bocht zou moeten berekenen, schat ik tussen de 1500 à 2000 mensen die gedurende 14 dagen hier afwisselend aanwezig zullen zijn.
5: De vorige keer hebben jullie gespeeld in de Erehal. Dat zal nu in een grote zaal zijn?
6: Ja, voor een EK heb je minder ruimte nodig. Voor een WK moet je toch rekenen op minimaal 5.000-6.000 vierkante meter. Daardoor is de transformatie van het Cursaal heel wenselijk geweest en noodzakelijk.
5: Hier in Oostende is ook een bridgeclub. Worden die betrokken bij het wereldkampioenschap?
6: Sowieso alle bridgeclubs in Vlaanderen gaan betrokken worden. We hebben ook een heel aantal medewerkers. We hebben een staf van ongeveer een goede 100 mensen. Dus wij gaan zeker en vast beroep doen op lokale mensen, maar ook mensen van andere bridgeclubs.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: In Oostende vond voor de 20ste keer de artiestenreunie plaats. Vanuit heel Vlaanderen kwamen artiesten uit de Vlaamse showbiz herinneringen ophalen in Hotel Royal Astrid. Organisator Roos van den Driessen.
7: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
5: Welke artiesten komen naar deze reunie?
7: Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk, een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren.

0: Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mens.
1: Het Westerkwartier heeft er een vernieuwde ontmoetingsplek bij. Op de hoek van de Timmermansstraat en de Stuiverstraat is er het Wijkpunt West. Buurtbewoners kunnen er terecht voor praktische hulp, digitale ondersteuning, informatie en ontmoeting. Tegelijk wordt het een vaste werkplek voor medewerkers, vrijwilligers en wijkwerkers van Perspectief. De voorbije maanden werd het Wijkpunt gerenoveerd. Het Energiehuis Oostende trekt met een mobiel kantoor naar enkele Oostendse wijken. Men kan er terecht voor onafhankelijk advies over energie, besparen, renoveren, verwarmen en meer. Binnenkort pakt het Energiehuis uit met infosessies over bepaalde thema's. In Oostende is het Ingels winkeltje in de Christinastraat definitief gesloten. Uitbater Peter Bijen ging op pensioen en er werd geen overnemer gevonden. Het Ingels winkeltje werd destijds gestart door Peter Maanhout. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
4: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
5: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Mark Azier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Op 1 oktober start een GFT-ophaling. Schepen voor Milieu, Judith Ooms. Hoe ver staat het met de organisatie van die ophaling?
8: Wel, zoals je weet leveren we de boxen of de bakken huis aan huis. We zijn daar volop mee bezig, maar door een technisch probleem in de levering lopen we wel wat vertraging op. Er zijn heel wat wijken in Oostende waar dat de bakken al geleverd zijn. Voor de mensen die al een bak ontvangen hebben, begint de levering vanaf 1 oktober. Voor de mensen die ze nog niet zullen ontvangen hebben op 1 oktober, want dat zijn er ook wel wat, zal de levering of de ophaling starten van zodra de bakken geleverd zijn.
1: Die zijn in een wel bepaald aantal wijken.
8: Dus we hebben een aantal wijken zijn volledig geleverd, een aantal andere zullen deze week worden afgerond. Stenen en Konterdam zullen nog niet gebeurd zijn en het zou kunnen in Mariakerkebad allicht ook nog niet. We werken zo snel we kunnen, maar voor de mensen is het duidelijk, van zodra je bak hebt, zal ze ook opgehaald worden wekelijks.
1: Ook met de levering van bakken voor appartementsgebouwen zijn er wat problemen?
8: Wel, we doen dat naar het einde toe, omdat we last minute nog heel veel aparte aanvragen hebben gehad voor al dan niet collectieve bakken of individuele bakken. Vandaar dat we nu volgende week of de week daarop aan alle appartementsgebouwen zullen leveren wat gevraagd is in de mate dat kan.
1: Tegen wanneer kan die GFT-ophaling lopen zoals ze moet lopen?
8: Ten laatste eind oktober plannen we volledig operationeel te zijn.
1: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
2: Nieuws en info aan de kust.
7: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de begraafplaats Stenen in Oostende werden tientallen bronzen kruisjes en letters gestolen van graven. De Oostendse politie vraagt aangifte te doen van elke diefstal. KVDO-voorzitter Frederik Willaert heeft een open brief geschreven aan de supporters. Na de perikelen in het bestuur had de supportersfederatie laten weten dat ze meer betrokken wil worden. Die boodschap lijkt aangekomen, want Frederik Willaert zegt dat hij het bestuur wil hervormen en uitbreiden. Het Blauwkruis van de kust is voorlopig uit de financiële gevarenzone. Een anonieme weldoener schonk 100.000 euro. Dat geld moet dienen om de komende maanden te overbruggen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Maxim Donk, bevoegdheidswissel in het Schepencollege in Oostende. U wordt nu eerste schepen en krijgt er een pak bevoegdheden bij. Wat krijgt u er precies bij?
9: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden binnen dit college. En ik kijk daar wel sterk naar uit.
1: U zegt dat hangt samen, ik zie daar mogelijkheden, maar wat u er ook bij krijgt zijn kermissen, sport, een aantal andere bevoegdheden.
9: Ja, ik denk, het waren een aantal woelige weken natuurlijk, ik zal dat zeker niet ontkennen. Ik denk in eerste instantie zijn al die bevoegdheden bij mij geplaatst geweest. Met de bedoeling ook om wat te kalmeren, wat discreet en bescheiden eens te gaan verkennen, met alle diensten te spreken, alle neuzen terug weer in dezelfde richting te zetten. En dan gaan we kijken wat we coherent kunnen maken. En desgevallend gaan er een aantal bevoegdheden verschuiven naar mijn collega Christophe Esquerre.
1: U ziet dat helemaal zitten?
9: Ja, absoluut. Ik ben een bijzonder optimistisch iemand. Dus we gaan er voluit voor.
1: Wat gaat u nu de komende weken doen? U moet al die diensten ook leren kennen?
9: Ja, wel, ik heb natuurlijk wel een klein beetje het voordeel dat ik al 8 jaar schepen ben. Helemaal nieuw is het natuurlijk niet voor mij. Maar in de komende periode, en dat was sowieso voorzien natuurlijk, zijn het financiën en begrotingsgesprekken hier op het stadhuis. Dus sowieso komen die diensten dan natuurlijk wel eens langs. En dan kijken we om daar iets samen van te maken. Maar ik zei, dat was sowieso wel voornemens.
1: Het was ook een woelige periode voor uw partij, de N-VA. Daar hebt u gezegd, we hebben ook samen gezeten.
9: Ja, klopt. We kunnen natuurlijk zeker de champagne niet ontkurken. De afgelopen 3 weken waren zeker niet leuk, zeker niet plezierig. Maar goed, kijk, afgelopen zaterdag hebben wij een bestuursvergadering gehad. En ik merk dat iedereen daar wel de rangen sluit. En opnieuw de neuzen in dezelfde richting.
1: Bedankt voor het gesprek, Maxime Donk.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: We hebben een overweldigende steun gekregen van onze leden om toe te treden tot deze coalitie, omdat men aanvoelt dat vernieuwing zo nodig is hier in Oostende.
11: En vanuit het Economisch Huis gaan we hen uiteraard voorstellen op allerhande netwerkevents.
12: Moesten ze vragen aan ik van, moest je de tijd kunnen terugdraaien, zou je het opnieuw doen? Ik zou alles opnieuw doen, en met dezelfde persoon.
13: Als men spreekt van musicals, spreekt men nogal snel over Fame. Een legendarische film uit de jaren 80, waarop de musical gebaseerd is.
14: Ah, het is dan ook een vernieuwingscoalitie. En ik denk dat dat goed is voor Oostende. Nieuw bloed, nieuwe ideeën, nieuwe aanpak, creativiteit.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er waren honderden bezoekers op de trainingssite van de politie in de Klokhofstraat in Oostende. De politie nam er deel aan Open Bedrijvendag en toonde voor het eerst de oefenruimtes. Er waren ook demonstraties. In Blankenbergen sluiten 2 bekende horecazaken. Het gaat om pand 18 op de Markt en Casa Maurice. De vennootschap achter de uitbatingen legde de boeken neer. Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
15: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
1: Dit is op een hele bijzondere site.
15: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
1: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
15: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen... meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
1: Oostende volgt de situatie in de nieuwe stad van nabij op. Burgemeester John Crombie.
16: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Gulden Sporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouillen en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Het was ook niet in 1 keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
7: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: De Vermeijdenschool in de Schermplantenstraat op Mariakerke bestaat 50 jaar. Directeur Muriel Jullet, dat was destijds eigenlijk een hele moderne school.
17: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
1: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
17: Ja, wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
1: Hoe gaat het nu met de Vermeijdenschool?
17: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
1: Jullie hebben heel wat archieven teruggevonden.
17: We hebben inderdaad heel wat mooie foto's teruggevonden, oude foto's. Helaas hebben we niet alles kunnen recupereren na ooit een keer een stortvloed in onze kelder. Maar we hebben inderdaad heel wat leuke, mooie foto's teruggevonden.
1: Jullie hebben een eenmalige open dag gehouden naar aanleiding van die 50ste verjaardag. Komt dat misschien nog eens terug?
17: Misschien komt dat ooit wel een keer terug, maar ik vrees dat het niet meer met mij zal zijn. Maar we hebben inderdaad een hele leuke dag gehouden. Dus morgens eigenlijk met de burgemeester uitgenodigd. Speeches, oude leerkrachten, oude collega's teruggezien. En dan in de namiddag hebben we de deuren opengezet voor iedereen eigenlijk. Voor vooral oude leerlingen en de buurt. Iedereen was welkom bij ons op school.
1: U zei het daarnet en het spreekt een beetje tot de verbeelding. Dat was een school met een eigen zwembad.
17: Inderdaad, ja. En dat was ook wel onze sterkte. Dus heel veel kinderen uit de buurt kwamen naar onze school, want dat was wel een luxe om de kleutertjes meteen watergewenning te kunnen geven in een eigen zwembad, dus lekker dichtbij.
1: Dat is op een bepaald moment gestopt?
17: Ja, toen we overgenomen zijn door de scholengroep Stroom, dus het GO-onderwijs, hebben we dat dan wel noodgedwongen moeten stoppen, omdat het financieel plaatje niet meer haalbaar was.
1: Wat is er nu geworden van het zwembad?
17: Het zwembad is nu een toneelzaal geworden, wordt ook gebruikt door een toneelvereniging, die daar dus heel vaak hun repetities houden.
1: Proficiat met 50 jaar Vermeijdenschool, Muriel Jullet.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
18: Ik ben Kirby Hallemees.
19: Ik ben Gaël Bouzin.
20: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende vond voor de 20ste keer de artiestenreunie plaats. Vanuit heel Vlaanderen kwamen artiesten uit de Vlaamse showbiz herinneringen ophalen in Hotel Royal Astrid. Organisator Roos van den Driessen.
21: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
1: Welke artiesten komen naar deze reunie?
21: Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk, een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
1: Het Westerkwartier heeft er een vernieuwde ontmoetingsplek bij. Op de hoek van de Timmermansstraat en de Stuiverstraat is er het Wijkpunt West. Buurtbewoners kunnen er terecht voor praktische hulp, digitale ondersteuning, informatie en ontmoeting. Tegelijk wordt het een vaste werkplek voor medewerkers, vrijwilligers en wijkwerkers van Perspectief. De voorbije maanden werd het Wijkpunt gerenoveerd. Het Energiehuis Oostende trekt met een mobiel kantoor naar enkele Oostendse wijken. Men kan er terecht voor onafhankelijk advies over energie, besparen, renoveren, verwarmen en meer. Binnenkort pakt het Energiehuis uit met infosessies over bepaalde thema's. In Oostende is het Ingels winkeltje in de Christinastraat definitief gesloten. Uitbater Peter Bijen ging op pensioen en er werd geen overnemer gevonden. Het Ingels winkeltje werd destijds gestart door Peter Maanhout. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: Ja, dat is zeker een goede zaak voor een toeristische stad als Oostende. Merk je nu onmiddellijk ook in het straatbeeld dat het veel aantrekkelijker is.
23: Ja, ik denk dat het potentieel van Spiljaard als kunstenaar, zijn werk uiteraard, maar ook deze plek, dat zeer groot is. Ik denk dat voor Oostende en voor Spiljaard heel veel kansen liggen om hier iets op te bouwen.
24: Eindelijk wordt Oostende terug Oostende.
10: Oostende met een maritiem heden, verleden en toekomst.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Burgemeester John Crombé, begin deze maand waren er ernstige feiten in de nieuwe stad.
0: U hebt toen een aantal maatregelen afgekondigd. Wat is de stand van zaken nu?
16: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Gulden Sporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En dan is de politie in grote getalen daar naartoe gegaan en heeft 30 mensen geïdentificeerd. En we gaan zien als daar ook herhaaldelijke overlastplegers in zitten om eventueel zelfs naar plaatsverboden te gaan.
0: Dat is toch niet min op een zondagavond tussenkomst van veel politie en 30 mensen?
16: Dat is zeker niet mijn, ook voor ons politiekorps. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Dat is ook niet in 1 keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
0: Ja. Weten we nu al, die mensen die opgepakt zijn of die geïdentificeerd zijn, zijn dat dezelfde jongeren als de vorige keren? Komen zij van buiten Oostende?
16: Maar het grootste deel komt van Oostende, ja.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de begraafplaats Stenen in Oostende werden tientallen bronzen kruisjes en letters gestolen van graven. De Oostendse politie vraagt aangifte te doen van elke diefstal. KVDO-voorzitter Frederik Willaert heeft een open brief geschreven aan de supporters. Na de perikelen in het bestuur had de supportersfederatie laten weten dat ze meer betrokken wil worden. Die boodschap lijkt aangekomen, want Frederik Willaert zegt dat hij het bestuur wil hervormen en uitbreiden. Het Blauw Kruis van de Kust is voorlopig uit de financiële gevarenzone. Een anonieme weldoener schonk 100.000 euro. Dat geld moet dienen om de komende maanden te overbruggen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
3: Ik ben Kirby Hallemees.
4: Ik ben Gaël Bouzin.
5: Ik ben Roger Jonker Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Een bijzonder project met vuilnisbakken, afvalkorven in de stad Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit het in elkaar?
7: Wel, we blijven innoveren en dit is toch wel een project die daar zeker op inspeelt. Het gaat om slimme sensoren die wij in onze 150 vuilnisbakken zullen installeren. Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen. Bovendien, en dat is dan misschien het interessante ook op lange termijn, kunnen wij zien welke vuilnisbakken er eventueel over bevraagd worden en eigenlijk heel veel gevuld worden en kunnen we ook op die manier misschien trends zien richting sluitstorten, richting zwerfvuil die daarin gedumpt wordt en kunnen we dat ook beter gaan monitoren en opvolgen.
6: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er waren honderden bezoekers op de trainingssite van de politie in de Klokhofstraat in Oostende. De politie nam er deel aan Open Bedrijvendag en toonde voor het eerst de oefenruimtes. Er waren ook demonstraties. In Blankenbergen sluiten twee bekende horecazaken. Het gaat om pand 18 op de Markt en Casa Maurice. De vennootschap achter de uitbatingen legde de boeken neer. Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
8: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
1: Dit is op een hele bijzondere site.
8: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer en heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
1: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
8: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen... meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
1: Oostende volgt de situatie in de nieuwe stad van nabij op. Burgemeester John Crombie.
9: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Heldensporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouilles en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Het was ook niet in 1 keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: In de buurt heb je dan ook een zandtekening en daar heeft een 74-jarige man anderhalve week aan gewerkt hier.
4: Vanuit het Economisch Huis hebben we eigenlijk een unieke positie hier in Oostende. We hebben zowel die contacten met de werkgevers als met de werkzoekenden. En we vertrekken eigenlijk heel vaak vanuit de werkgever die een bepaalde vraag heeft.
7: Onze jobstudenten van het beachteam en het shoppingteam krijgen vaak de vraag waar ligt de zee of waar zijn de winkelstraten en met die wegwijzers willen wij dat oplossen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Voor de vierde keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Brederen brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Brederen. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Welcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaerts ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostendse G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerke lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerke brengen Belgische comedykleppers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Burgemeester John Crombé, aan de kust is er heel wat te doen over het stemrecht voor tweede verblijvers. Wat vindt u daarvan?
9: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzaken de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dat men zegt, als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen. Zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind onze, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijf. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles. Afval, parkeer, noem maar op. Moeten ze zeker rekening houden met de specifieke situatie van, maar een aparte stem geven in stemmingen lijkt mij ver gaan.
10: Geen extra stem, ook niet als ze dan maar één stem hebben, dat ze die dan bijvoorbeeld aan de kust benutten in plaats van in het binnenland?
9: Ja, het is een beetje raar gegeven, de bepaling nu om een kiessysteem te organiseren is eigenlijk, je stemt waar dat je woont. Of dat nu voor het bovenlokaal niveau is, voor de federale regering of de Vlaamse regering, of je belangrijkste altijd gemeente of stad waar dat je woont, je stemt waar dat je woont. Dat is een makkelijk principe, ik zou niet weten waarom dat we daaraan iets zouden veranderen.
10: Die vraag is nu iets wat leeft in Kokseide. Hebt u dat ook al gehoord in Oostende? Mensen die zeggen, ik ben hier tweede verblijver en ik wil meer gehoord worden?
9: We hebben eigenlijk veel conversatie met tweede verblijvers die vaak willen uitleggen waarom dat hun situatie ook soms moeilijker is en specifiek is. En ik vind dat we daar veel oor moeten naar hebben, want ze zijn een belangrijk deel van de inwoners van de stad. En die vraag om meer rekening te houden met hun mening, die bestaat wel degelijk. Maar dat is iets anders dan stemrecht.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende vond voor de 20ste keer de artiestenreunie plaats. Vanuit heel Vlaanderen kwamen artiesten uit de Vlaamse showbiz herinneringen ophalen in Hotel Royal Astrid. Organisator Roos van den Driessen.
2: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
3: Welke artiesten komen naar deze reunie?
2: Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk, een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mens.
1: Het Westerkwartier heeft er een vernieuwde ontmoetingsplek bij. Op de hoek van de Timmermansstraat en de Stuiverstraat is er het Wijkpunt West. Buurtbewoners kunnen er terecht voor praktische hulp, digitale ondersteuning, informatie en ontmoeting. Tegelijk wordt het een vaste werkplek voor medewerkers, vrijwilligers en wijkwerkers van Perspectief. De voorbije maanden werd het Wijkpunt gerenoveerd. Het Energiehuis Oostende trekt met een mobiel kantoor naar enkele Oostendse wijken. Men kan er terecht voor onafhankelijk advies over energie, besparen, renoveren, verwarmen en meer. Binnenkort pakt het Energiehuis uit met infosessies over bepaalde thema's. In Oostende is het Ingels winkeltje in de Christinastraat definitief gesloten. Uitbater Peter Bijen ging op pensioen en er werd geen overnemer gevonden. Het Ingels winkeltje werd destijds gestart door Peter Maanhout. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Eddy Grison.
6: Ik ben Nina Batti.
7: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
8: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
9: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Bart Magerman, u bent van de Vlaamse Bridge Federatie. Jullie halen het wereldkampioenschap naar Oostende. Eerste vraagje, wat is dat, Bridge?
11: Bridge is een kaartspel dat ontstaan is uit het Wiesen. Dat in principe wordt gespeeld met vier spelers die het spel beslechten. En waarbij kenmerkend is aan Bridge in vergelijking met andere spelen dat de gelukfactor eigenlijk zeer, zeer laag is.
10: Je moet het wel kunnen spelen. Het is niet zoals een potje manillen.
11: Nee, inderdaad. Als je wenst te bridgen, moet je toch een 12-tal lessen minimaal volgen. En een leerschool van 1 tot 2 jaar lijkt mij zeer wenselijk alvorens goed te kunnen bridgen.
10: Hier in Oostende waren eerder al kampioenschappen. Was dat de reden dat jullie terugkeren?
11: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadsbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
10: Wat is te winnen op zo'n wereldkampioenschap? Is dat de eer of zijn dat geldprijzen?
11: Hier zal het vooral om de eer gaan in 2028. Dus het is een landencompetitie waarbij dus één land zal wereldkampioen worden. De eer is hier belangrijker dan de centen.
10: Jullie verwachten best wel veel mensen.
11: Wij schatten toch een heel aantal teams. Als je dat nu heel kort door de bocht zou moeten berekenen, schat ik tussen de 1500 à 2000 mensen die gedurende 14 dagen hier afwisselend aanwezig zullen zijn.
10: De vorige keer hebben jullie gespeeld in de Erehal. Dat zal nu in een grote zaal zijn?
11: Ja, voor een EK heb je minder ruimte nodig. Voor een WK moet je toch rekenen op minimaal 5.000-6.000 vierkante meter. Daardoor is de transformatie van het Kursaal heel wenselijk geweest en noodzakelijk.
10: Hier in Oostende is ook een bridgeclub. Worden die betrokken bij het wereldkampioenschap?
11: Sowieso alle bridgeclubs in Vlaanderen gaan betrokken worden. We hebben ook een heel aantal medewerkers. We hebben een staf van ongeveer een goede 100 mensen. Dus wij gaan zeker en vast beroep doen op lokale mensen, maar ook mensen van andere bridgeclubs.
0: Nieuws en info aan de kust.
12: Thuis aan de kust.
0: Radio Noordzee.
12: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de begraafplaats Stenen in Oostende werden tientallen bronzen kruisjes en letters gestolen van graven. De Oostendse politie vraagt aangifte te doen van elke diefstal. KVDO-voorzitter Frederik Willaert heeft een open brief geschreven aan de supporters. Na de perikelen in het bestuur had de supportersfederatie laten weten dat ze meer betrokken wil worden. Die boodschap lijkt aangekomen, want Frederik Willaert zegt dat hij het bestuur wil hervormen en uitbreiden. Het Blauwkruis van de Kust is voorlopig uit de financiële gevarenzone. Een anonieme weldoener schonk 100.000 euro. Dat geld moet dienen om de komende maanden te overbruggen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
12: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Op 1 oktober start een GFT-ophaling. Schepen voor Milieu, Judith Ooms. Hoe ver staat het met de organisatie van die ophaling?
5: Wel, zoals je weet leveren we de boksen of de bakken huis aan huis. We zijn daar volop mee bezig, maar door een technisch probleem in de levering lopen we wel wat vertraging op. Er zijn heel wat wijken in Oostende waar dat de bakken al geleverd zijn. Voor de mensen die al een bak ontvangen hebben, begint de levering vanaf 1 oktober. Voor de mensen die ze nog niet zullen ontvangen hebben op 1 oktober, want dat zijn er ook wel wat, zal de levering of de ophaling starten van zodra de bakken geleverd zijn.
10: Die zijn in een wel bepaald aantal wijken.
5: Dus we hebben een aantal wijken zijn volledig geleverd, een aantal andere zullen deze week worden afgerond. Stenen en Konterdam zullen nog niet gebeurd zijn en het zou kunnen in Mariakerkebad allicht ook nog niet. We werken zo snel we kunnen, maar voor de mensen is het duidelijk, van zodra je bak hebt, zal ze ook opgehaald worden wekelijks.
10: Ook met de levering van bakken voor appartementsgebouwen zijn er wat problemen?
5: Wel, we doen dat naar het einde toe, omdat we last minute nog heel veel aparte aanvragen hebben gehad voor al dan niet collectieve bakken of individuele bakken. Vandaar dat we nu volgende week of de week daarop aan alle appartementsgebouwen zullen leveren wat gevraagd is in de mate dat kan.
10: Tegen wanneer kan die GFT-ophaling lopen zoals ze moet lopen?
5: Ten laatste eind oktober plannen we volledig operationeel te zijn.
1: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
12: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Ik denk een heel mooi initiatief voor de scholen. Dat alles veilig moet gebeuren, zeker qua fietsen. En ik denk dat het alleen maar mooi is dat Oostende daaraan meewerkt. En dat we moeten bereiken dat alles veilig verloopt. Hè.
13: Het beeld De Vissersvrouwen van August Michiels, Oostendse beeldhouwer, sculpteur ook. Die krijgen opnieuw een centrale plaats terug, waar ze voorheen ook stonden op het plein.
14: Vandaag zetten wij de eerste 40 prikken in Bredene. Die gaan in hoofdzaak naar het zorgpersoneel van de gemeente Bredene en de gemeente De Haan.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er waren honderden bezoekers op de trainingssite van de politie in de Klokhofstraat in Oostende. De politie nam er deel aan Open Bedrijvendag en toonde voor het eerst de oefenruimtes. Er waren ook demonstraties. In Blankenbergen sluiten twee bekende horecazaken. Het gaat om pand 18 op de Markt en Casa Maurice. De vennootschap achter de uitbatingen legde de boeken neer. Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
15: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
10: Dit is op een hele bijzondere site.
15: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
10: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
15: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
1: Oostende volgt de situatie in de nieuwe stad van nabij op. Burgemeester John Crombie.
16: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Gulden Sporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouilles en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Dat is ook niet in één keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
12: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
10: Maxim Donk, bevoegdheidswissel in het Schepencollege in Oostende. U wordt nu eerste schepen en krijgt er een pak bevoegdheden bij. Wat krijgt u er precies bij?
17: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden binnen dit college. En ik kijk daar ook wel sterk naar uit.
10: U zegt dat hangt samen. Ik zie daar mogelijkheden. Maar wat u er ook bij krijgt zijn kermissen, sport, een aantal andere bevoegdheden.
17: Ja, ik denk, het waren een aantal woelige weken natuurlijk, zal dat zeker niet ontkennen. Ik denk, in eerste instantie zijn al die bevoegdheden bij mij geplaatst geweest. Met de bedoeling ook om wat te kalmeren, wat discreet en bescheiden eens te gaan verkennen, met alle diensten te spreken, alle neuzen terug weer in dezelfde richting te zetten. En dan gaan we kijken wat we coherent kunnen maken. En dat gevallend gaan een aantal bevoegdheden verschuiven naar mijn collega Christophe Esquire.
10: U ziet dat helemaal zitten?
17: Ja, absoluut. Ik ben een bijzonder optimistisch iemand, dus we gaan er voluit voor.
10: Wat gaat u nu de komende weken doen? U moet al die diensten ook leren kennen?
17: Ja, wel, ik heb natuurlijk wel een klein beetje het voordeel dat ik al 8 jaar schepen ben. Helemaal nieuw is het natuurlijk niet voor mij. Maar in de komende periode, en dat was sowieso voorzien natuurlijk, zijn het financiën en begrotingsgesprekken hier op het stadhuis. Dus sowieso komen die diensten dan natuurlijk wel eens langs. En dan kijken we om daar iets samen van te maken. Maar ik zei, dat was sowieso wel voornemens.
10: Het was ook een woelige periode voor uw partij, de N-VA. Daar hebt u gezegd, we hebben ook samen gezeten.
17: Ja, klopt. We kunnen natuurlijk zeker de champagne niet ontkurken. De afgelopen 3 weken waren zeker niet leuk, zeker niet plezierig. Maar goed, kijk, afgelopen zaterdag hebben wij een bestuursvergadering gehad. En ik merk dat iedereen daar wel de rangen sluit. En opnieuw de neuzen in dezelfde richting.
1: Bedankt voor het gesprek, Maxim Donk.
12: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
19: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
20: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
21: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
12: Noordzee Regionieuws.
1: In Oostende vond voor de 20e keer de artiestenreunie plaats. Vanuit heel Vlaanderen kwamen artiesten uit de Vlaamse showbiz herinneringen ophalen in Hotel Royal Astrid. Organisator Roos van den Driessen.
2: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
10: Welke artiesten komen naar deze reunie?
2: Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk, een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
1: Het Westerkwartier heeft er een vernieuwde ontmoetingsplek bij. Op de hoek van de Timmermansstraat en de Stuiverstraat is er het Wijkpunt West. Buurtbewoners kunnen er terecht voor praktische hulp, digitale ondersteuning, informatie en ontmoeting. Tegelijk wordt het een vaste werkplek voor medewerkers, vrijwilligers en wijkwerkers van Perspectief. De voorbije maanden werd het Wijkpunt gerenoveerd. Het Energiehuis Oostende trekt met een mobiel kantoor naar enkele Oostendse wijken. Men kan er terecht voor onafhankelijk advies over energie, besparen, renoveren, verwarmen en meer. Binnenkort pakt het Energiehuis uit met infosessies over bepaalde thema's. In Oostende is het Ingels winkeltje in de Christinastraat definitief gesloten. Uitbater Peter Bijen ging op pensioen en er werd geen overnemer gevonden. Het Ingels winkeltje werd destijds gestart door Peter Maanhout. Meer regionieuws over een uur.
12: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Als je hier staat, dan zie je een ongelooflijk zicht van onze stad in alle mogelijke richtingen. Ik moet zeggen, ik ben toch wel onder de indruk van dit gebouw en het uitzicht die je hier hebt.
4: Uiteraard zullen er nog de campusnamen zijn. Het zal gemakkelijk zijn om te zeggen Campus Damiaan, Campus Serreus. Maar in principe gaan we naar AZ Oostende, wat eigenlijk al lang had moeten gebeuren. En nu gaan we het echt doen.
22: Iedereen maakt ze zoals dat hij ze zelf het liefste eet. En ik ben wel fier dat ze in Oostende overal wel echt heel lekker zijn.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: Radio Noordzee.
12: Noordzee.
9: Elk uur meer regionaal nieuws.
10: De Vermeijdenschool in de Schermplantenstraat op Mariakerke bestaat 50 jaar. Directeur Muriel Jullet, dat was destijds eigenlijk een hele moderne school.
23: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
10: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
23: Ja, wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
10: Hoe gaat het nu met de Vermeijdenschool?
23: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
10: Jullie hebben heel wat archieven teruggevonden.
23: We hebben inderdaad heel wat mooie foto's teruggevonden, oude foto's. Helaas hebben we niet alles kunnen recupereren na ooit een keer een stortvloed in onze kelder. Maar we hebben inderdaad heel wat leuke, mooie foto's teruggevonden.
10: Jullie hebben eenmalig een open dag gehouden naar aanleiding van die 50ste verjaardag. Komt dat misschien nog eens terug?
23: Misschien komt dat ooit wel een keer terug, maar ik vrees dat het niet meer met mij zal zijn. Maar we hebben inderdaad een hele leuke dag gehouden. Dus morgens eigenlijk de burgemeester uitgenodigd. Speeches, oude leerkrachten, oude collega's teruggezien. En dan in de namiddag hebben we de deuren opengezet voor iedereen. Eigenlijk voor vooral oude leerlingen en de buurt. Iedereen was welkom bij ons op school.
10: U zei het daarnet en het spreekt een beetje tot de verbeelding. Dat was een school met een eigen zwembad.
23: Inderdaad, ja. En dat was ook wel onze sterkte. Dus heel veel kinderen uit de buurt kwamen naar onze school, want dat was wel een luxe om de kleutertjes meteen watergewenning te kunnen geven in een eigen zwembad, dus lekker dichtbij.
10: Dat is op een bepaald moment gestopt?
23: Ja, toen we overgenomen zijn door de scholengroep Stroom, dus het GO-onderwijs, hebben we dat dan wel noodgedwongen moeten stoppen, omdat het financieel plaatje niet meer haalbaar was.
10: Wat is er nu geworden van het zwembad?
23: Het zwembad is nu een toneelzaal geworden, wordt ook gebruikt door een toneelvereniging, die daar dus heel vaak hun repetities houden.
10: Proficiat met 50 jaar Vermeijdenschool, Muriel Jullet.
0: Nieuws en info. Noordzee-regionieuws.
1: Op de begraafplaats Stenen in Oostende werden tientallen bronzen kruisjes en letters gestolen van graven. De Oostendse politie vraagt aangifte te doen van elke diefstal. KVDO-voorzitter Frederik Willaert heeft een open brief geschreven aan de supporters. Na de perikelen in het bestuur had de supportersfederatie laten weten dat ze meer betrokken wil worden. Die boodschap lijkt aangekomen, want Frederik Willaert zegt dat hij het bestuur wil hervormen en uitbreiden. Het Blauwkruis van de Kust is voorlopig uit de financiële gevarenzone. Een anonieme weldoener schonk 100.000 euro. Dat geld moet dienen om de komende maanden te overbruggen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
12: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Dirk de Grauwe.
25: Hallo, ik ben Isabel van der Maal. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
26: Ik ben Nancy Bourquani.
27: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
12: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Burgemeester John Crombé, begin deze maand waren er ernstige feiten in de nieuwe stad.
10: U hebt toen een aantal maatregelen afgekondigd. Wat is de stand van zaken nu?
16: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Gulden Sporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En dan is de politie politie in grote getalen daar naartoe gegaan en heeft 30 mensen geïdentificeerd. En we gaan zien als daar ook herhaaldelijke overlastplegers in zitten om eventueel zelfs naar plaatsverboden te gaan.
1: Dat is toch niet min op een zondagavond tussenkomst van veel politie en 30 mensen?
16: Dat is zeker niet mijn, ook voor ons politiekorps. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Dat is ook niet in één keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
1: Ja. Weten we nu al, die mensen die opgepakt zijn of die geïdentificeerd zijn, zijn dat dezelfde jongeren als de vorige keren? Komen zij van buiten Oostende?
16: Maar het grootste deel komt van Oostende, ja. News.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er waren honderden bezoekers op de trainingssite van de politie in de Klokhofstraat in Oostende. De politie nam er deel aan Open Bedrijvendag en toonde voor het eerst de oefenruimtes. Er waren ook demonstraties. In Blankenbergen sluiten twee bekende horecazaken. Het gaat om pand 18 op de Markt en Casa Maurice. De vennootschap achter de uitbatingen legde de boeken neer. Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
2: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
3: Dit is op een hele bijzondere site.
2: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
3: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
2: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen... meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
1: Oostende volgt de situatie in de nieuwe stad van nabij op. Burgemeester John Crombie.
4: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Heldenspoorlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Dat is ook niet in 1 keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Nu zien we dat Oostende het heel stuk probleempje oplost. Maar die problemen vinden zich ook in de buurgemeente. En ik denk dat het belangrijk is dat we allemaal dezelfde taal spreken. En dat we ook allemaal hetzelfde stramien volgen en dezelfde oplossingen bieden.
6: Maar de revue zou de revue niet zijn als die terugblik niet helemaal loopt zoals verwacht. Dus we keren wat verder terug in de tijd dan eigenlijk de bedoeling was.
7: Ja, dat is even balen. Hè. Vooral voor Chappen, want die was er echt wel heel triestig over.
8: Inderdaad, het is een beetje overpakken nu. Soms een beetje met de spook spelen op 3 dagen tijd. Maar het lukt, ja.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Voor de 4e keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Welcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor Iedereen is een initiatief van Axel Rijkaards ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, 3 Oostendse G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Een bijzonder project met vuilnisbakken, afvalkorven in de stad Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit het in elkaar?
7: Wat we blijven innoveren en dit is toch wel een project die daar zeker op inspeelt. Het gaat om slimme sensoren die wij in onze 150 vuilnisbakken zullen installeren. Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen. Bovendien, en dat is dan misschien het interessante ook op lange termijn, kunnen wij zien welke vuilnisbakken er eventueel over bevraagd worden en eigenlijk heel veel gevuld worden. En kunnen we ook op die manier misschien trends zien richting sluitstorten, richting zwerfvuil die daarin gedumpt wordt. En kunnen we dat ook beter gaan monitoren en opvolgen.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: In Oostende vond voor de 20e keer de artiestenreunie plaats. Vanuit heel Vlaanderen kwamen artiesten uit de Vlaamse showbiz herinneringen ophalen in Hotel Royal Astrid. Organisator Roos van den Driessen.
10: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
3: Welke artiesten komen naar deze reunie?
10: Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk, een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
1: Het Westerkwartier heeft er een vernieuwde ontmoetingsplek bij. Op de hoek van de Timmermansstraat en de Stuiverstraat is er het Wijkpunt West. Buurtbewoners kunnen er terecht voor praktische hulp, digitale ondersteuning, informatie en ontmoeting. Tegelijk wordt het een vaste werkplek voor medewerkers, vrijwilligers en wijkwerkers van Perspectief. De voorbije maanden werd het Wijkpunt gerenoveerd. Het Energiehuis Oostende trekt met een mobiel kantoor naar enkele Oostendse wijken. Men kan er terecht voor onafhankelijk advies over energie, besparen, renoveren, verwarmen en meer. Binnenkort pakt het Energiehuis uit met infosessies over bepaalde thema's. In Oostende is het Ingels winkeltje in de Christinastraat definitief gesloten. Uitbater Peter Bijen ging op pensioen en er werd geen overnemer gevonden. Het Ingels winkeltje werd destijds gestart door Peter Maanhout. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Maxime Dong.
12: Ik ben Brenda Linskens.
13: Ik ben Bart Versleus.
14: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, aan de kust is er heel wat te doen over het stemrecht voor tweede verblijvers. Wat vindt u daarvan?
15: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzaken de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dat men zegt, als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen.

0: dat nu voor het bovenlokaal niveau is, voor de federale regering of de Vlaamse regering, of je belangrijkste altijd gemeente of stad waar dat je woont, je stemt waar dat je woont. Dat is een makkelijk principe. Ik zou niet weten waarom dat we daaraan iets zouden veranderen.
1: Die vraag is nu iets wat leeft in Kokseide. Hebt u dat ook al gehoord in Oostende? Mensen die zeggen, ik ben hier tweede verblijver en ik wil meer gehoord worden?
0: We hebben eigenlijk veel conversatie met tweede verblijvers die vaak willen uitleggen waarom dat hun situatie ook soms moeilijker is en specifiek is. En ik vind dat we daar veel oor moeten naar hebben, want ze zijn een belangrijk deel van de inwoners van de stad. En die vraag om meer rekening te houden met hun mening, die bestaat wel degelijk. Maar dat is iets anders dan stemrecht.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Op de begraafplaats Stenen in Oostende werden tientallen bronzen kruisjes en letters gestolen van graven. De Oostendse politie vraagt aangifte te doen van elke diefstal. KVDO-voorzitter Frederik Willaert heeft een open brief geschreven aan de supporters. Na de perikelen in het bestuur had de supportersfederatie laten weten dat ze meer betrokken wil worden. Die boodschap lijkt aangekomen, want Frederik Willaert zegt dat hij het bestuur wil hervormen en uitbreiden. Het Blauw Kruis van de kust is voorlopig uit de financiële gevarenzone. Een anonieme weldoener schonk 100.000 euro. Dat geld moet dienen om de komende maanden te overbruggen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Bart Magerman, u bent van de Vlaamse Bridge Federatie. Jullie halen het wereldkampioenschap naar Oostende. Eerste vraagje, wat is dat, Bridge?
5: Bridge is een kaartspel dat ontstaan is uit het wiezen. Dat in principe wordt gespeeld met vier spelers die het spel beslechten. En waarbij kenmerkend is aan Bridge in vergelijking met andere spelen dat de gelukfactor eigenlijk zeer, zeer laag is.
1: Je moet het wel kunnen spelen. Het is niet zoals een potje manillen.
5: Nee, inderdaad. Als je wenst te bridgen, moet je toch een 12-tal lessen minimaal volgen. En een leerschool van 1 tot 2 jaar lijkt mij zeer wenselijk alvorens goed te kunnen bridgen.
1: Hier in Oostende waren eerder al kampioenschappen. Was dat de reden dat jullie terugkeren?
5: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
1: Wat is te winnen op zo'n wereldkampioenschap? Is dat de eer of zijn dat geldprijzen?
5: Hier zal het vooral om de eer gaan in 2028. Dus het is een landencompetitie waarbij dus één land zal wereldkampioen worden. De eer is hier belangrijker dan de centen.
1: Jullie verwachten best wel veel mensen.
5: Wij schatten toch een heel aantal teams. Als je dat nu heel kort door de bocht zou moeten berekenen, schat ik tussen de 1500 à 2000 mensen die gedurende 14 dagen hier afwisselend aanwezig zullen zijn.
1: De vorige keer hebben jullie gespeeld in de Erehal. Dat zal nu in een grote zaal zijn?
5: Ja, voor een EK heb je minder ruimte nodig. Voor een WK moet je toch rekenen op minimaal 5.000-6.000 vierkante meter. Daardoor is de transformatie van het Kursaal heel wenselijk geweest en noodzakelijk.
1: Hier in Oostende is ook een bridgeclub. Worden die betrokken bij het wereldkampioenschap?
5: Sowieso alle bridgeclubs in Vlaanderen gaan betrokken worden. We hebben ook een heel aantal medewerkers. We hebben een staf van ongeveer een goede 100 mensen. Dus wij gaan zeker en vast beroep doen op lokale mensen, maar ook mensen van andere bridgeclubs.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Dus er is nu gewoon een gigantische deurmat van 6 op 9 meter en er staat drankje voor alles. En dat is gewoon om iedereen te bedanken voor de inspanningen tot nu toe met corona en zo. En ook dikke santé, omdat we nu terug eentje mogen drinken.
7: Het is toch wel een werk dat veel voor mij betekent. Ook veel voor Roa betekent. Ik denk ook voor Oostende. Ja, het is jammer dat dat werk gaat verdwijnen, maar dat hoort er langs de ene kant wel een beetje bij. En we zullen Roa ooit wel nog eens terugzien in de stad. Hè.
8: Het is ook een leuke slogan die erop staat. Drankje voor alles of dankje voor alles. We zijn ook heel blij dat de mensen terug mogen komen naar Oostende.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Er waren honderden bezoekers op de trainingssite van de politie in de Klokhofstraat in Oostende.

0: De politie nam er deel aan Open Bedrijvendag en toonde voor het eerst de oefenruimtes. Er waren ook demonstraties. In Blankenbergen sluiten twee bekende horecazaken. Het gaat om pand 18 op de Markt en Casa Maurice. De vennootschap achter de uitbatingen legde de boeken neer. Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
1: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
2: Dit is op een hele bijzondere site.
1: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
2: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
1: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen... meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
0: Oostende volgt de situatie in de nieuwe stad van nabij op. Burgemeester John Crombie.
3: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Guldenspoorlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Het was ook niet in 1 keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
0: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Op 1 oktober start een GFT-ophaling. Schepen voor Milieu, Judith Ooms. Hoe ver staat het met de organisatie van die ophaling?
7: Wel, zoals je weet leveren we de boksen of de bakken huis aan huis. We zijn daar volop mee bezig, maar door een technisch probleem in de levering lopen we wel wat vertraging op. Er zijn heel wat wijken in Oostende waar dat de bakken al geleverd zijn. Voor de mensen die al een bak ontvangen hebben, begint de levering vanaf 1 oktober. Voor de mensen die ze nog niet zullen ontvangen hebben op 1 oktober, want dat zijn er ook wel wat, zal de levering of de ophaling starten van zodra de bakken geleverd zijn.
6: Die zijn in een wel bepaald aantal wijken.
7: Dus we hebben een aantal wijken zijn volledig geleverd, een aantal andere zullen deze week worden afgerond. Stenen en Konterdam zullen nog niet gebeurd zijn en het zou kunnen in Mariakerkebad allicht ook nog niet. We werken zo snel we kunnen, maar voor de mensen is het duidelijk, van zodra je bak hebt, zal ze ook opgehaald worden wekelijks.
6: Ook met de levering van bakken voor appartementsgebouwen zijn er wat problemen?
7: Wel, we doen dat naar het einde toe, omdat we last minute nog heel veel aparte aanvragen hebben gehad voor al dan niet collectieve bakken of individuele bakken. Vandaar dat we nu volgende week of de week daarop aan alle appartementsgebouwen zullen leveren wat gevraagd is in de mate dat kan.
6: Tegen wanneer kan die GFT-ophaling lopen zoals ze moet lopen?
7: Ten laatste eind oktober plannen we volledig operationeel te zijn.
0: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
9: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
10: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
11: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Impromeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Noordzee Regio Nieuws.
0: In Oostende vond voor de 20e keer de artiestenreunie plaats. Vanuit heel Vlaanderen kwamen artiesten uit de Vlaamse showbiz herinneringen ophalen in Hotel Royal Astrid. Organisator Roos van den Driessen.
12: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel, in de tijd, gestart 20 jaar geleden. En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
2: Welke artiesten komen naar deze reunie?
12: Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen. Een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
0: Het Westerkwartier heeft er een vernieuwde ontmoetingsplek bij. Op de hoek van de Timmermansstraat en de Stuiverstraat is er het Wijkpunt West. Buurtbewoners kunnen er terecht voor praktische hulp, digitale ondersteuning, informatie en ontmoeting. Tegelijk wordt het een vaste werkplek voor medewerkers, vrijwilligers en wijkwerkers van Perspectief. De voorbije maanden werd het Wijkpunt gerenoveerd. Het Energiehuis Oostende trekt met een mobiel kantoor naar enkele Oostendse wijken. Men kan er terecht voor onafhankelijk advies over energie, besparen, renoveren, verwarmen en meer. Binnenkort pakt het Energiehuis uit met infosessies over bepaalde thema's. In Oostende is het Ingels winkeltje in de Christinastraat definitief gesloten. Uitbater Peter Bijen ging op pensioen en er werd geen overnemer gevonden. Het Ingels winkeltje werd destijds gestart door Peter Maanhout. Meer regionieuws over een uur.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Sedert 2014 is de Katrol Oostende erkend als expertisecentrum en is er eigenlijk een grote uitrol gebeurd in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. Er zijn nu een 35-tal katrolwerking actief in iets meer dan 50 steden en gemeenten.
14: Dat is de weg waar je de informatie vindt op de website. En als daar een aannemer tussen staat die jullie aanspreekt, kun je daarmee aan de slag.
15: We hebben op gevels van Oostendenaars kleine tafereeltjes gebracht uit de baden van Oostende met die Oostendenaars als model. En daar is nu ook een wandeling rondgemaakt waar dat diezelfde Oostendenaars die in dat huis wonen ook de uitleg hoort geven over dat werk.
16: Voor een fantastisch Oostends icoon, hè. En sorry voor James Sensor, maar Arno is groter.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
2: Maxim Donk, bevoegdheidswissel in het Schepencollege in Oostende. U wordt nu eerste schepen en krijgt er een pak bevoegdheden bij. Wat krijgt u er precies bij?
17: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden binnen dit college. En ik kijk daar ook wel sterk naar uit.
2: U zegt dat hangt samen, ik zie daar mogelijkheden, maar wat u er ook bij krijgt zijn kermissen, sport, een aantal andere bevoegdheden.
17: Ja, ik denk, het waren een aantal woelige weken natuurlijk, ik zal dat zeker niet ontkennen. Ik denk in eerste instantie zijn al die bevoegdheden bij mij geplaatst geweest, met de bedoeling ook om wat te kalmeren, wat discreet en bescheiden eens te gaan verkennen, met alle diensten te spreken, alle neuzen terug weer in dezelfde richting te zetten. En dan gaan we kijken wat we coherent kunnen maken, en dat gevallend gaan een aantal bevoegdheden verschuiven naar mijn collega Christophe Esquire.
2: U ziet dat helemaal zitten?
17: Ja, absoluut. Ik ben een bijzonder optimistisch iemand, dus we gaan er voluit voor.
2: Wat gaat u nu de komende weken doen? U moet al die diensten ook leren kennen?
17: Ja, wel, ik heb natuurlijk wel een klein beetje het voordeel dat ik al 8 jaar schepen ben. Helemaal nieuw is het natuurlijk niet voor mij. Maar in de komende periode, en dat was sowieso voorzien natuurlijk, zijn het financiën en begrotingsgesprekken hier op het stadhuis. Dus sowieso komen die diensten dan natuurlijk wel eens langs. En dan kijken we om daar iets samen van te maken. Maar ik zeg, dat was sowieso wel voornemens.
2: Het was ook een woelige periode voor uw partij, de N-VA. Daar hebt u gezegd, we hebben ook samen gezeten.
17: Ja, klopt. We kunnen natuurlijk zeker de champagne niet ontkurken. Hè. De afgelopen 3 weken waren zeker niet leuk, zeker niet plezierig. Maar goed, kijk, afgelopen zaterdag hebben wij een bestuursvergadering gehad. En ik merk dat iedereen daar wel de rangen sluit. En opnieuw de neuzen in dezelfde richting.
0: Bedankt voor het gesprek, Maxim Donk.
5: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
0: Op de begraafplaats Stenen in Oostende werden tientallen bronzen kruisjes en letters gestolen van graven. De Oostendse politie vraagt aangifte te doen van elke diefstal. KVDO-voorzitter Frederik Willaert heeft een open brief geschreven aan de supporters. Na de perikelen in het bestuur had de supportersfederatie laten weten dat ze meer betrokken wil worden. Die boodschap lijkt aangekomen, want Frederik Willaert zegt dat hij het bestuur wil hervormen en uitbreiden. Het Blauwkruis van de Kust is voorlopig uit de financiële gevarenzone. Een anonieme weldoener schonk 100.000 euro. Dat geld moet dienen om de komende maanden te overbruggen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Luistert naar Radio Noordzee.
18: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
19: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
20: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
5: Noordzee.
4: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: De Vermeijdenschool in de Schermplantenstraat op Mariakerke bestaat 50 jaar. Directeur Muriel Jullet, dat was destijds eigenlijk een hele moderne school.
21: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
2: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
21: Ja, wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
2: Hoe gaat het nu met de Vermeijdenschool?
21: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
2: Jullie hebben heel wat archieven teruggevonden.
21: We hebben inderdaad heel wat mooie foto's teruggevonden, oude foto's. Helaas hebben we niet alles kunnen recupereren na ooit een keer een stortvloed in onze kelder. Maar we hebben inderdaad heel wat leuke, mooie foto's teruggevonden.
2: Jullie hebben eenmalig een open dag gehouden naar aanleiding van die 50ste verjaardag. Komt dat misschien nog eens terug?
21: Misschien komt dat ooit wel een keer terug, maar ik vrees dat het niet meer met mij zal zijn. Maar we hebben inderdaad een hele leuke dag gehouden. Dus morgens eigenlijk de burgemeester uitgenodigd. Speeches, oude leerkrachten, oude collega's teruggezien. En dan in de namiddag hebben we de deuren opengezet voor iedereen eigenlijk. Voor vooral oude leerlingen en de buurt. Iedereen was welkom bij ons op school.
2: U zei het daarnet en het spreekt een beetje tot de verbeelding. Dat was een school met een eigen zwembad.
21: Inderdaad, ja. En dat was ook wel onze sterkte. Dus heel veel kinderen uit de buurt kwamen naar onze school, want dat was wel een luxe om de kleutertjes meteen watergewenning te kunnen geven in een eigen zwembad, dus lekker dichtbij.
2: Dat is op een bepaald moment gestopt?
21: Ja, toen we overgenomen zijn door de scholengroep Stroom, dus het GO-onderwijs, hebben we dat dan wel noodgedwongen moeten stoppen, omdat het financieel plaatje niet meer haalbaar was.
2: Wat is er nu geworden van het zwembad?
21: Het zwembad is nu een toneelzaal geworden, wordt ook gebruikt door een toneelvereniging, die daar dus heel vaak hun repetities houden.
2: Proficiat met 50 jaar Vermeijdenschool, Muriel Jullet.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Er waren honderden bezoekers op de trainingssite van de politie in de Klokhofstraat in Oostende. De politie nam er deel aan Open Bedrijvendag en toonde voor het eerst de oefenruimtes. Er waren ook demonstraties. In Blankenbergen sluiten twee bekende horecazaken. Het gaat om pand 18 op de Markt en Casa Maurice. De vennootschap achter de uitbatingen legde de boeken neer. Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
2: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
3: Dit is op een hele bijzondere site.
2: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer en heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
3: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
2: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
1: Oostende volgt de situatie in de nieuwe stad van nabij op. Burgemeester John Crombe.
4: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Guldensporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Het was ook niet in 1 keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: De zee is heel leuk en absoluut fijn, maar ze heeft ook bepaalde gevaren en kinderen willen we daarvan op de hoogte brengen en hoe ze daar om mee moeten gaan.
6: 1. De Spuikom, dat zal in clubverband worden omdat daar een beheerscomité op zit. Maar dan zijn we aan het kijken om 2 vrije zones in te richten. En die 2 zones zijn enerzijds de Keiaard, maar anderzijds het Bosje.
7: Wanneer mag je zwemmen in de zee? Bij groen, ja. Bij rood, nee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Voor de 4e keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredene brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Welcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaerts ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, 3 Oostendse G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Burgemeester John Crombe, begin deze maand waren er ernstige feiten in de nieuwe stad.
3: U hebt toen een aantal maatregelen afgekondigd. Wat is de stand van zaken nu?
4: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Guldensporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En dan is de politie politie in grote getalen daar naartoe gegaan en heeft 30 mensen geïdentificeerd. En we gaan zien als daar ook herhaaldelijke overlastplegers in zitten om eventueel zelfs naar plaatsverboden te gaan.
3: Dat is toch niet min op een zondagavond tussenkomst van veel politie en 30 mensen?
4: Dat is zeker niet min, ook voor ons politiekorps. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Het was ook niet in één keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
3: Ja. Weten we nu al, die mensen die opgepakt zijn of die geïdentificeerd zijn, zijn dat dezelfde jongeren als de vorige keren? Komen zij van buiten Oostende?
4: Maar het grootste deel komt van Oostende, ja.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: In Oostende vond voor de 20ste keer de artiestenreunie plaats. Vanuit heel Vlaanderen kwamen artiesten uit de Vlaamse showbiz herinneringen ophalen in Hotel Royal Astrid. Organisator Roos van den Driessen.
9: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
3: Welke artiesten komen naar deze reunie?
9: Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk, een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
8: Het Westerkwartier heeft er een vernieuwde ontmoetingsplek bij. Op de hoek van de Timmermansstraat en de Stuiverstraat is er het Wijkpunt West. Buurtbewoners kunnen er terecht voor praktische hulp, digitale ondersteuning, informatie en ontmoeting. Tegelijk wordt het een vaste werkplek voor medewerkers, vrijwilligers en wijkwerkers van Perspectief. De voorbije maanden werd het Wijkpunt gerenoveerd. Het Energiehuis Oostende trekt met een mobiel kantoor naar enkele Oostendse wijken. Men kan er terecht voor onafhankelijk advies over energie, besparen, renoveren, verwarmen en meer. Binnenkort pakt het Energiehuis uit met infosessies over bepaalde thema's. In Oostende is het Ingels winkeltje in de Christinastraat definitief gesloten. Uitbater Peter Bijen ging op pensioen en er werd geen overnemer gevonden. Het Ingels winkeltje werd destijds gestart door Peter Maanhout. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
11: Ik ben Lut van de Kastelen.
12: Ik ben Patrick Janssen.
13: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
14: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Een bijzonder project met vuilnisbakken, afvalkorven in de stad Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit het in elkaar?
15: Wel, we blijven innoveren en dit is toch wel een project die daar zeker op inspeelt. Het gaat om slimme sensoren die wij in onze 150 vuilnisbakken zullen installeren. Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen. Bovendien, en dat is dan misschien het interessante ook op lange termijn, kunnen wij zien welke vuilnisbakken er eventueel over bevraagd worden en eigenlijk heel veel gevuld worden. En kunnen we ook op die manier misschien trends zien richting sluitstorten, richting zwerfvuil die daarin gedumpt wordt. En kunnen we dat ook beter gaan monitoren en opvolgen.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: Op de begraafplaats Stenen in Oostende werden tientallen bronzen kruisjes en letters gestolen van graven. De Oostendse politie vraagt aangifte te doen van elke diefstal. KVDO-voorzitter Frederik Willaert heeft een open brief geschreven aan de supporters.
16: Na de perikelen in het bestuur had de supportersfederatie laten weten dat ze meer betrokken wil worden. Die boodschap lijkt aangekomen, want Frederik Willaert zegt dat hij het bestuur wil hervormen en uitbreiden. Het Blauwkruis van de Kust is voorlopig uit de financiële gevarenzone. Een anonieme weldoener schonk 100.000 euro. Dat geld moet dienen om de komende maanden te overbruggen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
14: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Burgemeester John Crombé, aan de kust is er heel wat te doen over het stemrecht voor tweede verblijvers. Wat vindt u daarvan?
4: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzaken de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dan men zegt, als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen. Zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind onze, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijf. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op. Moeten ze zeker rekening houden met de specifieke situatie van, maar een aparte stem geven in stemmingen lijkt mij ver gaan.
17: Geen extra stem, ook niet als ze dan maar één stem hebben, dat ze die dan bijvoorbeeld aan de kust benutten in plaats van in het binnenland?
4: Ja, het is een beetje raar gegeven, de bepaling nu om een kiessysteem te organiseren is eigenlijk, je stemt waar dat je woont. Of dat nu voor het bovenlokaal niveau is, voor de federale regering of de Vlaamse regering, of je belangrijkste altijd gemeente of stad waar dat je woont, je stemt waar dat je woont. Dat is een makkelijk principe, ik zou niet weten waarom dat we daaraan iets zouden veranderen.
17: Die vraag is nu iets wat leeft in Kokzijde. Hebt u dat ook al gehoord in Oostende? Mensen die zeggen, ik ben hier tweede verblijver en ik wil meer gehoord worden?
4: We hebben eigenlijk veel conversatie met tweede verblijvers die vaak willen uitleggen waarom dat hun situatie ook soms moeilijker is en specifiek is. En ik vind dat we daar veel oor moeten naar hebben, want ze zijn een belangrijk deel van de inwoners van de stad. En die vraag om meer rekening te houden met hun mening, die bestaat wel degelijk. Maar dat is iets anders dan stemrecht.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: De start is dat we hem gaan afbreken. Hij gaat volledig met een boot weg. Het zou wel een keer mooi gegeven zijn in Oostende om dat te zien.
19: We hebben alle beachbars bezocht en gecontroleerd of er eigenlijk nog warwerpplastic gebruikt wordt. Want er is een reglement goedgekeurd in Oostende dat zou verbieden.
20: Het is natuurlijk koffiedik kijken met hoeveel je dan verlies hebt. We gaan nu samen kijken met de stad wat we kunnen doen.
21: Ja, ik denk dat de Spuikom is sowieso al een hele goede plaats voor, vooral voor beginnende zeilers om te leren zeilen. Dus dat is zeker iets dat moet gekoesterd worden. Maar ook ja, de Noordzee kan zeker ook nog verder uitgebuit worden. Ja.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
16: Er waren honderden bezoekers op de trainingssite van de politie in de Klokhofstraat in Oostende. De politie nam er deel aan Open Bedrijvendag en toonde voor het eerst de oefenruimtes. Er waren ook demonstraties. In Blankenbergen sluiten twee bekende horecazaken. Het gaat om pand 18 op de Markt en Casa Maurice. De vennootschap achter de uitbatingen legde de boeken neer. Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
22: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
17: Dit is op een hele bijzondere site.
22: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
17: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
22: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen... meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
16: Oostende volgt de situatie in de nieuwe stad van nabij op. Burgemeester John Crombie.
4: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Guldensporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Het was ook niet in 1 keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
16: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
14: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Bart Magerman, u bent van de Vlaamse Bridge Federatie. Jullie halen het wereldkampioenschap naar Oostende. Eerste vraagje, wat is dat, bridge?
2: Bridge is een kaartspel dat ontstaan is uit het wiezen. Dat in principe wordt gespeeld met 4 spelers die het spel beslechten. En waarbij kenmerkend is aan bridge in vergelijking met andere spelen dat de gelukfactor eigenlijk zeer, zeer laag is.
17: Je moet het wel kunnen spelen. Het is niet zoals een potje manillen.
2: Nee, inderdaad. Als je wenst te bridgen, moet je toch een 12-tal lessen minimaal volgen. En een leerschool van 1 tot 2 jaar lijkt mij zeer wenselijk alvorens goed te kunnen bridgen.
17: Hier in Oostende waren eerder al kampioenschappen. Was dat de reden dat jullie terugkeren?
2: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar we een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
17: Wat is te winnen op zo'n wereldkampioenschap? Is dat de eer of zijn dat geldprijzen?
2: Hier zal het vooral om de eer gaan in 2028. Dus het is een landencompetitie waarbij dus 1 land zal wereldkampioen worden. De eer is hier belangrijker dan de centen.
17: Jullie verwachten best wel veel mensen.
2: Wij schatten toch een heel aantal teams. Als je dat nu heel kort door de bocht zou moeten berekenen, schat ik tussen de 1500 à 2000 mensen die gedurende 14 dagen hier afwisselend aanwezig zullen zijn.
17: De vorige keer hebben jullie gespeeld in de Erehal. Dat zal nu in een grote zaal zijn?
2: Ja, voor een EK heb je minder ruimte nodig. Voor een WK moet je toch rekenen op minimaal 5.000-6.000 vierkante meter. Daardoor is de transformatie van het Kursaal heel wenselijk geweest en noodzakelijk.
17: Hier in Oostende is ook een bridgeclub. Worden die betrokken bij het wereldkampioenschap?
2: Sowieso alle bridgeclubs in Vlaanderen gaan betrokken worden. We hebben ook een heel aantal medewerkers. We hebben een staf van ongeveer een goede 100 mensen. Dus wij gaan zeker en vast beroep doen op lokale mensen, maar ook mensen van andere bridgeclubs.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Simon Buijsen.
23: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
24: Ik ben Jean-Marie Barra.
25: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
5: Noordzee Regio Nieuws.
16: In Oostende vond voor de 20e keer de artiestenreunie plaats. Vanuit heel Vlaanderen kwamen artiesten uit de Vlaamse showbiz herinneringen ophalen in Hotel Royal Astrid. Organisator Roos van den Driessen.
9: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
17: Welke artiesten komen naar deze reunie?
9: Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk, een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
16: Het Westerkwartier heeft er een vernieuwde ontmoetingsplek bij. Op de hoek van de Timmermansstraat en de Stuiverstraat is er het Wijkpunt West. Buurtbewoners kunnen er terecht voor praktische hulp, digitale ondersteuning, informatie en ontmoeting. Tegelijk wordt het een vaste werkplek voor medewerkers, vrijwilligers en wijkwerkers van Perspectief. De voorbije maanden werd het wijkpunt gerenoveerd. Het Energiehuis Oostende trekt met een mobiel kantoor naar enkele Oostendse wijken. Men kan er terecht voor onafhankelijk advies over energie, besparen, renoveren, verwarmen en meer. Binnenkort pakt het Energiehuis uit met infosessies over bepaalde thema's. In Oostende is het Ingels winkeltje in de Christinastraat definitief gesloten. Uitbater Peter Bijen ging op pensioen en er werd geen overnemer gevonden. Het Ingels winkeltje werd destijds gestart door Peter Maanhout. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: En dat maakt deze schenking zo bijzonder, omdat we het heel belangrijk vinden dat leerlingen mee zijn met nieuw materiaal. Het is niet de bedoeling dat we ze een oude afgedankte laptop geven. Dat is vaak met veel plezier wordt het dan gedoneerd aan de scholen.
10: Dus iedereen logt in, krijgt zijn bieren vooraf thuisgeleverd. En op zaterdagavond doen we dan een biertasting online, dus met alle nodige uitleg via de computer.
11: Wel, we zijn heel tevreden dat we een nieuwe sociale kruidenier kunnen open hebben op de site naast ons woonzorgcentrum Jackie Maas.
12: Om het in het Oostends te zeggen, bluf de kot.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
14: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Op 1 oktober start een GFT-ophaling. Schepen voor Milieu, Judith Ooms. Hoe ver staat het met de organisatie van die ophaling?
24: Wel, zoals je weet leveren we de boxen of de bakken huis aan huis. We zijn daar volop mee bezig, maar door een technisch probleem in de levering lopen we wel wat vertraging op. Er zijn heel wat wijken in Oostende waar dat de bakken al geleverd zijn. Voor de mensen die al een bak ontvangen hebben, begint de levering vanaf 1 oktober. Voor de mensen die ze nog niet zullen ontvangen hebben op 1 oktober, want dat zijn er ook wel wat, zal de levering of de ophaling starten van zodra de bakken geleverd zijn.
17: Die zijn in een wel bepaald aantal wijken.
24: Dus we hebben een aantal wijken zijn volledig geleverd, een aantal andere zullen deze week worden afgerond. Stenen en Konterdam zullen nog niet gebeurd zijn en het zou kunnen in Mariakerkebad allicht ook nog niet. We werken zo snel we kunnen, maar voor de mensen is het duidelijk, van zodra je bak hebt, zal ze ook opgehaald worden wekelijks.
17: Ook met de levering van bakken voor appartementsgebouwen, zijn er wat problemen?
24: Wel, we doen dat naar het einde toe, omdat we last minute nog heel veel aparte aanvragen hebben gehad voor al dan niet collectieve bakken of individuele bakken. Vandaar dat we nu volgende week of de week daarop aan alle appartementsgebouwen zullen leveren wat gevraagd is in de mate dat kan.
17: Tegen wanneer kan die GFT-ophaling lopen zoals ze moet lopen?
24: Ten laatste eind oktober plannen we volledig operationeel te zijn.
16: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
14: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
1: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
16: Op de begraafplaats Stenen in Oostende werden tientallen bronzen kruisjes en letters gestolen van graven. De Oostendse politie vraagt aangifte te doen van elke diefstal. KVDO-voorzitter Frederik Willaert heeft een open brief geschreven aan de supporters. Na de perikelen in het bestuur had de supportersfederatie laten weten dat ze meer betrokken wil worden. Die boodschap lijkt aangekomen, want Frederik Willaert zegt dat hij het bestuur wil hervormen en uitbreiden. Het Blauwkruis van de kust is voorlopig uit de financiële gevarenzone. Een anonieme weldoener schonk 100.000 euro. Dat geld moet dienen om de komende maanden te overbruggen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
26: Ik ben Olivier Vervaken, Koga Baulier.
27: Ik ben David Nassus.
28: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
29: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
17: Maxim Donk, bevoegdheidswissel in het Schepencollege in Oostende. U wordt nu eerste schepen en krijgt er een pak bevoegdheden bij. Wat krijgt u er precies bij?
30: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden binnen dit college. En ik kijk daar ook wel sterk naar uit.
17: U zegt dat hangt samen. Ik zie daar mogelijkheden. Maar wat u er ook bij krijgt zijn kermissen, sport, een aantal andere bevoegdheden.
30: Ja, ik denk, het waren een aantal woelige weken natuurlijk, ik zal dat zeker niet ontkennen. Ik denk, in eerste instantie zijn al die bevoegdheden bij mij geplaatst geweest, met de bedoeling ook om wat te kalmeren, wat discreet en bescheiden eens te gaan verkennen, met alle diensten te spreken, alle neuzen terug weer in dezelfde richting te zetten. En dan gaan we kijken wat we coherent kunnen maken, en dat gevallend gaan een aantal bevoegdheden verschuiven naar mijn collega Christophe Esquerre.
17: U ziet dat helemaal zitten?
30: Ja, absoluut. Ik ben een bijzonder optimistisch iemand, dus we gaan er voluit voor.
17: Wat gaat u nu de komende weken doen? U moet al die diensten ook leren kennen?
30: Ja, wel, ik heb natuurlijk wel een klein beetje het voordeel dat ik al 8 jaar schepen ben. Helemaal nieuw is het natuurlijk niet voor mij. Maar in de komende periode, en dat was sowieso voorzien natuurlijk, zijn het financiën en begrotingsgesprekken hier op het stadhuis. Dus sowieso komen die diensten dan natuurlijk wel eens langs. En dan kijken we om daar iets samen van te maken. Maar ik zeg, dat was sowieso wel voornemens.
17: Het was ook een woelige periode voor uw partij, de N-VA. Daar hebt u gezegd, we hebben ook samen gezeten.
30: Ja, klopt. We kunnen natuurlijk zeker de champagne niet ontkurken. De afgelopen 3 weken waren zeker niet leuk, zeker niet plezierig. Maar goed, kijk, afgelopen zaterdag hebben wij een bestuursvergadering gehad. En ik merk dat iedereen daar wel de rangen sluit. En opnieuw de neuzen in dezelfde richting.
16: Bedankt voor het gesprek, Maxim Donk.
14: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
16: Er waren honderden bezoekers op de trainingssite van de politie in de Klokhofstraat in Oostende. De politie nam er deel aan Open Bedrijvendag en toonde voor het eerst de oefenruimtes. Er waren ook demonstraties. In Blankenbergen sluiten 2 bekende horecazaken. Het gaat om pand 18 op de Markt en Casa Maurice. De vennootschap achter de uitbatingen legde de boeken neer. Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
3: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
17: Dit is op een hele bijzondere site.
3: Dat klopt. De site dateerde eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
17: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
3: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
16: Oostende volgt de situatie in de nieuwe stad van nabij op. Burgemeester John Crombie.
4: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Gulden Spoorlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Het was ook niet in 1 keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
16: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: In de gebouwen alleen in Oostende, en dat is een beetje een bedrag dat doet duizelen, zal het net iets meer dan 200 miljoen zijn. Dat is natuurlijk ook samen met de hogere overheden. Denk aan Thermae Palace. Vlaanderen is daar een grote inspanning aan doen.
8: Op Sportpark De Schorre, het is de bedoeling, de hockeyclub moet natuurlijk verhuizen. Dat is een overeenkomst uit de vorige legislatuur. Zij moeten weg waar zij nu zitten aan het ziekenhuis.
2: Ja, ik hou van Oostende. Ik kwam wel elke ochtend op strand. Ik hou van, ik weet niet, er is iets aan de Belgische kust, die kleuren. En natuurlijk, Oostende is een stad die zijn geschiedenis heeft. Hè. Betekent tot schilder en zo'n speeljaard.
30: Wel, de ontmoetingscentra die zijn natuurlijk zeer populair. En dat is een zeer goed iets natuurlijk. Maar we moeten er ook realistisch in zijn dat er de prijzen in de ontmoetingscentra die zijn zeer goedkoop.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
16: Voor de vierde keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blonne op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Welcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaerts ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostendse G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerke lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerke brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
14: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
14: Elk uur meer regionaal nieuws.
17: De Vermeijdenschool in de Schermplantenstraat op Mariakerke bestaat 50 jaar. Directeur Muriel Jullet, dat was destijds eigenlijk een hele moderne school.
6: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
17: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
6: Ja, wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
17: Hoe gaat het nu met de Vermeijdenschool?
6: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
17: Jullie hebben heel wat archieven teruggevonden.
6: We hebben inderdaad heel wat mooie foto's teruggevonden, oude foto's. Helaas hebben we niet alles kunnen recupereren na ooit een keer een stortvloed in onze kelder. Maar we hebben inderdaad heel wat leuke, mooie foto's teruggevonden.
17: Jullie hebben eenmalig een open dag gehouden naar aanleiding van die 50ste verjaardag. Komt dat misschien nog eens terug?
6: Misschien komt dat ooit wel een keer terug, maar ik vrees dat het niet meer met mij zal zijn. Maar we hebben inderdaad een hele leuke dag gehouden. Dus morgens eigenlijk met de burgemeester uitgenodigd. Speeches, oude leerkrachten, oude collega's teruggezien. En dan in de namiddag hebben we de deuren opengezet voor iedereen eigenlijk. Voor vooral oude leerlingen en de buurt. Iedereen was welkom bij ons op school.
17: U zei het daarnet en het spreekt een beetje tot de verbeelding. Dat was een school met een eigen zwembad.
6: Inderdaad, ja. En dat was ook wel onze sterkte. Dus heel veel kinderen uit de buurt kwamen naar onze school, want dat was wel een luxe om de kleutertjes meteen watergewenning te kunnen geven in een eigen zwembad, dus lekker dichtbij.
17: Dat is op een bepaald moment gestopt?
6: Ja, toen we overgenomen zijn door de scholengroep Stroom, dus het GO-onderwijs, hebben we dat dan wel noodgedwongen moeten stoppen, omdat het financieel plaatje niet meer haalbaar was.
17: Wat is er nu geworden van het zwembad?
6: Het zwembad is nu een toneelzaal geworden, wordt ook gebruikt door een toneelvereniging, die daar dus heel vaak hun repetities houden.
16: Proficiat met 50 jaar Vermeijdenschool, Muriel Jullet.
14: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee regionieuws.
16: In Oostende vond voor de 20ste keer de artiestenreunie plaats. Vanuit heel Vlaanderen kwamen artiesten uit de Vlaamse showbiz herinneringen ophalen in Hotel Royal Astrid. Organisator Roos van den Driessen.
9: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
17: Welke artiesten komen naar deze reunie?
9: Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk, een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
16: Het Westerkwartier heeft er een vernieuwde ontmoetingsplek bij. Op de hoek van de Timmermansstraat en de Stuiverstraat is er het Wijkpunt West. Buurtbewoners kunnen er terecht voor praktische hulp, digitale ondersteuning, informatie en ontmoeting. Tegelijk wordt het een vaste werkplek voor medewerkers, vrijwilligers en wijkwerkers van Perspectief. De voorbije maanden werd het Wijkpunt gerenoveerd. Het Energiehuis Oostende trekt met een mobiel kantoor naar enkele Oostendse wijken. Men kan er terecht voor onafhankelijk advies over energie, besparen, renoveren, verwarmen en meer. Binnenkort pakt het Energiehuis uit met infosessies over bepaalde thema's. In Oostende is het Ingels winkeltje in de Christinastraat definitief gesloten. Uitbater Peter Bijen ging op pensioen en er werd geen overnemer gevonden. Het Ingels winkeltje werd destijds gestart door Peter Maanhout. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
13: Ik ben Sifan Tange.
15: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
18: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
19: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
16: Burgemeester John Crombé, begin deze maand waren er ernstige feiten in de nieuwe stad.
17: U hebt toen een aantal maatregelen afgekondigd. Wat is de stand van zaken nu?
4: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Huldensporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerk, bommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En dan is de politie in grote getallen daar naartoe gegaan en heeft 30 mensen geïdentificeerd. En we gaan zien als daar ook herhaaldelijke overlastplegers in zitten om eventueel zelfs naar plaatsverboden te gaan.
17: Dat is toch niet min op een zondagavond tussenkomst van veel politie en 30 mensen?
4: Dat is zeker niet min, ook voor ons politiekorps. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Het was ook niet in één keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
17: Ja. Weten we nu al, die mensen die opgepakt zijn of die geïdentificeerd zijn, zijn dat dezelfde jongeren als de vorige keren? Komen zij van buiten Oostende?
4: Maar het grootste deel komt van Oostende, ja.
14: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
16: Op de begraafplaats Stenen in Oostende werden tientallen bronzen kruisjes en letters gestolen van graven. De Oostendse politie vraagt aangifte te doen van elke diefstal. KVDO-voorzitter Frederik Willaert heeft een open brief geschreven aan de supporters. Na de perikelen in het bestuur had de supportersfederatie laten weten dat ze meer betrokken wil worden. Die boodschap lijkt aangekomen, want Frederik Willaert zegt dat hij het bestuur wil hervormen en uitbreiden. Het Blauwkruis van de kust is voorlopig uit de financiële gevarenzone. Een anonieme weldoener schonk 100.000 euro. Dat geld moet dienen om de komende maanden te overbruggen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
14: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Een bijzonder project met vuilnisbakken, afvalkorven in de stad Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
20: Wel, we blijven innoveren en dit is toch wel een project die daar zeker op inspeelt. Het gaat om slimme sensoren die wij in onze 150 vuilnisbakken zullen installeren. Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen. Bovendien, en dat is dan misschien het interessante ook op lange termijn, kunnen wij zien welke vuilnisbakken er eventueel over bevraagd worden en eigenlijk heel veel gevuld worden. En kunnen we ook op die manier misschien trends zien richting sluitstorten, richting zwerfvuil die daarin gedumpt wordt. En kunnen we dat ook beter gaan monitoren en opvolgen.
7: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Ik ben van mening dat ze dit standbeeld best verwijderen en ergens in een museum plaatsen waar dat mensen dit belangrijk vinden in het kader van onze geschiedenis.
11: Wel, we hebben een groot herstelplan gemaakt om de stad weer te herlanceren op economisch vlak, maar ook op sociaal vlak. Voor Oostendenaars, voor tweede verblijvers, voor toeristen, maar ook voor mensen die in een moeilijke, kwetsbare situatie zitten.
12: Daarna doen we heel de zomer een pop-up en dan zal het de belevingspasserie noemen.
13: Oostende is in de eerste plaats een toeristische stad. We moeten gastvrij zijn, we moeten aantrekkelijk zijn en dus we moeten inderdaad net zijn.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
16: Er waren honderden bezoekers op de trainingssite van de politie in de Klokhofstraat in Oostende. De politie nam er deel aan Open Bedrijvendag en toonde voor het eerst de oefenruimtes. Er waren ook demonstraties. In Blankenbergen sluiten twee bekende horecazaken. Het gaat om pand 18 op de Markt en Casa Maurice. De vennootschap achter de uitbatingen legde de boeken neer. Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
21: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
17: Dit is op een hele bijzondere site.
21: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer en heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
17: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
21: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimte.

0: wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Dat is ook niet in één keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Burgemeester John Crombé, aan de kust is er heel wat te doen over het stemrecht voor tweede verblijvers. Wat vindt u daarvan?
0: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzake de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dan men zegt, als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen. Zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind onze, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijf. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles. Afval, parkeren, noem maar op. Moeten ze zeker rekening houden met de specifieke situatie van, maar een aparte stem geven in stemmingen lijkt mij ver gaan.
4: Geen extra stem, ook niet als ze dan maar één stem hebben, dat ze die dan bijvoorbeeld aan de kust benutten in plaats van in het binnenland?
0: Ja, het is een beetje raar gegeven, de bepaling nu om een kiessysteem te organiseren is eigenlijk, je stemt waar dat je woont. Of dat we nu voor het bovenlokaal niveau is, voor de federale regering of de Vlaamse regering, of je belangrijkste altijd gemeente of stad waar dat je woont, je stemt waar dat je woont. Dat is een makkelijk principe, ik zou niet weten waarom dat we daaraan iets zouden veranderen.
4: Die vraag is nu iets wat leeft in Kokseide. Hebt u dat ook al gehoord in Oostende? Mensen die zeggen, ik ben hier tweede verblijver en ik wil meer gehoord worden?
0: We hebben eigenlijk veel conversatie met tweede verblijvers die vaak willen uitleggen waarom dat hun situatie ook soms moeilijker is en specifiek is. En ik vind dat we daar veel oor moeten naar hebben, want ze zijn een belangrijk deel van de inwoners van de stad. En die vraag om meer rekening te houden met hun mening, die bestaat wel degelijk. Maar dat is iets anders dan stemrecht.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
6: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
7: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
8: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende vond voor de 20e keer de artiestenreunie plaats. Vanuit heel Vlaanderen kwamen artiesten uit de Vlaamse showbiz herinneringen ophalen in Hotel Royal Astrid. Organisator Roos van den Driessen.
9: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
4: Welke artiesten komen naar deze reunie?
9: Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk, een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
1: Het Westerkwartier heeft er een vernieuwde ontmoetingsplek bij. Op de hoek van de Timmermansstraat en de Stuiverstraat is er het Wijkpunt West. Buurtbewoners kunnen er terecht voor praktische hulp, digitale ondersteuning, informatie en ontmoeting. Tegelijk wordt het een vaste werkplek voor medewerkers, vrijwilligers en wijkwerkers van Perspectief. De voorbije maanden werd het Wijkpunt gerenoveerd. Het Energiehuis Oostende trekt met een mobiel kantoor naar enkele Oostendse wijken. Men kan er terecht voor onafhankelijk advies over energie, besparen, renoveren, verwarmen en meer. Binnenkort pakt het Energiehuis uit met infosessies over bepaalde thema's. In Oostende is het Ingels winkeltje in de Christinastraat definitief gesloten. Uitbater Peter Bijen ging op pensioen en er werd geen overnemer gevonden. Het Ingels winkeltje werd destijds gestart door Peter Maanhout. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Want we blijven volop verder inzetten op verkeersveiligheid, in het bijzonder rond scholen en zeker rond lagere scholen, zoals in de Nieuwlandstraat en de Gertstraat.
11: Dat zijn eigenlijk prijzen.

0: aan verdienstelijke ondernemers in Oostende. Dat gaat al een aantal jaar door, maar nu hebben we er eigenlijk voor gekozen om dat in een nieuw jasje te steken.
1: Vandaar dat we aangevraagd hebben om de twee stroken, Gerststraat en Nieuwlandstraat, die aanpallen aan onze school, om die om te toveren tot Fietsstraat.
2: We hebben eigenlijk na een korte oproep hebben we onmiddellijk 6 scholen in Oostende gehad die eigenlijk hun deelname hebben bevestigd. Het is een initiatief op vraag van het VTI.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Bart Magerman, u bent van de Vlaamse Bridge Federatie. Jullie halen het wereldkampioenschap naar Oostende. Eerste vraagje, wat is dat, bridge?
6: Bridge is een kaartspel dat ontstaan is uit het wiezen. Dat in principe wordt gespeeld met 4 spelers die het spel beslechten. En waarbij kenmerkend is aan bridge in vergelijking met andere spelen dat de gelukfactor eigenlijk zeer, zeer laag is.
5: Je moet het wel kunnen spelen. Het is niet zoals een potje manillen.
6: Nee, inderdaad. Als je wenst te bridgen, moet je toch een 12-tal lessen minimaal volgen. En een leerschool van 1 tot 2 jaar lijkt mij zeer wenselijk alvorens goed te kunnen bridgen.
5: Hier in Oostende waren eerder al kampioenschappen. Was dat de reden dat jullie terugkeren?
6: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadsbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Cursaal, waar we naar uitkijken.
5: Wat is te winnen op zo'n wereldkampioenschap? Is dat de eer of zijn dat geldprijzen?
6: Hier zal het vooral om de eer gaan in 2028. Dus het is een landencompetitie waarbij dus 1 land zal wereldkampioen worden. De eer is hier belangrijker dan de centen.
5: Jullie verwachten best wel veel mensen.
6: Wij schatten toch een heel aantal teams. Als je dat nu heel kort door de bocht zou moeten berekenen, schat ik tussen de 1500 à 2000 mensen die gedurende 14 dagen hier afwisselend aanwezig zullen zijn.
5: De vorige keer hebben jullie gespeeld in de Erehal. Dat zal nu in een grote zaal zijn?
6: Ja, voor een EK heb je minder ruimte nodig. Voor een WK moet je toch rekenen op minimaal 5.000-6.000 vierkante meter. Daardoor is de transformatie van het Cursaal heel wenselijk geweest en noodzakelijk.
5: Hier in Oostende is ook een bridgeclub. Worden die betrokken bij het wereldkampioenschap?
6: Sowieso alle bridgeclubs in Vlaanderen gaan betrokken worden. We hebben ook een heel aantal medewerkers. We hebben een staf van ongeveer een goede 100 mensen. Dus wij gaan zeker en vast beroep doen op lokale mensen, maar ook mensen van andere bridgeclubs.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: Op de begraafplaats Stenen in Oostende werden tientallen bronzen kruisjes en letters gestolen van graven. De Oostendse politie vraagt aangifte te doen van elke diefstal. KVDO-voorzitter Frederik Willaert heeft een open brief geschreven aan de supporters. Na de perikelen in het bestuur had de supportersfederatie laten weten dat ze meer betrokken wil worden. Die boodschap lijkt aangekomen, want Frederik Willaert zegt dat hij het bestuur wil hervormen en uitbreiden. Het Blauw Kruis van de kust is voorlopig uit de financiële gevarenzone. Een anonieme weldoener schonk 100.000 euro. Dat geld moet dienen om de komende maanden te overbruggen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Stefan Tange.
9: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
10: Ik ben Rudy de Meijer.
11: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Op 1 oktober start een GFT-ophaling. Schepen voor Milieu, Judith Ooms. Hoe ver staat het met de organisatie van die ophaling?
12: Wel, zoals je weet leveren we de boksen of de bakken huis aan huis. We zijn daar volop mee bezig, maar door een technisch probleem in de levering lopen we wel wat vertraging op. Er zijn heel wat wijken in Oostende waar dat de bakken al geleverd zijn. Voor de mensen die al een bak ontvangen hebben, begint de levering vanaf 1 oktober. Voor de mensen die ze nog niet niet zullen ontvangen hebben op 1 oktober, want dat zijn er ook wel wat, zal de levering of de ophaling starten van zodra de bakken geleverd zijn.
5: Die zijn in een wel bepaald aantal wijken.
12: Dus we hebben een aantal wijken zijn volledig geleverd, een aantal andere zullen deze week worden afgerond. Stenen en Konterdam zullen nog niet gebeurd zijn en het zou kunnen in Mariakerkebad allicht ook nog niet. We werken zo snel we kunnen, maar voor de mensen is het duidelijk, van zodra je bak hebt, zal ze ook opgehaald worden wekelijks.
5: Ook met de levering van bakken voor appartementsgebouwen zijn er wat problemen?
12: Wel, we doen dat naar het einde toe, omdat we last minute nog heel veel aparte aanvragen hebben gehad voor al dan niet collectieve bakken of individuele bakken. Vandaar dat we nu volgende week of de week daarop aan alle appartementsgebouwen zullen leveren wat gevraagd is in de mate dat kan.
5: Tegen wanneer kan die GFT-ophaling lopen zoals ze moet lopen?
12: Ten laatste eind oktober plannen we volledig operationeel te zijn.
7: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
3: Nieuws en info aan de kust.
4: Radio Noordzee. Radio
3: Noordzee. Noordzee regionieuws.
7: Er waren honderden bezoekers op de trainingssite van de politie in de Klokhofstraat in Oostende. De politie nam er deel aan Open Bedrijvendag en toonde voor het eerst de oefenruimtes. Er waren ook demonstraties. In Blankenbergen sluiten twee bekende horecazaken. Het gaat om pand 18 op de Markt en Casa Maurice. De vennootschap achter de uitbatingen legde de boeken neer. Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
10: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
5: Dit is op een hele bijzondere site.
10: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
5: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
10: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
7: Oostende volgt de situatie in de nieuwe stad van nabij op. Burgemeester John Crombé.
13: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Guldensporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Het was ook niet in 1 keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
7: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Maar onbekend is onbemind. Als zij niet weten wat Oostende te bieden heeft, zullen ze ook nooit naar de kust afzakken. En dat is deels de bedoeling, ja, dat klopt.
15: En het meest in het oog springende altijd geweest is het werk van Paul Delvaux. En ook daar zijn we bezig met een plan om dat 2021 te restaureren.
16: Nu, de Oostendenaar zal niet verdwijnen, voor alle duidelijkheid. Onze doelstellingen zijn dat wij van de Oostendenaar naar een echte burgerinitiatief worden.
17: Het aantal leerlingen stijgt al 4 jaar op rij. Dat betekent toch dat we goed bezig zijn. En we hebben momenteel regio Oostende 53% marktaandeel van het onderwijssegment.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Voor de 4e keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulissen Brederen brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Brederen. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Belcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaards ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostendse G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedykleppers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
5: Maxim Donk, bevoegdheidswissel in het Schepencollege in Oostende. U wordt nu eerste schepen en krijgt er een pak bevoegdheden bij. Wat krijgt u er precies bij?
18: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden binnen dit college. En ik kijk daar wel sterk naar uit.
5: U zegt dat hangt samen, ik zie daar mogelijkheden, maar wat u er ook bij krijgt zijn kermissen, sport, een aantal andere bevoegdheden.
18: Ja, ik denk, het waren een aantal woelige weken natuurlijk, zal dat zeker niet ontkennen. Ik denk in eerste instantie zijn al die bevoegdheden bij mij geplaatst geweest, met de bedoeling ook om wat te kalmeren, wat discreet en bescheiden eens te gaan verkennen, met alle diensten te spreken, alle neuzen terug weer in dezelfde richting te zetten. En dan gaan we kijken wat we coherent kunnen maken, en dat is gevallend gaan er een aantal bevoegdheden verschuiven naar mijn collega Christophe Esquire.
5: U ziet dat helemaal zitten?
18: Ja, absoluut. Ik zeg het, ik ben een bijzonder optimistisch iemand, dus we gaan er voluit voor.
5: Wat gaat u nu de komende weken doen? U moet al die diensten ook leren kennen?
18: Ja, wel, ik heb natuurlijk wel een klein beetje het voordeel dat ik al 8 jaar schepen ben. Helemaal nieuw is het natuurlijk niet voor mij. Maar in de komende periode, en dat was sowieso voorzien natuurlijk, zijn het financiën en begrotingsgesprekken hier op het stadhuis. Dus sowieso komen die diensten dan natuurlijk wel eens langs. En dan kijken we om daar iets samen van te maken. Maar ik zei, dat was sowieso al voornemens.
5: Het was ook een woelige periode voor uw partij, de N-VA. Daar hebt u gezegd, we hebben ook samen gezeten.
18: Ja, klopt. We kunnen natuurlijk zeker de champagne niet ontkurken. De afgelopen 3 weken waren zeker niet leuk, zeker niet plezierig. Maar goed, kijk, afgelopen zaterdag hebben wij een bestuursvergadering gehad. En ik merk dat iedereen daar wel de rangen sluit. En opnieuw de neuzen in dezelfde richting.
7: Bedankt voor het gesprek, Maxim Donk.
4: Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
7: In Oostende vond voor de 20ste keer de artiestenreunie plaats. Vanuit heel Vlaanderen kwamen artiesten uit de Vlaamse showbiz herinneringen ophalen in Hotel Royal Astrid. Organisator Roos van den Driessen.
19: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
5: Welke artiesten komen naar deze reunie?
19: Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk, een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
7: Het Westerkwartier heeft er een vernieuwde ontmoetingsplek bij. Op de hoek van de Timmermansstraat en de Stuiverstraat is er het Wijkpunt West. Buurtbewoners kunnen er terecht voor praktische hulp, digitale ondersteuning, informatie en ontmoeting. Tegelijk wordt het een vaste werkplek voor medewerkers, vrijwilligers en wijkwerkers van Perspectief. De voorbije maanden werd het Wijkpunt gerenoveerd. Het Energiehuis Oostende trekt met een mobiel kantoor naar enkele Oostendse wijken. Men kan er terecht voor onafhankelijk advies over energie, besparen, renoveren, verwarmen en meer. Binnenkort pakt het Energiehuis uit met infosessies over bepaalde thema's. In Oostende is het Ingels winkeltje in de Christinastraat definitief gesloten. Uitbater Peter Bijen ging op pensioen en er werd geen overnemer gevonden. Het Ingels winkeltje werd destijds gestart door Peter Maanhout. Meer regionieuws over een uur.
20: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Eddy Grison.
23: Ik ben Hina Batti.
24: Goeiedag, ik ben Serge Gobij.
25: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
20: Noordzee.
4: Elk uur meer regionaal nieuws.
5: De Vermeijden School in de Schermplantenstraat op Marijkerke bestaat 50 jaar. Directeur Muriel Jullet, dat was destijds eigenlijk een hele moderne school.
26: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
5: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
26: Ja, wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
5: Hoe gaat het nu met de Vermeijden School?
26: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
5: Jullie hebben heel wat archieven teruggevonden.
26: We hebben inderdaad heel wat mooie foto's teruggevonden, oude foto's. Helaas hebben we niet alles kunnen recupereren na ooit een keer een stortvloed in onze kelder. Maar we hebben inderdaad heel wat leuke, mooie foto's teruggevonden.
5: Jullie hebben eenmalig een open dag gehouden naar aanleiding van die 50ste verjaardag. Komt dat misschien nog eens terug?
26: Misschien komt dat ooit wel een keer terug, maar ik vrees dat het niet meer met mij zal zijn. Maar we hebben inderdaad een hele leuke dag gehouden. Dus morgens eigenlijk met de burgemeester uitgenodigd. Speeches, oude leerkrachten, oude collega's teruggezien. En dan in de namiddag hebben we de deuren opengezet voor iedereen eigenlijk. Voor vooral oude leerlingen en de buurt. Iedereen was welkom bij ons op school.
5: U zei het daarnet en het spreekt een beetje tot de verbeelding. Dat was een school met een eigen zwembad.
26: Inderdaad, ja. En dat was ook wel onze sterkte. Dus heel veel kinderen uit de buurt kwamen naar onze school, want dat was wel een luxe om de kleutertjes meteen watergewenning te kunnen geven in een eigen zwembad, dus lekker dichtbij.
5: Dat is op een bepaald moment gestopt?
26: Ja, toen we overgenomen zijn door de scholengroep Stroom, dus het GO-onderwijs, hebben we dat dan wel noodgedwongen moeten stoppen, omdat het financieel plaatje niet meer haalbaar was.
5: Wat is er nu geworden van het zwembad?
26: Het zwembad is nu een toneelzaal geworden, wordt ook gebruikt door een toneelvereniging, die daar dus heel vaak hun repetities houden.
7: Proficiat met 50 jaar Vermeijden School, Muriel Jullet.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
20: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: Noordzee regionieuws.
7: Op de begraafplaats Stenen in Oostende werden tientallen bronzen kruisjes en letters gestolen van graven. De Oostendse politie vraagt aangifte te doen van elke diefstal. KVDO-voorzitter Frederik Willaert heeft een open brief geschreven aan de supporters. Na de perikelen in het bestuur had de supportersfederatie laten weten dat ze meer betrokken wil worden. Die boodschap lijkt aangekomen, want Frederik Willaert zegt dat hij het bestuur wil hervormen en uitbreiden. Het Blauwkruis van de kust is voorlopig uit de financiële gevarenzone. Een anonieme weldoener schonk 100.000 euro. Dat geld moet dienen om de komende maanden te overbruggen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
20: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
7: Burgemeester John Crombé, begin deze maand waren er ernstige feiten in de nieuwe stad.
5: U hebt toen een aantal maatregelen afgekondigd. Wat is de stand van zaken nu?
13: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Gulden Sporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouilles en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En dan is de politie in grote getallen daar naartoe gegaan en heeft 30 mensen geïdentificeerd. En we gaan zien als daar ook herhaaldelijke overlastplegers in zitten om eventueel zelfs naar plaatsverboden te gaan.
5: Dat is toch niet min op een zondagavond tussenkomst van veel politie en 30 mensen?
13: Dat is zeker niet mijn, ook voor ons politiekorps. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Dat is ook niet in één keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
5: Ja. Weten we nu al, die mensen die opgepakt zijn of die geïdentificeerd zijn, zijn dat dezelfde jongeren als de vorige keren? Komen zij van buiten Oostende?
13: Maar het grootste deel komt van Oostende, ja.
20: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: Och, we hebben een 10 om te zien. Een 10-puntenprogramma klaargemaakt waarbij Oostende op verschillende vlakken wil tonen dat wij klaar zijn voor de zomer.
1: Zomer in Oostende is eigenlijk een initiatief van 6 verschillende kunst- en cultuurpartners in de stad Oostende die een zomercultuuraanbod hebben samengesteld.
2: Wel, wij gaan zoals elk jaar voornamelijk bezig zijn met de problemen rond verloren gelopen kinderen. Daar is elk jaar vrij veel werk aan. Wij gaan er ook voor zorgen dat de mensen veel leuk en plezier kunnen maken, maar dat die enkelingen die soms wat heisa veroorzaken of soms wat amok maken op dat strand, dat die enkelingen aangepakt worden.
6: We denken dat de meeste Oostendenaars vooral gewoon zijn van de Côté Mariakerke Thermae Palace er naartoe te gaan. Voor die stranden verandert er eigenlijk niks.
20: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: Er waren honderden bezoekers op de trainingssite van de politie in de Klokhofstraat in Oostende. De politie nam er deel aan Open Bedrijvendag en toonde voor het eerst de oefenruimtes. Er waren ook demonstraties. In Blankenbergen sluiten 2 bekende horecazaken. Het gaat om pand 18 op de Markt en Casa Maurice. De vennootschap achter de uitbatingen legde de boeken neer. Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
10: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
5: Dit is op een hele bijzondere site.
10: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer en heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
5: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
10: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
7: Oostende volgt de situatie in de nieuwe stad van nabij op. Burgemeester John Crombe.
13: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Gulden Sporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Dat is ook niet in één keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
7: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
20: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Een bijzonder project met vuilnisbakken, afvalkorven in de stad Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
8: Wel, we blijven innoveren en dit is toch wel een project die daar zeker op inspeelt. Het gaat om slimme sensoren die wij in onze 150 vuilnisbakken zullen installeren. Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen. Bovendien, en dat is dan misschien het interessante ook op lange termijn, kunnen wij zien welke vuilnisbakken er eventueel over bevraagd worden en eigenlijk heel veel gevuld worden en kunnen we ook op die manier misschien trends zien richting sluitstorten, richting zwerfvuil die daarin gedumpt wordt en kunnen we dat ook beter gaan monitoren en opvolgen.
20: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Stefan Tange.
11: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
12: Ik ben Rudy de Meijer.
14: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
20: Noordzee Regio Nieuws.
7: In Oostende vond voor de 20ste keer de artiestenreunie plaats. Vanuit heel Vlaanderen kwamen artiesten uit de Vlaamse showbiz herinneringen ophalen in Hotel Royal Astrid. Organisator Roos van den Driessen.
19: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
7: Welke artiesten komen naar deze reunie?
19: Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
7: Het Westerkwartier heeft er een vernieuwde ontmoetingsplek bij. Op de hoek van de Timmermansstraat en de Stuiverstraat is er het Wijkpunt West. Buurtbewoners kunnen er terecht voor praktische hulp, digitale ondersteuning, informatie en ontmoeting. Tegelijk wordt het een vaste werkplek voor medewerkers, vrijwilligers en wijkwerkers van Perspectief. De voorbije maanden werd het Wijkpunt gerenoveerd. Het Energiehuis Oostende trekt met een mobiel kantoor naar enkele Oostendse wijken. Men kan er terecht voor onafhankelijk advies over energie, besparen, renoveren, verwarmen en meer. Binnenkort pakt het Energiehuis uit met infosessies over bepaalde thema's. In Oostende is het Ingels winkeltje in de Christinastraat definitief gesloten. Uitbater Peter Bijen ging op pensioen en er werd geen overnemer gevonden. Het Ingels winkeltje werd destijds gestart door Peter Maanhout. Meer regionieuws over een uur.
20: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Ja, normaal hebben we een Oostendse avond en dan proberen we dat vol te steken met Oostendse artiesten. Er is zoveel talent te vinden in Oostende op dit moment dat we eigenlijk met gemak zelfs 2 dagen hebben kunnen vullen.
22: Zeker, ik hou heel erg van Oostende en ik kende het eigenlijk niet zo goed. Mijn zoon zei vanmorgen tegen mij, mama, zullen we gewoon in Oostende wonen?
23: Merci aan de supporters dat je toch zo ergens een sfeer creëert van naar Oostende, dat zal niet gemakkelijk zijn. We hebben dat vroeger kunnen creëren en ik zou heel graag hebben dat we dat kunnen repeteren.
0: En meneer de burgemeester, wat is het volgende? Maar de mensen willen meer, dat is duidelijk. En de mensen vragen van ja, wie zou je volgend jaar naar hier kunnen brengen? Dat is duidelijk, volgend jaar willen we opnieuw een grote naam brengen.
20: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
20: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester John Crombé, aan de kust is er heel wat te doen over het stemrecht voor tweede verblijvers. Wat vindt u daarvan?
27: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzaken de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dat men zegt, als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen. Zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind onze, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijf. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles. Afval, parkeren, noem maar op. Moeten ze zeker rekening houden met de specifieke situatie van, maar een aparte stem geven in stemmingen lijkt mij ver gaan.
7: Geen extra stem, ook niet als ze dan maar 1 stem hebben, dat ze die dan bijvoorbeeld aan de kust benutten in plaats van in het binnenland?
27: het is een beetje raar gegeven, de bepaling nu om een kiessysteem te organiseren is eigenlijk, je stemt waar dat je woont. Of dat we nu voor het bovenlokaal niveau is, voor de federale regering of de Vlaamse regering, of je belangrijkste altijd gemeente of stad waar dat je woont, je stemt waar dat je woont. Dat is een makkelijk principe, ik zou niet weten waarom dat we daaraan iets zouden veranderen.
5: Die vraag is nu iets wat leeft in Kokseide. Hebt u dat ook al gehoord in Oostende? Mensen die zeggen, ik ben hier tweede verblijver en ik wil meer gehoord worden?
27: We hebben eigenlijk veel conversatie met tweede verblijvers die vaak willen uitleggen waarom dat hun situatie ook soms moeilijker is en specifiek is. En ik vind dat we daar veel oor moeten naar hebben, want ze zijn een belangrijk deel van de inwoners van de stad. En die vraag om meer rekening te houden met hun mening, die bestaat wel degelijk. Maar dat is iets anders dan stemrecht.
20: Nieuws en info aan de kust.
4: Radio
20: Noordzee. Noordzee regionieuws.
7: Op de begraafplaats Stenen in Oostende werden tientallen bronzen kruisjes en letters gestolen van graven. De Oostendse politie vraagt aangifte te doen van elke diefstal. KVDO-voorzitter Frederik Willaert heeft een open brief geschreven aan de supporters. Na de perikelen in het bestuur had de supportersfederatie laten weten dat ze meer betrokken wil worden. Die boodschap lijkt aangekomen, want Frederik Willaert zegt dat hij het bestuur wil hervormen en uitbreiden. Het Blauwkruis van de kust is voorlopig uit de financiële gevarenzone. Een anonieme weldoener schonk 100.000 euro. Dat geld moet dienen om de komende maanden te overbruggen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
20: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
12: Ik ben Lut van de Kastelen.
16: Ik ben Patrick Jansen.
17: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
4: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Bart Magerman, u bent van de Vlaamse Bridge Federatie. Jullie halen het wereldkampioenschap naar Oostende. Eerste vraagje, wat is dat, Bridge?
18: Bridge is een kaartspel dat ontstaan is uit het wiezen. Dat in principe wordt gespeeld met vier spelers die het spel beslechten. En waarbij kenmerkend is aan Bridge in vergelijking met andere spelen dat de gelukfactor eigenlijk zeer, zeer laag is.
5: Je moet het wel kunnen spelen. Het is niet zoals een potje manillen.
18: Nee, inderdaad. Als je wenst te bridgen, moet je toch een 12-tal lessen minimaal volgen. En een leerschool van 1 tot 2 jaar lijkt mij zeer wenselijk alvorens goed te kunnen bridgen.
5: Hier in Oostende waren eerder al kampioenschappen. Was dat de reden dat jullie terugkeren?
18: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
5: Wat is te winnen op zo'n wereldkampioenschap? Is dat de eer of zijn dat geldprijzen?
18: Hier zal het vooral om de eer gaan in 2028. Dus het is een landencompetitie waarbij dus één land zal wereldkampioen worden. De eer is hier belangrijker dan de centen.
5: Jullie verwachten best wel veel mensen.
18: Wij schatten toch een heel aantal teams. Als je dat nu heel kort door de bocht zou moeten berekenen, schat ik tussen de 1500 à 2000 mensen die gedurende 14 dagen hier afwisselend aanwezig zullen zijn.
5: De vorige keer hebben jullie gespeeld in de Erehal. Dat zal nu in een grote zaal zijn?
18: Ja, voor een EK heb je minder ruimte nodig. Voor een WK moet je toch rekenen op minimaal 5.000-6.000 vierkante meter. Daardoor is de transformatie van het Kursaal heel wenselijk geweest en noodzakelijk.
5: Hier in Oostende is ook een bridgeclub. Worden die betrokken bij het wereldkampioenschap?
18: Sowieso alle bridgeclubs in Vlaanderen gaan betrokken worden. We hebben ook een heel aantal medewerkers. We hebben een staf van ongeveer een goede 100 mensen. Dus wij gaan zeker en vast beroep doen op lokale mensen, maar ook mensen van andere bridgeclubs.
20: Regionaal nieuws en info.
4: Dit is Radio Noordzee.
20: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
7: Er waren honderden bezoekers op de trainingssite van de politie in de Klokhofstraat in Oostende. De politie nam er deel aan Open Bedrijvendag en toonde voor het eerst de oefenruimtes. Er waren ook demonstraties. In Blankenbergen sluiten twee bekende horecazaken. Het gaat om pand 18 op de Markt en Casa Maurice. De vennootschap achter de uitbatingen legde de boeken neer. Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
1: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
5: Dit is op een hele bijzondere site.
1: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
5: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
1: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen... meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
7: Oostende volgt de situatie in de nieuwe stad van nabij op. Burgemeester John Crombie.
27: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Heldensporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Het was ook niet in 1 keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
7: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
20: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Wel, voortaan kunnen in Oostende minder mobiele mensen of mensen met een beperking de fietstaxi reserveren.
6: Wij gaan dus inderdaad vragen aan ieder bezoeker van een publiek gebouw in Oudenburg om een mondmasker te dragen.
10: Dat we nog altijd niet zijn uitgenodigd door het stadsbestuur om zelfs maar te spreken over de decolonisatie van de publieke openbare ruimte in Oostende.
21: Maar onze jobstudenten gaan wel op een heel gepaste manier daar ook mee om en proberen wel de mensen duidelijk te maken dat het eigenlijk voor ieders veiligheid is dat de regels dienen opgevolgd te worden.
20: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Voor de 4e keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Belcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor Iedereen is een initiatief van Axel Rijkaards ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, 3 Oostendse G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
20: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Op 1 oktober start een GFT-ophaling. Schepen voor Milieu, Judith Ooms. Hoe ver staat het met de organisatie van die ophaling?
24: Wel, zoals je weet leveren we de boksen of de bakken huis aan huis. We zijn daar volop mee bezig, maar door een technisch probleem in de levering lopen we wel wat vertraging op. Er zijn heel wat wijken in Oostende waar dat de bakken al geleverd zijn. Voor de mensen die al een bak ontvangen hebben, begint de levering vanaf 1 oktober. Voor de mensen die ze nog niet zullen ontvangen hebben op 1 oktober, want dat zijn er ook wel wat, zal de levering of de ophaling starten van zodra de bakken geleverd zijn.
5: Die zijn in een wel bepaald aantal wijken.
24: Dus we hebben een aantal wijken zijn volledig geleverd, een aantal andere zullen deze week worden afgerond. Stenen en Konterdam zullen nog niet gebeurd zijn en het zou kunnen in Mariakerkebad allicht ook nog niet. We werken zo snel snel we kunnen, maar voor de mensen is het duidelijk, van zodra je bak hebt, zal ze ook opgehaald worden wekelijks.
5: Ook met de levering van bakken voor appartementsgebouwen zijn er wat problemen?
24: Wel, we doen dat naar het einde toe, omdat we last minute nog heel veel aparte aanvragen hebben gehad voor al dan niet collectieve bakken of individuele bakken. Vandaar dat we nu volgende week of de week daarop aan alle appartementsgebouwen zullen leveren wat gevraagd is in de mate dat kan.
5: Tegen wanneer kan die GFT-ophaling lopen zoals ze moet lopen?
24: Ten laatste eind oktober plannen we volledig operationeel te zijn.
7: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
20: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: Noordzee regionieuws.
7: In Oostende vond voor de 20ste keer de artiestenreunie plaats. Vanuit heel Vlaanderen kwamen artiesten uit de Vlaamse showbiz herinneringen ophalen in Hotel Royal Astrid. Organisator Roos van den Driessen.
8: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
5: Welke artiesten komen naar deze reunie?
8: Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk, een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
7: Het Westerkwartier heeft er een vernieuwde ontmoetingsplek bij. Op de hoek van de Timmermansstraat en de Stuiverstraat is er het Wijkpunt West. Buurtbewoners kunnen er terecht voor praktische hulp, digitale ondersteuning, informatie en ontmoeting. Tegelijk wordt het een vaste werkplek voor medewerkers, vrijwilligers en wijkwerkers van Perspectief. De voorbije maanden werd het Wijkpunt gerenoveerd. Het Energiehuis Oostende trekt met een mobiel kantoor naar enkele Oostendse wijken. Men kan er terecht voor onafhankelijk advies over energie, besparen, renoveren, verwarmen en meer. Binnenkort pakt het Energiehuis uit met infosessies over bepaalde thema's. In Oostende is het Ingels winkeltje in de Christinastraat definitief gesloten. Uitbater Peter Bijen ging op pensioen en er werd geen overnemer gevonden. Het Ingels winkeltje werd destijds gestart door Peter Maanhout. Meer regionieuws over een uur.
20: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben George Keters.
11: Ik ben Caroline de Vriend.
13: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
20: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
5: Maxim Donk, bevoegdheidswissel in het Schepencollege in Oostende. U wordt nu eerste schepen en krijgt er een pak bevoegdheden bij. Wat krijgt u er precies bij?
13: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden binnen dit college. En ik kijk daar ook wel sterk naar uit.
5: U zegt dat hangt samen, ik zie daar mogelijkheden, maar wat u er ook bij krijgt zijn kermissen, sport, een aantal andere bevoegdheden.
13: Ja, ik denk, het waren een aantal woelige weken natuurlijk, ik zal dat zeker niet ontkennen. Ik denk in eerste instantie zijn al die bevoegdheden bij mij geplaatst geweest, met de bedoeling ook om wat te kalmeren, wat discreet en bescheiden eens te gaan verkennen, met alle diensten te spreken, alle neuzen terug weer in dezelfde richting te zetten. En dan gaan we kijken wat we coherent kunnen maken, en dat is gevallend gaan een aantal bevoegdheden verschuiven naar mijn collega Christophe Esquire.
5: U ziet dat helemaal zitten?
13: Ja, absoluut. Ik zeg het, ik ben een bijzonder optimistisch iemand. Dus we gaan er voluit voor.
5: Wat gaat u nu de komende weken doen? U moet al die diensten ook leren kennen?
13: Ja, wel, ik heb natuurlijk wel een klein beetje het voordeel dat ik al 8 jaar schepen ben. Helemaal nieuw is het natuurlijk niet voor mij. Maar in de komende periode, en dat was sowieso voorzien natuurlijk, zijn het financiën en begrotingsgesprekken hier op het stadhuis. Dus sowieso komen die diensten dan natuurlijk wel eens langs. En dan kijken we om daar iets samen van te maken. Maar ik zeg, dat was sowieso al voornemens.
5: Het was ook een woelige periode voor uw partij, de N-VA. Daar hebt u gezegd, we hebben ook samen gezeten.
13: Ja, klopt. We kunnen natuurlijk zeker de champagne niet ontkurken. Hè. De afgelopen 3 weken waren zeker niet leuk, zeker niet plezierig. Maar goed, kijk, afgelopen zaterdag hebben wij een bestuursvergadering gehad. En ik merk dat iedereen daar wel de rangen sluit. En opnieuw de neuzen in dezelfde richting.
7: Bedankt voor het gesprek, Maxim Donk.
4: Dit is Radio Noordzee.
20: Noordzee Regionieuws.
7: Op de begraafplaats Stenen in Oostende werden tientallen bronzen kruisjes en letters gestolen van graven. De Oostendse politie vraagt aangifte te doen van elke diefstal. KVDO-voorzitter Frederik Willaert heeft een open brief geschreven aan de supporters. Na de perikelen in het bestuur had de supportersfederatie laten weten dat ze meer betrokken wil worden. Die boodschap lijkt aangekomen, want Frederik Willaert zegt dat hij het bestuur wil hervormen en uitbreiden. Het Blauw Kruis van de Kust is voorlopig uit de financiële gevarenzone. Een anonieme weldoener schonk 100.000 euro. Dat geld moet dienen om de komende maanden te overbruggen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Radio Noordzee.
20: Noordzee.
4: Elk uur meer regionaal nieuws.
5: De Vermeijden School in de Schermplantenstraat op Mariakerke bestaat 50 jaar. Directeur Muriel Jullet, dat was destijds eigenlijk een hele moderne school.
2: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
5: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
2: Ja, wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
5: Hoe gaat het nu met de Vermeijden School?
2: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
5: Jullie hebben heel wat archieven teruggevonden.
2: We hebben inderdaad heel wat mooie foto's teruggevonden, oude foto's. Helaas hebben we niet alles kunnen recupereren na ooit een keer een stortvloed in onze kelder. Maar we hebben inderdaad heel wat leuke, mooie foto's teruggevonden.
5: Jullie hebben eenmalig een open dag gehouden naar aanleiding van die 50ste verjaardag. Komt dat misschien nog eens terug?
2: Misschien komt dat ooit wel een keer terug, maar ik vrees dat het niet meer met mij zal zijn. Maar we hebben inderdaad een hele leuke dag gehouden. Dus morgens eigenlijk met de burgemeester uitgenodigd. Speeches, oude leerkrachten, oude collega's teruggezien. En dan in de namiddag hebben we de deuren opengezet voor iedereen eigenlijk. Voor vooral oude leerlingen en de buurt. Iedereen was welkom bij ons op school.
5: U zei het daarnet en het spreekt een beetje tot de verbeelding. Dat was een school met een eigen zwembad.
2: Inderdaad, ja. En dat was ook wel onze sterkte. Dus heel veel kinderen uit de buurt kwamen naar onze school, want dat was wel een luxe om de kleutertjes meteen watergewenning te kunnen geven in een eigen zwembad, dus lekker dichtbij.
5: Dat is op een bepaald moment gestopt?
2: Ja, toen we overgenomen zijn door de scholengroep Stroom, dus het GO-onderwijs, hebben we dat dan wel noodgedwongen moeten stoppen, omdat het financieel plaatje niet meer haalbaar was.
5: Wat is er nu geworden van het zwembad?
2: Het zwembad is nu een toneelzaal geworden, wordt ook gebruikt door een toneelvereniging, die daar dus heel vaak hun repetities houden.
7: Proficiat met 50 jaar Vermeijden School, Muriel Jullet.
20: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: We kunnen zeker niet klagen. Als Oostende zijn we decor van een aantal series die op dit moment lopen. Denk aan Onder Vuur onder andere.
14: Uiteindelijk zijn we dan wel beter in ons spel gekomen en hebben we dan toch de wedstrijd kunnen controleren en uitspelen.
15: We zullen evalueren natuurlijk wat deze editie zal geven. Maar het is de bedoeling om dit verder te zetten en hopelijk nog te kunnen uitbreiden.
19: Het is eigenlijk een typische titel die veel wordt gebruikt. Het is de schoonste titel van het jaar.
20: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
7: Er waren honderden bezoekers op de trainingssite van de politie in de Klokhofstraat in Oostende. De politie nam er deel aan Open Bedrijvendag en toonde voor het eerst de oefenruimtes. Er waren ook demonstraties. In Blankenbergen sluiten 2 bekende horecazaken. Het gaat om pand 18 op de Markt en Casa Maurice. De vennootschap achter de uitbatingen legde de boeken neer. Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
0: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
5: Dit is op een hele bijzondere site.
0: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
5: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
0: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen... meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
7: Oostende volgt de situatie in de nieuwe stad van nabij op. Burgemeester John Crombie.
3: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Guldensporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Dat is ook niet in 1 keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
7: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
20: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
7: Burgemeester John Crombie, begin deze maand waren er ernstige feiten in de nieuwe stad.
5: U hebt toen een aantal maatregelen afgekondigd. Wat is de stand van zaken nu?
3: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Guldensporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En dan is de politie in grote getalen daar naartoe gegaan en heeft 30 mensen geïdentificeerd. En we gaan zien als daar ook herhaaldelijke overlastplegers in zitten om eventueel zelfs naar plaatsverboden te gaan.
5: Dat is toch niet min op een zondagavond tussenkomst van veel politie en 30 mensen?
3: Dat is zeker niet mijn, ook voor ons politiekorps. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Dat is ook niet in 1 keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
5: Weten we nu al, die mensen die opgepakt zijn of die geïdentificeerd zijn, zijn dat dezelfde jongeren als de vorige keren? Komen zij van buiten Oostende?
3: Maar het grootste deel komt van Oostende, ja.
20: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
16: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
22: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
23: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
20: Noordzee Regio Nieuws.
7: In Oostende vond voor de 20e keer de artiestenreunie plaats. Vanuit heel Vlaanderen kwamen artiesten uit de Vlaamse showbiz herinneringen ophalen in Hotel Royal Astrid. Organisator Roos van den Driessen.
8: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
5: Welke artiesten komen naar deze reunie?
8: Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk, een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
7: Het Westerkwartier heeft er een vernieuwde ontmoetingsplek bij. Op de hoek van de Timmermansstraat en de Stuiverstraat is er het Wijkpunt West. Buurtbewoners kunnen er terecht voor praktische hulp, digitale ondersteuning, informatie en ontmoeting. Tegelijk wordt het een vaste werkplek voor medewerkers, vrijwilligers en wijkwerkers van Perspectief. De voorbije maanden werd het wijkpunt gerenoveerd. Het Energiehuis Oostende trekt met een mobiel kantoor naar enkele Oostendse wijken. Men kan er terecht voor onafhankelijk advies over energie, besparen, renoveren, verwarmen en meer. Binnenkort pakt het Energiehuis uit met infosessies over bepaalde thema's. In Oostende is het Ingels winkeltje in de Christinastraat definitief gesloten. Uitbater Peter Bijen ging op pensioen en er werd geen overnemer gevonden. Het Ingels winkeltje werd destijds gestart door Peter Maanhout. Meer regionieuws over een uur.
20: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Wel, ik heb eigenlijk gemarcheerd voor het goede doel, voor de VZW-legbaken. Ik heb ongeveer 540 kilometer gemarcheerd van Perugia over Assisi naar Rome.
6: Maar oké, we gaan een zeer aanvallend spel hebben met heel veel punten. Maar daardoor gaan we waarschijnlijk ook wat meer punten tegenkrijgen. Dus een spectaculairder spel om naartoe te kijken. Het is een moderner spel om naartoe te kijken. Het is na 14 jaar ook een andere wijze van spel.
10: Binnen de Vlaamse Parkinson Liga zijn er verschillende contactgroepen. Wij zijn contactgroep Oostende. En wij zorgen voor een maandelijkse activiteit voor mensen met Parkinson.
17: Ja, ik heb altijd gezegd, we gaan van een dienstcentra naar de woonzorgcentra, van de woonzorgcentra naar de Rote Post, van de Rote Post naar de Kurszaal, van de Kurszaal naar het Sportpaleis.
20: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen. Bovendien, en dat is dan misschien het interessante ook op lange termijn, kunnen wij zien welke vuilnisbakken er eventueel over bevraagd worden en eigenlijk heel veel gevuld worden. En kunnen we ook op die manier misschien trends zien richting sluitstorten, richting zwerfvuil die daarin gedumpt wordt. En kunnen we dat ook beter gaan monitoren en opvolgen.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
3: Op de begraafplaats Stenen in Oostende werden tientallen bronzen kruisjes en letters gestolen van graven. De Oostendse politie vraagt aangifte te doen van elke diefstal. KVDO-voorzitter Frederik Willaert heeft een open brief geschreven aan de supporters. Na de perikelen in het bestuur had de supportersfederatie laten weten dat ze meer betrokken wil worden. Die boodschap lijkt aangekomen, want Frederik Willaert zegt dat hij het bestuur wil hervormen en uitbreiden. Het Blauwkruis van de kust is voorlopig uit de financiële gevarenzone. Een anonieme weldoener schonk 100.000 euro. Dat geld moet dienen om de komende maanden te overbruggen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
5: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
6: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de oude radio, Radio Noordzee.
1: Regionaal nieuws hoor je hier, bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester John Crombé, aan de kust is er heel wat te doen over het stemrecht voor tweede verblijvers. Wat vindt u daarvan?
8: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzake de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dan men zegt, als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen. Zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind onze, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijf. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles. Afval, parkeren, noem maar op. Moeten ze zeker rekening houden met de specifieke situatie van, maar een aparte stem geven in stemmingen lijkt mij ver gaan.
7: Geen extra stem, ook niet als ze dan maar één stem hebben, dat ze die dan bijvoorbeeld aan de kust benutten in plaats van in het binnenland?
8: Ja, het is een beetje raar gegeven, de bepaling nu om een kiessysteem te organiseren is eigenlijk, je stemt waar dat je woont. Of dat we nu voor het bovenlokaal niveau is, voor de federale regering of de Vlaamse regering, of je belangrijkste altijd gemeente of stad waar dat je woont, je stemt waar dat je woont. Dat is een makkelijk principe, ik zou niet weten waarom dat we daaraan iets zouden veranderen.
7: Die vraag is nu iets wat leeft in Kokseide. Hebt u dat ook al gehoord in Oostende? Mensen die zeggen, ik ben hier tweede verblijver en ik wil meer gehoord worden?
8: We hebben eigenlijk veel conversatie met tweede verblijvers die vaak willen uitleggen waarom dat hun situatie ook soms moeilijker is en specifiek is. En ik vind dat we daar veel oor moeten naar hebben, want ze zijn een belangrijk deel van de inwoners van de stad. En die vraag om meer rekening te houden met hun mening, die bestaat wel degelijk. Maar dat is iets anders dan stemrecht.
2: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Er waren honderden bezoekers op de trainingssite van de politie in de Klokhofstraat in Oostende. De politie nam er deel aan Open Bedrijvendag en toonde voor het eerst de oefenruimtes. Er waren ook demonstraties. In Blankenbergen sluiten twee bekende horecazaken. Het gaat om pand 18 op de Markt en Casa Maurice. De vennootschap achter de uitbatingen legde de boeken neer. Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
9: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen.

0: personen samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
1: Dit is op een hele bijzondere site.
0: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
1: Cohousing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
0: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen... meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
2: Oostende volgt de situatie in de nieuwe stad van nabij op. Burgemeester John Crombie.
3: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Heldensporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Dat is ook niet in 1 keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
2: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Chambre d'eau is een geweldig winters huiskamerfestival die wij met verschillende partners uit Oostende organiseren.
6: Kortom, het zorgt ervoor dat stad Oostende leeft en de verbondenheid heeft met het FFO.
7: Ook op de Rode Loper mag er gedanst worden elke avond tussen 6:30 en 7:00. Gaat er elke dag een andere DJ staan en iedereen die wil mag komen dansen.
8: Waarbij dat we eigenlijk zien dat er verschillende diensten in onze stad nog een betere toegankelijke dienstverlening verdienen. En dan hebben we het over onze sociale dienst, we hebben over ons jeugd- en gezinsloket, we hebben het over het huis van het kind en ook eigenlijk onze dienstevenementen en lokale economie.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Voor de 4e keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Welcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaards ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, 3 Oostendse G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerke lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerke brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
9: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Bart Magerman, u bent van de Vlaamse Bridge Federatie. Jullie halen het wereldkampioenschap naar Oostende. Eerste vraagje, wat is dat, bridge?
10: Bridge is een kaartspel dat ontstaan is uit het wiezen. Dat in principe wordt gespeeld met 4 spelers die het spel beslechten. En waarbij kenmerkend is aan bridge in vergelijking met andere spelen dat de gelukfactor eigenlijk zeer, zeer laag is.
1: Je moet het wel kunnen spelen. Het is niet zoals een potje manillen.
10: Nee, inderdaad. Als je wenst te bridgen, moet je toch een 12-tal lessen minimaal volgen. En een leerschool van 1 tot 2 jaar lijkt mij zeer wenselijk alvorens goed te kunnen bridgen.
1: Hier in Oostende waren eerder al kampioenschappen. Was dat de reden dat jullie terugkeren?
10: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadsbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Cursaal, waar we naar uitkijken.
1: Wat is te winnen op zo'n wereldkampioenschap? Is dat de eer of zijn dat geldprijzen?
10: Hier zal het vooral om de eer gaan in 2028. Dus het is een landencompetitie waarbij dus 1 land zal wereldkampioen worden. De eer is hier belangrijker dan de centen.
1: Jullie verwachten best wel veel mensen.
10: Wij schatten toch een heel aantal teams, als je dat nu heel kort door de bocht zou moeten berekenen, schat ik tussen de 1500 à 2000 mensen die gedurende 14 dagen hier afwisselend aanwezig zullen zijn.
1: De vorige keer hebben jullie gespeeld in de Erehal. Dat zal nu in een grote zaal zijn?
10: Ja, voor een EK heb je minder ruimte nodig. Voor een WK moet je toch rekenen op minimaal 5.000-6.000 vierkante meter. Daardoor is de transformatie van het Kurzaal heel wenselijk geweest en noodzakelijk.
1: Hier in Oostende is ook een bridgeclub. Worden die betrokken bij het wereldkampioenschap?
10: Sowieso alle bridgeclubs in Vlaanderen gaan betrokken worden. We hebben ook een heel aantal medewerkers. We hebben een staf van ongeveer een goede 100 mensen. Dus wij gaan zeker en vast beroep doen op lokale mensen, maar ook mensen van andere bridgeclubs.

0: Noordzee regionieuws.
1: In Oostende vond voor de 20ste keer de artiestenreunie plaats. Vanuit heel Vlaanderen kwamen artiesten uit de Vlaamse showbiz herinneringen ophalen in Hotel Royal Astrid. Organisator Roos van den Driessen.
2: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
3: Welke artiesten komen naar deze reunie?
2: Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk, een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
1: Het Westerkwartier heeft er een vernieuwde ontmoetingsplek bij. Op de hoek van de Timmermansstraat en de Stuiverstraat is er het Wijkpunt West. Buurtbewoners kunnen er terecht voor praktische hulp, digitale ondersteuning, informatie en ontmoeting. Tegelijk wordt het een vaste werkplek voor medewerkers, vrijwilligers en wijkwerkers van Perspectief. De voorbije maanden werd het Wijkpunt gerenoveerd. Het Energiehuis Oostende trekt met een mobiel kantoor naar enkele Oostendse wijken. Men kan er terecht voor onafhankelijk advies over energie, besparen, renoveren, verwarmen en meer. Binnenkort pakt het Energiehuis uit met infosessies over bepaalde thema's. In Oostende is het Ingels winkeltje in de Christinastraat definitief gesloten. Uitbater Peter Bijen ging op pensioen en er werd geen overnemer gevonden. Het Ingels winkeltje werd destijds gestart door Peter Maanhout. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
5: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Romina van Horen.
7: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
8: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
7: En al wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
9: Regionaal nieuws hoor je hier, bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Op 1 oktober start een GFT-ophaling. Schepen voor Milieu, Judith Ooms. Hoe ver staat het met de organisatie van die ophaling?
11: Wel, zoals je weet leveren we de boksen of de bakken huis aan huis. We zijn daar volop mee bezig, maar door een technisch probleem in de levering lopen we wel wat vertraging op. Er zijn heel wat wijken in Oostende waar dat de bakken al geleverd zijn. Voor de mensen die al een bak ontvangen hebben, begint de levering vanaf 1 oktober. Voor de mensen die ze nog niet zullen ontvangen hebben op 1 oktober, want dat zijn er ook wel wat, zal de levering of de ophaling starten van zodra de bakken geleverd zijn.
10: Die zijn in een wel bepaald aantal wijken.
11: Dus we hebben een aantal wijken zijn volledig geleverd, een aantal andere zullen deze week worden afgerond. Stenen en Konterdam zullen nog niet gebeurd zijn en het zou kunnen in Mariakerkebad allicht ook nog niet. We werken zo snel we kunnen, maar voor de mensen is het duidelijk, van zodra je bak hebt, zal ze ook opgehaald worden wekelijks.
10: Ook met de levering van bakken voor appartementsgebouwen, zijn er wat problemen?
11: Wel, we doen dat naar het einde toe, omdat we last minute nog heel veel aparte aanvragen hebben gehad voor al dan niet collectieve bakken of individuele bakken. Vandaar dat we nu volgende week of de week daarop aan alle appartementsgebouwen zullen leveren wat gevraagd is in de mate dat kan.
10: Tegen wanneer kan die GFT-ophaling lopen zoals ze moet lopen?
11: Ten laatste eind oktober plannen we volledig operationeel te zijn.
1: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
0: Regionaal nieuws en info.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Op de begraafplaats Stenen in Oostende werden tientallen bronzen kruisjes en letters gestolen van graven. De Oostendse politie vraagt aangifte te doen van elke diefstal. KVDO-voorzitter Frederik Willaert heeft een open brief geschreven aan de supporters. Na de perikelen in het bestuur had de supportersfederatie laten weten dat ze meer betrokken wil worden. Die boodschap lijkt aangekomen, want Frederik Willaert zegt dat hij het bestuur wil hervormen en uitbreiden. Het Blauwkruis van de kust is voorlopig uit de financiële gevarenzone. Een anonieme weldoener schonk 100.000 euro. Dat geld moet dienen om de komende maanden te overbruggen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
10: Maxim Donk, bevoegdheidswissel in het Schepencollege in Oostende. U wordt nu eerste schepen en krijgt er een pak bevoegdheden bij. Wat krijgt u er precies bij?
12: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden binnen dit college. En ik kijk daar wel sterk naar uit.
10: U zegt dat hangt samen. Ik zie daar mogelijkheden. Maar wat u er ook bij krijgt zijn kermissen, sport, een aantal andere bevoegdheden.
12: Ja, ik denk, het waren een aantal woelige weken natuurlijk, ik zal dat zeker niet ontkennen. Ik denk in eerste instantie zijn al die bevoegdheden bij mij geplaatst geweest, met de bedoeling ook om wat te kalmeren, wat discreet en bescheiden eens te gaan verkennen, met alle diensten te spreken, alle neuzen terug weer in dezelfde richting te zetten. En dan gaan we kijken wat we coherent kunnen maken, en dat is gevallend gaan er een aantal bevoegdheden verschuiven naar mijn collega Christophe Esquerre.
10: U ziet dat helemaal zitten?
12: Ja, absoluut. Ik ben een bijzonder optimistisch iemand, dus we gaan er voluit voor.
10: Wat gaat u nu de komende weken doen? U moet al die diensten ook leren kennen?
12: Ja, wel, ik heb natuurlijk wel een klein beetje het voordeel dat ik al 8 jaar schepen ben. Helemaal nieuw is het natuurlijk niet voor mij. Maar in de komende periode, en dat was sowieso voorzien natuurlijk, zijn het financiën en begrotingsgesprekken hier op het stadhuis. Dus sowieso komen die diensten dan natuurlijk wel eens langs. En dan kijken we om daar iets samen van te maken. Maar ik zeg, dat was sowieso al voornemens.
10: Het was ook een woelige periode voor uw partij, de N-VA. Daar hebt u gezegd, we hebben ook samen gezeten.
12: Ja, klopt. We kunnen natuurlijk zeker de champagne niet ontkurken. De afgelopen 3 weken waren zeker niet leuk, zeker niet plezierig. Maar goed, kijk, afgelopen zaterdag hebben wij een bestuursvergadering gehad. En ik merk dat iedereen daar wel de rangen sluit. En opnieuw de neuzen in dezelfde richting.
1: Bedankt voor het gesprek, Maxim Donk.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Wel, voortaan kunnen in Oostende minder mobiele mensen of mensen met een beperking de fietstaxi reserveren.
13: Wij gaan dus inderdaad vragen aan ieder bezoeker van een publiek gebouw in Oudenburg om een mondmasker te dragen.
14: Dat we nog altijd niet zijn uitgenodigd door het stadsbestuur om zelfs maar te spreken over de decolonisatie van de publieke openbare ruimte in Oostende.
15: Maar onze jobstudenten gaan wel op een heel gepaste manier daar ook mee om en proberen wel de menselijk duidelijk te maken dat het eigenlijk voor ieders veiligheid is dat de regels dienen opgevolgd worden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende vond voor de 20e keer de artiestenreunie plaats. Vanuit heel Vlaanderen kwamen artiesten uit de Vlaamse showbiz herinneringen ophalen in Hotel Royal Astrid. Organisator Roos van den Driessen.
2: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
10: Welke artiesten komen naar deze reunie?
2: Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk, een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
1: Het Westerkwartier heeft er een vernieuwde ontmoetingsplek bij. Op de hoek van de Timmermansstraat en de Stuiverstraat is er het Wijkpunt West. Buurtbewoners kunnen er terecht voor praktische hulp, digitale ondersteuning, informatie en ontmoeting. Tegelijk wordt het een vaste werkplek voor medewerkers, vrijwilligers en wijkwerkers van Perspectief. De voorbije maanden werd het Wijkpunt gerenoveerd. Het Energiehuis Oostende trekt met een mobiel kantoor naar enkele Oostendse wijken. Men kan er terecht voor onafhankelijk advies over energie, besparen, renoveren, verwarmen en meer. Binnenkort pakt het Energiehuis uit met infosessies over bepaalde thema's. In Oostende is het Ingels winkeltje in de Christinastraat definitief gesloten. Uitbater Peter Bijen ging op pensioen en er werd geen overnemer gevonden. Het Ingels winkeltje werd destijds gestart door Peter Maanhout. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
17: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
19: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
9: Elk uur meer regionaal nieuws.
10: De Vermeijden School in de Schermplantenstraat op Mariakerke bestaat 50 jaar. Directeur Muriel Jullet, dat was destijds eigenlijk een hele moderne school.
20: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
10: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
20: Ja, wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
10: Hoe gaat het nu met de Vermeijden School?
20: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
10: Jullie hebben heel wat archieven teruggevonden.
20: We hebben inderdaad heel wat mooie foto's teruggevonden, oude foto's. Helaas hebben we niet alles kunnen recupereren na ooit een keer een stortvloed in onze kelder. Maar we hebben inderdaad heel wat leuke, mooie foto's teruggevonden.
10: Jullie hebben eenmalig een open dag gehouden naar aanleiding van die 50ste verjaardag. Komt dat misschien nog eens terug?
20: Misschien komt dat ooit wel een keer terug, maar ik vrees dat het niet meer met mij zal zijn. Maar we hebben inderdaad een hele leuke dag gehouden. Dus morgens eigenlijk met de burgemeester uitgenodigd. Speeches, oude leerkrachten, oude collega's teruggezien. En dan in de namiddag hebben we de deuren opengezet voor iedereen eigenlijk. Voor vooral oude leerlingen en de buurt. Iedereen was welkom bij ons op school.
10: U zei het daarnet en het spreekt een beetje tot de verbeelding. Dat was een school met een eigen zwembad.
20: Inderdaad, ja. En dat was ook wel onze sterkte. Dus heel veel kinderen uit de buurt kwamen naar onze school, want dat was wel een luxe om de kleutertjes meteen watergewenning te kunnen geven in een eigen zwembad, dus lekker dichtbij.
10: Dat is op een bepaald moment gestopt?
20: Ja, toen we overgenomen zijn door de scholengroep Stroom, dus het GO-onderwijs, hebben we dat dan wel noodgedwongen moeten stoppen, omdat het financieel plaatje niet meer haalbaar was.
10: Wat is er nu geworden van het zwembad?
20: Het zwembad is nu een toneelzaal geworden, wordt ook gebruikt door een toneelvereniging, die daar dus heel vaak hun repetities houden.
1: Proficiat met 50 jaar Vermeijden School, Muriel Jullet.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de begraafplaats Stenen in Oostende werden tientallen bronzen kruisjes en letters gestolen van graven. De Oostendse politie vraagt aangifte te doen van elke diefstal. KVDO-voorzitter Frederik Willaert heeft een open brief geschreven aan de supporters. Na de perikelen in het bestuur had de supportersfederatie laten weten dat ze meer betrokken wil worden. Die boodschap lijkt aangekomen, want Frederik Willaert zegt dat hij het bestuur wil hervormen en uitbreiden. Het Blauwkruis van de kust is voorlopig uit de financiële gevarenzone. Een anonieme weldoener schonk 100.000 euro. Dat geld moet dienen om de komende maanden te overbruggen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
9: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
9: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Noordzee, dagklapper.
21: Een hele fijne maandag, daar zijn we met onze dagklapper. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film At the Place of Ghosts. En dat mag duur vanavond voor The Plague, dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Zaterdag komen Dimitri Leu en Franke Fokketijn met hun voorstelling Pelias en Melisande en Pelias naar de Grote Post in Oostende. Tickets kosten ginder €28. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Dan kan je ons altijd een mail sturen en doe dat naar info@radionoordzee105.be.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Burgemeester John Crombé, begin deze maand waren er ernstige feiten in de nieuwe stad.
10: U hebt toen een aantal maatregelen afgekondigd. Wat is de stand van zaken nu?
3: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Guldensporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En dan is de politie in grote getalen daar naartoe gegaan en heeft 30 mensen geïdentificeerd. En we gaan zien als daar ook herhaaldelijke overlastplegers in zitten om eventueel zelfs naar plaatsverboden te gaan.
7: Dat is toch niet min op een zondagavond tussenkomst van veel politie en 30 mensen?
3: Dat is zeker niet min, ook voor ons politiekorps. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Het was ook niet in 1 keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
7: Ja. Weten we nu al, die mensen die opgepakt zijn of die geïdentificeerd zijn, zijn dat dezelfde jongeren als de vorige keren? Komen zij van buiten Oostende?
3: Maar het grootste deel komt van Oostende, ja.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Elk terras in Rood-Middelkerken mag terug verdubbelen zonder een bijprijs aan te rekenen.
22: Ik heb inderdaad vastgesteld, samen met vele andere mensen, dat het monument van Leopold II beschadigd is met rode verf. Praten, ja. Discussiëren, ja. Gesprekken voeren, ik heb er allemaal geen probleem mee. Maar op een laffe manier dergelijke monumenten beschadigen, is geen manier van handelen.
23: En ja, we moeten iets doen. We moeten maken dat we toch een weg vinden dat de leerlingen toch nog altijd educatief onderricht kunnen worden.
20: Omdat we eigenlijk pas recent hoorden dat Stad Oostende wou investeren in het pakket die EDTV aanbiedt. En vandaar hebben wij meteen gevraagd, kunnen wij daar al mee aan de slag gaan?
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er waren honderden bezoekers op de trainingssite van de politie in de Klokhofstraat in Oostende. De politie nam er deel aan Open Bedrijvendag en toonde voor het eerst de oefenruimtes. Er waren ook demonstraties. In Blankenbergen sluiten 2 bekende horecazaken. Het gaat om pand 18 op de Markt en Casa Maurice. De vennootschap achter de uitbatingen legde de boeken neer. Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
24: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
7: Dit is op een hele bijzondere site.
24: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
7: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
24: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
1: Oostende volgt de situatie in de nieuwe stad van nabij op. Burgemeester John Crombie.
3: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Guldensporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Het was ook niet in 1 keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Een bijzonder project met vuilnisbakken, afvalkorven in de stad Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit het in elkaar?
5: Wel, we blijven innoveren en dit is toch wel een project die daar zeker op inspeelt. Het gaat om slimme sensoren die wij in onze 150 vuilnisbakken zullen installeren. Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen. Bovendien, en dat is dan misschien het interessante ook op lange termijn, kunnen wij zien welke vuilnisbakken er eventueel over bevraagd worden en eigenlijk heel veel gevuld worden. En kunnen we ook op die manier misschien trends zien richting sluitstorten, richting zwerfvuil die daarin gedumpt wordt. En kunnen we dat ook beter gaan monitoren en opvolgen.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
6: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
8: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
11: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende vond voor de 20ste keer de artiestenreunie plaats. Vanuit heel Vlaanderen kwamen artiesten uit de Vlaamse showbiz herinneringen ophalen in Hotel Royal Astrid. Organisator Roos van den Driessen.
2: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
10: Welke artiesten komen naar deze reunie?
2: Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk, een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
1: Het Westerkwartier heeft er een vernieuwde ontmoetingsplek bij. Op de hoek van de Timmermansstraat en de Stuiverstraat is er het Wijkpunt West. Buurtbewoners kunnen er terecht voor praktische hulp, digitale ondersteuning, informatie en ontmoeting. Tegelijk wordt het een vaste werkplek voor medewerkers, vrijwilligers en wijkwerkers van Perspectief. De voorbije maanden werd het Wijkpunt gerenoveerd. Het Energiehuis Oostende trekt met een mobiel kantoor naar enkele Oostendse wijken. Men kan er terecht voor onafhankelijk advies over energie, besparen, renoveren, verwarmen en meer. Binnenkort pakt het Energiehuis uit met infosessies over bepaalde thema's. In Oostende is het Ingels winkeltje in de Christinastraat definitief gesloten. Uitbater Peter Bijen ging op pensioen en er werd geen overnemer gevonden. Het Ingels winkeltje werd destijds gestart door Peter Maanhout. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: Van nog een keer, Preutelute, mogen ze verwachten dat we nog een keer in het Kurszaal in Oostende gaan spelen. En dat een volle avondshow gaat zien.
12: We hebben juist een gesprek gehad met Bart Tommelijn en nog drie andere schepenen.
25: Maar het gaat niet alleen over de ferries. Eigenlijk gaat het over een multifunctionele haven dat we willen. Het grote probleem in Oostende is dat er altijd gehokt geweest is op één paard.
12: Zeker in Oostende, want moest het zover zijn dat het klimaat eigenlijk de wereld zal treffen later, zal Oostende een van de eerste steden zijn die eigenlijk er zal van afzien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vandaag aan de kust eerst mist, daarna opnieuw veel zon en enkele wolkenvelden. De maxima liggen rond de 20 graden bij een zwakke variabele wind. Ook morgen dinsdag veel zon en temperaturen tot 22 graden. Vanaf woensdag en donderdag wordt het een pak frisser.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Burgemeester John Crombie, aan de kust is er heel wat te doen over het stemrecht voor tweede verblijvers. Wat vindt u daarvan?
13: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzaken de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dan men zegt, als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen. Zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind onze, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers, mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op. Moeten ze zeker rekening houden met de specifieke situatie van, maar een aparte stem geven in stemmingen lijkt mij ver gaan.
10: Geen extra stem, ook niet als ze dan maar één stem hebben, dat ze die dan bijvoorbeeld aan de kust benutten in plaats van in het binnenland?
13: Ja, het is een beetje raar gegeven. De bepaling nu om een kiessysteem te organiseren is eigenlijk je stemt waar dat je woont. Of dat nu voor het bovenlokaal niveau is, voor de federale regering of de Vlaamse regering, of je belangrijkste altijd gemeente of stad waar dat je woont. Je stemt waar dat je woont. Dat is een makkelijk principe. Ik zou niet weten waarom dat we daaraan iets zouden veranderen.
10: Die vraag is nu iets wat leeft in Kokseide. Hebt u dat ook al gehoord in Oostende? Mensen die zeggen, ik ben hier tweede verblijver en ik wil meer gehoord worden?
13: We hebben eigenlijk veel conversatie met tweede verblijvers die vaak willen uitleggen waarom dat hun situatie ook soms moeilijker is en specifiek is. En ik vind dat we daar veel oor moeten naar hebben, want ze zijn een belangrijk deel van de inwoners van de stad. En die vraag om meer rekening te houden met hun mening, die bestaat wel degelijk. Maar dat is iets anders dan stemrecht.
14: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee regionieuws.
1: Op de begraafplaats Stenen in Oostende werden tientallen bronzen kruisjes en letters gestolen van graven. De Oostendse politie vraagt aangifte te doen van elke diefstal. KVDO-voorzitter Frederik Willaert heeft een open brief geschreven aan de supporters. Na de perikelen in het bestuur had de supportersfederatie laten weten dat ze meer betrokken wil worden. Die boodschap lijkt aangekomen, want Frederik Willaert zegt dat hij het bestuur wil hervormen en uitbreiden. Het Blauwkruis van de kust is voorlopig uit de financiële gevarenzone. Een anonieme weldoener schonk 100.000 euro. Dat geld moet dienen om de komende maanden te overbruggen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
14: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
16: Ik ben Patrick de Vit.
17: Ik ben Philippe Monseweijer.
18: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
9: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Bart Magerman, u bent van de Vlaamse Bridge Federatie. Jullie halen het wereldkampioenschap naar Oostende. Eerste vraagje, wat is dat, Bridge?
26: Bridge is een kaartspel dat ontstaan is uit het wiezen. Dat in principe wordt gespeeld met vier spelers die het spel beslechten. En waarbij kenmerkend is aan Bridge in vergelijking met andere spelen dat de gelukfactor eigenlijk zeer, zeer laag is.
10: Je moet het wel kunnen spelen. Het is niet zoals een potje manillen.
26: Nee, inderdaad. Als je wenst te bridgen, moet je toch een 12-tal lessen minimaal volgen. En een leerschool van 1 tot 2 jaar lijkt mij zeer wenselijk alvorens goed te kunnen bridgen.
10: Hier in Oostende waren eerder al kampioenschappen. Was dat de reden dat jullie terugkeren?
26: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
10: Wat is te winnen op zo'n wereldkampioenschap? Is dat de eer of zijn dat geldprijzen?
26: Hier zal het vooral om de eer gaan in 2028. Dus het is een landencompetitie waarbij dus één land zal wereldkampioen worden. De eer is hier belangrijker dan de centen.
10: Jullie verwachten best wel veel mensen.
26: Wij schatten toch een heel aantal teams. Als je dat nu heel kort door de bocht zou moeten berekenen, schat ik tussen de 1500 à 2000 mensen die gedurende 14 dagen hier afwisselend aanwezig zullen zijn.
10: De vorige keer hebben jullie gespeeld in de Erehal. Dat zal nu in de grote zaal zijn?
26: Ja, voor een EK heb je minder ruimte nodig. Voor een WK moet je toch rekenen op minimaal 5.000-6.000 vierkante meter. Daardoor is de transformatie van het kursaal heel wenselijk geweest en noodzakelijk.
10: Hier in Oostende is ook een bridgeclub. Worden die betrokken bij het wereldkampioenschap?
26: Sowieso alle bridgeclubs in Vlaanderen gaan betrokken worden. We hebben ook een heel aantal medewerkers. We hebben een staf van ongeveer een goede 100 mensen. Dus wij gaan zeker en vast beroep doen op lokale mensen, maar ook mensen van andere bridgeclubs.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er waren honderden bezoekers op de trainingssite van de politie in de Klokhofstraat in Oostende. De politie nam er deel aan Open Bedrijvendag en toonde voor het eerst de oefenruimtes. Er waren ook demonstraties. In Blankenbergen sluiten twee bekende horecazaken. Het gaat om pand 18 op de Markt en Casa Maurice. De vennootschap achter de uitbatingen legde de boeken neer. Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
2: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
3: Dit is op een hele bijzondere site.
2: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
3: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
2: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen... meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
1: Oostende volgt de situatie in de nieuwe stad van nabij op. Burgemeester John Crombie.
4: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Heldensporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouilles en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Dat is ook niet in 1 keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Meneer Vermees, en die voelde wel aan dat er een nood was aan gidsen, een gidsencursus, een gidsenvereniging in de stad.
6: Ik ben vorige zomer gaan mosselen eten in de kombuis. Vond ik heel, heel fijn, heel aangenaam, heel lekker.
7: Maar ja, nu komt daar de luchtmacht bij. En ik vind dat militairen in uw stad hebben altijd die stad extra kleur geeft. En ik vind dat een zeer goede zaak is. Ik ben daar heel blij mee.
8: Maar we hebben dus geopteerd, en daar stonden we heel sterk achter, om dus de grafsteen in onze kerk te houden en in het patrimonium van Stenendorp.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Voor de 4e keer is er een Oostense boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Welcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor Iedereen is een initiatief van Axel Rijkaards ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, 3 Oostense G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedykleppers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Op 1 oktober start een GFT-ophaling. Schepen voor Milieu, Judith Ooms. Hoe ver staat het met de organisatie van die ophaling?
11: Wel, zoals je weet leveren we de boksen of de bakken huis aan huis. We zijn daar volop mee bezig, maar door een technisch probleem in de levering lopen we wel wat vertraging op. Er zijn heel wat wijken in Oostende waar dat de bakken al geleverd zijn. Voor de mensen die al een bak ontvangen hebben, begint de levering vanaf 1 oktober. Voor de mensen die ze nog niet nieuws zullen ontvangen hebben op 1 oktober, want dat zijn er ook wel wat, zal de levering of de ophaling starten van zodra de bakken geleverd zijn.
3: Die zijn in een welbepaald aantal wijken.
11: Dus we hebben een aantal wijken zijn volledig geleverd, een aantal andere zullen deze week worden afgerond. Stenen en Konterdam zullen nog niet gebeurd zijn en het zou kunnen in Mariakerkebad allicht ook nog niet. We werken zo snel we kunnen, maar voor de mensen is het duidelijk van zodra je bak hebt, zal ze ook opgehaald worden wekelijks.
3: Ook met de levering van bakken voor appartementsgebouwen zijn er wat problemen?
11: Wel, we doen dat naar het einde toe, omdat we last minute nog heel veel aparte aanvragen hebben gehad voor al dan niet collectieve bakken of individuele bakken. Vandaar dat we nu volgende week of de week daarop aan alle appartementsgebouwen zullen leveren wat gevraagd is in de mate dat kan.
3: Tegen wanneer kan die GFT-ophaling lopen zoals ze moet lopen?
11: Ten laatste eind oktober plannen we volledig operationeel te zijn.
12: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regionieuws.
12: In Oostende vond voor de 20e keer de artiestenreunie plaats. Vanuit heel Vlaanderen kwamen artiesten uit de Vlaamse showbiz herinneringen ophalen in Hotel Royal Astrid. Organisator Roos van den Driessen.
13: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
3: Welke artiesten komen naar deze reunie?
13: Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk, een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
12: Het Westerkwartier heeft er een vernieuwde ontmoetingsplek bij. Op de hoek van de Timmermansstraat en de Stuiverstraat is er het Wijkpunt West. Buurtbewoners kunnen er terecht voor praktische hulp, digitale ondersteuning, informatie en ontmoeting. Tegelijk wordt het een vaste werkplek voor medewerkers, vrijwilligers en wijkwerkers van Perspectief. De voorbije maanden werd het Wijkpunt gerenoveerd. Het Energiehuis Oostende trekt met een mobiel kantoor naar enkele Oostendse wijken. Men kan er terecht voor onafhankelijk advies over energie, besparen, renoveren, verwarmen en meer. Binnenkort pakt het Energiehuis uit met infosessies over bepaalde thema's. In Oostende is het Ingels winkeltje in de Christinastraat definitief gesloten. Uitbater Peter Bijen ging op pensioen en er werd geen overnemer gevonden. Het Ingels winkeltje werd destijds gestart door Peter Maanhout. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
15: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
16: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Maxim Donk, bevoegdheidswissel in het Schepencollege in Oostende. U wordt nu eerste schepen en krijgt er een pak bevoegdheden bij. Wat krijgt u er precies bij?
17: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden binnen dit college. En ik kijk daar ook wel sterk naar uit.
3: U zegt dat hangt samen. Ik zie daar mogelijkheden. Maar wat u er ook bij krijgt zijn kermissen, sport, een aantal andere bevoegdheden.
17: Ja, ik denk, het waren een aantal woelige weken natuurlijk, zal dat zeker niet ontkennen. Ik denk, in eerste instantie zijn al die bevoegdheden bij mij geplaatst geweest. Met de bedoeling ook om wat te kalmeren, wat discreet en bescheiden eens te gaan verkennen, met alle diensten te spreken, alle neuzen terug weer in dezelfde richting te zetten. En dan gaan we kijken wat we coherent kunnen maken. En dat is gevallend gaan een aantal bevoegdheden verschuiven naar mijn collega Christophe Esquerre.
3: U ziet dat helemaal zitten?
17: Ja, absoluut. Ik ben een bijzonder optimistisch iemand. Dus we gaan er voluit voor.
3: Wat gaat u nu de komende weken doen? U moet al die diensten ook leren kennen?
17: Ja, wel, ik heb natuurlijk wel een klein beetje het voordeel dat ik al 8 jaar schepen ben. Helemaal nieuw is het natuurlijk niet voor mij. Maar in de komende periode, en dat was sowieso voorzien natuurlijk, zijn het financiën en begrotingsgesprekken hier op het stadhuis. Dus sowieso komen die diensten dan natuurlijk wel eens langs. En dan kijken we om daar iets samen van te maken. Maar ik zei, dat was sowieso wel voornemens.
3: Het was ook een woelige periode voor uw partij, de N-VA. Daar hebt u gezegd, we hebben ook samen gezeten.
17: Ja, klopt. We kunnen natuurlijk zeker de champagne niet ontkurken. De afgelopen 3 weken waren zeker niet leuk, zeker niet plezierig. Maar goed, kijk, afgelopen zaterdag hebben wij een bestuursvergadering gehad. En ik merk dat iedereen daar wel de rangen sluit. En opnieuw de neuzen in dezelfde richting.
12: Bedankt voor het gesprek, Maxime Donk.
0: Regionaal nieuws en info.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Regionieuws.
12: Op de begraafplaats Stenen in Oostende werden tientallen bronzen kruisjes en letters gestolen van graven. De Oostendse politie vraagt aangifte te doen van elke diefstal. KVDO-voorzitter Frederik Willaert heeft een open brief geschreven aan de supporters. Na de perikelen in het bestuur had de supportersfederatie laten weten dat ze meer betrokken wil worden. Die boodschap lijkt aangekomen, want Frederik Willaert zegt dat hij het bestuur wil hervormen en uitbreiden. Het Blauwkruis van de Kust is voorlopig uit de financiële gevarenzone. Een anonieme weldoener schonk 100.000 euro. Dat geld moet dienen om de komende maanden te overbruggen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
18: Een hele fijne maandag, daar zijn we met onze dagklapper. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film At the Place of Ghosts. En dat mag duur vanavond voor The Plague, dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Zaterdag komen Dimitri Leu en Franke Fokketijn met hun voorstelling Pelias en Melisande en Pelias naar de Grote Post in Oostende. Tickets kosten ginder €28. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Dan kan je ons altijd een mail sturen en doe dat naar info@radionoordzee105.be.
9: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
9: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: De Vermeijdenschool in de Schermplantenstraat op Mariakerke bestaat 50 jaar. Directeur Muriel Jullet, dat was destijds eigenlijk een hele moderne school.
19: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
3: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
19: Ja, wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
3: Hoe gaat het nu met de Vermeijdenschool?
19: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
3: Jullie hebben heel wat archieven teruggevonden.
19: We hebben inderdaad heel wat mooie foto's teruggevonden, oude foto's. Helaas hebben we niet alles kunnen recupereren na ooit een keer een stortvloed in onze kelder. Maar we hebben inderdaad heel wat leuke, mooie foto's teruggevonden.
3: Jullie hebben eenmalig een open dag gehouden naar aanleiding van die 50ste verjaardag. Komt dat misschien nog eens terug?
19: Misschien komt dat ooit wel een keer terug, maar ik vrees dat het niet meer met mij zal zijn. Maar we hebben inderdaad een hele leuke dag gehouden. Dus morgens eigenlijk de burgemeester uitgenodigd. Speeches, oude leerkrachten, oude collega's teruggezien. En dan in de namiddag hebben we de deuren opengezet voor iedereen eigenlijk. Voor vooral oude leerlingen en de buurt. Iedereen was welkom bij ons op school.
3: U zei het daarnet en het spreekt een beetje tot de verbeelding. Dat was een school met een eigen zwembad.
19: Inderdaad, ja. En dat was ook wel onze sterkte. Dus heel veel kinderen uit de buurt kwamen naar onze school, want dat was wel een luxe om de kleutertjes meteen watergewenning te kunnen geven in een eigen zwembad, dus lekker dichtbij.
3: Dat is op een bepaald moment gestopt?
19: Ja, toen we overgenomen zijn door de scholengroep Stroom, dus het GO-onderwijs, hebben we dat dan wel noodgedwongen moeten stoppen, omdat het financieel plaatje niet meer haalbaar was.
3: Wat is er nu geworden van het zwembad?
19: Het zwembad is nu een toneelzaal geworden, wordt ook gebruikt door een toneelvereniging, die daar dus heel vaak hun repetities houden.
12: Proficiat met 50 jaar Vermeijlen School, Muriel Julet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: En ik vind dat een heel belangrijk proefproject om te kijken welke voordelen het geeft voor Bredene. Als het blijkt dat dat proefproject slaagt, en we gaan daar onze tijd voor nemen, dat zeker een vervolg kan hebben.
7: Een step is op dit moment zeker niet aan de orde. Het fietsen zal waarschijnlijk wel wat sneller gaan. Dus dat betekent dat u me misschien, van zodra ik geen krukken meer nodig heb, opnieuw op de fiets zult zien, waar ik opnieuw de Oostendenaars kan begroeten.
21: In het jaar doen we activiteiten, onder andere bijvoorbeeld onze gratis koffie en taartnamiddag dat we aanbieden aan de mensen die komen kijken naar de revue met een gratis tombola erbij. Dus we doen wel nog het een en het ander.
22: Hij zal door verschillende kamers genomen worden waarin je een en ander zal vernemen over de figuur Ensor. Ensor en Oostende, Ensor en zijn maatschappijkritiek, Ensor en de maskers.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
12: Er waren honderden bezoekers op de trainingssite van de politie in de Klokhofstraat in Oostende. De politie nam er deel aan Open Bedrijvendag en toonde voor het eerst de oefenruimtes. Er waren ook demonstraties. In Blankenbergen sluiten twee bekende horecazaken. Het gaat om pand 18 op de Markt en Casa Maurice. De vennootschap achter de uitbatingen legde de boeken neer. Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
23: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
3: Dit is op een hele bijzondere site.
23: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer en heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
3: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
23: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
12: Oostende volgt de situatie in de nieuwe stad van nabij op. Burgemeester John Crombie.
4: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Gulden Sporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Het was ook niet in 1 keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
12: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
12: Burgemeester John Crombie, begin deze maand waren er ernstige feiten in de nieuwe stad.
3: U hebt toen een aantal maatregelen afgekondigd. Wat is de stand van zaken nu?
4: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Gulden Sporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert.

0: die mensen die opgepakt zijn of die geïdentificeerd zijn, zijn dat dezelfde jongeren als de vorige keren? Komen zij van buiten Oostende?
1: Maar het grootste deel komt van Oostende, ja.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Simon Buijsen.
4: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
5: Ik ben Jean-Marie Barra.
6: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: In Oostende vond voor de 20ste keer de artiestenreunie plaats. Vanuit heel Vlaanderen kwamen artiesten uit de Vlaamse showbiz herinneringen ophalen in Hotel Royal Astrid. Organisator Roos van den Driessen.
7: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
0: Welke artiesten komen naar deze reunie?
7: Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk, een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
0: Het Westerkwartier heeft er een vernieuwde ontmoetingsplek bij. Op de hoek van de Timmermansstraat en de Stuiverstraat is er het Wijkpunt West. Buurtbewoners kunnen er terecht voor praktische hulp, digitale ondersteuning, informatie en ontmoeting. Tegelijk wordt het een vaste werkplek voor medewerkers, vrijwilligers en wijkwerkers van Perspectief. De voorbije maanden werd het Wijkpunt gerenoveerd. Het Energiehuis Oostende trekt met een mobiel kantoor naar enkele Oostendse wijken. Men kan er terecht voor onafhankelijk advies over energie, besparen, renoveren, verwarmen en meer. Binnenkort pakt het Energiehuis uit met infosessies over bepaalde thema's. In Oostende is het Ingels winkeltje in de Christinastraat definitief gesloten. Uitbater Peter Bijen ging op pensioen en er werd geen overnemer gevonden. Het Ingels winkeltje werd destijds gestart door Peter Maanhout. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Want normaal gezien, meestal als ik in Oostende speel, heb ik zo 20 minuutjes, maximum 25 minuutjes gespeeld. Maar deze keer ga ik voor een lange set.
9: Wel, ik denk dat we vandaag op basketbal gezien hebben wat voetbalsupporters kunnen aanrichten. Want uiteindelijk de Turken die hier aanwezig waren, een goede 400 uit België, Nederland, Duitsland, kwamen hier in feite niet voor een basketbalmatch. Maar kwamen gewoon om relletjes te veroorzaken, schade te veroorzaken.
10: Wel, het is in Roxham gelegen op de hoek van de Zeeweg en de Oude Brugseweg. We werken daar al een aantal jaar aan de aanplant van het bos en gaan daar nu eigenlijk een verdere uitbreiding voorzien.
11: De bedoeling is eigenlijk dat het schip eigenlijk in zijn originele staat volledig terug opgebouwd wordt. Dus de mast komt er nog op, de bokken komen er nog op.
12: De hotelschool is uiteindelijk afgebroken en is een nieuwe school gekomen, de Foodbox. Maar bij de afbraakwerken heeft de school ook heel wat materiaal geschonken aan de stad Oostende.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vandaag aan de kust eerst mist, daarna opnieuw veel zon en enkele wolkenvelden. De maxima liggen rond de 20 graden bij een zwakke variabele wind. Ook morgen dinsdag veel zon en temperaturen tot 22 graden. Vanaf woensdag en donderdag wordt het een pak frisser.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Een bijzonder project met vuilnisbakken, afvalkorven in de stad Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit het in elkaar?
10: Wel, we blijven innoveren en dit is toch wel een project die daar zeker op inspeelt. Het gaat om slimme sensoren die wij in onze 150 vuilnisbakken zullen installeren. Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen. Bovendien, en dat is dan misschien het interessante ook op lange termijn, kunnen wij zien welke vuilnisbakken er eventueel over bevraagd worden en eigenlijk heel veel gevuld worden en kunnen we ook op die manier misschien trends zien richting sluitstorten, richting zwerfvuil.

0: die daarin gedumpt wordt. En kunnen we dat ook beter gaan monitoren en opvolgen.
1: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
2: Noordzee regionieuws.
3: Op de begraafplaats Stenen in Oostende werden tientallen bronzen kruisjes en letters gestolen van graven. De Oostendse politie vraagt aangifte te doen van elke diefstal. KVDO-voorzitter Frederik Willaert heeft een open brief geschreven aan de supporters. Na de perikelen in het bestuur had de supportersfederatie laten weten dat ze meer betrokken wil worden. Die boodschap lijkt aangekomen, want Frederik Willaert zegt dat hij het bestuur wil hervormen en uitbreiden. Het Blauw Kruis van de Kust is voorlopig uit de financiële gevarenzone. Een anonieme weldoener schonk 100.000 euro. Dat geld moet dienen om de komende maanden te overbruggen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
5: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
6: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Mark Azier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Burgemeester John Crombie, aan de kust is er heel wat te doen over het stemrecht voor tweede verblijvers. Wat vindt u daarvan?
10: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzaken de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dat men zegt, als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen. Zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind onze, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijf. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op. Moeten ze zeker rekening houden met de specifieke situatie van, maar een aparte stem geven in stemmingen lijkt mij ver gaan.
9: Geen extra stem, ook niet als ze dan maar één stem hebben, dat ze die dan bijvoorbeeld aan de kust benutten in plaats van in het binnenland?
10: Ja, het is een beetje een raar gegeven, de bepaling nu om een kiessysteem te organiseren is eigenlijk, je stemt waar dat je woont. Of dat nu voor het bovenlokaal niveau is, voor de federale regering of de Vlaamse regering, of je belangrijkste altijd gemeente of stad waar dat je woont, je stemt waar dat je woont. Dat is een makkelijk principe, ik zou niet weten waarom dat we daaraan iets zouden veranderen.
9: Die vraag is nu iets wat leeft in Kokseide. Hebt u dat ook al gehoord in Oostende? Mensen die zeggen, ik ben hier tweede verblijver en ik wil meer gehoord worden?
10: We hebben eigenlijk veel conversatie met tweede verblijvers die vaak willen uitleggen waarom dat hun situatie ook soms moeilijker is en specifiek is. En ik vind dat we daar veel oor moeten naar hebben, want ze zijn een belangrijk deel van de inwoners van de stad. En die vraag om meer rekening te houden met hun mening, die bestaat wel degelijk. Maar dat is iets anders dan stemrecht.
8: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee regionieuws.
3: Er waren honderden bezoekers op de trainingssite van de politie in de Klokhofstraat in Oostende. De politie nam er deel aan Open Bedrijvendag en toonde voor het eerst de oefenruimtes. Er waren ook demonstraties. In Blankenbergen sluiten twee bekende horecazaken. Het gaat om pand 18 op de Markt en Casa Maurice. De vennootschap achter de uitbatingen legde de boeken neer. Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
11: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
9: Dit is op een hele bijzondere site.
11: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
9: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
11: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
3: Oostende volgt de situatie in de nieuwe stad van nabij op. Burgemeester John Crombie.
10: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Guldenspoorlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Het was ook niet in 1 keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
3: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: Op 2 dagen tijd eigenlijk hier in het kurszaal binnenkomen, een decor opslaan, repeteren, de plaatsingen oefenen.
12: We investeren in fietsbeleid en de veiligheid van kindjes naar school en veiligheid van het fietsen algemeen, ja, daar ben je enorm mee klaar.
13: De harmonie doet uitsluitend lokale optredens, dus bredene, met opdrachten, concerten in opdracht van de gemeente.
14: Al is dat meer regelmatig staan, ze zijn Marcel Vrok of ten of tander, maar toch, de revue is iets speciaals. En voor een gewone revue in een kurszaal te krijgen, ik vind dat nog een eer.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: Voor de 4e keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Welcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor Iedereen is een initiatief van Axel Rijkaards ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, 3 Oostense G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
8: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Bart Magerman, u bent van de Vlaamse Bridge Federatie. Jullie halen het wereldkampioenschap naar Oostende. Eerste vraagje, wat is dat, Bridge?
15: Bridge is een kaartspel dat ontstaan is uit het wiezen. Dat in principe wordt gespeeld met 4 spelers die het spel beslechten. En waarbij kenmerkend is aan Bridge in vergelijking met andere spelen dat de gelukfactor eigenlijk zeer, zeer laag is.
9: Je moet het wel kunnen spelen. Het is niet zoals een potje manillen.
15: Nee, inderdaad. Als je wenst te bridgen, moet je toch een 12-tal lessen minimaal volgen. En een leerschool van 1 tot 2 jaar lijkt mij zeer wenselijk alvorens goed te kunnen bridgen.
9: Hier in Oostende waren eerder al kampioenschappen. Was dat de reden dat jullie terugkeren?
15: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadbestuur van Oostende zelf en de mensen van het kurszaal, waar we naar uitkijken.
9: Wat is te winnen op zo'n wereldkampioenschap? Is dat de eer of zijn dat geldprijzen?
15: Hier zal het vooral om de eer gaan in 2028. Dus het is een landencompetitie waarbij dus 1 land zal wereldkampioen worden. De eer is hier belangrijker dan de centen.
9: Jullie verwachten best wel veel mensen.
15: Wij schatten toch een heel aantal teams. Als je dat nu heel kort door de bocht zou moeten berekenen, schat ik tussen de 1500 à 2000 mensen die gedurende 14 dagen hier afwisselend aanwezig zullen zijn.
9: De vorige keer hebben jullie gespeeld in de Erehal. Dat zal nu in een grote zaal zijn?
15: Ja, voor een EK heb je minder ruimte nodig. Voor een WK moet je toch rekenen op minimaal 5.000-6.000 vierkante meter. Daardoor is de transformatie van het kurszaal heel wenselijk geweest en noodzakelijk.
9: Hier in Oostende is ook een bridgeclub. Worden die betrokken bij het wereldkampioenschap?
15: Sowieso alle bridgeclubs in Vlaanderen gaan betrokken worden. We hebben ook een heel aantal medewerkers. We hebben een staf van ongeveer een goede 100 mensen. Dus wij gaan zeker en vast beroep doen op lokale mensen, maar ook mensen van andere bridgeclubs.
8: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: In Oostende vond voor de 20ste keer de artiestenreunie plaats. Vanuit heel Vlaanderen kwamen artiesten uit de Vlaamse showbiz herinneringen ophalen in Hotel Royal Astrid. Organisator Roos van den Driessen.
16: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
9: Welke artiesten komen naar deze reunie?
16: Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk, een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
3: Het Westerkwartier heeft er een vernieuwde ontmoetingsplek bij. Op de hoek van de Timmermansstraat en de Stuiverstraat is er het Wijkpunt West. Buurtbewoners kunnen er terecht voor praktische hulp, digitale ondersteuning, informatie en ontmoeting. Tegelijk wordt het een vaste werkplek voor medewerkers, vrijwilligers en wijkwerkers van Perspectief. De voorbije maanden werd het Wijkpunt gerenoveerd. Het Energiehuis Oostende trekt met een mobiel kantoor naar enkele Oostendse wijken. Men kan er terecht voor onafhankelijk advies over energie, besparen, renoveren, verwarmen en meer. Binnenkort pakt het Energiehuis uit met infosessies over bepaalde thema's. In Oostende is het Ingels winkeltje in de Christinastraat definitief gesloten. Uitbater Peter Bijen ging op pensioen en er werd geen overnemer gevonden. Het Ingels winkeltje werd destijds gestart door Peter Maanhout. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
18: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
19: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Op 1 oktober start een GFT-ophaling. Schepen voor Milieu, Judith Ooms. Hoe ver staat het met de organisatie van die ophaling?
20: Wel, zoals je weet leveren we de boksen of de bakken huis aan huis. We zijn daar volop mee bezig, maar door een technisch probleem in de levering lopen we wel wat vertraging op. Er zijn heel wat wijken in Oostende waar dat de bakken al geleverd zijn. Voor de mensen die al een bak ontvangen hebben, begint de levering vanaf 1 oktober. Voor de mensen die ze nog niet zullen ontvangen hebben op 1 oktober, want dat zijn er ook wel wat, zal de levering of de ophaling starten van zodra de bakken geleverd zijn.
9: Die zijn in een wel bepaald aantal wijken.
20: Dus we hebben een aantal wijken zijn volledig geleverd, een aantal andere zullen deze week worden afgerond. Stenen en Konterdam zullen nog niet gebeurd zijn en het zou kunnen in Mariakerkebad allicht ook nog niet. We werken zo snel we kunnen, maar voor de mensen is het duidelijk, van zodra je bak hebt, zal ze ook opgehaald worden wekelijks.
9: Ook met de levering van bakken voor appartementsgebouwen zijn er wat problemen?
20: Wel, we doen dat naar het einde toe, omdat we last minute nog heel veel aparte aanvragen hebben gehad voor al dan niet collectieve bakken of individuele bakken. Vandaar dat we nu volgende week of de week daarop aan alle appartementsgebouwen zullen leveren wat gevraagd is in de mate dat kan.
9: Tegen wanneer kan die GFT-ophaling lopen zoals ze moet lopen?
20: De laatste eind oktober plannen we volledig operationeel te zijn.
3: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
2: Regionaal nieuws en info.
8: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Op de begraafplaats Stenen in Oostende werden tientallen bronzen kruisjes en letters gestolen van graven. De Oostendse politie vraagt aangifte te doen van elke diefstal. KVDO-voorzitter Frederik Willaert heeft een open brief geschreven aan de supporters. Na de perikelen in het bestuur had de supportersfederatie laten weten dat ze meer betrokken wil worden. Die boodschap lijkt aangekomen, want Frederik Willaert zegt dat hij het bestuur wil hervormen en uitbreiden. Het Blauwkruis van de Kust is voorlopig uit de financiële gevarenzone. Een anonieme weldoener schonk 100.000 euro. Dat geld moet dienen om de komende maanden te overbruggen. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Een hele fijne maandag, daar zijn we met onze Dagklapper. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film At the Place of Ghosts. En dat mag duur vanavond voor The Plague, dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Zaterdag komen Dimitri Leu en Franke Fokketijn met hun voorstelling Pelias en Melisande en Pelias naar de Grote Post in Oostende. Tickets kosten ginder €28. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze Dagklapper? Dan kan je ons altijd een mail sturen en doe dat naar info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
2: Maxim Donk, bevoegdheidswissel in het Schepencollege in Oostende. U wordt nu eerste schepen en krijgt er een pak bevoegdheden bij. Wat krijgt u er precies bij?
3: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden binnen dit college. En ik kijk daar ook wel sterk naar uit.
2: U zegt dat hangt samen, ik zie daar mogelijkheden, maar wat u er ook bij krijgt zijn kermissen, sport, een aantal andere bevoegdheden.
3: Ja, ik denk, het waren een aantal woelige weken natuurlijk, ik zal dat zeker niet ontkennen. Ik denk, in eerste instantie zijn al die bevoegdheden bij mij geplaatst geweest, met de bedoeling ook om wat te kalmeren, wat discreet en bescheiden eens te gaan verkennen, met alle diensten te spreken, alle neuzen terug weer in dezelfde richting te zetten. En dan gaan we kijken wat we coherent kunnen maken, en dat gevallend gaan er een aantal bevoegdheden verschuiven naar mijn collega Christophe Esquerre.
2: U ziet dat helemaal zitten?
3: Ja, absoluut. Ik ben een bijzonder optimistisch iemand, dus we gaan er voluit voor.
2: Wat gaat u nu de komende weken doen? U moet al die diensten ook leren kennen?
3: Ja, wel, ik heb natuurlijk wel een klein beetje het voordeel dat ik al 8 jaar schepen ben. Helemaal nieuw is het natuurlijk niet voor mij. Maar in de komende periode, en dat was sowieso voorzien natuurlijk, zijn het financiën en begrotingsgesprekken hier op het stadhuis. Dus sowieso komen die diensten dan natuurlijk wel eens langs. En dan kijken we om daar iets samen van te maken. Maar ik zeg, dat was sowieso al voornemens.
2: Het was ook een woelige periode voor uw partij, de N-VA. Daar hebt u gezegd, we hebben ook samen gezeten.
3: Ja, klopt. We kunnen natuurlijk zeker de champagne niet ontkurken. De afgelopen 3 weken waren zeker niet leuk, zeker niet plezierig. Maar goed, kijk, afgelopen zaterdag hebben wij een bestuursvergadering gehad. En ik merk dat iedereen daar wel de rangen sluit. En opnieuw de neuzen in dezelfde richting.
2: Bedankt voor het gesprek, Maxim Donk.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wel, ik heb eigenlijk gemarcheerd voor het goede doel, voor de VZ2-legbaken. Ik heb ongeveer 540 kilometer gemarcheerd van Perugia over Assisi naar Rome.
5: Maar oké, we gaan een zeer aanvallend spel hebben met heel veel punten. Maar daardoor gaan we waarschijnlijk ook wat meer punten tegenkrijgen. Dus een spectaculairder spel om naartoe te kijken. Het is een moderner spel om naartoe te kijken. Het is na 14 jaar ook een andere wijze van spel.
6: Binnen de Vlaamse Parkinson-liga zijn er verschillende contactgroepen. Wij zijn contactgroep Oostende. En wij zorgen voor een maandelijkse activiteit voor mensen met Parkinson.
7: Ja, ik heb altijd gezegd, we gaan van een dienstcentra naar de woonzorgcentra, van de woonzorgcentra naar de Grote Post, van de Grote Post naar de Kurszaal, van de Kurszaal naar het Sportpaleis.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Er waren honderden bezoekers op de trainingssite van de politie in de Klokhofstraat in Oostende. De politie nam er deel aan Open Bedrijvendag en toonde voor het eerst de oefenruimtes. Er waren ook demonstraties. In Blankenbergen sluiten 2 bekende horecazaken. Het gaat om pand 18 op de Markt en Casa Maurice. De vennootschap achter de uitbatingen legde de boeken neer. Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
8: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
2: Dit is op een hele bijzondere site.
8: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
2: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
8: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
2: Oostende volgt de situatie in de nieuwe stad van nabij op. Burgemeester John Crombie.
9: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Guldenspoorlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Dat is ook niet in 1 keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
2: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
10: Radio Noordzee.
11: Noordzee.
10: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: De Vermeijdenschool in de Schermplantenstraat op Mariakerke bestaat 50 jaar. Directeur Muriel Jullet, dat was destijds eigenlijk een hele moderne school.
12: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
2: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
12: Ja, wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
2: Hoe gaat het nu met de Vermeijdenschool?
12: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
2: Jullie hebben heel wat archieven teruggevonden.
12: We hebben inderdaad heel wat mooie foto's teruggevonden, oude foto's. Helaas hebben we niet alles kunnen recupereren na ooit een keer een stortvloed in onze kelder. Maar we hebben inderdaad heel wat leuke, mooie foto's teruggevonden.
2: Jullie hebben eenmalig een open dag gehouden naar aanleiding van die 50ste verjaardag. Komt dat misschien nog eens terug?
12: Misschien komt dat ooit wel een keer terug, maar ik vrees dat het niet meer met mij zal zijn. Maar we hebben inderdaad een hele leuke dag gehouden. Dus morgens eigenlijk de burgemeester uitgenodigd. Speeches, oude leerkrachten, oude collega's teruggezien. En dan in de namiddag hebben we de deuren opengezet voor iedereen eigenlijk. Voor vooral oude leerlingen en de buurt. Iedereen was welkom bij ons op school.
2: U zei het daarnet en het spreekt een beetje tot de verbeelding. Dat was een school met een eigen zwembad.
12: Inderdaad, ja. En dat was ook wel onze sterkte. Dus heel veel kinderen uit de buurt kwamen naar onze school, want dat was wel een luxe om de kleutertjes meteen watergewenning te kunnen geven in een eigen zwembad, dus lekker dichtbij.
2: Dat is op een bepaald moment gestopt?
12: Ja, toen we overgenomen zijn door de scholengroep Stroom, dus het GO-onderwijs, hebben we dat dan wel noodgedwongen moeten stoppen, omdat het financieel plaatje niet meer haalbaar was.
2: Wat is er nu geworden van het zwembad?
12: Het zwembad is nu een toneelzaal geworden, wordt ook gebruikt door een toneelvereniging, die daar dus heel vaak hun repetities houden.
2: Proficiat met 50 jaar Vermeijdenschool, Muriel Jullet.
11: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Dirk Matthijven.
14: Ik ben Hilde Veulemans, ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
13: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
11: Noordzee Regio Nieuws.
2: In Oostende vond voor de 20ste keer de artiestenreunie plaats. Vanuit heel Vlaanderen kwamen artiesten uit de Vlaamse showbiz herinneringen ophalen in Hotel Royal Astrid. Organisator Roos van den Driessen.
15: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
2: Welke artiesten komen naar deze reunie?
15: Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mens.
2: Het Westerkwartier heeft er een vernieuwde ontmoetingsplek bij. Op de hoek van de Timmermansstraat en de Stuiverstraat is er het Wijkpunt West. Buurtbewoners kunnen er terecht voor praktische hulp, digitale ondersteuning, informatie en ontmoeting. Tegelijk wordt het een vaste werkplek voor medewerkers, vrijwilligers en wijkwerkers van Perspectief. De voorbije maanden werd het Wijkpunt gerenoveerd. Het Energiehuis Oostende trekt met een mobiel kantoor naar enkele Oostendse wijken. Men kan er terecht voor onafhankelijk advies over energie, besparen, renoveren, verwarmen en meer. Binnenkort pakt het Energiehuis uit met infosessies over bepaalde thema's. In Oostende is het Ingels winkeltje in de Christinastraat definitief gesloten. Uitbater Peter Bijen ging op pensioen en er werd geen overnemer gevonden. Het Ingels winkeltje werd destijds gestart door Peter Maanhout. Meer regionieuws over een uur.
11: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Die tijdstafel heeft op een mooie visuele manier de geschiedenis van Oudenburg weer.
17: Op de duur wordt het hier gewoon één grote betonnen muur rondom ons in plaats van het groen. En zicht dat ons beloofd was eigenlijk. Dus daarover zijn we echt wel boos. Van de volbebouwingen in Oostende.
18: Er zullen ook wel een aantal mensen zijn die om diverse redenen nog niet publiek gekomen zijn met gaan werk van Spiljart, maar dan is nu het moment om het wel te doen.
19: Een jaar of vier geleden was er in elke handelaarsstraat een aparte braderie. Maar sinds dat wij alle neuzen in dezelfde richting hebben en dat alle winkelstraten samenwerken, is er één grote braderie in de stad, in het centrum van Oostende.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Vandaag aan de kust eerst mist, daarna opnieuw veel zon en enkele wolkenvelden. De maxima liggen rond de 20 graden bij een zwakke variabele wind. Ook morgen dinsdag veel zon en temperaturen tot 22 graden. Vanaf woensdag en donderdag wordt het een pak frisser.
11: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
2: Burgemeester John Crombé, begin deze maand waren er ernstige feiten in de nieuwe stad.
20: U hebt toen een aantal maatregelen afgekondigd. Wat is de stand van zaken nu?
9: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Gulden Sporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouilles en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En dan is de politie in grote getalen daar naartoe gegaan en heeft 30 mensen geïdentificeerd. En we gaan zien als daar ook herhaaldelijke overlastplegers in zitten om eventueel zelfs naar plaatsverboden te gaan.
20: Dat is toch niet min op een zondagavond tussenkomst van veel politie en 30 mensen?
9: Dat is zeker niet mijn, ook voor ons politiekorps. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Dat is ook niet in één keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
20: Weten we nu al, die mensen die opgepakt zijn of die geïdentificeerd zijn, zijn dat dezelfde jongeren als de vorige keren? Komen zij van buiten Oostende?
9: Maar het grootste deel komt van Oostende, ja.
11: En info aan de kust.
10: Radio Noordzee.
11: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
2: Op de begraafplaats Stenen in Oostende werden tientallen bronzen kruisjes en letters gestolen van graven. De Oostendse politie vraagt aangifte te doen van elke diefstal. KVDO-voorzitter Frederik Willaert heeft een open brief geschreven aan de supporters. Na de perikelen in het bestuur had de supportersfederatie laten weten dat ze meer betrokken wil worden. Die boodschap lijkt aangekomen, want Frederik Willaert zegt dat hij het bestuur wil hervormen en uitbreiden. Het Blauwkruis van de kust is voorlopig uit de financiële gevarenzone. Een anonieme weldoener schonk 100.000 euro. Dat geld moet dienen om de komende maanden te overbruggen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
11: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
22: Ik ben Kirby Hallemees.
23: Ik ben Gaël Bouzin.
1: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
11: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: Een bijzonder project met vuilnisbakken, afvalkorven in de stad Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
21: We blijven innoveren en dit is toch wel een project die daar zeker op inspeelt. Het gaat om slimme sensoren die wij in onze 150 vuilnisbakken zullen installeren. Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen. Bovendien, en dat is dan misschien het interessante ook op lange termijn, kunnen wij zien welke vuilnisbakken er eventueel over bevraagd worden en eigenlijk heel veel gevuld worden. En kunnen we ook op die manier misschien trends zien richting sluitstorten, richting zwerfvuil die daarin gedumpt wordt. En kunnen we dat ook beter gaan monitoren en opvolgen.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee-regionieuws.
2: Er waren honderden bezoekers op de trainingssite van de politie in de Klokhofstraat in Oostende. De politie nam er deel aan Open Bedrijvendag en toonde voor het eerst de oefenruimtes. Er waren ook demonstraties. In Blankenbergen sluiten twee bekende horecazaken. Het gaat om pand 18 op de Markt en Casa Maurice. De vennootschap achter de uitbatingen legde de boeken neer. Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
8: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
20: Dit is op een hele bijzondere site.
8: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer en heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
20: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
8: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
2: Oostende volgt de situatie in de nieuwe stad van nabij op. Burgemeester John Crombie.
9: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Huldensporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Het was ook niet in 1 keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
2: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
11: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Sinds 2 jaar geleden zijn we daar ook in Vajamundo bijgekomen, waar we toch tot een 250 mensen kunnen gaan. En waar we ook merken dat steeds meer en meer mensen ons weten te vinden in Oostende.
22: Eerste keer in de grote post. Ik heb altijd in het buitenland gewerkt. En dit keer mag ik in mijn stad in de grote post spelen. Dat is vooral een eer voor mij.
23: Natuurlijk, ja, de OC's blijven wat ze zijn. De verandering komt er voornamelijk naar het feit dat de mensen die aanwezig zullen zijn ook wel altijd de vaste en dezelfde mensen zullen zijn.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Voor de 4e keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Brederen brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Brederen. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derk en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Welcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaerts ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostense G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
11: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Burgemeester John Crombé, aan de kust is er heel wat te doen over het stemrecht voor tweede verblijvers. Wat vindt u daarvan?
5: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzaken de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dat men zegt, als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen. Zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind onze, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijf. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles. Afval, parkeren, noem maar op. Moeten ze zeker rekening houden met de specifieke situatie van, maar een aparte stem geven in stemmingen lijkt mij ver gaan.
4: Geen extra stem, ook niet als ze dan maar één stem hebben, dat ze die dan bijvoorbeeld aan de kust benutten in plaats van in het binnenland?
5: Ja, het is een beetje raar gegeven, de bepaling nu om een kiessysteem te organiseren is eigenlijk, je stemt waar dat je woont. Of dat we nu voor het bovenlokaal niveau is, voor de federale regering of de Vlaamse regering, of je belangrijkste altijd gemeente of stad waar dat je woont, je stemt waar dat je woont. Dat is een makkelijk principe, ik zou niet weten waarom dat we daaraan iets zouden veranderen.
4: Die vraag is nu iets wat leeft in Kokseide. Hebt u dat ook al gehoord in Oostende? Mensen die zeggen, ik ben hier tweede verblijver en ik wil meer gehoord worden?
5: We hebben eigenlijk veel conversatie met tweede verblijvers die vaak willen uitleggen waarom dat hun situatie ook soms moeilijker is en specifiek is. En ik vind dat we daar veel oor moeten naar hebben, want ze zijn een belangrijk deel van de inwoners van de stad. En die vraag om meer rekening te houden met hun mening, die bestaat wel degelijk. Maar dat is iets anders dan stemrecht.
10: Dit is Radio Noordzee.
11: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
2: In Oostende vond voor de 20e keer de artiestenreunie plaats. Vanuit heel Vlaanderen kwamen artiesten uit de Vlaamse showbiz herinneringen ophalen in Hotel Royal Astrid. Organisator Roos van den Driessen.
15: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
4: Welke artiesten komen naar deze reunie?
15: Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk, een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
2: Het Westerkwartier heeft er een vernieuwde ontmoetingsplek bij. Op de hoek van de Timmermansstraat en de Stuiverstraat is er het Wijkpunt West. Buurtbewoners kunnen er terecht voor praktische hulp, digitale ondersteuning, informatie en ontmoeting. Tegelijk wordt het een vaste werkplek voor medewerkers, vrijwilligers en wijkwerkers van Perspectief. De voorbije maanden werd het Wijkpunt gerenoveerd. Het Energiehuis Oostende trekt met een mobiel kantoor naar enkele Oostendse wijken. Men kan er terecht voor onafhankelijk advies over energie, besparen, renoveren, verwarmen en meer. Binnenkort pakt het Energiehuis uit met infosessies over bepaalde thema's. In Oostende is het Ingels winkeltje in de Christinastraat definitief gesloten. Uitbater Peter Beyen ging op pensioen en er werd geen overnemer gevonden. Het Ingels winkeltje werd destijds gestart door Peter Maanhout. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
7: Ik ben Stefan Tange.
12: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
24: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
25: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
10: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Bart Magerman, u bent van de Vlaamse Bridge Federatie. Jullie halen het wereldkampioenschap naar Oostende. Eerste vraagje, wat is dat, bridge?
26: Bridge is een kaartspel dat ontstaan is uit het wiezen. Dat in principe wordt gespeeld met vier spelers die het spel beslechten. En waarbij kenmerkend is aan bridge in vergelijking met andere spelen dat de gelukfactor eigenlijk zeer, zeer laag is.
4: Je moet het wel kunnen spelen. Het is niet zoals een potje manillen.
26: Nee, inderdaad. Als je wenst te bridgen, moet je toch een 12-tal lessen minimaal volgen. En een leerschool van 1 tot 2 jaar lijkt mij zeer wenselijk alvorens goed te kunnen bridgen.
4: Hier in Oostende waren eerder al kampioenschappen. Was dat de reden dat jullie terugkeren?
26: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadsbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
4: Wat is te winnen op zo'n wereldkampioenschap? Is dat de eer of zijn dat geldprijzen?
26: Hier zal het vooral om de eer gaan in 2028. Dus het is een landencompetitie waarbij dus één land zal wereldkampioen worden. De eer is hier belangrijker dan de centen.
4: Jullie verwachten best wel veel mensen.
26: Wij schatten toch een heel aantal teams. Als je dat nu heel kort door de bocht zou moeten berekenen, schat ik tussen de 1500 à 2000 mensen die gedurende 14 dagen hier afwisselend aanwezig zullen zijn.
4: De vorige keer hebben jullie gespeeld in de Erehal. Dat zal nu in een grote zaal zijn?
26: Ja, voor een EK heb je minder ruimte nodig. Voor een WK moet je toch rekenen op minimaal 5.000-6.000 vierkante meter. Daardoor is de transformatie van het Kursaal heel wenselijk geweest en noodzakelijk.
4: Hier in Oostende is ook een bridgeclub. Worden die betrokken bij het wereldkampioenschap?
26: Sowieso alle bridgeclubs in Vlaanderen gaan betrokken worden. We hebben ook een heel aantal medewerkers. We hebben een staf van ongeveer een goede 100 mensen. Dus wij gaan zeker en vast beroep doen op lokale mensen, maar ook mensen van andere bridgeclubs.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Op de begraafplaats Stenen in Oostende werden tientallen bronzen kruisjes en letters gestolen van graven. De Oostendse politie vraagt aangifte te doen van elke diefstal. KVDO-voorzitter Frederik Willaert heeft een open brief geschreven aan de supporters. Na de perikelen in het bestuur had de supportersfederatie laten weten dat ze meer betrokken wil worden. Die boodschap lijkt aangekomen, want Frederik Willaert zegt dat hij het bestuur wil hervormen en uitbreiden. Het Blauwkruis van de Kust is voorlopig uit de financiële gevarenzone. Een anonieme weldoener schonk 100.000 euro. Dat geld moet dienen om de komende maanden te overbruggen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Nieuws en info, Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
3: Een hele fijne maandag, daar zijn we met onze dagklapper. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film At the Place of Ghosts. En dan mag duur vanavond voor The Plague, dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Zaterdag komen Dimitri Leu en Franke Fokketijn met hun voorstelling Pelias en Melisande en Pelias naar de Grote Post in Oostende. Tickets kosten ginder €28. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Dan kan je ons altijd een mail sturen en doe dat naar info@radionoordzee105.be.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Op 1 oktober start een GFT-ophaling. Schepen voor Milieu, Judith Ooms. Hoe ver staat het met de organisatie van die ophaling?
6: Wel, zoals je weet leveren we de boksen of de bakken huis aan huis. We zijn daar volop mee bezig, maar door een technisch probleem in de levering lopen we wel wat vertraging op. Er zijn heel wat wijken in Oostende waar dat de bakken al geleverd zijn. Voor de mensen die al een bak ontvangen hebben, begint de levering vanaf 1 oktober. Voor de mensen die ze nog niet zullen ontvangen hebben op 1 oktober, want dat zijn er ook wel wat, zal de levering of de ophaling starten van zodra de bakken geleverd zijn.
5: Die zijn in een wel bepaald aantal wijken.
6: Dus we hebben een aantal wijken zijn volledig geleverd, een aantal andere zullen deze week worden afgerond. Stenen en Konterdam zullen nog niet gebeurd zijn en het zou kunnen in Mariakerkebad allicht ook nog niet. We werken zo snel we kunnen, maar voor de mensen is het duidelijk, van zodra je bak hebt, zal ze ook opgehaald worden wekelijks.
5: Ook met de levering van bakken voor appartementsgebouwen zijn er wat problemen?
6: Wel, we doen dat naar het einde toe, omdat we last minute nog heel veel aparte aanvragen hebben gehad voor al dan niet collectieve bakken of individuele bakken. Vandaar dat we nu volgende week of de week daarop aan alle appartementsgebouwen zullen leveren wat gevraagd is in de mate dat kan.
5: Tegen wanneer kan die GFT-ophaling lopen zoals ze moet lopen?
6: Ten laatste eind oktober plannen we volledig operationeel te zijn.
1: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Het is vooral op basis van de vaststelling dat we in een aantal wijken permanente overlast hebben, dag, nacht, van vuurwerk dat wordt afgestoken, ook buiten de periodes waarin dat de eindejaarsfeesten zijn, met heel veel overlast voor de wijken, dus willen we het permanent verbieden.
8: Omdat Stad Oostende zet deze legislatuur in op ook onbemand sporten, noemen we dat dan.
9: Om te beginnen, op vraaghoek van de carnavalisten zorgen we voor een centraal punt. Op de Groentemarkt zelf zetten we een authentieke spiegeltent.
10: Zoals Stefan ook al zei, het is een vergeten verhaal voor mensen die vandaag in Oostende leven, die redelijk jong zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Er waren honderden bezoekers op de trainingssite van de politie in de Klokhofstraat in Oostende. De politie nam er deel aan Open Bedrijvendag en toonde voor het eerst de oefenruimtes. Er waren ook demonstraties. In Blankenbergen sluiten twee bekende horecazaken. Het gaat om pand 18 op de Markt en Casa Maurice. De vennootschap achter de uitbatingen legde de boeken neer. Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
11: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
5: Dit is op een hele bijzondere site.
11: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
5: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
11: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laten we zeggen... meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
1: Oostende volgt de situatie in de nieuwe stad van nabij op. Burgemeester John Crombé.
7: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Guldensporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan... vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Het was ook niet in 1 keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
5: Maxim Donk, bevoegdheidswissel in het Schepencollege in Oostende. U wordt nu eerste schepen en krijgt er een pak bevoegdheden bij. Wat krijgt u er precies bij?
12: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die 2 bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die 3 een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden binnen dit college. En ik kijk daar ook wel sterk naar uit.
5: U zegt dat hangt samen, ik zie daar mogelijkheden, maar wat u er ook bij krijgt zijn kermissen, sport, een aantal andere bevoegdheden.
12: Ja, ik denk, het waren een aantal woelige weken natuurlijk, ik zal dat zeker niet ontkennen. Ik denk in eerste instantie zijn al die bevoegdheden bij mij geplaatst geweest, met de bedoeling ook om wat te kalmeren, wat discreet en bescheiden eens te gaan verkennen, met alle diensten te spreken, alle neuzen terug weer in dezelfde richting te zetten. En dan gaan we kijken wat we coherent kunnen maken, en dat is gevallend gaan er een aantal bevoegdheden verschuiven naar mijn collega Christophe Esquerre.
5: U ziet dat helemaal zitten?
12: Ja, absoluut. Ik ben een bijzonder optimistisch iemand, dus we gaan er voluit voor.
5: Wat gaat u nu de komende weken doen? U moet al die diensten ook leren kennen?
12: Ja, wel, ik heb natuurlijk wel een klein beetje het voordeel dat ik al 8 jaar schepen ben. Helemaal nieuw is het natuurlijk niet voor mij. Maar in de komende periode, en dat was sowieso voorzien natuurlijk, zijn het financiën en begrotingsgesprekken hier op het stadhuis. Dus sowieso komen die diensten dan natuurlijk wel eens langs. En dan kijken we om daar iets samen van te maken. Maar ik zeg, dat was sowieso wel voornemens.
5: Het was ook een woelige periode voor uw partij, de N-VA. Daar hebt u gezegd, we hebben ook samen gezeten.
12: Ja, klopt. We kunnen natuurlijk zeker de champagne niet ontkurken. De afgelopen 3 weken waren zeker niet leuk, zeker niet plezierig. Maar goed, kijk, afgelopen zaterdag hebben wij een bestuursvergadering gehad. En ik merk dat iedereen daar wel de rangen sluit. En opnieuw de neuzen in dezelfde richting.
1: Bedankt voor het gesprek, Maxim Donk.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
14: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Servaas Buisgaard.
16: Ik ben Torsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende vond voor de 20e keer de artiestenreunie plaats. Vanuit heel Vlaanderen kwamen artiesten uit de Vlaamse showbiz herinneringen ophalen in Hotel Royal Astrid. Organisator Roos van den Driessen.
17: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
5: Welke artiesten komen naar deze reunie?
17: Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk, een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen. Een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
1: Het Westerkwartier heeft er een vernieuwde ontmoetingsplek bij. Op de hoek van de Timmermansstraat en de Stuiverstraat is er het Wijkpunt West. Buurtbewoners kunnen er terecht voor praktische hulp, digitale ondersteuning, informatie en ontmoeting. Tegelijk wordt het een vaste werkplek voor medewerkers, vrijwilligers en wijkwerkers van Perspectief. De voorbije maanden werd het Wijkpunt gerenoveerd. Het Energiehuis Oostende trekt met een mobiel kantoor naar enkele Oostendse wijken. Men kan er terecht voor onafhankelijk advies over energie, besparen, renoveren, verwarmen en meer. Binnenkort pakt het Energiehuis uit met infosessies over bepaalde thema's. In Oostende is het Ingels winkeltje in de Christinastraat definitief gesloten. Uitbater Peter Bijen ging op pensioen en er werd geen overnemer gevonden. Het Ingels winkeltje werd destijds gestart door Peter Maanhout. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Die willen absoluut een lijn tussen Ramsgate en Oostende. En ik denk dat dat ook een meerwaarde heeft. Ik denk dat het ook positief is. Ook Oostende zou dat graag hebben.
18: Ik woon heel graag in een stad en ik woon ook heel graag aan zee. En dus is eigenlijk Oostende wel de enige.

0: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
1: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
0: Ja, wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
1: Hoe gaat het nu met de Vermeijlen School?
0: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
1: Jullie hebben heel wat archieven teruggevonden.
0: We hebben inderdaad heel wat mooie foto's teruggevonden, oude foto's. Helaas hebben we niet alles kunnen recupereren na ooit een keer een stortvloed in onze kelder. Maar we hebben inderdaad heel wat leuke, mooie foto's teruggevonden.
1: Jullie hebben eenmalig een open dag gehouden naar aanleiding van die 50ste verjaardag. Komt dat misschien nog eens terug?
0: Misschien komt dat ooit wel een keer terug, maar ik vrees dat het niet meer met mij zal zijn. Maar we hebben inderdaad een hele leuke dag gehouden. Dus morgens eigenlijk met de burgemeester uitgenodigd. Speeches, oude leerkrachten, oude collega's teruggezien. En dan in de namiddag hebben we de deuren opengezet voor iedereen eigenlijk. Voor vooral oude leerlingen en de buurt. Iedereen was welkom bij ons op school.
1: U zei het daarnet en het spreekt een beetje tot de verbeelding. Dat was een school met een eigen zwembad.
0: Inderdaad, ja. En dat was ook wel onze sterkte. Dus heel veel kinderen uit de buurt kwamen naar onze school, want dat was wel een luxe om de kleutertjes meteen watergewenning te kunnen geven in een eigen zwembad, dus lekker dichtbij.
1: Dat is op een bepaald moment gestopt?
0: Ja, toen we overgenomen zijn door de scholengroep Stroom, dus het GO-onderwijs, hebben we dat dan wel noodgedwongen moeten stoppen, omdat het financieel plaatje niet meer haalbaar was.
1: Wat is er nu geworden van het zwembad?
0: Het zwembad is nu een toneelzaal geworden, wordt ook gebruikt door een toneelvereniging, die daar dus heel vaak hun repetities houden.
1: Proficiat met 50 jaar Vermeijlen School, Muriel Julet.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de begraafplaats Stenen in Oostende werden tientallen bronzen kruisjes en letters gestolen van graven. De Oostendse politie vraagt aangifte te doen van elke diefstal. KVDO-voorzitter Frederik Willaert heeft een open brief geschreven aan de supporters. Na de perikelen in het bestuur had de supportersfederatie laten weten dat ze meer betrokken wil worden. Die boodschap lijkt aangekomen, want Frederik Willaert zegt dat hij het bestuur wil hervormen en uitbreiden. Het Blauw Kruis van de Kust is voorlopig uit de financiële gevarenzone. Een anonieme weldoener schonk 100.000 euro. Dat geld moet dienen om de komende maanden te overbruggen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
3: Ik ben Lut van de Kastelen.
4: Ik ben Patrick Jansen.
5: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Burgemeester John Crombé, begin deze maand waren er ernstige feiten in de nieuwe stad.
6: U hebt toen een aantal maatregelen afgekondigd. Wat is de stand van zaken nu?
7: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Guldenspoorlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En dan is de politie in grote getalen daar naartoe gegaan en heeft 30 mensen geïdentificeerd. En we gaan zien als daar ook herhaaldelijke overlastplegers in zitten om eventueel zelfs naar plaatsverboden te gaan.
6: Dat is toch niet min op een zondagavond tussenkomst van veel politie en 30 mensen?
7: Dat is zeker niet min, ook voor ons politiekorps. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Dat was ook niet in 1 keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
6: Ja. Weten we nu al, die mensen die opgepakt zijn of die geïdentificeerd zijn, zijn dat dezelfde jongeren als de vorige keren? Komen zij van buiten Oostende?
7: Maar het grootste deel komt van Oostende, ja.
0: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.

0: Er waren honderden bezoekers op de trainingssite van de politie in de Klokhofstraat in Oostende. De politie nam er deel aan Open Bedrijvendag en toonde voor het eerst de oefenruimtes. Er waren ook demonstraties. In Blankenbergen sluiten twee bekende horecazaken. Het gaat om pand 18 op de Markt en Casa Maurice. De vennootschap achter de uitbatingen legde de boeken neer. Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
1: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
2: Dit is op een hele bijzondere site.
1: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer en heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
2: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
1: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen... meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
0: Oostende volgt de situatie in de nieuwe stad van nabij op. Burgemeester John Crombie.
3: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Guldensporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Het was ook niet in 1 keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
0: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Meneer Vermees, en die voelde wel aan dat er een nood was aan gidsen, een gidsencursus, een gidsenvereniging in de stad.
6: Ik ben vorige zomer gaan mosselen eten in de kombuis. Vond ik heel, heel fijn, heel aangenaam, heel lekker.
7: Maar ja, nu komt daar de luchtmacht bij. En ik vind dat militairen in uw stad hebben altijd die stad extra kleur geeft. En ik vind dat een zeer goede zaak is. Ik ben daar heel blij mee.
8: Maar we hebben dus geopteerd, en daar stonden we heel sterk achter, om dus de grafsteen in onze kerk te houden en in het patrimonium van het stenen dorp.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Voor de 4e keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Welcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaards ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, 3 Oostendse G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Een bijzonder project met vuilnisbakken, afvalkorven in de stad Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit het in elkaar?
6: Wat we blijven innoveren en dit is toch wel een project die daar zeker op inspeelt. Het gaat om slimme sensoren die wij in onze 150 vuilnisbakken zullen installeren. Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen. Bovendien, en dat is dan misschien het interessante ook op lange termijn, kunnen wij zien welke vuilnisbakken er eventueel over bevraagd worden en eigenlijk heel veel gevuld worden. En kunnen we ook op die manier misschien trends zien richting sluitstorten, richting zwerfvuil die daarin gedumpt wordt. En kunnen we dat ook beter gaan monitoren en opvolgen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende vond voor de 20ste keer de artiestenreunie plaats. Vanuit heel Vlaanderen kwamen artiesten uit de Vlaamse showbiz herinneringen ophalen in Hotel Royal Astrid. Organisator Roos van den Driessen.
2: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
3: Welke artiesten komen naar deze reunie?
2: Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
1: Het Westerkwartier heeft er een vernieuwde ontmoetingsplek bij. Op de hoek van de Timmermansstraat en de Stuiverstraat is er het Wijkpunt West. Buurtbewoners kunnen er terecht voor praktische hulp, digitale ondersteuning, informatie en ontmoeting. Tegelijk wordt het een vaste werkplek voor medewerkers, vrijwilligers en wijkwerkers van Perspectief. De voorbije maanden werd het Wijkpunt gerenoveerd. Het Energiehuis Oostende trekt met een mobiel kantoor naar enkele Oostendse wijken. Men kan er terecht voor onafhankelijk advies over energie, besparen, renoveren, verwarmen en meer. Binnenkort pakt het Energiehuis uit met infosessies over bepaalde thema's. In Oostende is het Ingels winkeltje in de Christinastraat definitief gesloten. Uitbater Peter Bijen ging op pensioen en er werd geen overnemer gevonden. Het Ingels winkeltje werd destijds gestart door Peter Maanhout. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Mijn naam is Joris Polet.
5: Ik ben André Durie.
6: Ik ben Kurt Kluis.
7: Hallo, ik ben Her Zele en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Burgemeester John Crombé, aan de kust is er heel wat te doen over het stemrecht voor tweede verblijvers. Wat vindt u daarvan?
10: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzaken de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dan men zegt, als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen. Zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind onze, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijf. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op. Moeten ze zeker rekening houden met de specifieke situatie van, maar een aparte stem geven in stemmingen lijkt mij ver gaan.
9: Geen extra stem, ook niet als ze dan maar één stem hebben, dat ze die dan bijvoorbeeld aan de kust benutten in plaats van in het binnenland?
10: Ja, het is een beetje raar gegeven, de bepaling nu om een kiessysteem te organiseren is eigenlijk, je stemt waar dat je woont. Of dat nu voor het bovenlokaal niveau is, voor de federale regering of de Vlaamse regering, of je belangrijkste altijd gemeente of stad waar dat je woont, je stemt waar dat je woont. Dat is een makkelijk principe, ik zou niet weten waarom dat we daaraan iets zouden veranderen.
9: Die vraag is nu iets wat leeft in Kokseide. Hebt u dat ook al gehoord in Oostende? Mensen die zeggen, ik ben hier tweede verblijver en ik wil meer gehoord worden?
10: We hebben eigenlijk veel conversatie met tweede verblijvers die vaak willen uitleggen waarom dat hun situatie ook soms moeilijker is en specifiek is. En ik vind dat we daar veel oor moeten naar hebben, want ze zijn een belangrijk deel van de inwoners van de stad. En die vraag om meer rekening te houden met hun mening, die bestaat wel degelijk. Maar dat is iets anders dan stemrecht.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de begraafplaats Stenen in Oostende werden tientallen bronzen kruisjes en letters gestolen van graven. De Oostendse politie vraagt aangifte te doen van elke diefstal. KVDO-voorzitter Frederik Willaert heeft een open brief geschreven aan de supporters. Na de perikelen in het bestuur had de supportersfederatie laten weten dat ze meer betrokken wil worden. Die boodschap lijkt aangekomen, want Frederik Willaert zegt dat hij het bestuur wil hervormen en uitbreiden. Het Blauw Kruis van de Kust is voorlopig uit de financiële gevarenzone. Een anonieme weldoener schonk 100.000 euro. Dat geld moet dienen om de komende maanden te overbruggen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
5: Een hele fijne maandag, daar zijn we met onze dagklapper. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film At the Place of Ghosts. En dat mag duur vanavond voor The Plague, dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Zaterdag komen Dimitri Leu en Franke Fokketijn met hun voorstelling Pelias en Melisande en Pelias naar de Grote Post in Oostende. Tickets kosten ginder €28. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Dan kan je ons altijd een mail sturen en doe dat naar info@radionoordzee105.be.
8: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Bart Magerman, u bent van de Vlaamse Bridge Federatie. Jullie halen het wereldkampioenschap naar Oostende. Eerste vraagje, wat is dat, Bridge?
6: Bridge is een kaartspel dat ontstaan is uit het wiezen. Dat in principe wordt gespeeld met 4 spelers die het spel beslechten. En waarbij kenmerkend is aan Bridge in vergelijking met andere spelen dat de gelukfactor eigenlijk zeer, zeer laag is.
9: Je moet het wel kunnen spelen. Het is niet zoals een potje manillen.
6: Nee, inderdaad. Als je wenst te bridgen, moet je toch een 12-tal lessen minimaal volgen. En een leerschool van 1 tot 2 jaar lijkt mij zeer wenselijk alvorens goed te kunnen bridgen.
9: Hier in Oostende waren eerder al kampioenschappen. Was dat de reden dat jullie terugkeren?
6: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadsbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
9: Wat is te winnen op zo'n wereldkampioenschap? Is dat de eer of zijn dat geldprijzen?
6: Hier zal het vooral om de eer gaan in 2028. Dus het is een landencompetitie waarbij dus 1 land zal wereldkampioen worden. De eer is hier belangrijker dan de centen.
9: Jullie verwachten best wel veel mensen.
6: Wij schatten toch een heel aantal teams. Als je dat nu heel kort door de bocht zou moeten berekenen, schat ik tussen de 1500 à 2000 mensen die gedurende 14 dagen hier afwisselend aanwezig zullen zijn.
9: De vorige keer hebben jullie gespeeld in de Erehal. Dat zal nu in een grote zaal zijn?
6: Ja, voor een EK heb je minder ruimte nodig. Voor een WK moet je toch rekenen op minimaal 5.000-6.000 vierkante meter. Daardoor is de transformatie van het Kursaal heel wenselijk geweest en noodzakelijk.
9: Hier in Oostende is ook een bridgeclub. Worden die betrokken bij het wereldkampioenschap?
6: Sowieso alle bridgeclubs in Vlaanderen gaan betrokken worden. We hebben ook een heel aantal medewerkers. We hebben een staf van ongeveer een goede 100 mensen. Dus wij gaan zeker en vast beroep doen op lokale mensen, maar ook mensen van andere bridgeclubs.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Er zijn een aantal dingen in petto mee met de mossel om die toch echt tot leven te wekken op de feesten zelf. Ja.
12: Enerzijds kan iedereen hier steeds terecht op het Oudenburgse stadhuis om zich te registreren. Daar gaan we ook bijkomend reclame voor maken. We hebben ook het open stadhuis bijvoorbeeld, waarop mensen s'avonds nu ook zich kunnen gaan registreren.
13: Wel, heel veel mensen kennen de site Europa Hotel, maar uiteraard ook uit respect voor mijn grootvader, Weilen Camille Versluis.
14: Wel, ik denk dat er al heel lange tijd nood aan is, omdat wij een gemeente zijn die ook toeristisch enorm aan het evolueren is. We hebben ons Staffersluiscentrum, we hebben heel wat activiteiten op het strand via onze strandbars en sportactiviteiten.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er waren honderden bezoekers op de trainingssite van de politie in de Klokhofstraat in Oostende. De politie nam er deel aan Open Bedrijvendag en toonde voor het eerst de oefenruimtes. Er waren ook demonstraties. In Blankenbergen sluiten 2 bekende horecazaken. Het gaat om pand 18 op de Markt en Casa Maurice. De vennootschap achter de uitbatingen legde de boeken neer. Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
15: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
16: Dit is op een hele bijzondere site.
15: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
16: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
15: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen... meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
1: Oostende volgt de situatie in de nieuwe stad van nabij op. Burgemeester John Crombe.
10: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Guldensporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Dat is ook niet in 1 keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: Op 1 oktober start een GFT-ophaling. Schepen voor Milieu, Judith Ooms. Hoe ver staat het met de organisatie van die ophaling?
17: Wel, zoals je weet leveren we de boksen of de bakken huis aan huis. We zijn daar volop mee bezig, maar door een technisch probleem in de levering lopen we wel wat vertraging op. Er zijn heel wat wijken in Oostende waar dat de bakken al geleverd zijn. Voor de mensen die al een bak ontvangen hebben, begint de levering vanaf 1 oktober. Voor de mensen die ze nog niet zullen ontvangen hebben op 1 oktober, want dat zijn er ook wel wat, zal de levering of de ophaling starten van zodra de bakken geleverd zijn.
16: Die zijn in een wel bepaald aantal wijken.
17: Dus we hebben een aantal wijken zijn volledig geleverd, een aantal andere zullen deze week worden afgerond. Stenen en Konterdam zullen nog niet gebeurd zijn en het zou kunnen in Mariakerkebad allicht ook nog niet. We werken zo snel we kunnen, maar voor de mensen is het duidelijk, van zodra je bak hebt, zal ze ook opgehaald worden wekelijks.
16: Ook met de levering van bakken voor appartementsgebouwen zijn er wat problemen?
17: Wel, we doen dat naar het einde toe, omdat we last minute nog heel veel aparte aanvragen hebben gehad voor al dan niet collectieve bakken of individuele bakken. Vandaar dat we nu volgende week of de week daarop aan alle appartementsgebouwen zullen leveren wat gevraagd is in de mate dat kan.
16: Tegen wanneer kan die GFT-ophaling lopen zoals ze moet lopen?
17: Ten laatste eind oktober plannen we volledig operationeel te zijn.
1: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Hallo, ik ben Willy Sommers.
19: Ik ben Romina van Oren.
20: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
21: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende vond voor de 20e keer de artiestenreunie plaats. Vanuit heel Vlaanderen kwamen artiesten uit de Vlaamse showbiz herinneringen ophalen in Hotel Royal Astrid. Organisator Roos van den Driessen.
2: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
16: Welke artiesten komen naar deze reunie?
2: Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk, een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
1: Het Westerkwartier heeft er een vernieuwde ontmoetingsplek bij. Op de hoek van de Timmermansstraat en de Stuiverstraat is er het Wijkpunt West. Buurtbewoners kunnen er terecht voor praktische hulp, digitale ondersteuning, informatie en ontmoeting. Tegelijk wordt het een vaste werkplek voor medewerkers, vrijwilligers en wijkwerkers van Perspectief. De voorbije maanden werd het wijkpunt gerenoveerd. Het Energiehuis Oostende trekt met een mobiel kantoor naar enkele Oostendse wijken. Men kan er terecht voor onafhankelijk advies over energie, besparen, renoveren, verwarmen en meer. Binnenkort pakt het Energiehuis uit met infosessies over bepaalde thema's. In Oostende is het Ingels winkeltje in de Christinastraat definitief gesloten. Uitbater Peter Bijen ging op pensioen en er werd geen overnemer gevonden. Het Ingels winkeltje werd destijds gestart door Peter Maanhout. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Wel, in 2015 heeft de Heemkring een tentoonstelling georganiseerd over het leven van de Stenenaar tijdens de Eerste Wereldoorlog.
19: Maar de volksmuziek gaat zeer snel achteruit. Het was trouwens daarom dat ik die trilogie, die boeken gemaakt heb, namelijk het bewaren van ons kusterfgoed onderdeel de volksliedjes.
22: Het is een echt Oostends sprook en bij mijn weten is het eerste en enige tot nog toe met allemaal zeediertjes. De hoofdfiguren zijn een zeepaardje, een mossel, een oester, een tongetje, de garnalen, de meeuw. Allemaal heel herkenbaar voor de kinderen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vandaag aan de kust eerst mist, daarna opnieuw veel zon en enkele wolkenvelden. De maxima liggen rond de 20 graden bij een zwakke variabele wind. Ook morgen dinsdag veel zon en temperaturen tot 22 graden. Vanaf woensdag en donderdag wordt het een pak frisser.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
9: Maxim Donk, bevoegdheidswissel in het Schepencollege in Oostende. U wordt nu eerste schepen en krijgt er een pak bevoegdheden bij. Wat krijgt u er precies bij?
23: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden binnen dit college. En ik kijk daar wel sterk naar uit.
9: U zegt dat hangt samen, ik zie daar mogelijkheden, maar wat u er ook bij krijgt zijn kermissen, sport, een aantal andere bevoegdheden.
23: Ja, ik denk, het waren een aantal woelige weken natuurlijk, ik zal dat zeker niet ontkennen. Ik denk in eerste instantie zijn al die bevoegdheden bij mij geplaatst geweest, met de bedoeling ook om wat te kalmeren, wat discreet en bescheiden eens te gaan verkennen, met alle diensten te spreken, alle neuzen terug weer in dezelfde richting te zetten. En dan gaan we kijken wat we coherent kunnen maken, en dat is gevallend gaan er een aantal bevoegdheden verschuiven naar mijn collega Christophe Esquerre.
9: U ziet dat helemaal zitten?
23: Ja, absoluut. Ik zeg het, ik ben een bijzonder optimistisch iemand. Dus we gaan er voluit voor.
9: Wat gaat u nu de komende weken doen? U moet al die diensten ook leren kennen?
23: Ja, wel, ik heb natuurlijk wel een klein beetje het voordeel dat ik al 8 jaar schepen ben. Helemaal nieuw is het natuurlijk niet voor mij. Maar in de komende periode, en dat was sowieso voorzien natuurlijk, zijn het financiën en begrotingsgesprekken hier op het stadhuis. Dus sowieso komen die diensten dan natuurlijk wel eens langs. En dan kijken we om daar iets samen van te maken. Maar ik zeg, dat was sowieso al voornemens.
9: Het was ook een woelige periode voor uw partij, de N-VA. Daar hebt u gezegd, we hebben ook samen gezeten.
23: Ja, klopt. We kunnen natuurlijk zeker de champagne niet ontkurken. De afgelopen 3 weken waren zeker niet leuk, zeker niet plezierig. Maar goed, kijk, afgelopen zaterdag hebben wij een bestuursvergadering gehad. En ik merk dat iedereen daar wel de rangen sluit. En opnieuw de neuzen in dezelfde richting.
1: Bedankt voor het gesprek, Maxim Donk.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee regionieuws.
1: Op de begraafplaats Stenen in Oostende werden tientallen bronzen kruisjes en letters gestolen van graven. De Oostendse politie vraagt aangifte te doen van elke diefstal. KVDO-voorzitter Frederik Willaert heeft een open brief geschreven aan de supporters. Na de perikelen in het bestuur had de supportersfederatie laten weten dat ze meer betrokken wil worden. Die boodschap lijkt aangekomen, want Frederik Willaert zegt dat hij het bestuur wil hervormen en uitbreiden. Het Blauw Kruis van de Kust is voorlopig uit de financiële gevarenzone. Een anonieme weldoener schonk 100.000 euro. Dat geld moet dienen om de komende maanden te overbruggen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Yo, what's up? Hier met Michael van Eno, beter bekend als Doge.
6: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Servaas Buisgaard.
24: Ik ben Torsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
25: Radio Noordzee.
26: Noordzee.
25: Elk uur meer regionaal nieuws.
9: De Vermeijden School in de Schermplantenstraat op Mariakerke bestaat 50 jaar. Directeur Muriel Jullet, dat was destijds eigenlijk een hele moderne school.
27: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
9: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
27: Ja, wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
9: Hoe gaat het nu met de Vermeijden School?
27: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
9: Jullie hebben heel wat archieven teruggevonden.
27: We hebben inderdaad heel wat mooie foto's teruggevonden, oude foto's. Helaas hebben we niet alles kunnen recupereren na ooit een keer een stortvloed in onze kelder. Maar we hebben inderdaad heel wat leuke, mooie foto's teruggevonden.
9: Jullie hebben eenmalig een open dag gehouden naar aanleiding van die 50ste verjaardag. Komt dat misschien nog eens terug?
27: Misschien komt dat ooit wel een keer terug, maar ik vrees dat het niet meer met mij zal zijn. Maar we hebben inderdaad een hele leuke dag gehouden. Dus morgens eigenlijk met de burgemeester uitgenodigd. Speeches, oude leerkrachten, oude collega's teruggezien. En dan in de namiddag hebben we de deuren opengezet voor iedereen eigenlijk. Voor vooral oude leerlingen en de buurt. Iedereen was welkom bij ons op school.
9: U zei het daarnet en het spreekt een beetje tot de verbeelding. Dat was een school met een eigen zwembad.
27: Inderdaad, ja. En dat was ook wel onze sterkte. Dus heel veel kinderen uit de buurt kwamen naar onze school, want dat was wel een luxe om de kleutertjes meteen watergewenning te kunnen geven in een eigen zwembad, dus lekker dichtbij.
9: Dat is op een bepaald moment gestopt?
27: Ja, toen we overgenomen zijn door de scholengroep Stroom, dus het GO-onderwijs, hebben we dat dan wel noodgedwongen moeten stoppen, omdat het financieel plaatje niet meer haalbaar was.
9: Wat is er nu geworden van het zwembad?
27: Het zwembad is nu een toneelzaal geworden, wordt ook gebruikt door een toneelvereniging, die daar dus heel vaak hun repetities houden.
9: Proficiat met 50 jaar Vermeijden School, Muriel Jullet.
28: Nieuws en info, Radio Noordzee.
29: Noordzee Regionieuws.
1: Er waren honderden bezoekers op de trainingssite van de politie in de Klokhofstraat in Oostende. De politie nam er deel aan Open Bedrijvendag en toonde voor het eerst de oefenruimtes. Er waren ook demonstraties. In Blankenbergen sluiten twee bekende horecazaken. Het gaat om pand 18 op de Markt en Casa Maurice. De vennootschap achter de uitbatingen legde de boeken neer. Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
15: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
9: Dit is op een hele bijzondere site.
15: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer en heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
9: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
15: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
1: Oostende volgt de situatie in de nieuwe stad van nabij op. Burgemeester John Crombé.
10: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Guldensporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Dat is ook niet in 1 keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
29: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Ja, maar de burger heeft nog altijd het laatste woord. Dus vandaag krijgt iedere middelkerkenaar een folder in zijn bus waarin dat hij mag zijn opmerkingen maken en mag hij nog altijd zeggen welk project hij wenst.
12: De inkomsten van die PV's die gaan helemaal niet naar de stad Oostende. Die gaan naar de politie in het algemeen, naar het boetefonds.
13: Dat zij 40% van hun totale vis hier in Oostende, op de site in Oostende, aan land brengen en veilen.
14: Wij waren permanent met 4 inspecteurs onder leiding van een coördinator en hoofdinspecteur op het terrein, op het strand, de dijk en de westelijke strekdam.
29: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Voor de 4e keer is er een Oostense boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Welcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor Iedereen is een initiatief van Axel Rijkaards ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, 3 Oostense G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerke lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerke brengen Belgische comedykleppers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
29: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Burgemeester John Crombé, begin deze maand waren er ernstige feiten in de nieuwe stad.
9: U hebt toen een aantal maatregelen afgekondigd. Wat is de stand van zaken nu?
10: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Guldensporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En dan is de politie in grote getallen daar naartoe gegaan en heeft 30 mensen geïdentificeerd. En we gaan zien als daar ook herhaaldelijke overlastplegers in zitten om eventueel zelfs naar plaatsverboden te gaan.
9: Dat is toch niet min op een zondagavond tussenkomst van veel politie en 30 mensen?
10: Dat is zeker niet min, ook voor ons politiekorps. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Dat is ook niet in 1 keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
9: Ja. Weten we nu al, die mensen die opgepakt zijn of die geïdentificeerd zijn, zijn dat dezelfde jongeren als de vorige keren? Komen zij van buiten Oostende?
10: Maar het grootste deel komt van Oostende, ja.
29: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende vond voor de 20e keer de artiestenreunie plaats. Vanuit heel Vlaanderen kwamen artiesten uit de Vlaamse showbiz herinneringen ophalen in Hotel Royal Astrid. Organisator Roos van den Driessen.
2: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
9: Welke artiesten komen naar deze reunie?
2: Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk een artiestenreunie, is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
1: Het Westerkwartier heeft er een vernieuwde ontmoetingsplek bij. Op de hoek van de Timmermansstraat en de Stuiverstraat is er het Wijkpunt West. Buurtbewoners kunnen er terecht voor praktische hulp, digitale ondersteuning, informatie en ontmoeting. Tegelijk wordt het een vaste werkplek voor medewerkers, vrijwilligers en wijkwerkers van Perspectief. De voorbije maanden werd het Wijkpunt gerenoveerd. Het Energiehuis Oostende trekt met een mobiel kantoor naar enkele Oostendse wijken. Men kan er terecht voor onafhankelijk advies over energie, besparen, renoveren, verwarmen en meer. Binnenkort pakt het Energiehuis uit met infosessies over bepaalde thema's. In Oostende is het Ingels winkeltje in de Christinastraat definitief gesloten. Uitbater Peter Bijen ging op pensioen en er werd geen overnemer gevonden. Het Ingels winkeltje werd destijds gestart door Peter Maanhout. Meer regionieuws over een uur.
29: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Dirk Matthijven.
16: Ik ben Hilde Veulemans, ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
3: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
25: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
29: Radio Noordzee.
25: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Een bijzonder project met vuilnisbakken, afvalkorven in de stad Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit het in elkaar?
17: Wel, we blijven innoveren en dit is toch wel een project die daar zeker op inspeelt. Het gaat om slimme sensoren die wij in onze 150 vuilnisbakken zullen installeren. Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen. Bovendien, en dat is dan misschien het interessante ook op lange termijn, kunnen wij zien welke vuilnisbakken er eventueel over bevraagd worden en eigenlijk heel veel gevuld worden. En kunnen we ook op die manier misschien trends zien richting sluitstorten, richting zwerfvuil die daarin gedumpt wordt. En kunnen we dat ook beter gaan monitoren en opvolgen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de begraafplaats Stenen in Oostende werden tientallen bronzen kruisjes en letters gestolen van graven. De Oostendse politie vraagt aangifte te doen van elke diefstal. KVDO-voorzitter Frederik Willaert heeft een open brief geschreven aan de supporters. Na de perikelen in het bestuur had de supportersfederatie laten weten dat ze meer betrokken wil worden. Die boodschap lijkt aangekomen, want Frederik Willaert zegt dat hij het bestuur wil hervormen en uitbreiden. Het Blauw Kruis van de Kust is voorlopig uit de financiële gevarenzone. Een anonieme weldoener schonk 100.000 euro. Dat geld moet dienen om de komende maanden te overbruggen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee, dagklapper.
2: Een hele fijne maandag, daar zijn we met onze dagklapper. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film At the Place of Ghosts. En dat mag duur vanavond voor The Plague, dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Zaterdag komen Dimitri Leu en Franke Fokketijn met hun voorstelling Pelias en Melisande en Pelias naar de Grote Post in Oostende. Tickets kosten ginder €28. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Dan kan je ons altijd een mail sturen en doe dat naar info@radionoordzee105.be.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Burgemeester John Crombie, aan de kust is er heel wat te doen over het stemrecht voor tweede verblijvers. Wat vindt u daarvan?
5: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzaken de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dat men zegt dat als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen. Zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijf. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles. Afval, parkeren, noem maar op. Moeten ze zeker rekening houden met de specifieke situatie van, maar een aparte stem geven in stemmingen lijkt mij ver gaan.
4: Geen extra stem, ook niet als ze dan maar één stem hebben, dat ze die dan bijvoorbeeld aan de kust benutten in plaats van in het binnenland?
5: Ja, het is een beetje raar gegeven, de bepaling nu om een kiessysteem te organiseren is eigenlijk, je stemt waar dat je woont. Of dat nu voor het bovenlokaal niveau is, voor de federale regering of de Vlaamse regering, of je belangrijkste altijd gemeente of stad waar dat je woont, je stemt waar dat je woont. Dat is een makkelijk principe, ik zou niet weten waarom dat we daaraan iets zouden veranderen.
4: Die vraag is nu iets wat leeft in Kokseide. Hebt u dat ook al gehoord in Oostende? Mensen die zeggen, ik ben hier tweede verblijver en ik wil meer gehoord worden?
5: We hebben eigenlijk veel conversatie met tweede verblijvers die vaak willen uitleggen waarom dat hun situatie ook soms moeilijker is en specifiek is. En ik vind dat we daar veel oor moeten naar hebben, want ze zijn een belangrijk deel van de inwoners van de stad. En die vraag om meer rekening te houden met hun mening, die bestaat wel degelijk. Maar dat is iets anders dan stemrecht.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Oostende is alleszins een stad met een rijk schrijversverleden. Met veel schrijvers die hier gewoond hebben, geleefd hebben, die hier inspiratie gevonden hebben.
7: Maar wij engageren ons om 10 miljoen euro van onze relancemiddelen mee te investeren in de renovatie van het gebouw.
8: Het is de bedoeling, als daar dergelijke klachten of waarschuwingen binnenkomen, dat wij dat op een professionele, integere manier aanpakken. Kliklijn is absoluut niet de bedoeling.
9: Wij zijn het Noordzeel-team en wij staan eigenlijk om het beschermen en bewaken van de zeehondjes en om de mensen te sensibiliseren vooral ook.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er waren honderden bezoekers op de trainingssite van de politie in de Klokhofstraat in Oostende. De politie nam er deel aan Open Bedrijvendag en toonde voor het eerst de oefenruimtes. Er waren ook demonstraties. In Blankenbergen sluiten twee bekende horecazaken. Het gaat om pand 18 op de Markt en Casa Maurice. De vennootschap achter de uitbatingen legde de boeken neer. Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
10: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
4: Dit is op een hele bijzondere site.
10: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
4: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
10: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen... meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
1: Oostende volgt de situatie in de nieuwe stad van nabij op. Burgemeester John Crombé.
5: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Guldensporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Dat is ook niet in 1 keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Bart Magerman, u bent van de Vlaamse Bridge Federatie. Jullie halen het wereldkampioenschap naar Oostende. Eerste vraagje, wat is dat, Bridge?
11: Bridge is een kaartspel dat ontstaan is uit het wiezen. Dat in principe wordt gespeeld met 4 spelers die het spel beslechten. En waarbij kenmerkend is aan Bridge in vergelijking met andere spelen dat de gelukfactor eigenlijk zeer, zeer laag is.
4: Je moet het wel kunnen spelen. Het is niet zoals een potje manillen.
11: Nee, inderdaad. Als je wenst te bridgen, moet je toch een 12-tal lessen minimaal volgen. En een leerschool van 1 tot 2 jaar lijkt mij zeer wenselijk alvorens goed te kunnen bridgen.
4: Hier in Oostende waren eerder al kampioenschappen. Was dat de reden dat jullie terugkeren?
11: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
4: Wat is te winnen op zo'n wereldkampioenschap? Is dat de eer of zijn dat geldprijzen?
11: Hier zal het vooral om de eer gaan in 2028. Dus het is een landencompetitie waarbij dus 1 land zal wereldkampioen worden. De eer is hier belangrijker dan de centen.
4: Jullie verwachten best wel veel mensen.
11: Wij schatten toch een heel aantal teams. Als je dat nu heel kort door de bocht zou moeten berekenen, schat ik tussen de 1500 à 2000 mensen die gedurende 14 dagen hier afwisselend aanwezig zullen zijn.
4: De vorige keer hebben jullie gespeeld in de Erehal. Dat zal nu in een grote zaal zijn?
11: Ja, voor een EK heb je minder ruimte nodig. Voor een WK moet je toch rekenen op minimaal 5.000-6.000 vierkante meter. Daardoor is de transformatie van het Kursaal heel wenselijk geweest en noodzakelijk.
4: Hier in Oostende is ook een bridgeclub. Worden die betrokken bij het wereldkampioenschap?
11: Sowieso alle bridgeclubs in Vlaanderen gaan betrokken worden. We hebben ook een heel aantal medewerkers. We hebben een staf van ongeveer een goede 100 mensen. Dus wij gaan zeker en vast beroep doen op lokale mensen, maar ook mensen van andere bridgeclubs.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Olivier Vervaken, Koekabouwlier.
13: Ik ben David Nassus.
14: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
15: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende vond voor de 20e keer de artiestenreunie plaats. Vanuit heel Vlaanderen kwamen artiesten uit de Vlaamse showbiz herinneringen ophalen in Hotel Royal Astrid. organisator Roos van den Driessen.
13: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
4: Welke artiesten komen naar deze reunie?
13: Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk, een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
1: Het Westerkwartier heeft er een vernieuwde ontmoetingsplek bij. Op de hoek van de Timmermansstraat en de Stuiverstraat is er het Wijkpunt West. Buurtbewoners kunnen er terecht voor praktische hulp, digitale ondersteuning, informatie en ontmoeting. Tegelijk wordt het een vaste werkplek voor medewerkers, vrijwilligers en wijkwerkers van Perspectief. De voorbije maanden werd het Wijkpunt gerenoveerd. Het Energiehuis Oostende trekt met een mobiel kantoor naar enkele Oostendse wijken. Men kan er terecht voor onafhankelijk advies over energie, besparen, renoveren, verwarmen en meer. Binnenkort pakt het Energiehuis uit met infosessies over bepaalde thema's. In Oostende is het Ingels winkeltje in de Christinastraat definitief gesloten. Uitbater Peter Bijen ging op pensioen en er werd geen overnemer gevonden. Het Ingels winkeltje werd destijds gestart door Peter Maanhout. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Wij zoeken eigenlijk mensen die zich op een duurzame manier willen engageren om te helpen beheerswerken doen in de Zwaanhoek en in de Keijaard.
17: We hebben 5 nieuwe restaurants die ook deelnemen. Dat is ook wel fijn om 5 nieuwe restaurants vanuit onze stad te leren kennen.
18: Die zijn Roxham gevonden langs de Brugse Steenweg op kruispunt van de Zeeweg met de Brugse Steenweg.
19: Maar er is ook een gratis parcours dat zich uitspreidt over de hele stad. Verschillende locaties op de Zeedijk, het Leopoldpark, waar dan mensen kunnen genieten van hele grote installaties met internationale fotografie.
20: Ik denk dat wij ons daar zeer gelukkig mogen prijzen over het aantal docenten die wij hebben. Er is eigenlijk geen enkele vacature die hier niet ingevuld is.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vandaag aan de kust eerst mist, daarna opnieuw veel zon en enkele wolkenvelden. De maxima liggen rond de 20 graden bij een zwakke variabele wind. Ook morgen dinsdag veel zon en temperaturen tot 22 graden. Vanaf woensdag en donderdag wordt het een pak frisser.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Op 1 oktober start een GFT-ophaling. Schepen voor Milieu, Judith Ooms. Hoe ver staat het met de organisatie van die ophaling?
21: Wel, zoals je weet leveren we de boxen of de bakken huis aan huis. We zijn daar volop mee bezig, maar door een technisch probleem in de levering lopen we wel wat vertraging op. Er zijn heel wat wijken in Oostende waar dat de bakken al geleverd zijn. Voor de mensen die al een bak ontvangen hebben, begint de levering vanaf 1 oktober. Voor de mensen die ze nog niet zullen ontvangen hebben op 1 oktober, want dat zijn er ook wel wat, zal de levering of de ophaling starten van zodra de bakken geleverd zijn.
4: Die zijn in een wel bepaald aantal wijken.
21: Dus we hebben een aantal wijken zijn volledig geleverd, een aantal andere zullen deze week worden afgerond. Stenen en Konterdam zullen nog niet gebeurd zijn en het zou kunnen in Mariakerkebad allicht ook nog niet. We werken zo snel we kunnen, maar voor de mensen is het duidelijk, van zodra je bak hebt, zal ze ook opgehaald worden wekelijks.
4: Ook met de levering van bakken voor appartementsgebouwen zijn er wat problemen?
21: Wel, we doen dat naar het einde toe, omdat we last minute nog heel veel aparte aanvragen hebben gehad voor al dan niet collectieve bakken of individuele bakken. Vandaar dat we nu volgende week of de week daarop aan alle appartementsgebouwen zullen leveren wat gevraagd is in de mate dat kan.
4: Tegen wanneer kan die GFT-ophaling lopen zoals ze moet lopen?
21: Ten laatste eind oktober plannen we volledig operationeel te zijn.
1: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
0: Nieuws en info aan de kust.
3: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de begraafplaats Stenen in Oostende werden tientallen bronzen kruisjes en letters gestolen van graven. De Oostendse politie vraagt aangifte te doen van elke diefstal. KVDO-voorzitter Frederik Willaert heeft een open brief geschreven aan de supporters. Na de perikelen in het bestuur had de supportersfederatie laten weten dat ze meer betrokken wil worden. Die boodschap lijkt aangekomen, want Frederik Willaert zegt dat hij het bestuur wil hervormen en uitbreiden. Het Blauw Kruis van de Kust is voorlopig uit de financiële gevarenzone. Een anonieme weldoener schonk 100.000 euro. Dat geld moet dienen om de komende maanden te overbruggen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
22: Ik ben Patrick de Vit.
23: Ik ben Philippe Monseweijer.
24: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
4: Maxim Donk, bevoegdheidswissel in het Schepencollege in Oostende. U wordt nu eerste schepen en krijgt er een pak bevoegdheden bij. Wat krijgt u er precies bij?
25: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden binnen dit college. En ik kijk daar ook wel sterk naar uit.
4: U zegt dat hangt samen, ik zie daar mogelijkheden, maar wat u er ook bij krijgt zijn kermissen, sport, een aantal andere bevoegdheden.
25: Ja, ik denk, het waren een aantal woelige weken natuurlijk, ik zal dat zeker niet ontkennen. Ik denk in eerste instantie zijn al die bevoegdheden bij mij geplaatst geweest, met de bedoeling ook om wat te kalmeren, wat discreet en bescheiden eens te gaan verkennen, met alle diensten te spreken, alle neuzen terug weer in dezelfde richting te zetten.

0: tijden, N-VA. Daar hebt u gezegd, we hebben ook samen gezeten.
1: Ja, klopt. We kunnen natuurlijk zeker de champagne niet ontkurken. Hè. De afgelopen 3 weken waren zeker niet leuk, zeker niet plezierig. Maar goed, kijk, afgelopen zaterdag hebben wij een bestuursvergadering gehad. En ik merk dat iedereen daar wel de rangen sluit. En opnieuw de neuzen in dezelfde richting.
2: Bedankt voor het gesprek, Maxim Donk.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Er waren honderden bezoekers op de trainingssite van de politie in de Klokhofstraat in Oostende. De politie nam er deel aan Open Bedrijvendag en toonde voor het eerst de oefenruimtes. Er waren ook demonstraties. In Blankenbergen sluiten 2 bekende horecazaken. Het gaat om pand 18 op de Markt en Casa Maurice. De vennootschap achter de uitbatingen legde de boeken neer. Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
4: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
0: Dit is op een hele bijzondere site.
4: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
0: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
4: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen... meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
2: Oostende volgt de situatie in de nieuwe stad van nabij op. Burgemeester John Crombie.
5: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Gouden Sporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouilles en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Het was ook niet in 1 keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
2: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: We hebben vastgesteld dat we toch ongeveer 2000 personen, Bredenaars eigenlijk, die onder de armoedegrens leven.
7: Wel, het authentieke huis zoals het gekend is, wordt gevoelig uitgebreid met een belevingscentrum, waarbij je de wereld van Ensor beter leert kennen.
8: Een bakker die zijn beste brood van de wereld in de kelder steekt, die gaat weinig brood verkopen. Dus uiteindelijk, onze haven moet ook aantrekkelijk zijn voor investeerders. De infrastructuur moet op orde zijn.
9: Deze zomer gaan er weer 25 jobstudenten van het beachteam aan de slag. En die werken eigenlijk op het strand en op de zeedijk, waar ze mensen sensibiliseren in het kader van netheid.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Voor de 4e keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Brederen brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Brederen. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Welcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaards ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, 3 Oostense G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
3: Radio Noordzee. Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: De Vermeijdenschool in de Schermplantenstraat op Markt.

0: Kerken bestaat 50 jaar. Directeur Muriel Jullet, dat was destijds eigenlijk een hele moderne school.
1: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
0: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
1: Ja, wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
0: Hoe gaat het nu met de Vermeijlen school?
1: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
0: Jullie hebben heel wat archieven teruggevonden.
1: We hebben inderdaad heel wat mooie foto's teruggevonden, oude foto's. Helaas hebben we niet alles kunnen recupereren na ooit een keer een stortvloed in onze kelder. Maar we hebben inderdaad heel wat leuke, mooie foto's teruggevonden.
0: Jullie hebben een eenmalig een open dag gehouden naar aanleiding van die 50ste verjaardag. Komt dat misschien nog eens terug?
1: Misschien komt dat ooit wel een keer terug, maar ik vrees dat het niet meer met mij zal zijn. Maar we hebben inderdaad een hele leuke dag gehouden. Dus morgens eigenlijk met de burgemeester uitgenodigd. Speeches, oude leerkrachten, oude collega's teruggezien. En dan in de namiddag hebben we de deuren opengezet voor iedereen eigenlijk. Voor vooral oude leerlingen en de buurt. Iedereen was welkom bij ons op school.
0: U zei het daarnet en het spreekt een beetje tot de verbeelding. Dat was een school met een eigen zwembad.
1: Inderdaad, ja. En dat was ook wel onze sterkte. Dus heel veel kinderen uit de buurt kwamen naar onze school, want dat was wel een luxe om de kleutertjes meteen watergewenning te kunnen geven in een eigen zwembad, dus lekker dichtbij.
0: Dat is op een bepaald moment gestopt?
1: Ja, toen we overgenomen zijn door de scholengroep Stroom, dus het GO-onderwijs, hebben we dat dan wel noodgedwongen moeten stoppen, omdat het financieel plaatje niet meer haalbaar was.
0: Wat is er nu geworden van het zwembad?
1: Het zwembad is nu een toneelzaal geworden, wordt ook gebruikt door een toneelvereniging, die daar dus heel vaak hun repetities houden.
0: Proficiat met 50 jaar Vermeijlen School, Muriel Jullet.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Radio Noordzee.
2: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
0: In Oostende vond voor de 20ste keer de artiestenreunie plaats. Vanuit heel Vlaanderen kwamen artiesten uit de Vlaamse showbiz herinneringen ophalen in Hotel Royal Astrid. Organisator Roos van den Driessen.
4: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
0: Welke artiesten komen naar deze reunie?
4: Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
0: Het Westerkwartier heeft er een vernieuwde ontmoetingsplek bij. Op de hoek van de Timmermansstraat en de Stuiverstraat is er het Wijkpunt West. Buurtbewoners kunnen er terecht voor praktische hulp, digitale ondersteuning, informatie en ontmoeting. Tegelijk wordt het een vaste werkplek voor medewerkers, vrijwilligers en wijkwerkers van Perspectief. De voorbije maanden werd het Wijkpunt gerenoveerd. Het Energiehuis Oostende trekt met een mobiel kantoor naar enkele Oostendse wijken. Men kan er terecht voor onafhankelijk advies over energie, besparen, renoveren, verwarmen en meer. Binnenkort pakt het Energiehuis uit met infosessies over bepaalde thema's. In Oostende is het Ingels winkeltje in de Christinastraat definitief gesloten. Uitbater Peter Bijen ging op pensioen en er werd geen overnemer gevonden. Het Ingels winkeltje werd destijds gestart door Peter Maanhout. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
6: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
8: Ik ben Asioen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
0: Burgemeester John Crombé, begin deze maand waren er ernstige feiten in de nieuwe stad. U hebt toen een aantal maatregelen afgekondigd. Wat is de stand van zaken nu?
3: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Guldensporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En dan is de politie in grote getalen daar naartoe gegaan en heeft 30 mensen geïdentificeerd. En we gaan zien als daar ook herhaaldelijke overlastplegers in zitten om eventueel zelfs naar plaatsverboden te gaan.
9: Dat is toch niet min op een zondagavond tussenkomst van veel politie en 30 mensen?
3: Dat is zeker niet min, ook voor ons politiekorps. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Dat is ook niet in één keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
9: Ja. Weten we nu al die mensen die opgepakt zijn of die geïdentificeerd zijn, zijn dat dezelfde jongeren als de vorige keren? Komen zij van buiten Oostende?
3: Maar het grootste deel komt van Oostende, ja.
2: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Op de begraafplaats Stenen in Oostende werden tientallen bronzen kruisjes en letters gestolen van graven. De Oostendse politie vraagt aangifte te doen van elke diefstal. KVDO-voorzitter Frederik Willaert heeft een open brief geschreven aan de supporters. Na de perikelen in het bestuur had de supportersfederatie laten weten dat ze meer betrokken wil worden. Die boodschap lijkt aangekomen, want Frederik Willaert zegt dat hij het bestuur wil hervormen en uitbreiden. Het Blauwkruis van de kust is voorlopig uit de financiële gevarenzone. Een anonieme weldoener schonk 100.000 euro. Dat geld moet dienen om de komende maanden te overbruggen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
10: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee, dagklapper.
11: Een hele fijne maandag, daar zijn we met onze dagklapper. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film At the Place of Ghosts. En dat mag duur vanavond voor The Plague, dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Zaterdag komen Dimitri Leu en Franke Fokketijn met hun voorstelling Pelias en Melisande en Pelias naar de Grote Post in Oostende. Tickets kosten ginder €28. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Dan kan je ons altijd een mail sturen en doe dat naar info@radionoordzee105.be.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Een bijzonder project met vuilnisbakken, afvalkorven in de stad Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit het in elkaar?
12: Wel, we blijven innoveren en dit is toch wel een project die daar zeker op inspeelt. Het gaat om slimme sensoren die wij in onze 150 vuilnisbakken zullen installeren. Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen. Bovendien, en dat is dan misschien het interessante ook op lange termijn, kunnen wij zien welke vuilnisbakken er eventueel over bevraagd worden en eigenlijk heel veel gevuld worden en kunnen we ook op die manier misschien trends zien richting sluitstorten, richting zwerfvuil die daarin gedumpt wordt en kunnen we dat ook beter gaan monitoren en opvolgen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Maar we merken dat leerlingen ook wel nood hebben om in de kortere schoolvakanties toch die Nederlandse taal te blijven oefenen. Dus vandaar, we gaan ook nu in de herfstvakantie, krokusvakantie en de paasvakantie ook verder Nederlandse lessen blijven geven.
14: Wel, Eddie Wally is uit het graf opgestaan, dus Chuck Norris was langs geweest en op een avond heb ik ook John Travolta mogen verwelkomen, blijkbaar.
15: Iedereen heeft kunnen zien dat op het strand van Oostende er geen overdrukte was, dat de afstand kon bewaard worden. Op de dijk werden de zaken afgesloten omdat er geen risico's werden genomen met fietsers en go-karts.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
0: Er waren honderden bezoekers op de trainingssite van de politie in de Klokhofstraat in Oostende. De politie nam er deel aan Open Bedrijvendag en toonde voor het eerst de oefenruimtes. Er waren ook demonstraties. In Blankenbergen sluiten twee bekende horecazaken. Het gaat om pand 18 op de Markt en Casa Maurice. De vennootschap achter de uitbatingen legde de boeken neer. Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
16: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
9: Dit is op een hele bijzondere site.
16: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
9: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
16: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen... meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
0: Oostende volgt de situatie in de nieuwe stad van nabij op. Burgemeester John Crombie.
3: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Heldensporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouillen en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Het was ook niet in 1 keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
0: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Burgemeester John Crombie, aan de kust is er heel wat te doen over het stemrecht voor tweede verblijvers. Wat vindt u daarvan?
3: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzaken de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dat men zegt, als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen. Zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind onze, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijf. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op. Moeten ze zeker rekening houden met de specifieke situatie van, maar een aparte stem geven in stemmingen lijkt mij ver gaan.
9: Geen extra stem, ook niet als ze dan maar 1 stem hebben, dat ze die dan bijvoorbeeld aan de kust benutten in plaats van in het binnenland?
3: Ja, het is een beetje een raar gegeven. De bepaling nu om een kiessysteem te organiseren is eigenlijk je stemt waar dat je woont. Of dat we nu voor het bovenlokaal niveau is voor de federale regering of de Vlaamse regering of je belangrijkste altijd gemeente of stad waar dat je woont. Je stemt waar dat je woont. Dat is een makkelijk principe. Ik zou niet weten waarom dat we daaraan iets zouden veranderen.
9: Die vraag is nu iets wat leeft in Kokseide. Hebt u dat ook al gehoord in Oostende? Mensen die zeggen, ik ben hier tweede verblijver en ik wil meer gehoord worden?
3: We hebben eigenlijk veel conversatie met tweede verblijvers die vaak willen uitleggen waarom dat hun situatie ook soms moeilijker is en specifiek is. En ik vind dat we daar veel oor moeten naar hebben, want ze zijn een belangrijk deel van de inwoners van de stad. En die vraag om meer rekening te houden met hun mening, die bestaat wel degelijk. Maar dat is iets anders dan stemrecht.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
18: Ik ben Stefan Tange.
19: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
20: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
4: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
2: Noordzee-regionieuws.
0: In Oostende vond voor de 20e keer de artiestenreunie plaats. Vanuit heel Vlaanderen kwamen artiesten uit de Vlaamse showbiz herinneringen ophalen in Hotel Royal Astrid. Organisator Roos van den Driessen.
4: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
0: Welke artiesten komen naar deze reunie?
4: Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk, een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
0: Het Westerkwartier heeft er een vernieuwde ontmoetingsplek bij. Op de hoek van de Timmermansstraat en de Stuiverstraat is er het Wijkpunt West. Buurtbewoners kunnen er terecht voor praktische hulp, digitale ondersteuning, informatie en ontmoeting. Tegelijk wordt het een vaste werkplek voor medewerkers, vrijwilligers en wijkwerkers van Perspectief. De voorbije maanden werd het Wijkpunt gerenoveerd. Het Energiehuis Oostende trekt met een mobiel kantoor naar enkele Oostendse wijken. Men kan er terecht voor onafhankelijk advies over energie, besparen, renoveren, verwarmen en meer. Binnenkort pakt het Energiehuis uit met infosessies over bepaalde thema's. In Oostende is het Ingels winkeltje in de Christinastraat definitief gesloten. Uitbater Peter Bijen ging op pensioen en er werd geen overnemer gevonden. Het Ingels winkeltje werd destijds gestart door Peter Maanhout. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: We gaan ook ervoor zorgen dat de mensen bij een ticket al de dranken kunnen bestellen, zodanig dat er de avond zelf niet te veel verloop in de zaal is en iedereen gewoon rustig in zijn bubbel kan blijven zitten.
15: En omdat wij met het filmfestival in Oostende toch wel de laatste jaren hebben aangetoond dat wij een belangrijke rol te spelen hebben in gans het Vlaamse filmgebeuren met onder andere de Insource.
20: Stel dat je zegt van ik weet nog niet goed van welke winkel, dan kan je eigenlijk die bon kopen omdat ze die kunnen besteden in een aantal winkels in Oostende.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vandaag aan de kust eerst mist, daarna opnieuw veel zon en enkele wolkenvelden. De maxima liggen rond de 20 graden bij een zwakke variabele wind. Ook morgen dinsdag veel zon en temperaturen tot 22 graden. Vanaf woensdag en donderdag wordt het een pak frisser.
10: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: Bart Magerman, u bent van de Vlaamse Bridge Federatie. Jullie halen het wereldkampioenschap naar Oostende. Eerste vraagje, wat is dat, Bridge?
22: Bridge is een kaartspel dat ontstaan is uit het wiezen. Dat in principe wordt gespeeld met vier spelers die het spel beslechten. En waarbij kenmerkend is aan Bridge in vergelijking met andere spelen dat de gelukfactor eigenlijk zeer, zeer laag is.
21: Je moet het wel kunnen spelen. Het is niet zoals een potje manillen.
22: Nee, inderdaad. Als je wenst te bridgen, moet je toch een 12-tal lessen minimaal volgen. En een leerschool van 1 tot 2 jaar lijkt mij zeer wenselijk alvorens goed te kunnen bridgen.
21: Hier in Oostende waren eerder al kampioenschappen. Was dat de reden dat jullie terugkeren?
22: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Cursaal, waar we naar uitkijken.
21: Wat is te winnen op zo'n wereldkampioenschap? Is dat de eer of zijn dat geldprijzen?
22: Hier zal het vooral om de eer gaan in 2028. Dus het is een landencompetitie waarbij dus één land zal wereldkampioen worden. De eer is hier belangrijker dan de centen.
21: Jullie verwachten best wel veel mensen.
22: Wij schatten toch een heel aantal teams. Als je dat nu heel kort door de bocht zou moeten berekenen, schat ik tussen de 1500 à 2000 mensen die gedurende 14 dagen hier afwisselend aanwezig zullen zijn.
21: De vorige keer hebben jullie gespeeld in de Erehal. Dat zal nu in een grote zaal zijn?
22: Ja, voor een EK heb je minder ruimte nodig. Voor een WK moet je toch rekenen op minimaal 5.000-6.000 vierkante meter. Daardoor is de transformatie van het kurszaal heel wenselijk geweest en noodzakelijk.
21: Hier in Oostende is ook een bridgeclub. Worden die betrokken bij het wereldkampioenschap?
22: Sowieso alle bridgeclubs in Vlaanderen gaan betrokken worden. We hebben ook een heel aantal medewerkers. We hebben een staf van ongeveer een goede 100 mensen. Dus wij gaan zeker en vast beroep doen op lokale mensen, maar ook mensen van andere bridgeclubs.
1: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
2: Noordzee regionieuws.
0: Op de begraafplaats Stenen in Oostende werden tientallen bronzen kruisjes en letters gestolen van graven. De Oostendse politie vraagt aangifte te doen van elke diefstal. KVDO-voorzitter Frederik Willaert heeft een open brief geschreven aan de supporters. Na de perikelen in het bestuur had de supportersfederatie laten weten dat ze meer betrokken wil worden. Die boodschap lijkt aangekomen, want Frederik Willaert zegt dat hij het bestuur wil hervormen en uitbreiden. Het Blauw Kruis van de Kust is voorlopig uit de financiële gevarenzone. Een anonieme weldoener schonk 100.000 euro. Dat geld moet dienen om de komende maanden te overbruggen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Marcel van Tilt.
6: Ik ben Benny Proot en telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
23: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
24: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: Op 1 oktober start een GFT-ophaling. Schepen voor Milieu, Judith Ooms. Hoe ver staat het met de organisatie van die ophaling?
25: Wel, zoals je weet leveren we de boksen of de bakken huis aan huis. We zijn daar volop mee bezig, maar door een technisch probleem in de levering lopen we wel wat vertraging op. Er zijn heel wat wijken in Oostende waar dat de bakken al geleverd zijn. Voor de mensen die al een bak ontvangen hebben, begint de levering vanaf 1 oktober. Voor de mensen die ze nog niet zullen ontvangen hebben op 1 oktober, want dat zijn er ook wel wat, zal de levering of de ophaling starten van zodra de bakken geleverd zijn.
21: Die zijn in een wel bepaald aantal wijken.
25: Dus we hebben een aantal wijken zijn volledig geleverd, een aantal andere zullen deze week worden afgerond. Stenen en Konterdam zullen nog niet gebeurd zijn en het zou kunnen in Mariakerkebad allicht ook nog niet. We werken zo snel we kunnen, maar voor de mensen is het duidelijk, van zodra je bak hebt, zal ze ook opgehaald worden wekelijks.
21: Ook met de levering van bakken voor appartementsgebouwen zijn er wat problemen?
25: Wel, we doen dat naar het einde toe, omdat we last minute nog heel veel aparte aanvragen hebben gehad voor al dan niet collectieve bakken of individuele bakken. Vandaar dat we nu volgende week of de week daarop aan alle appartementsgebouwen zullen leveren wat gevraagd is in de mate dat kan.
21: Tegen wanneer kan die GFT-ophaling lopen zoals ze moet lopen?
25: Ten laatste eind oktober plannen we volledig operationeel te zijn.
0: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee regionieuws.
0: Er waren honderden bezoekers op de trainingssite van de politie in de Klokhofstraat in Oostende. De politie nam er deel aan Open Bedrijvendag en toonde voor het eerst de oefenruimtes. Er waren ook demonstraties. In Blankenbergen sluiten twee bekende horecazaken. Het gaat om pand 18 op de Markt en Casa Maurice. De vennootschap achter de uitbatingen legde de boeken neer. Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
16: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
21: Dit is op een hele bijzondere site.
16: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer en heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
21: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
16: Dat is eigenlijk een manier om, meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laten we zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
0: Oostende volgt de situatie in de nieuwe stad van nabij op. Burgemeester John Crombie.
3: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Heldenspoorlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Het was ook niet in 1 keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
0: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Wel, voor de eerste is dat sowieso een grote aanpassing, de overgang van het lager naar het middelbaar.
8: Nu, de West-Vlaming kent de kust. Die weet dat het leuk is om hier een aantal dagen door te brengen.
11: We zoeken uiteraard ook een nieuwe locatie daarvoor. Het plan om de Abdijhoeve, zeker het eerste gedeelte van de Abdijhoeve, daarvoor te gebruiken, blijft bestaan.
12: We zijn dus met een echte kameel opgekomen, met de kleren licht van in de Sahara. Dus de mensen hadden dat niet verwacht. Dat was hilariteit alom.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Voor de 4e keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Welcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor Iedereen is een initiatief van Axel Rijkaards ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, 3 Oostendse G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedykleppers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
21: Maxim Donk, bevoegdheidswissel in het Schepencollege in Oostende. U wordt nu eerste schepen en krijgt er een pak bevoegdheden bij. Wat krijgt u er precies bij?
13: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden binnen dit college. En ik kijk daar ook wel sterk naar uit.
21: U zegt dat hangt samen. Ik zie daar mogelijkheden. Maar wat u er ook bij krijgt zijn kermissen, sport, een aantal andere bevoegdheden.
13: Ja, ik denk, het waren een aantal woelige weken natuurlijk, zal dat zeker niet ontkennen. Ik denk, in eerste instantie zijn al die bevoegdheden bij mij geplaatst geweest, met de bedoeling ook om wat te kalmeren, wat discreet en bescheiden eens te gaan verkennen, met alle diensten te spreken, alle neuzen terug weer in dezelfde richting te zetten. En dan gaan we kijken wat we coherent kunnen maken, en dat gevallend gaan een aantal bevoegdheden verschuiven naar mijn collega Christophe Esquire.
21: U ziet dat helemaal zitten?
13: Ja, absoluut. Ik ben een bijzonder optimistisch iemand, dus we gaan er voluit voor.
21: Wat gaat u nu de komende weken doen? U moet al die diensten ook leren kennen?
13: Ja, wel, ik heb natuurlijk wel een klein beetje het voordeel dat ik al 8 jaar schepen ben. Helemaal nieuw is het natuurlijk niet voor mij. Maar in de komende periode, en dat was sowieso voorzien natuurlijk, zijn het financiën en begrotingsgesprekken hier op het stadhuis. Dus sowieso komen die diensten dan natuurlijk wel eens langs. En dan kijken we om daar iets samen van te maken. Maar ik zeg, dat was sowieso wel voornemens.
21: Het was ook een woelige periode voor uw partij, de N-VA. Daar hebt u gezegd, we hebben ook samen gezeten.
13: Ja, klopt. We kunnen natuurlijk zeker de champagne niet ontkurken. Hè. De afgelopen 3 weken waren zeker niet leuk, zeker niet plezierig. Maar goed, kijk, afgelopen zaterdag hebben wij een bestuursvergadering gehad. En ik merk dat iedereen daar wel de rangen sluit. En opnieuw de neuzen in dezelfde richting.
0: Bedankt voor het gesprek, Maxime Donk.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: In Oostende vond voor de 20ste keer de artiestenreunie plaats. Vanuit heel Vlaanderen kwamen artiesten uit de Vlaamse showbiz herinneringen ophalen in Hotel Royal Astrid. Organisator Roos van den Driessen.
4: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
0: Welke artiesten komen naar deze reunie?
4: Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk, een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
0: Het Westerkwartier heeft er een vernieuwde ontmoetingsplek bij. Op de hoek van de Timmermansstraat en de Stuiverstraat is er het Wijkpunt West. Buurtbewoners kunnen er terecht voor praktische hulp, digitale ondersteuning, informatie en ontmoeting. Tegelijk wordt het een vaste werkplek voor medewerkers, vrijwilligers en wijkwerkers van Perspectief. De voorbije maanden werd het Wijkpunt gerenoveerd. Het Energiehuis Oostende trekt met een mobiel kantoor naar enkele Oostendse wijken. Men kan er terecht voor onafhankelijk advies over energie, besparen, renoveren, verwarmen en meer. Binnenkort pakt het Energiehuis uit met infosessies over bepaalde thema's. In Oostende is het Ingels winkeltje in de Christinastraat definitief gesloten. Uitbater Peter Bijen ging op pensioen en er werd geen overnemer gevonden. Het Ingels winkeltje werd destijds gestart door Peter Maanhout. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Olivier Vervaken, Kogabaulier.
14: Ik ben David Nasus.
17: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
18: Ik ben Peter Maanhout en ik luister naar Radio Noordzee.
10: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
10: Elk uur meer regionaal nieuws.
21: De Vermeijdenschool in de Schermplantenstraat op Mariakerke bestaat 50 jaar. Directeur Muriel Jullet, dat was destijds eigenlijk een hele moderne school.
25: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
21: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
25: Ja, wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
21: Hoe gaat het nu met de Vermeijdenschool?
25: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
21: Jullie hebben heel wat archieven teruggevonden.
25: We hebben inderdaad heel wat mooie foto's teruggevonden, oude foto's. Helaas hebben we niet alles kunnen recupereren na ooit een keer een stortvloed in onze kelder. Maar we hebben inderdaad heel wat leuke, mooie foto's teruggevonden.
21: Jullie hebben eenmalig een open dag gehouden naar aanleiding van die 50ste verjaardag. Komt dat misschien nog eens terug?
25: Misschien komt dat ooit wel een keer terug, maar ik vrees dat het niet meer met mij zal zijn. Maar we hebben inderdaad een hele leuke dag gehouden. Dus morgens eigenlijk de burgemeester uitgenodigd. Speeches, oude leerkrachten, oude collega's teruggezien. En dan in de namiddag hebben we de deuren opengezet voor iedereen eigenlijk. Voor vooral oude leerlingen en de buurt. Iedereen was welkom bij ons op school.
21: U zei het daarnet en het spreekt een beetje tot de verbeelding. Dat was een school met een eigen zwembad.
25: Inderdaad, ja. En dat was ook wel onze sterkte. Dus heel veel kinderen uit de buurt kwamen naar onze school, want dat was wel een luxe om de kleutertjes meteen watergewenning te kunnen geven in een eigen zwembad, dus lekker dichtbij.
21: Dat is op een bepaald moment gestopt?
25: Ja, toen we overgenomen zijn door de scholengroep Stroom, dus het GO-onderwijs, hebben we dat dan wel noodgedwongen moeten stoppen, omdat het financieel plaatje niet meer haalbaar was.
21: Wat is er nu geworden van het zwembad?
25: Het zwembad is nu een toneelzaal geworden, wordt ook gebruikt door een toneelvereniging, die daar dus heel vaak hun repetities houden.
0: Proficiat met 50 jaar Vermeijdenschool Muriel Jullet.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
0: Op de begraafplaats Stenen in Oostende werden tientallen bronzen kruisjes en letters gestolen van graven. De Oostendse politie vraagt aangifte te doen van elke diefstal. KVDO-voorzitter Frederik Willaert heeft een open brief geschreven aan de supporters. Na de perikelen in het bestuur had de supportersfederatie laten weten dat ze meer betrokken wil worden. Die boodschap lijkt aangekomen, want Frederik Willaert zegt dat hij het bestuur wil hervormen en uitbreiden. Het Blauw Kruis van de Kust is voorlopig uit de financiële gevarenzone. Een anonieme weldoener schonk 100.000 euro. Dat geld moet dienen om de komende maanden te overbruggen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee, dagklapper.
1: Een hele fijne maandag, daar zijn we met onze dagklapper. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film At the Place of Ghosts. En dat mag duur vanavond voor The Plague, dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Zaterdag komen Dimitri Leu en Franke Fokketijn met hun voorstelling Pelias en Melisande en Pelias naar de Grote Post in Oostende. Tickets kosten ginder €28. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Dan kan je ons altijd een mail sturen en doe dat naar info@radionoordzee105.be.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
0: Burgemeester John Crombé, begin deze maand waren er ernstige feiten in de nieuwe stad.
21: U hebt toen een aantal maatregelen afgekondigd. Wat is de stand van zaken nu?
3: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Gulden Spoorlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En dan is de politie in grote getalen daar naartoe gegaan en heeft 30 mensen geïdentificeerd. En we gaan zien als daar ook herhaaldelijke overlastplegers in zitten om eventueel zelfs naar plaatsverboden te gaan.
21: Dat is toch niet min op een zondagavond tussenkomst van veel politie en 30 mensen?
3: Dat is zeker niet mijn, ook voor ons politiekorps. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Het was ook niet in één keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
21: Weten we nu al, die mensen die opgepakt zijn of die geïdentificeerd zijn, zijn dat dezelfde jongeren als de vorige keren? Komen zij van buiten Oostende?
3: Maar het grootste deel komt van Oostende, ja.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Stek je lucht aan, is de slogan die op de borden staat. Het originele is dat wij eigenlijk de contactdozen die op de verlichtingspalen staan gebruiken om dan echte lichten te laten schijnen op de slogan.
15: We zijn inderdaad de 113e Vlaamse gemeente die het Safe Charter van de VZW Ouders van Verongelukte Kinderen ondertekent. Het heeft in Oudenburg een lange voorgeschiedenis.
19: Absoluut, het is Mauro de Blok die als eerste kinderburgemeester voor onze stad is verkozen met maar liefst 80 stemmen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
0: Er waren honderden bezoekers op de trainingssite van de politie in de Klokhofstraat in Oostende. De politie nam er deel aan Open Bedrijvendag en toonde voor het eerst de oefenruimtes. Er waren ook demonstraties. In Blankenbergen sluiten 2 bekende horecazaken. Het gaat om pand 18 op de Markt en Casa Maurice. De vennootschap achter de uitbatingen legde de boeken neer. Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
20: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
21: Dit is op een hele bijzondere site.
20: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
21: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
20: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
21: Oostende volgt de situatie in de nieuwe stad van nabij op. Burgemeester John Crombie.
3: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Huldenspoorlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Het was ook niet in 1 keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
21: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: Een bijzonder project met vuilnisbakken, afvalkorven in de stad Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
19: Wel, we blijven innoveren en dit is toch wel een project die daar zeker op inspeelt. Het gaat om slimme sensoren die wij in onze 150 vuilnisbakken zullen installeren. Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen. Bovendien, en dat is dan misschien het interessante ook op lange termijn, kunnen wij zien welke vuilnisbakken er eventueel over bevraagd worden en eigenlijk heel veel gevuld worden. En kunnen we ook op die manier misschien trends zien richting sluitstorten, richting zwerfvuil die daarin gedumpt wordt. En kunnen we dat ook beter gaan monitoren en opvolgen.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Mijn naam is Joris Polet.
6: Ik ben André Durie.
16: Ik ben Kurt Kluis.
22: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
2: Noordzee Regio Nieuws.
21: In Oostende vond voor de 20e keer de artiestenreunie plaats. Vanuit heel Vlaanderen kwamen artiesten uit de Vlaamse showbiz herinneringen ophalen in Hotel Royal Astrid. Organisator Roos van den Driessen.
4: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
21: Welke artiesten komen naar deze reunie?
4: Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk, een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
21: Het Westerkwartier heeft er een vernieuwde ontmoetingsplek bij. Op de hoek van de Timmermansstraat en de Stuiverstraat is er het Wijkpunt West. Buurtbewoners kunnen er terecht voor praktische hulp, digitale ondersteuning, informatie en ontmoeting. Tegelijk wordt het een vaste werkplek voor medewerkers, vrijwilligers en wijkwerkers van Perspectief. De voorbije maanden werd het Wijkpunt gerenoveerd. Het Energiehuis Oostende trekt met een mobiel kantoor naar enkele Oostendse wijken. Men kan er terecht voor onafhankelijk advies over energie, besparen, renoveren, verwarmen en meer. Binnenkort pakt het Energiehuis uit met infosessies over bepaalde thema's. In Oostende is het Ingels winkeltje in de Christinastraat definitief gesloten. Uitbater Peter Bijen ging op pensioen en er werd geen overnemer gevonden. Het Ingels winkeltje werd destijds gestart door Peter Maanhout. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Maar we merken dat leerlingen ook wel nood hebben om in de kortere schoolvakanties toch die Nederlandse taal te blijven oefenen. Dus vandaar, we gaan ook nu in de herfstvakantie, krokusvakantie en de paasvakantie ook verder Nederlandse lessen blijven geven.
7: Wel, Eddie Wally is uit het graf opgestaan, dus Chuck Norris was langs geweest en op een avond heb ik ook John Travolta mogen verwelkomen, blijkbaar.
8: Iedereen heeft kunnen zien dat op het strand van Oostende er geen overdrukte was, dat de afstand kon bewaard worden. Op de dijk werden de zaken afgesloten omdat er geen risico's werden genomen met fietsers en go-karts.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
21: Vandaag aan de kust eerst mist, daarna opnieuw veel zon en enkele wolkenvelden. De maxima liggen rond de 20 graden bij een zwakke variabele wind. Ook morgen dinsdag veel zon en temperaturen tot 22 graden. Vanaf woensdag en donderdag wordt het een pak frisser.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: Burgemeester John Crombé, aan de kust is er heel wat te doen over het stemrecht voor tweede verblijvers. Wat vindt u daarvan?
3: Ik vind het een beetje een rare discussie. In het begin van België waren er maar een klein aantal mensen die mochten stemmen. Dat waren in hoofdzaken de mensen die zelf veel middelen hadden. En mensen die weinig hadden, mochten niet stemmen. Als we nu gaan naar een systeem waar dan men zegt, als je in staat bent, en ik ben heel blij voor hen, om een tweede woning te hebben aan de kust, mag je een tweede stem krijgen. Zou dat een zeer rare evolutie zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind onze, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijf. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op. Moeten ze zeker rekening houden met de specifieke situatie van, maar een aparte stem geven in stemmingen lijkt mij ver gaan.
21: Geen extra stem, ook niet als ze dan maar één stem hebben, dat ze die dan bijvoorbeeld aan de kust benutten in plaats van in het binnenland?
3: Ja, het is een beetje raar gegeven. De bepaling nu om een kiessysteem te organiseren is eigenlijk je stemt waar dat je woont. Of dat nu voor het bovenlokaal niveau is, voor de federale regering of de Vlaamse regering, of je belangrijkste altijd gemeente of stad waar dat je woont. Je stemt waar dat je woont. Dat is een makkelijk principe. Ik zou niet weten waarom dat we daaraan iets zouden veranderen.
21: Die vraag is nu iets wat leeft in Kokseide. Hebt u dat ook al gehoord in Oostende? Mensen die zeggen, ik ben hier tweede verblijver en ik wil meer gehoord worden?
3: We hebben eigenlijk veel conversatie met tweede verblijvers die vaak willen uitleggen waarom dat hun situatie ook soms moeilijker is en specifiek is. En ik vind dat we daar veel oor moeten naar hebben, want ze zijn een belangrijk deel van de inwoners van de stad. En die vraag om meer rekening te houden met hun mening, die bestaat wel degelijk. Maar dat is iets anders dan stemrecht.
2: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee regionieuws.
21: Op de begraafplaats Stenen in Oostende werden tientallen bronzen kruisjes en letters gestolen van graven. De Oostendse politie vraagt aangifte te doen van elke diefstal. KVDO-voorzitter Frederik Willaert heeft een open brief geschreven aan de supporters. Na de perikelen in het bestuur had de supportersfederatie laten weten dat ze meer betrokken wil worden. Die boodschap lijkt aangekomen, want Frederik Willaert zegt dat hij het bestuur wil hervormen en uitbreiden. Het Blauw Kruis van de kust is voorlopig uit de financiële gevarenzone. Een anonieme weldoener schonk 100.000 euro. Dat geld moet dienen om de komende maanden te overbruggen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Tineke van Halemees.
23: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Frank Dierkens.
26: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
10: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: Bart Magerman, u bent van de Vlaamse Bridge Federatie. Jullie halen het wereldkampioenschap naar Oostende. Eerste vraagje, wat is dat, Bridge?
27: Bridge is een kaartspel dat ontstaan is uit het wiezen. Dat in principe wordt gespeeld met vier spelers die het spel beslechten. En waarbij kenmerkend is aan Bridge in vergelijking met andere spelen dat de gelukfactor eigenlijk zeer, zeer laag is.
21: Je moet het wel kunnen spelen. Het is niet zoals een potje manillen.
27: Nee, inderdaad. Als je wenst te bridgen, moet je toch een 12-tal lessen minimaal volgen. En een leerschool van 1 tot 2 jaar lijkt mij zeer wenselijk alvorens goed te kunnen bridgen.
21: Hier in Oostende waren eerder al kampioenschappen. Was dat de reden dat jullie terugkeren?
27: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadsbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
21: Wat is te winnen op zo'n wereldkampioenschap? Is dat de eer of zijn dat geldprijzen?
27: Hier zal het vooral om de eer gaan in 2028. Dus het is een landencompetitie waarbij dus één land zal wereldkampioen worden. De eer is hier belangrijker dan de centen.
21: Jullie verwachten best wel veel mensen.
27: Wij schatten toch een heel aantal teams. Als je dat nu heel kort door de bocht zou moeten berekenen, schat ik tussen de 1500 à 2000 mensen die gedurende 14 dagen hier afwisselend aanwezig zullen zijn.
21: De vorige keer hebben jullie gespeeld in de Erehal. Dat zal nu in een grote zaal zijn?
27: Ja, voor een EK heb je minder ruimte nodig. Voor een WK moet je toch rekenen op minimaal 5.000-6.000 vierkante meter. Daardoor is de transformatie van het Kursaal heel wenselijk geweest en noodzakelijk.
21: Hier in Oostende is ook een bridgeclub. Worden die betrokken bij het wereldkampioenschap?
27: Sowieso alle bridgeclubs in Vlaanderen gaan betrokken worden. We hebben ook een heel aantal medewerkers. We hebben een staf van ongeveer een goede 100 mensen. Dus wij gaan zeker en vast beroep doen op lokale mensen, maar ook mensen van andere bridgeclubs.
9: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
2: Noordzee regionieuws.
0: Er waren honderden bezoekers op de trainingssite van de politie in de Klokhofstraat in Oostende. De politie nam er deel aan Open Bedrijvendag en toonde voor het eerst de oefenruimtes. Er waren ook demonstraties. In Blankenbergen sluiten 2 bekende horecazaken. Het gaat om pand 18 op de Markt en Casa Maurice. De vennootschap achter de uitbatingen legde de boeken neer. Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
20: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
21: Dit is op een hele bijzondere site.
20: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
21: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
20: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
0: Oostende volgt de situatie in de nieuwe stad van nabij op. Burgemeester John Crombe.
3: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Huldensporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Het was ook niet in 1 keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
0: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Maar toen de Oostendien met de vraag kwam van kijk, wij zoeken nog Oostendenaars die in een kamer willen personaliseren, toen was ik dat wel direct genegen.
12: En dus zeker ook de wijzigingen die zullen aangepakt worden, is echt in overleg met de bewoners zelf.
13: We zitten Oostenden in de stijgers en dat is zowel met een korte ei als met een lange ei. Want we willen ervoor zorgen dat al dit patrimonium, dit erfgoed in volle glorie wordt hersteld. Niet alleen de gaan draaien. Maar ook natuurlijk Thermae Palace. Dus dat we in één keer dat we doorpakken en ervoor zorgen dat heel dit complex, ja, dat terug echt een parel wordt aan de kust.
1: Toch aan de Oosteroever is een bron die de zeewacht van vroeger eigenlijk, Alleboud en Lefevre, die spreekt van 300 vrouwen uit Oostende. Andere bronnen zeggen die kwamen voornamelijk uit de oude vuurtorenwijk.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Voor de vierde keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme. Op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Welcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten

0: Van die ophaling?
1: Wel, zoals je weet leveren we de boksen of de bakken huis aan huis. We zijn daar volop mee bezig, maar door een technisch probleem in de levering lopen we wel wat vertraging op. Er zijn heel wat wijken in Oostende waar dat de bakken al geleverd zijn. Voor de mensen die al een bak ontvangen hebben, begint de levering vanaf 1 oktober. Voor de mensen die ze nog niet zullen ontvangen hebben op 1 oktober, want dat zijn er ook wel wat, zal de levering of de ophaling starten van zodra de bakken geleverd zijn.
0: Die zijn in een wel bepaald aantal wijken.
1: Dus we hebben een aantal wijken zijn volledig geleverd. Een aantal andere zullen deze week worden afgerond. Stenen en Konterdam zullen nog niet gebeurd zijn. En het zou kunnen in Mariakerkebad allicht ook nog niet. We werken zo snel we kunnen. Maar voor de mensen is het duidelijk, van zodra je bak hebt, zal ze ook opgehaald worden wekelijks.
0: Ook met de levering van bakken voor appartementsgebouwen zijn er wat problemen?
1: Wel, we doen dat naar het einde toe, omdat we last minute nog heel veel aparte aanvragen hebben gehad voor al dan niet collectieve bakken of individuele bakken. Vandaar dat we nu volgende week of de week daarop aan alle appartementsgebouwen zullen leveren wat gevraagd is in de mate dat kan.
0: Tegen wanneer kan die GFT-ophaling lopen zoals ze moet lopen?
1: Ten laatste eind oktober plannen we volledig operationeel te zijn.
2: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende vond voor de 20ste keer de artiestenreunie plaats. Vanuit heel Vlaanderen kwamen artiesten uit de Vlaamse showbiz herinneringen ophalen in Hotel Royal Astrid. Organisator Roos van den Driessen.
2: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
3: Welke artiesten komen naar deze reunie?
2: Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk, een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
1: Het Westerkwartier heeft er een vernieuwde ontmoetingsplek bij. Op de hoek van de Timmermansstraat en de Stuiverstraat is er het Wijkpunt West. Buurtbewoners kunnen er terecht voor praktische hulp, digitale ondersteuning, informatie en ontmoeting. Tegelijk wordt het een vaste werkplek voor medewerkers, vrijwilligers en wijkwerkers van Perspectief. De voorbije maanden werd het Wijkpunt gerenoveerd. Het Energiehuis Oostende trekt met een mobiel kantoor naar enkele Oostendse wijken. Men kan er terecht voor onafhankelijk advies over energie, besparen, renoveren, verwarmen en meer. Binnenkort pakt het Energiehuis uit met infosessies over bepaalde thema's. In Oostende is het Ingels winkeltje in de Christinastraat definitief gesloten. Uitbater Peter Bijen ging op pensioen en er werd geen overnemer gevonden. Het Ingels winkeltje werd destijds gestart door Peter Maanhout. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben George Keters.
5: Ik ben Caroline de Vriend.
6: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Maxim Donk, bevoegdheidswissel in het Schepencollege in Oostende. U wordt nu eerste schepen en krijgt er een pak bevoegdheden bij. Wat krijgt u er precies bij?
7: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden binnen dit college. En ik kijk daar ook wel sterk naar uit.
3: U zegt dat hangt samen, ik zie daar mogelijkheden, maar wat u er ook bij krijgt zijn kermissen, sport, een aantal andere bevoegdheden.
7: Ja, ik denk, het waren een aantal woelige weken natuurlijk, ik zal dat zeker niet ontkennen. Ik denk, in eerste instantie zijn al die bevoegdheden bij mij geplaatst geweest, met de bedoeling ook om wat te kalmeren, wat discreet en bescheiden eens te gaan verkennen, met alle diensten te spreken, alle neuzen terug weer in dezelfde richting te zetten. En dan gaan we kijken.

0: wat we coherent kunnen maken. En desgevallend gaan een aantal bevoegdheden verschuiven naar mijn collega Christophe Esquerre.
1: U ziet dat helemaal zitten?
0: Ja, absoluut. Ik ben een bijzonder optimistisch iemand. Dus we gaan er voluit voor.
1: Wat gaat u nu de komende weken doen? U moet al die diensten ook leren kennen?
0: Ja, wel, ik heb natuurlijk wel een klein beetje het voordeel dat ik al 8 jaar schepen ben. Helemaal nieuw is het natuurlijk niet voor mij. Maar in de komende periode, en dat was sowieso voorzien natuurlijk, zijn het financiën en begrotingsgesprekken hier op het stadhuis. Dus sowieso komen die diensten dan natuurlijk wel eens langs. En dan kijken we om daar iets samen van te maken. Maar ik zei, dat was sowieso wel voornemens.
1: Het was ook een woelige periode voor uw partij, de N-VA. Daar hebt u gezegd, we hebben ook samen gezeten.
0: Ja, klopt. We kunnen natuurlijk zeker de champagne niet ontkurken. De afgelopen 3 weken waren zeker niet leuk, zeker niet plezierig. Maar goed, kijk, afgelopen zaterdag hebben wij een bestuursvergadering gehad. En ik merk dat iedereen daar wel de rangen sluit. En opnieuw de neuzen in dezelfde richting.
2: Bedankt voor het gesprek, Maxime Donk.
3: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
2: Op de begraafplaats Stenen in Oostende werden tientallen bronzen kruisjes en letters gestolen van graven. De Oostendse politie vraagt aangifte te doen van elke diefstal. KVDO-voorzitter Frederik Willaert heeft een open brief geschreven aan de supporters. Na de perikelen in het bestuur had de supportersfederatie laten weten dat ze meer betrokken wil worden. Die boodschap lijkt aangekomen, want Frederik Willaert zegt dat hij het bestuur wil hervormen en uitbreiden. Het Blauw Kruis van de Kust is voorlopig uit de financiële gevarenzone. Een anonieme weldoener schonk 100.000 euro. Dat geld moet dienen om de komende maanden te overbruggen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
5: Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
6: Een hele fijne maandag, daar zijn we met onze dagklapper. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film At the Place of Ghosts. En dat mag duur vanavond voor The Plague, dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Zaterdag komen Dimitri Leu en Franke Fokketijn met hun voorstelling Pelias en Melisande en Pelias naar de Grote Post in Oostende. Tickets kosten ginder €28. En dan nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dan kan je ons altijd een mail sturen. En doe dat naar info@radionoordzee105.be.
4: Radio Noordzee.
5: Noordzee.
4: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: De Vermeijdenschool in de Schermplantenstraat op Mariakerke bestaat 50 jaar. Directeur Muriel Jullet, dat was destijds eigenlijk een hele moderne school.
7: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
1: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
7: Ja, wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
1: Hoe gaat het nu met de Vermeijdenschool?
7: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
1: Jullie hebben heel wat archieven teruggevonden.
7: We hebben inderdaad heel wat mooie foto's teruggevonden, oude foto's. Helaas hebben we niet alles kunnen recupereren na ooit een keer een stortvloed in onze kelder. Maar we hebben inderdaad heel wat leuke, mooie foto's teruggevonden.
1: Jullie hebben een eenmalige open dag gehouden naar aanleiding van die 50ste verjaardag. Komt dat misschien nog eens terug?
7: Misschien komt dat ooit wel een keer terug, maar ik vrees dat het niet meer met mij zal zijn. Maar we hebben inderdaad een hele leuke dag gehouden. Dus morgens eigenlijk met de burgemeester uitgenodigd. Speeches, oude leerkrachten, oude collega's teruggezien. En dan in de namiddag hebben we de deuren opengezet voor iedereen eigenlijk. Voor vooral oude leerlingen en de buurt. Iedereen was welkom bij ons op school.
1: U zei het daarnet en het spreekt een beetje tot de verbeelding. Dat was een school met een eigen zwembad.
7: Inderdaad, ja. En dat was ook wel onze sterkte. Dus heel veel kinderen uit de buurt kwamen naar onze school, want dat was wel een luxe om de kleutertjes meteen watergewenning te kunnen geven in een eigen zwembad, dus lekker dichtbij.
1: Dat is op een bepaald moment gestopt.
7: Ja, toen we overgenomen zijn door de scholengroep Stroom, dus het GO-onderwijs, hebben we dat dan wel noodgedwongen moeten stoppen, omdat het financieel plaatje niet meer haalbaar was.
1: Wat is er nu geworden van het zwembad?
7: Het zwembad is nu een toneelzaal geworden, wordt ook gebruikt door een toneelvereniging, die daar dus heel vaak hun repetities houden.
2: Proficiat met 50 jaar Vermeilenschool Muriel Julet.
8: Je zit in de Nossebelk.
9: Luister naar Radio Noordzee voor het Oostends dialect.
8: Zes dibbe, jaas, tot aan uw knies.
9: Met Roland de Snerk, de auteur van het Oostends woordenboek.
8: Een kopage van vijf zielen en de jongen.
9: Het Oostends dialect.
8: Zien al kruls en krinkels. Dat betekent bijzonder veel bochten in de weg.
9: Je hoort het elke weekdag bij Radio Noordzee. 'S Morgens om 10:15 en 's avonds om 6:15.
8: Een breiningsge dunne knijker.
5: Noordzee Regio Nieuws.
2: Er waren honderden bezoekers op de trainingssite van de politie in de Klokhofstraat in Oostende. De politie nam er deel aan Open Bedrijvendag en toonde voor het eerst de oefenruimtes. Er waren ook demonstraties. In Blankenbergen sluiten twee bekende horecazaken. Het gaat om pand 18 op de Markt en Casa Maurice. De vennootschap achter de uitbatingen legde de boeken neer. Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
10: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
1: Dit is op een hele bijzondere site.
10: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
1: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
10: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen... meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
2: Oostende volgt de situatie in de nieuwe stad van nabij op. Burgemeester John Crombie.
11: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Guldensporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouilles en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Het was ook niet in 1 keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
2: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
5: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
2: Burgemeester John Crombie, begin deze maand waren er ernstige feiten in de nieuwe stad.
1: U hebt toen een aantal maatregelen afgekondigd. Wat is de stand van zaken nu?
11: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Guldensporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouilles en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En dan is de politie in grote getalen daar naartoe gegaan en heeft 30 mensen geïdentificeerd. En we gaan zien als daar ook herhaaldelijke overlastplegers in zitten om eventueel zelfs naar plaatsverboden te gaan.
1: Dat is toch niet min op een zondagavond tussenkomst van veel politie en 30 mensen?
11: Dat is zeker niet mijn, ook voor ons politiekorps. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Het was ook niet in 1 keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
1: Weten we nu al die mensen die opgepakt zijn of die geïdentificeerd zijn, zijn dat dezelfde jongeren als de vorige keren? Komen zij van buiten Oostende?
11: Maar het grootste deel komt van Oostende, ja.
12: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
14: Ik ben Patrick de Vit.
15: Ik ben Filip Monsenweijer.
16: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
12: Noordzee Regio Nieuws.
2: In Oostende vond voor de 20ste keer de artiestenreunie plaats. Vanuit heel Vlaanderen kwamen artiesten uit de Vlaamse showbiz herinneringen ophalen in Hotel Royal Astrid. Organisator Roos van den Driessen.
17: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
1: Welke artiesten komen naar deze reunie?
17: Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk, een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
2: Het Westerkwartier heeft er een vernieuwde ontmoetingsplek bij. Op de hoek van de Timmermansstraat en de Stuiverstraat is er het Wijkpunt West. Buurtbewoners kunnen er terecht voor praktische hulp, digitale ondersteuning, informatie en ontmoeting. Tegelijk wordt het een vaste werkplek voor medewerkers, vrijwilligers en wijkwerkers van Perspectief. De voorbije maanden werd het Wijkpunt gerenoveerd. Het Energiehuis Oostende trekt met een mobiel kantoor naar enkele Oostendse wijken. Men kan er terecht voor onafhankelijk advies over energie, besparen, renoveren, verwarmen en meer. Binnenkort pakt het Energiehuis uit met infosessies over bepaalde thema's. In Oostende is het Ingels winkeltje in de Christinastraat definitief gesloten. Uitbater Peter Bijen ging op pensioen en er werd geen overnemer gevonden. Het Ingels winkeltje werd destijds gestart door Peter Maanhout. Meer regionieuws over een uur.
12: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Ja, ik heb natuurlijk een fantastische ploeg in de Mercator Marina die geholpen heeft om eerst de vaartuigen weg te doen, dan pontons af te brouwen. Je moet rekening houden dat 2/3 van het dok afgebroken is. Dus dat is niet zo evident om dat allemaal te doen.
19: Wat niet wegneemt dat wij hier in de haven van tijd tot tijd wel een marineschip zullen kunnen ontvangen. En waar toch ideeën zijn om een opleidingsschip bijvoorbeeld toch in de haven van Oostende te leggen in de toekomst.
20: Wekelijks gaan wij in lijn Oostende-Zeebrugge-Antwerpen inderdaad. En we denken dat we in volgend kwartaal een bijkomende lijn kunnen inleggen. Dus 2 afvaarten per week.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Vandaag aan de kust eerst mist, daarna opnieuw veel zon en enkele wolkenvelden. De maxima liggen rond de 20 graden bij een zwakke variabele wind. Ook morgen dinsdag veel zon en temperaturen tot 22 graden. Vanaf woensdag en donderdag wordt het een pak frisser.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
12: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Een bijzonder project met vuilnisbakken, afvalkorven in de stad Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit het in elkaar?
21: Wel, we blijven innoveren en dit is toch wel een project die daar zeker op inspeelt. Het gaat om slimme sensoren die wij in onze 150 vuilnisbakken zullen installeren. Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen. Bovendien, en dat is dan misschien het interessante ook op lange termijn, kunnen wij zien welke vuilnisbakken er eventueel over bevraagd worden en eigenlijk heel veel gevuld worden. En kunnen we ook op die manier misschien trends zien richting sluitstorten, richting zwerfvuil die daarin gedumpt wordt. En kunnen we dat ook beter gaan monitoren en opvolgen.
12: Nieuws en info aan de kust, Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
2: Op de begraafplaats Stenen in Oostende werden tientallen bronzen kruisjes en letters gestolen van graven. De Oostendse politie vraagt aangifte te doen van elke diefstal. KVDO-voorzitter Frederik Willaert heeft een open brief geschreven aan de supporters. Na de perikelen in het bestuur had de supportersfederatie laten weten dat ze meer betrokken wil worden. Die boodschap lijkt aangekomen, want Frederik Willaert zegt dat hij het bestuur wil hervormen en uitbreiden. Het Blauw Kruis van de Kust is voorlopig uit de financiële gevarenzone. Een anonieme weldoener schonk 100.000 euro. Dat geld moet dienen om de komende maanden te overbruggen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
22: Ik ben Kirby Hallemees.
23: Ik ben Gaël Bouzin.
24: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Roos van den Driessen, u bent organisator van de Artiestenreunie in Oostende. Wat is dat, de Artiestenreunie?
17: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel. In de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu is het voor mij het tweede seizoen dat ik het doe. Omdat zij wilde stoppen. Dat ze zei, het is genoeg geweest voor mij. Ja, wie gaat er het overnemen? En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
1: Welke artiesten komen naar deze reunie?
17: Er zijn verschillende artiesten. Ik kan niet al de namen noemen. Maar er zijn ook acteurs die komen. Producers, managers die komen. Die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen allemaal...
1: Hoeveel mensen komen er?
17: Dit jaar zijn we met 127. Dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
1: En wat doen die artiesten op een reunie?
17: Wel, die mogen in feite één liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten ze komen en geplaceerd. En ze mogen één nummer brengen, maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
1: En daar is wel nood aan?
17: Eigenlijk wel. Want ik wil dan nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden. Dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
1: Waarom is het in Oostende?
17: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij, het tweede jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al 7 of 8 jaar hier ook in Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd en ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Het is een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen, dus het is leuk. Okay. En een mooi hotel. Dus. Okay. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
2: Bedankt voor het gesprek, Roos van den Driessen.
0: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
2: Er waren honderden bezoekers op de trainingssite van de politie in de Klokhofstraat in Oostende. De politie nam er deel aan Open Bedrijvendag en toonde voor het eerst de oefenruimtes. Er waren ook demonstraties. In Blankenbergen sluiten 2 bekende horecazaken. Het gaat om pand 18 op de Markt en Casa Maurice. De vennootschap achter de uitbatingen legde de boeken neer. Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
10: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
1: Dit is op een hele bijzondere site.
10: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
1: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
10: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen... meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
2: Oostende volgt de situatie in de nieuwe stad van nabij op. Burgemeester John Crombe.
11: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Huldensporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Het was ook niet in 1 keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
2: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Er wordt een rondrit voorzien hier in Oudenburg met allemaal verlichte tractoren.
7: Ik had de vraag gekregen vanuit de gemeente Bredene om speciaal voor Tournee Mineraal eigenlijk een gedicht te schrijven.
22: Het gaat inderdaad niet enkel over het historisch centrum, het gaat wel degelijk over het centrum dat wordt afgebakend door de Vindictievelaan, de Afons-Pieterslaan, de Koninginnenlaan, de Zeedijk Albert 1 Promenade en de Visserskaai.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Voor de 4e keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredene brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Welcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor Iedereen is een initiatief van Axel Rijkaards ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, 3 Oostense G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
4: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Bart Magerman, u bent van de Vlaamse Bridge Federatie. Jullie halen het wereldkampioenschap naar Oostende. Eerste vraagje, wat is dat, Bridge?
23: Bridge is een kaartspel dat ontstaan is uit het wiezen. Dat in principe wordt gespeeld met 4 spelers die het spel beslechten. En waarbij kenmerkend is aan Bridge in vergelijking met andere spelen dat de gelukfactor eigenlijk zeer, zeer laag is.
1: Je moet het wel kunnen spelen. Het is niet zoals een potje manillen.
23: Nee, inderdaad. Als je wenst te bridgen, moet je toch een 12-tal lessen minimaal volgen. En een leerschool van 1 tot 2 jaar lijkt mij zeer wenselijk alvorens goed te kunnen bridgen.
1: Hier in Oostende waren eerder al kampioenschappen. Was dat de reden dat jullie terugkeren?
23: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Cursaal, waar we naar uitkijken.
1: Wat is te winnen op zo'n wereldkampioenschap? Is dat de eer of zijn dat geldprijzen?
23: Hier zal het vooral om de eer gaan in 2028. Dus het is een landencompetitie waarbij dus 1 land zal wereldkampioen worden. De eer is hier belangrijker dan de centen.
1: Jullie verwachten best wel veel mensen.
23: Wij schatten toch een heel aantal teams. Als je dat nu heel kort door de bocht zou moeten berekenen, schat ik tussen de 1500 à 2000 mensen die gedurende 14 dagen hier afwisselend aanwezig zullen zijn.
1: De vorige keer hebben jullie gespeeld in de Erehal. Dat zal nu in een grote zaal zijn?
23: Ja, voor een EK heb je minder ruimte nodig. Voor een WK moet je toch rekenen op minimaal 5.000-6.000 vierkante meter. Daardoor is de transformatie van het Cursaal heel wenselijk geweest en noodzakelijk.
1: Hier in Oostende is ook een bridgeclub. Worden die betrokken bij het wereldkampioenschap?
23: sowieso alle bridgeclubs in Vlaanderen gaan betrokken worden. We hebben ook een heel aantal medewerkers. We hebben een staf van ongeveer een goede 100 mensen. Dus wij gaan zeker en vast beroep doen op lokale mensen, maar ook mensen van andere bridgeclubs.
5: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
2: In Oostende vond voor de 20ste keer de artiestenreunie plaats. Vanuit heel Vlaanderen kwamen artiesten uit de Vlaamse showbiz herinneringen ophalen in Hotel Royal Astrid. Organisator Roos van den Driessen.
17: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
1: Welke artiesten komen naar deze reunie?
17: Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk, een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
2: Het Westerkwartier heeft er een vernieuwde ontmoetingsplek bij. Op de hoek van de Timmermansstraat en de Stuiverstraat is er het Wijkpunt West. Buurtbewoners kunnen er terecht voor praktische hulp, digitale ondersteuning, informatie en ontmoeting. Tegelijk wordt het een vaste werkplek voor medewerkers, vrijwilligers en wijkwerkers van Perspectief. De voorbije maanden werd het Wijkpunt gerenoveerd. Het Energiehuis Oostende trekt met een mobiel kantoor naar enkele Oostendse wijken. Men kan er terecht voor onafhankelijk advies over energie, besparen, renoveren, verwarmen en meer. Binnenkort pakt het Energiehuis uit met infosessies over bepaalde thema's. In Oostende is het Ingels winkeltje in de Christinastraat definitief gesloten. Uitbater Peter Bijen ging op pensioen en er werd geen overnemer gevonden. Het Ingels winkeltje werd destijds gestart door Peter Maanhout. Meer regionieuws over een uur.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Dirk de Grauwe.
9: Hallo, ik ben Isabel van de Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
13: Ik ben Nancy Bourquenier.
15: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Op 1 oktober start een GFT-ophaling. Schepen voor Milieu, Judith Ooms. Hoe ver staat het met de organisatie van die ophaling?
25: Wel, zoals je weet leveren we de boksen of de bakken huis aan huis. We zijn daar volop mee bezig, maar door een technisch probleem in de levering lopen we wel wat vertraging op. Er zijn heel wat wijken in Oostende waar dat de bakken al geleverd zijn. Voor de mensen die al een bak ontvangen hebben, begint de levering vanaf 1 oktober. Voor de mensen die ze nog niet zullen ontvangen hebben op 1 oktober, want dat zijn er ook wel wat, zal de levering of de ophaling starten van zodra de bakken geleverd zijn.
1: Die zijn in een wel bepaald aantal wijken.
25: Dus we hebben een aantal wijken zijn volledig geleverd, een aantal andere zullen deze week worden afgerond. Stenen en Konterdam zullen nog niet gebeurd zijn en het zou kunnen in Mariakerkebad allicht ook nog niet. We werken zo snel we kunnen, maar voor de mensen is het duidelijk, van zodra je bak hebt, zal ze ook opgehaald worden wekelijks.
1: Ook met de levering van bakken voor appartementsgebouwen zijn er wat problemen?
25: Wel, we doen dat naar het einde toe, omdat we last minute nog heel veel aparte aanvragen hebben gehad voor al dan niet collectieve bakken of individuele bakken. Vandaar dat we nu volgende week of de week daarop aan alle appartementsgebouwen zullen leveren wat gevraagd is in de mate dat kan.
1: Tegen wanneer kan die GFT-ophaling lopen zoals ze moet lopen?
25: Ten laatste eind oktober plannen we volledig operationeel te zijn.
2: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.

0: Noordzee regionieuws.
1: Op de begraafplaats Stenen in Oostende werden tientallen bronzen kruisjes en letters gestolen van graven. De Oostendse politie vraagt aangifte te doen van elke diefstal. KVDO-voorzitter Frederik Willaert heeft een open brief geschreven aan de supporters. Na de perikelen in het bestuur had de supportersfederatie laten weten dat ze meer betrokken wil worden. Die boodschap lijkt aangekomen, want Frederik Willaert zegt dat hij het bestuur wil hervormen en uitbreiden. Het Blauw Kruis van de Kust is voorlopig uit de financiële gevarenzone. Een anonieme weldoener schonk 100.000 euro. Dat geld moet dienen om de komende maanden te overbruggen. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Een hele fijne maandag, daar zijn we met onze dagklapper. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film At the Place of Ghosts. En dan mag u vanavond voor The Plague, dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Zaterdag komen Dimitri Leu en Franke Fokketijn met hun voorstelling Pelias en Melisande en Pelias naar de Grote Post in Oostende. Tickets kosten ginder €28. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Dan kan je ons altijd een mail sturen en doe dat naar info@radionoordzee105.be.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Een bijzonder project van co-housing op Zandvoorde. We praten erover met Jordi Maassen van de residentie Vastgoed. Jordi, een eerste co-housing project in Zandvoorde.
4: Ja, dat klopt. Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy, maar toch samen. Ja.
3: Dit is op een hele bijzondere site.
4: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
3: Dat betekent concreet dat er een aantal nieuwe woningen komen, maar ook dat een oude graanmaalderij hersteld wordt, gerenoveerd wordt.
4: Dat klopt. We hebben eigenlijk het gedeelte waar de productie vroeger werd gedaan, die in zeer slechte toestand is, die dat we zo goed mogelijk proberen te herstellen. Met een combinatie nieuwbouw, want natuurlijk de technieken en de ecologie is daarin belangrijk. Gecombineerd met 2 nieuwbouwwoningen.
3: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
4: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
3: Hier komen woningen. Wat zullen die woningen kosten en hoe groot zullen die woningen zijn?
4: Wel, een woning hier start vanaf €344.000. En die variëren een beetje tussen de 130 tot 170 vierkante meter. Dus wel opvallend vrij ruime woningen.
3: Dat kan een stuk goedkoper met een goedkoper BTW-regime. Leg dat kort eens uit.
4: Klopt. Doordat we werken met een afbraak en een heropbouw van de site, komt het in aanmerking voor het gunsttarief van 6% BTW. Waardoor de kosten daar ook al een groot stuk gedrukt worden en dat het een zeer betaalbaar project wordt.
3: De naam verwijst ook naar de vroegere functie.
4: Dat klopt. De site heeft verschillende functies gehad. Vroeger een olieslagerij geweest, later dan een graanmolen die hier ter plaatse nog staat, waar we ook nog een project voor zullen zoeken en dat die een goede plaats krijgt.
3: En hoe heet het?
4: Graanmolenhof.
1: Bedankt voor het gesprek, Jordi Maassen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: We zijn het eerste ziekenhuis in Vlaanderen, Campus Ruis, waar alle personeelsleden in de hand zijn.
6: Dus wij willen dat ook openstellen voor lichte culturele activiteiten. Dat betekent een poëzieavond, een lezing, gecombineerd met een klein orkestje, zulke dingen.
7: Er staat 1 in het Feest- en Cultuurpaleis, dus het shoppingcenter daar, en 1 in de Ensorgalerij in het shoppingcenter daar, omdat het natuurlijk weersbestendig wel moet zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Er waren honderden bezoekers op de trainingssite van de politie in de Klokhofstraat in Oostende. De politie nam er deel aan Open Bedrijvendag en toonde voor het eerst de oefenruimtes. Er waren ook demonstraties. In Blankenbergen sluiten 2 bekende horecazaken. Het gaat om pand 18 op de Markt en Casa Maurice. De vennootschap achter de uitbatingen legde de boeken neer. Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing.
8: Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
4: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
3: Dit is op een hele bijzondere site.
4: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
3: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
4: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laten we zeggen... meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
8: Oostende volgt de situatie in de nieuwe stad van nabij op. Burgemeester John Crombé.
9: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Huldensporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Het was ook niet in 1 keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
8: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: De Vermeijdenschool in de Schermplantenstraat op Mariakerke bestaat 50 jaar. Directeur Muriel Jullet, dat was destijds eigenlijk een hele moderne school.
10: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
3: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
10: Ja, wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
3: Hoe gaat het nu met de Vermeijdenschool?
10: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
3: Jullie hebben heel wat archieven teruggevonden.
10: We hebben inderdaad heel wat mooie foto's teruggevonden, oude foto's. Helaas hebben we niet alles kunnen recupereren na ooit een keer een stortvloed in onze kelder. Maar we hebben inderdaad heel wat leuke, mooie foto's teruggevonden.
3: Jullie hebben eenmalig een open dag gehouden naar aanleiding van die 50ste verjaardag. Komt dat misschien nog eens terug?
10: Misschien komt dat ooit wel een keer terug, maar ik vrees dat het niet meer met mij zal zijn. Maar we hebben inderdaad een hele leuke dag gehouden. Dus morgens eigenlijk met de burgemeester uitgenodigd. Speeches, oude leerkrachten, oude collega's teruggezien. En dan in de namiddag hebben we de deuren opengezet voor iedereen eigenlijk. Voor vooral oude leerlingen en de buurt. Iedereen was welkom bij ons op school.
3: U zei het daarnet en het spreekt een beetje tot de verbeelding. Dat was een school met een eigen zwembad.
10: Inderdaad, ja. En dat was ook wel onze sterkte. Dus heel veel kinderen uit de buurt kwamen naar onze school, want dat was wel een luxe om de kleutertjes meteen watergewenning te kunnen geven in een eigen zwembad, dus lekker dichtbij.
3: Dat is op een bepaald moment gestopt?
10: Ja, toen we overgenomen zijn door de scholengroep Stroom, dus het GO-onderwijs, hebben we dat dan wel noodgedwongen moeten stoppen, omdat het financieel plaatje niet meer haalbaar was.
3: Wat is er nu geworden van het zwembad?
10: Het zwembad is nu een toneelzaal geworden, wordt ook gebruikt door een toneelvereniging, die daar dus heel vaak hun repetities houden.
8: Proficiat met 50 jaar Vermeijdenschool, Muriel Jullet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
12: Ik ben Timmy van Assen.
13: Hello, I'm Dario Dörda.
14: Ik ben Frank Jonbloed.
15: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
8: In Oostende vond voor de 20ste keer de artiestenreunie plaats. Vanuit heel Vlaanderen kwamen artiesten uit de Vlaamse showbiz herinneringen ophalen in Hotel Royal Astrid. Organisator Roos van den Driessen.
16: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel
12: in de tijd, gestart 20 jaar geleden. En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
3: Welke artiesten komen naar deze reunie?
12: Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk, een artiestenreunie is eigenlijk om gezellig samen zijn met iedereen. Een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen. Nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie. Om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
8: Het Westerkwartier heeft er een vernieuwde ontmoetingsplek bij. Op de hoek van de Timmermansstraat en de Stuiverstraat is er het Wijkpunt West. Buurtbewoners kunnen er terecht voor praktische hulp, digitale ondersteuning, informatie en ontmoeting. Tegelijk wordt het een vaste werkplek voor medewerkers, vrijwilligers en wijkwerkers van Perspectief. De voorbije maanden werd het Wijkpunt gerenoveerd. Het Energiehuis Oostende trekt met een mobiel kantoor naar enkele Oostendse wijken. Men kan er terecht voor onafhankelijk advies over energie, besparen, renoveren, verwarmen en meer. Binnenkort pakt het Energiehuis uit met infosessies over bepaalde thema's. In Oostende is het Ingels winkeltje in de Christinastraat definitief gesloten. Uitbater Peter Bijen ging op pensioen en er werd geen overnemer gevonden. Het Ingels winkeltje werd destijds gestart door Peter Maanhout. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Ze opereren op het strand en ze kijken waar er problemen zijn of waar problemen kunnen vermeden worden. We concentreren ons, we focussen ons eerst op het stuk nieuw strand hier. Dat is ook de plaats waar heel veel mensen komen en waar zich ook de meeste problemen voortdoen op het vlak van reiniging.
17: En we gaan die hoekjes opzetten in onze zorgcentra en bibliotheken om de mensen de kans te geven om herinneringen op te halen en eigenlijk als aanleiding om een gesprek op te starten over kamperen aan de kust.
18: We zijn een surfschool, dus we werken zeker technisch. We zeggen dat we de leerlingen niet alleen amusement en spel mee bijbrengen, maar ook technische aspecten van surfen.
19: En de blonde Bitsy en de Bitsy Brunette zijn beiden erkend als West-Vlaams streekproduct. Dus onze fonds groeien ook altijd maar, dus het gaat eigenlijk vrij goed.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: Vandaag aan de kust eerst mist, daarna opnieuw veel zon en enkele wolkenvelden. De maxima liggen rond de 20 graden bij een zwakke variabele wind. Ook morgen dinsdag veel zon en temperaturen tot 22 graden. Vanaf woensdag en donderdag wordt het een pak frisser.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
8: Burgemeester John Crombé, begin deze maand waren er ernstige feiten in de nieuwe stad.
3: U hebt toen een aantal maatregelen afgekondigd. Wat is de stand van zaken nu?
9: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Huldensporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En dan is de politie in grote getalen daar naartoe gegaan en heeft 30 mensen geïdentificeerd. En we gaan zien als daar ook herhaaldelijke overlastplegers in zitten om eventueel zelfs naar plaatsverboden te gaan.
3: Dat is toch niet min op een zondagavond tussenkomst van veel politie en 30 mensen?
9: Dat is zeker niet min, ook voor ons politiekorps. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Dat is ook niet in één keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
3: Ja. Weten we nu al, die mensen die opgepakt zijn of die geïdentificeerd zijn, zijn dat dezelfde jongeren als de vorige keren? Komen zij van buiten Oostende?
9: Maar het grootste deel komt van Oostende, ja.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de begraafplaats Stenen in Oostende werden tientallen bronzen kruisjes en letters gestolen van graven. De Oostendse politie vraagt aangifte te doen van elke diefstal. KVDO-voorzitter Frederik Willaert heeft een open brief geschreven aan de supporters. Na de perikelen in het bestuur had de supportersfederatie laten weten dat ze meer betrokken wil worden. Die boodschap lijkt aangekomen, want Frederik Willaert zegt dat hij het bestuur wil hervormen en uitbreiden. Het Blauw Kruis van de Kust is voorlopig uit de financiële gevarenzone. Een anonieme weldoener schonk 100.000 euro. Dat geld moet dienen om de komende maanden te overbruggen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
3: Ik ben Patrick de Vit.
4: Ik ben Filip Monsenweijer.
5: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Een bijzonder project met vuilnisbakken, afvalkorven in de stad Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit het in elkaar?
7: Wel, we blijven innoveren en dit is toch wel een project die daar zeker op inspeelt. Het gaat om slimme sensoren die wij in onze 150 vuilnisbakken zullen installeren. Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen. Bovendien, en dat is dan misschien het interessante ook op lange termijn, kunnen wij zien welke vuilnisbakken er eventueel over bevraagd worden en eigenlijk heel veel gevuld worden. En kunnen we ook op die manier misschien trends zien richting sluitstorten, richting zwerfvuil die daarin gedumpt wordt. En kunnen we dat ook beter gaan monitoren en opvolgen.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er waren honderden bezoekers op de trainingssite van de politie in de Klokhofstraat in Oostende. De politie nam er deel aan Open Bedrijvendag en toonde voor het eerst de oefenruimtes. Er waren ook demonstraties. In Blankenbergen sluiten twee bekende horecazaken. Het gaat om pand 18 op de Markt en Casa Maurice. De vennootschap achter de uitbatingen legde de boeken neer. Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
8: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
1: Dit is op een hele bijzondere site.
8: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
1: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
8: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen... meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
1: Oostende volgt de situatie in de nieuwe stad van nabij op. Burgemeester John Crombie.
9: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Guldensporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Dat is ook niet in 1 keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is. Ja.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Er is nu sinds vorige zomer een ontwikkeling op het toeristische van het monument. En dat betekent eigenlijk dat er een quasi verdubbeling zal komen van het aantal hotelkamers.
10: Die compostpaviljoenen, ik zie dat bij mij hier in de buurt, die worden gebruikt. Ikzelf ook trouwens. En er is een bepaalde cohesie die ontstaat tussen de mensen die langskomen en zo. Dus er is een sociaal draagvlak er ook voor.
11: De dactylozaal, maar ook op de scène van de grote postzaal, waar we eigenlijk een volledige nachtclub bouwen.
12: Of fotograaf spelen voor de eerste presidenten. Dat was een mooi moment. Natuurlijk de Herald, de Nercrash. Ja, dat zijn allemaal dingen die je bijblijven. Hè? Ja.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Voor de vierde keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme. Op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulissen Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Welcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor Iedereen is een initiatief van Axel Rijkaards ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostendse G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Roos van den Driessen, u bent organisator van de Artiestenreunie in Oostende. Wat is dat, de Artiestenreunie?
14: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu is het voor mij het tweede seizoen dat ik het doe, omdat zij wilde stoppen, dat ze zei het is genoeg geweest voor mij, ja, wie gaat er het overnemen? En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
13: Welke artiesten komen naar deze reunie?
14: Er zijn verschillende artiesten, ik kan niet al de namen noemen, maar er zijn ook acteurs die komen, producers, managers die komen, die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen allemaal...
13: Hoeveel mensen komen er?
14: Dit jaar zijn we met 127, dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
13: En wat doen die artiesten op een reunie?
14: Wel, die mogen in feite één liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten ze komen en geplaceerd. En ze mogen één nummer brengen, maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
13: En daar is wel nood aan?
14: Eigenlijk wel. Want ik wil dat nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden. Dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
13: Waarom is het in Oostende?
14: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij, het tweede jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al 7 of 8 jaar hier ook in Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd en ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Dus een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen. Dus het is leuk. Okay. En een mooi hotel. Dus. Okay. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
1: Bedankt voor het gesprek, Roos van den Driessen.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende vond voor de 20e keer de artiestenreunie plaats. Vanuit heel Vlaanderen kwamen artiesten uit de Vlaamse showbiz herinneringen ophalen in Hotel Royal Astrid. Organisator Roos van den Driessen.
14: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
13: Welke artiesten komen naar deze reunie?
14: Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk, een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen. Een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
13: Het Westerkwartier heeft er een vernieuwde ontmoetingsplek bij. Op de hoek van de Timmermansstraat en de Stuiverstraat is er het Wijkpunt West. Buurtbewoners kunnen er terecht voor praktische hulp, digitale ondersteuning, informatie en ontmoeting. Tegelijk wordt het een vaste werkplek voor medewerkers, vrijwilligers en wijkwerkers van Perspectief. De voorbije maanden werd het Wijkpunt gerenoveerd. Het Energiehuis Oostende trekt met een mobiel kantoor naar enkele Oostendse wijken. Men kan er terecht voor onafhankelijk advies over energie, besparen, renoveren, verwarmen en meer. Binnenkort pakt het Energiehuis uit met infosessies over bepaalde thema's. In Oostende is het Ingels winkeltje in de Christinastraat definitief gesloten. Uitbater Peter Bijen ging op pensioen en er werd geen overnemer gevonden. Het Ingels winkeltje

0: kenmerkend is aan bridge in vergelijking met andere spelen, dat de gelukfactor eigenlijk zeer, zeer laag is.
1: Je moet het wel kunnen spelen. Het is niet zoals een potje manillen.
0: Nee, inderdaad. Als je wenst te bridgen, moet je toch een 12-tal lessen minimaal volgen. En een leerschool van 1 tot 2 jaar lijkt mij zeer wenselijk alvorens goed te kunnen bridgen.
1: Hier in Oostende waren eerder al kampioenschappen. Was dat de reden dat jullie terugkeren?
0: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadsbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
1: Wat is te winnen op zo'n wereldkampioenschap? Is dat de eer of zijn dat geldprijzen?
0: Hier zal het vooral om de eer gaan in 2028. Dus het is een landencompetitie waarbij dus 1 land zal wereldkampioen worden. De eer is hier belangrijker dan de centen.
1: Jullie verwachten best wel veel mensen.
0: Wij schatten toch een heel aantal teams. Als je dat nu heel kort door de bocht zou moeten berekenen, schat ik tussen de 1500 à 2000 mensen die gedurende 14 dagen hier afwisselend aanwezig zullen zijn.
1: De vorige keer hebben jullie gespeeld in de Erehal. Dat zal nu in een grote zaal zijn?
0: Ja, voor een EK heb je minder ruimte nodig. Voor een WK moet je toch rekenen op minimaal 5.000-6.000 vierkante meter. Daardoor is de transformatie van het Kursaal heel wenselijk geweest en noodzakelijk.
1: Hier in Oostende is ook een bridgeclub. Worden die betrokken bij het wereldkampioenschap?
0: Sowieso alle bridgeclubs in Vlaanderen gaan betrokken worden. We hebben ook een heel aantal medewerkers. We hebben een staf van ongeveer een goede 100 mensen. Dus wij gaan zeker en vast beroep doen op lokale mensen, maar ook mensen van andere bridgeclubs.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de begraafplaats Stenen in Oostende werden tientallen bronzen kruisjes en letters gestolen van graven. De Oostendse politie vraagt aangifte te doen van elke diefstal. KVDO-voorzitter Frederik Willaert heeft een open brief geschreven aan de supporters. Na de perikelen in het bestuur had de supportersfederatie laten weten dat ze meer betrokken wil worden. Die boodschap lijkt aangekomen, want Frederik Willaert zegt dat hij het bestuur wil hervormen en uitbreiden. Het Blauw Kruis van de Kust is voorlopig uit de financiële gevarenzone. Een anonieme weldoener schonk 100.000 euro. Dat geld moet dienen om de komende maanden te overbruggen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
2: Een hele fijne maandag, daar zijn we met onze dagklapper. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film At the Place of Ghosts. En dat mag duur vanavond voor The Plague, dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er 9 euro. Zaterdag komen Dimitri Leu en Franke Fokketijn met hun voorstelling Pelias en Melisande en Pelias naar de Grote Post in Oostende. Tickets kosten ginder 28 euro. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Dan kan je ons altijd een mail sturen en doe dat naar info@radionoordzee105.be.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Op 1 oktober start een GFT-ophaling. Schepen voor Milieu, Judith Ooms. Hoe ver staat het met de organisatie van die ophaling?
5: Wel, zoals je weet leveren we de boxen of de bakken huis aan huis. We zijn daar volop mee bezig, maar door een technisch probleem in de levering lopen we wel wat vertraging op. Er zijn heel wat wijken in Oostende waar dat de bakken al geleverd zijn. Voor de mensen die al een bak ontvangen hebben, begint de levering vanaf 1 oktober. Voor de mensen die ze nog niet zullen ontvangen hebben op 1 oktober, want dat zijn er ook wel wat, zal de levering of de ophaling starten van zodra de bakken geleverd zijn.
4: Die zijn in een wel bepaald aantal wijken.
5: Dus we hebben een aantal wijken zijn volledig geleverd, een aantal andere zullen deze week worden afgerond. Stenen en Konterdam zullen nog niet gebeurd zijn en het zou kunnen in Mariakerkebad allicht ook nog niet. We werken zo snel we kunnen, maar voor de mensen is het duidelijk, van zodra je bak hebt, zal ze ook opgehaald worden wekelijks.
4: Ook met de levering van bakken voor appartementsgebouwen zijn er wat problemen?
5: Wel,

0: doen dan naar het einde toe, omdat we last minute nog heel veel aparte aanvragen hebben gehad voor al dan niet collectieve bakken of individuele bakken. Vandaar dat we nu volgende week of de week daarop aan alle appartementsgebouwen zullen leveren wat gevraagd is in de mate dat kan.
1: Tegen wanneer kan die GFT-ophaling lopen zoals ze moet lopen?
0: Ten laatste eind oktober plannen we volledig operationeel te zijn.
2: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Die tijdstafel heeft op een mooie visuele manier de geschiedenis van Oudenburg weer.
5: Op de duur wordt het hier gewoon één grote betonnen muur rondom ons in plaats van het groen. En zicht dat ons beloofd was eigenlijk. Dus daarover zijn we echt wel boos. Van de volbebouwingen in Oostende.
6: Er zullen ook wel een aantal mensen zijn die om diverse redenen nog niet publiek gekomen zijn met gaan werken van Spiljart. Maar dan is nu het moment om het wel te doen.
7: Een jaar of vier geleden was er in elke handelaarsstraat een aparte braderie. Maar sinds dat wij alle neuzen in dezelfde richting hebben en dat alle winkelstraten samenwerken, is er één grote braderie in de stad, in het centrum van Oostende.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: Er waren honderden bezoekers op de trainingssite van de politie in de Klokhofstraat in Oostende. De politie nam er deel aan Open Bedrijvendag en toonde voor het eerst de oefenruimtes. Er waren ook demonstraties. In Blankenbergen sluiten twee bekende horecazaken. Het gaat om pand 18 op de Markt en Casa Maurice. De vennootschap achter de uitbatingen legde de boeken neer. Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
9: Wij plaatsen hier zes units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met twee of drie slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
8: Dit is op een hele bijzondere site.
9: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
8: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
9: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
8: Oostende volgt de situatie in de nieuwe stad van nabij op. Burgemeester John Crombie.
10: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Guldensporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Het was ook niet in één keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
8: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
8: Een bijzonder project van co-housing op Zandvoorde. We praten erover met Jordi Maassen van Residentie Vastgoed. Jordi, een eerste co-housing project in Zandvoorde.
9: Ja, dat klopt. Wij plaatsen hier zes units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met twee of drie slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy, maar toch samen. Ja.
8: Dit is op een hele bijzondere site.
9: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
8: Dat betekent concreet dat er
1: een aantal nieuwe woningen komen, maar ook dat een oude graanmaalderij hersteld wordt, gerenoveerd wordt.
9: Dat klopt. We hebben eigenlijk het gedeelte waar de productie vroeger werd gedaan, die in zeer slechte toestand is, die dat we zo goed mogelijk proberen te herstellen. Met een combinatie nieuwbouw, want natuurlijk de technieken en de ecologie is daarin belangrijk. Gecombineerd met twee nieuwbouwwoningen.
1: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
9: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
1: Hier komen woningen. Wat zullen die woningen kosten en hoe groot zullen die woningen zijn?
9: Wel, een woning hier start vanaf €344.000 en die variëren een beetje tussen de 130 tot 170 vierkante meter. Dus wel opvallend vrij ruime woningen.
1: Dat kan een stuk goedkoper met een goedkoper BTW-regime. Leg dat kort eens uit.
9: Klopt. Doordat we werken met een afbraak en een heropbouw van de site, komt het in aanmerking voor het gunsttarief van 6% BTW. Waardoor de kosten daar ook al een groot stuk gedrukt worden en dat het een zeer betaalbaar project wordt.
1: De naam verwijst ook naar de vroegere functie.
9: Dat klopt. De site heeft verschillende functies gehad. Vroeger een olieslagerij geweest, later dan een graanmolen die hier ter plaatse nog staat, waar we ook nog een project voor zullen zoeken en dat die een goede plaats krijgt.
1: En hoe heet het?
9: Graanmolenhof.
2: Bedankt voor het gesprek, Jordi Maassen.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Tineke van Halemees.
13: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Frank Dierkens.
15: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: In Oostende vond voor de 20ste keer de artiestenreunie plaats. Vanuit heel Vlaanderen kwamen artiesten uit de Vlaamse showbiz herinneringen ophalen in Hotel Royal Astrid. Organisator Roos van den Driessen.
16: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
1: Welke artiesten komen naar deze reunie?
16: Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk, een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie. Om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
2: Het Westerkwartier heeft er een vernieuwde ontmoetingsplek bij. Op de hoek van de Timmermansstraat en de Stuiverstraat is er het Wijkpunt West. Buurtbewoners kunnen er terecht voor praktische hulp, digitale ondersteuning, informatie en ontmoeting. Tegelijk wordt het een vaste werkplek voor medewerkers, vrijwilligers en wijkwerkers van Perspectief. De voorbije maanden werd het Wijkpunt gerenoveerd. Het Energiehuis Oostende trekt met een mobiel kantoor naar enkele Oostendse wijken. Men kan er terecht voor onafhankelijk advies over energie, besparen, renoveren, verwarmen en meer. Binnenkort pakt het Energiehuis uit met infosessies over bepaalde thema's. In Oostende is het Ingels winkeltje in de Christinastraat definitief gesloten. Uitbater Peter Bijen ging op pensioen en er werd geen overnemer gevonden. Het Ingels winkeltje werd destijds gestart door Peter Maanhout. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Ik vind het ongelooflijk een fantastische uitdaging voor Stad Oostende. Die renovatie is totaal geslaagd. Het geeft enorm veel cachet en is zeker een meerwaarde voor de uitstraling van James Ensor.
18: Wij zijn geselecteerd om de mensen hier in de woonzorgcentra, het personeel, te ondersteunen op psychosociaal vlak.
19: Ik vind het een heel mooie expo. Ik vind het ook een fantastisch decor, Fort Napoleon. Ik kende het niet, tot mijn schaamte. Ik kom niet genoeg in Oostende, dat is duidelijk.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: Vandaag aan de kust eerst mist, daarna opnieuw veel zon en enkele wolkenvelden. De maxima liggen rond de 20 graden bij een zwakke variabele wind. Ook morgen dinsdag veel zon en temperaturen tot 22 graden. Vanaf woensdag en donderdag wordt het een pak frisser.
11: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
11: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: De Vermeijdenschool in de Schermplantenstraat op Mariakerke bestaat 50 jaar. Directeur Muriel Jullet, dat was destijds eigenlijk een hele moderne school.
14: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
1: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
14: Ja, wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
1: Hoe gaat het nu met de Vermeijdenschool?
14: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
1: Jullie hebben heel wat archieven teruggevonden.
14: We hebben inderdaad heel wat mooie foto's teruggevonden, oude foto's. Helaas hebben we niet alles kunnen recupereren na ooit een keer een stortvloed in onze kelder. Maar we hebben inderdaad heel wat leuke, mooie foto's teruggevonden.
1: Jullie hebben eenmalig een open dag gehouden naar aanleiding van die 50ste verjaardag. Komt dat misschien nog eens terug?
14: Misschien komt dat ooit wel een keer terug, maar ik vrees dat het niet meer met mij zal zijn. Maar we hebben inderdaad een hele leuke dag gehouden. Dus morgens eigenlijk de burgemeester uitgenodigd. Speeches, oude leerkrachten, oude collega's teruggezien. En dan in de namiddag hebben we de deuren opengezet voor iedereen eigenlijk. Voor vooral oude leerlingen en de buurt. Iedereen was welkom bij ons op school.
1: U zei het daarnet en het spreekt een beetje tot de verbeelding. Dat was een school met een eigen zwembad.
14: Inderdaad, ja. En dat was ook wel onze sterkte. Dus heel veel kinderen uit de buurt kwamen naar onze school, want dat was wel een luxe om de kleutertjes meteen watergewenning te kunnen geven in een eigen zwembad, dus lekker dichtbij.
1: Dat is op een bepaald moment gestopt?
14: Ja, toen we overgenomen zijn door de scholengroep Stroom, dus het GO-onderwijs, hebben we dat dan wel noodgedwongen moeten stoppen, omdat het financieel plaatje niet meer haalbaar was.
1: Wat is er nu geworden van het zwembad?
14: Het zwembad is nu een toneelzaal geworden, wordt ook gebruikt door een toneelvereniging, die daar dus heel vaak hun repetities houden.
8: Proficiat met 50 jaar Vermeijdenschool, Muriel Jullet.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: Op de begraafplaats Stenen in Oostende werden tientallen bronzen kruisjes en letters gestolen van graven. De Oostendse politie vraagt aangifte te doen van elke diefstal. KVDO-voorzitter Frederik Willaert heeft een open brief geschreven aan de supporters. Na de perikelen in het bestuur had de supportersfederatie laten weten dat ze meer betrokken wil worden. Die boodschap lijkt aangekomen, want Frederik Willaert zegt dat hij het bestuur wil hervormen en uitbreiden. Het Blauw Kruis van de kust is voorlopig uit de financiële gevarenzone. Een anonieme weldoener schonk 100.000 euro. Dat geld moet dienen om de komende maanden te overbruggen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Hallo, ik ben Willy Sommers.
21: Ik ben Romina van Horen.
22: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
23: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Burgemeester John Crombé, begin deze maand waren er ernstige feiten in de nieuwe stad. U hebt toen een aantal maatregelen afgekondigd. Wat is de stand van zaken nu?
10: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Huldensporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En dan is de politie in grote getallen daar naartoe gegaan en heeft 30 mensen geïdentificeerd. En we gaan zien als daar ook herhaaldelijke overlastplegers in zitten om eventueel zelfs naar plaatsverboden te gaan.
1: Dat is toch niet min op een zondagavond tussenkomst van veel politie en 30 mensen?
10: Dat is zeker niet mijn ook voor ons politiekorps. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Dat is ook niet in één keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
1: Ja. Weten we nu al die mensen die opgepakt zijn of die geïdentificeerd zijn, zijn dat dezelfde jongeren als de vorige keren? Komen zij van buiten Oostende?
10: Maar het grootste deel komt van Oostende, ja.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
5: Er waren honderden bezoekers op de trainingssite van de politie in de Klokhofstraat in Oostende. De politie nam er deel aan Open Bedrijvendag en toonde voor het eerst de oefenruimtes. Er waren ook demonstraties. In Blankenbergen sluiten twee bekende horecazaken. Het gaat om pand 18 op de Markt en Casa Maurice. De vennootschap achter de uitbatingen legde de boeken neer. Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
9: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
1: Dit is op een hele bijzondere site.
9: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
1: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
9: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
5: Oostende volgt de situatie in de nieuwe stad van nabij op. Burgemeester John Crombie.
10: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Gulden Sporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Dat is ook niet in één keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
5: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Ze opereren op het strand en ze kijken waar er problemen zijn of waar problemen kunnen vermeden worden. We concentreren ons, we focussen ons eerst op het stuk nieuw strand hier. Dat is ook de plaats waar heel veel mensen komen en waar zich ook de meeste problemen voortdoen op het vlak van reiniging.
24: En we gaan die hoekjes opzetten in onze zorgcentra en bibliotheken om de mensen de kans te geven om herinneringen op te halen en eigenlijk als aanleiding om een gesprek op te starten over kamperen aan de kust.
25: Wij zijn een surfschool, dus we werken zeker technisch. We zeggen dat we de leerlingen niet alleen amusement en spel mee bijbrengen, maar ook technische aspecten van surfen.
26: En de blonde Betsy en de Betsy Brunette zijn beiden erkend als West-Vlaams streekproduct. Dus onze fonds groeien ook altijd maar, dus het gaat eigenlijk vrij goed.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
5: Voor de 4e keer is er een Oostense boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulissen Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Welcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaards ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, 3 Oostense G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver.
2: Casino Middelkerke lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerke brengen Belgische comedykleppers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Een bijzonder project met vuilnisbakken, afvalkorven in de stad Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit het in elkaar?
12: We blijven innoveren en dit is toch wel een project die daar zeker op inspeelt. Het gaat om slimme sensoren die wij in onze 150 vuilnisbakken zullen installeren. Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen. Bovendien, en dat is dan misschien het interessante ook op lange termijn, kunnen wij zien welke vuilnisbakken er eventueel over bevraagd worden en eigenlijk heel veel gevuld worden. En kunnen we ook op die manier misschien trends zien richting sluitstorten, richting zwerfvuil die daarin gedumpt wordt. En kunnen we dat ook beter gaan monitoren en opvolgen.
7: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: In Oostende vond voor de 20e keer de artiestenreunie plaats. Vanuit heel Vlaanderen kwamen artiesten uit de Vlaamse showbiz herinneringen ophalen in Hotel Royal Astrid. Organisator Roos van den Driessen.
13: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
1: Welke artiesten komen naar deze reunie?
13: Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk, een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
2: Het Westerkwartier heeft er een vernieuwde ontmoetingsplek bij. Op de hoek van de Timmermansstraat en de Stuiverstraat is er het Wijkpunt West. Buurtbewoners kunnen er terecht voor praktische hulp, digitale ondersteuning, informatie en ontmoeting. Tegelijk wordt het een vaste werkplek voor medewerkers, vrijwilligers en wijkwerkers van Perspectief. De voorbije maanden werd het Wijkpunt gerenoveerd. Het Energiehuis Oostende trekt met een mobiel kantoor naar enkele Oostendse wijken. Men kan er terecht voor onafhankelijk advies over energie, besparen, renoveren, verwarmen en meer. Binnenkort pakt het Energiehuis uit met infosessies over bepaalde thema's. In Oostende is het Ingels winkeltje in de Christinastraat definitief gesloten. Uitbater Peter Bijen ging op pensioen en er werd geen overnemer gevonden. Het Ingels winkeltje werd destijds gestart door Peter Maanhout. Meer regionieuws over een uur.
7: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Tineke van Halemees.
16: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
27: Ik ben Frank Dierkens.
28: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Roos van den Driessen, u bent organisator van de artiestenreunie in Oostende. Wat is dat, de artiestenreunie?
13: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu is het voor mij het tweede seizoen dat ik het doe, omdat zij wilde stoppen, dat ze zei het is genoeg geweest voor mij, ja, wie gaat er het overnemen? En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
1: Welke artiesten komen naar deze reunie?
13: Er zijn verschillende artiesten, ik kan niet al de namen noemen, maar er zijn ook acteurs die komen, producers, managers die komen, die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen allemaal...
1: Hoeveel mensen komen er?
13: Dit jaar zijn we met 127, dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
1: En wat doen die artiesten op een reunie?
13: Wel, die mogen in feite één liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten komen en geplaceerd. En ze mogen één nummer brengen. maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk een artiestenreunie, is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
1: En daar is wel nood aan?
13: Eigenlijk wel. Want ik wil dat nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden. Dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
1: Waarom is het in Oostende?
13: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart, ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij, het tweede jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al 7 of 8 jaar hier ook in Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd en ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Het is een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen, dus het is leuk. Okay. En een mooi hotel. Dus. Okay. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
2: Bedankt voor het gesprek, Roos van den Driessen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de begraafplaats Stenen in Oostende werden tientallen bronzen kruisjes en letters gestolen van graven. De Oostendse politie vraagt aangifte te doen van elke diefstal. KVDO-voorzitter Frederik Willaert heeft een open brief geschreven aan de supporters. Na de perikelen in het bestuur had de supportersfederatie laten weten dat ze meer betrokken wil worden. Die boodschap lijkt aangekomen, want Frederik Willaert zegt dat hij het bestuur wil hervormen en uitbreiden. Het Blauwkruis van de Kust is voorlopig uit de financiële gevarenzone. Een anonieme weldoener schonk 100.000 euro. Dat geld moet dienen om de komende maanden te overbruggen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
2: Een hele fijne maandag, daar zijn we met onze dagklapper. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film At the Place of Ghosts. En dat mag duur vanavond voor The Plague, dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er 9 euro. Zaterdag komen Dimitri Leu en Franke Fokketijn met hun voorstelling Pelias en Melisande en Pelias naar de Grote Post in Oostende. Tickets kosten ginder 28 euro. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Dan kan je ons altijd een mail sturen en doe dat naar info@radionoordzee105.be.
3: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Bart Magerman, u bent van de Vlaamse Bridge Federatie. Jullie halen het wereldkampioenschap naar Oostende. Eerste vraagje, wat is dat, Bridge?
5: Bridge is een kaartspel dat ontstaan is uit het wiezen. Dat in principe wordt gespeeld met 4 spelers die het spel beslechten. En waarbij kenmerkend is aan Bridge, in vergelijking met andere spelen, dat de gelukfactor eigenlijk zeer, zeer laag is.
4: Je moet het wel kunnen spelen. Het is niet zoals een potje manillen.
5: Nee, inderdaad. Als je wenst te bridgen, moet je toch een 12-tal lessen minimaal volgen. En een leerschool van 1 tot 2 jaar lijkt mij zeer wenselijk alvorens goed te kunnen bridgen.
4: Hier in Oostende waren eerder al kampioenschappen. Was dat de reden dat jullie terugkeren?
5: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadsbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
4: Wat is te winnen op zo'n wereldkampioenschap? Is dat de eer of zijn dat geldprijzen?
5: Hier zal het vooral om de eer gaan in 2028. Dus het is een landencompetitie waarbij dus 1 land zal wereldkampioen worden. De eer is hier belangrijker dan de centen.
4: Jullie verwachten best wel veel mensen.
5: Wij schatten toch een heel aantal teams. Als je dat nu heel kort door de bocht zou moeten berekenen, schat ik tussen de 1500 à 2000 mensen die gedurende 14 dagen hier afwisselend aanwezig zullen zijn.
4: De vorige keer hebben jullie gespeeld in de Erehal. Dat zal nu in een grote zaal zijn?
5: Ja, voor een EK heb je minder ruimte nodig. Voor een WK moet je toch rekenen op minimaal 5.000-6.000 vierkante meter. Daardoor is de transformatie van het Kursaal heel wenselijk geweest en noodzakelijk.
4: Hier in Oostende is ook een bridgeclub. Worden die betrokken bij het wereldkampioenschap?
5: Sowieso alle bridgeclubs in Vlaanderen gaan betrokken worden. We hebben ook een heel aantal medewerkers. We hebben een staf van ongeveer een goede 100 mensen. Dus wij gaan zeker en vast beroep doen op lokale mensen, maar ook mensen van andere bridgeclubs.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: We zien dat vooral bij de jeugd, dat heel veel jongeren Ensor eigenlijk niet meer voldoende kennen.
7: We zijn hier in de Nieuwe Stad, een van de sociale woonwijken in Oostende. En we horen telkens dezelfde dingen. Er zijn grote structurele problemen, er is uiteraard veel te weinig aanbod sociale woning.
8: Het idee erachter is vooral dat wij gelijke kansen, diversiteit, dat wij acceptatie echt wel in kaart brengen daarmee naar de bevolking toe, vooral ook naar kinderen toe. Eigenlijk elke school hebben we in kaart gebracht en dan hebben we bewust gekozen voor het dorp, omdat de mensen eigenlijk ook wel vaak feedback geven van er wordt niets in het dorp gedaan, jullie vergeten ons een beetje, en dus bewust gekozen voor de dorpslinden als school.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er waren honderden bezoekers op de trainingssite van de politie in de Klokhofstraat in Oostende. De politie nam er deel aan Open Bedrijvendag en toonde voor het eerst de oefenruimtes. Er waren ook demonstraties. In Blankenbergen sluiten twee bekende horecazaken. Het gaat om pand 18 op de Markt en Casa Maurice. De vennootschap achter de uitbatingen legde de boeken neer. Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
9: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
4: Dit is op een hele bijzondere site.
9: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
4: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
9: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen... meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
1: Oostende volgt de situatie in de nieuwe stad van nabij op. Burgemeester John Crombie.
10: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Guldensporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Dat is ook niet in 1 keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Op 1 oktober start een GFT-ophaling. Schepen voor Milieu, Judith Ooms. Hoe ver staat het met de organisatie van die ophaling?
11: Wel, zoals je weet leveren we de boksen of de bakken huis aan huis. We zijn daar volop mee bezig, maar door een technisch probleem in de levering lopen we wel wat vertraging op. Er zijn heel wat wijken in Oostende waar dat de bakken al geleverd zijn. Voor de mensen die al een bak ontvangen hebben, begint de levering vanaf 1 oktober. Voor de mensen die ze nog niet zullen ontvangen hebben op 1 oktober, want dat zijn er ook wel wat, zal de levering of de ophaling starten van zodra de bakken geleverd zijn.
4: Die zijn in een wel bepaald aantal wijken.
11: Dus we hebben een aantal wijken zijn volledig geleverd, een aantal andere zullen deze week worden afgerond. Stenen en Konterdam zullen nog niet gebeurd zijn en het zou kunnen in Mariakerkebad allicht ook nog niet. We werken zo snel we kunnen, maar voor de mensen is het duidelijk, van zodra je bak hebt, zal ze ook opgehaald worden wekelijks.
4: Ook met de levering van bakken voor appartementsgebouwen zijn er wat problemen?
11: Wel, we doen dat naar het einde toe, omdat we last minute nog heel veel aparte aanvragen hebben gehad voor al dan niet collectieve bakken of individuele bakken. Vandaar dat we nu volgende week of de week daarop aan alle appartementsgebouwen zullen leveren wat gevraagd is in de mate dat kan.
4: Tegen wanneer kan die GFT-ophaling lopen zoals ze moet lopen?
11: Ten laatste eind oktober plannen we volledig operationeel te zijn.
1: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
12: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
13: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
14: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende vond voor de 20e keer de artiestenreunie plaats. Vanuit heel Vlaanderen kwamen artiesten uit de Vlaamse showbiz herinneringen ophalen in Hotel Royal Astrid. Organisator Roos van den Driessen.
15: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel, in de tijd, gestart 20 jaar geleden. En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
4: Welke artiesten komen naar deze reunie?
15: Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk, een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen. Een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
1: Het Westerkwartier heeft er een vernieuwde ontmoetingsplek bij. Op de hoek van de Timmermansstraat en de Stuiverstraat is er het Wijkpunt West. Buurtbewoners kunnen er terecht voor praktische hulp, digitale ondersteuning, informatie en ontmoeting. Tegelijk wordt het een vaste werkplek voor medewerkers, vrijwilligers en wijkwerkers van Perspectief. De voorbije maanden werd het Wijkpunt gerenoveerd. Het Energiehuis Oostende trekt met een mobiel kantoor naar enkele Oostendse wijken. Men kan er terecht voor onafhankelijk advies over energie, besparen, renoveren, verwarmen en meer. Binnenkort pakt het Energiehuis uit met infosessies over bepaalde thema's. In Oostende is het Ingels winkeltje in de Christinastraat definitief gesloten. Uitbater Peter Bijen ging op pensioen en er werd geen overnemer gevonden. Het Ingels winkeltje werd destijds gestart door Peter Maanhout. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Als die in onze stad werken, dat ze hun werk zonder enige fout doen. We stellen nu vast dat dat helemaal niet het geval is, dat de Oostendenaar hier van het gelag betaalt.
17: Dat is natuurlijk wel een hele grote verandering bij het oorspronkelijke park die voorzien was om eigenlijk rond het crematorium aan te leggen.
18: Dus we hebben heel veel aandacht besteed aan de drugsproblematiek in onze stad die er is, die op veel plaatsen er is, maar zeker niet minder bij ons in onze stad.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vandaag aan de kust eerst mist, daarna opnieuw veel zon en enkele wolkenvelden. De maxima liggen rond de 20 graden bij een zwakke variabele wind. Ook morgen dinsdag veel zon en temperaturen tot 22 graden. Vanaf woensdag en donderdag wordt het een pak frisser.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
4: Een bijzonder project van co-housing op Zandvoorde. We praten erover met Jordi Maassen van de residentie Vastgoed. Jordi, een eerste co-housing project in Zandvoorde.
9: Ja, dat klopt. Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy, maar toch samen. Ja.
4: Dit is op een hele bijzondere site.
9: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
4: Dat betekent concreet dat er een aantal nieuwe woningen komen, maar ook dat een oude graanmaalderij hersteld wordt, gerenoveerd wordt.
9: Dat klopt. We hebben eigenlijk het gedeelte waar de productie vroeger werd gedaan, die in zeer slechte toestand is, die dat we zo goed mogelijk proberen te herstellen. Met een combinatie nieuwbouw, want natuurlijk de technieken en de ecologie is daarin belangrijk. Gecombineerd met 2 nieuwbouwwoningen.
4: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
9: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
4: Hier komen woningen. Wat zullen die woningen kosten en hoe groot zullen die woningen zijn?
9: Wel, een woning hier start vanaf €344.000 en die variëren een beetje tussen de 130 tot 170 vierkante meter. Dus wel opvallend vrij ruime woningen.
4: Dat kan een stuk goedkoper met een goedkoper BTW-regime. Leg dat kort eens uit.
9: Klopt. Doordat we werken met een afbraak en een heropbouw van de site, komt het in aanmerking voor het gunsttarief van 6% BTW. Waardoor de kosten daar ook al een groot stuk gedrukt worden en dat het een zeer betaalbaar project wordt.
4: De naam verwijst ook naar de vroegere functie.
9: Dat klopt. De site heeft verschillende functies gehad. Vroeger een olieslagerij geweest, later dan een graanmolen die hier ter plaatse nog staat, waar we ook nog een project voor zullen zoeken en dat die een goede plaats krijgt.
4: En hoe heet het?
9: Graanmolenhof.
1: Bedankt voor het gesprek, Jordi Maassen.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de begraafplaats Stenen in Oostende werden tientallen bronzen kruisjes en letters gestolen van graven. De Oostendse politie vraagt aangifte te doen van elke diefstal. KVDO-voorzitter Frederik Willaert heeft een open brief geschreven aan de supporters. Na de perikelen in het bestuur had de supportersfederatie laten weten dat ze meer betrokken wil worden. Die boodschap lijkt aangekomen, want Frederik Willaert zegt dat hij het bestuur wil hervormen en uitbreiden. Het Blauwkruis van de Kust is voorlopig uit de financiële gevarenzone. Een anonieme weldoener schonk 100.000 euro. Dat geld moet dienen om de komende maanden te overbruggen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Björn Anseeuw.
20: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
21: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
22: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: De Vermeijdenschool in de Schermplantenstraat op Mariakerke bestaat 50 jaar. Directeur Muriel Jullet, dat was destijds eigenlijk een hele moderne school.
23: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
4: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
23: Ja, wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
4: Hoe gaat het nu met de Vermeijdenschool?
23: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
4: Jullie hebben heel wat archieven teruggevonden.
23: We hebben inderdaad heel wat mooie foto's teruggevonden, oude foto's. Helaas hebben we niet alles kunnen recupereren na ooit een keer een stortvloed in onze kelder. Maar we hebben inderdaad heel wat leuke, mooie foto's teruggevonden.
4: Jullie hebben eenmalig een open dag gehouden naar aanleiding van die 50ste verjaardag. Komt dat misschien nog eens terug?
23: Misschien komt dat ooit wel een keer terug, maar ik vrees dat het niet meer met mij zal zijn. Maar we hebben inderdaad een hele leuke dag gehouden. Dus morgens eigenlijk de burgemeester uitgenodigd. Speeches, oude leerkrachten, oude collega's teruggezien. En dan in de namiddag hebben we de deuren opengezet voor iedereen eigenlijk. Voor vooral oude leerlingen en de buurt. Iedereen was welkom bij ons op school.
4: U zei het daarnet en het spreekt een beetje tot de verbeelding. Dat was een school met een eigen zwembad.
23: Inderdaad, ja. En dat was ook wel onze sterkte. Dus heel veel kinderen uit de buurt kwamen naar onze school, want dat was wel een luxe om de kleutertjes meteen watergewenning te kunnen geven in een eigen zwembad, dus lekker dichtbij.
4: Dat is op een bepaald moment gestopt?
23: Ja, toen we overgenomen zijn door de scholengroep Stroom, dus het GO-onderwijs, hebben we dat dan wel noodgedwongen moeten stoppen, omdat het financieel plaatje niet meer haalbaar was.
4: Wat is er nu geworden van het zwembad?
23: Het zwembad is nu een toneelzaal geworden, wordt ook gebruikt door een toneelvereniging, die daar dus heel vaak hun repetities houden.
1: Proficiat met 50 jaar Vermeijdenschool, Muriel Jullet.
0: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er waren honderden bezoekers op de trainingssite van de politie in de Klokhofstraat in Oostende. De politie nam er deel aan Open Bedrijvendag en toonde voor het eerst de oefenruimtes. Er waren ook demonstraties. In Blankenbergen sluiten twee bekende horecazaken. Het gaat om pand 18 op de Markt en Casa Maurice. De vennootschap achter de uitbatingen legde de boeken neer. Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
9: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
4: Dit is op een hele bijzondere site.
9: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
4: Cohousing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
9: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen... meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
1: Oostende volgt de situatie in de nieuwe stad van nabij op. Burgemeester John Crombie.
10: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Guldensporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Dat is ook niet in 1 keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Wij dachten, ja, we zitten in Oostende. We kunnen iets doen met de zee, want er is geen enkele kaasmakerij die dat doet.
23: Het voorbije jaar zijn we gestart met AZ Oostende. En het was voor ons wel belangrijk om een keer te gaan kijken van, wat is ons uniek DNA?
5: Maar er is helemaal nooit sprake geweest van het feit dat ik in het ziekenhuis aan de slag ga. Dit is echt fake nieuws geweest.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Voor de 4e keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme. Op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulissen Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Belcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaards ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, 3 Oostendse G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedykleppers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Burgemeester John Crombie, begin deze maand waren er ernstige feiten in de nieuwe stad.
4: U hebt toen een aantal maatregelen afgekondigd. Wat is de stand van zaken nu?
10: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Guldensporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En dan is de politie in grote getallen daar naartoe gegaan en heeft 30 mensen geïdentificeerd. En we gaan zien als daar ook herhaaldelijke overlastplegers in zitten om eventueel zelfs naar plaatsverboden te gaan.
4: Dat is toch niet min op een zondagavond tussenkomst van veel politie en 30 mensen?
10: Dat is zeker niet min, ook voor ons politiekorps. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Dat is ook niet in 1 keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
4: Weten we nu al, die mensen die opgepakt zijn of die geïdentificeerd zijn, zijn dat dezelfde jongeren als de vorige keren? Komen zij van buiten Oostende?
10: Maar het grootste deel komt van Oostende, ja.
0: en info aan de kust.
3: Radio Noordzee. Radio
0: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende vond voor de 20e keer de artiestenreunie plaats. Vanuit heel Vlaanderen kwamen artiesten uit de Vlaamse showbiz herinneringen ophalen in Hotel Royal Astrid. Organisator Roos van den Driessen.
15: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
4: Welke artiesten komen naar deze reunie?
15: Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk, een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
1: Het Westerkwartier heeft er een vernieuwde ontmoetingsplek bij. Op de hoek van de Timmermansstraat en de Stuiverstraat is er het Wijkpunt West. Buurtbewoners kunnen er terecht voor praktische hulp, digitale ondersteuning, informatie en ontmoeting. Tegelijk wordt het een vaste werkplek voor medewerkers, vrijwilligers en wijkwerkers van Perspectief. De voorbije maanden werd het Wijkpunt gerenoveerd. Het Energiehuis Oostende trekt met een mobiel kantoor naar enkele Oostendse wijken. Men kan er terecht voor onafhankelijk advies over energie, besparen, renoveren, verwarmen en meer. Binnenkort pakt het Energiehuis uit met infosessies over bepaalde thema's. In Oostende is het Ingels winkeltje in de Christinastraat definitief gesloten. Uitbater Peter Bijen ging op pensioen en er werd geen overnemer gevonden. Het Ingels winkeltje werd destijds gestart door Peter Maanhout. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
7: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
8: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
19: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Een bijzonder project met vuilnisbakken, afvalkorven in de stad Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit het in elkaar?
24: Wel, we blijven innoveren en dit is toch wel een project die daar zeker op inspeelt. Het gaat om slimme sensoren die wij in onze 150 vuilnisbakken zullen installeren. Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen. Bovendien, en dat is dan misschien het interessante ook op lange termijn, kunnen wij zien welke vuilnisbakken er eventueel over bevraagd worden en eigenlijk heel veel gevuld worden en kunnen we ook op die manier misschien trends zien richting sluitstorten, richting zwerfvuil die daarin gedumpt wordt en kunnen we dat ook beter gaan monitoren en opvolgen.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de begraafplaats Stenen in Oostende werden tientallen bronzen kruisjes en letters gestolen van graven. De Oostendse politie vraagt aangifte te doen van elke diefstal. KVDO-voorzitter Frederik Willaert heeft een open brief geschreven aan de supporters. Na de perikelen in het bestuur had de supportersfederatie laten weten dat ze meer betrokken wil worden. Die boodschap lijkt aangekomen, want Frederik Willaert zegt dat hij het bestuur wil hervormen en uitbreiden. Het Blauwkruis van de kust is voorlopig uit de financiële gevarenzone. Een anonieme weldoener schonk 100.000 euro. Dat geld moet dienen om de komende maanden te overbruggen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee, dagklapper.
25: Een hele fijne maandag, daar zijn we met onze dagklapper.
11: Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film At the Place of Ghosts. En dat mag duur vanavond voor The Plague. Dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Zaterdag komen Dimitri Leu en Franke Fokketijn met hun

0: En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
1: Welke artiesten komen naar deze reunie?
0: Er zijn verschillende artiesten, ik kan niet al de namen noemen, maar er zijn ook acteurs die komen, producers, managers die komen. Die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen allemaal...
1: Hoeveel mensen komen er?
0: Dit jaar zijn we met 127. Dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
1: En wat doen die artiesten op een reunie?
0: Wel, die mogen in feite één liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten ze komen en geplaceerd. En ze mogen één nummer brengen, maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
1: En daar is wel nood aan?
0: Eigenlijk wel. Want ik wil dan nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden. Dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
1: Waarom is het in Oostende?
0: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij, het tweede jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al 7 of 8 jaar hier ook in Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd en ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Dus een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen. Dus het is leuk. Okay. En een mooi hotel. Dus. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
2: Bedankt voor het gesprek, Roos van den Driessen.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Het is duinengebied, dus het is natuurbeschermd gebied, dus wij moeten daar allemaal ook rekening mee houden. En de site is ongeveer 4 hectare groot.
5: En die nieuwe netten zijn in aantocht en voor het nieuwe seizoen moet dat in orde komen, zodat Volley Breden geen extra kosten heeft.
6: Wat waardevolle informatie heeft voor de economische return die het kursaal betekent voor de stad. En daar komen ja, eigenlijk heel mooie cijfers uit.
7: Wat dat we op vandaag hebben, is de eerste nieuwe oogst van Belgische mosselen of Vlaamse mosselen in onze eigen Noordzee voor onze kust.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
2: Er waren honderden bezoekers op de trainingssite van de politie in de Klokhofstraat in Oostende. De politie nam er deel aan Open Bedrijvendag en toonde voor het eerst de oefenruimtes. Er waren ook demonstraties. In Blankenbergen sluiten 2 bekende horecazaken. Het gaat om pand 18 op de Markt en Casa Maurice. De vennootschap achter de uitbatingen legde de boeken neer. Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
8: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
1: Dit is op een hele bijzondere site.
8: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
1: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
8: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen... meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
2: Oostende volgt de situatie in de nieuwe stad van nabij op. Burgemeester John Crombé.
9: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Guldensporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan... vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Het was ook niet in 1 keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
2: Meer op ons

0: Onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Bart Magerman, u bent van de Vlaamse Bridge Federatie. Jullie halen het wereldkampioenschap naar Oostende. Eerste vraagje, wat is dat, Bridge?
3: Bridge is een kaartspel dat ontstaan is uit het wiezen. Dat in principe wordt gespeeld met vier spelers die het spel beslechten. En waarbij kenmerkend is aan Bridge in vergelijking met andere spelen dat de gelukfactor eigenlijk zeer, zeer laag is.
2: Je moet het wel kunnen spelen. Het is niet zoals een potje manillen.
3: Nee, inderdaad. Als je wenst te bridgen, moet je toch een 12-tal lessen minimaal volgen. En een leerschool van 1 tot 2 jaar lijkt mij zeer wenselijk alvorens goed te kunnen bridgen.
2: Hier in Oostende waren eerder al kampioenschappen. Was dat de reden dat jullie terugkeren?
3: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
2: Wat is te winnen op zo'n wereldkampioenschap? Is dat de eer of zijn dat geldprijzen?
3: Hier zal het vooral om de eer gaan in 2028. Dus het is een landencompetitie waarbij dus één land zal wereldkampioen worden. De eer is hier belangrijker dan de centen.
2: Jullie verwachten best wel veel mensen.
3: Wij schatten toch een heel aantal teams. Als je dat nu heel kort door de bocht zou moeten berekenen, schat ik tussen de 1500 à 2000 mensen die gedurende 14 dagen hier afwisselend aanwezig zullen zijn.
2: De vorige keer hebben jullie gespeeld in de Erehal. Dat zal nu in een grote zaal zijn?
3: Ja, voor een EK heb je minder ruimte nodig. Voor een WK moet je toch rekenen op minimaal 5.000-6.000 vierkante meter. Daardoor is de transformatie van het Kursaal heel wenselijk geweest en noodzakelijk.
2: Hier in Oostende is ook een bridgeclub. Worden die betrokken bij het wereldkampioenschap?
3: Sowieso alle bridgeclubs in Vlaanderen gaan betrokken worden. We hebben ook een heel aantal medewerkers. We hebben een staf van ongeveer een goede 100 mensen. Dus wij gaan zeker en vast beroep doen op lokale mensen, maar ook mensen van andere bridgeclubs.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Dirk Matthijven.
6: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
5: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
0: In Oostende vond voor de 20ste keer de artiestenreunie plaats. Vanuit heel Vlaanderen kwamen artiesten uit de Vlaamse showbiz herinneringen ophalen in Hotel Royal Astrid. Organisator Roos van den Driessen.
7: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
2: Welke artiesten komen naar deze reunie?
7: Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk, een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
0: Het Westerkwartier heeft er een vernieuwde ontmoetingsplek bij. Op de hoek van de Timmermansstraat en de Stuiverstraat is er het Wijkpunt West. Buurtbewoners kunnen er terecht voor praktische hulp, digitale ondersteuning, informatie en ontmoeting. Tegelijk wordt het een vaste werkplek voor medewerkers, vrijwilligers en wijkwerkers van Perspectief. De voorbije maanden werd het Wijkpunt gerenoveerd. Het Energiehuis Oostende trekt met een mobiel kantoor naar enkele Oostendse wijken. Men kan er terecht voor onafhankelijk advies over energie, besparen, renoveren, verwarmen en meer. Binnenkort pakt het Energiehuis uit met infosessies over bepaalde thema's. In Oostende is het Ingels winkeltje in de Christinastraat definitief gesloten. Uitbater Peter Bijen ging op pensioen en er werd geen overnemer gevonden. Het Ingels winkeltje werd destijds gestart door Peter Maanhout. Meer regionieuws over een uur.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Wel, het is ook nodig, bijvoorbeeld de Derbylaan, die niet alleen een belangrijke ontsluitingsweg is voor de campings, maar ook voor de inwoners erg noodzakelijk is, wordt volledig heraangelegd.
9: Inderdaad, onze bedoeling is om een reuzenrad te plaatsen op dat plein van 44 meter hoog als bijkomende toeristische attractie.
10: Er is een zeer grote concert voorzien, juist voordat ik begin optreden, eigenlijk de try-out concert in Casino Kursaal Oostende.
11: Wel, ik denk dat het misschien zou kunnen door Oostendse koren, en we hebben toch heel wat koren in Oostende, die zelfs volksliederen brengen. Dat is toch ook volksliederen van eigen bodem zouden we brengen, hè?
12: Dat is een van de hoogtepunten de laatste 10 jaar op onze jaarlijkse kermis op de week Konterdam.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vandaag aan de kust eerst mist, daarna opnieuw veel zon en enkele wolkenvelden. De maxima liggen rond de 20 graden bij een zwakke variabele wind. Ook morgen dinsdag veel zon en temperaturen tot 22 graden. Vanaf woensdag en donderdag wordt het een pak frisser.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Op 1 oktober start een GFT-ophaling. Schepen voor Milieu, Judith Ooms. Hoe ver staat het met de organisatie van die ophaling?
13: Wel, zoals je weet leveren we de boksen of de bakken huis aan huis. We zijn daar volop mee bezig, maar door een technisch probleem in de levering lopen we wel wat vertraging op. Er zijn heel wat wijken in Oostende waar dat de bakken al geleverd zijn. Voor de mensen die al een bak ontvangen hebben, begint de levering vanaf 1 oktober. Voor de mensen die ze nog niet zullen ontvangen hebben op 1 oktober, want dat zijn er ook wel wat, zal de levering of de ophaling starten van zodra de bakken geleverd zijn.
2: Die zijn in een wel bepaald aantal wijken.
13: Dus we hebben een aantal wijken zijn volledig geleverd, een aantal andere zullen deze week worden afgerond. Stenen en Konterdam zullen nog niet gebeurd zijn en het zou kunnen in Mariakerkebad allicht ook nog niet. We werken zo snel we kunnen, maar voor de mensen is het duidelijk, van zodra je bak hebt, zal ze ook opgehaald worden wekelijks.
2: Ook met de levering van bakken voor appartementsgebouwen, zijn er wat problemen?
13: Wel, we doen dat naar het einde toe, omdat we last minute nog heel veel aparte aanvragen hebben gehad voor al dan niet collectieve bakken of individuele bakken. Vandaar dat we nu volgende week of de week daarop aan alle appartementsgebouwen zullen leveren wat gevraagd is in de mate dat kan.
2: Tegen wanneer kan die GFT-ophaling lopen zoals ze moet lopen?
13: Ten laatste eind oktober plannen we volledig operationeel te zijn.
0: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de begraafplaats Stenen in Oostende werden tientallen bronzen kruisjes en letters gestolen van graven. De Oostendse politie vraagt aangifte te doen van elke diefstal. KVDO-voorzitter Frederik Willaert heeft een open brief geschreven aan de supporters. Na de perikelen in het bestuur had de supportersfederatie laten weten dat ze meer betrokken wil worden. Die boodschap lijkt aangekomen, want Frederik Willaert zegt dat hij het bestuur wil hervormen en uitbreiden. Het Blauw Kruis van de Kust is voorlopig uit de financiële gevarenzone. Een anonieme weldoener schonk 100.000 euro. Dat geld moet dienen om de komende maanden te overbruggen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
3: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
4: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
5: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
7: Een bijzonder project van co-housing op Zandvoorde. We praten erover met Jordi Maassen van Residentie Vastgoed. Jordi, een eerste co-housing project in Zandvoorde.
8: Ja, dat klopt. Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy, maar toch samen. Ja.
7: Dit is op een hele bijzondere site.
8: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
7: Dat betekent concreet dat er een aantal nieuwe woningen komen, maar ook dat een oude graanmaalderij hersteld wordt, gerenoveerd wordt.
8: Dat klopt. We hebben eigenlijk het gedeelte waar de productie vroeger werd gedaan, die in zeer slechte toestand is, die dat we zo goed mogelijk proberen te herstellen. Met een combinatie nieuwbouw, want natuurlijk de technieken en de ecologie is daarin belangrijk. Gecombineerd met 2 nieuwbouwwoningen.
7: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
8: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
7: Hier komen woningen. Wat zullen die woningen kosten en hoe groot zullen die woningen zijn?
8: Wel, een woning hier start vanaf 344.000 euro. En die variëren een beetje tussen de 130 tot 170 vierkante meter. Dus wel opvallend vrij ruime woningen.
7: Dat kan een stuk goedkoper met een goedkoper BTW-regime. Leg dat kort eens uit.
8: Klopt. Doordat we werken met een afbraak en een heropbouw van de site, komt het in aanmerking voor het gunsttarief van 6% BTW. Waardoor de kosten daar ook al een groot stuk gedrukt worden en dat het een zeer betaalbaar project wordt.
7: De naam verwijst ook naar de vroegere functie.
8: Dat klopt. De site heeft verschillende functies gehad. Vroeger een olieslagerij geweest, later dan een graanmolen die hier ter plaatse nog staat, waar we ook nog een project voor zullen zoeken en dat die een goede plaats krijgt.
7: En hoe heet het?
8: Graanmolenhof.
1: Bedankt voor het gesprek, Jordi Maas.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende vond voor de 20e keer de artiestenreunie plaats. Vanuit heel Vlaanderen kwamen artiesten uit de Vlaamse showbiz herinneringen ophalen in Hotel Royal Astrid. Organisator Roos van den Driessen.
9: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
7: Welke artiesten komen naar deze reunie?
9: Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk, een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mens.
1: Het Westerkwartier heeft er een vernieuwde ontmoetingsplek bij. Op de hoek van de Timmermansstraat en de Stuiverstraat is er het Wijkpunt West. Buurtbewoners kunnen er terecht voor praktische hulp, digitale ondersteuning, informatie en ontmoeting. Tegelijk wordt het een vaste werkplek voor medewerkers, vrijwilligers en wijkwerkers van Perspectief. De voorbije maanden werd het Wijkpunt gerenoveerd. Het Energiehuis Oostende trekt met een mobiel kantoor naar enkele Oostendse wijken. Men kan er terecht voor onafhankelijk advies over energie, besparen, renoveren, verwarmen en meer. Binnenkort pakt het Energiehuis uit met infosessies over bepaalde thema's. In Oostende is het Ingels winkeltje in de Christinastraat definitief gesloten. Uitbater Peter Bijen ging op pensioen en er werd geen overnemer gevonden. Het Ingels winkeltje werd destijds gestart door Peter Maanhout. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
11: Ik ben Timmy van Assen.
12: Hello, I'm Dario Durda.
13: Ik ben Frank Jonbloed.
14: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: De Vermeijden School in de Schermplantenstraat op Mariakerke bestaat 50 jaar. Directeur Muriel Jullet, dat was destijds eigenlijk een hele moderne school.
15: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
7: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
15: Ja, wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
7: Hoe gaat het nu met de Vermeijden School?
15: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
7: Jullie hebben heel wat archieven teruggevonden.
15: We hebben inderdaad heel wat mooie foto's teruggevonden, oude foto's. Helaas hebben we niet alles kunnen recupereren na ooit een keer een stortvloed in onze kelder. Maar we hebben inderdaad heel wat leuke, mooie foto's teruggevonden.
7: Jullie hebben een eenmalige open dag gehouden naar aanleiding van die 50ste verjaardag. Komt dat misschien nog eens terug?
15: Misschien komt dat ooit wel een keer terug, maar ik vrees dat het niet meer met mij zal zijn. Maar we hebben inderdaad een hele leuke dag gehouden. Dus morgens eigenlijk met de burgemeester uitgenodigd. Speeches, oude leerkrachten, oude collega's teruggezien. En dan in de namiddag hebben we de deuren opengezet voor iedereen eigenlijk. Voor vooral oude leerlingen en de buurt. Iedereen was welkom bij ons op school.
7: U zei het daarnet en het spreekt een beetje tot de verbeelding. Dat was een school met een eigen zwembad.
15: Inderdaad, ja. En dat was ook wel onze sterkte. Dus heel veel kinderen uit de buurt kwamen naar onze school, want dat was wel een luxe om de kleutertjes meteen watergewenning te kunnen geven in een eigen zwembad, dus lekker dichtbij.
7: Dat is op een bepaald moment gestopt?
15: Ja, toen we overgenomen zijn door de scholengroep Stroom, dus het GO-onderwijs, hebben we dat dan wel noodgedwongen moeten stoppen, omdat het financieel plaatje niet meer haalbaar was.
7: Wat is er nu geworden van het zwembad?
15: Het zwembad is nu een toneelzaal geworden, wordt ook gebruikt door een toneelvereniging, die daar dus heel vaak hun repetities houden.
1: Proficiat met 50 jaar Vermeijden School, Muriel Jullet.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de begraafplaats Stenen in Oostende werden tientallen bronzen kruisjes en letters gestolen van graven. De Oostendse politie vraagt aangifte te doen van elke diefstal. KVDO-voorzitter Frederik Willaert heeft een open brief geschreven aan de supporters. Na de perikelen in het bestuur had de supportersfederatie laten weten dat ze meer betrokken wil worden. Die boodschap lijkt aangekomen, want Frederik Willaert zegt dat hij het bestuur wil hervormen en uitbreiden. Het Blauw Kruis van de Kust is voorlopig uit de financiële gevarenzone. Een anonieme weldoener schonk 100.000 euro. Dat geld moet dienen om de komende maanden te overbruggen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
3: Een hele fijne maandag, daar zijn we met onze dagklapper. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film At the Place of Ghosts. En dat mag duur vanavond voor The Plague, dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Zaterdag komen Dimitri Leu en Franke Fokketijn met hun voorstelling Pelias en Melisande en Pelias naar de Grote Post in Oostende. Tickets kosten ginder €28. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Dan kan je ons altijd een mail sturen en doe dat naar info@radionoordzee105.be.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Burgemeester John Crombé, begin deze maand waren er ernstige feiten in de nieuwe stad.
4: U hebt toen een aantal maatregelen afgekondigd. Wat is de stand van zaken nu?
5: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Guldenspoorlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En dan is de politie in grote getalen daar naartoe gegaan en heeft 30 mensen geïdentificeerd. En we gaan zien als daar ook herhaaldelijke overlastplegers in zitten om eventueel zelfs naar plaatsverboden te gaan.
4: Dat is toch niet min op een zondagavond tussenkomst van veel politie en 30 mensen?
5: Dat is zeker niet min, ook voor ons politiekorps. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Dat is ook niet in één keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
4: Ja. Weten we nu al, die mensen die opgepakt zijn of die geïdentificeerd zijn, zijn dat dezelfde jongeren als de vorige keren? Komen zij van buiten Oostende?
5: Maar het grootste deel komt van Oostende, ja.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: En dat betekent dat er een ploeg zal klaarstaan om 365 dagen in een jaar, 24 uur of 24 uur, de mensen te begeleiden en te helpen. Voornamelijk om hen te helpen doorgroeien.
7: En wij vinden het wel belangrijk om dat vandaag toch in de kijker te zetten. Ook om eens duidelijk te maken dat we ook leuke dingen kunnen doen rond wiskunde.
8: Ik heb nog altijd geweldig veel energie. En veel vertrouwen in mijn muzikanten voor het ogenblik. Dat is een hele fantastische groep voor het ogenblik.
9: Het bestaande zwembad zal dan afgebroken worden, laten we zeggen binnen 2 jaar. En het is mijn droom om daar een volledig nieuw, laten we zeggen, administratief centrum te bouwen.
10: Maar het voordeel is dat we hier in Oostende zijn. En dat stapt met een hoek af. En dat is gewoon een gouden combinatie om je hier te mogen werken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er waren honderden bezoekers op de trainingssite van de politie in de Klokhofstraat in Oostende. De politie nam er deel aan Open Bedrijvendag en toonde voor het eerst de oefenruimtes. Er waren ook demonstraties. In Blankenbergen sluiten 2 bekende horecazaken. Het gaat om pand 18 op de Markt en Casa Maurice. De vennootschap achter de uitbatingen legde de boeken neer. Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
11: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
4: Dit is op een hele bijzondere site.
11: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
4: Cohousing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
11: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen... meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
1: Oostende volgt de situatie in de nieuwe stad van nabij op. Burgemeester John Crombie.
5: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Guldensporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Dat is ook niet in 1 keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Een bijzonder project met vuilnisbakken, afvalkorven in de stad Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit het in elkaar?
12: Wel, we blijven innoveren en dit is toch wel een project die daar zeker op inspeelt. Het gaat om slimme sensoren die wij in onze 150 vuilnisbakken zullen installeren. Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen. Bovendien, en dat is dan misschien het interessante ook op lange termijn, kunnen wij zien welke vuilnisbakken er eventueel over bevraagd worden en eigenlijk heel veel gevuld worden. En kunnen we ook op die manier misschien trends zien richting sluitstorten, richting zwerfvuil die daarin gedumpt wordt. En kunnen we dat ook beter gaan monitoren en opvolgen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Mijn naam is Joris Polet.
14: Ik ben André Durie.
15: Ik ben Kurt Kluis.
16: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende vond voor de 20e keer de artiestenreunie plaats. Vanuit heel Vlaanderen kwamen artiesten uit de Vlaamse showbiz herinneringen ophalen in Hotel Royal Astrid. Organisator Roos van den Driessen.
17: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
4: Welke artiesten komen naar deze reunie?
17: Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk, een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
1: Het Westerkwartier heeft er een vernieuwde ontmoetingsplek bij. Op de hoek van de Timmermansstraat en de Stuiverstraat is er het Wijkpunt West. Buurtbewoners kunnen er terecht voor praktische hulp, digitale ondersteuning, informatie en ontmoeting. Tegelijk wordt het een vaste werkplek voor medewerkers, vrijwilligers en wijkwerkers van Perspectief. De voorbije maanden werd het Wijkpunt gerenoveerd. Het Energiehuis Oostende trekt met een mobiel kantoor naar enkele Oostendse wijken. Men kan er terecht voor onafhankelijk advies over energie, besparen, renoveren, verwarmen en meer. Binnenkort pakt het Energiehuis uit met infosessies over bepaalde thema's. In Oostende is het Ingels winkeltje in de Christinastraat definitief gesloten. Uitbater Peter Bijen ging op pensioen en er werd geen overnemer gevonden. Het Ingels winkeltje werd destijds gestart door Peter Maanhout. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: En als wij dan de mogelijkheid hebben om met de mensen van Oot in Zee te gaan, is dat voor ons een grote meerwaarde.
5: Wel ja, wij stellen vast nu al een aantal jaren dat er meer en meer zeehonden eigenlijk de weg naar Oostende hebben gevonden. Ze verblijven dan ook meestal om te rusten aan het klein strand.
14: De actieplan bestaat eruit dat we gaan communiceren. Op die dag zal het centrum worden afgesloten. Het is niet de bedoeling dat op die dagen het centrum van 's morgens vroeg tot 's avonds wordt afgesloten en zeker niet hermetisch.
12: Proberen we aan te tonen dat de kunst en het leven in Oostende eigenlijk verbonden zijn met elkaar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 10 graden. Morgen dinsdag veel zon, enkele wolkenvelden en temperaturen rond de 21 graden. Woensdag eerst droog met zon en wolken en temperaturen rond de 20 graden. Vanaf donderdag wordt het nog slechts 13 graden aan de kust.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Roos van den Driessen, u bent organisator van de artiestenreunie in Oostende. Wat is dat, de artiestenreunie?
17: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel. In de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu is het voor mij het tweede seizoen dat ik het doe. Omdat zij wilde stoppen. Dat ze zei, het is genoeg geweest voor mij. Ja, wie gaat er het overnemen? En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
1: Welke artiesten komen naar deze reunie?
17: Er zijn verschillende artiesten. Ik kan niet al de namen noemen. Maar er zijn ook acteurs die komen. Producers, managers die komen. Die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen allemaal...
1: Hoeveel mensen komen er?
17: Dit jaar zijn we met 127. Dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
1: En wat doen die artiesten op een reunie?
17: Wel, die mogen in feite één liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten ze komen en geplaceerd. En ze mogen één nummer brengen, maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
1: En daar is wel nood aan?
17: Eigenlijk wel. Want ik wil dat nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden. Dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
1: Waarom is het in Oostende?
17: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij, het tweede jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al 7 of 8 jaar hier ook in Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd. Ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Het is een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen. Dus het is leuk. Okay. En een mooi hotel. Dus. Okay. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
1: Bedankt voor het gesprek, Roos van den Driessen.
0: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Op de begraafplaats Stenen in Oostende werden tientallen bronzen kruisjes en letters gestolen van graven. De Oostendse politie vraagt aangifte te doen van elke diefstal. KVDO-voorzitter Frederik Willaert heeft een open brief geschreven aan de supporters. Na de perikelen in het bestuur had de supportersfederatie laten weten dat ze meer betrokken wil worden. Die boodschap lijkt aangekomen, want Frederik Willaert zegt dat hij het bestuur wil hervormen en uitbreiden. Het Blauw Kruis van de Kust is voorlopig uit de financiële gevarenzone. Een anonieme weldoener schonk 100.000 euro. Dat geld moet dienen om de komende maanden te overbruggen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
18: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
19: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
18: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: Bart Magerman, u bent van de Vlaamse Bridge Federatie. Jullie halen het wereldkampioenschap naar Oostende. Eerste vraagje, wat is dat, Bridge?
20: Bridge is een kaartspel dat ontstaan is uit het wiezen. Dat in principe wordt gespeeld met vier spelers die het spel beslechten. En waarbij kenmerkend is aan Bridge in vergelijking met andere spelen dat de gelukfactor eigenlijk zeer, zeer laag is.
19: Je moet het wel kunnen spelen. Het is niet zoals een potje manillen.
20: Nee, inderdaad. Als je wenst te bridgen, moet je toch een 12-tal lessen minimaal volgen. En een leerschool van 1 tot 2 jaar lijkt mij zeer wenselijk alvorens goed te kunnen bridgen.
19: Hier in Oostende waren eerder al kampioenschappen. Was dat de reden dat jullie terugkeren?
20: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Cursaal, waar we naar uitkijken.
19: Wat is te winnen op zo'n wereldkampioenschap? Is dat de eer of zijn dat geldprijzen?
20: Hier zal het vooral om de eer gaan in 2028. Dus het is een landencompetitie waarbij dus één land zal wereldkampioen worden. De eer is hier belangrijker dan de centen.
19: Jullie verwachten best wel veel mensen.
20: Wij schatten toch een heel aantal teams. Als je dat nu heel kort door de bocht zou moeten berekenen, schat ik tussen de 1500 à 2000 mensen die gedurende 14 dagen hier afwisselend aanwezig zullen zijn.
19: De vorige keer hebben jullie gespeeld in de Erehal. Dat zal nu in een grote zaal zijn?
20: Ja, voor een EK heb je minder ruimte nodig. Voor een WK moet je toch rekenen op minimaal 5.000-6.000 vierkante meter. Daardoor is de transformatie van het Cursaal heel wenselijk geweest en noodzakelijk.
19: Hier in Oostende is ook een bridgeclub. Worden die betrokken bij het wereldkampioenschap?
20: Sowieso alle bridgeclubs in Vlaanderen gaan betrokken worden. We hebben ook een heel aantal medewerkers. We hebben een staf van ongeveer een goede 100 mensen. Dus wij gaan zeker en vast beroep doen op lokale mensen, maar ook mensen van andere bridgeclubs.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Regionieuws.
1: Er waren honderden bezoekers op de trainingssite van de politie in de Klokhofstraat in Oostende. De politie nam er deel aan Open Bedrijvendag en toonde voor het eerst de oefenruimtes. Er waren ook demonstraties. In Blankenbergen sluiten 2 bekende horecazaken. Het gaat om pand 18 op de Markt en Casa Maurice. De vennootschap achter de uitbatingen legde de boeken neer. Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
11: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
19: Dit is op een hele bijzondere site.
11: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
19: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
11: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
1: Oostende volgt de situatie in de nieuwe stad van nabij op. Burgemeester John Crombie.
5: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Gulden Sporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Dat is ook niet in één keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Nu zien we dat Oostende het hele stuk probleempje oplost. Maar die problemen bevinden zich ook in de buurgemeente. En ik denk dat het belangrijk is dat we allemaal dezelfde taal spreken. En dat we ook allemaal hetzelfde stramien volgen en dezelfde oplossingen bieden.
21: Maar de revue zou de revue niet zijn als die terugblik niet helemaal loopt zoals verwacht. Dus we keren wat verder terug in de tijd dan eigenlijk de bedoeling was.
22: Ja, dat is even balen. Hè. Vooral voor Chappen, hè, want die was er echt wel heel triestig over.
23: Inderdaad, het is een beetje overpakken. Nee. Een beetje, soms een beetje met de spook spelen op 3 dagen tijd. Maar het lukt, ja.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Voor de 4e keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme. Op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulissen Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Welcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor Iedereen is een initiatief van Axel Rijkaards ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, 3 Oostendse G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: Op 1 oktober start een GFT-ophaling. Schepen voor Milieu, Judith Ooms. Hoe ver staat het met de organisatie van die ophaling?
24: Wel, zoals je weet leveren we de boksen of de bakken huis aan huis. We zijn daar volop mee bezig, maar door een technisch probleem in de levering lopen we wel wat vertraging op. Er zijn heel wat wijken in Oostende waar dat de bakken al geleverd zijn. Voor de mensen die al een bak ontvangen hebben, begint de levering vanaf 1 oktober. Voor de mensen die ze nog niet zullen ontvangen hebben op 1 oktober, want dat zijn er ook wel wat, zal de levering of de ophaling starten van zodra de bakken geleverd zijn.
19: Die zijn in een wel bepaald aantal wijken.
24: Dus we hebben een aantal wijken zijn volledig geleverd, een aantal andere zullen deze week worden afgerond. Stenen en Konterdam zullen nog niet gebeurd zijn en het zou kunnen in Mariakerkebad allicht ook nog niet. We werken zo snel we kunnen, maar voor de mensen is het duidelijk, van zodra je bak hebt, zal ze ook opgehaald worden wekelijks.
19: Ook met de levering van bakken voor appartementsgebouwen zijn er wat problemen?
24: Wel, we doen dat naar het einde toe, omdat we last minute nog heel veel aparte aanvragen hebben gehad voor al dan niet collectieve bakken of individuele bakken. Vandaar dat we nu volgende week of de week daarop aan alle appartementsgebouwen zullen leveren wat gevraagd is in de mate dat kan.
19: Tegen wanneer kan die GFT-ophaling lopen zoals ze moet lopen?
24: Ten laatste eind oktober plannen we volledig operationeel te zijn.
1: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee regionieuws.
1: In Oostende vond voor de 20e keer de artiestenreunie plaats. Vanuit heel Vlaanderen kwamen artiesten uit de Vlaamse showbiz herinneringen ophalen in Hotel Royal Astrid. Organisator Roos van den Driessen.
17: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
19: Welke artiesten komen naar deze reunie?
17: Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk, een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
1: Het Westerkwartier heeft er een vernieuwde ontmoetingsplek bij. Op de hoek van de Timmermansstraat en de Stuiverstraat is er het wijkpunt West. Buurtbewoners kunnen er terecht voor praktische hulp, digitale ondersteuning, informatie en ontmoeting. Tegelijk wordt het een vaste werkplek voor medewerkers, vrijwilligers en wijkwerkers van Perspectief. De voorbije maanden werd het wijkpunt gerenoveerd. Het Energiehuis Oostende trekt met een mobiel kantoor naar enkele Oostendse wijken. Men kan er terecht voor onafhankelijk advies over energie, besparen, renoveren, verwarmen en meer. Binnenkort pakt het Energiehuis uit met infosessies over bepaalde thema's. In Oostende is het Ingels winkeltje in de Christinastraat definitief gesloten. Uitbater Peter Bijen ging op pensioen en er werd geen overnemer gevonden. Het Ingels winkeltje werd destijds gestart door Peter Maanhout. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
7: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Romina van Horen.
9: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
10: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
9: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
19: Een bijzonder project van co-housing op Zandvoorde. We praten erover met Jordi Maassen van de residentie Vastgoed. Jordi, een eerste co-housing project in Zandvoorde.
11: Ja, dat klopt. Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy, maar toch samen. Ja.
19: Dit is op een hele bijzondere site.
11: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
19: Dat betekent concreet dat er een aantal nieuwe woningen komen, maar ook dat een oude graanmaalderij hersteld wordt, gerenoveerd wordt.
11: Dat klopt. We hebben eigenlijk het gedeelte waar de productie vroeger werd gedaan, die in zeer slechte toestand is, die dat we zo goed mogelijk proberen te herstellen. Met een combinatie nieuwbouw, want natuurlijk de technieken en de ecologie is daarin belangrijk. Gecombineerd met 2 nieuwbouwwoningen.
19: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
11: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
19: Hier komen woningen. Wat zullen die woningen kosten en hoe groot zullen die woningen zijn?
11: Wel, een woning hier start vanaf €344.000. En die variëren een beetje tussen de 130 tot 170 vierkante meter. Dus wel opvallend vrij ruime woningen.
19: Dat kan een stuk goedkoper met een goedkoper BTW-regime. Leg dat kort eens uit.
11: Klopt. Doordat we werken met een afbraak en een heropbouw van de site, komt het in aanmerking voor het gunsttarief van 6% BTW. Waardoor de kosten daar ook al een groot stuk gedrukt worden en dat het een zeer betaalbaar project wordt.
19: De naam verwijst ook naar de vroegere functie.
11: Dat klopt. De site heeft verschillende functies gehad. Vroeger een olieslagerij geweest, later dan een graanmolen die hier ter plaatse nog staat, waar we ook nog een project voor zullen zoeken en dat die een goede plaats krijgt.
19: En hoe heet het?
11: Graanmolenhof.
1: Bedankt voor het gesprek, Jordi Maassen.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee Regionieuws.
1: Op de begraafplaats Stenen in Oostende werden tientallen bronzen kruisjes en letters gestolen van graven. De Oostendse politie vraagt aangifte te doen van elke diefstal. KVDO-voorzitter Frederik Willaert heeft een open brief geschreven aan de supporters. Na de perikelen in het bestuur had de supportersfederatie laten weten dat ze meer betrokken wil worden. Die boodschap lijkt aangekomen, want Frederik Willaert zegt dat hij het bestuur wil hervormen en uitbreiden. Het Blauw Kruis van de Kust is voorlopig uit de financiële gevarenzone. Een anonieme weldoener schonk 100.000 euro. Dat geld moet dienen om de komende maanden te overbruggen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
4: Een hele fijne maandag, daar zijn we met onze dagklapper. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film At the Place of Ghosts. En dat mag duur vanavond voor The Plague, dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Zaterdag komen Dimitri Leu en Franke Fokketijn met hun voorstelling Pelias en Melisande en Pelias naar de Grote Post in Oostende. Tickets kosten ginder €28. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Dan kan je ons altijd een mail sturen en doe dat naar info@radionoordzee105.be.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
19: De Vermeijdenschool in de Schermplantenstraat op Mariakerke bestaat 50 jaar. Directeur Muriel Jullet, dat was destijds eigenlijk een hele moderne school.
8: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
19: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
8: Ja, wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
19: Hoe gaat het nu met de Vermeijdenschool?
8: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
19: Jullie hebben heel wat archieven teruggevonden.
8: We hebben inderdaad heel wat mooie foto's teruggevonden, oude foto's. Helaas hebben we niet alles kunnen recupereren na ooit een keer een stortvloed in onze kelder. Maar we hebben inderdaad heel wat leuke, mooie foto's teruggevonden.
19: Jullie hebben eenmalig een open dag gehouden naar aanleiding van die 50ste verjaardag. Komt dat misschien nog eens terug?
8: Misschien komt dat ooit wel een keer terug, maar ik vrees dat het niet meer met mij zal zijn. Maar we hebben inderdaad een hele leuke dag gehouden. Dus morgens eigenlijk de burgemeester uitgenodigd. Speeches, oude leerkrachten, oude collega's teruggezien. En dan in de namiddag hebben we de deuren opengezet voor iedereen. Eigenlijk voor vooral oude leerlingen en de buurt. Iedereen was welkom bij ons op school.
19: U zei het daarnet en het spreekt een beetje tot de verbeelding. Dat was een school met een eigen zwembad.
8: Inderdaad, ja. En dat was ook wel onze sterkte. Dus heel veel kinderen uit de buurt kwamen naar onze school, want dat was wel een luxe om de kleutertjes meteen watergewenning te kunnen geven in een eigen zwembad, dus lekker dichtbij.
19: Dat is op een bepaald moment gestopt?
8: Ja, toen we overgenomen zijn door de scholengroep Stroom, dus het GO-onderwijs, hebben we dat dan wel noodgedwongen moeten stoppen, omdat het financieel plaatje niet meer haalbaar was.
19: Wat is er nu geworden van het zwembad?
8: Het zwembad is nu een toneelzaal geworden, wordt ook gebruikt door een toneelvereniging, die daar dus heel vaak hun repetities houden.
1: Proficiat met 50 jaar Vermeijdenschool, Muriel Jullet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Comedy Oostende is eigenlijk een comedy label waarmee we binnen Oostende, of de ruime regio van Oostende, laten we zeggen de kuststeden, comedy willen toegankelijk maken voor iedereen.
14: Voor ons is dat onze grootste activiteit van het autonome gemeentebedrijf, zeer belangrijk en natuurlijk ook wel in de horeca zeer gekend over Hans Vlaanderen.
16: Ja, het is eigenlijk een zeer druk voorjaar geweest voor Cultuur Oostende. Na de Boonprijzen en de Fare Festival en het Filmfestival hebben we nu het Crystal Ship Festival.
25: Zodanig dat die bruggen niet zoveel open zijn, want dat zorgt voor onze Bredenaars voor een enorme overlast. Telkens die ommetoeren, maar ook voor de fietsers moeten omrijden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er waren honderden bezoekers op de trainingssite van de politie in de Klokhofstraat in Oostende. De politie nam er deel aan Open Bedrijvendag en toonde voor het eerst de oefenruimtes. Er waren ook demonstraties. In Blankenbergen sluiten twee bekende horecazaken. Het gaat om pand 18 op de Markt en Casa Maurice. De vennootschap achter de uitbatingen legde de boeken neer. Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
26: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
19: Dit is op een hele bijzondere site.
26: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
19: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
26: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen... meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
1: Oostende volgt de situatie in de nieuwe stad van nabij op. Burgemeester John Crombie.
3: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Guldenspoorlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Het was ook niet in 1 keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
5: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Burgemeester John Crombie, begin deze maand waren er ernstige feiten in de nieuwe stad.
19: U hebt toen een aantal maatregelen afgekondigd. Wat is de stand van zaken nu?
3: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Guldenspoorlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En dan is de politie in grote getalen daar naartoe gegaan en heeft 30 mensen geïdentificeerd. En we gaan zien als daar ook herhaaldelijke overlastplegers in zitten om eventueel zelfs naar plaatsverboden te gaan.
19: Dat is toch niet min op een zondagavond tussenkomst van veel politie en 30 mensen?
3: Dat is zeker niet min, ook voor ons politiekorps. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Het was ook niet in 1 keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
19: Ja. Weten we nu al, die mensen die opgepakt zijn of die geïdentificeerd zijn, zijn dat dezelfde jongeren als de vorige keren? Komen zij van buiten Oostende?
3: Maar het grootste deel komt van Oostende, ja.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
15: Ik ben Haris Brataneus.
18: Ik ben Christophe Vermeijden.
20: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
5: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende vond voor de 20e keer de artiestenreunie plaats. Vanuit heel Vlaanderen kwamen artiesten uit de Vlaamse showbiz herinneringen ophalen in Hotel Royal Astrid. Organisator Roos van den Driessen.
17: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
19: Welke artiesten komen naar deze reunie?
17: Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk, een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.

0: winkeltje in de Christinastraat definitief gesloten. Uitbater Peter Bijen ging op pensioen en er werd geen overnemer gevonden. Het Ingels winkeltje werd destijds gestart door Peter Maanhout. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Wel, in 2015 heeft de Heemkring een tentoonstelling georganiseerd over het leven van de Stenenaar tijdens de Eerste Wereldoorlog.
3: Maar de volksmuziek gaat zeer snel achteruit. Het was trouwens daarom dat ik die trilogie, die boeken gemaakt heb, namelijk het bewaren van ons kusterfgoed, onderdeel de volksliedjes.
4: Het is een echt Oostends sprook en bij mijn weten is het het eerste en enige tot nog toe met allemaal zeediertjes. De hoofdfiguren zijn een zeepaardje, een mossel, een oester, een tongetje, de garnalen, de meeuw. Allemaal heel herkenbaar voor de kinderen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 10 graden. Morgen dinsdag veel zon, enkele wolkenvelden en temperaturen rond de 21 graden. Woensdag eerst droog met zon en wolken en temperaturen rond de 20 graden. Vanaf donderdag wordt het nog slechts 13 graden aan de kust.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Een bijzonder project met vuilnisbakken, afvalkorven in de stad Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit het in elkaar?
6: Wel, we blijven innoveren en dit is toch wel een project die daar zeker op inspeelt. Het gaat om slimme sensoren die wij in onze 150 vuilnisbakken zullen installeren. Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen. Bovendien, en dat is dan misschien het interessante ook op lange termijn, kunnen wij zien welke vuilnisbakken er eventueel over bevraagd worden en eigenlijk heel veel gevuld worden. En kunnen we ook op die manier misschien trends zien richting sluitstorten, richting zwerfvuil die daarin gedumpt wordt. En kunnen we dat ook beter gaan monitoren en opvolgen.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Dit is Radio Noordzee.
7: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
1: Noordzee regionieuws.
0: Op de begraafplaats Stenen in Oostende werden tientallen bronzen kruisjes en letters gestolen van graven. De Oostendse politie vraagt aangifte te doen van elke diefstal. KVDO-voorzitter Frederik Willaert heeft een open brief geschreven aan de supporters. Na de perikelen in het bestuur had de supportersfederatie laten weten dat ze meer betrokken wil worden. Die boodschap lijkt aangekomen, want Frederik Willaert zegt dat hij het bestuur wil hervormen en uitbreiden. Het Blauwkruis van de kust is voorlopig uit de financiële gevarenzone. Een anonieme weldoener schonk 100.000 euro. Dat geld moet dienen om de komende maanden te overbruggen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Björn Anseeuw.
9: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
10: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
11: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Roos van den Driessen, u bent organisator van de Artiestenreunie in Oostende. Wat is dat, de Artiestenreunie?
12: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu is het voor mij het tweede seizoen dat ik het doe, omdat zij wilde stoppen, dat ze zei het is genoeg geweest voor mij, ja, wie gaat er het overnemen? En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
0: Welke artiesten komen naar deze reunie?
12: Er zijn verschillende artiesten, ik kan niet al de namen noemen, maar er zijn ook acteurs die komen, producers, managers die komen, die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen allemaal...
0: Hoeveel mensen komen er?
12: Dit jaar zijn we met 127, dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
8: En wat doen die artiesten op een reunie?
12: Wel, die mogen in feite één liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten komen.

0: En geplaceerd. En ze mogen één nummer brengen, maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk een artiestenreunie, is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
1: En daar is wel nood aan?
0: Eigenlijk wel. Want ik wil dat nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden. Dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
1: Waarom is het in Oostende?
0: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart, ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij, het tweede jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al 7 of 8 jaar hier ook in de Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd. Ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Het is een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen. Dus het is leuk. Okay. En een mooi hotel. Dus. Okay. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
1: Bedankt voor het gesprek, Roos van den Driessen.
2: Regionieuws.
1: Er waren honderden bezoekers op de trainingssite van de politie in de Klokhofstraat in Oostende. De politie nam er deel aan Open Bedrijvendag en toonde voor het eerst de oefenruimtes. Er waren ook demonstraties. In Blankenbergen sluiten 2 bekende horecazaken. Het gaat om pand 18 op de Markt en Casa Maurice. De vennootschap achter de uitbatingen legde de boeken neer. Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
3: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
1: Dit is op een hele bijzondere site.
3: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
1: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
3: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
1: Oostende volgt de situatie in de nieuwe stad van nabij op. Burgemeester John Crombé.
4: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Guldensporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Het was ook niet in 1 keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: De Vlaamse overheid moest een stormmuurtje bouwen. Wij hebben gezegd, we gaan er niet zomaar een kale betonnen muur van maken. We gaan die ondertussen ook wel aankleden met nuttige dingen, met aangename dingen.
6: Dat eigenlijk iedereen, elke Oostendse handelaar, online zou zitten. En dat de mensen dan uiteraard hopelijk ook en masse online zullen kopen bij onze lokale handelaars.
7: Vergroot het budget voor de laptop zodat je iedereen kan bedienen en zorg ervoor dat mensen op hun gemak kunnen studeren, op hun gemak die moeilijke examens kunnen voorbereiden. Zeker nu moet de stad een extra steentje gaan bijdragen en daar heb ik de laatste tijd bijzonder weinig van gemerkt.
8: U vraagt, uw burgemeester draait.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Voor de vierde keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme. Op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Welcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaerts ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostendse G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
9: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Bart Magerman, u bent van de Vlaamse Bridge Federatie. Jullie halen het wereldkampioenschap naar Oostende. Eerste vraagje, wat is dat, bridge?
11: Bridge is een kaartspel dat ontstaan is uit het wiezen. Dat in principe wordt gespeeld met vier spelers die het spel beslechten. En waarbij kenmerkend is aan bridge in vergelijking met andere spelen dat de gelukfactor eigenlijk zeer, zeer laag is.
10: Je moet het wel kunnen spelen. Het is niet zoals een potje manillen.
11: Nee, inderdaad. Als je wenst te bridgen, moet je toch een 12-tal lessen minimaal volgen. En een leerschool van 1 tot 2 jaar lijkt mij zeer wenselijk alvorens goed te kunnen bridgen.
10: Hier in Oostende waren eerder al kampioenschappen. Was dat de reden dat jullie terugkeren?
11: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier drie EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadsbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Cursaal, waar we naar uitkijken.
10: Wat is te winnen op zo'n wereldkampioenschap? Is dat de eer of zijn dat geldprijzen?
11: Hier zal het vooral om de eer gaan in 2028. Dus het is een landencompetitie waarbij dus één land zal wereldkampioen worden. De eer is hier belangrijker dan de centen.
10: Jullie verwachten best wel veel mensen.
11: Wij schatten toch een heel aantal teams. Als je dat nu heel kort door de bocht zou moeten berekenen, schat ik tussen de 1500 à 2000 mensen die gedurende 14 dagen hier afwisselend aanwezig zullen zijn.
10: De vorige keer hebben jullie gespeeld in de Erehal. Dat zal nu in een grote zaal zijn?
11: Ja, voor een EK heb je minder ruimte nodig. Voor een WK moet je toch rekenen op minimaal 5.000-6.000 vierkante meter. Daardoor is de transformatie van het Cursaal heel wenselijk geweest en noodzakelijk.
10: Hier in Oostende is ook een bridgeclub. Worden die betrokken bij het wereldkampioenschap?
11: Sowieso alle bridgeclubs in Vlaanderen gaan betrokken worden. We hebben ook een heel aantal medewerkers. We hebben een staf van ongeveer een goede 100 mensen. Dus wij gaan zeker en vast beroep doen op lokale mensen, maar ook mensen van andere bridgeclubs. Radio
2: Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende vond voor de 20e keer de artiestenreunie plaats. Vanuit heel Vlaanderen kwamen artiesten uit de Vlaamse showbiz herinneringen ophalen in Hotel Royal Astrid. Organisator Roos van den Driessen.
0: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
10: Welke artiesten komen naar deze reunie?
0: Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk, een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mens.
1: Het Westerkwartier heeft er een vernieuwde ontmoetingsplek bij. Op de hoek van de Timmermansstraat en de Stuiverstraat is er het Wijkpunt West. Buurtbewoners kunnen er terecht voor praktische hulp, digitale ondersteuning, informatie en ontmoeting. Tegelijk wordt het een vaste werkplek voor medewerkers, vrijwilligers en wijkwerkers van Perspectief. De voorbije maanden werd het Wijkpunt gerenoveerd. Het Energiehuis Oostende trekt met een mobiel kantoor naar enkele Oostendse wijken. Men kan er terecht voor onafhankelijk advies over energie, besparen, renoveren, verwarmen en meer. Binnenkort pakt het Energiehuis uit met infosessies over bepaalde thema's. In Oostende is het Ingels winkeltje in de Christinastraat definitief gesloten. Uitbater Peter Bijen ging op pensioen en er werd geen overnemer gevonden. Het Ingels winkeltje werd destijds gestart door Peter Maanhout. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Tineke van Halemeesch.
13: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Frank Dierkens.
15: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Op 1 oktober start een GFT-ophaling. Schepen voor Milieu, Judith Ooms. Hoe ver staat het met de organisatie van die ophaling?
16: Wel, zoals je weet leveren we de boxen of de bakken huis aan huis. We zijn daar volop mee bezig, maar door een technisch probleem in de levering lopen we wel wat vertraging op. Er zijn heel wat wijken in Oostende waar dat de bakken al geleverd zijn. Voor de mensen die al een bak ontvangen hebben, begint de levering vanaf 1 oktober. Voor de mensen die ze nog niet zullen ontvangen hebben op 1 oktober, want dat zijn er ook wel wat, zal de levering of de ophaling starten van zodra de bakken geleverd zijn.
10: Die zijn in een wel bepaald aantal wijken.
16: Dus we hebben een aantal wijken zijn volledig geleverd, een aantal andere zullen deze week worden afgerond. Stenen en Konterdam zullen nog niet gebeurd zijn en het zou kunnen in Mariakerkebad allicht ook nog niet. We werken zo snel we kunnen, maar voor de mensen is het duidelijk, van zodra je bak hebt, zal ze ook opgehaald worden wekelijks.
10: Ook met de levering van bakken voor appartementsgebouwen zijn er wat problemen?
16: Wel, we doen dat naar het einde toe, omdat we last minute nog heel veel aparte aanvragen hebben gehad voor al dan niet collectieve bakken of individuele bakken. Vandaar dat we nu volgende week of de week daarop aan alle appartementsgebouwen zullen leveren wat gevraagd is in de mate dat kan.
10: Tegen wanneer kan die GFT-ophaling lopen zoals ze moet lopen?
16: Ten laatste eind oktober plannen we volledig operationeel te zijn.
1: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de begraafplaats Stenen in Oostende werden tientallen bronzen kruisjes en letters gestolen van graven. De Oostendse politie vraagt aangifte te doen van elke diefstal. KVDO-voorzitter Frederik Willaert heeft een open brief geschreven aan de supporters. Na de perikelen in het bestuur had de supportersfederatie laten weten dat ze meer betrokken wil worden. Die boodschap lijkt aangekomen, want Frederik Willaert zegt dat hij het bestuur wil hervormen en uitbreiden. Het Blauw Kruis van de Kust is voorlopig uit de financiële gevarenzone. Een anonieme weldoener schonk 100.000 euro. Dat geld moet dienen om de komende maanden te overbruggen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
2: Een hele fijne maandag, daar zijn we met onze dagklapper. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film At the Place of Ghosts. En dat mag duur vanavond voor The Plague, dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Zaterdag komen Dimitri Leu en Franke Fokketijn met hun voorstelling Pelias en Melisande en Pelias naar de Grote Post in Oostende. Tickets kosten ginder €28. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Dan kan je ons altijd een mail sturen en doe dat naar info@radionoordzee105.be.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
4: Een bijzonder project van co-housing op Zandvoorde. We praten erover met Jordi Maassen van de residentie Vastgoed. Jordi, een eerste co-housing project in Zandvoorde.
5: Ja, dat klopt. Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy, maar toch samen. Ja.
4: Dit is op een hele bijzondere site.
5: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
4: Dat betekent concreet dat er een aantal nieuwe woningen komen, maar ook dat een oude graanmaalderij hersteld wordt, gerenoveerd wordt.
5: Dat klopt. We hebben eigenlijk het gedeelte waar de productie vroeger werd gedaan, die in zeer slechte toestand is, die dat we zo goed mogelijk proberen te herstellen. Met een combinatie nieuwbouw, want natuurlijk de technieken en de ecologie is daarin belangrijk. Gecombineerd met 2 nieuwbouwwoningen.
4: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
5: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
4: Hier komen woningen. Wat zullen die woningen kosten en hoe groot zullen die woningen zijn?
5: Wel, een woning hier start vanaf €344.000 en die variëren een beetje tussen de 130 tot 170 vierkante meter. Dus wel opvallend vrij ruime woningen.
4: Dat kan een stuk goedkoper met een goedkoper BTW-regime. Leg dat kort eens uit.
5: Klopt. Doordat we werken met een afbraak en een heropbouw van de site, komt het in aanmerking voor het gunsttarief van 6% BTW. Waardoor de kosten daar ook al een groot stuk gedrukt worden en dat het een zeer betaalbaar project wordt.
4: De naam verwijst ook naar de vroegere functie.
5: Dat klopt. De site heeft verschillende functies gehad. Vroeger een olieslagerij geweest, later dan een graanmolen die hier ter plaatse nog staat, waar we ook nog een project voor zullen zoeken en dat die een goede plaats krijgt.
4: En hoe heet het?
5: Graanmolenhof.
1: Bedankt voor het gesprek, Jordi Maassen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Want we blijven volop verder inzetten op verkeersveiligheid, in het bijzonder rond scholen en zeker rond de lagere scholen, zoals in de Nieuwlandstraat en de Gertstraat.
7: Dat zijn eigenlijk prijzen aan verdienstelijke ondernemers in Oostende. Dat gaat al een aantal jaar door, maar nu hebben we er eigenlijk voor gekozen om dat in een nieuw jasje te steken.
8: Vandaar dat we aangevraagd hebben om de twee stukken, de twee stroken, Gerststraat en Nieuwlandstraat, die aanpallen aan onze school, om die om te toveren tot Fietsstraat.
9: We hebben eigenlijk na een korte oproep hebben we onmiddellijk 6 scholen in Oostende gehad die eigenlijk hun deelname hebben bevestigd. Het is een initiatief op vraag van het VTI.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Er waren honderden bezoekers op de trainingssite van de politie in de Klokhofstraat in Oostende. De politie nam er deel aan Open Bedrijvendag en toonde voor het eerst de oefenruimtes. Er waren ook demonstraties. In Blankenbergen sluiten twee bekende horecazaken. Het gaat om pand 18 op de Markt en Casa Maurice. De vennootschap achter de uitbatingen legde de boeken neer. Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
5: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
4: Dit is op een hele bijzondere site.
5: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer en heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
4: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
5: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
1: Oostende volgt de situatie in de nieuwe stad van nabij op. Burgemeester John Crombé.
10: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Heldensporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouilles en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Het was ook niet in 1 keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: De Vermeijdenschool in de Schermplantenstraat op Mariakerke bestaat 50 jaar. Directeur Muriel Jullet, dat was destijds eigenlijk een hele moderne school.
11: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
4: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
11: Ja, wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
4: Hoe gaat het nu met de Vermeijdenschool?
11: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
4: Jullie hebben heel wat archieven teruggevonden.
11: We hebben inderdaad heel wat mooie foto's teruggevonden, oude foto's. Helaas hebben we niet alles kunnen recupereren na ooit een keer een stortvloed in onze kelder. Maar we hebben inderdaad heel wat leuke, mooie foto's teruggevonden.
4: Jullie hebben eenmalig een open dag gehouden naar aanleiding van die 50ste verjaardag. Komt dat misschien nog eens terug?
11: Misschien komt dat ooit wel een keer terug, maar ik vrees dat het niet meer met mij zal zijn. Maar we hebben inderdaad een hele leuke dag gehouden. Dus morgens eigenlijk met de burgemeester uitgenodigd. Speeches, oude leerkrachten, oude collega's teruggezien. En dan in de namiddag hebben we de deuren opengezet voor iedereen eigenlijk. Voor vooral oude leerlingen en de buurt. Iedereen was welkom bij ons op school.
4: U zei het daarnet en het spreekt een beetje tot de verbeelding. Dat was een school met een eigen zwembad.
11: Inderdaad, ja. En dat was ook wel onze sterkte. Dus heel veel kinderen uit de buurt kwamen naar onze school, want dat was wel een luxe om de kleutertjes meteen watergewenning te kunnen geven in een eigen zwembad, dus lekker dichtbij.
4: Dat is op een bepaald moment gestopt.
11: Ja, toen we overgenomen zijn door de scholengroep Stroom, dus het GO-onderwijs, hebben we dat dan wel noodgedwongen moeten stoppen, omdat het financieel plaatje niet meer haalbaar was.
4: Wat is er nu geworden van het zwembad?
11: Het zwembad is nu een toneelzaal geworden, wordt ook gebruikt door een toneelvereniging, die daar dus heel vaak hun repetities houden.
1: Proficiat met 50 jaar Vermeijlen School, Muriel Julet.
12: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
14: Ik ben Stefan Tange.
15: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
16: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
17: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
12: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende vond voor de 20ste keer de artiestenreunie plaats. Vanuit heel Vlaanderen kwamen artiesten uit de Vlaamse showbiz herinneringen ophalen in Hotel Royal Astrid. Organisator Roos van den Driessen.
18: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
4: Welke artiesten komen naar deze reunie?
18: Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk, een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie. Om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
1: Het Westerkwartier heeft er een vernieuwde ontmoetingsplek bij. Op de hoek van de Timmermansstraat en de Stuiverstraat is er het Wijkpunt West. Buurtbewoners kunnen er terecht voor praktische hulp, digitale ondersteuning, informatie en ontmoeting. Tegelijk wordt het een vaste werkplek voor medewerkers, vrijwilligers en wijkwerkers van Perspectief. De voorbije maanden werd het Wijkpunt gerenoveerd. Het Energiehuis Oostende trekt met een mobiel kantoor naar enkele Oostendse wijken. Men kan er terecht voor onafhankelijk advies over energie, besparen, renoveren, verwarmen en meer. Binnenkort pakt het Energiehuis uit met infosessies over bepaalde thema's. In Oostende is het Ingels winkeltje in de Christinastraat definitief gesloten. Uitbater Peter Bijen ging op pensioen en er werd geen overnemer gevonden. Het Ingels winkeltje werd destijds gestart door Peter Maanhout. Meer regionieuws over een uur.
12: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Irma hier van onze revue, de Vissersvrouw, zit in Benidorm op prijs. En we gaan hier deze middag een live verbinding doen met haar naar Benidorm.
20: Ja, de gemeenteraad is het hart van de democratie in Oostende. Het is een hele eer om daar van voorzitter te zijn.
21: Wij zijn zeker niet boos. Wij willen gewoon een hele goede samenwerking met beiden. En daarom vragen wij dat ze vanaf het begin van de legislatuur ook rekening houden met de jeugd.
22: We gaan ons houden voorlopig op 3 dagen en gewoon 3 uitverkochte zalen. De mensen moeten erop zijn.
23: Dus ik wil burgemeester zijn van iedereen onder het motto allemaal Oostendenaar.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 10 graden. Morgen dinsdag veel zon, enkele wolkenvelden en temperaturen rond de 21 graden. Woensdag eerst droog met zon en wolken en temperaturen rond de 20 graden. Vanaf donderdag wordt het nog slechts 13 graden aan de kust.
12: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Burgemeester John Crombé, begin deze maand waren er ernstige feiten in de nieuwe stad.
4: U hebt toen een aantal maatregelen afgekondigd. Wat is de stand van zaken nu?
10: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Huldensporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En dan is de politie in grote getallen daar naartoe gegaan en heeft 30 mensen geïdentificeerd. En we gaan zien als daar ook herhaaldelijke overlastplegers in zitten om eventueel zelfs naar plaatsverboden te gaan.
4: Dat is toch niet min op een zondagavond tussenkomst van veel politie en 30 mensen?
10: Dat is zeker niet mijn, ook voor ons politiekorps. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Dat is ook niet in één keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
4: Ja. Weten we nu al, die mensen die opgepakt zijn of die geïdentificeerd zijn, zijn dat dezelfde jongeren als de vorige keren? Komen zij van buiten Oostende?
10: Maar het grootste deel komt van Oostende, ja.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee regionieuws.
1: Op de begraafplaats Stenen in Oostende werden tientallen bronzen kruisjes en letters gestolen van graven. De Oostendse politie vraagt aangifte te doen van elke diefstal. KVDO-voorzitter Frederik Willaert heeft een open brief geschreven aan de supporters. Na de perikelen in het bestuur had de supportersfederatie laten weten dat ze meer betrokken wil worden. Die boodschap lijkt aangekomen, want Frederik Willaert zegt dat hij het bestuur wil hervormen en uitbreiden. Het Blauwkruis van de kust is voorlopig uit de financiële gevarenzone. Een anonieme weldoener schonk 100.000 euro. Dat geld moet dienen om de komende maanden te overbruggen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Charlotte Verkeijn.
7: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
14: Ik ben Danik Menne.
24: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
25: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Een bijzonder project met vuilnisbakken, afvalkorven in de stad Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
26: Wel, we blijven innoveren en dit is toch wel een project die daar zeker op inspeelt. Het gaat om slimme sensoren die wij in onze 150 vuilnisbakken zullen installeren. Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen. Bovendien, en dat is dan misschien het interessante ook op lange termijn, kunnen wij zien welke vuilnisbakken er eventueel over bevraagd worden en eigenlijk heel veel gevuld worden en kunnen we ook op die manier misschien trends zien richting sluitstorten, richting zwerfvuil die daarin gedumpt wordt en kunnen we dat ook beter gaan monitoren en opvolgen.
2: Nieuws en info aan de kust.
27: Thuis aan de kust.
2: Radio Noordzee.
27: Noordzee regionieuws.
1: Er waren honderden bezoekers op de trainingssite van de politie in de Klokhofstraat in Oostende. De politie nam er deel aan Open Bedrijvendag en toonde voor het eerst de oefenruimtes. Er waren ook demonstraties. In Blankenbergen sluiten twee bekende horecazaken. Het gaat om pand 18 op de Markt en Casa Maurice. De vennootschap achter de uitbatingen legde de boeken neer. Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
5: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
4: Dit is op een hele bijzondere site.
5: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer en heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
4: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
5: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
1: Oostende volgt de situatie in de nieuwe stad van nabij op. Burgemeester John Crombie.
10: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Gulden Sporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Het was ook niet in 1 keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: Arno is een heel speciale man voor Oostende. Hij is ook een Oostendenaar in hart en nieren. En ik denk dat dat een passend eerbetoon is aan toch wel een zeer grote zanger die toch heel veel betekend heeft.
8: Ja, het is schoon. Ik ken een mentale erectie. Dat is een cadeau. Je moet altijd content zijn met een cadeautje.
9: In ons actieplan beginnen we nu met een 30-tal. Dat zijn diegenen die aangegeven hebben van kijk, wij willen onmiddellijk instappen. Maar we verwachten natuurlijk dat er nog heel veel zullen bijkomen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Voor de 4e keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme. Op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Belcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaerts ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, 3 Oostendse G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerke lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerke brengen Belgische comedykleppers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Roos van den Driessen, u bent organisator van de artiestenreunie in Oostende. Wat is dat, de artiestenreunie?
18: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu is het voor mij het 2e seizoen dat ik het doe, omdat zij wilde stoppen, dat ze zei het is genoeg geweest voor mij, ja, wie gaat er het overnemen? En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
4: Welke artiesten komen naar deze reunie?
18: Er zijn verschillende artiesten, ik kan niet al de namen noemen, maar er zijn ook acteurs die komen, producers, managers die komen, die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen allemaal...
4: Hoeveel mensen komen er?
18: Dit jaar zijn we met 127, dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
4: En wat doen die artiesten op een reunie?
18: Wel, die mogen in feite 1 liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten komen en geplaceerd. En ze mogen 1 nummer brengen, maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
4: En daar is wel nood aan?
18: Eigenlijk wel. Want ik wil dat nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden. Dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
4: Waarom is het in Oostende?
18: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij, het 2e jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al 7 of 8 jaar hier ook in Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd en ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Het is een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen, dus het is leuk. Okay. En een mooi hotel. Dus. Okay. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mens.
1: Bedankt voor het gesprek, Roos van den Driessen.
0: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende vond voor de 20e keer de artiestenreunie plaats. Vanuit heel Vlaanderen kwamen artiesten uit de Vlaamse showbiz herinneringen ophalen in Hotel Royal Astrid. Organisator Roos van den Driessen.
18: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
4: Welke artiesten komen naar deze reunie?
18: Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
1: Het Westerkwartier heeft er een vernieuwde ontmoetingsplek bij. Op de hoek van de Timmermansstraat en de Stuiverstraat is er het Wijkpunt West. Buurtbewoners kunnen er terecht voor praktische hulp, digitale ondersteuning, informatie en ontmoeting. Tegelijk wordt het een vaste werkplek voor medewerkers, vrijwilligers en wijkwerkers van Perspectief. De voorbije maanden werd het Wijkpunt gerenoveerd. Het Energiehuis Oostende trekt met een mobiel kantoor naar enkele Oostendse wijken. Men kan er terecht voor onafhankelijk advies over energie, besparen, renoveren, verwarmen en meer. Binnenkort pakt het Energiehuis uit met infosessies over bepaalde thema's. In Oostende is het Ingels winkeltje in de Christinastraat definitief gesloten. Uitbater Peter Bijen ging op pensioen en er werd geen overnemer gevonden. Het Ingels winkeltje werd destijds gestart door Peter Maanhout. Meer regionieuws over een uur.
27: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
13: Ik ben Stefan Tange.
14: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
15: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
16: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Bart Magerman, u bent van de Vlaamse Bridge Federatie. Jullie halen het wereldkampioenschap naar Oostende. Eerste vraagje, wat is dat, Bridge?
17: Bridge is een kaartspel dat ontstaan is uit het wiezen. Dat in principe wordt gespeeld met vier spelers die het spel beslechten. En waarbij kenmerkend is aan bridge in vergelijking met andere spelen dat de gelukfactor eigenlijk zeer, zeer laag is.
4: Je moet het wel kunnen spelen. Het is niet zoals een potje manillen.
17: Nee, inderdaad. Als je wenst te bridgen, moet je toch een 12-tal lessen minimaal volgen. En een leerschool van 1 tot 2 jaar lijkt mij zeer wenselijk alvorens goed te kunnen bridgen.
4: Hier in Oostende waren eerder al kampioenschappen. Was dat de reden dat jullie terugkeren?
17: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Cursaal, waar we naar uitkijken.
4: Wat is te winnen op zo'n wereldkampioenschap? Is dat de eer of zijn dat geldprijzen?
17: Hier zal het vooral om de eer gaan in 2028. Dus het is een landencompetitie waarbij dus één land zal wereldkampioen worden. De eer is hier belangrijker dan de centen.
4: Jullie verwachten best wel veel mensen.
17: Wij schatten toch een heel aantal teams. Als je dat nu heel kort door de bocht zou moeten berekenen, schat ik tussen de 1500 à 2000 mensen die gedurende 14 dagen hier afwisselend aanwezig zullen zijn.
4: De vorige keer hebben jullie gespeeld in de Erehal. Dat zal nu in een grote zaal zijn?
17: Ja, voor een EK heb je minder ruimte nodig. Voor een WK moet je toch rekenen op minimaal 5.000-6.000 vierkante meter. Daardoor is de transformatie van het Cursaal heel wenselijk geweest en noodzakelijk.
4: Hier in Oostende is ook een bridgeclub. Worden die betrokken bij het wereldkampioenschap?
17: Sowieso alle bridgeclubs in Vlaanderen gaan betrokken worden. We hebben ook een heel aantal medewerkers. We hebben een staf van ongeveer een goede 100 mensen. Dus wij gaan zeker en vast beroep doen op lokale mensen, maar ook mensen van andere bridgeclubs.
27: Nieuws en info aan de kust.
3: Dit is Radio Noordzee.
27: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de begraafplaats Stenen in Oostende werden tientallen bronzen kruisjes en letters gestolen van graven. De Oostendse politie vraagt aangifte te doen van elke diefstal. KVDO-voorzitter Frederik Willaert heeft een open brief geschreven aan de supporters. Na de perikelen in het bestuur had de supportersfederatie laten weten dat ze meer betrokken wil worden. Die boodschap lijkt aangekomen, want Frederik Willaert zegt dat hij het bestuur wil hervormen en uitbreiden. Het Blauwkruis van de Kust is voorlopig uit de financiële gevarenzone. Een anonieme weldoener schonk 100.000 euro. Dat geld moet dienen om de komende maanden te overbruggen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
27: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee, dagklapper.
6: Een hele fijne maandag, daar zijn we met onze dagklapper. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film At the Place of Ghosts. En dat mag duur vanavond voor The Plague, dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Zaterdag komen Dimitri Leu en Franke Fokketijn met hun voorstelling Pelias en Melisande en Pelias naar de Grote Post in Oostende. Tickets kosten ginder €28. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Dan kan je ons altijd een mail sturen en doe dat naar info@radionoordzee105.be.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
27: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Op 1 oktober start een GFT-ophaling. Schepen voor Milieu, Judith Ooms. Hoe ver staat het met de organisatie van die ophaling?
12: Wel, zoals je weet leveren we de boksen of de bakken huis aan huis. We zijn daar volop mee bezig, maar door een technisch probleem in de levering lopen we wel wat vertraging op. Er zijn heel wat wijken in Oostende waar dat de bakken al geleverd zijn. Voor de mensen die al een bak ontvangen hebben, begint de levering vanaf 1 oktober. Voor de mensen die ze nog niet zullen ontvangen hebben op 1 oktober, want dat zijn er ook wel wat, zal de levering of de ophaling starten van zodra de bakken geleverd zijn.
7: Die zijn in een wel bepaald aantal wijken.
12: Dus we hebben een aantal wijken zijn volledig geleverd, een aantal andere zullen deze week worden afgerond. Stenen en Konterdam zullen nog niet gebeurd zijn en het zou kunnen in Mariakerkebad allicht ook nog niet. We werken zo snel we kunnen, maar voor de mensen is het duidelijk van zodra je bak hebt, zal ze ook opgehaald worden wekelijks.
7: Ook met de levering van bakken voor appartementsgebouwen zijn er wat problemen?
12: Wel, we doen dat naar het einde toe, omdat we last minute nog heel veel aparte aanvragen hebben gehad voor al dan niet collectieve bakken of individuele bakken. Vandaar dat we nu volgende week of de week daarop aan alle appartementsgebouwen zullen leveren wat gevraagd is in de mate dat kan.
7: Tegen wanneer kan die GFT-ophaling lopen zoals ze moet lopen?
12: Ten laatste eind oktober plannen we volledig operationeel te zijn.
1: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
27: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Het is vooral op basis van de vaststelling dat we in een aantal wijken permanente overlast hebben, dag, nacht, van vuurwerk dat wordt afgestoken. Ook buiten de periodes waarin dat eindejaarsfeesten zijn, met heel veel overlast voor de wijken. Dus willen we het permanent verbieden.
19: Omdat Stad Oostende zet deze legislatuur in op ook onbemand sporten, noemen we dat dan.
20: Om te beginnen, op vraaghoek van de carnavalisten zorgen we voor een centraal punt. Op de groentemarkt zelf zetten we een authentieke spiegeltent.
21: Zoals Stefan ook al zei, het is een vergeten verhaal voor mensen die vandaag in Oostende leven, die redelijk jong zijn.
27: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Regionieuws.
1: Er waren honderden bezoekers op de trainingssite van de politie in de Klokhofstraat in Oostende. De politie nam er deel aan Open Bedrijvendag en toonde voor het eerst de oefenruimtes. Er waren ook demonstraties. In Blankenbergen sluiten twee bekende horecazaken. Het gaat om pand 18 op de Markt en Casa Maurice. De vennootschap achter de uitbatingen legde de boeken neer. Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
5: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
7: Dit is op een hele bijzondere site.
5: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
7: Cohousing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
5: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
1: Oostende volgt de situatie in de nieuwe stad van nabij op. Burgemeester John Crombé.
13: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Guldensporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouilles en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerk, bommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Het was ook niet in 1 keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
27: Radio Noordzee.
7: Een bijzonder project van cohousing op Zandvoorde. We praten erover met Jordi Maassen van de residentie Vastgoed. Jordi, een eerste cohousing project in Zandvoorde.
5: Ja, dat klopt. Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy, maar toch samen. Ja.
7: Dit is op een hele bijzondere site.
5: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
7: Dat betekent concreet dat er een aantal nieuwe woningen komen, maar ook dat een oude graanmaalderij hersteld wordt, gerenoveerd wordt.
5: Dat klopt. We hebben eigenlijk het gedeelte waar de productie vroeger werd gedaan, die in zeer slechte toestand is, die dat we zo goed mogelijk proberen te herstellen. Met een combinatie nieuwbouw, want natuurlijk de technieken en de ecologie is daarin belangrijk. Gecombineerd met 2 nieuwbouwwoningen.
7: Cohousing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
5: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
7: Hier komen woningen. Wat zullen die woningen kosten en hoe groot zullen die woningen zijn?
5: Wel, een woning hier start vanaf €344.000. En die variëren een beetje tussen de 130 tot 170 vierkante meter. Dus wel opvallend vrij ruime woningen.
7: Dat kan een stuk goedkoper met een goedkoper BTW-regime. Leg dat kort eens uit.
5: Klopt. Doordat we werken met een afbraak en een heropbouw van de site, komt het in aanmerking voor het gunsttarief van 6% BTW. Waardoor de kosten daar ook al een groot stuk gedrukt worden en dat het een zeer betaalbaar project wordt.
7: De naam verwijst ook naar de vroegere functie.
5: Dat klopt. De site heeft verschillende functies gehad. Vroeger een olieslagerij geweest, later dan een graanmolen die hier ter plaatse nog staat, waar we ook nog een project voor zullen zoeken en dat die een goede plaats krijgt.
7: En hoe heet het?
5: Graanmolenhof.
1: Bedankt voor het gesprek, Jordi Maassen.
27: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Simon Buijsen.
8: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
10: Ik ben Jean-Marie Barra.
22: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
27: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende vond voor de 20e keer de artiestenreunie plaats. Vanuit heel Vlaanderen kwamen artiesten uit de Vlaamse showbiz herinneringen ophalen in Hotel Royal Astrid. organisator Roos van den Driessen.
0: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
4: Welke artiesten komen naar deze reunie?
0: Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk, een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
1: Het Westerkwartier heeft er een vernieuwde ontmoetingsplek bij. Op de hoek van de Timmermansstraat en de Stuiverstraat is er het Wijkpunt West. Buurtbewoners kunnen er terecht voor praktische hulp, digitale ondersteuning, informatie en ontmoeting. Tegelijk wordt het een vaste werkplek voor medewerkers, vrijwilligers en wijkwerkers van Perspectief. De voorbije maanden werd het Wijkpunt gerenoveerd. Het Energiehuis Oostende trekt met een mobiel kantoor naar enkele Oostendse wijken. Men kan er terecht voor onafhankelijk advies over energie, besparen, renoveren, verwarmen en meer. Binnenkort pakt het Energiehuis uit met infosessies over bepaalde thema's. In Oostende is het Ingels winkeltje in de Christinastraat definitief gesloten. Uitbater Peter Bijen ging op pensioen en er werd geen overnemer gevonden. Het Ingels winkeltje werd destijds gestart door Peter Maanhout. Meer regionieuws over een uur.
27: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Maar toen de Oostendien met de vraag kwam van kijk, wij zoeken nog Oostendenaars die in een kamer willen personaliseren, toen was ik dat wel direct genegen.
10: En dus zeker ook de wijzigingen die zullen aangepakt worden, is echt in overleg met de bewoners zelf.
18: We zitten Oostenden in de steigers en dat zowel met een korte ei als met een lange ei. Want we willen ervoor zorgen dat al dit patrimonium, dit erfgoed in volle glorie wordt hersteld. Niet alleen de gaanderijen, maar ook natuurlijk Thermae Palace. Dus dat we in één keer dat we doorpakken en ervoor zorgen dat heel dit complex, ja, dat terug echt een parel wordt aan de kust.
23: Toch aan de Oosteroever is een bron die de zeewacht van vroeger eigenlijk, Annebout en Lefevre, die spreekt van 300 vrouwen uit Oostende. Andere bronnen zeggen die kwamen voornamelijk uit de oude vuurtorenwijk.
27: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 10 graden. Morgen dinsdag veel zon, enkele wolkenvelden en temperaturen rond de 21 graden. Woensdag eerst droog met zon en wolken en temperaturen rond de 20 graden. Vanaf donderdag wordt het nog slechts 13 graden aan de kust.
27: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
3: Radio Noordzee.
27: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: De Vermeijdenschool in de Schermplantenstraat op Mariakerke bestaat 50 jaar. Directeur Muriel Jullet, dat was destijds eigenlijk een hele moderne school.
24: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
4: Jullie zijn ook

0: Misschien komt dat ooit wel een keer terug, maar ik vrees dat het niet meer met mij zal zijn. Maar we hebben inderdaad een hele leuke dag gehouden. Dus morgens eigenlijk met de burgemeester uitgenodigd. Speeches, oude leerkrachten, oude collega's teruggezien. En dan in de namiddag hebben we de deuren opengezet voor iedereen. Eigenlijk voor vooral oude leerlingen en de buurt. Iedereen was welkom bij ons op school.
1: U zei het daarnet en het spreekt een beetje tot de verbeelding. Dat was een school met een eigen zwembad.
0: Inderdaad, ja. En dat was ook wel onze sterkte. Dus heel veel kinderen uit de buurt kwamen naar onze school. Want dat was wel een luxe om de kleutertjes meteen watergewenning te kunnen geven. In een eigen zwembad, dus lekker dichtbij.
1: Dat is op een bepaald moment gestopt.
0: Ja, toen we overgenomen zijn door de scholengroep Stroom, dus het GO-onderwijs, hebben we dat dan wel noodgedwongen moeten stoppen, omdat het financieel plaatje niet meer haalbaar was.
1: Wat is er nu geworden van het zwembad?
0: Het zwembad is nu een toneelzaal geworden, wordt ook gebruikt door een toneelvereniging, die daar dus heel vaak hun repetities houden.
2: Proficiat met 50 jaar Vermeilenschool Muriel Julet.
3: Nieuws en info aan de kust.
4: Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Op de begraafplaats Stenen in Oostende werden tientallen bronzen kruisjes en letters gestolen van graven. De Oostendse politie vraagt aangifte te doen van elke diefstal. KVDO-voorzitter Frederik Willaert heeft een open brief geschreven aan de supporters. Na de perikelen in het bestuur had de supportersfederatie laten weten dat ze meer betrokken wil worden. Die boodschap lijkt aangekomen, want Frederik Willaert zegt dat hij het bestuur wil hervormen en uitbreiden. Het Blauw Kruis van de kust is voorlopig uit de financiële gevarenzone. Een anonieme weldoener schonk 100.000 euro. Dat geld moet dienen om de komende maanden te overbruggen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
7: Ik ben Maaike van Ie.
8: Hallo, ik ben Louise Carton.
9: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pong alias Pulle en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Burgemeester John Crombé, begin deze maand waren er ernstige feiten in de nieuwe stad. U hebt toen een aantal maatregelen afgekondigd. Wat is de stand van zaken nu?
10: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Guldensporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En dan is de politie in grote getalen daar naartoe gegaan en heeft 30 mensen geïdentificeerd. En we gaan zien als daar ook herhaaldelijke overlastplegers in zitten om eventueel zelfs naar plaatsverboden te gaan.
1: Dat is toch niet min op een zondagavond tussenkomst van veel politie en 30 mensen?
10: Dat is zeker niet min, ook voor ons politiekorps. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Dat is ook niet in één keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
1: Ja. Weten we nu al, die mensen die opgepakt zijn of die geïdentificeerd zijn, zijn dat dezelfde jongeren als de vorige keren? Komen zij van buiten Oostende?
10: Maar het grootste deel komt van Oostende, ja.
5: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Er waren honderden bezoekers op de trainingssite van de politie in de Klokhofstraat in Oostende. De politie nam er deel aan Open Bedrijvendag en toonde voor het eerst de oefenruimtes. Er waren ook demonstraties. In Blankenbergen sluiten 2 bekende horecazaken. Het gaat om pand 18 op de Markt en Casa Maurice. De vennootschap achter de uitbatingen legde de boeken neer. Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
11: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven.

0: met voldoende privacy.
1: Dit is op een hele bijzondere site.
0: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
1: Cohousing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
0: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
2: Oostende volgt de situatie in de nieuwe stad van nabij op. Burgemeester John Crombie.
3: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Heldensporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Dat is ook niet in 1 keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
2: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Het is zo dat we in Oostende voor Beaufort 3 kunstwerken hebben die dus de ganse zomer zullen te zien zijn.
6: Het is weer meeuwentijd. Het is een hot item in Oostende en wij blijven verder inzetten daarop. We gaan met een drone over de daken gaan we, vliegen.
7: Als uitgeweken Oostendenaar kom ik heel graag terug naar Oostende. En dan toevallig kom ik dan ook langs werken van de Crystal Ship, groot en klein. Ik ben heel trots om daar nu deel van te zijn.
8: Door de betrokkenheid van de 9 kustgemeenten die meedoen, kunnen wij wel spreken van een mooi totaalproject en concept.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Voor de 4e keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Welcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaerts ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, 3 Oostendse G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerke lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerke brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Een bijzonder project met vuilnisbakken, afvalkorven in de stad Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit het in elkaar?
10: Wel, we blijven innoveren en dit is toch wel een project die daar zeker op inspeelt. Het gaat om slimme sensoren die wij in onze 150 vuilnisbakken zullen installeren. Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen. Bovendien, en dat is dan misschien het interessante ook op lange termijn, kunnen wij zien welke vuilnisbakken er eventueel over bevraagd worden en eigenlijk heel veel gevuld worden. En kunnen we ook op die manier misschien trends zien richting sluitstorten, richting zwerfvuil die daarin gedumpt wordt. En kunnen we dat ook beter gaan monitoren en opvolgen.

0: Noordzee regionieuws.
1: In Oostende vond voor de 20ste keer de artiestenreunie plaats. Vanuit heel Vlaanderen kwamen artiesten uit de Vlaamse showbiz herinneringen ophalen in Hotel Royal Astrid. Organisator Roos van den Driessen.
2: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
3: Welke artiesten komen naar deze reunie?
2: Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk, een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
1: Het Westerkwartier heeft er een vernieuwde ontmoetingsplek bij. Op de hoek van de Timmermansstraat en de Stuiverstraat is er het Wijkpunt West. Buurtbewoners kunnen er terecht voor praktische hulp, digitale ondersteuning, informatie en ontmoeting. Tegelijk wordt het een vaste werkplek voor medewerkers, vrijwilligers en wijkwerkers van Perspectief. De voorbije maanden werd het Wijkpunt gerenoveerd. Het Energiehuis Oostende trekt met een mobiel kantoor naar enkele Oostendse wijken. Men kan er terecht voor onafhankelijk advies over energie, besparen, renoveren, verwarmen en meer. Binnenkort pakt het Energiehuis uit met infosessies over bepaalde thema's. In Oostende is het Ingels winkeltje in de Christinastraat definitief gesloten. Uitbater Peter Bijen ging op pensioen en er werd geen overnemer gevonden. Het Ingels winkeltje werd destijds gestart door Peter Maanhout. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
5: Ik ben Lut van de Kastelen.
6: Ik ben Patrick Jansen.
7: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Roos van den Driessen, u bent organisator van de artiestenreunie in Oostende. Wat is dat, de artiestenreunie?
2: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu is het voor mij het tweede seizoen dat ik het doe, omdat zij wilde stoppen, dat ze zei het is genoeg geweest voor mij, ja, wie gaat er het overnemen? En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
1: Welke artiesten komen naar deze reunie?
2: Er zijn verschillende artiesten, ik kan niet al de namen noemen, maar er zijn ook acteurs die komen, producers, managers die komen, die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen allemaal...
1: Hoeveel mensen komen er?
2: Dit jaar zijn we met 127, dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
1: En wat doen die artiesten op een reunie?
2: Wel, die mogen in feite één liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten komen en geplaceerd. En ze mogen één nummer brengen, maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk, een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
1: En daar is wel nood aan?
2: Eigenlijk wel. Want ik wil dat nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden. Dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
1: Waarom is het in Oostende?
2: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart, ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij, het tweede jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al 7 of 8 jaar hier ook in Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd en ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Het is een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen, dus het is leuk. Okay. En een mooi hotel. Dus. Okay. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
1: Bedankt voor het gesprek, Roos van den Driessen.
0: Nieuws en info aan de kust.
9: Thuis aan de kust.
0: Radio Noordzee.
10: Noordzee regionieuws.
1: Op de begraafplaats Stenen in Oostende werden tientallen bronzen kruisjes en letters gestolen van graven. De Oostendse politie vraagt aangifte te doen van elke diefstal. KVDO-voorzitter Frederik Willaert heeft een open brief geschreven aan de supporters. Na de perikelen in het bestuur had de supportersfederatie laten weten dat ze meer betrokken wil worden. Die boodschap lijkt aangekomen, want Frederik Willaert zegt dat hij het bestuur wil hervormen en uitbreiden. Het Blauw Kruis van de Kust is voorlopig uit de financiële gevarenzone. Een anonieme weldoener schonk 100.000 euro. Dat geld moet dienen om de komende maanden te overbruggen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
10: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee, dagklapper.
11: Een hele fijne maandag, daar zijn we met onze dagklapper. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film At the Place of Ghosts. En dat mag duur vanavond voor The Plague, dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Zaterdag komen Dimitri Leu en Franke Fokketijn met hun voorstelling Pelias en Melisande en Pelias naar de Grote Post in Oostende. Tickets kosten ginder €28. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Dan kan je ons altijd een mail sturen en doe dat naar info@radionoordzee105.be.
8: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Bart Magerman, u bent van de Vlaamse Bridge Federatie. Jullie halen het wereldkampioenschap naar Oostende. Eerste vraagje, wat is dat, Bridge?
13: Bridge is een kaartspel dat ontstaan is uit het wiezen. Dat in principe wordt gespeeld met 4 spelers die het spel beslechten. En waarbij kenmerkend is aan Bridge in vergelijking met andere spelen dat de gelukfactor eigenlijk zeer, zeer laag is.
12: Je moet het wel kunnen spelen. Het is niet zoals een potje manillen.
13: Nee, inderdaad. Als je wenst te bridgen, moet je toch een 12-tal lessen minimaal volgen. En een leerschool van 1 tot 2 jaar lijkt mij zeer wenselijk alvorens goed te kunnen bridgen.
12: Hier in Oostende waren eerder al kampioenschappen. Was dat de reden dat jullie terugkeren?
13: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadsbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
12: Wat is te winnen op zo'n wereldkampioenschap? Is dat de eer of zijn dat geldprijzen?
13: Hier zal het vooral om de eer gaan in 2028. Dus het is een landencompetitie waarbij dus 1 land zal wereldkampioen worden. De eer is hier belangrijker dan de centen.
12: Jullie verwachten best wel veel mensen.
13: Wij schatten toch een heel aantal teams. Als je dat nu heel kort door de bocht zou moeten berekenen, schat ik tussen de 1500 à 2000 mensen die gedurende 14 dagen hier afwisselend aanwezig zullen zijn.
12: De vorige keer hebben jullie gespeeld in de Erehal. Dat zal nu in een grote zaal zijn?
13: Ja, voor een EK heb je minder ruimte nodig. Voor een WK moet je toch rekenen op minimaal 5.000-6.000 vierkante meter. Daardoor is de transformatie van het Kursaal heel wenselijk geweest en noodzakelijk.
12: Hier in Oostende is ook een bridgeclub. Worden die betrokken bij het wereldkampioenschap?
13: Sowieso alle bridgeclubs in Vlaanderen gaan betrokken worden. We hebben ook een heel aantal medewerkers. We hebben een staf van ongeveer een goede 100 mensen. Dus wij gaan zeker en vast beroep doen op lokale mensen, maar ook mensen van andere bridgeclubs.
10: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: De Vlaamse overheid moest een stormmuurtje bouwen. Wij hebben gezegd, we gaan er niet zomaar een kale betonnen muur van maken. We gaan die ondertussen ook wel aankleden met nuttige dingen, met aangename dingen.
15: Dat eigenlijk iedereen, elke Oostendse handelaar, online zou zitten. En dat de mensen dan uiteraard hopelijk ook en masse online zullen kopen bij onze lokale handelaars.
16: Vergroot het budget voor de laptop zodat je iedereen kan bedienen en zorg ervoor dat mensen op hun gemak kunnen studeren, op hun gemak die moeilijke examens kunnen voorbereiden. Zeker nu moet de stad een extra steentje gaan bijdragen en daar heb ik de laatste tijd bijzonder weinig van gemerkt.
17: U vraagt, uw burgemeester draait.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er waren honderden bezoekers op de trainingssite van de politie in de Klokhofstraat in Oostende. De politie nam er deel aan Open Bedrijvendag en toonde voor het eerst de oefenruimtes. Er waren ook demonstraties. In Blankenbergen sluiten 2 bekende horecazaken. Het gaat om pand 18 op de Markt en Casa Maurice. De vennootschap achter de uitbatingen legde de boeken neer. Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
18: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
12: Dit is op een hele bijzondere site.
18: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
12: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
18: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laten we zeggen... meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
1: Oostende volgt de situatie in de nieuwe stad van nabij op. Burgemeester John Crombie.
19: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Guldensporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Het was ook niet in 1 keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
10: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Op 1 oktober start een GFT-ophaling. Schepen voor Milieu, Judith Ooms. Hoe ver staat het met de organisatie van die ophaling?
20: Wel, zoals je weet leveren we de boksen of de bakken huis aan huis. We zijn daar volop mee bezig, maar door een technisch probleem in de levering lopen we wel wat vertraging op. Er zijn heel wat wijken in Oostende waar dat de bakken al geleverd zijn. Voor de mensen die al een bak ontvangen hebben, begint de levering vanaf 1 oktober. Voor de mensen die ze nog niet zullen ontvangen hebben op 1 oktober, want dat zijn er ook wel wat, zal de levering of de ophaling starten van zodra de bakken geleverd zijn.
12: Die zijn in een wel bepaald aantal wijken.
20: Dus we hebben een aantal wijken zijn volledig geleverd, een aantal andere zullen deze week worden afgerond. Stenen en Konterdam zullen nog niet gebeurd zijn en het zou kunnen in Mariakerkebad allicht ook nog niet. We werken zo snel we kunnen, maar voor de mensen is het duidelijk, van zodra je bak hebt, zal ze ook opgehaald worden wekelijks.
12: Ook met de levering van bakken voor appartementsgebouwen zijn er wat problemen?
20: Wel, we doen dat naar het einde toe, omdat we last minute nog heel veel aparte aanvragen hebben gehad voor al dan niet collectieve bakken of individuele bakken. Vandaar dat we nu volgende week of de week daarop aan alle appartementsgebouwen zullen leveren wat gevraagd is in de mate dat kan.
12: Tegen wanneer kan die GFT-ophaling lopen zoals ze moet lopen?
20: Ten laatste eind oktober plannen we volledig operationeel te zijn.
1: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
10: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
22: Ik ben Timmy van Assen.
23: Hello, I'm Dario Durda.
24: Ik ben Frank Jonbloed.
25: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
10: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende vond voor de 20e keer de artiestenreunie plaats. Vanuit heel Vlaanderen kwamen artiesten uit de Vlaamse showbiz herinneringen ophalen in Hotel Royal Astrid. Organisator Roos van den Driessen.
2: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
12: Welke artiesten komen naar deze reunie?
2: Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk, een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
1: Het Westerkwartier heeft er een vernieuwde ontmoetingsplek bij. Op de hoek van de Timmermansstraat en de Stuiverstraat is er het Wijkpunt West. Buurtbewoners kunnen er terecht voor praktische hulp, digitale ondersteuning, informatie en ontmoeting. Tegelijk wordt het een vaste werkplek voor medewerkers, vrijwilligers en wijkwerkers van Perspectief. De voorbije maanden werd het Wijkpunt gerenoveerd. Het Energiehuis Oostende trekt met een mobiel kantoor naar enkele Oostendse wijken. Men kan er terecht voor onafhankelijk advies over energie, besparen, renoveren, verwarmen en meer. Binnenkort pakt het Energiehuis uit met infosessies over bepaalde thema's. In Oostende is het Ingels winkeltje in de Christinastraat definitief gesloten. Uitbater Peter Bijen ging op pensioen en er werd geen overnemer gevonden. Het Ingels winkeltje werd destijds gestart door Peter Maanhout. Meer regionieuws over een uur.
10: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Deze week hebben wij communicatie gebracht in 3 talen met alles wat nog kan en niet kan in Oostende, omdat de meeste spelers toch in Oostende wonen en bij uitbreidingen in België.
4: Ja, klopt. Wij gaan ook nieuws uit Bredene brengen, ook de activiteiten van de jeugddienst en ook een stukje internationaal nieuws met de knipoog, inderdaad.
5: Liefst echte decors met alle figuren en decors die je kan zien in TikTok worden eigenlijk nagebouwd in het Fort Napoleon.
6: We gaan maken dat we alle mogelijkheden onderzoeken wat wel en niet kan, wat goed is voor Bredene. Maar uiteindelijk is het wel de bedoeling om het zwembad er te laten komen.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 10 graden. Morgen dinsdag veel zon, enkele wolkenvelden en temperaturen rond de 21 graden. Woensdag eerst droog met zon en wolken en temperaturen rond de 20 graden. Vanaf donderdag wordt het nog slechts 13 graden aan de kust.
10: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Radio Noordzee.
12: Een bijzonder project van co-housing op Zandvoorde. We praten erover met Jordi Maassen van Residentie Vastgoed. Jordi, een eerste co-housing project in Zandvoorde.
18: Ja, dat klopt. Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy, maar toch samen. Ja.
12: Dit is op een hele bijzondere site.
18: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
12: Dat betekent concreet dat er een aantal nieuwe woningen komen, maar ook dat een oude graanmaalderij hersteld wordt, gerenoveerd wordt.
18: Dat klopt. We hebben eigenlijk het gedeelte waar de productie vroeger werd gedaan, die in zeer slechte toestand is, die dat we zo goed mogelijk proberen te herstellen. Met een combinatie nieuwbouw, want natuurlijk de technieken en de ecologie is daarin belangrijk. Gecombineerd met 2 nieuwbouwwoningen.
12: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
18: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
12: Hier komen woningen. Wat zullen die woningen kosten en hoe groot zullen die woningen zijn?
18: Wel, een woning hier start vanaf €344.000. En die variëren een beetje tussen de 130 tot 170 vierkante meter. Dus wel opvallend vrij ruime woningen.
12: Dat kan een stuk goedkoper met een goedkoper BTW-regime. Leg dat kort eens uit.
18: Klopt. Doordat we werken met een afbraak en een heropbouw van de site, komt het in aanmerking voor het gunsttarief van 6% BTW. Waardoor de kosten daar ook al een groot stuk gedrukt worden en dat het een zeer betaalbaar project wordt.
12: De naam verwijst ook naar de vroegere functie.
18: Dat klopt. De site heeft verschillende functies gehad. Vroeger een olieslagerij geweest, later dan een graanmolen die hier ter plaatse nog staat, waar we ook nog een project voor zullen zoeken en dat die een goede plaats krijgt.
12: En hoe heet het?
18: Graamolenhof.
1: Bedankt voor het gesprek, Jordi Maassen.
0: Regionieuws.
1: Op de begraafplaats Stenen in Oostende werden tientallen bronzen kruisjes en letters gestolen van graven. De Oostendse politie vraagt aangifte te doen van elke diefstal. KVDO-voorzitter Frederik Willaert heeft een open brief geschreven aan de supporters. Na de perikelen in het bestuur had de supportersfederatie laten weten dat ze meer betrokken wil worden. Die boodschap lijkt aangekomen, want Frederik Willaert zegt dat hij het bestuur wil hervormen en uitbreiden. Het Blauwkruis van de kust is voorlopig uit de financiële gevarenzone. Een anonieme weldoener schonk 100.000 euro. Dat geld moet dienen om de komende maanden te overbruggen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
9: Ik ben Kirby Hallemees.
11: Ik ben Gaël Bouzin.
13: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
8: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: De Vermeijden School in de Schermplantenstraat op Mariakerke bestaat 50 jaar. Directeur Muriel Jullet, dat was destijds eigenlijk een hele moderne school.
22: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
1: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
22: Ja, wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
1: Hoe gaat het nu met de Vermeijden School?
22: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
1: Jullie hebben heel wat archieven teruggevonden.
22: We hebben inderdaad heel wat mooie foto's teruggevonden, oude foto's. Helaas hebben we niet alles kunnen recupereren na ooit een keer een stortvloed in onze kelder. Maar we hebben inderdaad heel wat leuke, mooie foto's teruggevonden.
1: Jullie hebben eenmalig een open dag gehouden naar aanleiding van die 50ste verjaardag. Komt dat misschien nog eens terug?
22: Misschien komt dat ooit wel een keer terug, maar ik vrees dat het niet meer met mij zal zijn. Maar we hebben inderdaad een hele leuke dag gehouden. Dus morgens eigenlijk met de burgemeester uitgenodigd. Speeches, oude leerkrachten, oude collega's teruggezien. En dan in de namiddag hebben we de deuren opengezet voor iedereen eigenlijk. Voor vooral oude leerlingen en de buurt. Iedereen was welkom bij ons op school.
1: U zei het daarnet en het spreekt een beetje tot de verbeelding. Dat was een school met een eigen zwembad.
22: Inderdaad, ja. En dat was ook wel onze sterkte. Dus heel veel kinderen uit de buurt kwamen naar onze school, want dat was wel een luxe om de kleutertjes meteen watergewenning te kunnen geven in een eigen zwembad, dus lekker dichtbij.
1: Dat is op een bepaald moment gestopt?
22: Ja, toen we overgenomen zijn door de scholengroep Stroom, dus het GO-onderwijs, hebben we dat dan wel noodgedwongen moeten stoppen, omdat het financieel plaatje niet meer haalbaar was.
1: Wat is er nu geworden van het zwembad?
22: Het zwembad is nu een toneelzaal geworden, wordt ook gebruikt door een toneelvereniging, die daar dus heel vaak hun repetities houden.
1: Proficiat met 50 jaar Vermeijden School, Muriel Jullet.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Er waren honderden bezoekers op de trainingssite van de politie in de Klokhofstraat in Oostende. De politie nam er deel aan Open Bedrijvendag en toonde voor het eerst de oefenruimtes. Er waren ook demonstraties. In Blankenbergen sluiten twee bekende horecazaken. Het gaat om pand 18 op de Markt en Casa Maurice. De vennootschap achter de uitbatingen legde de boeken neer. Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
18: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
1: Dit is op een hele bijzondere site.
18: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer en heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
1: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
18: Dat is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
1: Oostende volgt de situatie in de nieuwe stad van nabij op. Burgemeester John Crombé.
19: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Huldensporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouilles en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Het was ook niet in 1 keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
9: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: En als wij dan de mogelijkheid hebben om met de mensen van Oot in Zee te gaan, is dat voor ons een grote meerwaarde.
11: Wel ja, wij stellen vast nu al een aantal jaren dat er meer en meer zeehonden eigenlijk de weg naar Oostende hebben gevonden. Ze verblijven dan ook meestal om te rusten aan het klein strand.
14: De actieplan bestaat eruit dat we gaan communiceren. Op die dag zal het centrum worden afgesloten. Het is niet de bedoeling dat op die dagen het centrum van 's morgens vroeg tot 's avonds wordt afgesloten en zeker niet hermetisch.
2: Proberen we aan te tonen dat de kunst en het leven in Oostende eigenlijk verbonden zijn met elkaar.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Voor de 4e keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulissen Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Welcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor Iedereen is een initiatief van Axel Rijkaerts ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, 3 Oostendse G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
9: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Burgemeester John Crombé, begin deze maand waren er ernstige feiten in de nieuwe stad.
12: U hebt toen een aantal maatregelen afgekondigd. Wat is de stand van zaken nu?
19: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Huldensporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouilles en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En dan is de politie in grote getallen daar naartoe gegaan en heeft 30 mensen geïdentificeerd. En we gaan zien als daar ook herhaaldelijke overlastplegers in zitten om eventueel zelfs naar plaatsverboden te gaan.
12: Dat is toch niet min op een zondagavond tussenkomst van veel politie en 30 mensen?
19: Dat is zeker niet mijn, ook voor ons politiekorps. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Het was ook niet in 1 keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
12: Weten we nu al, die mensen die opgepakt zijn of die geïdentificeerd zijn, zijn dat dezelfde jongeren als de vorige keren? Komen zij van buiten Oostende?
19: Maar het grootste deel komt van Oostende, ja.
9: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende vond voor de 20e keer de artiestenreunie plaats. Vanuit heel Vlaanderen kwamen artiesten uit de Vlaamse showbiz herinneringen ophalen in Hotel Royal Astrid. Organisator Roos van den Driessen.
2: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
12: Welke artiesten komen naar deze reunie?
2: Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk, een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
1: Het Westerkwartier heeft er een vernieuwde ontmoetingsplek bij. Op de hoek van de Timmermansstraat en de Stuiverstraat is er het Wijkpunt West. Buurtbewoners kunnen er terecht voor praktische hulp, digitale ondersteuning, informatie en ontmoeting. Tegelijk wordt het een vaste werkplek voor medewerkers, vrijwilligers en wijkwerkers van Perspectief. De voorbije maanden werd het Wijkpunt gerenoveerd. Het Energiehuis Oostende trekt met een mobiel kantoor naar enkele Oostendse wijken. Men kan er terecht voor onafhankelijk advies over energie, besparen, renoveren, verwarmen en meer. Binnenkort pakt het Energiehuis uit met infosessies over bepaalde thema's. In Oostende is het Ingels winkeltje in de Christinastraat definitief gesloten. Uitbater Peter Bijen ging op pensioen en er werd geen overnemer gevonden. Het Ingels winkeltje werd destijds gestart door Peter Maanhout. Meer regionieuws over een uur.
15: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Stefan Tange.
17: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
20: Ik ben Rudy de Meijer.
21: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
15: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Een bijzonder project met vuilnisbakken, afvalkorven in de stad Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit het in elkaar?
23: Wel, we blijven innoveren en dit is toch wel een project die daar zeker op inspeelt. Het gaat om slimme sensoren die wij in onze 150 vuilnisbakken zullen installeren. Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen. Bovendien, en dat is dan misschien het interessante ook op lange termijn, kunnen wij zien welke vuilnisbakken er eventueel over bevraagd worden en eigenlijk heel veel gevuld worden. En kunnen we ook op die manier misschien trends zien richting sluitstorten, richting zwerfvuil die daarin gedumpt wordt. En kunnen we dat ook beter gaan monitoren en opvolgen.
15: Nieuws en info aan de kust.
8: Radio Noordzee.
15: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de begraafplaats Stenen in Oostende werden tientallen bronzen kruisjes en letters gestolen van graven. De Oostendse politie vraagt aangifte te doen van elke diefstal. KVDO-voorzitter Frederik Willaert heeft een open brief geschreven aan de supporters. Na de perikelen in het bestuur had de supportersfederatie laten weten dat ze meer betrokken wil worden. Die boodschap lijkt aangekomen, want Frederik Willaert zegt dat hij het bestuur wil hervormen en uitbreiden. Het Blauwkruis van de kust is voorlopig uit de financiële gevarenzone. Een anonieme weldoener schonk 100.000 euro. Dat geld moet dienen om de komende maanden te overbruggen. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Een hele fijne maandag, daar zijn we met onze dagklapper. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film At the Place of Ghosts. En dat mag duur vanavond voor The Plague, dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Zaterdag komen Dimitri Leu en Franke Foggetein met hun voorstelling Pelias en Melisande en Pelias naar de Grote Post in Oostende. Tickets kosten ginder €28. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Dan kan je ons altijd een mail sturen en doe dat naar info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Roos van den Driessen, u bent organisator van de artiestenreunie in Oostende. Wat is dat, de artiestenreunie?
4: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu is het voor mij het tweede seizoen dat ik het doe, omdat zij wilde stoppen, dat ze zei het is genoeg geweest voor mij, ja, wie gaat er het overnemen? En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
3: Welke artiesten komen naar deze reunie?
4: Er zijn verschillende artiesten, ik kan niet al de namen noemen, maar er zijn ook acteurs die komen, producers, managers die komen, die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen allemaal...
3: Hoeveel mensen komen er?
4: Dit jaar zijn we met 127, dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
3: En wat doen die artiesten op een reunie?
4: Wel, die mogen in feite 1 liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten ze komen en geplaceerd. En ze mogen 1 nummer brengen, maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
3: En daar is wel nood aan?
4: Eigenlijk wel. Want ik wil dat nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden. Dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
3: Waarom is het in Oostende?
4: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij, het tweede jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al 7 of 8 jaar hier ook in Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd en ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Dus een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen. Dus het is leuk. Okay. En een mooi hotel. Dus. Okay. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
2: Bedankt voor het gesprek, Roos van den Driessen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Voor mij is dat een beetje te rustig, hè? Maar goed, als je hoort dat ze naar de toekomst toe 1000 mensen per dag willen inenten, dan gaat dat wel redelijk druk worden. En eigenlijk is het nu een test om te zien hoeveel mensen hebben we nodig. Staat alles op de juiste plaats?
6: Daarnaast zijn we ook bezig met de ganse speelpleinwerking zitten van de tunnen aan het vernieuwen. Dat wordt 1 grootschalige groene speelzone met 2 grootschalige toestellen ook.
7: Nu hebben we een handen losloopstrook in het centrum van onze stad gecreëerd om de baasjes en hun handjes de vrije loop te kunnen laten gaan.
8: We zijn gestart vandaag met 60 vaccins. Verdeeld ja, over de voormiddag een stukje en nu in de namiddag.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: Er waren honderden bezoekers op de trainingssite van de politie in de Klokhofstraat in Oostende. De politie nam er deel aan Open Bedrijvendag en toonde voor het eerst de oefenruimtes. Er waren ook demonstraties. In Blankenbergen sluiten 2 bekende horecazaken. Het gaat om pand 18 op de Markt en Casa Maurice. De vennootschap achter de uitbatingen legde de boeken neer. Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
10: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
3: Dit is op een hele bijzondere site.
10: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
3: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
10: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
9: Oostende volgt de situatie in de nieuwe stad van nabij op. Burgemeester John Crombie.
11: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Guldensporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Dat is ook niet in 1 keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
9: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Bart Magerman, u bent van de Vlaamse Bridge Federatie. Jullie halen het wereldkampioenschap naar Oostende. Eerste vraagje, wat is dat, Bridge?
12: Bridge is een kaartspel dat ontstaan is uit het wiezen. Dat in principe wordt gespeeld met 4 spelers die het spel beslechten. En waarbij kenmerkend is aan Bridge in vergelijking met andere spelen dat de gelukfactor eigenlijk zeer, zeer laag is.
3: Je moet het wel kunnen spelen. Het is niet zoals een potje manillen.
12: Nee, inderdaad. Als je wenst te bridgen, moet je toch een 12-tal lessen minimaal volgen. En een leerschool van 1 tot 2 jaar lijkt mij zeer wenselijk alvorens goed te kunnen bridgen.
3: Hier in Oostende waren eerder al kampioenschappen. Was dat de reden dat jullie terugkeren?
12: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadsbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Cursaal, waar we naar uitkijken.
3: Wat is te winnen op zo'n wereldkampioenschap? Is dat de eer of zijn dat geldprijzen?
12: Hier zal het vooral om de eer gaan in 2028. Dus het is een landencompetitie waarbij dus 1 land zal wereldkampioen worden. De eer is hier belangrijker dan de centen.
3: Jullie verwachten best wel veel mensen.
12: Wij schatten toch een heel aantal teams. Als je dat nu heel kort door de bocht zou moeten berekenen, schat ik tussen de 1500 à 2000 mensen die gedurende 14 dagen hier afwisselend aanwezig zullen zijn.
3: De vorige keer hebben jullie gespeeld in de Erehal. Dat zal nu in een grote zaal zijn?
12: Ja, voor een EK heb je minder ruimte nodig. Voor een WK moet je toch rekenen op minimaal 5.000-6.000 vierkante meter. Daardoor is de transformatie van het Cursaal heel wenselijk geweest en noodzakelijk.
3: Hier in Oostende is ook een bridgeclub. Worden die betrokken bij het wereldkampioenschap?
12: Sowieso alle bridgeclubs in Vlaanderen gaan betrokken worden. We hebben ook een heel aantal medewerkers. We hebben een staf van ongeveer een goede 100 mensen. Dus wij gaan zeker en vast beroep doen op lokale mensen, maar ook mensen van andere bridgeclubs.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
14: Ik ben Stefan Tange.
15: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
16: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
17: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
9: In Oostende vond voor de 20e keer de artiestenreunie plaats. Vanuit heel Vlaanderen kwamen artiesten uit de Vlaamse showbiz herinneringen ophalen in Hotel Royal Astrid. Organisator Roos van den Driessen.
4: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel, in de tijd, gestart 20 jaar geleden. En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
3: Welke artiesten komen naar deze reunie?
4: Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
9: Het Westerkwartier heeft er een vernieuwde ontmoetingsplek bij. Op de hoek van de Timmermansstraat en de Stuiverstraat is er het Wijkpunt West. Buurtbewoners kunnen er terecht voor praktische hulp, digitale ondersteuning, informatie en ontmoeting. Tegelijk wordt het een vaste werkplek voor medewerkers, vrijwilligers en wijkwerkers van Perspectief. De voorbije maanden werd het Wijkpunt gerenoveerd. Het Energiehuis Oostende trekt met een mobiel kantoor naar enkele Oostendse wijken. Men kan er terecht voor onafhankelijk advies over energie, besparen, renoveren, verwarmen en meer. Binnenkort pakt het Energiehuis uit met infosessies over bepaalde thema's. In Oostende is het Ingels winkeltje in de Christinastraat definitief gesloten. Uitbater Peter Bijen ging op pensioen en er werd geen overnemer gevonden. Het Ingels winkeltje werd destijds gestart door Peter Maanhout. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Het zou heel fijn zijn mocht de voorstelling in verschillende Oostendse scholen gespeeld worden. Te meer het meisje dat model stond voor het moutpersonage in twee Oostendse scholen gezeten heeft.
18: Die echt uit de onderbuik van de maatschappij komen, wouden we een keer in Mekka zetten van rijkdom en welvaart. En een cursaal staat daar wel voor.
6: Absoluut. Wij zullen ervoor zorgen eigenlijk dat de jeugd zich tijdens juli en augustus absoluut niet zal vervelen in Oudenburg.
19: En zo denken wij op die manier de jeugd terug wat meer naar de polisfeest te krijgen. En ook niet alleen in het tukkertje, maar dat ze toch ook wel een keer de tour doen. Eventueel met die foodtrucks en met de rest van het programma ook wel een stukje meenemen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 10 graden. Morgen dinsdag veel zon, enkele wolkenvelden en temperaturen rond de 21 graden. Woensdag eerst droog met zon en wolken en temperaturen rond de 20 graden. Vanaf donderdag wordt het nog slechts 13 graden aan de kust.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Op 1 oktober start een GFT-ophaling. Schepen voor Milieu, Judith Ooms. Hoe ver staat het met de organisatie van die ophaling?
20: Wel, zoals je weet leveren we de boxen of de bakken huis aan huis. We zijn daar volop mee bezig, maar door een technisch probleem in de levering lopen we wel wat vertraging op. Er zijn heel wat wijken in Oostende waar dat de bakken al geleverd zijn. Voor de mensen die al een bak ontvangen hebben, begint de levering vanaf 1 oktober. Voor de mensen die ze nog niet zullen ontvangen hebben op 1 oktober, want dat zijn er ook wel wat, zal de levering of de ophaling starten van zodra de bakken geleverd zijn.
3: Die zijn in een wel bepaald aantal wijken.
20: Dus we hebben een aantal wijken zijn volledig geleverd, een aantal andere zullen deze week worden afgerond. Stenen en Konterdam zullen nog niet gebeurd zijn en het zou kunnen in Mariakerkebad allicht ook nog niet. We werken zo snel we kunnen, maar voor de mensen is het duidelijk van zodra je bak hebt, zal ze ook opgehaald worden wekelijks.
3: Ook met de levering van bakken voor appartementsgebouwen zijn er wat problemen?
20: Wel, we doen dat naar het einde toe, omdat we last minute nog heel veel aparte aanvragen hebben gehad voor al dan niet collectieve bakken of individuele bakken. Vandaar dat we nu volgende week of de week daarop aan alle appartementsgebouwen zullen leveren wat gevraagd is in de mate dat kan.
3: Tegen wanneer kan die GFT-ophaling lopen zoals ze moet lopen?
20: Ten laatste eind oktober plannen we volledig operationeel te zijn.
9: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
0: Regionaal nieuws en info.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: Op de begraafplaats Stenen in Oostende werden tientallen bronzen kruisjes en letters gestolen van graven. De Oostendse politie vraagt aangifte te doen van elke diefstal. KVDO-voorzitter Frederik Willaert heeft een open brief geschreven aan de supporters. Na de perikelen in het bestuur had de supportersfederatie laten weten dat ze meer betrokken wil worden. Die boodschap lijkt aangekomen, want Frederik Willaert zegt dat hij het bestuur wil hervormen en uitbreiden. Het Blauwkruis van de Kust is voorlopig uit de financiële gevarenzone. Een anonieme weldoener schonk 100.000 euro. Dat geld moet dienen om de komende maanden te overbruggen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
21: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
22: Mijn naam is Arjan Jonkheren.
23: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Een bijzonder project van co-housing op Zandvoorde. We praten erover met Jordi Maassen van de residentie Vastgoed. Jordi, een eerste co-housing project in Zandvoorde.
10: Ja, dat klopt. Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy, maar toch samen. Ja.
3: Dit is op een hele bijzondere site.
10: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
3: Dat betekent concreet dat er een aantal nieuwe woningen komen, maar ook dat een oude graanmaalderij hersteld wordt, gerenoveerd wordt.
10: Dat klopt. We hebben eigenlijk het gedeelte waar de productie

0: zullen die woningen zijn?
1: Wel, een woning hier start vanaf €344.000. En die variëren een beetje tussen de 130 tot 170 vierkante meter. Dus wel opvallend vrij ruime woningen.
0: Dat kan een stuk goedkoper met een goedkoper BTW-regime. Leg dat kort eens uit.
1: Klopt. Doordat we werken met een afbraak en een heropbouw van de site, komt het in aanmerking voor het gunsttarief van 6% BTW. Waardoor de kosten daar ook al een groot stuk gedrukt worden en dat het een zeer betaalbaar project wordt.
0: De naam verwijst ook naar de vroegere functie.
1: Dat klopt. De site heeft verschillende functies gehad. Vroeger een olieslagerij geweest, later dan een graanmolen die hier ter plaatse nog staat, waar we ook nog een project voor zullen zoeken en dat die een goede plaats krijgt.
0: En hoe heet het?
1: Graanmolenhof.
2: Bedankt voor het gesprek, Jordi Maassen.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Er waren honderden bezoekers op de trainingssite van de politie in de Klokhofstraat in Oostende. De politie nam er deel aan Open Bedrijvendag en toonde voor het eerst de oefenruimtes. Er waren ook demonstraties. In Blankenbergen sluiten twee bekende horecazaken. Het gaat om pand 18 op de Markt en Casa Moris. De vennootschap achter de uitbatingen legde de boeken neer. Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
1: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
0: Dit is op een hele bijzondere site.
1: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer en heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
0: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
1: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
2: Oostende volgt de situatie in de nieuwe stad van nabij op. Burgemeester John Crombie.
6: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Heldensporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Het was ook niet in 1 keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
2: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Die tijdstafel heeft op een mooie visuele manier de geschiedenis van Oudenburg weer.
8: Op de duur wordt het hier gewoon 1 grote betonnen muur rondom ons in plaats van het groen. En zicht dat ons beloofd was eigenlijk. Dus daarover zijn we echt wel boos. Van de volbebouwingen in Oostende.
9: Er zullen ook wel een aantal mensen zijn die om diverse redenen nog niet publiek gekomen zijn met gaan werken van Spiljart, maar dan is nu het moment om het wel te doen.
10: Een jaar of 4 geleden was er in elke handelaarsstraat een aparte abraderie. Maar sinds dat wij alle neuzen in dezelfde richting hebben en dat alle winkelstraten samenwerken, is er 1 grote braderie in de stad, in het centrum van Oostende.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Voor de 4e keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Belcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20.

0: Sport voor Iedereen is een initiatief van Axel Rijkaards ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostense G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerke lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerke brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
1: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: De Vermeijdenschool in de Schermplantenstraat op Mariakerke bestaat 50 jaar. Directeur Muriel Jullet, dat was destijds eigenlijk een hele moderne school.
4: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
3: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
4: Ja, wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
3: Hoe gaat het nu met de Vermeijdenschool?
4: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
3: Jullie hebben heel wat archieven teruggevonden.
4: We hebben inderdaad heel wat mooie foto's teruggevonden, oude foto's. Helaas hebben we niet alles kunnen recupereren na ooit een keer een stortvloed in onze kelder. Maar we hebben inderdaad heel wat leuke, mooie foto's teruggevonden.
3: Jullie hebben eenmalig een open dag gehouden naar aanleiding van die 50ste verjaardag. Komt dat misschien nog eens terug?
4: Misschien komt dat ooit wel een keer terug, maar ik vrees dat het niet meer met mij zal zijn. Maar we hebben inderdaad een hele leuke dag gehouden. Dus morgens eigenlijk de burgemeester uitgenodigd. Speeches, oude leerkrachten, oude collega's teruggezien. En dan in de namiddag hebben we de deuren opengezet voor iedereen eigenlijk. Voor vooral oude leerlingen en de buurt. Iedereen was welkom bij ons op school.
3: U zei het daarnet en het spreekt een beetje tot de verbeelding. Dat was een school met een eigen zwembad.
4: Inderdaad, ja. En dat was ook wel onze sterkte. Dus heel veel kinderen uit de buurt kwamen naar onze school, want dat was wel een luxe om de kleutertjes meteen watergewenning te kunnen geven in een eigen zwembad, dus lekker dichtbij.
3: Dat is op een bepaald moment gestopt?
4: Ja, toen we overgenomen zijn door de scholengroep Stroom, dus het GO-onderwijs, hebben we dat dan wel noodgedwongen moeten stoppen, omdat het financieel plaatje niet meer haalbaar was.
3: Wat is er nu geworden van het zwembad?
4: Het zwembad is nu een toneelzaal geworden, wordt ook gebruikt door een toneelvereniging, die daar dus heel vaak hun repetities houden.
3: Proficiat met 50 jaar Vermeijdenschool, Muriel Jullet.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: In Oostende vond voor de 20ste keer de artiestenreunie plaats. Vanuit heel Vlaanderen kwamen artiesten uit de Vlaamse showbiz herinneringen ophalen in Hotel Royal Astrid. Organisator Roos van den Driessen.
5: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
3: Welke artiesten komen naar deze reunie?
5: Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk, een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
3: Het Westerkwartier heeft er een vernieuwde ontmoetingsplek bij. Op de hoek van de Timmermansstraat en de Stuiverstraat is er het Wijkpunt West. Buurtbewoners kunnen er terecht voor praktische hulp, digitale ondersteuning, informatie en ontmoeting. Tegelijk wordt het een vaste werkplek voor medewerkers, vrijwilligers en wijkwerkers van Perspectief. De voorbije maanden werd het Wijkpunt gerenoveerd. Het Energiehuis Oostende trekt met een mobiel kantoor naar enkele Oostendse wijken. Men kan er terecht voor onafhankelijk advies over energie, besparen, renoveren, verwarmen en meer. Binnenkort pakt het Energiehuis uit met infosessies over bepaalde thema's. In Oostende is het Ingels winkeltje in de Christinastraat definitief gesloten. Uitbater Peter Bijen ging op pensioen en er werd geen overnemer gevonden. Het Ingels winkeltje werd destijds gestart door Peter Maanhout. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi. Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
7: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
8: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: Burgemeester John Crombé, begin deze maand waren er ernstige feiten in de nieuwe stad.
9: U hebt toen een aantal maatregelen afgekondigd. Wat is de stand van zaken nu?
10: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Guldensporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerk, bommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En dan is de politie in grote getallen daar naartoe gegaan en heeft 30 mensen geïdentificeerd. En we gaan zien als daar ook herhaaldelijke overlastplegers in zitten om eventueel zelfs naar plaatsverboden te gaan.
9: Dat is toch niet min op een zondagavond tussenkomst van veel politie en 30 mensen?
10: Dat is zeker niet min, ook voor ons politiekorps. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Dat is ook niet in één keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
9: Ja. Weten we nu al, die mensen die opgepakt zijn of die geïdentificeerd zijn, zijn dat dezelfde jongeren als de vorige keren? Komen zij van buiten Oostende?
10: Maar het grootste deel komt van Oostende, ja.
8: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Op de begraafplaats Stenen in Oostende werden tientallen bronzen kruisjes en letters gestolen van graven. De Oostendse politie vraagt aangifte te doen van elke diefstal. KVDO-voorzitter Frederik Willaert heeft een open brief geschreven aan de supporters. Na de perikelen in het bestuur had de supportersfederatie laten weten dat ze meer betrokken wil worden. Die boodschap lijkt aangekomen, want Frederik Willaert zegt dat hij het bestuur wil hervormen en uitbreiden. Het Blauwkruis van de kust is voorlopig uit de financiële gevarenzone. Een anonieme weldoener schonk 100.000 euro. Dat geld moet dienen om de komende maanden te overbruggen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Noordzee, dagklapper.
11: Een hele fijne maandag, daar zijn we met onze dagklapper. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film At the Place of Ghosts. En dan mag duur vanavond voor The Plague, dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Zaterdag komen Dimitri Leu en Franke Fokketijn met hun voorstelling Pelias en Melisande en Pelias naar de Grote Post in Oostende. Tickets kosten ginder €28. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Dan kan je ons altijd een mail sturen en doe dat naar info@radionoordzee105.be.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Een bijzonder project met vuilnisbakken, afvalkorven in de stad Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit het in elkaar?
4: Wel, we blijven innoveren en dit is toch wel een project die daar zeker op inspeelt. Het gaat om slimme sensoren die wij in onze 150 vuilnisbakken zullen installeren. Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen. Bovendien, en dat is dan misschien het interessante ook op lange termijn, kunnen wij zien welke vuilnisbakken er eventueel over bevraagd worden en eigenlijk heel veel gevuld worden en kunnen we ook op die manier misschien trends zien richting sluitstorten, richting zwerfvuil die daarin gedumpt wordt en kunnen we dat ook beter gaan monitoren en opvolgen.
8: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Irma van onze revue, de vissersvrouw, zit in Benidorm op prijs en we gaan hier deze middag een live verbinding doen met haar naar Benidorm.
13: Ja, de gemeenteraad is het hart van de democratie in Oostende. Het is een hele eer om daarvan voorzitter te zijn.
14: Wij zijn zeker niet boos. Wij willen gewoon een hele goede samenwerking met beiden. En daarom vragen wij dat ze vanaf het begin van de legislatuur ook rekening houden met de jeugd.
15: We gaan ons houden voorlopig op 3 dagen en gewoon 3 uitverkochte zalen. De mensen moeten erop zijn.
16: Dus ik wil burgemeester zijn van iedereen onder het motto allemaal Oostendenaar.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Er waren honderden bezoekers op de trainingssite van de politie in de Klokhofstraat in Oostende. De politie nam er deel aan Open Bedrijvendag en toonde voor het eerst de oefenruimtes. Er waren ook demonstraties. In Blankenbergen sluiten 2 bekende horecazaken. Het gaat om pand 18 op de Markt en Casa Maurice. De vennootschap achter de uitbatingen legde de boeken neer. Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
17: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
3: Dit is op een hele bijzondere site.
17: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
3: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
17: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen... meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
3: Oostende volgt de situatie in de nieuwe stad van nabij op. Burgemeester John Crombie.
10: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Huldensporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouilles en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Het was ook niet in 1 keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
3: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
8: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Roos van den Driessen, u bent organisator van de Artiestenreunie in Oostende. Wat is dat, de Artiestenreunie?
5: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu is het voor mij het 2e seizoen dat ik het doe, omdat zij wilde stoppen, dat ze zei het is genoeg geweest voor mij, ja, wie gaat er het overnemen? En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
3: Welke artiesten komen naar deze reunie?
5: Er zijn verschillende artiesten, ik kan niet al de namen noemen, maar er zijn ook acteurs die komen, producers, managers die komen, die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen allemaal...
3: Hoeveel mensen komen er?
5: Dit jaar zijn we met 127, dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
3: En wat doen die artiesten op een reunie?
5: Wel, die mogen in feite 1 liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten ze komen en geplaceerd. En ze mogen 1 nummer brengen, maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
3: En daar is wel nood aan?
5: Eigenlijk wel. Want ik wil dat nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden. Dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
3: Waarom is het in Oostende?
5: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij het tweede jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al 7 of 8 jaar hier ook in Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd en ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Het is een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen, dus het is leuk. Okay. En een mooi hotel. Dus. Okay. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
3: Bedankt voor het gesprek, Roos van den Driessen.
8: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
6: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
7: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
8: Noordzee Regio Nieuws.
3: In Oostende vond voor de 20e keer de artiestenreunie plaats. Vanuit heel Vlaanderen kwamen artiesten uit de Vlaamse showbiz herinneringen ophalen in Hotel Royal Astrid. Organisator Roos van den Driessen.
5: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
9: Welke artiesten komen naar deze reunie?
5: Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk, een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
3: Het Westerkwartier heeft er een vernieuwde ontmoetingsplek bij. Op de hoek van de Timmermansstraat en de Stuiverstraat is er het Wijkpunt West. Buurtbewoners kunnen er terecht voor praktische hulp, digitale ondersteuning, informatie en ontmoeting. Tegelijk wordt het een vaste werkplek voor medewerkers, vrijwilligers en wijkwerkers van Perspectief. De voorbije maanden werd het Wijkpunt gerenoveerd. Het Energiehuis Oostende trekt met een mobiel kantoor naar enkele Oostendse wijken. Men kan er terecht voor onafhankelijk advies over energie, besparen, renoveren, verwarmen en meer. Binnenkort pakt het Energiehuis uit met infosessies over bepaalde thema's. In Oostende is het Ingels winkeltje in de Christinastraat definitief gesloten. Uitbater Peter Bijen ging op pensioen en er werd geen overnemer gevonden. Het Ingels winkeltje werd destijds gestart door Peter Maanhout. Meer regionieuws over een uur.
8: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Ze opereren op het strand en ze kijken waar er problemen zijn of waar problemen kunnen vermeden worden. We concentreren ons, we focussen ons eerst op een stuk nieuw strand hier. Dat is ook de plaats waar heel veel mensen komen en waar zich ook de meeste problemen voortdoen op het vlak van reiniging.
14: En we gaan die hoekjes opzetten in onze zorgcentra en bibliotheken om de mensen de kans te geven om herinneringen op te halen en eigenlijk als aanleiding om een gesprek op te starten over kamperen aan de kust.
19: Wij zijn een surfschool, dus we werken zeker technisch. We zeggen dat we de leerlingen niet alleen amusement en spel mee bijbrengen, maar ook technische aspecten van surfen.
15: En de blonde Bitsy en de Bitsy Brunette zijn beiden erkend als West-Vlaams streekproduct. Dus onze fonds groeien ook altijd maar, dus het gaat eigenlijk vrij goed.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 10 graden. Morgen dinsdag veel zon, enkele wolkenvelden en temperaturen rond de 21 graden. Woensdag eerst droog met zon en wolken en temperaturen rond de 20 graden. Vanaf donderdag wordt het nog slechts 13 graden aan de kust.
8: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
1: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Bart Magerman, u bent van de Vlaamse Bridge Federatie. Jullie halen het wereldkampioenschap naar Oostende. Eerste vraagje, wat is dat, Bridge?
20: Bridge is een kaartspel dat ontstaan is uit het wiezen. Dat in principe wordt gespeeld met 4 spelers die het spel beslechten. En waarbij kenmerkend is aan bridge in vergelijking met andere spelen dat de gelukfactor eigenlijk zeer, zeer laag is.
9: Je moet het wel kunnen spelen. Het is niet zoals een potje manillen.
20: Nee, inderdaad. Als je wenst te bridgen, moet je toch een 12-tal lessen minimaal volgen. En een leerschool van 1 tot 2 jaar lijkt mij zeer wenselijk alvorens goed te kunnen bridgen.
9: Hier in Oostende waren eerder al kampioenschappen. Was dat de reden dat jullie terugkeren?
20: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
9: Wat is te winnen op zo'n wereldkampioenschap? Is dat de eer of zijn dat geldprijzen?
20: Hier zal het vooral om de eer gaan in 2028. Dus het is een landencompetitie waarbij dus één land zal wereldkampioen worden. De eer is hier belangrijker dan de centen.
9: Jullie verwachten best wel veel mensen.
20: Wij schatten toch een heel aantal teams. Als je dat nu heel kort door de bocht zou moeten berekenen, schat ik tussen de 1500 à 2000 mensen die gedurende 14 dagen hier afwisselend aanwezig zullen zijn.
9: De vorige keer hebben jullie gespeeld in de Erehal. Dat zal nu in een grote zaal zijn?
20: Ja, voor een EK heb je minder ruimte nodig. Voor een WK moet je toch rekenen op minimaal 5.000-6.000 vierkante meter. Daardoor is de transformatie van het Kursaal heel wenselijk geweest en noodzakelijk.
9: Hier in Oostende is ook een bridgeclub. Worden die betrokken bij het wereldkampioenschap?
20: Sowieso alle bridgeclubs in Vlaanderen gaan betrokken worden. We hebben ook een heel aantal medewerkers. We hebben een staf van ongeveer een goede 100 mensen. Dus wij gaan zeker en vast beroep doen op lokale mensen, maar ook mensen van andere bridgeclubs.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de begraafplaats Stenen in Oostende werden tientallen bronzen kruisjes en letters gestolen van graven. De Oostendse politie vraagt aangifte te doen van elke diefstal. KVDO-voorzitter Frederik Willaert heeft een open brief geschreven aan de supporters. Na de perikelen in het bestuur had de supportersfederatie laten weten dat ze meer betrokken wil worden. Die boodschap lijkt aangekomen, want Frederik Willaert zegt dat hij het bestuur wil hervormen en uitbreiden. Het Blauwkruis van de Kust is voorlopig uit de financiële gevarenzone. Een anonieme weldoener schonk 100.000 euro. Dat geld moet dienen om de komende maanden te overbruggen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
3: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
5: Ik ben Dimitri Vierstraeten van Comedy Oostende en Improbeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Op 1 oktober start een GFT-ophaling. Schepen voor Milieu, Judith Ooms. Hoe ver staat het met de organisatie van die ophaling?
7: Wel, zoals je weet leveren we de boksen of de bakken huis aan huis. We zijn daar volop mee bezig, maar door een technisch probleem in de levering lopen we wel wat vertraging op. Er zijn heel wat wijken in Oostende waar dat de bakken al geleverd zijn. Voor de mensen die al een bak ontvangen hebben, begint de levering vanaf 1 oktober. Voor de mensen die ze nog niet zullen ontvangen hebben op 1 oktober, want dat zijn er ook wel wat, zal de levering of de ophaling starten van zodra de bakken geleverd zijn.
2: Die zijn in een wel bepaald aantal wijken.
7: Dus we hebben een aantal wijken zijn volledig geleverd, een aantal andere zullen deze week worden afgerond. Stenen en Konterdam zullen nog niet gebeurd zijn en het zou kunnen in Mariakerkebad allicht ook nog niet. We werken zo snel we kunnen, maar voor de mensen is het duidelijk, van zodra je bak hebt, zal ze ook opgehaald worden wekelijks.
2: Ook met de levering van bakken voor appartementsgebouwen zijn er wat problemen?
7: Wel, we doen dat naar het einde toe, omdat we last minute nog heel veel aparte aanvragen hebben gehad voor al dan niet collectieve bakken of individuele bakken. Vandaar dat we nu volgende week of de week daarop aan alle appartementsgebouwen zullen leveren wat gevraagd is in de mate dat kan.
2: Tegen wanneer kan die GFT-ophaling lopen zoals ze moet lopen?
7: Ten laatste eind oktober plannen we volledig operationeel te zijn.
1: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er waren honderden bezoekers op de trainingssite van de politie in de Klokhofstraat in Oostende. De politie nam er deel aan Open Bedrijvendag en toonde voor het eerst de oefenruimtes. Er waren ook demonstraties. In Blankenbergen sluiten twee bekende horecazaken. Het gaat om pand 18 op de Markt en Casa Maurice. De vennootschap achter de uitbatingen legde de boeken neer. Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
8: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
2: Dit is op een hele bijzondere site.
8: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
2: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
8: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
1: Oostende volgt de situatie in de nieuwe stad van nabij op. Burgemeester John Crombé.
9: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Guldensporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Dat is ook niet in 1 keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
10: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: En zij heeft de heel moedige beslissing genomen om te zeggen van kijk, ik zou graag het mandaat toch teruggeven aan de partij, zodat iemand anders ook de kans kan hebben om dat op te nemen.
12: Waanzinnig, maar je kan het eigenlijk alleen maar zeggen als je het beleefd hebt.
13: Wel, de drones die zijn eigenlijk een extra aanvulling bij het bestaand takenpakket. De drones die bieden eigenlijk een hulpmiddel om de mensen op het terrein eigenlijk een extra paar ogen te geven.
14: Park Royal is eigenlijk de volledige site van het oud zwembad stelt. Ook de gaanderijen, de drie hapers, Japanse tuin, Koninklijke Villa, bibliotheek, Wellington Renbaan, dus eigenlijk heel het gebied.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Voor de 4e keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Welcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor Iedereen is een initiatief van Axel Rijkaards ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, 3 Oostendse G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Radio Noordzee.
2: Een bijzonder project van co-housing op Zandvoorde. We praten erover met Jordi Maassen van de residentie Vastgoed. Jordi, een eerste co-housing project in Zandvoorde.
8: Ja, dat klopt. Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy, maar toch samen. Ja.
2: Dit is op een hele bijzondere site.
8: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
2: Dat betekent concreet dat er een aantal nieuwe woningen komen, maar ook dat een oude graanmaalderij hersteld wordt, gerenoveerd wordt.
8: Dat klopt. We hebben eigenlijk het gedeelte waar de productie vroeger werd gedaan, die in zeer slechte toestand is, die dat we zo goed mogelijk proberen te herstellen. Met een combinatie nieuwbouw, want natuurlijk de technieken en de ecologie is daarin belangrijk. Gecombineerd met 2 nieuwbouwwoningen.
2: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
8: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
2: Hier komen woningen. Wat zullen die woningen kosten en hoe groot zullen die woningen zijn?
8: Wel, een woning hier start vanaf €344.000. En die variëren een beetje tussen de 130 tot 170 vierkante meter. Dus wel opvallend vrij ruime woningen.
2: Dat kan een stuk goedkoper met een goedkoper BTW-regime. Leg dat kort eens uit.
8: Klopt. Doordat we werken met een afbraak en een heropbouw van de site, komt het in aanmerking voor het gunsttarief van 6% BTW. Waardoor de kosten daar ook al een groot stuk gedrukt worden en dat het een zeer betaalbaar project wordt.
2: De naam verwijst ook naar de vroegere functie.
8: Dat klopt. De site heeft verschillende functies gehad. Vroeger een olieslagerij geweest, later dan een graanmolen die hier ter plaatse nog staat, waar we ook nog een project voor zullen zoeken en dat die een goede plaats krijgt.
2: En hoe heet het?
8: Graanmolenhof.
1: Bedankt voor het gesprek, Jordi Maassen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende vond voor de 20ste keer de artiestenreunie plaats. Vanuit heel Vlaanderen kwamen artiesten uit de Vlaamse showbiz herinneringen ophalen in Hotel Royal Astrid. Organisator Roos van den Driessen.
2: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
3: Welke artiesten komen naar deze reunie?
2: Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk, een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mens.
1: Het Westerkwartier heeft er een vernieuwde ontmoetingsplek bij. Op de hoek van de Timmermansstraat en de Stuiverstraat is er het Wijkpunt West. Buurtbewoners kunnen er terecht voor praktische hulp, digitale ondersteuning, informatie en ontmoeting. Tegelijk wordt het een vaste werkplek voor medewerkers, vrijwilligers en wijkwerkers van Perspectief. De voorbije maanden werd het Wijkpunt gerenoveerd. Het Energiehuis Oostende trekt met een mobiel kantoor naar enkele Oostendse wijken. Men kan er terecht voor onafhankelijk advies over energie, besparen, renoveren, verwarmen en meer. Binnenkort pakt het Energiehuis uit met infosessies over bepaalde thema's. In Oostende is het Ingels winkeltje in de Christinastraat definitief gesloten. Uitbater Peter Bijen ging op pensioen en er werd geen overnemer gevonden. Het Ingels winkeltje werd destijds gestart door Peter Maanhout. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
5: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Servaas Buisgaard.
7: Ik ben Torsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
8: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: De Vermeijdenschool in de Schermplantenstraat op Mariakerke bestaat 50 jaar. Directeur Muriel Jullet, dat was destijds eigenlijk een hele moderne school.
9: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
3: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
9: Ja, wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
3: Hoe gaat het nu met de Vermeijdenschool?
9: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
3: Jullie hebben heel wat archieven teruggevonden.
9: We hebben inderdaad heel wat mooie foto's teruggevonden, oude foto's. Helaas hebben we niet alles kunnen recupereren na ooit een keer een stortvloed in onze kelder. Maar we hebben inderdaad heel wat leuke, mooie foto's teruggevonden.
3: Jullie hebben eenmalig een open dag gehouden naar aanleiding van die 50ste verjaardag. Komt dat misschien nog eens terug?
9: Misschien komt dat ooit wel een keer terug, maar ik vrees dat het niet meer met mij zal zijn. Maar we hebben inderdaad een hele leuke dag gehouden. Dus morgens eigenlijk met de burgemeester uitgenodigd. Speeches, oude leerkrachten, oude collega's teruggezien. En dan in de namiddag hebben we de deuren opengezet voor iedereen eigenlijk. Voor vooral oude leerlingen en de buurt. Iedereen was welkom bij ons op school.
3: U zei het daarnet en het spreekt een beetje tot de verbeelding. Dat was een school met een eigen zwembad.
9: Inderdaad, ja. En dat was ook wel onze sterkte. Dus heel veel kinderen uit de buurt kwamen naar onze school, want dat was wel een luxe om de kleutertjes meteen watergewenning te kunnen geven in een eigen zwembad, dus lekker dichtbij.
3: Dat is op een bepaald moment gestopt?
9: Ja, toen we overgenomen zijn door de scholengroep Stroom, dus het GO-onderwijs, hebben we dat dan wel noodgedwongen moeten stoppen, omdat het financieel plaatje niet meer haalbaar was.
3: Wat is er nu geworden van het zwembad?
9: Het zwembad is nu een toneelzaal geworden, wordt ook gebruikt door een toneelvereniging, die daar dus heel vaak hun repetities houden.
1: Proficiat met 50 jaar Vermeijdenschool, Muriel Jullet.

0: Noordzee regionieuws.
1: Op de begraafplaats Stenen in Oostende werden tientallen bronzen kruisjes en letters gestolen van graven. De Oostendse politie vraagt aangifte te doen van elke diefstal. KVDO-voorzitter Frederik Willaert heeft een open brief geschreven aan de supporters. Na de perikelen in het bestuur had de supportersfederatie laten weten dat ze meer betrokken wil worden. Die boodschap lijkt aangekomen, want Frederik Willaert zegt dat hij het bestuur wil hervormen en uitbreiden. Het Blauw Kruis van de Kust is voorlopig uit de financiële gevarenzone. Een anonieme weldoener schonk 100.000 euro. Dat geld moet dienen om de komende maanden te overbruggen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
3: Een hele fijne maandag, daar zijn we met onze dagklapper. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film At the Place of Ghosts. En dat mag duur vanavond voor The Plague, dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Zaterdag komen Dimitri Leu en Franke Fokketijn met hun voorstelling Pelias en Melisande en Pelias naar de Grote Post in Oostende. Tickets kosten ginder €28. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Dan kan je ons altijd een mail sturen. En doe dat naar info@radionoordzee105.be.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Burgemeester John Crombé, begin deze maand waren er ernstige feiten in de nieuwe stad.
4: U hebt toen een aantal maatregelen afgekondigd. Wat is de stand van zaken nu?
5: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Gulden Spoorlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En dan is de politie in grote getallen daar naartoe gegaan en heeft 30 mensen geïdentificeerd. En we gaan zien als daar ook herhaaldelijke overlastplegers in zitten om eventueel zelfs naar plaatsverboden te gaan.
4: Dat is toch niet min op een zondagavond tussenkomst van veel politie en 30 mensen?
5: Dat is zeker niet min, ook voor ons politiekorps. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Dat is ook niet in één keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
4: Ja. Weten we nu al, die mensen die opgepakt zijn of die geïdentificeerd zijn, zijn dat dezelfde jongeren als de vorige keren? Komen zij van buiten Oostende?
5: Maar het grootste deel komt van Oostende, ja.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Ja, wel, het is zo. In 2017 zijn we eigenlijk gestopt met de zaak hier, het Vossenal. En we komen hier terug hier eigenlijk in België en de mensen zeggen, Reinhard, waarom ga je weer niet open doen? Waarom ga je niet weer de zaak open doen? Ik zeg, ja. En van het einde komt het ander en zo zit me weer open niet.
7: Ja, dat vind ik wel. Ja. Zoals dat eigenlijk de Paulusfeesten moeten blijven, moet dus eigenlijk die kinderanimatie hoort er vanzelf bij.
5: Met groot resultaat. We hebben 2 heel recente sweeps in het Leopoldpark. We hebben de 179 zakjes cannabis gevonden en een hoeveelheid cocaïne.
8: Ja, de nieuwe naam die we gekozen hebben is eigenlijk Bar BQ. Eigenlijk verwezen naar het zwembad Brigitte BQ natuurlijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Er waren honderden bezoekers op de trainingssite van de politie in de Klokhofstraat in Oostende. De politie nam er deel aan Open Bedrijvendag en toonde voor het eerst de oefenruimtes. Er waren ook demonstraties. In Blankenbergen sluiten 2 bekende horecazaken. Het gaat om pand 18 op de Markt en Casa Maurice. De vennootschap achter de uitbatingen legde de boeken neer. Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
9: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
4: Dit is op een hele bijzondere site.
9: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
4: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
9: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen... meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
1: Oostende volgt de situatie in de nieuwe stad van nabij op. Burgemeester John Crombé.
5: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Hulde Sporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Dat is ook niet in 1 keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
11: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Een bijzonder project met vuilnisbakken, afvalkorven in de stad Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
12: We blijven innoveren en dit is toch wel een project die daar zeker op inspeelt. Het gaat om slimme sensoren die wij in onze 150 vuilnisbakken zullen installeren. Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen. Bovendien, en dat is dan misschien het interessante ook op lange termijn, kunnen wij zien welke vuilnisbakken er eventueel over bevraagd worden en eigenlijk heel veel gevuld worden. En kunnen we ook op die manier misschien trends zien richting sluitstorten, richting zwerfvuil die daarin gedumpt wordt. En kunnen we dat ook beter gaan monitoren en opvolgen.
13: Luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
15: Ik ben Wart Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Rani van Landegem.
17: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
18: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende vond voor de 20e keer de artiestenreunie plaats. Vanuit heel Vlaanderen kwamen artiesten uit de Vlaamse showbiz herinneringen ophalen in Hotel Royal Astrid. Organisator Roos van den Driessen.
19: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
4: Welke artiesten komen naar deze reunie?
19: Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk, een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
1: Het Westerkwartier heeft er een vernieuwde ontmoetingsplek bij. Op de hoek van de Timmermansstraat en de Stuiverstraat is er het Wijkpunt West. Buurtbewoners kunnen er terecht voor praktische hulp, digitale ondersteuning, informatie en ontmoeting. Tegelijk wordt het een vaste werkplek voor medewerkers, vrijwilligers en wijkwerkers van Perspectief. De voorbije maanden werd het Wijkpunt gerenoveerd. Het Energiehuis Oostende trekt met een mobiel kantoor naar enkele Oostendse wijken. Men kan er terecht voor onafhankelijk advies over energie, besparen, renoveren, verwarmen en meer. Binnenkort pakt het Energiehuis uit met infosessies over bepaalde thema's. In Oostende is het Ingels winkeltje in de Christinastraat definitief gesloten. Uitbater Peter Bijen ging op pensioen en er werd geen overnemer gevonden. Het Ingels winkeltje werd destijds gestart door Peter Maanhout. Meer regionieuws over een uur.
13: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Mijn bedoeling is gewoon proberen wat geld binnen te zamelen en daarom wat reclame te maken. Ik hoor nu van de dame van het Kinderkankerfonds dat we de kaap van de 10.000 euro overschreden hebben. En ik vind dat gewoon fantastisch.
21: De bedoeling is eigenlijk om een iets meer Las Vegas gevoel te krijgen als je hier naar het casino van Oostende komt. Enerzijds heb je onze gewone speelzaal, kunnen we het noemen. Maar er is ook een nieuwe zone gecreëerd in de ambassadeurszaal, de vroegere speelzaal van de klassieke spelen, zeg maar.
22: Dus wij weten met KV Oostende dat wij een enorme maatschappelijke impact hebben en een grote sociale impact ook. En wij vinden het belangrijk dat wij dan eigenlijk dat ook met een positieve manier mee omgaan, zeg maar.
13: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 10 graden. Morgen dinsdag veel zon, enkele wolkenvelden en temperaturen rond de 21 graden. Woensdag eerst droog met zon en wolken en temperaturen rond de 20 graden. Vanaf donderdag wordt het nog slechts 13 graden aan de kust.
13: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Roos van den Driessen, u bent organisator van de Artiestenreunie in Oostende. Wat is dat, de Artiestenreunie?
19: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel. In de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu is het voor mij het tweede seizoen dat ik het doe. Omdat zij wilde stoppen. Dat ze zei, het is genoeg geweest voor mij. Ja, wie gaat er het overnemen? En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
4: Welke artiesten komen naar deze reunie?
19: Er zijn verschillende artiesten. Ik kan niet al de namen noemen. Maar er zijn ook acteurs die komen. Producers, managers die komen. Die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen allemaal...
4: Hoeveel mensen komen er?
19: Dit jaar zijn we met 127. Dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
4: En wat doen die artiesten op een reunie?
19: Wel, die mogen in feite één liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten komen en geplaceerd. En ze mogen één nummer brengen, maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
4: En daar is wel nood aan?
19: Eigenlijk wel. Want ik wil dat nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden. Dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
4: Waarom is het in Oostende?
19: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij, het tweede jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al 7 of 8 jaar hier ook in Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd. Ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Dat is een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen. Dus het is dus leuk. Okay. En een mooi hotel. Dus. Okay. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
1: Bedankt voor het gesprek, Roos van den Driessen.
10: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de begraafplaats Stenen in Oostende werden tientallen bronzen kruisjes en letters gestolen van graven. De Oostendse politie vraagt aangifte te doen van elke diefstal. KVDO-voorzitter Frederik Willaert heeft een open brief geschreven aan de supporters. Na de perikelen in het bestuur had de supportersfederatie laten weten dat ze meer betrokken wil worden. Die boodschap lijkt aangekomen, want Frederik Willaert zegt dat hij het bestuur wil hervormen en uitbreiden. Het Blauw Kruis van de kust is voorlopig uit de financiële gevarenzone. Een anonieme weldoener schonk 100.000 euro. Dat geld moet dienen om de komende maanden te overbruggen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
13: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Stefan Tange.
3: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
6: Ik ben Rudy de Meijer.
23: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
10: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
24: Bart Magerman, u bent van de Vlaamse Bridge Federatie. Jullie halen het wereldkampioenschap naar Oostende. Eerste vraagje, wat is dat bridge?
25: Bridge is een kaartspel dat ontstaan is uit het wiezen. Dat in principe wordt gespeeld met vier spelers die het spel beslechten. En waarbij kenmerkend is aan bridge in vergelijking met andere spelen dat de gelukfactor eigenlijk zeer, zeer laag is.
24: Je moet het wel kunnen spelen. Het is niet zoals een potje manillen.
25: Nee, inderdaad. Als je wenst te bridgen, moet je toch een 12-tal lessen minimaal volgen. En een leerschool van 1 tot 2 jaar lijkt mij zeer wenselijk alvorens goed te kunnen bridgen.
24: Hier in Oostende waren eerder al kampioenschappen. Was dat de reden dat jullie terugkeren?
25: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
24: Wat is te winnen op zo'n wereldkampioenschap? Is dat de eer of zijn dat geldprijzen?
25: Hier zal het vooral om de eer gaan in 2028. Dus het is een landencompetitie waarbij dus één land zal wereldkampioen worden. De eer is hier belangrijker dan de centen.
24: Jullie verwachten best wel veel mensen.
25: Wij schatten toch een heel aantal teams. Als je dat nu heel kort door de bocht zou moeten berekenen, schat ik tussen de 1500 à 2000 mensen die gedurende 14 dagen hier afwisselend aanwezig zullen zijn.
24: De vorige keer hebben jullie gespeeld in de Erehal. Dat zal nu in een grote zaal zijn?
25: Ja, voor een EK heb je minder ruimte nodig. Voor een WK moet je toch rekenen op minimaal 5.000-6.000 vierkante meter. Daardoor is de transformatie van het Kursaal heel wenselijk geweest en noodzakelijk.
24: Hier in Oostende is ook een bridgeclub. Worden die betrokken bij het wereldkampioenschap?
25: Sowieso alle bridgeclubs in Vlaanderen gaan betrokken worden. We hebben ook een heel aantal medewerkers. We hebben een staf van ongeveer een goede 100 mensen. Dus wij gaan zeker en vast beroep doen op lokale mensen, maar ook mensen van andere bridgeclubs.
26: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Dit is Radio Noordzee.
26: Regionieuws.
1: Er waren honderden bezoekers op de trainingssite van de politie in de Klokhofstraat in Oostende. De politie nam er deel aan Open Bedrijvendag en toonde voor het eerst de oefenruimtes. Er waren ook demonstraties. In Blankenbergen sluiten 2 bekende horecazaken. Het gaat om pand 18 op de Markt en Casa Maurice. De vennootschap achter de uitbatingen legde de boeken neer. Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
27: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met

0: burgemeester John Crombie.
1: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Heldenspoorlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Dat is ook niet in 1 keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
0: Ja. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Bij het Festival Oostende hebben we dit proberen aanpakken door ons jaarwerking online naar de mensen thuis te brengen, zodat ze toch vanuit hun zetel nog steeds naar een bioscoopfilm kunnen kijken die normaal gezien nu in de cinemas zouden spelen.
4: Daardoor doen wij eigenlijk een oproep naar Oudenburgenaars die zeggen van kijk, jullie mogen gerust voor onze deur of voor onze oprit parkeren.
5: Dus ik vond dat een fantastisch geschenk om te geven om het contact met de thuisfront toch te behouden in deze triestige tijd voor deze patiënten.
6: Ik kan niet uitweiden over de inhoud van het procesverbaal. Ik kan alleen maar zeggen dat de politie op een menselijke manier probeert te handhaven.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Voor de 4e keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulissen Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Welcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor Iedereen is een initiatief van Axel Rijkaards ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, 3 Oostendse G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Op 1 oktober start een GFT-ophaling. Schepen voor Milieu, Judith Ooms. Hoe ver staat het met de organisatie van die ophaling?
9: Wel, zoals je weet leveren we de boksen of de bakken huis aan huis. We zijn daar volop mee bezig, maar door een technisch probleem in de levering lopen we wel wat vertraging op. Er zijn heel wat wijken in Oostende waar dat de bakken al geleverd zijn. Voor de mensen die al een bak ontvangen hebben, begint de levering vanaf 1 oktober. Voor de mensen die ze nog niet zullen ontvangen hebben op 1 oktober, want dat zijn er ook wel wat, zal de levering of de ophaling starten van zodra de bakken geleverd zijn.
8: Die zijn in een wel bepaald aantal wijken.
9: Dus we hebben een aantal wijken zijn volledig geleverd, een aantal andere zullen deze week worden afgerond. Stenen en Konterdam zullen nog niet gebeurd zijn en het zou kunnen in Mariakerkebad allicht ook nog niet. We werken zo snel we kunnen, maar voor de mensen is het duidelijk, van zodra je bak hebt, zal ze ook opgehaald worden wekelijks.
8: Ook met de levering van bakken voor appartementsgebouwen zijn er wat problemen?
9: Wel, we doen dat naar het einde toe, omdat we last minute nog heel veel aparte aanvragen hebben gehad voor al dan niet collectieve bakken of individuele bakken. Vandaar dat we nu volgende week of de week daarop aan alle appartementsgebouwen zullen leveren wat gevraagd is in de mate dat kan.
8: Tegen wanneer kan die GFT-ophaling lopen zoals ze moet lopen?
9: Ten laatste eind oktober plannen we volledig operationeel te zijn.
0: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
10: Nieuws en info aan de kust.
11: Thuis aan de kust.
10: Radio Noordzee.
2: Noordzee regionieuws.
0: In Oostende vond voor de 20e keer de artiestenreunie plaats. Vanuit heel Vlaanderen kwamen artiesten uit de Vlaamse showbiz herinneringen ophalen in Hotel Royal Astrid. Organisator Roos van den Driessen.
12: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
8: Welke artiesten komen naar deze reunie?
12: Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk een

0: Een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
1: Het Westerkwartier heeft er een vernieuwde ontmoetingsplek bij. Op de hoek van de Timmermansstraat en de Stuiverstraat is er het Wijkpunt West. Buurtbewoners kunnen er terecht voor praktische hulp, digitale ondersteuning, informatie en ontmoeting. Tegelijk wordt het een vaste werkplek voor medewerkers, vrijwilligers en wijkwerkers van Perspectief. De voorbije maanden werd het Wijkpunt gerenoveerd. Het Energiehuis Oostende trekt met een mobiel kantoor naar enkele Oostendse wijken. Men kan er terecht voor onafhankelijk advies over energie, besparen, renoveren, verwarmen en meer. Binnenkort pakt het Energiehuis uit met infosessies over bepaalde thema's. In Oostende is het Ingels winkeltje in de Christinastraat definitief gesloten. Uitbater Peter Bijen ging op pensioen en er werd geen overnemer gevonden. Het Ingels winkeltje werd destijds gestart door Peter Maanhout. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
4: Ik ben Lut van de Kastelen.
5: Ik ben Patrick Jansen.
6: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
8: Een bijzonder project van co-housing op Zandvoorde. We praten erover met Jordi Maassen van de residentie Vastgoed. Jordi, een eerste co-housing project in Zandvoorde.
9: Ja, dat klopt. Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy, maar toch samen. Ja.
8: Dit is op een hele bijzondere site.
9: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
8: Dat betekent concreet dat er een aantal nieuwe woningen komen, maar ook dat een oude graanmaalderij hersteld wordt, gerenoveerd wordt.
9: Dat klopt. We hebben eigenlijk het gedeelte waar de productie vroeger werd gedaan, die in zeer slechte toestand is, die dat we zo goed mogelijk proberen te herstellen. Met een combinatie nieuwbouw, want natuurlijk de technieken en de ecologie is daarin belangrijk. Gecombineerd met 2 nieuwbouwwoningen.
8: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
9: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
8: Hier komen woningen. Wat zullen die woningen kosten en hoe groot zullen die woningen zijn?
9: Wel, een woning hier start vanaf €344.000. En die variëren een beetje tussen de 130 tot 170 vierkante meter. Dus wel opvallend vrij ruime woningen.
8: Dat kan een stuk goedkoper met een goedkoper BTW-regime. Leg dat kort eens uit.
9: Klopt. Doordat we werken met een afbraak en een heropbouw van de site, komt het in aanmerking voor het gunsttarief van 6% BTW. Waardoor de kosten daar ook al een groot stuk gedrukt worden en dat het een zeer betaalbaar project wordt.
8: De naam verwijst ook naar de vroegere functie.
9: Dat klopt. De site heeft verschillende functies gehad. Vroeger een olieslagerij geweest, later dan een graanmolen die hier ter plaatse nog staat, waar we ook nog een project voor zullen zoeken en dat die een goede plaats krijgt.
8: En hoe heet het?
9: Graanmolenhof.
1: Bedankt voor het gesprek, Jordi Maassen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de begraafplaats Stenen in Oostende werden tientallen bronzen kruisjes en letters gestolen van graven. De Oostendse politie vraagt aangifte te doen van elke diefstal. KVDO-voorzitter Frederik Willaert heeft een open brief geschreven aan de supporters. Na de perikelen in het bestuur had de supportersfederatie laten weten dat ze meer betrokken wil worden. Die boodschap lijkt aangekomen, want Frederik Willaert zegt dat hij het bestuur wil hervormen en uitbreiden. Het Blauwkruis van de Kust is voorlopig uit de financiële gevarenzone. Een anonieme weldoener schonk 100.000 euro. Dat geld moet dienen om de komende maanden te overbruggen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee, dagklapper.
3: Een hele fijne maandag, daar zijn we met onze dagklapper. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film At the Place of Ghosts. En dat mag duur vanavond voor The Plague, dat allemaal in het kader van Cinema's Turk. De toegang bedraagt er 9 euro. Zaterdag komen Dimitri Leu en Franke Fokketijn met hun voorstelling Pelias en Melisande en Pelias naar de Grote Post in Oostende. Tickets kosten ginder 28 euro. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Dan kan je ons altijd een mail sturen en doe dat naar info@radionoordzee105.be.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: De Vermeijdenschool in de Schermplantenstraat op Mariakerke bestaat 50 jaar. Directeur Muriel Jullet, dat was destijds eigenlijk een hele moderne school.
5: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
4: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
5: Ja, wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
4: Hoe gaat het nu met de Vermeijdenschool?
5: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
4: Jullie hebben heel wat archieven teruggevonden.
5: We hebben inderdaad heel wat mooie foto's teruggevonden, oude foto's. Helaas hebben we niet alles kunnen recupereren na ooit een keer een stortvloed in onze kelder. Maar we hebben inderdaad heel wat leuke, mooie foto's teruggevonden.
4: Jullie hebben eenmalig een open dag gehouden naar aanleiding van die 50ste verjaardag. Komt dat misschien nog eens terug?
5: Misschien komt dat ooit wel een keer terug, maar ik vrees dat het niet meer met mij zal zijn. Maar we hebben inderdaad een hele leuke dag gehouden. Dus morgens eigenlijk met de burgemeester uitgenodigd. Speeches, oude leerkrachten, oude collega's teruggezien. En dan in de namiddag hebben we de deuren opengezet voor iedereen eigenlijk. Voor vooral oude leerlingen en de buurt. Iedereen was welkom bij ons op school.
4: U zei het daarnet en het spreekt een beetje tot de verbeelding. Dat was een school met een eigen zwembad.
5: Inderdaad, ja. En dat was ook wel onze sterkte. Dus heel veel kinderen uit de buurt kwamen naar onze school, want dat was wel een luxe om de kleutertjes meteen watergewenning te kunnen geven in een eigen zwembad, dus lekker dichtbij.
4: Dat is op een bepaald moment gestopt?
5: Ja, toen we overgenomen zijn door de scholengroep Stroom, dus het GO-onderwijs, hebben we dat dan wel noodgedwongen moeten stoppen, omdat het financieel plaatje niet meer haalbaar was.
4: Wat is er nu geworden van het zwembad?
5: Het zwembad is nu een toneelzaal geworden, wordt ook gebruikt door een toneelvereniging, die daar dus heel vaak hun repetities houden.
4: Proficiat met 50 jaar Vermeijdenschool, Muriel Jullet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Ik vind het ongelooflijk een fantastische uitdaging voor Stad Oostende. Die renovatie is totaal geslaagd. Het geeft enorm veel cachet en is zeker een meerwaarde voor de uitstraling van James Ensor.
7: Wij zijn geselecteerd om de mensen hier in de woonzorgcentra, het personeel, te ondersteunen op psychosociaal vlak.
8: Ik vind het een heel mooie expo. Ik vind het ook een fantastisch decor, Fort Napoleon. Ik ken het niet. Tot mijn schaamte. Hè. Ik kom niet genoeg in Oostende, dat is duidelijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er waren honderden bezoekers op de trainingssite van de politie in de Klokhofstraat in Oostende. De politie nam er deel aan Open Bedrijvendag en toonde voor het eerst de oefenruimtes. Er waren ook demonstraties. In Blankenbergen sluiten twee bekende horecazaken. Het gaat om pand 18 op de Markt en Casa Maurice. De vennootschap achter de uitbatingen legde de boeken neer. Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
9: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
4: Dit is op een hele bijzondere site.
9: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
4: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
9: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen... meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
1: Oostende volgt de situatie in de nieuwe stad van nabij op. Burgemeester John Crombé.
10: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Gouden Sporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Dat is ook niet in 1 keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
11: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Burgemeester John Crombé, begin deze maand waren er ernstige feiten in de nieuwe stad.
4: U hebt toen een aantal maatregelen afgekondigd. Wat is de stand van zaken nu?
10: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Gouden Sporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En dan is de politie in grote getallen daar naartoe gegaan en heeft 30 mensen geïdentificeerd. En we gaan zien als daar ook herhaaldelijke overlastplegers in zitten om eventueel zelfs naar plaatsverboden te gaan.
4: Dat is toch niet min op een zondagavond tussenkomst van veel politie en 30 mensen?
10: Dat is zeker niet min, ook voor ons politiekorps. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Dat is ook niet in 1 keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
4: Weten we nu al, die mensen die opgepakt zijn of die geïdentificeerd zijn, zijn dat dezelfde jongeren als de vorige keren? Komen zij van buiten Oostende?
10: Maar het grootste deel komt van Oostende, ja.
11: Luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
13: Ik ben Michael van Nie.
14: Hallo, ik ben Louise Carton.
15: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont alias Pullen en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
11: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende vond voor de 20ste keer de artiestenreunie plaats. Vanuit heel Vlaanderen kwamen artiesten uit de Vlaamse showbiz herinneringen ophalen in Hotel Royal Astrid. Organisator Roos van den Driessen.
16: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
4: Welke artiesten komen naar deze reunie?
16: Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk, een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mens.
1: Het Westerkwartier heeft er een vernieuwde ontmoetingsplek bij. Op de hoek van de Timmermansstraat en de Stuiverstraat is er het Wijkpunt West. Buurtbewoners kunnen er terecht voor praktische hulp, digitale ondersteuning, informatie en ontmoeting. Tegelijk wordt het een vaste werkplek voor medewerkers, vrijwilligers en wijkwerkers van Perspectief. De voorbije maanden werd het Wijkpunt gerenoveerd. Het Energiehuis Oostende trekt met een mobiel kantoor naar enkele Oostendse wijken. Men kan er terecht voor onafhankelijk advies over energie, besparen, renoveren, verwarmen en meer. Binnenkort pakt het Energiehuis uit met infosessies over bepaalde thema's. In Oostende is het Ingels winkeltje in de Christinastraat definitief gesloten. Uitbater Peter Bijen ging op pensioen en er werd geen overnemer gevonden. Het Ingels winkeltje werd destijds gestart door Peter Maanhout. Meer regionieuws over een uur.
11: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Sinds 2 jaar geleden zijn we daar ook in Vajamundo bijgekomen, waar we toch tot een 250 mensen kunnen gaan. En waar we ook merken dat steeds meer en meer mensen ons weten te vinden in Oostende.
14: Eerste keer in de grote post. Ik heb altijd in het buitenland gewerkt. En dit keer mag ik in mijn stad in de grote post spelen. Dat is vooral een eer voor mij.
17: Natuurlijk, ja. De OC's blijven wat ze zijn. De verandering komt er voornamelijk naar het feit dat de mensen die aanwezig zullen zijn ook wel altijd de vaste en dezelfde mensen zullen zijn.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 10 graden. Morgen dinsdag veel zon, enkele wolkenvelden en temperaturen rond de 21 graden. Woensdag eerst droog met zon en wolken en temperaturen rond de 20 graden. Vanaf donderdag wordt het nog slechts 13 graden aan de kust.
11: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
11: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Een bijzonder project met vuilnisbakken, afvalkorven in de stad Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit het in elkaar?
18: Wel, we blijven innoveren en dit is toch wel een project die daar zeker op inspeelt. Het gaat om slimme sensoren die wij in onze 150 vuilnisbakken zullen installeren. Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen. Bovendien, en dat is dan misschien het interessante ook op lange termijn, kunnen wij zien welke vuilnisbakken er eventueel over bevraagd worden en eigenlijk heel veel gevuld worden. En kunnen we ook op die manier misschien trends zien richting sluitstorten, richting zwerfvuil die daarin gedumpt wordt. En kunnen we dat ook beter gaan monitoren en opvolgen.
11: Nieuws en info aan de kust.
19: Thuis aan de kust.
11: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Op de begraafplaats Stenen in Oostende werden tientallen bronzen kruisjes en letters gestolen van graven. De Oostendse politie vraagt aangifte te doen van elke diefstal. KVDO-voorzitter Frederik Willaert heeft een open brief geschreven aan de supporters. Na de perikelen in het bestuur had de supportersfederatie laten weten dat ze meer betrokken wil worden. Die boodschap lijkt aangekomen, want Frederik Willaert zegt dat hij het bestuur wil hervormen en uitbreiden. Het Blauwkruis van de kust is voorlopig uit de financiële gevarenzone. Een anonieme weldoener schonk 100.000 euro. Dat geld moet dienen om de komende maanden te overbruggen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
11: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Björn Anseeuw.
21: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
22: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
23: Ik ben Peter Kruimers, directeur van Toerisme en het Kurzaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
11: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Roos van den Driessen, u bent organisator van de Artiestenreunie in Oostende. Wat is dat, de Artiestenreunie?
16: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel. in de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu is het voor mij het tweede seizoen dat ik het doe, omdat zij wilde stoppen, dat ze zei, het is genoeg geweest voor mij, ja, wie gaat er het overnemen? En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
4: Welke artiesten komen naar deze reunie?
16: Er zijn verschillende artiesten, ik kan niet al de namen noemen, maar er zijn ook acteurs die komen, producers, managers die komen, die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen allemaal...
4: Hoeveel mensen komen er?
16: Dit jaar zijn we met 127, dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
4: En wat doen die artiesten op een reunie?
16: Wel, die mogen in feite één liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten ze komen en geplaceerd. En ze mogen één nummer brengen, maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk een artiestenreunie, is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
4: En daar is wel nood aan?
16: Eigenlijk wel. Want ik wil dat nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden. Dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
4: Waarom is het in Oostende?
16: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart, ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij, het tweede jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al 7 of 8 jaar hier ook in Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd en ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Het is een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen, dus het is leuk. Okay. En een mooi hotel. Dus. Okay. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
1: Bedankt voor het gesprek, Roos van den Driessen.
3: Nieuws en info aan de kust.
5: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee regionieuws.
1: Er waren honderden bezoekers op de trainingssite van de politie in de Klokhofstraat in Oostende. De politie nam er deel aan Open Bedrijvendag en toonde voor het eerst de oefenruimtes. Er waren ook demonstraties. In Blankenbergen sluiten 2 bekende horecazaken. Het gaat om pand 18 op de Markt en Casa Maurice. De vennootschap achter de uitbatingen legde de boeken neer. Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
6: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
4: Dit is op een hele bijzondere site.
6: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
4: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
6: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen... meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
1: Oostende volgt de situatie in de nieuwe stad van nabij op. Burgemeester John Crombie.
10: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Gulden Sporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Het was ook niet in 1 keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Want normaal gezien, meestal als ik in Oostende speel, heb ik zo 20 minuutjes, maximum 25 minuutjes gespeeld. Maar deze keer ga ik voor een lange set.
8: Wel, ik denk dat we vandaag op basketbal gezien hebben wat voetbalsupporters kunnen aanrichten. Want uiteindelijk de Turken die hier aanwezig waren, een goede 400 uit België, Nederland, Duitsland, kwamen hier in feite niet voor een basketbalmatch. Maar kwamen gewoon om relletjes te veroorzaken, schade te veroorzaken.
18: Wel, het is in Roxham gelegen op de hoek van de Zeeweg en de Oude Brugseweg. We werken daar al een aantal jaar aan de aanplant van het bos en gaan daar nu eigenlijk een verdere uitbreiding voorzien.
20: De bedoeling is eigenlijk dat het schip eigenlijk in zijn originele staat volledig terug opgebouwd wordt. Dus de mast komt er nog op, de bokken komen er nog op.
24: De hotelschool is uiteindelijk afgebroken en is een nieuwe school gekomen, de Foodbox. Maar bij de afbraakwerken heeft de school ook heel wat materiaal geschonken aan de stad Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Voor de vierde keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme. Op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Belcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaards ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostense G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedykleppers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
5: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
25: Bart Magerman, u bent van de Vlaamse Bridge Federatie. Jullie halen het wereldkampioenschap naar Oostende. Eerste vraagje, wat is dat, Bridge?
26: Bridge is een kaartspel dat ontstaan is uit het wiezen. Dat in principe wordt gespeeld met vier spelers die het spel beslechten. En waarbij kenmerkend is aan Bridge in vergelijking met andere spelen dat de gelukfactor eigenlijk zeer, zeer laag is.
25: Je moet het wel kunnen spelen. Het is niet zoals een potje manillen.
26: Nee, inderdaad. Als je wenst te bridgen, moet je toch een twaalftal lessen minimaal volgen. En een leerschool van 1 tot 2 jaar lijkt mij zeer wenselijk alvorens goed te kunnen bridgen.
25: Hier in Oostende waren eerder al kampioenschappen. Was dat de reden dat jullie terugkeren?
26: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier drie EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
25: Wat is te winnen op zo'n wereldkampioenschap? Is dat de eer of zijn dat geldprijzen?
26: Hier zal het vooral om de eer gaan in 2028. Dus het is een landencompetitie waarbij dus één land zal wereldkampioen worden. De eer is hier belangrijker dan de centen.
25: Jullie verwachten best wel veel mensen.
26: Wij schatten toch een heel aantal teams. Als je dat nu heel kort door de bocht zou moeten berekenen, schat ik tussen de 1500 à 2000 mensen die gedurende 14 dagen hier afwisselend aanwezig zullen zijn.
25: De vorige keer hebben jullie gespeeld in de Erehal. Dat zal nu in een grote zaal zijn?
26: Ja, voor een EK heb je minder ruimte nodig. Voor een WK moet je toch rekenen op minimaal 5.000-6.000 vierkante meter. Daardoor is de transformatie van het Kursaal heel wenselijk geweest en noodzakelijk.
25: Hier in Oostende is ook een bridgeclub. Worden die betrokken bij het wereldkampioenschap?
26: Sowieso alle bridgeclubs in Vlaanderen gaan betrokken worden. We hebben ook een heel aantal medewerkers. We hebben een staf van ongeveer een goede 100 mensen. Dus wij gaan zeker en vast beroep doen op lokale mensen, maar ook mensen van andere bridgeclubs.
5: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
5: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Noordzee regionieuws.
1: In Oostende vond voor de 20e keer de artiestenreunie plaats. Vanuit heel Vlaanderen kwamen artiesten uit de Vlaamse showbiz herinneringen ophalen in Hotel Royal Astrid. Organisator Roos van den Driessen.
16: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel, in de tijd, gestart 20 jaar geleden. En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
25: Welke artiesten komen naar deze reunie?
16: Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk een artiestenreunie, is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
1: Het Westerkwartier heeft er een vernieuwde ontmoetingsplek bij. Op de hoek van de Timmermansstraat en de Stuiverstraat is er het Wijkpunt West. Buurtbewoners kunnen er terecht voor praktische hulp, digitale ondersteuning, informatie en ontmoeting. Tegelijk wordt het een vaste werkplek voor medewerkers, vrijwilligers en wijkwerkers van Perspectief. De voorbije maanden werd het Wijkpunt gerenoveerd. Het Energiehuis Oostende trekt met een mobiel kantoor naar enkele Oostendse wijken. Men kan er terecht voor onafhankelijk advies over energie, besparen, renoveren, verwarmen en meer. Binnenkort pakt het Energiehuis uit met infosessies over bepaalde thema's. In Oostende is het Ingels winkeltje in de Christinastraat definitief gesloten. Uitbater Peter Bijen ging op pensioen en er werd geen overnemer gevonden. Het Ingels winkeltje werd destijds gestart door Peter Maanhout. Meer regionieuws over een uur.
9: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Tineke van Halemees.
13: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Frank Dierkens.
15: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
25: Op 1 oktober start een GFT-ophaling. Schepen voor Milieu, Judith Ooms. Hoe ver staat het met de organisatie van die ophaling?
17: Wel, zoals je weet leveren we de boksen of de bakken huis aan huis. We zijn daar volop mee bezig, maar door een technisch probleem in de levering lopen we wel wat vertraging op. Er zijn heel wat wijken in Oostende waar dat de bakken al geleverd zijn. Voor de mensen die al een bak ontvangen hebben, begint de levering vanaf 1 oktober. Voor de mensen die ze nog niet zullen ontvangen hebben op 1 oktober, want dat zijn er ook wel wat, zal de levering of de ophaling starten van zodra de bakken geleverd zijn.
25: Die zijn in een wel bepaald aantal wijken.
17: Dus we hebben een aantal wijken zijn volledig geleverd, een aantal andere zullen deze week worden afgerond. Stenen en Konterdam zullen nog niet gebeurd zijn en het zou kunnen in Mariakerkebad allicht ook nog niet. We werken zo snel we kunnen, maar voor de mensen is het duidelijk, van zodra je bak hebt, zal ze ook opgehaald worden wekelijks.
25: Ook met de levering van bakken voor appartementsgebouwen zijn er wat problemen?
17: Wel, we doen dat naar het einde toe, omdat we last minute nog heel veel aparte aanvragen hebben gehad voor al dan niet collectieve bakken of individuele bakken. Vandaar dat we nu volgende week of de week daarop aan alle appartementsgebouwen zullen leveren wat gevraagd is in de mate dat kan.
25: Tegen wanneer kan die GFT-ophaling lopen zoals ze moet lopen?
17: Ten laatste eind oktober plannen we volledig operationeel te zijn.
1: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
3: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Op de begraafplaats Stenen in Oostende werden tientallen bronzen kruisjes en letters gestolen van graven. De Oostendse politie vraagt aangifte te doen van elke diefstal. KVDO-voorzitter Frederik Willaert heeft een open brief geschreven aan de supporters. Na de perikelen in het bestuur had de supportersfederatie laten weten dat ze meer betrokken wil worden. Die boodschap lijkt aangekomen, want Frederik Willaert zegt dat hij het bestuur wil hervormen en uitbreiden. Het Blauwkruis van de kust is voorlopig uit de financiële gevarenzone. Een anonieme weldoener schonk 100.000 euro. Dat geld moet dienen om de komende maanden te overbruggen. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Een hele fijne maandag, daar zijn we met onze Dagklapper. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film At the Place of Ghosts. En dat mag duur vanavond voor The Plague, dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Zaterdag komen Dimitri Leu en Franke Fokketijn met hun voorstelling Pelias en Melisande en Pelias naar de Grote Post in Oostende. Tickets kosten ginder €28. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Dan kan je ons altijd een mail sturen en doe dat naar info@radionoordzee105.be.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Een bijzonder project van co-housing op Zandvoorde. We praten erover met Jordi Maassen van Residentie Vastgoed. Jordi, een eerste co-housing project in Zandvoorde.
4: Ja, dat klopt. Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy, maar toch samen. Ja.
3: Dit is op een hele bijzondere site.
4: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
3: Dat betekent concreet dat er een aantal nieuwe woningen komen, maar ook dat een oude graanmaalderij hersteld wordt, gerenoveerd wordt.
4: Dat klopt. We hebben eigenlijk het gedeelte waar de productie vroeger werd gedaan, die in zeer slechte toestand is, die dat we zo goed mogelijk proberen te herstellen. Met een combinatie nieuwbouw, want natuurlijk de technieken en de ecologie is daarin belangrijk. Gecombineerd met 2 nieuwbouwwoningen.
3: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
4: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laten we zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
3: Hier komen woningen. Wat zullen die woningen kosten en hoe groot zullen die woningen zijn?
4: Wel, een woning hier start vanaf €344.000. En die variëren een beetje tussen de 130 tot 170 vierkante meter. Dus wel opvallend vrij ruime woningen.
3: Dat kan een stuk goedkoper met een goedkoper BTW-regime. Leg dat kort eens uit.
4: Klopt. Doordat we werken met een afbraak en een heropbouw van de site, komt het in aanmerking voor het gunsttarief van 6% BTW. Waardoor de kosten daar ook al een groot stuk gedrukt worden en dat het een zeer betaalbaar project wordt.
3: De naam verwijst ook naar de vroegere functie.
4: Dat klopt. De site heeft verschillende functies gehad. Vroeger een olieslagerij geweest, later dan een graanmolen die hier ter plaatse nog staat, waar we ook nog een project voor zullen zoeken en dat die een goede plaats krijgt.
3: En hoe heet het?
4: Graanmolenhof.
1: Bedankt voor het gesprek, Jordi Maassen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: We willen ervoor zorgen dat er een aantal extra winkels komen, een aantal extra evenementen. En dat zal zeker bijdragen dat de mensen in de toekomst gerust zijn op Oudenburg. En dat is onze doelstelling.
6: Ja, vanuit het Reizenerscentrum De Heuzetoren hebben wij ook steun mogen ontvangen en hebben zij ook een aantal zaken verkocht.
7: Eerlijk gezegd, volgens mij een van de verborgen parels in Oostende.
6: Er is voor eerst het Stadsmuseum in de Lange Straat, er is museum in de Romestraat en er is de Venetiaanse handerijen op de Zeedijk.
8: Het nieuwjaarsgeschenk dit jaar voor de Oostendenaars is een herbruikbare drinkfles.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er waren honderden bezoekers op de trainingssite van de politie in de Klokhofstraat in Oostende. De politie nam er deel aan Open Bedrijvendag en toonde voor het eerst de oefenruimtes. Er waren ook demonstraties. In Blankenbergen sluiten 2 bekende horecazaken. Het gaat om pand 18 op de Markt en Casa Maurice. De vennootschap achter de uitbatingen legde de boeken neer. Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing.
9: Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
4: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
3: Dit is op een hele bijzondere site.
4: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
3: Cohousing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
4: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen... meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
9: Oostende volgt de situatie in de nieuwe stad van nabij op. Burgemeester John Crombie.
10: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Heldensporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Het was ook niet in 1 keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
9: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: De Vermeijdenschool in de Schermplantenstraat op Mariakerke bestaat 50 jaar. Directeur Muriel Jullet, dat was destijds eigenlijk een hele moderne school.
11: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
3: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
11: Ja, wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
3: Hoe gaat het nu met de Vermeijdenschool?
11: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
3: Jullie hebben heel wat archieven teruggevonden.
11: We hebben inderdaad heel wat mooie foto's teruggevonden, oude foto's. Helaas hebben we niet alles kunnen recupereren na ooit een keer een stortvloed in onze kelder. Maar we hebben inderdaad heel wat leuke, mooie foto's teruggevonden.
3: Jullie hebben eenmalig een open dag gehouden naar aanleiding van die 50ste verjaardag. Komt dat misschien nog eens terug?
11: Misschien komt dat ooit wel een keer terug, maar ik vrees dat het niet meer met mij zal zijn. Maar we hebben inderdaad een hele leuke dag gehouden. Dus morgens eigenlijk de burgemeester uitgenodigd. Speeches, oude leerkrachten, oude collega's teruggezien. En dan in de namiddag hebben we de deuren opengezet voor iedereen eigenlijk. Voor vooral oude leerlingen en de buurt. Iedereen was welkom bij ons op school.
3: U zei het daarnet en het spreekt een beetje tot de verbeelding. Dat was een school met een eigen zwembad.
11: Inderdaad, ja. En dat was ook wel onze sterkte. Dus heel veel kinderen uit de buurt kwamen naar onze school, want dat was wel een luxe om de kleutertjes meteen watergewenning te kunnen geven in een eigen zwembad, dus lekker dichtbij.
3: Dat is op een bepaald moment gestopt?
11: Ja, toen we overgenomen zijn door de scholengroep Stroom, dus het GO-onderwijs, hebben we dat dan wel noodgedwongen moeten stoppen, omdat het financieel plaatje niet meer haalbaar was.
3: Wat is er nu geworden van het zwembad?
11: Het zwembad is nu een toneelzaal geworden, wordt ook gebruikt door een toneelvereniging, die daar dus heel vaak hun repetities houden.
9: Proficiat met 50 jaar Vermeijdenschool, Muriel Jullet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Tineke van Hallemees.
13: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Frank Dierkens.
15: Hallo, ik ben Lars Katrijse en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
9: In Oostende vond voor de 20ste keer de artiestenreunie plaats. Vanuit heel Vlaanderen kwamen artiesten uit de Vlaamse showbiz herinneringen ophalen in Hotel Royal Astrid. Organisator Roos van den Driessen.
16: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel,
14: in de tijd gestart, 20 jaar geleden. En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
3: Welke artiesten komen naar deze reunie?
14: Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen. Een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
9: Het Westerkwartier heeft er een vernieuwde ontmoetingsplek bij. Op de hoek van de Timmermansstraat en de Stuiverstraat is er het Wijkpunt West. Buurtbewoners kunnen er terecht voor praktische hulp, digitale ondersteuning, informatie en ontmoeting. Tegelijk wordt het een vaste werkplek voor medewerkers, vrijwilligers en wijkwerkers van Perspectief. De voorbije maanden werd het Wijkpunt gerenoveerd. Het Energiehuis Oostende trekt met een mobiel kantoor naar enkele Oostendse wijken. Men kan er terecht voor onafhankelijk advies over energie, besparen, renoveren, verwarmen en meer. Binnenkort pakt het Energiehuis uit met infosessies over bepaalde thema's. In Oostende is het Ingels winkeltje in de Christinastraat definitief gesloten. Uitbater Peter Bijen ging op pensioen en er werd geen overnemer gevonden. Het Ingels winkeltje werd destijds gestart door Peter Maanhout. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Maar toen de Oostendien met de vraag kwam van kijk, wij zoeken nog Oostendenaars die in een kamer willen personaliseren, toen was ik dat wel direct genegen.
17: En dus zeker ook de wijzigingen die zullen aangepakt worden, is echt in overleg met de bewoners zelf.
18: We zitten Oostenden in de steigers en dat zowel met een korte ei als met een lange ei. Want we willen ervoor zorgen dat al dit patrimonium, dit erfgoed in volle glorie wordt hersteld. Niet alleen de gaanderijen, maar ook natuurlijk Thermae Palace. Dus dat we in één keer dat we doorpakken en ervoor zorgen dat heel dit complex, ja, dat terug echt een parel wordt aan de kust.
19: Toch aan de Oosteroever is een bron die de zeewacht van vroeger eigenlijk, Alleboud en Lefevre, die spreekt van 300 vrouwen uit Oostende. Andere bronnen zeggen die kwamen voornamelijk uit de oude vuurtorenwijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 10 graden. Morgen dinsdag veel zon, enkele wolkenvelden en temperaturen rond de 21 graden. Woensdag eerst droog met zon en wolken en temperaturen rond de 20 graden. Vanaf donderdag wordt het nog slechts 13 graden aan de kust.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
9: Burgemeester John Crombé, begin deze maand waren er ernstige feiten in de nieuwe stad.
3: U hebt toen een aantal maatregelen afgekondigd. Wat is de stand van zaken nu?
10: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Gulden Sporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En dan is de politie in grote getalen daar naartoe gegaan en heeft 30 mensen geïdentificeerd. En we gaan zien als daar ook herhaaldelijke overlastplegers in zitten om eventueel zelfs naar plaatsverboden te gaan.
3: Dat is toch niet min op een zondagavond tussenkomst van veel politie en 30 mensen?
10: Dat is zeker niet min, ook voor ons politiekorps. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Het was ook niet in één keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
3: Weten we nu al, die mensen die opgepakt zijn of die geïdentificeerd zijn, zijn dat dezelfde jongeren als de vorige keren? Komen zij van buiten Oostende?
10: Maar het grootste deel komt van Oostende, ja.
0: Dit is Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
9: Op de begraafplaats Stenen in Oostende werden tientallen bronzen kruisjes en letters gestolen van graven. De Oostendse politie vraagt aangifte te doen van elke diefstal. KVDO-voorzitter Frederik Willaert heeft een open brief geschreven aan de supporters. Na de perikelen in het bestuur had de supportersfederatie laten weten dat ze meer betrokken wil worden. Die boodschap lijkt aangekomen, want Frederik Willaert zegt dat hij het bestuur wil hervormen en uitbreiden. Het Blauwkruis van de Kust is voorlopig uit de financiële gevarenzone. Een anonieme weldoener schonk 100.000 euro. Dat geld moet dienen om de komende maanden te overbruggen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
21: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
22: Mijn naam is Arjan Jonkheren.
23: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Een bijzonder project met vuilnisbakken, afvalkorven in de stad Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit het in elkaar?
24: Wel, we blijven innoveren en dit is toch wel een project die daar zeker op inspeelt. Het gaat om slimme sensoren die wij in onze 150 vuilnisbakken zullen installeren. Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen. Bovendien, en dat is dan misschien het interessante ook op lange termijn, kunnen wij zien welke vuilnisbakken er eventueel over bevraagd worden en eigenlijk heel veel gevuld worden. En kunnen we ook op die manier misschien trends zien richting sluitstorten, richting zwerfvuil die daarin gedumpt wordt. En kunnen we dat ook beter gaan monitoren en opvolgen.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
9: Er waren honderden bezoekers op de trainingssite van de politie in de Klokhofstraat in Oostende. De politie nam er deel aan Open Bedrijvendag en toonde voor het eerst de oefenruimtes. Er waren ook demonstraties. In Blankenbergen sluiten twee bekende horecazaken. Het gaat om pand 18 op de Markt en Casa Maurice. De vennootschap achter de uitbatingen legde de boeken neer. Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
4: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
3: Dit is op een hele bijzondere site.
4: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer en heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
3: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
4: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
9: Oostende volgt de situatie in de nieuwe stad van nabij op. Burgemeester John Crombe.
10: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Guldensporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Het was ook niet in 1 keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
9: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: Ja, om breder te laten beleven, welke mooie plaatsen dat we hebben, wat dat er daar allemaal te zien is, wat dat ze kunnen doen. Trouwens ook Hans de Sector, de campingsector, staat daar ook in.
15: Het gemeentebestuur van Oudenburg wil een toeristische attractie maken van Plassendalen. Enerzijds heb je de oude sluizen, anderzijds het Spaans Tolhuis. En ik sluit daarbij nu aan met een binnenvaartmuseum.
1: Ze kunnen dat via de website. Dat is gewoon www.oostende.be/ombudsdienst. Ze kunnen dat ook via e-mail. Dat is gewoon ombudsdienst@oostende.be. Maar dat kan evengoed telefonisch.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
9: Voor de vierde keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Welcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaerts ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostendse G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedykleppers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat

0: moeten één liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten ze komen en geplaceerd. En ze mogen één nummer brengen, maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk een artiestenreunie, is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
1: En daar is wel nood aan?
0: Eigenlijk wel. Want ik wil dat nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden. Dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
1: Waarom is het in Oostende?
0: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij, het tweede jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al 7 of 8 jaar hier ook in Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd en ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Dus een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen. Dus het is leuk. Okay. En een mooi hotel. Dus. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
2: Bedankt voor het gesprek, Roos van den Driessen.
3: Nieuws en info aan de kust.
4: Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: In Oostende vond voor de 20e keer de artiestenreunie plaats. Vanuit heel Vlaanderen kwamen artiesten uit de Vlaamse showbiz herinneringen ophalen in Hotel Royal Astrid. Organisator Roos van den Driessen.
0: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
1: Welke artiesten komen naar deze reunie?
0: Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk, een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
2: Het Westerkwartier heeft er een vernieuwde ontmoetingsplek bij. Op de hoek van de Timmermansstraat en de Stuiverstraat is er het Wijkpunt West. Buurtbewoners kunnen er terecht voor praktische hulp, digitale ondersteuning, informatie en ontmoeting. Tegelijk wordt het een vaste werkplek voor medewerkers, vrijwilligers en wijkwerkers van Perspectief. De voorbije maanden werd het Wijkpunt gerenoveerd. Het Energiehuis Oostende trekt met een mobiel kantoor naar enkele Oostendse wijken. Men kan er terecht voor onafhankelijk advies over energie, besparen, renoveren, verwarmen en meer. Binnenkort pakt het Energiehuis uit met infosessies over bepaalde thema's. In Oostende is het Ingels winkeltje in de Christinastraat definitief gesloten. Uitbater Peter Bijen ging op pensioen en er werd geen overnemer gevonden. Het Ingels winkeltje werd destijds gestart door Peter Maanhout. Meer regionieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
6: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
8: Ik ben Asioen en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Bart Magerman, u bent van de Vlaamse Bridge Federatie. Jullie halen het wereldkampioenschap naar Oostende. Eerste vraagje, wat is dat, Bridge?
9: Bridge is een kaartspel dat ontstaan is uit het wiezen. Dat in principe wordt gespeeld met 4 spelers die het spel beslechten. En waarbij kenmerkend is aan Bridge in vergelijking met andere spelen dat de gelukfactor eigenlijk zeer, zeer laag is.
1: Je moet het wel kunnen spelen. Het is niet zoals een potje manillen.
9: Nee, inderdaad. Als je wenst te bridgen, moet je toch een 12-tal lessen minimaal volgen. En een leerschool van 1 tot 2 jaar lijkt mij zeer wenselijk alvorens goed te kunnen bridgen.
1: Hier in Oostende waren eerder al kampioenschappen. Was dat de reden dat jullie terugkeren?
9: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede staat.

0: samenwerking met toerisme, met het stadsbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
1: Wat is te winnen op zo'n wereldkampioenschap? Is dat de eer of zijn dat geldprijzen?
0: Hier zal het vooral om de eer gaan in 2028. Dus het is een landencompetitie waarbij dus één land zal wereldkampioen worden. De eer is hier belangrijker dan de centen.
1: Jullie verwachten best wel veel mensen.
0: Wij schatten toch een heel aantal teams, als je dat nu heel kort door de bocht zou moeten berekenen, schat ik tussen de 1500 à 2000 mensen die gedurende 14 dagen hier afwisselend aanwezig zullen zijn.
1: De vorige keer hebben jullie gespeeld in de Erehal, dat zal nu in een grote zaal zijn?
0: Ja, voor een EK heb je minder ruimte nodig, voor een WK moet je toch rekenen op minimaal 5.000-6.000 vierkante meter. Daardoor is de transformatie van het Kursaal heel wenselijk geweest en noodzakelijk.
1: Hier in Oostende is ook een bridgeclub. Worden die betrokken bij het wereldkampioenschap?
0: Sowieso alle bridgeclubs in Vlaanderen gaan betrokken worden. We hebben ook een heel aantal medewerkers. We hebben een staf van ongeveer een goede 100 mensen. Dus wij gaan zeker en vast beroep doen op lokale mensen, maar ook mensen van andere bridgeclubs.
2: Regionaal nieuws en info.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Op de begraafplaats Stenen in Oostende werden tientallen bronzen kruisjes en letters gestolen van graven. De Oostendse politie vraagt aangifte te doen van elke diefstal. KVDO-voorzitter Frederik Willaert heeft een open brief geschreven aan de supporters. Na de perikelen in het bestuur had de supportersfederatie laten weten dat ze meer betrokken wil worden. Die boodschap lijkt aangekomen, want Frederik Willaert zegt dat hij het bestuur wil hervormen en uitbreiden. Het Blauw Kruis van de Kust is voorlopig uit de financiële gevarenzone. Een anonieme weldoener schonk 100.000 euro. Dat geld moet dienen om de komende maanden te overbruggen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee, dagklapper.
5: Een hele fijne maandag, daar zijn we met onze dagklapper. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film At the Place of Ghosts. En dat mag duur vanavond voor The Plague, dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Zaterdag komen Dimitri Leu en Franke Fokketijn met hun voorstelling Pelias en Melisande en Pelias naar de Grote Post in Oostende. Tickets kosten ginder €28. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Dan kan je ons altijd een mail sturen en doe dat naar info@radionoordzee105.be.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Op 1 oktober start een GFT-ophaling. Schepen voor Milieu, Judith Ooms. Hoe ver staat het met de organisatie van die ophaling?
6: Wel, zoals je weet leveren we de boksen of de bakken huis aan huis. We zijn daar volop mee bezig, maar door een technisch probleem in de levering lopen we wel wat vertraging op. Er zijn heel wat wijken in Oostende waar dat de bakken al geleverd zijn. Voor de mensen die al een bak ontvangen hebben, begint de levering vanaf 1 oktober. Voor de mensen die ze nog niet zullen ontvangen hebben op 1 oktober, want dat zijn er ook wel wat, zal de levering of de ophaling starten van zodra de bakken geleverd zijn.
1: Die zijn in een wel bepaald aantal wijken.
6: Dus we hebben een aantal wijken zijn volledig geleverd, een aantal andere zullen deze week worden afgerond. Stenen en Konterdam zullen nog niet gebeurd zijn en het zou kunnen in Mariakerkebad allicht ook nog niet. We werken zo snel we kunnen, maar voor de mensen is het duidelijk, van zodra je bak hebt, zal ze ook opgehaald worden wekelijks.
1: Ook met de levering van bakken voor appartementsgebouwen zijn er wat problemen?
6: Wel, we doen dat naar het einde toe, omdat we last minute nog heel veel aparte aanvragen hebben gehad voor al dan niet collectieve bakken of individuele bakken. Vandaar dat we nu volgende week of de week daarop aan alle appartementsgebouwen zullen leveren wat gevraagd is in de mate dat kan.
1: Tegen wanneer kan die GFT-ophaling lopen zoals ze moet lopen?
6: Ten laatste eind oktober plannen we volledig operationeel te zijn.
4: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: De garnalen gaat absoluut een hele grote hoofdrol spelen in de beleving. Voor ons is natuurlijk een horecabestemming een sociaal verhaal. Dus we hopen dat daar heel veel mensen komen die elkaar daar kunnen ontmoeten in een gezellige sfeer.
8: Zelverok bestaat bijna 20 jaar. Het is een begrip in Oostende, zowel voor de stad, voor de senioren en voor het kurszaal.
9: Rond het interbellum is dat eigenlijk meer en meer gekomen tot wat het nu is, de strandcabine die blijft staan. Hier en daar heb je nu nog wel badkarren, maar ze blijven meestal wel gewoon staan. Ze staan vast.
10: Het is opvallend dat op de Vesterskaai, er zijn nog maar 10 kraampjes, dat alle 10 de kraampjes wel ook verkopen. Dat is een schitterend culinair lekker product.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Er waren honderden bezoekers op de trainingssite van de politie in de Klokhofstraat in Oostende. De politie nam er deel aan Open Bedrijvendag en toonde voor het eerst de oefenruimtes. Er waren ook demonstraties. In Blankenbergen sluiten 2 bekende horecazaken. Het gaat om pand 18 op de Markt en Casa Maurice. De vennootschap achter de uitbatingen legde de boeken neer. Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
11: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
1: Dit is op een hele bijzondere site.
11: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
1: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
11: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
4: Oostende volgt de situatie in de nieuwe stad van nabij op. Burgemeester John Crombe.
12: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Gulden Sporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Het was ook niet in 1 keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
4: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
1: Een bijzonder project van co-housing op Zandvoorde. We praten erover met Jordi Maassen van Residentie Vastgoed. Jordi, een eerste co-housing project in Zandvoorde.
11: Ja, dat klopt. Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy, maar toch samen. Ja.
1: Dit is op een hele bijzondere site.
11: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
1: Dat betekent concreet dat er een aantal nieuwe woningen komen, maar ook dat een oude graanmaalderij hersteld wordt, gerenoveerd wordt.
11: Dat klopt. We hebben eigenlijk het gedeelte waar de productie vroeger werd gedaan, die in zeer slechte toestand is, die dat we zo goed mogelijk proberen te herstellen. Met een combinatie nieuwbouw, want natuurlijk de technieken en de ecologie is daarin belangrijk. Gecombineerd met 2 nieuwbouwwoningen.
1: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
11: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
1: Hier komen woningen. Wat zullen die woningen kosten en hoe groot zullen die woningen zijn?
11: Wel, een woning hier start vanaf €344.000 en die variëren een beetje tussen de 130 tot 170 vierkante meter. Dus wel opvallend vrij ruime woningen.
1: Dat kan een stuk goedkoper met een goedkoper BTW-regime. Leg dat kort eens uit.
11: Klopt. Doordat we werken met een afbraak en een heropbouw van de site, komt het in aanmerking voor het gunsttarief van 6% BTW. Waardoor de kosten daar ook al een groot stuk gedrukt worden en dat het een zeer betaalbaar project wordt.
1: De naam verwijst ook naar de vroegere functie.
11: Dat klopt. De site heeft verschillende functies gehad. Vroeger een olieslagerij geweest, later dan een graanmolen die hier ter plaatse nog staat, waar we ook nog een project voor zullen zoeken en dat die een goede plaats krijgt.
1: En hoe heet het?
11: Graanmolenhof.
4: Bedankt voor het gesprek, Jordi Maassen.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
14: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
15: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Mark Wazier, Marja Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
4: In Oostende vond voor de 20ste keer de artiestenreunie plaats. Vanuit heel Vlaanderen kwamen artiesten uit de Vlaamse showbiz herinneringen ophalen in Hotel Royal Astrid. Organisator Roos van den Driessen.
17: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
1: Welke artiesten komen naar deze reunie?
17: Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk, een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
4: Het Westerkwartier heeft er een vernieuwde ontmoetingsplek bij. Op de hoek van de Timmermansstraat en de Stuiverstraat is er het Wijkpunt West. Buurtbewoners kunnen er terecht voor praktische hulp, digitale ondersteuning, informatie en ontmoeting. Tegelijk wordt het een vaste werkplek voor medewerkers, vrijwilligers en wijkwerkers van Perspectief. De voorbije maanden werd het Wijkpunt gerenoveerd. Het Energiehuis Oostende trekt met een mobiel kantoor naar enkele Oostendse wijken. Men kan er terecht voor onafhankelijk advies over energie, besparen, renoveren, verwarmen en meer. Binnenkort pakt het Energiehuis uit met infosessies over bepaalde thema's. In Oostende is het Ingels winkeltje in de Christinastraat definitief gesloten. Uitbater Peter Bijen ging op pensioen en er werd geen overnemer gevonden. Het Ingels winkeltje werd destijds gestart door Peter Maanhout. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Dus er is nu gewoon een gigantische deurmat van 6 op 9 meter en er staat drankje voor alles. En dat is gewoon om iedereen te bedanken voor de inspanningen tot nu toe met corona en zo. En ook dikke santé, omdat we nu terug eentje mogen drinken.
19: Het is toch wel werk dat veel voor mij betekent. Ook veel voor Roa betekent. Ik denk ook voor Oostende. Ja, het is jammer dat dat werk gaat verdwijnen, maar dat hoort er langs de ene kant wel een beetje bij. En we zullen Roa ooit wel nog eens terugzien in de stad. Hè.
20: Het is ook een leuke slogan die erop staat. Drankje voor alles of dankje voor alles. We zijn ook heel blij dat de mensen terug mogen komen naar Oostende.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 10 graden. Morgen dinsdag veel zon, enkele wolkenvelden en temperaturen rond de 21 graden. Woensdag eerst droog met zon en wolken en temperaturen rond de 20 graden. Vanaf donderdag wordt het nog slechts 13 graden aan de kust.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
3: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: De Vermeijdenschool in de Schermplantenstraat op Mariakerke bestaat 50 jaar. Directeur Muriel Jullet, dat was destijds eigenlijk een hele moderne school.
6: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
1: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
6: Ja, wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
1: Hoe gaat het nu met de Vermeijdenschool?
6: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
1: Jullie hebben heel wat archieven teruggevonden.
6: We hebben inderdaad heel wat mooie foto's teruggevonden, oude foto's. Helaas hebben we niet alles kunnen recupereren na ooit een keer een stortvloed in onze kelder. Maar we hebben inderdaad heel wat leuke, mooie foto's teruggevonden.
1: Jullie hebben eenmalig een open dag gehouden naar aanleiding van die 50ste verjaardag. Komt dat misschien nog eens terug?
6: Misschien komt dat ooit wel een keer terug, maar ik vrees dat het niet meer met mij zal zijn. Maar we hebben inderdaad een hele leuke dag gehouden. Dus morgens eigenlijk met de burgemeester uitgenodigd, speeches, oude leerkrachten, oude collega's teruggezien. En dan in de namiddag hebben we de deuren opengezet voor iedereen eigenlijk, voor vooral oude leerlingen en de buurt. Iedereen was welkom bij ons op school.
1: U zei het daarnet en het spreekt een beetje tot de verbeelding. Dat was een school met een eigen zwembad.
6: Inderdaad, ja. En dat was ook wel onze sterkte. Dus heel veel kinderen uit de buurt kwamen naar onze school, want dat was wel een luxe om de kleutertjes meteen watergewenning te kunnen geven in een eigen zwembad, dus lekker dichtbij.
1: Dat is op een bepaald moment gestopt?
6: Ja, toen we overgenomen zijn door de scholengroep Stroom, dus het GO-onderwijs, hebben we dat dan wel noodgedwongen moeten stoppen, omdat het financieel plaatje niet meer haalbaar was.
1: Wat is er nu geworden van het zwembad?
6: Het zwembad is nu een toneelzaal geworden, wordt ook gebruikt door een toneelvereniging, die daar dus heel vaak hun repetities houden.
4: Proficiat met 50 jaar Vermeijdenschool, Muriel Jullet.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Noordzee regionieuws.
4: Op de begraafplaats Stenen in Oostende werden tientallen bronzen kruisjes en letters gestolen van graven. De Oostendse politie vraagt aangifte te doen van elke diefstal. KVDO-voorzitter Frederik Willaert heeft een open brief geschreven aan de supporters. Na de perikelen in het bestuur had de supportersfederatie laten weten dat ze meer betrokken wil worden. Die boodschap lijkt aangekomen, want Frederik Willaert zegt dat hij het bestuur wil hervormen en uitbreiden. Het Blauwkruis van de kust is voorlopig uit de financiële gevarenzone. Een anonieme weldoener schonk 100.000 euro. Dat geld moet dienen om de komende maanden te overbruggen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
21: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
22: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
23: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Burgemeester John Crombé, begin deze maand waren er ernstige feiten in de nieuwe stad. U hebt toen een aantal maatregelen afgekondigd. Wat is de stand van zaken nu?
12: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Guldensporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouilles en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En dan is de politie in grote getallen daar naartoe gegaan en heeft 30 mensen geïdentificeerd. En we gaan zien als daar ook herhaaldelijke overlastplegers in zitten om eventueel zelfs naar plaatsverboden te gaan.
1: Dat is toch niet min op een zondagavond tussenkomst van veel politie en 30 mensen?
12: Dat is zeker niet min, ook voor ons politiekorps. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Het was ook niet in één keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
1: Weten we nu al, die mensen die opgepakt zijn of die geïdentificeerd zijn, zijn dat dezelfde jongeren als de vorige keren? Komen zij van buiten Oostende?
12: Maar het grootste deel komt van Oostende, ja.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
4: Er waren honderden bezoekers op de trainingssite van de politie in de Klokhofstraat in Oostende. De politie nam er deel aan Open Bedrijvendag en toonde voor het eerst de oefenruimtes. Er waren ook demonstraties. In Blankenbergen sluiten twee bekende horecazaken. Het gaat om pand 18 op de Markt en Casa Maurice. De vennootschap achter de uitbatingen legde de boeken neer. Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
11: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
1: Dit is op een hele bijzondere site.
11: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
1: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
11: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen... meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
4: Oostende volgt de situatie in de nieuwe stad van nabij op. Burgemeester John Crombie.
12: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Gulden Sporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouilles en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Dat is ook niet in 1 keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
4: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: We maken het extra gezellig door onze samenwerking met Toerisme Oostende, waarbij dat er heel veel verschillende muziekbands, zowel in de voor- als de namiddag, voor animatie gaan zorgen.
7: En we hopen op positief nieuws natuurlijk van burgemeester het Schepencollege, zodat volgend jaar onze 11e editie terug van start kan gaan.
12: Dat was zeer intentioneel en dat is een voorzitter onwaardig. Wouter de Vriend heeft hier echt een ondemocratische bok geschoten.
8: Allee, de manier waarop u nu show verkoopt en tekeer gaat. Ik volg de procedures. U was te laat en dat kan gebeuren. Uw vergissen is menselijk.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
4: Voor de 4e keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Welcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor Iedereen is een initiatief van Axel Rijkaards ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, 3 Oostendse G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedykleppers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Een bijzonder project met vuilnisbakken, afvalkorven in de stad Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit het in elkaar?
6: Wat we blijven innoveren en dit is toch wel een project die daar zeker op inspeelt. Het gaat om slimme sensoren die wij in onze 150 vuilnisbakken zullen installeren. Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen. Bovendien, en dat is dan misschien het interessante ook op lange termijn, kunnen wij zien welke vuilnisbakken er eventueel over bevraagd worden en eigenlijk heel veel gevuld worden en kunnen we ook op die manier misschien trends zien richting sluitstorten, richting zwerfvuil die daarin gedumpt wordt en kunnen we dat ook beter gaan monitoren en opvolgen. Radio
2: Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
4: In Oostende vond voor de 20ste keer de artiestenreunie plaats. Vanuit heel Vlaanderen kwamen artiesten uit de Vlaamse showbiz herinneringen ophalen in Hotel Royal Astrid. Organisator Roos van den Driessen.
17: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
4: Welke artiesten komen naar deze reunie?
17: Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk, een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
4: Het Westerkwartier heeft er een vernieuwde ontmoetingsplek bij. Op de hoek van de Timmermansstraat en de Stuiverstraat is er het Wijkpunt West. Buurtbewoners kunnen er terecht voor praktische hulp, digitale ondersteuning, informatie en ontmoeting. Tegelijk wordt het een vaste werkplek voor medewerkers, vrijwilligers en wijkwerkers van Perspectief. De voorbije maanden werd het Wijkpunt gerenoveerd. Het Energiehuis Oostende trekt met een mobiel kantoor naar enkele Oostendse wijken. Men kan er terecht voor onafhankelijk advies over energie, besparen, renoveren, verwarmen en meer. Binnenkort pakt het Energiehuis uit met infosessies over bepaalde thema's. In Oostende is het Ingels winkeltje in de Christinastraat definitief gesloten. Uitbater Peter Bijen ging op pensioen en er werd geen overnemer gevonden. Het Ingels winkeltje werd destijds gestart door Peter Maanhout. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
10: Ik ben Kirby Hallemees.
13: Ik ben Gaël Bouzin.
14: Ik ben Roger Jonker in Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Roos van den Driessen, u bent organisator van de artiestenreunie in Oostende. Wat is dat, de artiestenreunie?
17: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu is het voor mij het tweede seizoen dat ik het doe, omdat zij wilde stoppen, dat ze zei het is genoeg geweest voor mij, ja, wie gaat er het overnemen? En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
1: Welke artiesten komen naar deze reunie?
17: Er zijn verschillende artiesten, ik kan niet al de namen noemen, maar er zijn ook acteurs die komen, producers, managers die komen, die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen allemaal...
1: Hoeveel mensen komen er?
17: Dit jaar zijn we met 127, dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
1: En wat doen die artiesten op een reunie?
17: Wel, die mogen in feite één liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten ze komen en geplaceerd. En ze mogen één nummer brengen, maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk, een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
1: En daar is wel nood aan?
17: Eigenlijk wel. Want ik wil dat nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden. Dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
1: Waarom is het in Oostende?
17: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart, ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij, het tweede jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al 7 of 8 jaar hier ook in Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd. Ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Dat is een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen. Dus het is leuk. Okay. En een mooi hotel. Dus. Okay. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mens.
4: Bedankt voor het gesprek, Roos van den Driessen.

0: Noordzee regionieuws.
1: Op de begraafplaats Stenen in Oostende werden tientallen bronzen kruisjes en letters gestolen van graven. De Oostendse politie vraagt aangifte te doen van elke diefstal. KVDO-voorzitter Frederik Willaert heeft een open brief geschreven aan de supporters. Na de perikelen in het bestuur had de supportersfederatie laten weten dat ze meer betrokken wil worden. Die boodschap lijkt aangekomen, want Frederik Willaert zegt dat hij het bestuur wil hervormen en uitbreiden. Het Blauw Kruis van de Kust is voorlopig uit de financiële gevarenzone. Een anonieme weldoener schonk 100.000 euro. Dat geld moet dienen om de komende maanden te overbruggen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
0: Noordzee Dagklapper.
4: Een hele fijne maandag, daar zijn we met onze dagklapper. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film At the Place of Ghosts. En dat mag duur vanavond voor The Plague, dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Zaterdag komen Dimitri Leu en Franke Fokketijn met hun voorstelling Pelias en Melisande en Pelias naar de Grote Post in Oostende. Tickets kosten ginder €28. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Dan kan je ons altijd een mail sturen en doe dat naar info@radionoordzee105.be.
2: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Bart Magerman, u bent van de Vlaamse Bridge Federatie. Jullie halen het wereldkampioenschap naar Oostende. Eerste vraagje, wat is dat, Bridge?
6: Bridge is een kaartspel dat ontstaan is uit het wiezen. Dat in principe wordt gespeeld met 4 spelers die het spel beslechten. En waarbij kenmerkend is aan Bridge in vergelijking met andere spelen dat de gelukfactor eigenlijk zeer, zeer laag is.
5: Je moet het wel kunnen spelen. Het is niet zoals een potje manillen.
6: Nee, inderdaad. Als je wenst te bridgen, moet je toch een 12-tal lessen minimaal volgen. En een leerschool van 1 tot 2 jaar lijkt mij zeer wenselijk alvorens goed te kunnen bridgen.
5: Hier in Oostende waren eerder al kampioenschappen. Was dat de reden dat jullie terugkeren?
6: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
5: Wat is te winnen op zo'n wereldkampioenschap? Is dat de eer of zijn dat geldprijzen?
6: Hier zal het vooral om de eer gaan in 2028. Dus het is een landencompetitie waarbij dus één land zal wereldkampioen worden. De eer is hier belangrijker dan de centen.
5: Jullie verwachten best wel veel mensen.
6: Wij schatten toch een heel aantal teams. Als je dat nu heel kort door de bocht zou moeten berekenen, schat ik tussen de 1500 à 2000 mensen die gedurende 14 dagen hier afwisselend aanwezig zullen zijn.
5: De vorige keer hebben jullie gespeeld in de Erehal. Dat zal nu in een grote zaal zijn?
6: Ja, voor een EK heb je minder ruimte nodig. Voor een WK moet je toch rekenen op minimaal 5.000-6.000 vierkante meter. Daardoor is de transformatie van het Kursaal heel wenselijk geweest en noodzakelijk.
5: Hier in Oostende is ook een bridgeclub. Worden die betrokken bij het wereldkampioenschap?
6: Sowieso alle bridgeclubs in Vlaanderen gaan betrokken worden. We hebben ook een heel aantal medewerkers. We hebben een staf van ongeveer een goede 100 mensen. Dus wij gaan zeker en vast beroep doen op lokale mensen, maar ook mensen van andere bridgeclubs.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Ik ken Oostende wel al een beetje, omdat we hier ook met ons gezelschap vaak spelen, toneelspelen met Compagnie de Hoe. En op Theater aan Zee heel veel gespeeld heb. En als ik naar de zee ga in de vakantie, zo vind ik het ook fijn om naar Oostende te komen. Omdat je goede restaurants hebt en winkels.
8: Als ik kijk wat er nu al is en als ik merk hoe de spreiding in elkaar zit, dan denk ik dat we echt 9 volle maanden gaan hebben die ook heel veel respect zullen tonen voor het werk van Ensor.
9: Die zone ligt in het einde van de Polderstraat en een stukje Keerweg, omdat dat eigenlijk een gebied is waar het heel moeilijk is om te passeren of om eigenlijk een fietser in te halen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Er waren honderden bezoekers op de trainingssite van de politie in de Klokhofstraat in Oostende. De politie nam er deel aan Open Bedrijvendag en toonde voor het eerst de oefenruimtes. Er waren ook demonstraties. In Blankenbergen sluiten twee bekende horecazaken. Het gaat om pand 18 op de Markt en Casa Maurice. De vennootschap achter de uitbatingen legde de boeken neer. Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
10: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
5: Dit is op een hele bijzondere site.
10: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
5: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
10: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen... meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
1: Oostende volgt de situatie in de nieuwe stad van nabij op. Burgemeester John Crombie.
11: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Guldensporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouilles en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Het was ook niet in 1 keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Op 1 oktober start een GFT-ophaling. Schepen voor Milieu, Judith Ooms. Hoe ver staat het met de organisatie van die ophaling?
12: Wel, zoals je weet leveren we de boksen of de bakken huis aan huis. We zijn daar volop mee bezig, maar door een technisch probleem in de levering lopen we wel wat vertraging op. Er zijn heel wat wijken in Oostende waar dat de bakken al geleverd zijn. Voor de mensen die al een bak ontvangen hebben, begint de levering vanaf 1 oktober. Voor de mensen die ze nog niet zullen ontvangen hebben op 1 oktober, want dat zijn er ook wel wat, zal de levering of de ophaling starten van zodra de bakken geleverd zijn.
5: Die zijn in een wel bepaald aantal wijken.
12: Dus we hebben een aantal wijken zijn volledig geleverd, een aantal andere zullen deze week worden afgerond. Stenen en Konterdam zullen nog niet gebeurd zijn en het zou kunnen in Mariakerkebad allicht ook nog niet. We werken zo snel we kunnen, maar voor de mensen is het duidelijk, van zodra je bak hebt, zal ze ook opgehaald worden wekelijks.
5: Ook met de levering van bakken voor appartementsgebouwen zijn er wat problemen?
12: Wel, we doen dat naar het einde toe, omdat we last minute nog heel veel aparte aanvragen hebben gehad voor al dan niet collectieve bakken of individuele bakken. Vandaar dat we nu volgende week of de week daarop aan alle appartementsgebouwen zullen leveren wat gevraagd is in de mate dat kan.
5: Tegen wanneer kan die GFT-ophaling lopen zoals ze moet lopen?
12: Ten laatste eind oktober plannen we volledig operationeel te zijn.
1: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
14: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
15: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
16: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende vond voor de 20e keer de artiestenreunie plaats. Vanuit heel Vlaanderen kwamen artiesten uit de Vlaamse showbiz herinneringen ophalen in Hotel Royal Astrid. Organisator Roos van den Driessen.
17: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
5: Welke artiesten komen naar deze reunie?
17: Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk, een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
1: Het Westerkwartier heeft er een vernieuwde ontmoetingsplek bij. Op de hoek van de Timmermansstraat en de Stuiverstraat is er het Wijkpunt West. Buurtbewoners kunnen er terecht voor praktische hulp, digitale ondersteuning, informatie en ontmoeting. Tegelijk wordt het een vaste werkplek voor medewerkers, vrijwilligers en wijkwerkers van Perspectief. De voorbije maanden werd het Wijkpunt gerenoveerd. Het Energiehuis Oostende trekt met een mobiel kantoor naar enkele Oostendse wijken. Men kan er terecht voor onafhankelijk advies over energie, besparen, renoveren, verwarmen en meer. Binnenkort pakt het Energiehuis uit met infosessies over bepaalde thema's. In Oostende is het Ingels winkeltje in de Christinastraat definitief gesloten. Uitbater Peter Bijen ging op pensioen en er werd geen overnemer gevonden. Het Ingels winkeltje werd destijds gestart door Peter Maanhout. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: We hebben allemaal kunstenaars gezocht die daar een link mee hebben. Met Carnival of Life of met James Ensor. Ik zie het wel goed komen eigenlijk, ja.
19: Ja, heel vaak als we er even tussenuit willen, dan komen wij in Oostende wat uitwaaien. Enorm fijn om hier nu een werk te mogen hebben dat ook publiek toegankelijk is.
20: We willen een klein verhaal klaarmaken voor de toekomst. En als we die toekomst willen instappen, dan is het vandaag tijd voor jonge gasten om het stuur over te nemen.
21: We hebben toen eigenlijk vastgesteld dat er in Oostende heel wat parken, pleinen en plekken zijn waar mensen samenkomen, ontmoetingsplaatsen. En die zijn eigenlijk wel aan een update toe.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 10 graden. Morgen dinsdag veel zon, enkele wolkenvelden en temperaturen rond de 21 graden. Woensdag eerst droog met zon en wolken en temperaturen rond de 20 graden. Vanaf donderdag wordt het nog slechts 13 graden aan de kust.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
5: Een bijzonder project van co-housing op Zandvoorde. We praten erover met Jordi Maassen van Residentie Vastgoed. Jordi, een eerste co-housing project in Zandvoorde.
10: Ja, dat klopt. Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy, maar toch samen. Ja.
5: Dit is op een hele bijzondere site.
10: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
5: Dat betekent concreet dat er een aantal nieuwe woningen komen, maar ook dat een oude graanmaalderij hersteld wordt, gerenoveerd wordt.
10: Dat klopt. We hebben eigenlijk het gedeelte waar de productie vroeger werd gedaan, die in zeer slechte toestand is, die dat we zo goed mogelijk proberen te herstellen. Met een combinatie nieuwbouw, want natuurlijk de technieken en de ecologie is daarin belangrijk. Gecombineerd met 2 nieuwbouwwoningen.
5: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
10: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
5: Hier komen woningen. Wat zullen die woningen kosten en hoe groot zullen die woningen zijn?
10: Wel, een woning hier start vanaf €344.000. En die variëren een beetje tussen de 130 tot 170 vierkante meter. Dus wel opvallend vrij ruime woningen.
5: Dat kan een stuk goedkoper met een goedkoper BTW-regime. Leg dat kort eens uit.
10: Klopt. Doordat we werken met een afbraak en een heropbouw van de site, komt het in aanmerking voor het gunsttarief van 6% BTW. Waardoor de kosten daar ook al een groot stuk gedrukt worden en dat het een zeer betaalbaar project wordt.
5: De naam verwijst ook naar de vroegere functie.
10: Dat klopt. De site heeft verschillende functies gehad. Vroeger een olieslagerij geweest, later dan een graanmolen die hier ter plaatse nog staat, waar we ook nog een project voor zullen zoeken en dat die een goede plaats krijgt.
5: En hoe heet het?
10: Graanmolenhof.
1: Bedankt voor het gesprek, Jordi Maassen.
3: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Op de begraafplaats Stenen in Oostende werden tientallen bronzen kruisjes en letters gestolen van graven. De Oostendse politie vraagt aangifte te doen van elke diefstal. KVDO-voorzitter Frederik Willaert heeft een open brief geschreven aan de supporters. Na de perikelen in het bestuur had de supportersfederatie laten weten dat ze meer betrokken wil worden. Die boodschap lijkt aangekomen, want Frederik Willaert zegt dat hij het bestuur wil hervormen en uitbreiden. Het Blauwkruis van de Kust is voorlopig uit de financiële gevarenzone. Een anonieme weldoener schonk 100.000 euro. Dat geld moet dienen om de komende maanden te overbruggen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, ik ben Willy Sommers.
22: Ik ben Romina van Oren.
23: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
24: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
5: De Vermeijdenschool in de Schermplantenstraat op Mariakerke bestaat 50 jaar. Directeur Muriel Jullet, dat was destijds eigenlijk een hele moderne school.
25: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
5: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
25: Ja, wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
5: Hoe gaat het nu met de Vermeijdenschool?
25: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
5: Jullie hebben heel wat archieven teruggevonden.
25: We hebben inderdaad heel wat mooie foto's teruggevonden, oude foto's. Helaas hebben we niet alles kunnen recupereren na ooit een keer een stortvloed in onze kelder. Maar we hebben inderdaad heel wat leuke, mooie foto's teruggevonden.
5: Jullie hebben eenmalig een open dag gehouden naar aanleiding van die 50ste verjaardag. Komt dat misschien nog eens terug?
25: Misschien komt dat ooit wel een keer terug, maar ik vrees dat het niet meer met mij zal zijn. Maar we hebben inderdaad een hele leuke dag gehouden. Dus morgens eigenlijk de burgemeester uitgenodigd. Speeches, oude leerkrachten, oude collega's teruggezien. En dan in de namiddag hebben we de deuren opengezet voor iedereen eigenlijk. Voor vooral oude leerlingen en de buurt. Iedereen was welkom bij ons op school.
5: U zei het daarnet en het spreekt een beetje tot de verbeelding. Dat was een school met een eigen zwembad.
25: Inderdaad, ja. En dat was ook wel onze sterkte. Dus heel veel kinderen uit de buurt kwamen naar onze school, want dat was wel een luxe om de kleutertjes meteen watergewenning te kunnen geven in een eigen zwembad, dus lekker dichtbij.
5: Dat is op een bepaald moment gestopt?
25: Ja, toen we overgenomen zijn door de scholengroep Stroom, dus het GO-onderwijs, hebben we dat dan wel noodgedwongen moeten stoppen, omdat het financieel plaatje niet meer haalbaar was.
5: Wat is er nu geworden van het zwembad?
25: Het zwembad is nu een toneelzaal geworden, wordt ook gebruikt door een toneelvereniging, die daar dus heel vaak hun repetities houden.
1: Proficiat met 50 jaar Vermeijdenschool, Muriel Jullet.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er waren honderden bezoekers op de trainingssite van de politie in de Klokhofstraat in Oostende. De politie nam er deel aan Open Bedrijvendag en toonde voor het eerst de oefenruimtes. Er waren ook demonstraties. In Blankenbergen sluiten twee bekende horecazaken. Het gaat om pand 18 op de Markt en Casa Maurice. De vennootschap achter de uitbatingen legde de boeken neer. Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
2: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
3: Dit is op een hele bijzondere site.
2: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
3: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
2: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen... meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
1: Oostende volgt de situatie in de nieuwe stad van nabij op. Burgemeester John Crombé.
4: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Guldensporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Dat is ook niet in 1 keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Vorige jaren hadden we telkens kunstenaars gevraagd om werken beeldende kunst in de winkels van de Alfons Pieterslaan en op de Nieuwpoortse Steenweg te plaatsen.
6: Het doel van de petitie was om een nieuw Bredens-zwerfkattenbeleid op te starten.
7: We zijn nu in Bredene. En Bredene is een van de initiatieven die beloond worden met een cheque van 10.000 euro.
8: Dikwijls vergeten mensen dat het tegelijkertijd Zeebrugge en Oostende 2 aanvallen geweest zijn. Maar de vindictief was de eerste keer in Zeebrugge en dan de tweede keer was hij in Oostende en hij is hier eigenlijk geëindigd.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Voor de 4e keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredene brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Welcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaards ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, 3 Oostense G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Burgemeester John Crombé, begin deze maand waren er ernstige feiten in de nieuwe stad.
9: U hebt toen een aantal maatregelen afgekondigd. Wat is de stand van zaken nu?
4: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Gulden Sporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En dan is de politie in grote getallen daar naartoe gegaan en heeft 30 mensen geïdentificeerd. En we gaan zien als daar ook herhaaldelijke overlastplegers in zitten om eventueel zelfs naar plaatsverboden te gaan.
9: Dat is toch niet min op een zondagavond tussenkomst van veel politie en 30 mensen?
4: Dat is zeker niet min, ook voor ons politiekorps. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Het was ook niet in één keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
9: Ja. Weten we nu al, die mensen die opgepakt zijn of die geïdentificeerd zijn, zijn dat dezelfde jongeren als de vorige keren? Komen zij van buiten Oostende?
4: Maar het grootste deel komt van Oostende, ja.
0: Regionieuws.
10: In Oostende vond voor de 20e keer de artiestenreunie plaats. Vanuit heel Vlaanderen kwamen artiesten uit de Vlaamse showbiz

0: kwartier heeft er een vernieuwde ontmoetingsplek bij. Op de hoek van de Timmermansstraat en de Stuiverstraat is er het Wijkpunt West. Buurtbewoners kunnen er terecht voor praktische hulp, digitale ondersteuning, informatie en ontmoeting. Tegelijk wordt het een vaste werkplek voor medewerkers, vrijwilligers en wijkwerkers van Perspectief. De voorbije maanden werd het Wijkpunt gerenoveerd. Het Energiehuis Oostende trekt met een mobiel kantoor naar enkele Oostendse wijken. Men kan er terecht voor onafhankelijk advies over energie, besparen, renoveren, verwarmen en meer. Binnenkort pakt het Energiehuis uit met infosessies over bepaalde thema's. In Oostende is het Ingels winkeltje in de Christinastraat definitief gesloten. Uitbater Peter Bijen ging op pensioen en er werd geen overnemer gevonden. Het Ingels winkeltje werd destijds gestart door Peter Maanhout. Meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
3: Ik ben Maaike van Ie.
4: Hallo, ik ben Louise Carton.
5: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pong alias Pulle en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Een bijzonder project met vuilnisbakken, afvalkorven in de stad Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit het in elkaar?
4: Wel, we blijven innoveren en dit is toch wel een project die daar zeker op inspeelt. Het gaat om slimme sensoren die wij in onze 150 vuilnisbakken zullen installeren. Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen. Bovendien, en dat is dan misschien het interessante ook op lange termijn, kunnen wij zien welke vuilnisbakken er eventueel over bevraagd worden en eigenlijk heel veel gevuld worden en kunnen we ook op die manier misschien trends zien richting sluitstorten, richting zwerfvuil die daarin gedumpt wordt en kunnen we dat ook beter gaan monitoren en opvolgen.
6: Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
0: Op de begraafplaats Stenen in Oostende werden tientallen bronzen kruisjes en letters gestolen van graven. De Oostendse politie vraagt aangifte te doen van elke diefstal. KVDO-voorzitter Frederik Willaert heeft een open brief geschreven aan de supporters. Na de perikelen in het bestuur had de supportersfederatie laten weten dat ze meer betrokken wil worden. Die boodschap lijkt aangekomen, want Frederik Willaert zegt dat hij het bestuur wil hervormen en uitbreiden. Het Blauwkruis van de kust is voorlopig uit de financiële gevarenzone. Een anonieme weldoener schonk 100.000 euro. Dat geld moet dienen om de komende maanden te overbruggen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee, dagklapper.
7: Een hele fijne maandag, daar zijn we met onze dagklapper. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film At the Place of Ghosts. En dat mag duur vanavond voor The Plague, dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Zaterdag komen Dimitri Leu en Franke Fokketijn met hun voorstelling Pelias en Melisande en Pelias naar de Grote Post in Oostende. Tickets kosten ginder €28. En dan nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dan kan je ons altijd een mail sturen. En doe dat naar info@radionoordzee105.be.
6: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Roos van den Driessen, u bent organisator van de Artiestenreunie in Oostende. Wat is dat, de Artiestenreunie?
8: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel. In de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu is het voor mij het tweede seizoen dat ik het doe. Omdat zij wilde stoppen. Dat ze zei, het is genoeg geweest voor mij. Ja, wie gaat er het overnemen? En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
0: Welke artiesten komen naar deze reunie?
8: Er zijn verschillende artiesten. Ik kan niet al de namen noemen. Maar er zijn ook acteurs die komen. Producers, managers die komen. Die zijn allemaal...

0: uitgenodigd. Die kunnen
1: af... Hoeveel mensen komen er?
0: Dit jaar zijn we met 127. Dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
1: En wat doen die artiesten op een reunie?
0: Wel, die mogen in feite één liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten komen en geplaceerd. En ze mogen één nummer brengen, maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
1: En daar is wel nood aan?
0: Eigenlijk wel. Want ik wil dat nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden. Dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
1: Waarom is het in Oostende?
0: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij, het tweede jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al 7 of 8 jaar hier ook in Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd. Ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Dat is een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen. Dus het is leuk. Okay. En een mooi hotel. Dus. Okay. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mens.
1: Bedankt voor het gesprek, Roos van den Driessen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Momenteel zijn er nog 2 wassalons in Bredene Duinen. Op dorp is er geen en op het Sas zal die nu ook verdwijnen.
4: Maar ook anderzijds zijn we ontzettend tevreden dat onze mensen niet naar Diksmuiden of naar Veurne moeten. Want dat is 1,5 uur met de tram en met de trein en met de bus. Terwijl we nu onmiddellijk om 10 minuutjes op de tram te zitten hier in Oostende kunnen zijn.
5: Inderdaad, dus we hebben heel wat volk voorzien. We hebben een 15 à 20 burgers die verschillende rollen opnemen. We hebben ook de verpleegkundigen, de intakers, het onthaal, stewards voorzien. Waardoor dat we eigenlijk de situatie kunnen simuleren zoals dat het normaal zou zijn.
6: En ook boven de turnzaal zelf zal volledig opengewerkt worden naar de, met zicht op de Spuikom. Omdat dit hier toch een heel unieke ligging is en een mooi zicht.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Er waren honderden bezoekers op de trainingssite van de politie in de Klokhofstraat in Oostende. De politie nam er deel aan Open Bedrijvendag en toonde voor het eerst de oefenruimtes. Er waren ook demonstraties. In Blankenbergen sluiten 2 bekende horecazaken. Het gaat om pand 18 op de Markt en Casa Maurice. De vennootschap achter de uitbatingen legde de boeken neer. Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
7: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
1: Dit is op een hele bijzondere site.
7: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
1: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
7: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen... meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
1: Oostende volgt de situatie in de nieuwe stad van nabij op. Burgemeester John Crombie.
8: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Heldensporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerk, bommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Dat is ook niet in 1 keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
9: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Bart Magerman, u bent van de Vlaamse Bridge Federatie. Jullie halen het wereldkampioenschap naar Oostende. Eerste vraagje, wat is dat, Bridge?
11: Bridge is een kaartspel dat ontstaan is uit het wiezen. Dat in principe wordt gespeeld met vier spelers die het spel beslechten. En waarbij kenmerkend is aan Bridge in vergelijking met andere spelen dat de gelukfactor eigenlijk zeer, zeer laag is.
10: Je moet het wel kunnen spelen. Het is niet zoals een potje manillen.
11: Nee, inderdaad. Als je wenst te bridgen, moet je toch een 12-tal lessen minimaal volgen. En een leerschool van 1 tot 2 jaar lijkt mij zeer wenselijk alvorens goed te kunnen bridgen.
10: Hier in Oostende waren eerder al kampioenschappen. Was dat de reden dat jullie terugkeren?
11: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar we een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadsbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
10: Wat is te winnen op zo'n wereldkampioenschap? Is dat de eer of zijn dat geldprijzen?
11: Hier zal het vooral om de eer gaan in 2028. Dus het is een landencompetitie waarbij dus één land zal wereldkampioen worden. De eer is hier belangrijker dan de centen.
10: Jullie verwachten best wel veel mensen.
11: Wij schatten toch een heel aantal teams. Als je dat nu heel kort door de bocht zou moeten berekenen, schat ik tussen de 1500 à 2000 mensen die gedurende 14 dagen hier afwisselend aanwezig zullen zijn.
10: De vorige keer hebben jullie gespeeld in de Erehal. Dat zal nu in een grote zaal zijn?
11: Ja, voor een EK heb je minder ruimte nodig. Voor een WK moet je toch rekenen op minimaal 5.000-6.000 vierkante meter. Daardoor is de transformatie van het Kursaal heel wenselijk geweest en noodzakelijk.
10: Hier in Oostende is ook een bridgeclub. Worden die betrokken bij het wereldkampioenschap?
11: Sowieso alle bridgeclubs in Vlaanderen gaan betrokken worden. We hebben ook een heel aantal medewerkers. We hebben een staf van ongeveer een goede 100 mensen. Dus wij gaan zeker en vast beroep doen op lokale mensen, maar ook mensen van andere bridgeclubs.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
13: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Servaas Buisgaard.
15: Ik ben Thorsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende vond voor de 20e keer de artiestenreunie plaats. Vanuit heel Vlaanderen kwamen artiesten uit de Vlaamse showbiz herinneringen ophalen in Hotel Royal Astrid. Organisator Roos van den Driessen.
0: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
10: Welke artiesten komen naar deze reunie?
0: Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
1: Het Westerkwartier heeft er een vernieuwde ontmoetingsplek bij. Op de hoek van de Timmermansstraat en de Stuiverstraat is er het Wijkpunt West. Buurtbewoners kunnen er terecht voor praktische hulp, digitale ondersteuning, informatie en ontmoeting. Tegelijk wordt het een vaste werkplek voor medewerkers, vrijwilligers en wijkwerkers van Perspectief. De voorbije maanden werd het Wijkpunt gerenoveerd. Het Energiehuis Oostende trekt met een mobiel kantoor naar enkele Oostendse wijken. Men kan er terecht voor onafhankelijk advies over energie, besparen, renoveren, verwarmen en meer. Binnenkort pakt het Energiehuis uit met infosessies over bepaalde thema's. In Oostende is het Ingels winkeltje in de Christinastraat definitief gesloten. Uitbater Peter Bijen ging op pensioen en er werd geen overnemer gevonden. Het Ingels winkeltje werd destijds gestart door Peter Maanhout. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Voor mij is dat een beetje te rustig, maar goed, als je hoort dat ze naar de toekomst toe 1000 mensen per dag willen inenten, dan gaat dat wel redelijk druk worden. En eigenlijk is het nu een test om te zien hoeveel mensen hebben we nodig. Staat alles op de juiste plaats?
17: Daarnaast zijn we ook bezig met de ganse speelpleinwerkingssite van de tunnen aan het vernieuwen. Dat wordt 1 grootschalige groene speelzone met 2 grootschalige toestellen ook.
18: Nu hebben we een hondenlosloopstrook in het centrum van onze stad gecreëerd om de baasjes en hun hondjes de vrije loop te kunnen laten gaan.
5: We zijn gestart vandaag met 60 vaccins. Verdeeld ja, over de voormiddag een stukje en nu in de namiddag.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 10 graden. Morgen dinsdag veel zon, enkele wolkenvelden en temperaturen rond de 21 graden. Woensdag eerst droog met zon en wolken en temperaturen rond de 20 graden. Vanaf donderdag wordt het nog slechts 13 graden aan de kust.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Op 1 oktober start een GFT-ophaling. Schepen voor Milieu, Judith Ooms. Hoe ver staat het met de organisatie van die ophaling?
19: Wel, zoals je weet leveren we de boksen of de bakken huis aan huis. We zijn daar volop mee bezig, maar door een technisch probleem in de levering lopen we wel wat vertraging op. Er zijn heel wat wijken in Oostende waar dat de bakken al geleverd zijn. Voor de mensen die al een bak ontvangen hebben, begint de levering vanaf 1 oktober. Voor de mensen die ze nog niet zullen ontvangen hebben op 1 oktober, want dat zijn er ook wel wat, zal de levering of de ophaling starten van zodra de bakken geleverd zijn.
10: Die zijn in een wel bepaald aantal wijken.
19: Dus we hebben een aantal wijken zijn volledig geleverd, een aantal andere zullen deze week worden afgerond. Stenen en Konterdam zullen nog niet gebeurd zijn en het zou kunnen in Mariakerkebad allicht ook nog niet. We werken zo snel we kunnen, maar voor de mensen is het duidelijk, van zodra je bak hebt, zal ze ook opgehaald worden wekelijks.
10: Ook met de levering van bakken voor appartementsgebouwen zijn er wat problemen?
19: Wel, we doen dat naar het einde toe, omdat we last minute nog heel veel aparte aanvragen hebben gehad voor al dan niet collectieve bakken of individuele bakken. Vandaar dat we nu volgende week of de week daarop aan alle appartementsgebouwen zullen leveren wat gevraagd is in de mate dat kan.
10: Tegen wanneer kan die GFT-ophaling lopen zoals ze moet lopen?
19: De laatste eind oktober plannen we volledig operationeel te zijn.
1: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
2: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Op de begraafplaats Stenen in Oostende werden tientallen bronzen kruisjes en letters gestolen van graven. De Oostendse politie vraagt aangifte te doen van elke diefstal. KVDO-voorzitter Frederik Willaert heeft een open brief geschreven aan de supporters. Na de perikelen in het bestuur had de supportersfederatie laten weten dat ze meer betrokken wil worden. Die boodschap lijkt aangekomen, want Frederik Willaert zegt dat hij het bestuur wil hervormen en uitbreiden. Het Blauw Kruis van de kust is voorlopig uit de financiële gevarenzone. Een anonieme weldoener schonk 100.000 euro. Dat geld moet dienen om de komende maanden te overbruggen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Eddy Grison.
22: Ik ben Nina Batti.
23: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
24: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
10: Een bijzonder project van co-housing op Zandvoorde. We praten erover met Jordi Maassen van de residentie Vastgoed. Jordi, een eerste co-housing project in Zandvoorde.
7: Ja, dat klopt. Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy, maar toch samen. Ja.
10: Dit is op een hele bijzondere site.
7: Dat klopt. De site dateerde eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
10: Dat betekent concreet dat er een aantal nieuwe woningen komen, maar ook dat een oude graanmaalderij hersteld wordt, gerenoveerd wordt.
7: Dat klopt. We hebben eigenlijk het gedeelte waar de productie vroeger werd gedaan, die in zeer slechte toestand is, die dat we zo goed mogelijk proberen te herstellen. Met een combinatie nieuwbouw, want natuurlijk de technieken en de ecologie is daarin belangrijk. Gecombineerd met twee nieuwbouwwoningen.
10: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
7: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
10: Hier komen woningen. Wat zullen die woningen kosten en hoe groot zullen die woningen zijn?
7: Wel, een woning hier start vanaf €344.000. En die variëren een beetje tussen de 130 tot 170 vierkante meter. Dus wel opvallend vrij ruime woningen.
10: Dat kan een stuk goedkoper met een goedkoper BTW-regime. Leg dat kort eens uit.
7: Klopt. Doordat we werken met een afbraak en een heropbouw van de site, komt het in aanmerking voor het gunsttarief van 6% BTW. Waardoor de kosten daar ook al een groot stuk gedrukt worden en dat het een zeer betaalbaar project wordt.
10: De naam verwijst ook naar de vroegere functie.
7: Dat klopt. De site heeft verschillende functies gehad. Vroeger een olieslagerij geweest, later dan een graanmolen die hier ter plaatse nog staat, waar we ook nog een project voor zullen zoeken en dat die een goede plaats krijgt.
10: En hoe heet het?
7: Graanmolenhof.
3: Bedankt voor het gesprek, Jordi Maassen.
4: Nieuws en info aan de kust.
6: Nieuws en info.
4: Radio Noordzee.
6: Nieuws en info aan de kust.
4: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Er waren honderden bezoekers op de trainingssite van de politie in de Klokhofstraat in Oostende. De politie nam er deel aan Open Bedrijvendag en toonde voor het eerst de oefenruimtes. Er waren ook demonstraties. In Blankenbergen sluiten twee bekende horecazaken. Het gaat om pand 18 op de Markt en Casa Maurice. De vennootschap achter de uitbatingen legde de boeken neer. Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
7: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
10: Dit is op een hele bijzondere site.
7: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer en heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
10: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
7: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
3: Oostende volgt de situatie in de nieuwe stad van nabij op. Burgemeester John Crombé.
21: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Heldensporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouilles en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Het was ook niet in 1 keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
3: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: Dat is inderdaad op open lucht. En wat dat er ook natuurlijk traditiegetrouw terug is, dat is de sprotjes dat ze bakken en de visjes, dat komt allemaal terug.
8: het Stadsmuseum en zijn collectie. Het heeft een heel rijke Oostendse collectie. En vandaag willen we eigenlijk dat samen een aantal authentieke producten en Oostendse specialiteiten in de kijker zetten.
11: Ja, absoluut. Wel niet hetzelfde meemaken als vorige zaterdag. We wisten dat ze agressief gingen zijn en ik denk dat ons aanvalsplan goed gelukt is.
12: Samen met een paar collega's vonden we wel dat we iets regionaals wilden doen en ook iets waar we niet veel voor ingezet geweest zijn. En dan hebben we alles afgelopen en vonden we deze twee het beste passende.
13: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
14: Voor de vierde keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Welcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor Iedereen is een initiatief van Axel Rijkaards ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostendse G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedykleppers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
9: Radio Noordzee.
13: Noordzee.
9: Elk uur meer regionaal nieuws.
10: De Vermeijdenschool in de Schermplantenstraat op Mariakerke bestaat 50 jaar. Directeur Muriel Jullet, dat was destijds eigenlijk een hele moderne school.
19: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
10: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
19: Ja, wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
10: Hoe gaat het nu met de Vermeijdenschool?
19: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
10: Jullie hebben heel wat archieven teruggevonden.
19: We hebben inderdaad heel wat mooie foto's teruggevonden, oude foto's. Helaas hebben we niet alles kunnen recupereren na ooit een keer een stortvloed in onze kelder. Maar we hebben inderdaad heel wat leuke, mooie foto's teruggevonden.
10: Jullie hebben een eenmalige open dag gehouden naar aanleiding van die 50ste verjaardag. Komt dat misschien nog eens terug?
19: Misschien komt dat ooit wel een keer terug, maar ik vrees dat het niet meer met mij zal zijn. Maar we hebben inderdaad een hele leuke dag gehouden. Dus morgens eigenlijk met de burgemeester uitgenodigd. Speeches, oude leerkrachten, oude collega's teruggezien. En dan in de namiddag hebben we de deuren opengezet voor iedereen eigenlijk. Voor vooral oude leerlingen en de buurt. Iedereen was welkom bij ons op school.
10: U zei het daarnet en het spreekt een beetje tot de verbeelding. Dat was een school met een eigen zwembad.
19: Inderdaad, ja. En dat was ook wel onze sterkte. Dus heel veel kinderen uit de buurt kwamen naar onze school, want dat was wel een luxe om de kleutertjes meteen watergewenning te kunnen geven in een eigen zwembad, dus lekker dichtbij.
10: Dat is op een bepaald moment gestopt?
19: Ja, toen we overgenomen zijn door de scholengroep Stroom, dus het GO-onderwijs, hebben we dat dan wel noodgedwongen moeten stoppen, omdat het financieel plaatje niet meer haalbaar was.
10: Wat is er nu geworden van het zwembad?
19: Het zwembad is nu een toneelzaal geworden, wordt ook gebruikt door een toneelvereniging, die daar dus heel vaak hun repetities houden.
10: Proficiat met 50 jaar Vermeijdenschool Muriel Jullet.
9: Dit is Radio Noordzee.
13: Noordzee Regio Nieuws.
10: In Oostende vond voor de 20ste keer de artiestenreunie plaats. Vanuit heel Vlaanderen kwamen artiesten uit de Vlaamse showbiz herinneringen ophalen in Hotel Royal Astrid. Organisator Roos van den Driessen.
0: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
10: Welke artiesten komen naar deze reunie?
0: Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk, een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
1: Het Westerkwartier heeft er een vernieuwde ontmoetingsplek bij. Op de hoek van de Timmermansstraat en de Stuiverstraat is er het Wijkpunt West. Buurtbewoners kunnen er terecht voor praktische hulp, digitale ondersteuning, informatie en ontmoeting. Tegelijk wordt het een vaste werkplek voor medewerkers, vrijwilligers en wijkwerkers van Perspectief. De voorbije maanden werd het Wijkpunt gerenoveerd. Het Energiehuis Oostende trekt met een mobiel kantoor naar enkele Oostendse wijken. Men kan er terecht voor onafhankelijk advies over energie, besparen, renoveren, verwarmen en meer. Binnenkort pakt het Energiehuis uit met infosessies over bepaalde thema's. In Oostende is het Ingels winkeltje in de Christinastraat definitief gesloten. Uitbater Peter Bijen ging op pensioen en er werd geen overnemer gevonden. Het Ingels winkeltje werd destijds gestart door Peter Maanhout. Meer regionieuws over een uur.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Simon Buijsen.
16: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
17: Ik ben Jean-Marie Barra.
18: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
5: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Burgemeester John Crombé, begin deze maand waren er ernstige feiten in de nieuwe stad.
25: U hebt toen een aantal maatregelen afgekondigd. Wat is de stand van zaken nu?
21: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Gulden Sporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En dan is de politie in grote getallen daar naartoe gegaan en heeft 30 mensen geïdentificeerd. En we gaan zien als daar ook herhaaldelijke overlastplegers in zitten om eventueel zelfs naar plaatsverboden te gaan.
25: Dat is toch niet min op een zondagavond tussenkomst van veel politie en 30 mensen?
21: Dat is zeker niet min, ook voor ons politiekorps. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Dat is ook niet in één keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
25: Weten we nu al, die mensen die opgepakt zijn of die geïdentificeerd zijn, zijn dat dezelfde jongeren als de vorige keren? Komen zij van buiten Oostende?
21: Maar het grootste deel komt van Oostende, ja.
26: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
5: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de begraafplaats Stenen in Oostende werden tientallen bronzen kruisjes en letters gestolen van graven. De Oostendse politie vraagt aangifte te doen van elke diefstal. KVDO-voorzitter Frederik Willaert heeft een open brief geschreven aan de supporters. Na de perikelen in het bestuur had de supportersfederatie laten weten dat ze meer betrokken wil worden. Die boodschap lijkt aangekomen, want Frederik Willaert zegt dat hij het bestuur wil hervormen en uitbreiden. Het Blauwkruis van de kust is voorlopig uit de financiële gevarenzone. Een anonieme weldoener schonk 100.000 euro. Dat geld moet dienen om de komende maanden te overbruggen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Nieuws en info aan de kust.
27: Radio
26: Noordzee.
5: Noordzee, dagklapper.
28: Een hele fijne maandag, daar zijn we met onze dagklapper. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film At the Place of Ghosts. En dan mag u vanavond voor The Plague, dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Zaterdag komen Dimitri Leu en Franke Fokketijn met hun voorstelling Pelias en Melisande en Pelias naar de Grote Post in Oostende. Tickets kosten ginder €28. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Dan kan je ons altijd een mail sturen. En doe dat naar info@radionoordzee105.be.
9: Regionaal nieuws hoor je hier, bij Noordzee.
5: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
25: Een bijzonder project met vuilnisbakken, afvalkorven in de stad Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit het in elkaar?
19: Wat we blijven innoveren en dit is toch wel een project die daar zeker op inspeelt. Het gaat om slimme sensoren die wij in onze 150 vuilnisbakken zullen installeren. Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen. Bovendien, en dat is dan misschien het interessante ook op lange termijn, kunnen wij zien welke vuilnisbakken er eventueel over bevraagd worden en eigenlijk heel veel gevuld worden. En kunnen we ook op die manier misschien trends zien richting sluitstorten, richting zwerfvuil die daarin gedumpt wordt. En kunnen we dat ook beter gaan monitoren en opvolgen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Want de Schoenaerts heeft een 28 meter hoge muurschildering gemaakt van Leopold op zijn paard, zonder hoofd.
7: Om een heel duidelijk open debat te voeren over de rol van de koning, die ook zeer belangrijk was voor Oostende, maar die toch ook wel een andere kant geeft dan het mooie pracht en praal die wij kennen.
15: En daarmee komen we eigenlijk tegemoet aan de noden die wij al langer hebben in Bredene, gekoppeld aan ons stadversluiscentrum ook, van degelijke hotelaccommodatie. En met de komst van Hotel Europe komen wij daar aan tegemoet, omdat dat een 3-ster hotel zal zijn.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
17: Er waren honderden bezoekers op de trainingssite van de politie in de Klokhofstraat in Oostende. De politie nam er deel aan Open Bedrijvendag en toonde voor het eerst de oefenruimtes. Er waren ook demonstraties. In Blankenbergen sluiten twee bekende horecazaken. Het gaat om pand 18 op de Markt en Casa Maurice. De vennootschap achter de uitbatingen legde de boeken neer. Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
20: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
23: Dit is op een hele bijzondere site.
20: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
23: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
20: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
17: Oostende volgt de situatie in de nieuwe stad van nabij op. Burgemeester John Crombie.
21: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Gulden Sporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Het was ook niet in 1 keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
17: Ja. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
23: Roos van den Driessen, u bent organisator van de artiestenreunie in Oostende. Wat is dat, de artiestenreunie?
0: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu is het voor mij het tweede seizoen dat ik het doe, omdat zij wilde stoppen, dat ze zei het is genoeg geweest voor mij, ja, wie gaat er het overnemen? En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
23: Welke artiesten komen naar deze reunie?
0: Er zijn verschillende artiesten, ik kan niet al de namen noemen, maar er zijn ook acteurs die komen, producers, managers die komen, die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen
23: Hoeveel mensen komen er?
0: Dit jaar zijn we met 127, dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
23: En wat doen die artiesten op een reunie?
0: Wel, die mogen in feite één liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten ze komen en geplaceerd. En ze mogen één nummer brengen, maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
23: En daar is wel nood aan?
0: Eigenlijk wel. Want ik wil dan nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden. Dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
23: Waarom is het in Oostende?
0: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij, het tweede jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al 7 of 8 jaar hier ook in Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd en ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Dat is een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen, dus het is leuk. Okay. En een mooi hotel. Dus. Okay. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mens.
3: Bedankt voor het gesprek, Roos van den Driessen.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Mijn naam is Joris Polet.
11: Ik ben André Durie.
12: Ik ben Kurt Kluis.
14: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
4: Noordzee Regio Nieuws.
3: In Oostende vond voor de 20e keer de artiestenreunie plaats. Vanuit heel Vlaanderen kwamen artiesten uit de Vlaamse showbiz herinneringen ophalen in Hotel Royal Astrid. Organisator Roos van den Driessen.
0: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
23: Welke artiesten komen naar deze reunie?
0: Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk, een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
3: Het Westerkwartier heeft er een vernieuwde ontmoetingsplek bij. Op de hoek van de Timmermansstraat en de Stuiverstraat is er het Wijkpunt West. Buurtbewoners kunnen er terecht voor praktische hulp, digitale ondersteuning, informatie en ontmoeting. Tegelijk wordt het een vaste werkplek voor medewerkers, vrijwilligers en wijkwerkers van Perspectief. De voorbije maanden werd het Wijkpunt gerenoveerd. Het Energiehuis Oostende trekt met een mobiel kantoor naar enkele Oostendse wijken. Men kan er terecht voor onafhankelijk advies over energie, besparen, renoveren, verwarmen en meer. Binnenkort pakt het Energiehuis uit met infosessies over bepaalde thema's. In Oostende is het Ingels winkeltje in de Christinastraat definitief gesloten. Uitbater Peter Bijen ging op pensioen en er werd geen overnemer gevonden. Het Ingels winkeltje werd destijds gestart door Peter Maanhout. Meer regionieuws over een uur.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: Hier Marie van onze revue, de vissersvrouw, zit in Benidorm op reis en we gaan hier deze middag een live verbinding doen met haar naar Benidorm.
24: Ja, de gemeenteraad is het hart van de democratie in Oostende. Het is een hele eer om daar van voorzitter te zijn.
27: Wij zijn zeker niet boos. Wij willen gewoon een hele goede samenwerking met beiden. En daarom vragen wij dat ze vanaf het begin van de legislatuur ook rekening houden met de jeugd.
29: We gaan ons houden voorlopig op 3 dagen en gewoon 3 uitverkochte zalen. De mensen moeten erop zijn.
30: Dus ik wil burgemeester zijn van iedereen onder het motto allemaal Oostendenaar.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 10 graden. Morgen dinsdag veel zon, enkele wolkenvelden en temperaturen rond de 21 graden. Woensdag eerst droog met zon en wolken en temperaturen rond de 20 graden. Vanaf donderdag wordt het nog slechts 13 graden aan de kust.
4: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
9: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
23: Bart Magerman, u bent van de Vlaamse Bridge Federatie. Jullie halen het wereldkampioenschap naar Oostende. Eerste vraagje, wat is dat, bridge?
1: Bridge is een kaartspel dat ontstaan is uit het wiezen. Dat in principe wordt gespeeld met vier spelers die het spel beslechten. En waarbij kenmerkend is aan bridge in vergelijking met andere spelen dat de gelukfactor eigenlijk zeer, zeer laag is.
23: Je moet het wel kunnen spelen. Het is niet zoals een potje manillen.
1: Nee, inderdaad. Als je wenst te bridgen, moet je toch een 12-tal lessen minimaal volgen. En een leerschool van 1 tot 2 jaar lijkt mij zeer wenselijk alvorens goed te kunnen bridgen.
23: Hier in Oostende waren eerder al kampioenschappen. Was dat de reden dat jullie terugkeren?
1: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadsbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Cursaal, waar we naar uitkijken.
23: Wat is te winnen op zo'n wereldkampioenschap? Is dat de eer of zijn dat geldprijzen?
1: Hier zal het vooral om de eer gaan in 2028. Dus het is een landencompetitie waarbij dus één land zal wereldkampioen worden. De eer is hier belangrijker dan de centen.
23: Jullie verwachten best wel veel mensen.
1: Wij schatten toch een heel aantal teams. Als je dat nu heel kort door de bocht zou moeten berekenen, schat ik tussen de 1500 à 2000 mensen die gedurende 14 dagen hier afwisselend aanwezig zullen zijn.
23: De vorige keer hebben jullie gespeeld in de Erehal. Dat zal nu in een grote zaal zijn?
1: Ja, voor een EK heb je minder ruimte nodig. Voor een WK moet je toch rekenen op minimaal 5.000-6.000 vierkante meter. Daardoor is de transformatie van het Cursaal heel wenselijk geweest en noodzakelijk.
23: Hier in Oostende is ook een bridgeclub. Worden die betrokken bij het wereldkampioenschap?
1: Sowieso alle bridgeclubs in Vlaanderen gaan betrokken worden. We hebben ook een heel aantal medewerkers. We hebben een staf van ongeveer een goede 100 mensen. Dus wij gaan zeker en vast beroep doen op lokale mensen, maar ook mensen van andere bridgeclubs.
5: Nieuws en info aan de kust.
9: Dit is Radio Noordzee.
5: Noordzee regionieuws.
10: Op de begraafplaats Stenen in Oostende werden tientallen bronzen kruisjes en letters gestolen van graven. De Oostendse politie vraagt aangifte te doen van elke diefstal. KVDO-voorzitter Frederik Willaert heeft een open brief geschreven aan de supporters. Na de perikelen in het bestuur had de supportersfederatie laten weten dat ze meer betrokken wil worden. Die boodschap lijkt aangekomen, want Frederik Willaert zegt dat hij het bestuur wil hervormen en uitbreiden. Het Blauwkruis van de kust is voorlopig uit de financiële gevarenzone. Een anonieme weldoener schonk 100.000 euro. Dat geld moet dienen om de komende maanden te overbruggen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Luistert naar Radio Noordzee.
30: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
11: Ik ben Michael van Ie.
12: Hallo, ik ben Louise Carton.
13: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont alias Pulle en ik lust in alle dagen op Radio Noordzee.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
23: Op 1 oktober start een GFT-ophaling. Schepen voor Milieu, Judith Ooms. Hoe ver staat het met de organisatie van die ophaling?
19: Wel, zoals je weet leveren we de boksen of de bakken huis aan huis. We zijn daar volop mee bezig, maar door een technisch probleem in de levering lopen we wel wat vertraging op. Er zijn heel wat wijken in Oostende waar dat de bakken al geleverd zijn. Voor de mensen die al een bak ontvangen hebben, begint de levering vanaf 1 oktober. Voor de mensen die ze nog niet zullen ontvangen hebben op 1 oktober, want dat zijn er ook wel wat, zal de levering of de ophaling starten van zodra de bakken geleverd zijn.
23: Die zijn in een wel bepaald aantal wijken.
19: Dus we hebben een aantal wijken zijn volledig geleverd, een aantal andere zullen deze week worden afgerond. Stenen en Konterdam zullen nog niet gebeurd zijn en het zou kunnen in Mariakerkebad allicht ook nog niet. We werken zo snel we kunnen, maar voor de mensen is het duidelijk, van zodra je bak hebt, zal ze ook opgehaald worden wekelijks.
23: Ook met de levering van bakken voor appartementsgebouwen zijn er wat problemen?
19: Wel, we doen dat naar het einde toe, omdat we last minute nog heel veel aparte aanvragen hebben gehad voor al dan niet collectieve bakken of individuele bakken. Vandaar dat we nu volgende week of de week daarop aan alle appartementsgebouwen zullen leveren wat gevraagd is in de mate dat kan.
23: Tegen wanneer kan die GFT-ophaling lopen zoals ze moet lopen?
19: Ten laatste eind oktober plannen we volledig operationeel te zijn.
6: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
7: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
6: Er waren honderden bezoekers op de trainingssite van de politie in de Klokhofstraat in Oostende. De politie nam er deel aan Open Bedrijvendag en toonde voor het eerst de oefenruimtes. Er waren ook demonstraties. In Blankenbergen sluiten twee bekende horecazaken. Het gaat om pand 18 op de Markt en Casa Maurice. De vennootschap achter de uitbatingen legde de boeken neer. Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
11: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
23: Dit is op een hele bijzondere site.
11: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
23: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
11: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laten we zeggen... meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
6: Oostende volgt de situatie in de nieuwe stad van nabij op. Burgemeester John Crombie.
15: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Guldenspoorlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Het was ook niet in 1 keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
6: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
7: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Dan zijn we ook nog een keer een paar jaar nadien uit de zaal, in de zaal gekomen en onze pamper. Chap en ik en onze pamper.
18: En ik was nog niet thuis en ik had al een mail, dus dat mijn betwisting onheldig was.
20: U weet dat de Koninklijke Circus Cecilia in de logo heeft kunst en liefdadigheid.
21: Er zijn nog mogelijkheden genoeg om inkomsten te genereren. Wij hebben nog land, concessies en Plassendalen 1.
25: Bloed, zweet en traan. Nee, het is een fantastische job, maar het is natuurlijk en werken op alle vlakken. Het zijn ontzettend lange dagen.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Voor de 4e keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Belcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor Iedereen is een initiatief van Axel Rijkaards ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, 3 Oostendse G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
9: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Radio Noordzee.
23: Een bijzonder project van co-housing op Zandvoorde. We praten erover met Jordi Maassen van de residentie Vastgoed. Jordi, een eerste co-housing project in Zandvoorde.
11: Ja, dat klopt. Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy, maar toch samen. Ja.
23: Dit is op een hele bijzondere site.
11: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
23: Dat betekent concreet dat er een aantal nieuwe woningen komen, maar ook dat een oude graanmaalderij hersteld wordt, gerenoveerd wordt.
11: Dat klopt. We hebben eigenlijk het gedeelte waar de productie vroeger werd gedaan, die in zeer slechte toestand is, die dat we zo goed mogelijk proberen te herstellen. Met een combinatie nieuwbouw, want natuurlijk de technieken en de ecologie is daarin belangrijk. Gecombineerd met 2 nieuwbouwwoningen.
23: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
11: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
23: Hier komen woningen. Wat zullen die woningen kosten en hoe groot zullen die woningen zijn?
11: Wel, een woning hier start vanaf €344.000. En die variëren een beetje tussen de 130 tot 170 vierkante meter. Dus wel opvallend vrij ruime woningen.
23: Dat kan een stuk goedkoper met een goedkoper BTW-regime. Leg dat kort eens uit.
11: Klopt. Doordat we werken met een afbraak en een heropbouw van de site, komt het in aanmerking voor het gunsttarief van 6% BTW. Waardoor de kosten daar ook al een groot stuk gedrukt worden en dat het een zeer betaalbaar project wordt.
23: De naam verwijst ook naar de vroegere functie.
11: Dat klopt. De site heeft verschillende functies gehad. Vroeger een olieslagerij geweest, later dan een graanmolen die hier ter plaatse nog staat, waar we ook nog een project voor zullen zoeken en dat die een goede plaats krijgt.
23: En hoe heet het?
11: Graanmolenhof.
0: Bedankt voor het gesprek, Jordi Maassen.
9: Radio Noordzee.
7: Noordzee.
9: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Noordzee regionieuws.
0: In Oostende vond voor de 20e keer de artiestenreunie plaats. Vanuit heel Vlaanderen kwamen artiesten uit de Vlaamse showbiz herinneringen ophalen in Hotel Royal Astrid. Organisator Roos van den Driessen.
2: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
23: Welke artiesten komen naar deze reunie?
2: Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk, een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
0: Het Westerkwartier heeft er een vernieuwde ontmoetingsplek bij. Op de hoek van de Timmermansstraat en de Stuiverstraat is er het Wijkpunt West. Buurtbewoners kunnen er terecht voor praktische hulp, digitale ondersteuning, informatie en ontmoeting. Tegelijk wordt het een vaste werkplek voor medewerkers, vrijwilligers en wijkwerkers van Perspectief. De voorbije maanden werd het Wijkpunt gerenoveerd. Het Energiehuis Oostende trekt met een mobiel kantoor naar enkele Oostendse wijken. Men kan er terecht voor onafhankelijk advies over energie, besparen, renoveren, verwarmen en meer. Binnenkort pakt het Energiehuis uit met infosessies over bepaalde thema's. In Oostende is het Ingels winkeltje in de Christinastraat definitief gesloten. Uitbater Peter Bijen ging op pensioen en er werd geen overnemer gevonden. Het Ingels winkeltje werd destijds gestart door Peter Maanhout. Meer regionieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
8: Ik ben Kirby Hallemees.
14: Ik ben Gaël Bouzin.
17: Ik ben Roger Jonker in Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
9: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
9: Elk uur meer regionaal nieuws.
23: De Vermeijden School in de Schermplantenstraat op Mariakerke bestaat 50 jaar. Directeur Muriel Jullet, dat was destijds eigenlijk een hele moderne school.
19: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
23: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
19: Ja, wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
23: Hoe gaat het nu met de Vermeijden School?
19: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
23: Jullie hebben heel wat archieven teruggevonden.
19: We hebben inderdaad heel wat mooie foto's teruggevonden, oude foto's.

0: En dat was ook wel onze sterkte. Dus heel veel kinderen uit de buurt kwamen naar onze school, want dat was wel een luxe om de kleutertjes meteen watergewenning te kunnen geven in een eigen zwembad, dus lekker dichtbij.
1: Dat is op een bepaald moment gestopt?
0: Ja, toen we overgenomen zijn door de scholengroep Stroom, dus het GO-onderwijs, hebben we dat dan wel noodgedwongen moeten stoppen, omdat het financieel plaatje niet meer haalbaar was.
1: Wat is er nu geworden van het zwembad?
0: Het zwembad is nu een toneelzaal geworden, wordt ook gebruikt door een toneelvereniging, die daar dus heel vaak hun repetities houden.
2: Proficiat met 50 jaar Vermeijlen School, Muriel Julet.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Dit is Radio Noordzee.
5: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
3: Noordzee regionieuws.
2: Op de begraafplaats Stenen in Oostende werden tientallen bronzen kruisjes en letters gestolen van graven. De Oostendse politie vraagt aangifte te doen van elke diefstal. KVDO-voorzitter Frederik Willaert heeft een open brief geschreven aan de supporters. Na de perikelen in het bestuur had de supportersfederatie laten weten dat ze meer betrokken wil worden. Die boodschap lijkt aangekomen, want Frederik Willaert zegt dat hij het bestuur wil hervormen en uitbreiden. Het Blauw Kruis van de Kust is voorlopig uit de financiële gevarenzone. Een anonieme weldoener schonk 100.000 euro. Dat geld moet dienen om de komende maanden te overbruggen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
4: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Noordzee, dagklapper.
6: Een hele fijne maandag, daar zijn we met onze dagklapper. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film At the Place of Ghosts. En dat mag duur vanavond voor The Plague, dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Zaterdag komen Dimitri Leu en Franke Fokketijn met hun voorstelling Pelias en Melisande en Pelias naar de Grote Post in Oostende. Tickets kosten ginder €28. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Dan kan je ons altijd een mail sturen en doe dat naar info@radionoordzee105.be.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Burgemeester John Crombé, begin deze maand waren er ernstige feiten in de nieuwe stad.
7: U hebt toen een aantal maatregelen afgekondigd. Wat is de stand van zaken nu?
8: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Guldenspoorlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En dan is de politie in grote getallen daar naartoe gegaan en heeft 30 mensen geïdentificeerd. En we gaan zien als daar ook herhaaldelijke overlastplegers in zitten om eventueel zelfs naar plaatsverboden te gaan.
7: Dat is toch niet min op een zondagavond tussenkomst van veel politie en 30 mensen?
8: Dat is zeker niet min, ook voor ons politiekorps. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Dat is ook niet in één keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
7: Ja. Weten we nu al, die mensen die opgepakt zijn of die geïdentificeerd zijn, zijn dat dezelfde jongeren als de vorige keren? Komen zij van buiten Oostende?
8: Maar het grootste deel komt van Oostende, ja.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Meneer Vermees, en die voelde wel aan dat er een nood was aan gidsen, een gidsencursus, een gidsenvereniging in de stad.
10: Ik ben vorige zomer gaan mosselen eten in de kombuis. Vond ik heel, heel fijn, heel aangenaam, heel lekker.
11: Maar ja, nu komt daar de luchtmacht bij. En ik vind dat militairen in uw stad hebben altijd die stad extra kleur geeft. En ik vind dat een zeer goede zaak is. Ik ben daar heel blij mee.
12: Maar we hebben dus geopteerd, en daar stonden we heel sterk achter, om dus de grafsteen in onze kerk te houden en in het patrimonium van Stenen Dorp.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
2: Er waren honderden bezoekers op de trainingssite van de politie in de Klokhofstraat in Oostende. De politie nam er deel aan Open Bedrijvendag en toonde voor het eerst de oefenruimte.

0: Er waren ook demonstraties. In Blankenbergen sluiten twee bekende horecazaken. Het gaat om pand 18 op de Markt en Casa Maurice. De vennootschap achter de uitbatingen legde de boeken neer. Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
1: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
2: Dit is op een hele bijzondere site.
1: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
2: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
1: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen... meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
0: Oostende volgt de situatie in de nieuwe stad van nabij op. Burgemeester John Crombé.
3: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Heldensporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouilles en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Het was ook niet in 1 keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
0: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Een bijzonder project met vuilnisbakken, afvalkorven in de stad Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit het in elkaar?
6: Wel, we blijven innoveren en dit is toch wel een project die daar zeker op inspeelt. Het gaat om slimme sensoren die wij in onze 150 vuilnisbakken zullen installeren. Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen. Bovendien, en dat is dan misschien het interessante ook op lange termijn, kunnen wij zien welke vuilnisbakken er eventueel over bevraagd worden en eigenlijk heel veel gevuld worden en kunnen we ook op die manier misschien trends zien richting sluitstorten, richting zwerfvuil die daarin gedumpt wordt en kunnen we dat ook beter gaan monitoren en opvolgen.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
8: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
9: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
5: Noordzee Regio Nieuws.
0: In Oostende vond voor de 20e keer de artiestenreunie plaats. Vanuit heel Vlaanderen kwamen artiesten uit de Vlaamse showbiz herinneringen ophalen in Hotel Royal Astrid. Organisator Roos van den Driessen.
10: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
2: Welke artiesten komen naar deze reunie?
10: Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk, een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
0: Het Westerkwartier heeft er een vernieuwde ontmoetingsplek bij. Op de hoek van de Timmermansstraat en de Stuiverstraat is er het Wijkpunt West. Buurtbewoners kunnen er terecht voor praktische hulp, digitale ondersteuning, informatie en ontmoeting. Tegelijk wordt het een vaste werkplek voor medewerkers, vrijwilligers en wijkwerkers van Perspectief. De voorbije maanden werd het Wijkpunt gerenoveerd. Het Energiehuis Oostende trekt met een mobiel kantoor naar enkele Oostendse wijken. Men kan er terecht voor onafhankelijk advies over energie, besparen, renoveren, verwarmen en meer. Binnenkort pakt het Energiehuis uit met infosessies over bepaalde thema's. In Oostende is het Ingels winkeltje in de Christinastraat definitief gesloten. Uitbater Peter Bijen ging op pensioen en er werd geen overnemer gevonden. Het Ingels winkeltje werd destijds gestart door Peter Maanhout. Meer regionieuws over een uur.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Olivier Vervaken, Koga Baulier.
12: Ik ben David Nasus.
13: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
14: Ik ben Peter Maanhout en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Roos van den Driessen, u bent organisator van de Artiestenreunie in Oostende. Wat is dat, de Artiestenreunie?
10: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu is het voor mij het tweede seizoen dat ik het doe, omdat zij wilde stoppen, dat ze zei het is genoeg geweest voor mij, ja, wie gaat er het overnemen? En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
2: Welke artiesten komen naar deze reunie?
10: Er zijn verschillende artiesten, ik kan niet al de namen noemen, maar er zijn ook acteurs die komen, producers, managers die komen, die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen allemaal...
2: Hoeveel mensen komen er?
10: Dit jaar zijn we met 127, dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
2: En wat doen die artiesten op een reunie?
10: Wel, die mogen in feite één liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten ze komen en geplaceerd. En ze mogen één nummer brengen, maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
2: En daar is wel nood aan?
10: Eigenlijk wel. Want ik wil dat nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden. Dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
2: Waarom is het in Oostende?
10: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij, het tweede jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al 7 of 8 jaar hier ook in Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd. Ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Het is een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen. Dus het is leuk. Okay. En een mooi hotel. Dus. Okay. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
0: Bedankt voor het gesprek, Roos van den Driessen.
5: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Op de begraafplaats Stenen in Oostende werden tientallen bronzen kruisjes en letters gestolen van graven. De Oostendse politie vraagt aangifte te doen van elke diefstal. KVDO-voorzitter Frederik Willaert heeft een open brief geschreven aan de supporters. Na de perikelen in het bestuur had de supportersfederatie laten weten dat ze meer betrokken wil worden. Die boodschap lijkt aangekomen, want Frederik Willaert zegt dat hij het bestuur wil hervormen en uitbreiden. Het Blauwkruis van de kust is voorlopig uit de financiële gevarenzone. Een anonieme weldoener schonk 100.000 euro. Dat geld moet dienen om de komende maanden te overbruggen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Bart Magerman, u bent van de Vlaamse Bridge Federatie. Jullie halen het wereldkampioenschap naar Oostende. Eerste vraagje, wat is dat, bridge?
12: Bridge is een kaartspel dat ontstaan is uit het wiezen. Dat in principe wordt gespeeld met vier spelers die het spel beslechten. En waarbij kenmerkend is aan Bridge in vergelijking met andere spelen dat de gelukfactor eigenlijk zeer, zeer laag is.
2: Je moet het wel kunnen spelen. Het is niet zoals een potje manillen.
12: Nee, inderdaad. Als je wenst te bridgen, moet je toch een 12-tal lessen minimaal volgen. En een leerschool van 1 tot 2 jaar lijkt mij zeer wenselijk alvorens goed te kunnen bridgen.
2: Hier in Oostende waren eerder al kampioenschappen. Was dat de reden dat jullie terugkeren?
12: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadsbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
2: Wat is te winnen op zo'n wereldkampioenschap? Is dat de eer of zijn dat geldprijzen?
12: Hier zal het vooral om de eer gaan in 2028. Dus het is een landencompetitie waarbij dus één land zal wereldkampioen worden. De eer is hier belangrijker dan de centen.
2: Jullie verwachten best wel veel mensen.
12: Wij schatten toch een heel aantal teams. Als je dat nu heel kort door de bocht zou moeten berekenen, schat ik tussen de 1500 à 2000 mensen die gedurende 14 dagen hier afwisselend aanwezig zullen zijn.
2: De vorige keer hebben jullie gespeeld in de Erehal. Dat zal nu in een grote zaal zijn?
12: Ja, voor een EK heb je minder ruimte nodig. Voor een WK moet je toch rekenen op minimaal 5.000-6.000 vierkante meter. Daardoor is de transformatie van het Kursaal heel wenselijk geweest en noodzakelijk.
2: Hier in Oostende is ook een bridgeclub. Worden die betrokken bij het wereldkampioenschap?
12: Sowieso alle bridgeclubs in Vlaanderen gaan betrokken worden. We hebben ook een heel aantal medewerkers. We hebben een staf van ongeveer een goede 100 mensen. Dus wij gaan zeker en vast beroep doen op lokale mensen, maar ook mensen van andere bridgeclubs.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Ik vind dat jammer dat die werelden zo gescheiden zijn. Moesten wij meer met de mensen in contact komen, meer uitwisselen wat onze ervaringen zijn en zo, dan zouden wij daar een heel ander beeld van krijgen.
16: Wel, we doen natuurlijk een oproep aan de Bredenaars om een beetje aan burgers in te doen. Als je een buur hebt, een familielid die niet zo mobiel is, probeer die te vervoeren.
17: Ik denk het wel, het is een heel mooi project en ik vind ook wel heel goed dat het in de wijken is en niet alleen bijvoorbeeld op de Zeedijk, alle banken op de Zeedijk. Zo denk ik dat een heel gevarieerd publiek dit allemaal kan beluisteren.
18: Ja, ze kunnen het plannetje downloaden en ze kunnen ook het formulier afhalen aan de balie van het toerisme.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
0: Er waren honderden bezoekers op de trainingssite van de politie in de Klokhofstraat in Oostende. De politie nam er deel aan Open Bedrijvendag en toonde voor het eerst de oefenruimtes. Er waren ook demonstraties. In Blankenbergen sluiten 2 bekende horecazaken. Het gaat om pand 18 op de Markt en Casa Maurice. De vennootschap achter de uitbatingen legde de boeken neer. Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
19: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
2: Dit is op een hele bijzondere site.
19: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer en heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
2: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
19: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laten we zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
0: Oostende volgt de situatie in de nieuwe stad van nabij op. Burgemeester John Crombé.
3: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Guldensporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Het was ook niet in 1 keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
0: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Op 1 oktober start een GFT-ophaling. Schepen voor Milieu, Judith Ooms. Hoe ver staat het met de organisatie van die ophaling?
6: Wel, zoals je weet leveren we de boxen of de bakken huis aan huis. We zijn daar volop mee bezig, maar door een technisch probleem in de levering lopen we wel wat vertraging op. Er zijn heel wat wijken in Oostende waar dat de bakken al geleverd zijn. Voor de mensen die al een bak ontvangen hebben, begint de levering vanaf 1 oktober. Voor de mensen die ze nog niet zullen ontvangen hebben op 1 oktober, want dat zijn er ook wel wat, zal de levering of de ophaling starten van zodra de bakken geleverd zijn.
2: Die zijn in een wel bepaald aantal wijken.
6: Dus we hebben een aantal wijken zijn volledig geleverd, een aantal andere zullen deze week worden afgerond. Stenen en Konterdam zullen nog niet gebeurd zijn en het zou kunnen in Mariakerkebad allicht ook nog niet. We werken zo snel we kunnen, maar voor de mensen is het duidelijk, van zodra je bak hebt, zal ze ook opgehaald worden wekelijks.
2: Ook met de levering van bakken voor appartementsgebouwen zijn er wat problemen?
6: Wel, we doen dat naar het einde toe, omdat we last minute nog heel veel aparte aanvragen hebben gehad voor al dan niet collectieve bakken of individuele bakken. Vandaar dat we nu volgende week of de week daarop aan alle appartementsgebouwen zullen leveren wat gevraagd is in de mate dat kan.
2: Tegen wanneer kan die GFT-ophaling lopen zoals ze moet lopen?
6: Ten laatste eind oktober plannen we volledig operationeel te zijn.
0: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
21: Ik ben Stefan Tange.
22: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
23: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
24: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
5: Noordzee Regio Nieuws.
0: In Oostende vond voor de 20e keer de artiestenreunie plaats. Vanuit heel Vlaanderen kwamen artiesten uit de Vlaamse showbiz herinneringen ophalen in Hotel Royal Astrid. Organisator Roos van den Driessen.
10: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
2: Welke artiesten komen naar deze reunie?
10: Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk, een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mens.
0: Het Westerkwartier heeft er een vernieuwde ontmoetingsplek bij. Op de hoek van de Timmermansstraat en de Stuiverstraat is er het Wijkpunt West. Buurtbewoners kunnen er terecht voor praktische hulp, digitale ondersteuning, informatie en ontmoeting. Tegelijk wordt het een vaste werkplek voor medewerkers, vrijwilligers en wijkwerkers van Perspectief. De voorbije maanden werd het Wijkpunt gerenoveerd. Het Energiehuis Oostende trekt met een mobiel kantoor naar enkele Oostendse wijken. Men kan er terecht voor onafhankelijk advies over energie, besparen, renoveren, verwarmen en meer. Binnenkort pakt het Energiehuis uit met infosessies over bepaalde thema's. In Oostende is het Ingels winkeltje in de Christinastraat definitief gesloten. Uitbater Peter Bijen ging op pensioen en er werd geen overnemer gevonden. Het Ingels winkeltje werd destijds gestart door Peter Maanhout. Meer regionieuws over een uur.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: De Noordzee is ook ons belangrijkste natuurgebied van ons land. En dus verontreiniging moeten we ten alle tijden tegengaan. We hebben diensten die optreden tegen verontreiniging. We hebben de civiele bescherming. We hebben de brandweer, dus de hulpverleningszone. En we hebben ook de dienst Marine Milieu, die onder mijn bevoegdheid valt, Noordzee.
6: Inderdaad, wij zijn officiële pleegzorgstad en wij zetten pleegzorg graag in de kijker.
7: We gaan hoofdsponsor worden van KVO voor 4 seizoenen op rij. Hetzelfde voor basketbalclub Oostende, waar we nog niet de hoofdsponsor zijn, maar wel een belangrijke sponsor. En dan de volleybal Hermes, de damesploeg. Voor ons was het ook belangrijk om een keer iets te doen, niet alleen voor herensporten, maar uit sympathie ook voor een volleybalploeg hier in Oostende.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Radio Noordzee.
2: Een bijzonder project van co-housing op Zandvoorde. We praten erover met Jordi Maassen van de residentie Vastgoed. Jordi, een eerste co-housing project in Zandvoorde.
19: Ja, dat klopt. Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy, maar toch samen. Ja.
2: Dit is op een hele bijzondere site.
19: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
2: Dat betekent concreet dat er een aantal nieuwe woningen komen, maar ook dat een oude graanmaalderij hersteld wordt, gerenoveerd wordt.
19: Dat klopt. We hebben eigenlijk het gedeelte waar de productie vroeger werd gedaan, die in zeer slechte toestand is, die dat we zo goed mogelijk proberen te herstellen. Met een combinatie nieuwbouw, want natuurlijk de technieken en de ecologie is daarin belangrijk. Gecombineerd met 2 nieuwbouwwoningen.
2: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
19: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
2: Hier komen woningen. Wat zullen die woningen kosten en hoe groot zullen die woningen zijn?
19: Wel, een woning hier start vanaf €344.000. En die variëren een beetje tussen de 130 tot 170 vierkante meter. Dus wel opvallend vrij ruime woningen.
2: Dat kan een stuk goedkoper met een goedkoper BTW-regime. Leg dat kort eens uit.
19: Klopt. Doordat we werken met een afbraak en een heropbouw van de site, komt het in aanmerking voor het gunsttarief van 6% BTW. Waardoor de kosten daar ook al een groot stuk gedrukt worden en dat het een zeer betaalbaar project wordt.
2: De naam verwijst ook naar de vroegere functie.
19: Dat klopt. De site heeft verschillende functies gehad. Vroeger een olieslagerij geweest, later dan een graanmolen die hier ter plaatse nog staat, waar we ook nog een project voor zullen zoeken en dat die een goede plaats krijgt.
2: En hoe heet het?
19: Graanmolenhof.
0: Bedankt voor het gesprek, Jordi Maassen.
5: Noordzee regionieuws.
0: Op de begraafplaats Stenen in Oostende werden tientallen bronzen kruisjes en letters gestolen van graven. De Oostendse politie vraagt aangifte te doen van elke diefstal. KVDO-voorzitter Frederik Willaert heeft een open brief geschreven aan de supporters. Na de perikelen in het bestuur had de supportersfederatie laten weten dat ze meer betrokken wil worden. Die boodschap lijkt aangekomen, want Frederik Willaert zegt dat hij het bestuur wil hervormen en uitbreiden. Het Blauwkruis van de kust is voorlopig uit de financiële gevarenzone. Een anonieme weldoener schonk €100.000. Dat geld moet dienen om de komende maanden te overbruggen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Radio Noordzee.
5: Noordzee.
4: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: De Vermeijdenschool in de Schermplantenstraat op Mariakerke bestaat 50 jaar. Directeur Muriel Jullet, dat was destijds eigenlijk een hele moderne school.
8: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
2: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
9: Ja, wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
2: Hoe gaat het nu met de Vermeijlen school?
9: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
2: Jullie hebben heel wat archieven teruggevonden.
9: We hebben inderdaad heel wat mooie foto's teruggevonden, oude foto's. Helaas hebben we niet alles kunnen recupereren na ooit een keer een stortvloed in onze kelder. Maar we hebben inderdaad heel wat leuke, mooie foto's teruggevonden.
2: Jullie hebben eenmalig een open dag gehouden naar aanleiding van die 50ste verjaardag. Komt dat misschien nog eens terug?
9: Misschien komt dat ooit wel een keer terug, maar ik vrees dat het niet meer met mij zal zijn. Maar we hebben inderdaad een hele leuke dag gehouden. Dus morgens eigenlijk de burgemeester uitgenodigd. Speeches, oude leerkrachten, oude collega's teruggezien. En dan in de namiddag hebben we de deuren opengezet voor iedereen eigenlijk. Voor vooral oude leerlingen en de buurt. Iedereen was welkom bij ons op school.
2: U zei het daarnet en het spreekt een beetje tot de verbeelding. Dat was een school met een eigen zwembad.
9: Inderdaad, ja. En dat was ook wel onze sterkte. Dus heel veel kinderen uit de buurt kwamen naar onze school, want dat was wel een luxe om de kleutertjes meteen watergewenning te kunnen geven in een eigen zwembad, dus lekker dichtbij.
2: Dat is op een bepaald moment gestopt?
9: Ja, toen we overgenomen zijn door de scholengroep Stroom, dus het GO-onderwijs, hebben we dat dan wel noodgedwongen moeten stoppen omdat het financieel plaatje niet meer haalbaar was.
2: Wat is er nu geworden van het zwembad?
9: Het zwembad is nu een toneelzaal geworden, wordt ook gebruikt door een toneelvereniging die daar dus heel vaak hun repetities houden.
2: Proficiat met 50 jaar Vermeijlen school Muriel Julet.
4: Dit is Radio Noordzee.
5: Nieuws en info aan de kust. Noordzee regionieuws.
2: Er waren honderden bezoekers op de trainingssite van de politie in de Klokhofstraat in Oostende. De politie nam er deel aan open bedrijvendag en toonde voor het eerst de oefenruimtes. Er waren ook demonstraties. In Blankenbergen sluiten twee bekende horecazaken. Het gaat om pand 18 op de Markt en Casa Maurice. De vennootschap achter de uitbatingen legde de boeken neer. Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
19: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
2: Dit is op een hele bijzondere site.
19: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer en heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
2: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
19: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
2: Oostende volgt de situatie in de nieuwe stad van nabij op. Burgemeester John Crombé.
3: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Heldensporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouilles en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Het was ook niet in 1 keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
2: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: En dat betekent dat er een ploeg zal klaarstaan om 365 dagen in een jaar, 24 uur of 24 uur, de mensen te begeleiden en te helpen. Voornamelijk om hen te helpen doorgroeien.
11: En wij vinden het wel belangrijk om dat vandaag toch in de kijker te zetten. Ook om eens duidelijk te maken dat we ook leuke dingen kunnen doen rond wiskunde.
12: Ik heb nog altijd geweldig veel energie. En nog veel vertrouwen in mijn muzikanten voor het ogenblik. Dat is een hele fantastische groep voor het ogenblik.
13: Het bestaande Zembad zal dan afgebroken worden, laten we zeggen binnen 2 jaar. En het is mijn droom om daar een volledig nieuwe, laten we zeggen, administratief centrum te bouwen.
14: Maar het voordeel is dat we hier in Oostende zijn. En dat is een stad met een hoek af. En dat is gewoon een gouden combinatie om je hier te mogen werken.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Voor de 4e keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme. Op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulissen Brederen brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Brederen. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Welcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaards ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, 3 Oostendse G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedykleppers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
5: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
0: Burgemeester John Crombé, begin deze maand waren er ernstige feiten in de nieuwe stad.
2: U hebt toen een aantal maatregelen afgekondigd. Wat is de stand van zaken nu?
3: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Huldensporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En dan is de politie in grote getalen daar naartoe gegaan en heeft 30 mensen geïdentificeerd. En we gaan zien als daar ook herhaaldelijke overlastplegers in zitten om eventueel zelfs naar plaatsverboden te gaan.
2: Dat is toch niet min op een zondagavond tussenkomst van veel politie en 30 mensen?
3: Dat is zeker niet min, ook voor ons politiekorps. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Dat is ook niet in 1 keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
2: Weten we nu al, die mensen die opgepakt zijn of die geïdentificeerd zijn, zijn dat dezelfde jongeren als de vorige keren? Komen zij van buiten Oostende?
3: Maar het grootste deel komt van Oostende, ja.
4: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
5: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
0: In Oostende vond voor de 20e keer de artiestenreunie plaats. Vanuit heel Vlaanderen kwamen artiesten uit de Vlaamse showbiz herinneringen ophalen in Hotel Royal Astrid. Organisator Roos van den Driessen.
10: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
2: Welke artiesten komen naar deze reunie?
10: Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk, een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
0: Het Westerkwartier heeft er een vernieuwde ontmoetingsplek bij. Op de hoek van de Timmermansstraat en de Stuiverstraat is er het Wijkpunt West. Buurtbewoners kunnen er terecht voor praktische hulp, digitale ondersteuning, informatie en ontmoeting. Tegelijk wordt het een vaste werkplek voor medewerkers, vrijwilligers en wijkwerkers van Perspectief. De voorbije maanden werd het Wijkpunt gerenoveerd. Het Energiehuis Oostende trekt met een mobiel kantoor naar enkele Oostendse wijken. Men kan er terecht voor onafhankelijk advies over energie, besparen, renoveren, verwarmen en meer. Binnenkort pakt het Energiehuis uit met infosessies over bepaalde thema's. In Oostende is het Ingels winkeltje in de Christinastraat definitief gesloten. Uitbater Peter Bijen ging op pensioen en er werd geen overnemer gevonden. Het Ingels winkeltje werd destijds gestart door Peter Maanhout. Meer regionieuws over een uur.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Charlotte Verkeijn.
16: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
18: Ik ben Danik Menne.
20: Ik ben Willy de Schilder.
21: En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
25: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Een bijzonder project met vuilnisbakken, afvalkorven in de stad Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit het in elkaar?
6: Wel, we blijven innoveren en dit is toch wel een project die daar zeker op inspeelt. Het gaat om slimme sensoren die wij in onze 150 vuilnisbakken zullen installeren. Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen. Bovendien, en dat is dan misschien het interessante ook op lange termijn, kunnen wij zien welke vuilnisbakken er eventueel over bevraagd worden en eigenlijk heel veel gevuld worden. En kunnen we ook op die manier misschien trends zien richting sluitstorten, richting zwerfvuil die daarin gedumpt wordt. En kunnen we dat ook beter gaan monitoren en opvolgen.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Op de begraafplaats Stenen in Oostende werden tientallen bronzen kruisjes en letters gestolen van graven. De Oostendse politie vraagt aangifte te doen van elke diefstal. KVDO-voorzitter Frederik Willaert heeft een open brief geschreven aan de supporters. Na de perikelen in het bestuur had de supportersfederatie laten weten dat ze meer betrokken wil worden. Die boodschap lijkt aangekomen, want Frederik Willaert zegt dat hij het bestuur wil hervormen en uitbreiden. Het Blauwkruis van de kust is voorlopig uit de financiële gevarenzone. Een anonieme weldoener schonk 100.000 euro. Dat geld moet dienen om de komende maanden te overbruggen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Roos van den Driessen, u bent organisator van de Artiestenreunie in Oostende. Wat is dat, de Artiestenreunie?
3: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu is het voor mij het tweede seizoen dat ik het doe, omdat zij wilde stoppen, dat ze zei het is genoeg geweest voor mij, ja, wie gaat er het overnemen? En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
1: Welke artiesten komen naar deze reunie?
3: Er zijn verschillende artiesten, ik kan niet al de namen noemen, maar er zijn ook acteurs die komen, producers, managers die komen, die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen allemaal...
1: Hoeveel mensen komen er?
3: Dit jaar zijn we met 127, dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
1: En wat doen die artiesten op een reunie?
3: Wel, die mogen in feite één liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten komen en geplaceerd. En ze mogen één nummer brengen, maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
1: En daar is wel nood aan?
3: Eigenlijk wel. Want ik wil dan nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden. Dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
1: Waarom is het in Oostende?
3: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij, het tweede jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al 7 of 8 jaar hier ook in Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd en ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Dus een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen. Dus het is dus leuk. Okay. En een mooi hotel. Dus. Okay. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
1: Bedankt voor het gesprek, Roos van den Driessen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: En dat maakt deze schenking zo bijzonder, omdat we het heel belangrijk vinden dat leerlingen mee zijn met nieuw materiaal. Het is niet de bedoeling dat we ze een oude afgedankte laptop geven. Dat is vaak met veel plezier wordt het dan gedoneerd aan de scholen.
5: Dus iedereen logt in, krijgt zijn bieren vooraf thuisgeleverd en op zaterdagavond doen we dan een biertasting online, dus met alle nodige uitleg via de computer.
6: Wel, we zijn heel tevreden dat we een nieuwe sociale kruidenier kunnen open hebben op de site naast onze woonzorgcentrum Jacques Maas.
7: Om het in het Oostends te zeggen, bluf de kot.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Er waren honderden bezoekers op de trainingssite van de politie in de Klokhofstraat in Oostende. De politie nam er deel aan Open Bedrijvendag en toonde voor het eerst de oefenruimtes. Er waren ook demonstraties. In Blankenbergen sluiten 2 bekende horecazaken. Het gaat om pand 18 op de Markt en Casa Maurice. De vennootschap achter de uitbatingen legde de boeken neer. Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
8: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
1: Dit is op een hele bijzondere site.
8: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
1: Cohousing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
8: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
1: Oostende volgt de situatie in de nieuwe stad van nabij op. Burgemeester John Crombie.
9: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Guldensporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wel is de stand van zaken, het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Dat is ook niet in 1 keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Bart Magerman, u bent van de Vlaamse Bridge Federatie. Jullie halen het wereldkampioenschap naar Oostende. Eerste vraagje, wat is dat, bridge?
11: Bridge is een kaartspel dat ontstaan is uit het wiezen. Dat in principe wordt gespeeld met 4 spelers die het spel beslechten. En waarbij kenmerkend is aan bridge in vergelijking met andere spelen dat de gelukfactor eigenlijk zeer, zeer laag is.
10: Je moet het wel kunnen spelen. Het is niet zoals een potje manillen.
11: Nee, inderdaad. Als je wenst te bridgen, moet je toch een 12-tal lessen minimaal volgen. En een leerschool van 1 tot 2 jaar lijkt mij zeer wenselijk alvorens goed te kunnen bridgen.
10: Hier in Oostende waren eerder al kampioenschappen. Was dat de reden dat jullie terugkeren?
11: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Cursaal, waar we naar uitkijken.
10: Wat is te winnen op zo'n wereldkampioenschap? Is dat de eer of zijn dat geldprijzen?
11: Hier zal het vooral om de eer gaan in 2028. Dus het is een landencompetitie waarbij dus 1 land zal wereldkampioen worden. De eer is hier belangrijker dan de centen.
10: Jullie verwachten best wel veel mensen.
11: Wij schatten toch een heel aantal teams. Als je dat nu heel kort door de bocht zou moeten berekenen, schat ik tussen de 1500 à 2000 mensen die gedurende 14 dagen hier afwisselend aanwezig zullen zijn.
10: De vorige keer hebben jullie gespeeld in de Erehal. Dat zal nu in een grote zaal zijn?
11: Ja, voor een EK heb je minder ruimte nodig. Voor een WK moet je toch rekenen op minimaal 5.000-6.000 vierkante meter. Daardoor is de transformatie van het Cursaal heel wenselijk geweest en noodzakelijk.
10: Hier in Oostende is ook een bridgeclub. Worden die betrokken bij het wereldkampioenschap?
11: Sowieso alle bridgeclubs in Vlaanderen gaan betrokken worden. We hebben ook een heel aantal medewerkers. We hebben een staf van ongeveer een goede 100 mensen. Dus wij gaan zeker en vast beroep doen op lokale mensen, maar ook mensen van andere bridgeclubs.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Marcel van Tilt.
13: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
14: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
15: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende vond voor de 20e keer de artiestenreunie plaats. Vanuit heel Vlaanderen kwamen artiesten uit de Vlaamse showbiz herinneringen ophalen in Hotel Royal Astrid. Organisator Roos van den Driessen.
3: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel, in de tijd, gestart 20 jaar geleden. En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
10: Welke artiesten komen naar deze reunie?
3: Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk, een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen. Een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
1: Het Westerkwartier heeft er een vernieuwde ontmoetingsplek bij. Op de hoek van de Timmermansstraat en de Stuiverstraat is er het Wijkpunt West. Buurtbewoners kunnen er terecht voor praktische hulp, digitale ondersteuning, informatie en ontmoeting. Tegelijk wordt het een vaste werkplek voor medewerkers, vrijwilligers en wijkwerkers van Perspectief. De voorbije maanden werd het Wijkpunt gerenoveerd. Het Energiehuis Oostende trekt met een mobiel kantoor naar enkele Oostendse wijken. Men kan er terecht voor onafhankelijk advies over energie, besparen, renoveren, verwarmen en meer. Binnenkort pakt het Energiehuis uit met infosessies over bepaalde thema's. In Oostende is het Ingels winkeltje in de Christinastraat definitief gesloten. Uitbater Peter Bijen ging op pensioen en er werd geen overnemer gevonden. Het Ingels winkeltje werd destijds gestart door Peter Maanhout. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Ik zou willen hebben dat men daar nog wat meer commentaar aan op geeft. Eerst en vooral om mensen te overtuigen om zich aan de snelheidslimieten te houden.
17: En het publiek en de artiesten en de medewerkers blijven dan zo genereus om dat hier toch te maken. Dus ik kan alleen maar dankbaar zijn dat het blijft.
18: Maar wij steunen Theater aan Zee met de Stad toch wel zeer nadrukkelijk. In totaal zorgen wij voor een jaarlijkse subsidie die geïndexeerd wordt. In 2023 bestond die subsidie ongeveer op 590.000 euro.
19: Ik ben hier nu ongeveer 59 jaar. En er zijn toch een deel sporen die het kroegje en de gemeenschap rond het kroegje in de standen teweeggebracht heeft.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Op 1 oktober start een GFT-ophaling. Schepen voor Milieu, Judith Ooms. Hoe ver staat het met de organisatie van die ophaling?
20: Wel, zoals je weet leveren we de boxen of de bakken huis aan huis. We zijn daar volop mee bezig, maar door een technisch probleem in de levering lopen we wel wat vertraging op. Er zijn heel wat wijken in Oostende waar dat de bakken al geleverd zijn. Voor de mensen die al een bak ontvangen hebben, begint de levering vanaf 1 oktober. Voor de mensen die ze nog niet zullen ontvangen hebben op 1 oktober, want dat zijn er ook wel wat, zal de levering of de ophaling starten van zodra de bakken geleverd zijn.
10: Die zijn in een wel bepaald aantal wijken.
20: Dus we hebben een aantal wijken zijn volledig geleverd, een aantal andere zullen deze week worden afgerond. Stenen en Konterdam zullen nog niet gebeurd zijn en het zou kunnen in Mariakerkebad allicht ook nog niet. We werken zo snel we kunnen, maar voor de mensen is het duidelijk, van zodra je bak hebt, zal ze ook opgehaald worden wekelijks.
10: Ook met de levering van bakken voor appartementsgebouwen zijn er wat problemen?
20: Wel, we doen dat naar het einde toe, omdat we last minute nog heel veel aparte aanvragen hebben gehad voor al dan niet collectieve bakken of individuele bakken. Vandaar dat we nu volgende week of de week daarop aan alle appartementsgebouwen zullen leveren wat gevraagd is in de mate dat kan.
10: Tegen wanneer kan die GFT-ophaling lopen zoals ze moet lopen?
20: Ten laatste eind oktober plannen we volledig operationeel te zijn.
1: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
0: Noordzee regionieuws.
1: Op de begraafplaats Stenen in Oostende werden tientallen bronzen kruisjes en letters gestolen van graven. De Oostendse politie vraagt aangifte te doen van elke diefstal. KVDO-voorzitter Frederik Willaert heeft een open brief geschreven aan de supporters. Na de perikelen in het bestuur had de supportersfederatie laten weten dat ze meer betrokken wil worden. Die boodschap lijkt aangekomen, want Frederik Willaert zegt dat hij het bestuur wil hervormen en uitbreiden. Het Blauwkruis van de Kust is voorlopig uit de financiële gevarenzone. Een anonieme weldoener schonk 100.000 euro. Dat geld moet dienen om de komende maanden te overbruggen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
10: Een bijzonder project van co-housing op Zandvoorde. We praten erover met Jordi Maassen van Residentie Vastgoed. Jordi, een eerste co-housing project in Zandvoorde.
8: Ja, dat klopt. Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy, maar toch samen. Ja.
10: Dit is op een hele bijzondere site.
8: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
10: Dat betekent concreet dat er een aantal nieuwe woningen komen, maar ook dat een oude graanmaalderij hersteld wordt, gerenoveerd wordt.
8: Dat klopt. We hebben eigenlijk het gedeelte waar de productie vroeger werd gedaan, die in zeer slechte toestand is, die dat we zo goed mogelijk proberen te herstellen. Met een combinatie nieuwbouw, want natuurlijk de technieken en de ecologie is daarin belangrijk. Gecombineerd met 2 nieuwbouwwoningen.
10: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
8: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laten we zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
10: Hier komen woningen. Wat zullen die woningen kosten en hoe groot zullen die woningen zijn?
8: Wel, een woning hier start vanaf €344.000. En die variëren een beetje tussen de 130 tot 170 vierkante meter. Dus wel opvallend vrij ruime woningen.
10: Dat kan een stuk goedkoper met een goedkoper BTW-regime. Leg dat kort eens uit.
8: Klopt. Doordat we werken met een afbraak en een heropbouw van de site, komt het in aanmerking voor het gunsttarief van 6% BTW. Waardoor de kosten daar ook al een groot stuk gedrukt worden en dat het een zeer betaalbaar project wordt.
10: De naam verwijst ook naar de vroegere functie.
8: Dat klopt. De site heeft verschillende functies gehad. Vroeger een olieslagerij geweest, later dan een graanmolen die hier ter plaatse nog staat, waar we ook nog een project voor zullen zoeken en dat die een goede plaats krijgt.
10: En hoe heet het?
8: Graanmolenhof.
1: Bedankt voor het gesprek, Jordi Maassen.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er waren honderden bezoekers op de trainingssite van de politie in de Klokhofstraat in Oostende. De politie nam er deel aan Open Bedrijvendag en toonde voor het eerst de oefenruimtes. Er waren ook demonstraties. In Blankenbergen sluiten 2 bekende horecazaken. Het gaat om pand 18 op de Markt en Casa Maurice. De vennootschap achter de uitbatingen legde de boeken neer. Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
8: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
10: Dit is op een hele bijzondere site.
8: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer en heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
10: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
8: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren op een manier dat er veel, laten we zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
1: Oostende volgt de situatie in de nieuwe stad

0: Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Dat houdt in dat de leerlingen eigenlijk in het eerste middelbaar onderwijs 5 uur per week surf- en zeillessen zullen krijgen van een professionele trainer.
3: En wij zijn aan het kijken naar het plateau aan de Rolbaanstraat om daar de cargo en logistiek te gaan uitbouwen. En hier op deze site alleen nog voor passagiers te investeren.
4: Het zijn bijzonder straffe bekende kunstenaars en eindelijk mogen ze verwelkomen in Oostende. Ik ben daar heel fier op.
5: Het is zo, we promoten het bij de dokters, bij de apothekers en ook de maatschappelijk werkers en de diensten actief in de stad kunnen hierover praten.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Voor de vierde keer is er een Oostense boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Welcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaards ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostense G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
6: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: De Vermeijdenschool in de Schermplantenstraat op Mariakerke bestaat 50 jaar. Directeur Muriel Jullet, dat was destijds eigenlijk een hele moderne school.
8: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
7: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
8: Ja, wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
7: Hoe gaat het nu met de Vermeijdenschool?
8: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
7: Jullie hebben heel wat archieven teruggevonden.
8: We hebben inderdaad heel wat mooie foto's teruggevonden, oude foto's. Helaas hebben we niet alles kunnen recupereren na ooit een keer een stortvloed in onze kelder. Maar we hebben inderdaad heel wat leuke, mooie foto's teruggevonden.
7: Jullie hebben eenmalig een open dag gehouden naar aanleiding van die 50ste verjaardag. Komt dat misschien nog eens terug?
8: Misschien komt dat ooit wel een keer terug, maar ik vrees dat het niet meer met mij zal zijn. Maar we hebben inderdaad een hele leuke dag gehouden. Dus morgens eigenlijk de burgemeester uitgenodigd. Speeches, oude leerkrachten, oude collega's teruggezien. En dan in de namiddag hebben we de deuren opengezet voor iedereen eigenlijk. Voor vooral oude leerlingen en de buurt. Iedereen was welkom bij ons op school.
7: U zei het daarnet en het spreekt een beetje tot de verbeelding. Dat was een school met een eigen zwembad.
8: Inderdaad, ja. En dat was ook wel onze sterkte. Dus heel veel kinderen uit de buurt kwamen naar onze school, want dat was wel een luxe om de kleutertjes meteen watergewenning te kunnen geven in een eigen zwembad, dus lekker dichtbij.
7: Dat is op een bepaald moment gestopt?
8: Ja, toen we overgenomen zijn door de scholengroep Stroom, dus het GO-onderwijs, hebben we dat dan wel noodgedwongen moeten stoppen, omdat het financieel plaatje niet meer haalbaar was.
7: Wat is er nu geworden van het zwembad?
8: Het zwembad is nu een toneelzaal geworden, wordt ook gebruikt door een toneelvereniging, die daar dus heel vaak hun repetities houden.
7: Proficiat met 50 jaar Vermeijdenschool, Muriel Jullet.
1: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: In Oostende vond voor de 20ste keer de artiestenreunie plaats. Vanuit heel Vlaanderen kwamen artiesten uit de Vlaamse showbiz herinneringen ophalen in Hotel Royal Astrid. Organisator Roos van den Driessen.
9: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
7: Welke artiesten komen naar deze reunie?
9: Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk, een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van

0: mochten die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie. Om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
1: Het Westerkwartier heeft er een vernieuwde ontmoetingsplek bij. Op de hoek van de Timmermansstraat en de Stuiverstraat is er het Wijkpunt West. Buurtbewoners kunnen er terecht voor praktische hulp, digitale ondersteuning, informatie en ontmoeting. Tegelijk wordt het een vaste werkplek voor medewerkers, vrijwilligers en wijkwerkers van Perspectief. De voorbije maanden werd het Wijkpunt gerenoveerd. Het Energiehuis Oostende trekt met een mobiel kantoor naar enkele Oostendse wijken. Men kan er terecht voor onafhankelijk advies over energie, besparen, renoveren, verwarmen en meer. Binnenkort pakt het Energiehuis uit met infosessies over bepaalde thema's. In Oostende is het Ingels winkeltje in de Christinastraat definitief gesloten. Uitbater Peter Bijen ging op pensioen en er werd geen overnemer gevonden. Het Ingels winkeltje werd destijds gestart door Peter Maanhout. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Stefan Tange.
4: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
5: Ik ben Rudy de Meijer.
6: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Burgemeester John Crombé, begin deze maand waren er ernstige feiten in de nieuwe stad.
7: U hebt toen een aantal maatregelen afgekondigd. Wat is de stand van zaken nu?
8: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Gulden Sporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En dan is de politie in grote getallen daar naartoe gegaan en heeft 30 mensen geïdentificeerd. En we gaan zien als daar ook herhaaldelijke overlastplegers in zitten om eventueel zelfs naar plaatsverboden te gaan.
7: Dat is toch niet min op een zondagavond tussenkomst van veel politie en 30 mensen?
8: Dat is zeker niet min, ook voor ons politiekorps. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Dat is ook niet in één keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
7: Weten we nu al, die mensen die opgepakt zijn of die geïdentificeerd zijn, zijn dat dezelfde jongeren als de vorige keren? Komen zij van buiten Oostende?
8: Maar het grootste deel komt van Oostende, ja.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de begraafplaats Stenen in Oostende werden tientallen bronzen kruisjes en letters gestolen van graven. De Oostendse politie vraagt aangifte te doen van elke diefstal. KVDO-voorzitter Frederik Willaert heeft een open brief geschreven aan de supporters. Na de perikelen in het bestuur had de supportersfederatie laten weten dat ze meer betrokken wil worden. Die boodschap lijkt aangekomen, want Frederik Willaert zegt dat hij het bestuur wil hervormen en uitbreiden. Het Blauwkruis van de kust is voorlopig uit de financiële gevarenzone. Een anonieme weldoener schonk 100.000 euro. Dat geld moet dienen om de komende maanden te overbruggen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Een bijzonder project met vuilnisbakken, afvalkorven in de stad Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit het in elkaar?
9: Wel, we blijven innoveren en dit is toch wel een project die daar zeker op inspeelt. Het gaat om slimme sensoren die wij in onze 150 vuilnisbakken zullen installeren. Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen. Bovendien, en dat is dan misschien het interessante ook op lange termijn, kunnen wij zien welke vuilnisbakken er eventueel over bevraagd worden en eigenlijk heel veel gevuld worden. En kunnen we ook op die manier misschien trends zien richting sluitstorten, richting zwerfvuil die daarin gedumpt wordt. En kunnen we dat ook beter gaan monitoren en opvolgen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ja, ik heb natuurlijk een fantastische ploeg in de Mercator Marina die geholpen heeft om eerst de vaartuigen weg te doen, dan pontons af te brouwen. Je moet rekening houden dat 2/3 van het dok afgebroken is. Dus dat is niet zo evident om dat allemaal te doen.
10: Wat niet wegneemt dat wij hier in de haven van tijd tot tijd wel een marineschip zullen kunnen ontvangen. En waar toch ideeën zijn om een opleidingsschip bijvoorbeeld toch in de haven van Oostende te leggen in de toekomst.
11: Wekelijks hebben wij een lijn Oostende-Zeebrugge-Antwerpen inderdaad. En we denken dat we in volgend kwartaal een bijkomende lijn kunnen inleggen. Dus 2 afvaarten per week.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee-regionieuws.
1: Er waren honderden bezoekers op de trainingssite van de politie in de Klokhofstraat in Oostende. De politie nam er deel aan Open Bedrijvendag en toonde voor het eerst de oefenruimtes. Er waren ook demonstraties. In Blankenbergen sluiten 2 bekende horecazaken. Het gaat om pand 18 op de Markt en Casa Maurice. De vennootschap achter de uitbatingen legde de boeken neer. Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
12: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
7: Dit is op een hele bijzondere site.
12: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer en heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
7: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
12: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
1: Oostende volgt de situatie in de nieuwe stad van nabij op. Burgemeester John Crombé.
8: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Guldensporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouilles en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Het was ook niet in 1 keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Roos van den Driessen, u bent organisator van de Artiestenreunie in Oostende. Wat is dat, de Artiestenreunie?
0: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu is het voor mij het 2e seizoen dat ik het doe, omdat zij wilde stoppen, dat ze zei het is genoeg geweest voor mij, ja, wie gaat er het overnemen? En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
7: Welke artiesten komen naar deze reunie?
0: Er zijn verschillende artiesten, ik kan niet al de namen noemen, maar er zijn ook acteurs die komen, producers, managers die komen, die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen allemaal...
7: Hoeveel mensen komen er?
0: Dit jaar zijn we met 127, dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
13: En wat doen die artiesten op een reunie?
0: Wel, die mogen in feite één liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten ze komen en geplaceerd. En ze mogen één nummer brengen, maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk een artiestenreunie, is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
13: En daar is wel nood aan?
0: Eigenlijk wel. Want ik wil dat nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden. Dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
13: Waarom is het in Oostende?
0: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart, ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij het tweede jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al 7 of 8 jaar hier ook in Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd en ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Dus een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen. Dus het is leuk. Okay. En een mooi hotel. Dus. Okay. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
1: Bedankt voor het gesprek, Roos van den Driessen.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Maxime Dong.
15: Ik ben Brenda Linskens.
16: Ik ben Bart Versleus.
17: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
2: Noordzee-regionieuws.
1: In Oostende vond voor de 20e keer de artiestenreunie plaats. Vanuit heel Vlaanderen kwamen artiesten uit de Vlaamse showbiz herinneringen ophalen in Hotel Royal Astrid. Organisator Roos van den Driessen.
0: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
13: Welke artiesten komen naar deze reunie?
0: Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk, een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
1: Het Westerkwartier heeft er een vernieuwde ontmoetingsplek bij. Op de hoek van de Timmermansstraat en de Stuiverstraat is er het Wijkpunt West. Buurtbewoners kunnen er terecht voor praktische hulp, digitale ondersteuning, informatie en ontmoeting. Tegelijk wordt het een vaste werkplek voor medewerkers, vrijwilligers en wijkwerkers van Perspectief. De voorbije maanden werd het Wijkpunt gerenoveerd. Het Energiehuis Oostende trekt met een mobiel kantoor naar enkele Oostendse wijken. Men kan er terecht voor onafhankelijk advies over energie, besparen, renoveren, verwarmen en meer. Binnenkort pakt het Energiehuis uit met infosessies over bepaalde thema's. In Oostende is het Ingels winkeltje in de Christinastraat definitief gesloten. Uitbater Peter Bijen ging op pensioen en er werd geen overnemer gevonden. Het Ingels winkeltje werd destijds gestart door Peter Maanhout. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Ik ben van mening dat ze dit standbeeld best verwijderen en ergens in een museum plaatsen waar dat mensen dit belangrijk vinden in het kader van onze geschiedenis.
10: Wel, we hebben een groot herstelplan gemaakt om de stad weer te herlanceren op economisch vlak, maar ook op sociaal vlak. Voor Oostendenaars, voor tweede verblijvers, voor toeristen, maar ook voor mensen die in een moeilijke, kwetsbare situatie zitten.
18: Daarna doen we heel de zomer een pop-up en dan zal het de belevingspasserie noemen.
19: Oostende is in de eerste plaats een toeristische stad. We moeten gastvrij zijn, we moeten aantrekkelijk zijn en dus we moeten inderdaad net zijn.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: Bart Magerman, u bent van de Vlaamse Bridge Federatie. Jullie halen het wereldkampioenschap naar Oostende. Eerste vraagje, wat is dat, Bridge?
21: Bridge is een kaartspel dat ontstaan is uit het wiezen. Dat in principe wordt gespeeld met 4 spelers die het spel beslechten. En waarbij kenmerkend is aan Bridge in vergelijking met andere spelen dat de gelukfactor eigenlijk zeer, zeer laag is.
20: Je moet het wel kunnen spelen. Het is niet zoals een potje manillen.
21: Nee, inderdaad. Als je wenst te bridgen, moet je toch een 12-tal lessen minimaal volgen. En een leerschool van 1 tot 2 jaar lijkt mij zeer wenselijk alvorens goed te kunnen bridgen.
20: Hier in Oostende waren eerder al kampioenschappen. Was dat de reden dat jullie terugkeren?
21: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadsbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
20: Wat is te winnen op zo'n wereldkampioenschap? Is dat de eer of zijn dat geldprijzen?
21: Hier zal het vooral om de eer gaan in 2028. Dus het is een landencompetitie waarbij dus één land zal wereldkampioen worden. De eer is hier belangrijker dan de centen.
20: Jullie verwachten best wel veel mensen.
21: Wij schatten toch een heel aantal teams. Als je dat nu heel kort door de bocht zou moeten berekenen, schat ik tussen de 1500 à 2000 mensen die gedurende 14 dagen hier afwisselend aanwezig zullen zijn.
20: De vorige keer hebben jullie gespeeld in de Erehal. Dat zal nu in een grote zaal zijn?
21: Ja, voor een EK heb je minder ruimte nodig. Voor een WK moet je toch rekenen op minimaal 5.000-6.000 vierkante meter. Daardoor is de transformatie van het Kursaal heel wenselijk geweest en noodzakelijk.
20: Hier in Oostende is ook een bridgeclub. Worden die betrokken bij het wereldkampioenschap?
21: Sowieso alle bridgeclubs in Vlaanderen gaan betrokken worden. We hebben ook een heel aantal medewerkers. We hebben een staf van ongeveer een goede 100 mensen. Dus wij gaan zeker en vast beroep doen op lokale mensen, maar ook mensen van andere bridgeclubs.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de begraafplaats Stenen in Oostende werden tientallen bronzen kruisjes en letters gestolen van graven. De Oostendse politie vraagt aangifte te doen van elke diefstal. KVDO-voorzitter Frederik Willaert heeft een open brief geschreven aan de supporters. Na de perikelen in het bestuur had de supportersfederatie laten weten dat ze meer betrokken wil worden. Die boodschap lijkt aangekomen, want Frederik Willaert zegt dat hij het bestuur wil hervormen en uitbreiden. Het Blauw Kruis van de Kust is voorlopig uit de financiële gevarenzone. Een anonieme weldoener schonk 100.000 euro. Dat geld moet dienen om de komende maanden te overbruggen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: Op 1 oktober start een GFT-ophaling. Schepen voor Milieu, Judith Ooms. Hoe ver staat het met de organisatie van die ophaling?
14: Wel, zoals je weet leveren we de boksen of de bakken huis aan huis. We zijn daar volop mee bezig, maar door een technisch probleem in de levering lopen we wel wat vertraging op. Er zijn heel wat wijken in Oostende waar dat de bakken al geleverd zijn. Voor de mensen die al een bak ontvangen hebben, begint de levering vanaf 1 oktober. Voor de mensen die ze nog niet zullen ontvangen hebben op 1 oktober, want dat zijn er ook wel wat, zal de levering of de ophaling starten van zodra de bakken geleverd zijn.
20: Die zijn in een wel bepaald aantal wijken.
14: Dus we hebben een aantal wijken zijn volledig geleverd, een aantal andere zullen deze week worden afgerond. Stenen en Konterdam zullen nog niet gebeurd zijn en het zou kunnen in Mariakerkebad allicht ook nog niet. We werken zo snel we kunnen, maar voor de mensen is het duidelijk van zodra je bak hebt, zal ze ook opgehaald worden wekelijks.
20: Ook met de levering van bakken voor appartementsgebouwen zijn er wat problemen?
14: Wel, we doen dat naar het einde toe, omdat we last minute nog heel veel aparte aanvragen hebben gehad voor al dan niet collectieve bakken of individuele bakken. Vandaar dat we nu volgende week of de week daarop aan alle appartementsgebouwen zullen leveren wat gevraagd is in de mate dat kan.
20: Tegen wanneer kan die GFT-ophaling lopen zoals ze moet lopen?
14: Ten laatste eind oktober plannen we volledig operationeel te zijn.
1: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Er waren honderden bezoekers op de trainingssite van de politie in de Klokhofstraat in Oostende. De politie nam er deel aan Open Bedrijvendag en toonde voor het eerst de oefenruimtes. Er waren ook demonstraties. In Blankenbergen sluiten twee bekende horecazaken. Het gaat om pand 18 op de Markt en Casa Maurice. De vennootschap achter de uitbatingen legde de boeken neer. Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
2: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
3: Dit is op een hele bijzondere site.
2: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
3: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
2: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen... meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
1: Oostende volgt de situatie in de nieuwe stad van nabij op. Burgemeester John Crombe.
4: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Gulden Sporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Het was ook niet in 1 keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Mijn bedoeling is gewoon proberen wat geld binnen te zamelen en daarom wat reclame te maken. Ik hoor nu van de dame van het Kinderkankerfonds dat we de kaap van de 10.000 euro overschreden hebben. Ik vind dat gewoon fantastisch.
6: De bedoeling is eigenlijk om een iets meer Las Vegas gevoel te krijgen als je hier naar het casino van Oostende komt. Enerzijds heb je onze gewone speelzaal, kunnen we het noemen. Maar er is ook een nieuwe zone gecreëerd in de ambassadeurszaal. De vroegere speelzaal van de klassieke spelen, zeg maar.
7: Dus wij weten met KVO Oostende dat wij een enorme maatschappelijke impact hebben en een grote sociale impact ook. En wij vinden het belangrijk dat wij dan eigenlijk dat ook met een positieve manier mee omgaan, zeg maar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Voor de 4e keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Welcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaards ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, 3 Oostendse G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedykleppers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Een bijzonder project van co-housing op Zandvoorde. We praten erover met Jordi Maassen van de residentie Vastgoed. Jordi, een eerste co-housing project in Zandvoorde.
2: Ja, dat klopt. Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy, maar toch samen. Ja.
3: Dit is op een hele bijzondere site.
2: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
3: Dat betekent concreet dat er een aantal nieuwe woningen komen, maar ook dat een oude graanmaalderij hersteld wordt, gerenoveerd wordt.
2: Dat klopt. We hebben eigenlijk het gedeelte waar de productie vroeger werd gedaan, die in zeer slechte toestand is, die dat we zo goed mogelijk proberen te herstellen. Met een combinatie nieuwbouw, want natuurlijk de technieken en de ecologie is daarin belangrijk. Gecombineerd met 2 nieuwbouwwoningen.
3: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
2: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laten we zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
3: Hier komen woningen. Wat zullen die woningen kosten en hoe groot zullen die woningen zijn?
2: Wel, een woning hier start vanaf €344.000. En die variëren een beetje tussen de 130 tot 170 vierkante meter. Dus wel opvallend vrij ruime woningen.
3: Dat kan een stuk goedkoper met een goedkoper BTW-regime. Leg dat kort eens uit.
2: Klopt. Doordat we werken met een afbraak en een heropbouw van de site, komt het in aanmerking voor het gunsttarief van 6% BTW. Waardoor de kosten daar ook al een groot stuk gedrukt worden en dat het een zeer betaalbaar project wordt.
3: De naam verwijst ook naar de vroegere functie.
2: Dat klopt. De site heeft verschillende functies gehad. Vroeger een olieslagerij geweest, later dan een graanmolen die hier ter plaatse nog staat, waar we ook nog een project voor zullen zoeken en dat die een goede plaats krijgt.
3: En hoe heet het?
2: Graanmolenhof.
1: Bedankt voor het gesprek, Jordi Maassen.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende vond voor de 20e keer de artiestenreunie plaats. Vanuit heel Vlaanderen kwamen artiesten uit de Vlaamse showbiz herinneringen ophalen in Hotel Royal Astrid. Organisator Roos van den Driessen.
9: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
3: Welke artiesten komen naar deze reunie?
9: Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk, een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
1: Het Westerkwartier heeft er een vernieuwde ontmoetingsplek bij. Op de hoek van de Timmermansstraat en de Stuiverstraat is er het Wijkpunt West. Buurtbewoners kunnen er terecht voor praktische hulp, digitale ondersteuning, informatie en ontmoeting. Tegelijk wordt het een vaste werkplek voor medewerkers, vrijwilligers en wijkwerkers van Perspectief. De voorbije maanden werd het Wijkpunt gerenoveerd. Het Energiehuis Oostende trekt met een mobiel kantoor naar enkele Oostendse wijken. Men kan er terecht voor onafhankelijk advies over energie, besparen, renoveren, verwarmen en meer. Binnenkort pakt het Energiehuis uit met infosessies over bepaalde thema's. In Oostende is het Ingels winkeltje in de Christinastraat definitief gesloten. Uitbater Peter Bijen ging op pensioen en er werd geen overnemer gevonden. Het Ingels winkeltje werd destijds gestart door Peter Maanhout. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
11: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee. Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
12: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Radio Noordzee.
12: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: De Vermeijdenschool in de Schermplantenstraat op Mariakerke bestaat 50 jaar. Directeur Muriel Jullet, dat was destijds eigenlijk een hele moderne school.
13: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
3: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
13: Ja, wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
3: Hoe gaat het nu met de Vermeijdenschool?
13: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
3: Jullie hebben heel wat archieven teruggevonden.
13: We hebben inderdaad heel wat mooie foto's teruggevonden, oude foto's. Helaas hebben we niet alles kunnen recupereren na ooit een keer een stortvloed in onze kelder. Maar we hebben inderdaad heel wat leuke, mooie foto's teruggevonden.
3: Jullie hebben eenmalig een open dag gehouden naar aanleiding van die 50ste verjaardag. Komt dat misschien nog eens terug?
13: Misschien komt dat ooit wel een keer terug, maar ik vrees dat het niet meer met mij zal zijn. Maar we hebben inderdaad een hele leuke dag gehouden. Dus morgens eigenlijk de burgemeester uitgenodigd. Speeches, oude leerkrachten, oude collega's teruggezien. En dan in de namiddag hebben we de deuren opengezet voor iedereen eigenlijk. Voor vooral oude leerlingen en de buurt. Iedereen was welkom bij ons op school.
3: U zei het daarnet en het spreekt een beetje tot de verbeelding. Dat was een school met een eigen zwembad.
13: Inderdaad, ja. En dat was ook wel onze sterkte. Dus heel veel kinderen uit de buurt kwamen naar onze school, want dat was wel een luxe om de kleutertjes meteen watergewenning te kunnen geven in een eigen zwembad, dus lekker dichtbij.
3: Dat is op een bepaald moment gestopt?
13: Ja, toen we overgenomen zijn door de scholengroep Stroom, dus het GO-onderwijs, hebben we dat dan wel noodgedwongen moeten stoppen, omdat het financieel plaatje niet meer haalbaar was.
3: Wat is er nu geworden van het zwembad?
13: Het zwembad is nu een toneelzaal geworden, wordt ook gebruikt door een toneelvereniging, die daar dus heel vaak hun repetities houden.
3: Proficiat met 50 jaar Vermeijdenschool, Muriel Jullet.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de begraafplaats Stenen in Oostende werden tientallen bronzen kruisjes en letters gestolen van graven. De Oostendse politie vraagt aangifte te doen van elke diefstal. KVDO-voorzitter Frederik Willaert heeft een open brief geschreven aan de supporters. Na de perikelen in het bestuur had de supportersfederatie laten weten dat ze meer betrokken wil worden. Die boodschap lijkt aangekomen, want Frederik Willaert zegt dat hij het bestuur wil hervormen en uitbreiden. Het Blauwkruis van de kust is voorlopig uit de financiële gevarenzone. Een anonieme weldoener schonk 100.000 euro. Dat geld moet dienen om de komende maanden te overbruggen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Burgemeester John Crombé, begin deze maand waren er ernstige feiten in de nieuwe stad.
2: U hebt toen een aantal maatregelen afgekondigd. Wat is de stand van zaken nu?
3: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Gulden Sporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouilles en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En dan is de politie in grote getallen daar naartoe gegaan en heeft 30 mensen geïdentificeerd. En we gaan zien als daar ook herhaaldelijke overlastplegers in zitten om eventueel zelfs naar plaatsverboden te gaan.
2: Dat is toch niet min op een zondagavond tussenkomst van veel politie en 30 mensen?
3: Dat is zeker niet min, ook voor ons politiekorps. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Dat is ook niet in 1 keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
2: Ja. Weten we nu al, die mensen die opgepakt zijn of die geïdentificeerd zijn, zijn dat dezelfde jongeren als de vorige keren? Komen zij van buiten Oostende?
3: Maar het grootste deel komt van Oostende, ja.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: We kunnen de mensen niet alles ontzeggen. En dat betekent dat wij in Oostende bereid zijn om onze eigen inwoners, maar ook onze bezoekers te verwennen met een mooi aanbod aan evenementen.
5: We zorgen ervoor dat mensen die eigenlijk niet bewegen, aan het bewegen gezet worden via de huisarts.
6: Ja, ik denk dat we het ons echt niet kunnen permitteren dat er 70 opvangplaatsen zo'n verdwijnen in Oostende. Dus ik denk dat het stadsbestuur alles op alles moet zetten.
7: En daarom doen we inderdaad een nieuwe oproep om u te melden bij de stad. En dat kan via oudenburg.sneeuwruimers.be.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er waren honderden bezoekers op de trainingssite van de politie in de Klokhofstraat in Oostende. De politie nam er deel aan Open Bedrijvendag en toonde voor het eerst de oefenruimtes. Er waren ook demonstraties. In Blankenbergen sluiten 2 bekende horecazaken. Het gaat om pand 18 op de Markt en Casa Maurice. De vennootschap achter de uitbatingen legde de boeken neer. Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
8: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
2: Dit is op een hele bijzondere site.
8: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer en heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
2: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
8: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
1: Oostende volgt de situatie in de nieuwe stad van nabij op. Burgemeester John Crombé.
3: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Huldensporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouilles en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Het was ook niet in 1 keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Een bijzonder project met vuilnisbakken, afvalkorven in de stad Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit het in elkaar?
10: Well, we blijven innoveren en dit is toch wel een project die daar zeker op inspeelt. Het gaat om slimme sensoren die wij in onze 150 vuilnisbakken zullen installeren. Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen. Bovendien, en dat is dan misschien het interessante ook op lange termijn, kunnen wij zien welke vuilnisbakken er eventueel over bevraagd worden en eigenlijk heel veel gevuld worden en kunnen we ook op die manier misschien trends zien richting sluitstorten, richting zwerfvuil die daarin gedumpt wordt en kunnen we dat ook beter gaan monitoren en opvolgen.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
12: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Romina van Horen.
14: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
15: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
14: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende vond voor de 20e keer de artiestenreunie plaats. Vanuit heel Vlaanderen kwamen artiesten uit de Vlaamse showbiz herinneringen ophalen in Hotel Royal Astrid. Organisator Roos van den Driessen.
16: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
2: Welke artiesten komen naar deze reunie?
16: Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk, een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
1: Het Westerkwartier heeft er een vernieuwde ontmoetingsplek bij. Op de hoek van de Timmermansstraat en de Stuiverstraat is er het Wijkpunt West. Buurtbewoners kunnen er terecht voor praktische hulp, digitale ondersteuning, informatie en ontmoeting. Tegelijk wordt het een vaste werkplek voor medewerkers, vrijwilligers en wijkwerkers van Perspectief. De voorbije maanden werd het Wijkpunt gerenoveerd. Het Energiehuis Oostende trekt met een mobiel kantoor naar enkele Oostendse wijken. Men kan er terecht voor onafhankelijk advies over energie, besparen, renoveren, verwarmen en meer. Binnenkort pakt het Energiehuis uit met infosessies over bepaalde thema's. In Oostende is het Ingels winkeltje in de Christinastraat definitief gesloten. Uitbater Peter Bijen ging op pensioen en er werd geen overnemer gevonden. Het Ingels winkeltje werd destijds gestart door Peter Maanhout. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Ik vind het ongelooflijk een fantastische uitdaging voor Stad Oostende. Die renovatie is totaal geslaagd. Het geeft enorm veel cachet en is zeker een meerwaarde voor de uitstraling van James Ensor.
18: Wij zijn geselecteerd om de mensen hier in de woonzorgcentra, het personeel, te ondersteunen op psychosociaal vlak.
19: Ik vind het een heel mooie expo. Ik vind het ook een fantastisch decor. Fort Napoleon, ik kende het niet. Tot mijn schaamte. Hè. Ik kom niet genoeg in Oostende, dat is duidelijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Roos van den Driessen, u bent organisator van de artiestenreunie in Oostende. Wat is dat, de artiestenreunie?
16: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel. In de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu is het voor mij het tweede seizoen dat ik het doe. Omdat zij wilde stoppen. Dat ze zei, het is genoeg geweest voor mij. Ja, wie gaat er het overnemen? En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
2: Welke artiesten komen naar deze reunie?
16: Er zijn verschillende artiesten. Ik kan niet al de namen noemen. Maar er zijn ook acteurs die komen. Producers, managers die komen. Die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen allemaal...
2: Hoeveel mensen komen er?
16: Dit jaar zijn we met 127. Dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
2: En wat doen die artiesten op een reunie?
16: Wel, die mogen in feite één liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten ze komen en geplaceerd. En ze mogen één nummer brengen, maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
2: En daar is wel nood aan?
16: Eigenlijk wel. Want ik wil dan nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden. Dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
2: Waarom is het in Oostende?
16: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij, het tweede jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al 7 of 8 jaar hier ook in Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd en ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Dus een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen. Dus het is leuk. Okay. En een mooi hotel. Dus. Okay. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
2: Bedankt voor het gesprek, Roos van den Driessen.
0: Noordzee regionieuws.
2: Op de begraafplaats Stenen in Oostende werden tientallen bronzen kruisjes en letters gestolen van graven. De Oostendse politie vraagt aangifte te doen van elke diefstal. KVDO-voorzitter Frederik Willaert heeft een open brief geschreven aan de supporters. Na de perikelen in het bestuur had de supportersfederatie laten weten dat ze meer betrokken wil worden. Die boodschap lijkt aangekomen, want Frederik Willaert zegt dat hij het bestuur wil hervormen en uitbreiden. Het Blauw Kruis van de Kust is voorlopig uit de financiële gevarenzone. Een anonieme weldoener schonk 100.000 euro. Dat geld moet dienen om de komende maanden te overbruggen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
9: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Bart Magerman, u bent van de Vlaamse Bridge Federatie. Jullie halen het wereldkampioenschap naar Oostende. Eerste vraagje, wat is dat, Bridge?
20: Bridge is een kaartspel dat ontstaan is uit het wiezen. Dat in principe wordt gespeeld met 4 spelers die het spel beslechten. En waarbij kenmerkend is aan Bridge in vergelijking met andere spelen dat de gelukfactor eigenlijk zeer, zeer laag is.
2: Je moet het wel kunnen spelen. Het is niet zoals een potje manillen.
20: Nee, inderdaad. Als je wenst te bridgen, moet je toch een 12-tal lessen minimaal volgen. En een leerschool van 1 tot 2 jaar lijkt mij zeer wenselijk alvorens goed te kunnen bridgen.
2: Hier in Oostende waren eerder al kampioenschappen. Was dat de reden dat jullie terugkeren?
20: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadsbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
2: Wat is te winnen op zo'n wereldkampioenschap? Is dat de eer of zijn dat geldprijzen?
20: Hier zal het vooral om de eer gaan in 2028. Dus het is een landencompetitie waarbij dus één land zal wereldkampioen worden. De eer is hier belangrijker dan de centen.
2: Jullie verwachten best wel veel mensen.
20: Wij schatten toch een heel aantal teams, als je dat nu heel kort door de bocht zou moeten berekenen, schat ik tussen de 1500 à 2000 mensen die gedurende 14 dagen hier afwisselend aanwezig zullen zijn.
4: De vorige keer hebben jullie gespeeld in de Erehal. Dat zal nu in een grote zaal zijn?
20: Ja, voor een EK heb je minder ruimte nodig. Voor een WK moet je toch rekenen op minimaal 5.000-6.000 vierkante meter. Daardoor is de transformatie van het Kurzaal heel wenselijk geweest en noodzakelijk.
4: Hier in Oostende is ook een bridgeclub. Worden die betrokken bij het wereldkampioenschap?
20: Sowieso alle bridgeclubs in Vlaanderen gaan betrokken worden. We hebben ook een heel aantal medewerkers. We hebben een staf van ongeveer een goede 100 mensen. Dus wij gaan zeker en vast beroep doen op lokale mensen, maar ook mensen van andere bridgeclubs.

0: Noordzee regionieuws.
1: Er waren honderden bezoekers op de trainingssite van de politie in de Klokhofstraat in Oostende. De politie nam er deel aan Open Bedrijvendag en toonde voor het eerst de oefenruimtes. Er waren ook demonstraties. In Blankenbergen sluiten twee bekende horecazaken. Het gaat om pand 18 op de Markt en Casa Maurice. De vennootschap achter de uitbatingen legde de boeken neer. Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
2: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
3: Dit is op een hele bijzondere site.
2: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
3: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
2: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen... meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
1: Oostende volgt de situatie in de nieuwe stad van nabij op. Burgemeester John Crombé.
4: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Guldensporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Het was ook niet in 1 keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Het is duinengebied, dus het is natuurbeschermd gebied. Dus wij moeten er allemaal ook rekening mee houden. En de site is ongeveer 4 hectare groot.
6: En die nieuwe netten zijn in aantocht en voor het nieuwe seizoen moet dat in orde komen, zodat Volley Bredene geen extra kosten heeft.
7: Wat waardevolle informatie heeft voor de economische return die het kursaal betekent voor de stad. En daar komen eigenlijk heel mooie cijfers uit.
8: Wat dat we op vandaag hebben, is de eerste nieuwe oogst van Belgische mosselen of Vlaamse mosselen in onze eigen Noordzee voor onze kust.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Voor de 4e keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredene brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Belcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaards ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, 3 Oostendse G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Op 1 oktober start een GFT-ophaling. Schepen voor Milieu, Judith Ooms. Hoe ver staat het met de organisatie van die ophaling?
11: Wel, zoals je weet leveren we de boksen of de bakken huis aan huis. We zijn daar volop mee bezig, maar door een technisch probleem in de levering lopen we wel wat vertraging op. Er zijn heel wat wijken in Oostende waar dat de bakken al geleverd zijn. Voor de mensen die al een bak ontvangen hebben, begint te levering vanaf 1 oktober. Voor de mensen die ze nog niet zullen ontvangen hebben op 1 oktober, want dat zijn er ook wel wat, zal de levering of de ophaling starten van zodra de bakken geleverd zijn.
10: Die zijn in een wel bepaald aantal wijken.
11: Dus we hebben een aantal wijken zijn volledig geleverd, een aantal andere zullen deze week worden afgerond. Stenen en Konterdam zullen nog niet gebeurd zijn en het zou kunnen in Mariakerkebad allicht ook nog niet. We werken zo snel we kunnen, maar voor de mensen is het duidelijk van zodra je bak hebt, zal ze ook opgehaald worden wekelijks.
10: Ook met de levering van bakken voor appartementsgebouwen zijn er wat problemen?
11: Wel, we doen dat naar het einde toe, omdat we last minute nog heel veel aparte aanvragen hebben gehad voor al dan niet collectieve bakken of individuele bakken. Vandaar dat we nu volgende week of de week daarop aan alle appartementsgebouwen zullen leveren wat gevraagd is in de mate dat kan.
10: Tegen wanneer kan die GFT-ophaling lopen zoals ze moet lopen?
11: Ten laatste eind oktober plannen we volledig operationeel te zijn.
12: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
12: In Oostende vond voor de 20e keer de artiestenreunie plaats. Vanuit heel Vlaanderen kwamen artiesten uit de Vlaamse showbiz herinneringen ophalen in Hotel Royal Astrid. Organisator Roos van den Driessen.
13: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
10: Welke artiesten komen naar deze reunie?
13: Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk, een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
12: Het Westerkwartier heeft er een vernieuwde ontmoetingsplek bij. Op de hoek van de Timmermansstraat en de Stuiverstraat is er het Wijkpunt West. Buurtbewoners kunnen er terecht voor praktische hulp, digitale ondersteuning, informatie en ontmoeting. Tegelijk wordt het een vaste werkplek voor medewerkers, vrijwilligers en wijkwerkers van Perspectief. De voorbije maanden werd het Wijkpunt gerenoveerd. Het Energiehuis Oostende trekt met een mobiel kantoor naar enkele Oostendse wijken. Men kan er terecht voor onafhankelijk advies over energie, besparen, renoveren, verwarmen en meer. Binnenkort pakt het Energiehuis uit met infosessies over bepaalde thema's. In Oostende is het Ingels winkeltje in de Christinastraat definitief gesloten. Uitbater Peter Bijen ging op pensioen en er werd geen overnemer gevonden. Het Ingels winkeltje werd destijds gestart door Peter Maanhout. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Dirk Matthijven.
15: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
14: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
10: Een bijzonder

0: concreet dat er een aantal nieuwe woningen komen, maar ook dat een oude graanmaalderij hersteld wordt, gerenoveerd wordt.
1: Dat klopt. We hebben eigenlijk het gedeelte waar de productie vroeger werd gedaan, die in zeer slechte toestand is, die dat we zo goed mogelijk proberen te herstellen. Met een combinatie nieuwbouw, want natuurlijk de technieken en de ecologie is daarin belangrijk. Gecombineerd met twee nieuwbouwwoningen.
0: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
1: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
0: Hier komen woningen. Wat zullen die woningen kosten en hoe groot zullen die woningen zijn?
1: Wel, een woning hier start vanaf €344.000. En die variëren een beetje tussen de 130 tot 170 vierkante meter. Dus wel opvallend vrij ruime woningen.
0: Dat kan een stuk goedkoper met een goedkoper BTW-regime. Leg dat kort eens uit.
1: Klopt. Doordat we werken met een afbraak en een heropbouw van de site, komt het in aanmerking voor het gunsttarief van 6% BTW. Waardoor de kosten daar ook al een groot stuk gedrukt worden en dat het een zeer betaalbaar project wordt.
0: De naam verwijst ook naar de vroegere functie.
1: Dat klopt. De site heeft verschillende functies gehad. Vroeger een olieslagerij geweest, later dan een graanmolen die hier ter plaatse nog staat, waar we ook nog een project voor zullen zoeken en dat die een goede plaats krijgt.
0: En hoe heet het?
1: Graanmolenhof.
2: Bedankt voor het gesprek, Jordi Maassen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de begraafplaats Stenen in Oostende werden tientallen bronzen kruisjes en letters gestolen van graven. De Oostendse politie vraagt aangifte te doen van elke diefstal. KVDO-voorzitter Frederik Willaert heeft een open brief geschreven aan de supporters. Na de perikelen in het bestuur had de supportersfederatie laten weten dat ze meer betrokken wil worden. Die boodschap lijkt aangekomen, want Frederik Willaert zegt dat hij het bestuur wil hervormen en uitbreiden. Het Blauwkruis van de Kust is voorlopig uit de financiële gevarenzone. Een anonieme weldoener schonk 100.000 euro. Dat geld moet dienen om de komende maanden te overbruggen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: De Vermeijdenschool in de Schermplantenstraat op Mariakerke bestaat 50 jaar. Directeur Muriel Jullet, dat was destijds eigenlijk een hele moderne school.
4: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
3: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
4: Ja, wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
3: Hoe gaat het nu met de Vermeijdenschool?
4: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
3: Jullie hebben heel wat archieven teruggevonden.
4: We hebben inderdaad heel wat mooie foto's teruggevonden, oude foto's. Helaas hebben we niet alles kunnen recupereren na ooit een keer een stortvloed in onze kelder. Maar we hebben inderdaad heel wat leuke, mooie foto's teruggevonden.
3: Jullie hebben eenmalig een open dag gehouden naar aanleiding van die 50ste verjaardag. Komt dat misschien nog eens terug?
4: Misschien komt dat ooit wel een keer terug, maar ik vrees dat het niet meer met mij zal zijn. Maar we hebben inderdaad een hele leuke dag gehouden. Dus morgens eigenlijk de burgemeester uitgenodigd. Speeches, oude leerkrachten, oude collega's teruggezien. En dan in de namiddag hebben we de deuren opengezet voor iedereen eigenlijk. Voor vooral oude leerlingen en de buurt. Iedereen was welkom bij ons op school.
3: U zei het daarnet en het spreekt een beetje tot de verbeelding. Dat was een school met een eigen zwembad.
4: Inderdaad, ja. En dat was ook wel onze sterkte. Dus heel veel kinderen uit de buurt kwamen naar onze school, want dat was wel een luxe om de kleutertjes meteen watergewenning te kunnen geven in een eigen zwembad, dus lekker dichtbij.
3: Dat is op een bepaald moment gestopt?
4: Ja, toen we overgenomen zijn door de scholengroep Stroom, dus het GO-onderwijs, hebben we dat dan wel noodgedwongen moeten

0: stoppen omdat het financieel plaatje niet meer haalbaar was.
1: Wat is er nu geworden van het zwembad?
0: Het zwembad is nu een toneelzaal geworden, wordt ook gebruikt door een toneelvereniging die daar dus heel vaak hun repetities houden.
2: Proficiat met 50 jaar Vermeijlenschool Muriel Julet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Het zou heel fijn zijn mocht de voorstelling in verschillende Oostendse scholen gespeeld worden. Te meer het meisje dat model stond voor het moutpersonage in twee Oostendse scholen gezeten heeft.
5: Die echt uit de onderbuik van de maatschappij komen, wouden we een keer in het mekka zetten van rijkdom en welvaart. En een cursaal staat daar wel voor.
6: Absoluut. Wij zullen ervoor zorgen eigenlijk dat de jeugd zich tijdens juli en augustus absoluut niet zal vervelen in Oudenburg.
7: En zo denken wij op die manier de jeugd terug wat meer aan de Paulusfeest te krijgen. En ook niet alleen in het tukkertje, maar dat ze toch ook wel een keer de tour doen. Eventueel met die foodtrucks en met de rest van het programma ook wel een stukje meenemen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Er waren honderden bezoekers op de trainingssite van de politie in de Klokhofstraat in Oostende. De politie nam er deel aan Open Bedrijvendag en toonde voor het eerst de oefenruimtes. Er waren ook demonstraties. In Blankenbergen sluiten twee bekende horecazaken. Het gaat om pand 18 op de Markt en Casa Maurice. De vennootschap achter de uitbatingen legde de boeken neer. Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
8: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
2: Dit is op een hele bijzondere site.
8: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
2: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
8: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen... meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
2: Oostende volgt de situatie in de nieuwe stad van nabij op. Burgemeester John Crombie.
9: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Heldensporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Het was ook niet in 1 keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
2: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
2: Burgemeester John Crombie, begin deze maand waren er ernstige feiten in de nieuwe stad.
10: U hebt toen een aantal maatregelen afgekondigd. Wat is de stand van zaken nu?
9: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Heldensporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En dan is de politie in grote getallen daar naartoe gegaan en heeft 30 mensen geïdentificeerd. En we gaan zien als daar ook herhaaldelijke overlastplegers in zitten om eventueel zelfs naar plaatsverboden te gaan.
10: Dat is toch niet min op een zondagavond tussenkomst van veel politie en 30 mensen?
9: Dat is zeker niet min, ook voor ons politiekorps. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Het was ook niet in 1 keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
10: Ja. Weten we nu al die mensen die opgepakt zijn of die geïdentificeerd zijn, zijn dat dezelfde jongeren als de vorige keren? Komen zij van buiten Oostende?
9: Maar het grootste deel komt van Oostende, ja.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
12: Ik ben Lut van de Kastelen.
13: Ik ben Patrick Jansen.
14: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: In Oostende vond voor de 20ste keer de artiestenreunie plaats. Vanuit heel Vlaanderen kwamen artiesten uit de Vlaamse showbiz herinneringen ophalen in Hotel Royal Astrid. Organisator Roos van den Driessen.
15: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
10: Welke artiesten komen naar deze reunie?
15: Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk, een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
2: Het Westerkwartier heeft er een vernieuwde ontmoetingsplek bij. Op de hoek van de Timmermansstraat en de Stuiverstraat is er het Wijkpunt West. Buurtbewoners kunnen er terecht voor praktische hulp, digitale ondersteuning, informatie en ontmoeting. Tegelijk wordt het een vaste werkplek voor medewerkers, vrijwilligers en wijkwerkers van Perspectief. De voorbije maanden werd het Wijkpunt gerenoveerd. Het Energiehuis Oostende trekt met een mobiel kantoor naar enkele Oostendse wijken. Men kan er terecht voor onafhankelijk advies over energie, besparen, renoveren, verwarmen en meer. Binnenkort pakt het Energiehuis uit met infosessies over bepaalde thema's. In Oostende is het Ingels winkeltje in de Christinastraat definitief gesloten. Uitbater Peter Bijen ging op pensioen en er werd geen overnemer gevonden. Het Ingels winkeltje werd destijds gestart door Peter Maanhout. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: We hebben dat ook gedaan, eigenlijk op vragen van de inwoners. We hebben veelmaal de vraag gekregen van ja, Brede Festival is goed, maar wat dat we toch missen is de Afro-Zee. En we hebben geluisterd naar onze inwoners, dus Afro-Zee komt terug.
17: Wij zijn na 19 jaar, 18 jaar dat we hier zijn, was het tijd voor een volledige vernieuwing van ons restaurant. Aan de andere kant hadden we al een grote uitbreiding gedaan.
18: De beste comedy die ik breng is eigenlijk over mezelf. En er zijn herkenbare dingen. Dus ja, ik ben hier opgegroeid in Vlaanderen, in Middelkerk Oostende. Hier gestudeerd, met een Belgische vrouw getrouwd. Mijn eigen kindjes hier aan het opgroeien. Maar er is ook iets unieks aan mijn show. Dat is dat ik ook van Pakistanse origine ben.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Een bijzonder project met vuilnisbakken, afvalkorven in de stad Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit het in elkaar?
6: Wel, we blijven innoveren en dit is toch wel een project die daar zeker op inspeelt. Het gaat om slimme sensoren die wij in onze 150 vuilnisbakken zullen installeren. Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen. Bovendien, en dat is dan misschien het interessante ook op lange termijn, kunnen wij zien welke vuilnisbakken er eventueel over bevraagd worden en eigenlijk heel veel gevuld worden en kunnen we ook op die manier misschien trends zien richting sluitstorten, richting zwerfvuil die daarin gedumpt wordt en kunnen we dat ook beter gaan monitoren en opvolgen.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Op de begraafplaats Stenen in Oostende werden tientallen bronzen kruisjes en letters gestolen van graven. De Oostendse politie vraagt aangifte te doen van elke diefstal. KVDO-voorzitter Frederik Willaert heeft een open brief geschreven aan de supporters. Na de perikelen in het bestuur had de supportersfederatie laten weten dat ze meer betrokken wil worden. Die boodschap lijkt aangekomen, want Frederik Willaert zegt dat hij het bestuur wil hervormen en uitbreiden. Het Blauw Kruis van de Kust is voorlopig uit de financiële gevarenzone. Een anonieme weldoener schonk 100.000 euro. Dat geld moet dienen om de komende maanden te overbruggen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Roos van den Driessen, u bent organisator van de artiestenreunie in Oostende. Wat is dat, de artiestenreunie?
15: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu is het voor mij het tweede seizoen dat ik het doe, omdat zij wilde stoppen, dat ze zei het is genoeg geweest voor mij, ja, wie gaat er het overnemen? En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
10: Welke artiesten komen naar deze reunie?
15: Er zijn verschillende artiesten, ik kan niet al de namen noemen, maar er zijn ook acteurs die komen, producers, managers die komen, die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen allemaal...
10: Hoeveel mensen komen er?
15: Dit jaar zijn we met 127, dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
10: En wat doen die artiesten op een reunie?
15: Wel, die mogen in feite één liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten komen en geplaceerd. En ze mogen één nummer brengen, maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
10: En daar is wel nood aan?
15: Eigenlijk wel. Want ik wil dat nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden. Dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
10: Waarom is het in Oostende?
15: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart, ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij, het tweede jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al 7 of 8 jaar hier ook in Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd. Ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Dat is een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen. Dus het is leuk. Okay. En een mooi hotel. Dus. Okay. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mens.
2: Bedankt voor het gesprek, Roos van den Driessen.
3: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
2: Er waren honderden bezoekers op de trainingssite van de politie in de Klokhofstraat in Oostende. De politie nam er deel aan Open Bedrijvendag en toonde voor het eerst de oefenruimtes. Er waren ook demonstraties. In Blankenbergen sluiten 2 bekende horecazaken. Het gaat om pand 18 op de Markt en Casa Maurice. De vennootschap achter de uitbatingen legde de boeken neer. Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
8: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
10: Dit is op een hele bijzondere site.
8: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
10: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
8: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen... meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
2: Oostende volgt de situatie in de nieuwe stad van nabij op. Burgemeester John Crombé.
9: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Heldensporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouilles en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Het was ook niet in 1 keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
2: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: De Vlaamse overheid moest een stormmuurtje bouwen. Wij hebben gezegd, we gaan er niet zomaar een kale betonnen muur van maken. We gaan die ondertussen ook wel aankleden met nuttige dingen, met aangename dingen.
20: Dat eigenlijk iedereen, elke Oostendse handelaar online zou zetten en dat de mensen dan uiteraard hopelijk ook en masse online zullen kopen bij onze lokale handelaars.
21: Vergroot het budget voor de laptop zodat je iedereen kan bedienen en zorg ervoor dat mensen op hun gemak kunnen studeren, op hun gemak die moeilijke examens kunnen voorbereiden. Zeker nu moet de stad een extra steentje gaan bijdragen en daar heb ik de laatste tijd bijzonder weinig van gemerkt.
22: U vraagt, uw burgemeester draait.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Voor de 4e keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Belcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaerts ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, 3 Oostendse G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerke lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerke brengen Belgische comedykleppers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
23: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Bart Magerman, u bent van de Vlaamse Bridge Federatie. Jullie halen het wereldkampioenschap naar Oostende. Eerste vraagje, wat is dat, Bridge?
24: Bridge is een kaartspel dat ontstaan is uit het wiezen. Dat in principe wordt gespeeld met 4 spelers die het spel beslechten. En waarbij kenmerkend is aan Bridge in vergelijking met andere spelen dat de gelukfactor eigenlijk zeer, zeer laag is.
10: Je moet het wel kunnen spelen. Het is niet zoals een potje manillen.
24: Nee, inderdaad. Als je wenst te bridgen, moet je toch een 12-tal lessen minimaal volgen. En een leerschool van 1 tot 2 jaar lijkt mij zeer wenselijk alvorens goed te kunnen bridgen.
10: Hier in Oostende waren eerder al kampioenschappen. Was dat de reden dat jullie terugkeren?
24: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadsbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Cursaal, waar we naar uitkijken.
10: Wat is te winnen op zo'n wereldkampioenschap? Is dat de eer of zijn dat geldprijzen?
24: Hier zal het vooral om de eer gaan in 2028. Dus het is een landencompetitie waarbij dus 1 land zal wereldkampioen worden. De eer is hier belangrijker dan de centen.
10: Jullie verwachten best wel veel mensen.
24: Wij schatten toch een heel aantal teams. Als je dat nu heel kort door de bocht zou moeten berekenen, schat ik tussen de 1500 à 2000 mensen die gedurende 14 dagen hier afwisselend aanwezig zullen zijn.
10: De vorige keer hebben jullie gespeeld in de Erehal. Dat zal nu in een grote zaal zijn?
24: Ja, voor een EK heb je minder ruimte nodig. Voor een WK moet je toch rekenen op minimaal 5.000-6.000 vierkante meter. Daardoor is de transformatie van het Cursaal heel wenselijk geweest en noodzakelijk.
10: Hier in Oostende is ook een bridgeclub. Worden die betrokken bij het wereldkampioenschap?
24: Sowieso alle bridgeclubs in Vlaanderen gaan betrokken worden. We hebben ook een heel aantal medewerkers. We hebben een staf van ongeveer een goede 100 mensen. Dus wij gaan zeker en vast beroep doen op lokale mensen, maar ook mensen van andere bridgeclubs.
0: Nieuws en info, Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: In Oostende vond voor de 20ste keer de artiestenreunie plaats. Vanuit heel Vlaanderen kwamen artiesten uit de Vlaamse showbiz herinneringen ophalen in Hotel Royal Astrid. Organisator Roos van den Driessen.
15: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
10: Welke artiesten komen naar deze reunie?
15: Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk, een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
2: Het Westerkwartier heeft er een vernieuwde ontmoetingsplek bij. Op de hoek van de Timmermansstraat en de Stuiverstraat is er het Wijkpunt West. Buurtbewoners kunnen er terecht voor praktische hulp, digitale ondersteuning, informatie en ontmoeting. Tegelijk wordt het een vaste werkplek voor medewerkers, vrijwilligers en wijkwerkers van Perspectief. De voorbije maanden werd het Wijkpunt gerenoveerd. Het Energiehuis Oostende trekt met een mobiel kantoor naar enkele Oostendse wijken. Men kan er terecht voor onafhankelijk advies over energie, besparen, renoveren, verwarmen en meer. Binnenkort pakt het Energiehuis uit met infosessies over bepaalde thema's. In Oostende is het Ingels winkeltje in de Christinastraat definitief gesloten. Uitbater Peter Bijen ging op pensioen en er werd geen overnemer gevonden. Het Ingels winkeltje werd destijds gestart door Peter Maanhout. Meer regionieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Maxime Dong.
4: Ik ben Brenda Linskens.
5: Ik ben Bart Versleus.
7: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
23: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
23: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Op 1 oktober start een GFT-ophaling. Schepen voor Milieu, Judith Ooms. Hoe ver staat het met de organisatie van die ophaling?
25: Wel, zoals je weet leveren we de boxen of de bakken huis aan huis. We zijn daar volop mee bezig, maar door een technisch probleem in de levering lopen we wel wat vertraging op. Er zijn heel wat wijken in Oostende waar dat de bakken al geleverd zijn. Voor de mensen die al een bak ontvangen hebben, begint de levering vanaf 1 oktober. Voor de mensen die ze nog niet zullen ontvangen hebben op 1 oktober, want dat zijn er ook wel wat, zal de levering of de ophaling starten van zodra de bakken geleverd zijn.
10: Die zijn in een wel bepaald aantal wijken.
25: Dus we hebben een aantal wijken zijn volledig geleverd, een aantal andere zullen deze week worden afgerond. Stenen en Konterdam zullen nog niet gebeurd zijn en het zou kunnen in Mariakerkebad allicht ook nog niet. We werken zo snel we kunnen, maar voor de mensen is het duidelijk, van zodra je bak hebt zal ze ook opgehaald worden wekelijks.
10: Ook met de levering van bakken voor appartementsgebouwen, zijn er wat problemen?
25: Wel, we doen dat naar het einde toe, omdat we last minute nog heel veel aparte aanvragen hebben gehad voor al dan niet collectieve bakken of individuele bakken. Vandaar dat we nu volgende week of de week daarop aan alle appartementsgebouwen zullen leveren wat gevraagd is in de mate dat kan.
10: Tegen wanneer kan die GFT-ophaling lopen zoals ze moet lopen?
25: Ten laatste eind oktober plannen we volledig operationeel te zijn.
2: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
3: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Op de begraafplaats Stenen in Oostende werden tientallen bronzen kruisjes en letters gestolen van graven. De Oostendse politie vraagt aangifte te doen van elke diefstal. KVDO-voorzitter Frederik Willaert heeft een open brief geschreven aan de supporters. Na de perikelen in het bestuur had de supportersfederatie laten weten dat ze meer betrokken wil worden. Die boodschap lijkt aangekomen, want Frederik Willaert zegt dat hij het bestuur wil hervormen en uitbreiden. Het Blauw Kruis van de kust is voorlopig uit de financiële gevarenzone. Een anonieme weldoener schonk 100.000 euro. Dat geld moet dienen om de komende maanden te overbruggen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
23: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
10: Een bijzonder project van co-housing op Zandvoorde. We praten erover met Jordi Maassen van de residentie Vastgoed. Jordi, een eerste co-housing project in Zandvoorde.
8: Ja, dat klopt. Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy, maar toch samen. Ja.
10: Dit is op een hele bijzondere site.
8: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
10: Dat betekent concreet dat er een aantal nieuwe woningen komen, maar ook dat een oude graanmaalderij hersteld wordt, gerenoveerd wordt.
8: Dat klopt. We hebben eigenlijk het gedeelte waar de productie vroeger werd gedaan, die in zeer slechte toestand is, die dat we zo goed mogelijk proberen te herstellen. Met een combinatie nieuwbouw, want natuurlijk de technieken en de ecologie is daarin belangrijk. Gecombineerd met 2 nieuwbouwwoningen.
10: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
8: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
10: Hier komen woningen. Wat zullen die woningen kosten en hoe groot zullen die woningen zijn?
8: Wel, een woning hier start vanaf €344.000. En die variëren een beetje tussen de 130 tot 170 vierkante meter. Dus wel opvallend vrij ruime woningen.
10: Dat kan een stuk goedkoper met een goedkoper BTW-regime. Leg dat kort eens uit.
8: Klopt. Doordat we werken met een afbraak en een heropbouw van de site, komt het in aanmerking voor het gunsttarief van 6% BTW. Waardoor de kosten daar ook al een groot stuk gedrukt worden en dat het een zeer betaalbaar project wordt.
10: De naam verwijst ook naar de vroegere functie.
8: Dat klopt. De site heeft verschillende functies gehad. Vroeger een olieslagerij geweest, later dan een graanmolen die hier ter plaatse nog staat, waar we ook nog een project voor zullen zoeken en dat die een goede plaats krijgt.
10: En hoe heet het?
8: Graanmolenhof.
10: Bedankt voor het gesprek, Jordi Maassen.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: Zij vinden volop de weg naar het Cursaal terug. Daar zijn we uiteraard heel blij mee.
1: Inderdaad, het breidt uit weliswaar op een andere locatie, ter hoogte van het Arthur de Greefplein. De bedoeling is dat de site 1,5 keer zo groot is als vorig jaar. Het is eigenlijk een top toeristische attractie.
5: We hebben de beslissing genomen om inderdaad het Bikersloft, het vroegere motorhotel, die ondertussen een dertal jaar leeg staat, te gaan huren.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
10: Er waren honderden bezoekers op de trainingssite van de politie in de Klokhofstraat in Oostende. De politie nam er deel aan Open Bedrijvendag en toonde voor het eerst de oefenruimtes. Er waren ook demonstraties. In Blankenbergen sluiten 2 bekende horecazaken. Het gaat om pand 18 op de Markt en Casa Maurice. De vennootschap achter de uitbatingen legde de boeken neer. Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
8: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
10: Dit is op een hele bijzondere site.
8: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
10: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
8: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
2: Oostende volgt de situatie in de nieuwe stad van nabij op. Burgemeester John Crombie.
9: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Gulden Sporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Het was ook niet in 1 keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
2: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
23: Radio Noordzee.
11: Noordzee.
23: Elk uur meer regionaal nieuws.
10: De Vermeijdenschool in de Schermplantenstraat op Mariakerke bestaat 50 jaar. Directeur Muriel Jullet, dat was destijds eigenlijk een hele moderne school.
25: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
10: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
25: Ja, wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
10: Hoe gaat het nu met de Vermeijdenschool?
25: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
10: Jullie hebben heel wat archieven teruggevonden.
25: We hebben inderdaad heel wat mooie foto's teruggevonden, oude foto's. Helaas hebben we niet alles kunnen recupereren na ooit een keer een stortvloed in onze kelder. Maar we hebben inderdaad heel wat leuke, mooie foto's teruggevonden.
10: Jullie hebben een eenmalige open dag gehouden naar aanleiding van die 50ste verjaardag. Komt dat misschien nog eens terug?
25: Misschien komt dat ooit wel een keer terug, maar ik vrees dat het niet meer met mij zal zijn. Maar we hebben inderdaad een hele leuke dag gehouden. Dus morgens eigenlijk met de burgemeester uitgenodigd. Speeches, oude leerkrachten, oude collega's teruggezien. En dan in de namiddag hebben we de deuren opengezet voor iedereen eigenlijk. Voor vooral oude leerlingen en de buurt. Iedereen was welkom bij ons op school.
10: U zei het daarnet en het spreekt een beetje tot de verbeelding. Dat was een school met een eigen zwembad.
25: Inderdaad, ja. En dat was ook wel onze sterkte. Dus heel veel kinderen uit de buurt kwamen naar onze school, want dat was wel een luxe om de kleutertjes meteen watergewenning te kunnen geven in een eigen zwembad, dus lekker dichtbij.
10: Dat is op een bepaald moment gestopt?
25: Ja, toen we overgenomen zijn door de scholengroep Stroom, dus het GO-onderwijs, hebben we dat dan wel noodgedwongen moeten stoppen, omdat het financieel plaatje niet meer haalbaar was.
10: Wat is er nu geworden van het zwembad?
25: Het zwembad is nu een toneelzaal geworden, wordt ook gebruikt door een toneelvereniging, die daar dus heel vaak hun repetities houden.
2: Proficiat met 50 jaar Vermeijdenschool, Muriel Jullet.
11: Luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
13: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Rani van Landegem.
16: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
11: Noordzee Regio Nieuws.
2: In Oostende vond voor de 20ste keer de artiestenreunie plaats. Vanuit heel Vlaanderen kwamen artiesten uit de Vlaamse showbiz herinneringen ophalen in Hotel Royal Astrid. Organisator Roos van den Driessen.
15: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
10: Welke artiesten komen naar deze reunie?
15: Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk, een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mens.
2: Het Westerkwartier heeft er een vernieuwde ontmoetingsplek bij. Op de hoek van de Timmermansstraat en de Stuiverstraat is er het Wijkpunt West. Buurtbewoners kunnen er terecht voor praktische hulp, digitale ondersteuning, informatie en ontmoeting. Tegelijk wordt het een vaste werkplek voor medewerkers, vrijwilligers en wijkwerkers van Perspectief. De voorbije maanden werd het Wijkpunt gerenoveerd. Het Energiehuis Oostende trekt met een mobiel kantoor naar enkele Oostendse wijken. Men kan er terecht voor onafhankelijk advies over energie, besparen, renoveren, verwarmen en meer. Binnenkort pakt het Energiehuis uit met infosessies over bepaalde thema's. In Oostende is het Ingels winkeltje in de Christinastraat definitief gesloten. Uitbater Peter Bijen ging op pensioen en er werd geen overnemer gevonden. Het Ingels winkeltje werd destijds gestart door Peter Maanhout. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: We willen ervoor zorgen dat er een aantal extra winkels komen, een aantal extra evenementen. En dat zal zeker bijdragen dat de mensen in de toekomst preust zijn op Oudenburg. En dat is onze doelstelling.
6: Ja, vanuit het Reizenaar Centrum, de Heuzetoren, hebben wij ook steun mogen ontvangen. En hebben zij ook een aantal zaken verkocht.
17: Eerlijk gezegd, volgens mij een van de verborgen parels in Oostende.
6: Er is voor eerst het Stadsmuseum in de Lange Straat. Er is museum in de Romestraat. En er is de Venetiaanse handerijen op de Zeedijk.
18: Het nieuwjaarsgeschenk dit jaar voor de Oostendenaars is een herbruikbare drinkfles.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
2: Burgemeester John Crombé, begin deze maand waren er ernstige feiten in de nieuwe stad.
10: U hebt toen een aantal maatregelen afgekondigd. Wat is de stand van zaken nu?
9: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Gulden Sporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouilles en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En dan is de politie in grote getallen daar naartoe gegaan en heeft 30 mensen geïdentificeerd. En we gaan zien als daar ook herhaaldelijke overlastplegers in zitten om eventueel zelfs naar plaatsverboden te gaan.
10: Dat is toch niet min op een zondagavond tussenkomst van veel politie en 30 mensen?
9: Dat is zeker niet mijn, ook voor ons politiekorps. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Dat is ook niet in 1 keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
10: Ja. Weten we nu al, die mensen die opgepakt zijn of die geïdentificeerd zijn, zijn dat dezelfde jongeren als de vorige keren? Komen zij van buiten Oostende?
9: Maar het grootste deel komt van Oostende, ja.
3: Noordzee regionieuws.
2: Op de begraafplaats Stenen in Oostende werden tientallen bronzen kruisjes en letters gestolen van graven. De Oostendse politie vraagt aangifte te doen van elke diefstal. KVDO-voorzitter Frederik Willaert heeft een open brief geschreven aan de supporters. Na de perikelen in het bestuur had de supportersfederatie laten weten dat ze meer betrokken wil worden. Die boodschap lijkt aangekomen, want Frederik Willaert zegt dat hij het bestuur wil hervormen en uitbreiden. Het Blauwkruis van de kust is voorlopig uit de financiële gevarenzone. Een anonieme weldoener schonk 100.000 euro. Dat geld moet dienen om de komende maanden te overbruggen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
23: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
23: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Een bijzonder project met vuilnisbakken, afvalkorven in de stad Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit het in elkaar?
25: We blijven innoveren en dit is toch wel een project die daar zeker op inspeelt. Het gaat om slimme sensoren die wij in onze 150 vuilnisbakken zullen installeren. Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen. Bovendien, en dat is dan misschien het interessante ook op lange termijn, kunnen wij zien welke vuilnisbakken er eventueel over bevraagd worden en eigenlijk heel veel gevuld worden. En kunnen we ook op die manier misschien trends zien richting sluitstorten, richting zwerfvuil die daarin gedumpt wordt. En kunnen we dat ook beter gaan monitoren en opvolgen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er waren honderden bezoekers op de trainingssite van de politie in de Klokhofstraat in Oostende. De politie nam er deel aan Open Bedrijvendag en toonde voor het eerst de oefenruimtes. Er waren ook demonstraties. In Blankenbergen sluiten twee bekende horecazaken. Het gaat om pand 18 op de Markt en Casa Maurice. De vennootschap achter de uitbatingen legde de boeken neer. Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
2: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
3: Dit is op een hele bijzondere site.
2: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
3: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
2: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen... meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
1: Oostende volgt de situatie in de nieuwe stad van nabij op. Burgemeester John Crombie.
4: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Guldensporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouillen en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Het was ook niet in 1 keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: In het boek is het eigenlijk Mietje, de zus van James Ensor, die vertelt over haar leven, over het leven van James Ensor, maar vooral over zijn ambiguë relatie met vrouwen.
6: Wel inderdaad, Fed Asiel heeft opnieuw een contract afgesloten met de zeeklassenorganisatie Horizon in Breden voor de opvang van een 250-tal vluchtelingen, mama's met kindjes vooral, en dit voor de periode van ruim 3 maanden.
7: Dus het is een drieluik en het douanegebouw hebben we eerder al gerenoveerd en is eigenlijk, ja, zit daar al een actief bedrijf in. En nu hebben we eigenlijk Sabelhuis Entrepôt ook volledig gerenoveerd.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Voor de 4e keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredene brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Belcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaards ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, 3 Oostendse G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerke lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerke brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Roos van den Driessen, u bent organisator van de artiestenreunie in Oostende. Wat is dat, de artiestenreunie?
9: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel, in de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu is het voor mij het tweede seizoen dat ik het doe, omdat zij wilde stoppen, dat ze zei, het is genoeg geweest voor mij, ja, wie gaat er het overnemen? En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
3: Welke artiesten komen naar deze reunie?
9: Er zijn verschillende artiesten, ik kan niet al de namen noemen, maar er zijn ook acteurs die komen, producers, managers die komen, die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen allemaal...
3: Hoeveel mensen komen er?
9: Dit jaar zijn we met 127, dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
3: En wat doen die artiesten op een reunie?
9: Wel, die mogen in feite één liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten komen en geplaceerd. En ze mogen één nummer brengen, maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
3: En daar is wel nood aan?
9: Eigenlijk wel. Want ik wil dat nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden. Dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
3: Waarom is het in Oostende?
9: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij, het tweede jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al 7 of 8 jaar hier ook in Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd. Ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Het is een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen. Dus het is leuk. Okay. En een mooi hotel. Dus. Okay. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mens.
1: Bedankt voor het gesprek, Roos van den Driessen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee-regionieuws.
1: In Oostende vond voor de 20ste keer de artiestenreunie plaats. Vanuit heel Vlaanderen kwamen artiesten uit de Vlaamse showbiz herinneringen ophalen in Hotel Royal Astrid. Organisator Roos van den Driessen.
9: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
3: Welke artiesten komen naar deze reunie?
9: Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk, een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mens.
1: Het Westerkwartier heeft er een vernieuwde ontmoetingsplek bij. Op de hoek van de Timmermansstraat en de Stuiverstraat is er het Wijkpunt West. Buurtbewoners kunnen er terecht voor praktische hulp, digitale ondersteuning, informatie en ontmoeting. Tegelijk wordt het een vaste werkplek voor medewerkers, vrijwilligers en wijkwerkers van Perspectief. De voorbije maanden werd het Wijkpunt gerenoveerd. Het Energiehuis Oostende trekt met een mobiel kantoor naar enkele Oostendse wijken. Men kan er terecht voor onafhankelijk advies over energie, besparen, renoveren, verwarmen en meer. Binnenkort pakt het Energiehuis uit met infosessies over bepaalde thema's. In Oostende is het Ingels winkeltje in de Christinastraat definitief gesloten. Uitbater Peter Bijen ging op pensioen en er werd geen overnemer gevonden. Het Ingels winkeltje werd destijds gestart door Peter Maanhout. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
11: Ik ben Lut van de Kastelen.
12: Ik ben Patrick Janssen.
13: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Bart Magerman, u bent van de Vlaamse Bridge Federatie. Jullie halen het wereldkampioenschap naar Oostende. Eerste vraagje, wat is dat, Bridge?
14: Bridge is een kaartspel dat ontstaan is uit het wiezen. Dat in principe wordt gespeeld met 4 spelers die het spel beslechten. En waarbij kenmerkend is aan Bridge in vergelijking met andere spelen dat de gelukfactor eigenlijk zeer, zeer laag is.
3: Je moet het wel kunnen spelen. Het is niet zoals een potje manillen.
14: Nee, inderdaad. Als je wenst te bridgen, moet je toch een 12-tal lessen minimaal volgen. En een leerschool van 1 tot 2 jaar lijkt mij zeer wenselijk alvorens goed te kunnen bridgen.
3: Hier in Oostende waren eerder al kampioenschappen. Was dat de reden dat jullie terugkeren?
14: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadsbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
3: Wat is te winnen op zo'n wereldkampioenschap? Is dat de eer of zijn dat geldprijzen?
14: Hier zal het vooral om de eer gaan in 2028. Dus het is een landencompetitie waarbij dus 1 land zal wereldkampioen worden. De eer is hier belangrijker dan de centen.
3: Jullie verwachten best wel veel mensen.
14: Wij schatten toch een heel aantal teams. Als je dat nu heel kort door de bocht zou moeten berekenen, schat ik tussen de 1500 à 2000 mensen die gedurende 14 dagen hier afwisselend aanwezig zullen zijn.
3: De vorige keer hebben jullie gespeeld in de Erehal. Dat zal nu in een grote zaal zijn?
14: Ja, voor een EK heb je minder ruimte nodig. Voor een WK moet je toch rekenen op minimaal 5.000-6.000 vierkante meter. Daardoor is de transformatie van het Kursaal heel wenselijk geweest en noodzakelijk.
3: Hier in Oostende is ook een bridgeclub. Worden die betrokken bij het wereldkampioenschap?
14: Sowieso alle bridgeclubs in Vlaanderen gaan betrokken worden. We hebben ook een heel aantal medewerkers. We hebben een staf van ongeveer een goede 100 mensen. Dus wij gaan zeker en vast beroep doen op lokale mensen, maar ook mensen van andere bridgeclubs.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Regionieuws.
15: Op de begraafplaats Stenen in Oostende werden tientallen bronzen kruisjes en letters gestolen van graven. De Oostendse politie vraagt aangifte te doen van elke diefstal. KVDO-voorzitter Frederik Willaert heeft een open brief geschreven aan de supporters. Na de perikelen in het bestuur had de supportersfederatie laten weten dat ze meer betrokken wil worden. Die boodschap lijkt aangekomen, want Frederik Willaert zegt dat hij het bestuur wil hervormen en uitbreiden. Het Blauwkruis van de Kust is voorlopig uit de financiële gevarenzone. Een anonieme weldoener schonk 100.000 euro. Dat geld moet dienen om de komende maanden te overbruggen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Op 1 oktober start een GFT-ophaling. Schepen voor Milieu, Judith Ooms. Hoe ver staat het met de organisatie van die ophaling?
16: Wel, zoals je weet leveren we de boksen of de bakken huis aan huis. We zijn daar volop mee bezig, maar door een technisch probleem in de levering lopen we wel wat vertraging op. Er zijn heel wat wijken in Oostende waar dat de bakken al geleverd zijn. Voor de mensen die al een bak ontvangen hebben, begint de levering vanaf 1 oktober. Voor de mensen die ze nog niet zullen ontvangen hebben op 1 oktober, want dat zijn er ook wel wat, zal de levering of de ophaling starten van zodra de bakken geleverd zijn.
3: Die zijn in een wel bepaald aantal wijken.
16: Dus we hebben een aantal wijken zijn volledig geleverd, een aantal andere zullen deze week worden afgerond. Stenen en Konterdam zullen nog niet gebeurd zijn en het zou kunnen in Mariakerkebad allicht ook nog niet. We werken zo snel we kunnen, maar voor de mensen is het duidelijk, van zodra je bak hebt, zal ze ook opgehaald worden wekelijks.
3: Ook met de levering van bakken voor appartementsgebouwen, zijn er wat problemen?
16: Wel, we doen dat naar het einde toe, omdat we last minute nog heel veel aparte aanvragen hebben gehad voor al dan niet collectieve bakken of individuele bakken. Vandaar dat we nu volgende week of de week daarop aan alle appartementsgebouwen zullen leveren wat gevraagd is in de mate dat kan.
3: Tegen wanneer kan die GFT-ophaling lopen zoals ze moet lopen?
16: Ten laatste eind oktober plannen we volledig operationeel te zijn.
15: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Het is dus hangcultuur op volle zee, dus op touwen. Het is mosselen die groeien op touwen en die worden gevoed gans het jaar door de zee, door getijden, stromingen. En daardoor hebben we ook vermoedelijk 2 oogsten per jaar.
18: ABC aan zee is bedoeld voor aanstellige jonge nieuwkomers van 5 jaar tot 18 jaar.
19: Maar het feit ook dat het een Oostends monument is, de casino, waar je voor alle geledingen van je club leuke interacties, leuke initiatieven, leuke events mee kan gaan doen op wandelafstand van het stadion.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
15: Er waren honderden bezoekers op de trainingssite van de politie in de Klokhofstraat in Oostende. De politie nam er deel aan Open Bedrijvendag en toonde voor het eerst de oefenruimtes. Er waren ook demonstraties. In Blankenbergen sluiten twee bekende horecazaken. Het gaat om pand 18 op de Markt en Casa Maurice. De vennootschap achter de uitbatingen legde de boeken neer. Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
2: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen

0: in de nieuwe stad van nabij op. Burgemeester John Crombé.
1: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Heldensporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Het was ook niet in 1 keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
0: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
4: Een bijzonder project van co-housing op Zandvoorde. We praten erover met Jordi Maassen van de residentie Vastgoed. Jordi, een eerste co-housing project in Zandvoorde.
5: Ja, dat klopt. Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy, maar toch samen. Ja.
4: Dit is op een hele bijzondere site.
5: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
4: Dat betekent concreet dat er een aantal nieuwe woningen komen, maar ook dat een oude graanmaalderij hersteld wordt, gerenoveerd wordt.
5: Dat klopt. We hebben eigenlijk het gedeelte waar de productie vroeger werd gedaan, die in zeer slechte toestand is, die dat we zo goed mogelijk proberen te herstellen. Met een combinatie nieuwbouw, want natuurlijk de technieken en de ecologie is daarin belangrijk. Gecombineerd met 2 nieuwbouwwoningen.
4: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
5: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
4: Hier komen woningen. Wat zullen die woningen kosten en hoe groot zullen die woningen zijn?
5: Wel, een woning hier start vanaf €344.000. En die variëren een beetje tussen de 130 tot 170 vierkante meter. Dus wel opvallend vrij ruime woningen.
4: Dat kan een stuk goedkoper met een goedkoper BTW-regime. Leg dat kort eens uit.
5: Klopt. Doordat we werken met een afbraak en een heropbouw van de site, komt het in aanmerking voor het gunsttarief van 6% BTW. Waardoor de kosten daar ook al een groot stuk gedrukt worden en dat het een zeer betaalbaar project wordt.
4: De naam verwijst ook naar de vroegere functie.
5: Dat klopt. De site heeft verschillende functies gehad. Vroeger een olieslagerij geweest, later dan een graanmolen die hier ter plaatse nog staat, waar we ook nog een project voor zullen zoeken en dat die een goede plaats krijgt.
4: En hoe heet het?
5: Graanmolenhof.
0: Bedankt voor het gesprek, Jordi Maassen.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Glenn Dangro.
7: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Antri Dumaree.
9: Hallo, ja, ik zie hier Wendy van Wantne en ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
0: In Oostende vond voor de 20e keer de artiestenreunie plaats. Vanuit heel Vlaanderen kwamen artiesten uit de Vlaamse showbiz herinneringen ophalen in Hotel Royal Astrid. Organisator Roos van den Driessen.
10: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
4: Welke artiesten komen naar deze reunie?
10: Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk, een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
0: Het Westerkwartier heeft er een vernieuwde ontmoetingsplek bij, op de

0: hoek van de Timmermansstraat en de Stuiverstraat is er het Wijkpunt West. Buurtbewoners kunnen er terecht voor praktische hulp, digitale ondersteuning, informatie en ontmoeting. Tegelijk wordt het een vaste werkplek voor medewerkers, vrijwilligers en wijkwerkers van Perspectief. De voorbije maanden werd het Wijkpunt gerenoveerd. Het Energiehuis Oostende trekt met een mobiel kantoor naar enkele Oostendse wijken. Men kan er terecht voor onafhankelijk advies over energie, besparen, renoveren, verwarmen en meer. Binnenkort pakt het Energiehuis uit met infosessies over bepaalde thema's. In Oostende is het Ingels winkeltje in de Christinastraat definitief gesloten. Uitbater Peter Bijen ging op pensioen en er werd geen overnemer gevonden. Het Ingels winkeltje werd destijds gestart door Peter Maanhout. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Er komt zeker een proefproject, een zone rookvrij strand op het strand van Oostende. Ja.
3: Lisette is een bijzondere soep- en lunchbar. Het is een initiatief eigenlijk van onze begeleiders, onze bijzondere medewerkers en onze kok die samen een soepbar wilden beginnen in het centrum van Oostende.
4: Net als de vorige jaren zal het cultuurcentrum haar deuren openzetten om op een creatieve manier heel veel kinderen te ontvangen.
5: Ja, we gaan een grote massief houten kader plaatsen op de allermooiste plekken van de kust.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: De Vermeijdenschool in de Schermplantenstraat op Mariakerke bestaat 50 jaar. Directeur Muriel Jullet, dat was destijds eigenlijk een hele moderne school.
7: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
0: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
7: Ja, wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
0: Hoe gaat het nu met de Vermeijdenschool?
7: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
0: Jullie hebben heel wat archieven teruggevonden.
7: We hebben inderdaad heel wat mooie foto's teruggevonden, oude foto's. Helaas hebben we niet alles kunnen recupereren na ooit een keer een stortvloed in onze kelder. Maar we hebben inderdaad heel wat leuke, mooie foto's teruggevonden.
0: Jullie hebben eenmalig een open dag gehouden naar aanleiding van die 50ste verjaardag. Komt dat misschien nog eens terug?
7: Misschien komt dat ooit wel een keer terug, maar ik vrees dat het niet meer met mij zal zijn. Maar we hebben inderdaad een hele leuke dag gehouden. Dus morgens eigenlijk de burgemeester uitgenodigd. Speeches, oude leerkrachten, oude collega's teruggezien. En dan in de namiddag hebben we de deuren opengezet voor iedereen eigenlijk. Voor vooral oude leerlingen en de buurt. Iedereen was welkom bij ons op school.
0: U zei het daarnet en het spreekt een beetje tot de verbeelding. Dat was een school met een eigen zwembad.
7: Inderdaad, ja. En dat was ook wel onze sterkte. Dus heel veel kinderen uit de buurt kwamen naar onze school, want dat was wel een luxe om de kleutertjes meteen watergewenning te kunnen geven in een eigen zwembad, dus lekker dichtbij.
0: Dat is op een bepaald moment gestopt?
7: Ja, toen we overgenomen zijn door de scholengroep Stroom, dus het GO-onderwijs, hebben we dat dan wel noodgedwongen moeten stoppen, omdat het financieel plaatje niet meer haalbaar was.
0: Wat is er nu geworden van het zwembad?
7: Het zwembad is nu een toneelzaal geworden, wordt ook gebruikt door een toneelvereniging, die daar dus heel vaak hun repetities houden.
0: Proficiat met 50 jaar Vermeijdenschool, Muriel Jullet.
1: Noordzee regionieuws.
0: Op de begraafplaats Stenen in Oostende werden tientallen bronzen kruisjes en letters gestolen van graven. De Oostendse politie vraagt aangifte te doen van elke diefstal. KVDO-voorzitter Frederik Willaert heeft een open brief geschreven aan de supporters. Na de perikelen in het bestuur had de supportersfederatie laten weten dat ze meer betrokken wil worden. Die boodschap lijkt aangekomen, want Frederik Willaert zegt dat hij het bestuur wil hervormen en uitbreiden. Het Blauwkruis van de kust is voorlopig uit de financiële gevarenzone. Een anonieme weldoener schonk 100.000 euro. Dat geld moet dienen om de komende maanden te overbruggen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
0: Burgemeester John Crombé, begin deze maand waren er ernstige feiten in de nieuwe stad.
8: U hebt toen een aantal maatregelen afgekondigd. Wat is de stand van zaken nu?
9: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Guldenspoorlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En dan is de politie in grote getalen daar naartoe gegaan en heeft 30 mensen geïdentificeerd. En we gaan zien als daar ook herhaaldelijke overlastplegers in zitten om eventueel zelfs naar plaatsverboden te gaan.
8: Dat is toch niet min op een zondagavond tussenkomst van veel politie en 30 mensen?
9: Dat is zeker niet mijn, ook voor ons politiekorps. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Het was ook niet in één keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
8: Ja. Weten we nu al, die mensen die opgepakt zijn of die geïdentificeerd zijn, zijn dat dezelfde jongeren als de vorige keren? Komen zij van buiten Oostende?
9: Maar het grootste deel komt van Oostende, ja.
6: Dit is Radio Noordzee.
1: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
0: Er waren honderden bezoekers op de trainingssite van de politie in de Klokhofstraat in Oostende. De politie nam er deel aan Open Bedrijvendag en toonde voor het eerst de oefenruimtes. Er waren ook demonstraties. In Blankenbergen sluiten 2 bekende horecazaken. Het gaat om pand 18 op de Markt en Casa Maurice. De vennootschap achter de uitbatingen legde de boeken neer. Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
10: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
8: Dit is op een hele bijzondere site.
10: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer en heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
8: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
10: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
0: Oostende volgt de situatie in de nieuwe stad van nabij op. Burgemeester John Crombie.
9: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Guldenspoorlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Het was ook niet in één keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
0: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ja, wel, het is zo. In 2017 zijn we eigenlijk gestopt met de zaak hier, het Vossenal. En we komen hier terug hier eigenlijk in België en de mensen zeggen: Reinhard, waarom ga je weer niet open doen? Waarom ga je niet weer de zaak open doen? Ik zeg, ja, maar ja. En van het einde komt het ander en zo zit me weer open, niet?
3: Ja, dat vind ik wel, ja. Zoals dat eigenlijk de Paulusfeesten moeten blijven, moet dus eigenlijk die kinderanimatie hoort er vanzelf bij.
9: Met groot resultaat. We hebben 2 heel recente sweeps in het Leopoldpark. We hebben de 179 zakjes cannabis gevonden en een hoeveelheid cocaïne.
11: Ja, de nieuwe naam die we gekozen hebben is eigenlijk Bar BQ. Eigenlijk verwezen naar het zwembad Brigitte BQ natuurlijk.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Voor de 4e keer is er een Oostense boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme. Op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derk en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Welcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor Iedereen is een initiatief van Axel Rijkaerts ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostense G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerke lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerke brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Een bijzonder project met vuilnisbakken, afvalkorven in de stad Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit het in elkaar?
12: Wel, we blijven innoveren en dit is toch wel een project die daar zeker op inspeelt. Het gaat om slimme sensoren die wij in onze 150 vuilnisbakken zullen installeren. Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen. Bovendien, en dat is dan misschien het interessante ook op lange termijn, kunnen wij zien welke vuilnisbakken er eventueel over bevraagd worden en eigenlijk heel veel gevuld worden. En kunnen we ook op die manier misschien trends zien richting sluitstorten, richting zwerfvuil die daarin gedumpt wordt. En kunnen we dat ook beter gaan monitoren en opvolgen.
1: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: In Oostende vond voor de 20ste keer de artiestenreunie plaats. Vanuit heel Vlaanderen kwamen artiesten uit de Vlaamse showbiz herinneringen ophalen in Hotel Royal Astrid. Organisator Roos van den Driessen.
13: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
0: Welke artiesten komen naar deze reunie?
13: Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk, een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
0: Het Westerkwartier heeft er een vernieuwde ontmoetingsplek bij. Op de hoek van de Timmermansstraat en de Stuiverstraat is er het Wijkpunt West. Buurtbewoners kunnen er terecht voor praktische hulp, digitale ondersteuning, informatie en ontmoeting. Tegelijk wordt het een vaste werkplek voor medewerkers, vrijwilligers en wijkwerkers van Perspectief. De voorbije maanden werd het Wijkpunt gerenoveerd. Het Energiehuis Oostende trekt met een mobiel kantoor naar enkele Oostendse wijken. Men kan er terecht voor onafhankelijk advies over energie, besparen, renoveren, verwarmen en meer. Binnenkort pakt het Energiehuis uit met infosessies over bepaalde thema's. In Oostende is het Ingels winkeltje in de Christinastraat definitief gesloten. Uitbater Peter Bijen ging op pensioen en er werd geen overnemer gevonden. Het Ingels winkeltje werd destijds gestart door Peter Maanhout. Meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
15: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
16: Mijn naam is Arjan Jonkheren.
17: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Roos van den Driessen, u bent organisator van de artiestenreunie in Oostende. Wat is dat, de artiestenreunie?
13: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu is het voor mij het tweede seizoen dat ik het doe, omdat zij wilde stoppen, dat ze zei, het is genoeg geweest voor mij, ja, wie gaat er het overnemen? En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
0: Welke artiesten komen naar deze reunie?
13: Er zijn verschillende artiesten, ik kan niet al de namen noemen, maar er zijn ook acteurs die komen, producers, managers die komen, die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen allemaal...
0: Hoeveel mensen komen er?
13: Dit jaar zijn we met 127, dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
0: En wat doen die artiesten op een reunie?
13: Wel, die mogen in feite één liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten ze komen en geplaceerd. En ze mogen één nummer brengen, maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk een artiestenreunie, is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
0: En daar is wel nood aan?
13: Eigenlijk wel. Want ik wil dat nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden. Dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
0: Waarom is het in Oostende?
13: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij, het tweede jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al 7 of 8 jaar hier ook in Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd en ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Dus een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen. Dus het is leuk. Okay. En een mooi hotel. Dus. Okay. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
0: Bedankt voor het gesprek, Roos van den Driessen.
1: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Op de begraafplaats Stenen in Oostende werden tientallen bronzen kruisjes en letters gestolen van graven. De Oostendse politie vraagt aangifte te doen van elke diefstal. KVDO-voorzitter Frederik Willaert heeft een open brief geschreven aan de supporters. Na de perikelen in het bestuur had de supportersfederatie laten weten dat ze meer betrokken wil worden. Die boodschap lijkt aangekomen, want Frederik Willaert zegt dat hij het bestuur wil hervormen en uitbreiden. Het Blauwkruis van de kust is voorlopig uit de financiële gevarenzone. Een anonieme weldoener schonk 100.000 euro. Dat geld moet dienen om de komende maanden te overbruggen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Bart Magerman, u bent van de Vlaamse Bridge Federatie. Jullie halen het wereldkampioenschap naar Oostende. Eerste vraagje, wat is dat bridge?
18: Bridge is een kaartspel dat ontstaan is uit het wiezen. Dat in principe wordt gespeeld met 4 spelers die het spel beslechten. En waarbij kenmerkend is aan bridge in vergelijking met andere spelen dat de gelukfactor eigenlijk zeer, zeer laag is.
0: Je moet het wel kunnen spelen. Het is niet zoals een potje manillen.
18: Nee, inderdaad. Als je wenst te bridgen, moet je toch een 12-tal lessen minimaal volgen. En een leerschool van 1 tot 2 jaar lijkt mij zeer wenselijk alvorens goed te kunnen bridgen.
0: Hier in Oostende waren eerder al kampioenschappen. Was dat de reden dat jullie terugkeren?
18: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar we een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadsbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
0: Wat is te winnen op zo'n wereldkampioenschap? Is dat de eer of zijn dat geldprijzen?
18: Hier zal het vooral om de eer gaan in 2028. Dus het is een landencompetitie waarbij dus één land zal wereldkampioen worden. De eer is hier belangrijker dan de centen.
0: Jullie verwachten best wel veel mensen.
18: Wij schatten toch een heel aantal teams. Als je dat nu heel kort door de bocht zou moeten berekenen, schat ik tussen de 1500 à 2000 mensen die gedurende 14 dagen hier afwisselend aanwezig zullen zijn.
8: De vorige keer hebben jullie gespeeld in de Erehal. Dat zal nu in een grote zaal zijn?
18: Ja, voor een EK heb je minder ruimte nodig. Voor een WK moet je toch rekenen op minimaal 5.000-6.000 vierkante meter. Daardoor is de transformatie van het kurszaal heel wenselijk geweest en noodzakelijk.
8: Hier in Oostende is ook een bridgeclub. Worden die betrokken bij het wereldkampioenschap?
18: Sowieso alle bridgeclubs in Vlaanderen gaan betrokken worden. We hebben ook een heel aantal medewerkers. We hebben een staf van ongeveer een goede 100 mensen. Dus wij gaan zeker en vast beroep doen op lokale mensen, maar ook mensen van andere bridgeclubs.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Er komt zeker een proefproject, een zone rookvrij strand op het strand van Oostende. Ja.
3: Lisette is een bijzondere soep- en lunchbar. Het is een initiatief eigenlijk van onze begeleiders, onze bijzondere medewerkers en onze kok die samen een soepbar wilden beginnen in het centrum van Oostende.
4: Net als de vorige jaren zal het cultuurcentrum haar deuren openzetten om op een creatieve manier heel veel kinderen te ontvangen.
5: Ja, we gaan een grote massief houten kader plaatsen op de allermooiste plekken van de kust.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Er waren honderden bezoekers op de trainingssite van de politie in de Klokhofstraat in Oostende. De politie nam er deel aan Open Bedrijvendag en toonde voor het eerst de oefenruimtes. Er waren ook demonstraties. In Blankenbergen sluiten twee bekende horecazaken. Het gaat om pand 18 op de Markt en Casa Maurice. De vennootschap achter de uitbatingen legde de boeken neer. Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
10: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
8: Dit is op een hele bijzondere site.
10: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
8: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
10: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
0: Oostende volgt de situatie in de nieuwe stad van nabij op. Burgemeester John Crombie.
9: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Gulden Sporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Dat is ook niet in 1 keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
0: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Op 1 oktober start een GFT-ophaling. Schepen voor Milieu, Judith Ooms. Hoe ver staat het met de organisatie van die ophaling?
7: Wel, zoals je weet leveren we de boksen of de bakken huis aan huis. We zijn daar volop mee bezig, maar door een technisch probleem in de levering lopen we wel wat vertraging op. Er zijn heel wat wijken in Oostende waar dat de bakken al geleverd zijn. Voor de mensen die al een bak ontvangen hebben, begint de levering vanaf 1 oktober. Voor de mensen die ze nog niet zullen ontvangen hebben op 1 oktober, want dat zijn er ook wel wat, zal de levering of de ophaling starten van zodra de bakken geleverd zijn.
8: Die zijn in een wel bepaald aantal wijken.
7: Dus we hebben een aantal wijken zijn volledig geleverd, een aantal andere zullen deze week worden afgerond. Stenen en Konterdam zullen nog niet gebeurd zijn en het zou kunnen in Mariakerkebad, allicht ook nog niet. We werken zo snel we kunnen, maar voor de mensen is het duidelijk. Van zodra je bak hebt, zal ze ook opgehaald worden wekelijks.
8: Ook met de levering van bakken voor appartementsgebouwen zijn er wat problemen?
7: Wel, we doen dat naar het einde toe, omdat we last minute nog heel veel aparte aanvragen hebben gehad voor al dan niet collectieve bakken of individuele bakken. Vandaar dat we nu volgende week of de week daarop aan alle appartementsgebouwen zullen leveren wat gevraagd is in de mate dat kan.
8: Tegen wanneer kan die GFT-ophaling lopen zoals ze moet lopen?
7: Ten laatste eind oktober plannen we volledig operationeel te zijn.
0: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Tineke van Halemeesch. Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Frank Dierkens.
21: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: In Oostende vond voor de 20e keer de artiestenreunie plaats. Vanuit heel Vlaanderen kwamen artiesten uit de Vlaamse showbiz herinneringen ophalen in Hotel Royal Astrid. Organisator Roos van den Driessen.
13: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
8: Welke artiesten komen naar deze reunie?
13: Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk, een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
0: Het Westerkwartier heeft er een vernieuwde ontmoetingsplek bij. Op de hoek van de Timmermansstraat en de Stuiverstraat is er het Wijkpunt West. Buurtbewoners kunnen er terecht voor praktische hulp, digitale ondersteuning, informatie en ontmoeting. Tegelijk wordt het een vaste werkplek voor medewerkers, vrijwilligers en wijkwerkers van Perspectief. De voorbije maanden werd het Wijkpunt gerenoveerd. Het Energiehuis Oostende trekt met een mobiel kantoor naar enkele Oostendse wijken. Men kan er terecht voor onafhankelijk advies over energie, besparen, renoveren, verwarmen en meer. Binnenkort pakt het Energiehuis uit met infosessies over bepaalde thema's. In Oostende is het Ingels winkeltje in de Christinastraat definitief gesloten. Uitbater Peter Bijen ging op pensioen en er werd geen overnemer gevonden. Het Ingels winkeltje werd destijds gestart door Peter Maanhout. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: We gaan Oostende-Marrekerke als boodschap heel duidelijk brengen. En Marrekerke is al heel, heel lang geleden met Oostende gefusioneerd. Maar wat wel toch mee te nemen is, is dat ik de eerste burgemeester ben die in Marrekerke woont.
22: We hebben dit jaar tijdens de paasvakantie opnieuw een samenwerking met de Efteling. Wij brengen dit jaar de musical Sprookjesbos naar het Kursaal.
23: Ja, ik denk dat er heel veel ondernemers, handelaars, zij het gevestigde waren, zij het starters, de weg naar ons nog niet kennen, terwijl dat wij daar eigenlijk echt ook een mooi aanbod hebben.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
8: Een bijzonder project van co-housing op Zandvoorde. We praten erover met Jordi Maassen van Residentie Vastgoed. Jordi, een eerste co-housing project in Zandvoorde.
10: Ja, dat klopt. Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy, maar toch samen. Ja.
8: Dit is op een hele bijzondere site.
10: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
8: Dat betekent concreet dat er een aantal nieuwe woningen komen, maar ook dat een oude graanmaalderij hersteld wordt, gerenoveerd wordt.
10: Dat klopt. We hebben eigenlijk het gedeelte waar de productie vroeger werd gedaan, die in zeer slechte toestand is, die dat we zo goed mogelijk proberen te herstellen. Met een combinatie nieuwbouw, want natuurlijk de technieken en de ecologie is daarin belangrijk. Gecombineerd met 2 nieuwbouwwoningen.
8: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
10: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
8: Hier komen woningen. Wat zullen die woningen kosten en hoe groot zullen die woningen zijn?
10: Wel, een woning hier start vanaf €344.000 en die variëren een beetje tussen de 130 tot 170 vierkante meter. Dus wel opvallend vrij ruime woningen.
8: Dat kan een stuk goedkoper met een goedkoper BTW-regime. Leg dat kort eens uit.
10: Klopt. Doordat we werken met een afbraak en een heropbouw van de site, komt het in aanmerking voor het gunsttarief van 6% BTW. Waardoor de kosten daar ook al een groot stuk gedrukt worden en dat het een zeer betaalbaar project wordt.
8: De naam verwijst ook naar de vroegere functie.
10: Dat klopt. De site heeft verschillende functies gehad. Vroeger een olieslagerij geweest, later dan een graanmolen die hier ter plaatse nog staat, waar we ook nog een project voor zullen zoeken en dat die een goede plaats krijgt.
8: En hoe heet het?
10: Graanmolenhof.
0: Bedankt voor het gesprek, Jordi Maassen.
1: Noordzee Regionieuws.
0: Op de begraafplaats Stenen in Oostende werden tientallen bronzen kruisjes en letters gestolen van graven. De Oostendse politie vraagt aangifte te doen van elke diefstal. KVDO-voorzitter Frederik Willaert heeft een open brief geschreven aan de supporters. Na de perikelen in het bestuur had de supportersfederatie laten weten dat ze meer betrokken wil worden. Die boodschap lijkt aangekomen, want Frederik Willaert zegt dat hij het bestuur wil hervormen en uitbreiden. Het Blauw Kruis van de Kust is voorlopig uit de financiële gevarenzone. Een anonieme weldoener schonk €100.000. Dat geld moet dienen om de komende maanden te overbruggen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: De Vermeijdenschool in de Schermplantenstraat op Mariakerke bestaat 50 jaar. Directeur Muriel Jullet, dat was destijds eigenlijk een hele moderne school.
7: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
8: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
7: Ja, wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
8: Hoe gaat het nu met de Vermeijdenschool?
7: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
8: Jullie hebben heel wat archieven teruggevonden.
7: We hebben inderdaad heel wat mooie foto's teruggevonden, oude foto's. Helaas hebben we niet alles kunnen recupereren na ooit een keer een stortvloed in onze kelder. Maar we hebben inderdaad heel wat leuke, mooie foto's teruggevonden.
8: Jullie hebben eenmalig een open dag gehouden naar aanleiding van die 50ste verjaardag. Komt dat misschien nog eens terug?
7: Misschien komt dat ooit wel een keer terug, maar ik vrees dat het niet meer met mij zal zijn. Maar we hebben inderdaad een hele leuke dag gehouden. Dus morgens eigenlijk met de burgemeester uitgenodigd. Speeches, oude leerkrachten, oude collega's teruggezien. En dan in de namiddag hebben we de deuren opengezet voor iedereen eigenlijk. Voor vooral oude leerlingen en de buurt. Iedereen was welkom bij ons op school.
8: U zei het daarnet en het spreekt een beetje tot de verbeelding. Dat was een school met een eigen zwembad.
7: Inderdaad, ja. En dat was ook wel onze sterkte. Dus heel veel kinderen uit de buurt kwamen naar onze school, want dat was wel een luxe om de kleutertjes meteen watergewenning te kunnen geven in een eigen zwembad, dus lekker dichtbij.
8: Dat is op een bepaald moment gestopt?
7: Ja, toen we overgenomen zijn door de scholengroep Stroom, dus het GO-onderwijs, hebben we dat dan wel noodgedwongen moeten stoppen, omdat het financieel plaatje niet meer haalbaar was.
8: Wat is er nu geworden van het zwembad?
7: Het zwembad is nu een toneelzaal geworden, wordt ook gebruikt door een toneelvereniging, die daar dus heel vaak hun repetities houden.
0: Proficiat met 50 jaar Vermeijdenschool, Muriel Jullet.

0: Noordzee regionieuws.
1: Er waren honderden bezoekers op de trainingssite van de politie in de Klokhofstraat in Oostende. De politie nam er deel aan Open Bedrijvendag en toonde voor het eerst de oefenruimtes. Er waren ook demonstraties. In Blankenbergen sluiten twee bekende horecazaken. Het gaat om pand 18 op de Markt en Casa Maurice. De vennootschap achter de uitbatingen legde de boeken neer. Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
2: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
3: Dit is op een hele bijzondere site.
2: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
3: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
2: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen... meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
1: Oostende volgt de situatie in de nieuwe stad van nabij op. Burgemeester John Crombie.
4: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Gouden Sporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouilles en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Het was ook niet in 1 keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wel, het lijkt mij logisch dat als men een beschermd monument geeft in Oostende en men wil daar iets aan veranderen, dat men minstens toch wel de stad Oostende op de hoogte brengt.
6: Een geweldige organisatie als Klein Verhaal doet dit jaar ook mee. En zij gaan ons meenemen in de Europatoren. Onder leiding van Tom Vermeer trouwens, acteur, zelf Oostendenaar. En dat wordt geweldig. We gaan daar het 3-gangenmenu krijgen, elke gang in een andere woonkamer in de toren.
7: We zien dat er zoveel jongeren gekomen zijn. Dat hebben we nooit voorheen gehad. Zoveel kleur op onze rode loper was. Ja, dat was voor mij eigenlijk het mooiste.
8: Maar het kwam ook wel uit op het balkon dat het Mercatordok overschouwt. En ik moet zeggen, ik heb dat toch wel op mijn gemak een aantal keer mijn sigaretjes zelfs mogen. Ik zeg, godverdomme, de burgemeester is een gelukzak.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Voor de 4e keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme. Op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Welcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaards ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, 3 Oostendse G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedykleppers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Burgemeester John Crombie, begin deze maand waren er ernstige feiten in de nieuwe stad.
3: U hebt toen een aantal maatregelen afgekondigd. Wat is de stand van zaken nu?
4: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Gulden Sporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En dan is de politie in grote getallen daar naartoe gegaan en heeft 30 mensen geïdentificeerd. En we gaan zien als daar ook herhaaldelijke overlastplegers in zitten om eventueel zelfs naar plaatsverboden te gaan.
3: Dat is toch niet min op een zondagavond tussenkomst van veel politie en 30 mensen?
4: Dat is zeker niet min, ook voor ons politiekorps. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Het was ook niet in 1 keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
3: Weten we nu al, die mensen die opgepakt zijn of die geïdentificeerd zijn, zijn dat dezelfde jongeren als de vorige keren? Komen zij van buiten Oostende?
4: Maar het grootste deel komt van Oostende, ja.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
10: In Oostende vond voor de 20ste keer de artiestenreunie plaats. Vanuit heel Vlaanderen kwamen artiesten uit de Vlaamse showbiz herinneringen ophalen in Hotel Royal Astrid. Organisator Roos van den Driessen.
11: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
10: Welke artiesten komen naar deze reunie?
11: Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk, een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
10: Het Westerkwartier heeft er een vernieuwde ontmoetingsplek bij. Op de hoek van de Timmermansstraat en de Stuiverstraat is er het Wijkpunt West. Buurtbewoners kunnen er terecht voor praktische hulp, digitale ondersteuning, informatie en ontmoeting. Tegelijk wordt het een vaste werkplek voor medewerkers, vrijwilligers en wijkwerkers van Perspectief. De voorbije maanden werd het Wijkpunt gerenoveerd. Het Energiehuis Oostende trekt met een mobiel kantoor naar enkele Oostendse wijken. Men kan er terecht voor onafhankelijk advies over energie, besparen, renoveren, verwarmen en meer. Binnenkort pakt het Energiehuis uit met infosessies over bepaalde thema's. In Oostende is het Ingels winkeltje in de Christinastraat definitief gesloten. Uitbater Peter Bijen ging op pensioen en er werd geen overnemer gevonden. Het Ingels winkeltje werd destijds gestart door Peter Maanhout. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
13: Ik ben Kirby Hallemees.
14: Ik ben Gaël Bouzin.
15: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Een bijzonder project met vuilnisbakken, afvalkorven in de stad Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit het in elkaar?
16: We blijven innoveren en dit is toch wel een project die daar zeker op inspeelt. Het gaat om slimme sensoren die wij in onze 150 vuilnisbakken zullen installeren. Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen. Bovendien, en dat is dan misschien het interessante ook op lange termijn, kunnen wij zien welke vuilnisbakken er eventueel over bevraagd worden en eigenlijk heel veel gevuld worden. En kunnen we ook op die manier misschien trends zien richting sluitstorten, richting zwerfvuil die daarin gedumpt wordt. En kunnen we dat ook beter gaan monitoren en opvolgen.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
10: Op de begraafplaats Stenen in Oostende werden tientallen bronzen kruisjes en letters gestolen van graven. De Oostendse politie vraagt aangifte te doen van elke diefstal. KVDO-voorzitter Frederik Willaert heeft een open brief geschreven aan de supporters. Na de perikelen in het bestuur had de supportersfederatie laten weten dat ze meer betrokken wil worden. Die boodschap lijkt aangekomen, want Frederik Willaert zegt dat hij het bestuur wil hervormen en uitbreiden. Het Blauw Kruis van de Kust is voorlopig uit de financiële gevarenzone. Een anonieme weldoener schonk 100.000 euro. Dat geld moet dienen om de komende maanden te overbruggen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Roos van den Driessen, u bent organisator van de Artiestenreunie in Oostende. Wat is dat, de Artiestenreunie?
11: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu is het voor mij het tweede seizoen dat ik het doe, omdat zij wilde stoppen, dat ze zei het is genoeg geweest voor mij, ja, wie gaat er het overnemen? En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
3: Welke artiesten komen naar deze reunie?
11: Er zijn verschillende artiesten, ik kan niet al de namen noemen, maar er zijn ook acteurs die komen, producers, managers die komen, die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen allemaal...
3: Hoeveel mensen komen er?
11: Dit jaar zijn we met 127, dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
3: En wat doen die artiesten op een reunie?
11: Wel, die mogen in feite één liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten komen en geplaceerd. En ze mogen één nummer brengen, maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk een artiestenreunie, is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
3: En daar is wel nood aan?
11: Eigenlijk wel. Want ik wil dat nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden. Dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
3: Waarom is het in Oostende?
11: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart, ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij, het tweede jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al 7 of 8 jaar hier ook in Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd en ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Het is een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen, dus het is leuk. Okay. En een mooi hotel. Dus. Okay. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mens.
10: Bedankt voor het gesprek, Roos van den Driessen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Logisch dat ik graag had gezien dat we met CD&V apart opkwamen. Ik ben een CD&V'er altijd geweest en zal dat ook altijd wel blijven, denk ik.
14: Ja, er staat in Breden heel wat te doen. Er had eigenlijk zo goed of elke dag iets te beleven zijn in Breden.
17: En dat betekent dat wij als stad ons engageren om zoveel mogelijk acties te ondernemen om te zorgen dat kinderen opgroeien in een rookvrije omgeving.
18: Maar natuurlijk zullen wij tijdens gans het traject en project onze Bredenaars betrekken. De kinderen in de scholen, de Bredense kinderen zullen de mascotte kunnen kiezen. Er zullen werkbezoeken zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
10: Er waren honderden bezoekers op de trainingssite van de politie in de Klokhofstraat in Oostende. De politie nam er deel aan Open Bedrijvendag en toonde voor het eerst de oefenruimtes. Er waren ook demonstraties. In Blankenbergen sluiten 2 bekende horecazaken. Het gaat om pand 18 op de Markt en Casa Maurice. De vennootschap achter de uitbatingen legde de boeken neer. Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
19: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
3: Dit is op een hele bijzondere site.
2: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
3: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
2: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
10: Oostende volgt de situatie in de nieuwe stad van nabij op. Burgemeester John Crombie.
4: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Guldensporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Dat is ook niet in 1 keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
10: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
9: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: Bart Magerman, u bent van de Vlaamse Bridge Federatie. Jullie halen het wereldkampioenschap naar Oostende. Eerste vraagje, wat is dat, Bridge?
21: Bridge is een kaartspel dat ontstaan is uit het wiezen. Dat in principe wordt gespeeld met 4 spelers die het spel beslechten. En waarbij kenmerkend is aan Bridge in vergelijking met andere spelen dat de gelukfactor eigenlijk zeer, zeer laag is.
20: Je moet het wel kunnen spelen. Het is niet zoals een potje manillen.
21: Nee, inderdaad. Als je wenst te bridgen, moet je toch een 12-tal lessen minimaal volgen. En een leerschool van 1 tot 2 jaar lijkt mij zeer wenselijk alvorens goed te kunnen bridgen.
20: Hier in Oostende waren eerder al kampioenschappen. Was dat de reden dat jullie terugkeren?
21: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
20: Wat is te winnen op zo'n wereldkampioenschap? Is dat de eer of zijn dat geldprijzen?
21: Hier zal het vooral om de eer gaan in 2028. Dus het is een landencompetitie waarbij dus 1 land zal wereldkampioen worden. De eer is hier belangrijker dan de centen.
20: Jullie verwachten best wel veel mensen.
21: Wij schatten toch een heel aantal teams. Als je dat nu heel kort door de bocht zou moeten berekenen, schat ik tussen de 1500 à 2000 mensen die gedurende 14 dagen hier afwisselend aanwezig zullen zijn.
20: De vorige keer hebben jullie gespeeld in de Erehal. Dat zal nu in een grote zaal zijn?
21: Ja, voor een EK heb je minder ruimte nodig. Voor een WK moet je toch rekenen op minimaal 5.000-6.000 vierkante meter. Daardoor is de transformatie van het Kursaal heel wenselijk geweest en noodzakelijk.
20: Hier in Oostende is ook een bridgeclub. Worden die betrokken bij het wereldkampioenschap?
21: Sowieso alle bridgeclubs in Vlaanderen gaan betrokken worden. We hebben ook een heel aantal medewerkers. We hebben een staf van ongeveer een goede 100 mensen. Dus wij gaan zeker en vast beroep doen op lokale mensen, maar ook mensen van andere bridgeclubs.
22: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
24: Ik ben Kirby Hallemees.
25: Ik ben Gaël Bouzin.
26: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
22: Noordzee Regio Nieuws.
10: In Oostende vond voor de 20e keer de artiestenreunie plaats. Vanuit heel Vlaanderen kwamen artiesten uit de Vlaamse showbiz herinneringen ophalen in Hotel Royal Astrid. Organisator Roos van den Driessen.
11: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
20: Welke artiesten komen naar deze reunie?
11: Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk, een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
10: Het Westerkwartier heeft er een vernieuwde ontmoetingsplek bij. Op de hoek van de Timmermansstraat en de Stuiverstraat is er het Wijkpunt West. Buurtbewoners kunnen er terecht voor praktische hulp, digitale ondersteuning, informatie en ontmoeting. Tegelijk wordt het een vaste werkplek voor medewerkers, vrijwilligers en wijkwerkers van Perspectief. De voorbije maanden werd het Wijkpunt gerenoveerd. Het Energiehuis Oostende trekt met een mobiel kantoor naar enkele Oostendse wijken. Men kan er terecht voor onafhankelijk advies over energie, besparen, renoveren, verwarmen en meer. Binnenkort pakt het Energiehuis uit met infosessies over bepaalde thema's. In Oostende is het Ingels winkeltje in de Christinastraat definitief gesloten. Uitbater Peter Bijen ging op pensioen en er werd geen overnemer gevonden. Het Ingels winkeltje werd destijds gestart door Peter Maanhout. Meer regionieuws over een uur.
22: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Wat we gezien hebben, dat er heel veel expertise bij de Oostendse ondernemers aanwezig is. En we willen die expertise eigenlijk gaan delen met startende ondernemers of toekomstige starters.

0: voor Milieu, Judith Ooms. Hoe ver staat het met de organisatie van die ophaling?
1: Wel, zoals je weet leveren we de boksen of de bakken huis aan huis. We zijn daar volop mee bezig, maar door een technisch probleem in de levering lopen we wel wat vertraging op. Er zijn heel wat wijken in Oostende waar dat de bakken al geleverd zijn. Voor de mensen die al een bak ontvangen hebben, begint de levering vanaf 1 oktober. Voor de mensen die ze nog niet zullen ontvangen hebben op 1 oktober, want dat zijn er ook wel wat, zal de levering of de ophaling starten van zodra de bakken geleverd zijn.
0: Die zijn in een wel bepaald aantal wijken.
1: Dus we hebben een aantal wijken zijn volledig geleverd, een aantal andere zullen deze week worden afgerond. Stenen en Konterdam zullen nog niet gebeurd zijn en het zou kunnen in Mariakerkebad allicht ook nog niet. We werken zo snel we kunnen, maar voor de mensen is het duidelijk van zodra je bak hebt, zal ze ook opgehaald worden wekelijks.
0: Ook met de levering van bakken voor appartementsgebouwen zijn er wat problemen?
1: Wel, we doen dat naar het einde toe, omdat we last minute nog heel veel aparte aanvragen hebben gehad voor al dan niet collectieve bakken of individuele bakken. Vandaar dat we nu volgende week of de week daarop aan alle appartementsgebouwen zullen leveren wat gevraagd is in de mate dat kan.
0: Tegen wanneer kan die GFT-ophaling lopen zoals ze moet lopen?
1: Ten laatste eind oktober plannen we volledig operationeel te zijn.
2: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
3: Noordzee Regionieuws.
2: Op de begraafplaats Stenen in Oostende werden tientallen bronzen kruisjes en letters gestolen van graven. De Oostendse politie vraagt aangifte te doen van elke diefstal. KVDO-voorzitter Frederik Willaert heeft een open brief geschreven aan de supporters. Na de perikelen in het bestuur had de supportersfederatie laten weten dat ze meer betrokken wil worden. Die boodschap lijkt aangekomen, want Frederik Willaert zegt dat hij het bestuur wil hervormen en uitbreiden. Het Blauwkruis van de kust is voorlopig uit de financiële gevarenzone. Een anonieme weldoener schonk 100.000 euro. Dat geld moet dienen om de komende maanden te overbruggen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
0: Een bijzonder project van co-housing op Zandvoorde. We praten erover met Jordi Maassen van de residentie Vastgoed. Jordi, een eerste co-housing project in Zandvoorde.
5: Ja, dat klopt. Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy, maar toch samen. Ja.
0: Dit is op een hele bijzondere site.
5: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
0: Dat betekent concreet dat er een aantal nieuwe woningen komen, maar ook dat een oude graanmaalderij hersteld wordt, gerenoveerd wordt.
5: Dat klopt. We hebben eigenlijk het gedeelte waar de productie vroeger werd gedaan, die in zeer slechte toestand is, die dat we zo goed mogelijk proberen te herstellen. Met een combinatie nieuwbouw, want natuurlijk de technieken en de ecologie is daarin belangrijk. Gecombineerd met 2 nieuwbouwwoningen.
0: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
5: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
0: Hier komen woningen. Wat zullen die woningen kosten en hoe groot zullen die woningen zijn?
5: Wel, een woning hier start vanaf 344.000 euro. En die variëren een beetje tussen de 130 tot 170 vierkante meter. Dus wel opvallend vrij ruime woningen.
0: Dat kan een stuk goedkoper met een goedkoper BTW-regime. Leg dat kort eens uit.
5: Klopt. Doordat we werken met een afbraak en een heropbouw van de site, komt het in aanmerking voor het gunsttarief van 6% BTW. Waardoor de kosten daar ook al een groot stuk gedrukt worden en dat het een zeer betaalbaar project wordt.
0: De naam verwijst ook naar de vroegere functie.
5: Dat klopt. De site heeft verschillende functies gehad. Vroeger een olieslagerij geweest. Later dan een graanmolen die hier ter plaatse nog

0: staat, waar we ook nog een project voor zullen zoeken en dat die een goede plaats krijgt.
1: En hoe heet het?
0: Graanmolenhof.
2: Bedankt voor het gesprek, Jordi Maassen.
3: Nieuws en info aan de kust.
4: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regionieuws.
2: Er waren honderden bezoekers op de trainingssite van de politie in de Klokhofstraat in Oostende. De politie nam er deel aan Open Bedrijvendag en toonde voor het eerst de oefenruimtes. Er waren ook demonstraties. In Blankenbergen sluiten twee bekende horecazaken. Het gaat om pand 18 op de Markt en Casa Maurice. De vennootschap achter de uitbatingen legde de boeken neer. Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
0: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
1: Dit is op een hele bijzondere site.
0: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer en heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
1: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
0: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen... meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
2: Oostende volgt de situatie in de nieuwe stad van nabij op. Burgemeester John Crombie.
5: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Heldenspoorlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Het was ook niet in 1 keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
2: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: We hebben allemaal kunstenaars gezocht die daar een link mee hebben. Met Carnival of Life of met James Ensor. Ik zie het wel goed komen eigenlijk, ja.
7: Ja, heel vaak als we er even tussenuit willen, dan komen wij in Oostende wat uitwaaien. Enorm fijn om hier nu een werk te mogen hebben dat ook publiek toegankelijk is.
8: We willen een klein verhaal klaarmaken voor de toekomst. En als we die toekomst willen instappen, dan is het vandaag tijd voor jonge gasten om het stuur over te nemen.
9: We hebben toen eigenlijk vastgesteld dat er in Oostende heel wat parken, pleinen en plekken zijn waar mensen samenkomen, ontmoetingsplaatsen. En die zijn eigenlijk wel aan een update toe.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Voor de 4e keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Welcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor Iedereen is een initiatief van Axel Rijkaards ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, 3 Oostendse G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedykleppers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
4: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
4: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: De Vermeijdenschool in de Schermplantenstraat op Mariakerke bestaat 50 jaar. Directeur Muriel Jullet, dat was destijds eigenlijk een hele moderne school.
10: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
1: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
10: Ja, wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
1: Hoe gaat het nu met de Vermeijdenschool?
10: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
1: Jullie hebben heel wat archieven teruggevonden.
10: We hebben inderdaad heel wat mooie foto's teruggevonden, oude foto's. Helaas hebben we niet alles kunnen recupereren na ooit een keer een stortvloed in onze kelder. Maar we hebben inderdaad heel wat leuke, mooie foto's teruggevonden.
1: Jullie hebben eenmalig een open dag gehouden naar aanleiding van die 50ste verjaardag. Komt dat misschien nog eens terug?
10: Misschien komt dat ooit wel een keer terug, maar ik vrees dat het niet meer met mij zal zijn. Maar we hebben inderdaad een hele leuke dag gehouden. Dus morgens eigenlijk met op de burgemeester uitgenodigd speeches, oude leerkrachten, oude collega's teruggezien. En dan in de namiddag hebben we de deuren opengezet voor iedereen eigenlijk, voor vooral oude leerlingen en de buurt. Iedereen was welkom bij ons op school.
1: U zei het daarnet en het spreekt een beetje tot de verbeelding. Dat was een school met een eigen zwembad.
10: Inderdaad, ja. En dat was ook wel onze sterkte. Dus heel veel kinderen uit de buurt kwamen naar onze school, want dat was wel een luxe om de kleutertjes meteen watergewenning te kunnen geven in een eigen zwembad, dus lekker dichtbij.
1: Dat is op een bepaald moment gestopt?
10: Ja, toen we overgenomen zijn door de scholengroep Stroom, dus het GO-onderwijs, hebben we dat dan wel noodgedwongen moeten stoppen omdat het financieel plaatje niet meer haalbaar was.
1: Wat is er nu geworden van het zwembad?
10: Het zwembad is nu een toneelzaal geworden, wordt ook gebruikt door een toneelvereniging die daar dus heel vaak hun repetities houden.
1: Proficiat met 50 jaar Vermeijdenschool Muriel Jullet.
4: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
4: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Noordzee regionieuws.
1: In Oostende vond voor de 20ste keer de artiestenreunie plaats. Vanuit heel Vlaanderen kwamen artiesten uit de Vlaamse showbiz herinneringen ophalen in Hotel Royal Astrid. Organisator Roos van den Driessen.
11: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
1: Welke artiesten komen naar deze reunie?
11: Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk, een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie. Om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
1: Het Westerkwartier heeft er een vernieuwde ontmoetingsplek bij. Op de hoek van de Timmermansstraat en de Stuiverstraat is er het Wijkpunt West. Buurtbewoners kunnen er terecht voor praktische hulp, digitale ondersteuning, informatie en ontmoeting. Tegelijk wordt het een vaste werkplek voor medewerkers, vrijwilligers en wijkwerkers van Perspectief. De voorbije maanden werd het Wijkpunt gerenoveerd. Het Energiehuis Oostende trekt met een mobiel kantoor naar enkele Oostendse wijken. Men kan er terecht voor onafhankelijk advies over energie, besparen, renoveren, verwarmen en meer. Binnenkort pakt het Energiehuis uit met infosessies over bepaalde thema's. In Oostende is het Ingels winkeltje in de Christinastraat definitief gesloten. Uitbater Peter Bijen ging op pensioen en er werd geen overnemer gevonden. Het Ingels winkeltje werd destijds gestart door Peter Maanhout. Meer regionieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
12: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
13: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
14: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Burgemeester John Crombé, begin deze maand waren er ernstige feiten in de nieuwe stad. U hebt toen een aantal maatregelen afgekondigd. Wat is de stand van zaken nu?
5: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Guldensporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En dan is de politie in grote getallen daar naartoe gegaan en heeft 30 mensen geïdentificeerd. En we gaan zien als daar ook herhaaldelijke overlastplegers in zitten om eventueel zelfs naar plaatsverboden te gaan.
1: Dat is toch niet min op een zondagavond tussenkomst van veel politie en 30 mensen?
5: Dat is zeker niet mijn, ook voor ons politiekorps. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Dat is ook niet in één keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
1: Ja. Weten we nu al, die mensen die opgepakt zijn of die geïdentificeerd zijn, zijn dat dezelfde jongeren als de vorige keren? Komen zij van buiten Oostende?
5: Maar het grootste deel komt van Oostende, ja.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
15: Op de begraafplaats Stenen in Oostende werden tientallen bronzen kruisjes en letters gestolen van graven. De Oostendse politie vraagt aangifte te doen van elke diefstal. KVDO-voorzitter Frederik Willaert heeft een open brief geschreven aan de supporters. Na de perikelen in het bestuur had de supportersfederatie laten weten dat ze meer betrokken wil worden. Die boodschap lijkt aangekomen, want Frederik Willaert zegt dat hij het bestuur wil hervormen en uitbreiden. Het Blauwkruis van de kust is voorlopig uit de financiële gevarenzone. Een anonieme weldoener schonk 100.000 euro. Dat geld moet dienen om de komende maanden te overbruggen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Een bijzonder project met vuilnisbakken, afvalkorven in de stad Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit het in elkaar?
16: Wel, we blijven innoveren en dit is toch wel een project die daar zeker op inspeelt. Het gaat om slimme sensoren die wij in onze 150 vuilnisbakken zullen installeren. Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen. Bovendien, en dat is dan misschien het interessante ook op lange termijn, kunnen wij zien welke vuilnisbakken er eventueel over bevraagd worden en eigenlijk heel veel gevuld worden. En kunnen we ook op die manier misschien trends zien richting sluitstorten, richting zwerfvuil die daarin gedumpt wordt. En kunnen we dat ook beter gaan monitoren en opvolgen.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Wel, voortaan kunnen in Oostende minder mobiele mensen of mensen met een beperking de fietstaxi reserveren.
18: Wij gaan dus inderdaad vragen aan ieder bezoeker van een publiek gebouw in Oudenburg om een mondmasker te dragen.
19: Dat we nog altijd niet zijn uitgenodigd door het stadsbestuur om zelfs maar te spreken over de decolonisatie van de publieke openbare ruimte in Oostende.
20: Maar onze jobstudenten gaan wel op een heel gepaste manier daar ook mee om en proberen wel de menselijk duidelijk te maken dat het eigenlijk voor ieders veiligheid is dat de regels dienen opgevolgd te worden.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
15: Er waren honderden bezoekers op de trainingssite van de politie in de Klokhofstraat in Oostende. De politie nam er deel aan Open Bedrijvendag en toonde voor het eerst de oefenruimtes. Er waren ook demonstraties. In Blankenbergen sluiten 2 bekende horecazaken. Het gaat om pand 18 op de Markt en Casa Maurice. De vennootschap achter de uitbatingen legde de boeken neer. Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
0: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
1: Dit is op een hele bijzondere site.
0: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
1: Cohousing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
0: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen... meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
15: Oostende volgt de situatie in de nieuwe stad van nabij op. Burgemeester John Crombie.
5: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Heldensporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Dat is ook niet in 1 keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
15: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Roos van den Driessen, u bent organisator van de Artiestenreunie in Oostende. Wat is dat, de Artiestenreunie?
11: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu is het voor mij het tweede seizoen dat ik het doe, omdat zij wilde stoppen, dat ze zei het is genoeg geweest voor mij, ja, wie gaat er het overnemen? En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
1: Welke artiesten komen naar deze reunie?
11: Er zijn verschillende artiesten, ik kan niet al de namen noemen, maar er zijn ook acteurs die komen, producers, managers die komen, die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen allemaal...
1: Hoeveel mensen komen er?
11: Dit jaar zijn we met 127, dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
1: En wat doen die artiesten op een reunie?
11: Wel, die mogen in feite 1 liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten komen en geplaceerd. En ze mogen 1 nummer brengen, maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
1: En daar is wel nood aan?
11: Eigenlijk wel. Want ik wil dat nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden. Dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
1: Waarom is het in Oostende?
11: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij, het tweede jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al 7 of 8 jaar hier ook in Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd en ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Dat is een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen. Dus het is leuk. Okay. En een mooi hotel. Dus. Okay. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
15: Bedankt voor het gesprek, Roos van den Driessen.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
22: Ik ben Timmy van Assen.
23: Hallo, I'm Dario Durda.
24: Ik ben Frank Jonbloed.
25: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
15: In Oostende vond voor de 20e keer de artiestenreunie plaats. Vanuit heel Vlaanderen kwamen artiesten uit de Vlaamse showbiz herinneringen ophalen in Hotel Royal Astrid. Organisator Roos van den Driessen.
11: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
1: Welke artiesten komen naar deze reunie?
11: Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk een artiestenreunie, is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
15: Het Westerkwartier heeft er een vernieuwde ontmoetingsplek bij. Op de hoek van de Timmermansstraat en de Stuiverstraat is er het Wijkpunt West. Buurtbewoners kunnen er terecht voor praktische hulp, digitale ondersteuning, informatie en ontmoeting. Tegelijk wordt het een vaste werkplek voor medewerkers, vrijwilligers en wijkwerkers van Perspectief. De voorbije maanden werd het Wijkpunt gerenoveerd. Het Energiehuis Oostende trekt met een mobiel kantoor naar enkele Oostendse wijken. Men kan er terecht voor onafhankelijk advies over energie, besparen, renoveren, verwarmen en meer. Binnenkort pakt het Energiehuis uit met infosessies over bepaalde thema's. In Oostende is het Ingels winkeltje in de Christinastraat definitief gesloten. Uitbater Peter Bijen ging op pensioen en er werd geen overnemer gevonden. Het Ingels winkeltje werd destijds gestart door Peter Maanhout. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: We zijn eigenlijk het enige gezelschap die dat doet hier in Oostende. Gemeenten weten dat het ook in Middelkerken vaak gebeurt, maar het is toch wel een zeer mooie en indrukwekkende productie geworden.
7: Ik vind het ongehoord dat dat eigenlijk zomaar kan doorgaan zonder inspraak van de burger.
8: In het hartje van Oostende, dat was ook onze bedoeling. We wilden niet terug naar dezelfde locatie, maar wel in het hart van Oostende blijven, omdat we zoveel steun gekregen hebben en zoveel interactie hebben met de bevolking van Oostende, omdat dat ook heel belangrijk is voor onze bijzondere medewerkers, dat zij in het hart van de stad hun werk kunnen doen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Bart Magerman, u bent van de Vlaamse Bridge Federatie. Jullie halen het wereldkampioenschap naar Oostende. Eerste vraagje, wat is dat, Bridge?
9: Bridge is een kaartspel dat ontstaan is uit het wiezen. Dat in principe wordt gespeeld met vier spelers die het spel beslechten. En waarbij kenmerkend is aan Bridge in vergelijking met andere spelen dat de gelukfactor eigenlijk zeer, zeer laag is.
1: Je moet het wel kunnen spelen. Het is niet zoals een potje manillen.
9: Nee, inderdaad. Als je wenst te bridgen, moet je toch een 12-tal lessen minimaal volgen. En een leerschool van 1 tot 2 jaar lijkt mij zeer wenselijk alvorens goed te kunnen bridgen.
1: Hier in Oostende waren eerder al kampioenschappen. Was dat de reden dat jullie terugkeren?
9: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Cursaal, waar we naar uitkijken.
1: Wat is te winnen op zo'n wereldkampioenschap? Is dat de eer of zijn dat geldprijzen?
9: Hier zal het vooral om de eer gaan in 2028. Dus het is een landencompetitie waarbij dus één land zal wereldkampioen worden. De eer is hier belangrijker dan de centen.
1: Jullie verwachten best wel veel mensen.
9: Wij schatten toch een heel aantal teams. Als je dat nu heel kort door de bocht zou moeten berekenen, schat ik tussen de 1500 à 2000 mensen die gedurende 14 dagen hier afwisselend aanwezig zullen zijn.
1: De vorige keer hebben jullie gespeeld in de Erehal. Dat zal nu in een grote zaal zijn?
9: Ja, voor een EK heb je minder ruimte nodig. Voor een WK moet je toch rekenen op minimaal 5.000-6.000 vierkante meter. Daardoor is de transformatie van het Cursaal heel wenselijk geweest en noodzakelijk.
1: Hier in Oostende is ook een bridgeclub. Worden die betrokken bij het wereldkampioenschap?
9: Sowieso alle bridgeclubs in Vlaanderen gaan betrokken worden. We hebben ook een heel aantal medewerkers. We hebben een staf van ongeveer een goede 100 mensen. Dus wij gaan zeker en vast beroep doen op lokale mensen, maar ook mensen van andere bridgeclubs.
3: Noordzee regionieuws.
15: Op de begraafplaats Stenen in Oostende werden tientallen bronzen kruisjes en letters gestolen van graven. De Oostendse politie vraagt aangifte te doen van elke diefstal. KVDO-voorzitter Frederik Willaert heeft een open brief geschreven aan de supporters. Na de perikelen in het bestuur had de supportersfederatie laten weten dat ze meer betrokken wil worden. Die boodschap lijkt aangekomen, want Frederik Willaert zegt dat hij het bestuur wil hervormen en uitbreiden. Het Blauwkruis van de Kust is voorlopig uit de financiële gevarenzone. Een anonieme weldoener schonk 100.000 euro. Dat geld moet dienen om de komende maanden te overbruggen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Op 1 oktober start een GFT-ophaling. Schepen voor Milieu, Judith Ooms. Hoe ver staat het met de organisatie van die ophaling?
2: Wel, zoals je weet leveren we de boksen of de bakken huis aan huis. We zijn daar volop mee bezig, maar door een technisch probleem in de levering lopen we wel wat vertraging op. Er zijn heel wat wijken in Oostende waar dat de bakken al geleverd zijn. Voor de mensen die al een bak ontvangen hebben, begint de levering vanaf 1 oktober. Voor de mensen die ze nog niet zullen ontvangen hebben op 1 oktober, want dat zijn er ook wel wat, zal de levering of de ophaling starten van zodra de bakken geleverd zijn.
1: Die zijn in een wel bepaald aantal wijken.
2: Dus we hebben een aantal wijken zijn volledig geleverd, een aantal andere zullen deze week worden afgerond. Stenen en Konterdam zullen nog niet gebeurd zijn en het zou kunnen in Mariakerkebad allicht ook nog niet. We werken zo snel we kunnen, maar voor de mensen is het duidelijk, van zodra je bak hebt, zal ze ook opgehaald worden wekelijks.
1: Ook met de levering van bakken voor appartementsgebouwen zijn er wat problemen?
2: Wel, we doen dat naar het einde toe, omdat we last minute nog heel veel aparte aanvragen hebben gehad voor al dan niet collectieve bakken of individuele bakken. Vandaar dat we nu volgende week of de week daarop aan alle appartementsgebouwen zullen leveren wat gevraagd is in de mate dat kan.
1: Tegen wanneer kan die GFT-ophaling lopen zoals ze moet lopen?
2: Ten laatste eind oktober plannen we volledig operationeel te zijn.
15: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
3: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
15: Er waren honderden bezoekers op de trainingssite van de politie in de Klokhofstraat in Oostende. De politie nam er deel aan Open Bedrijvendag en toonde voor het eerst de oefenruimtes. Er waren ook demonstraties. In Blankenbergen sluiten twee bekende horecazaken. Het gaat om pand 18 op de Markt en Casa Maurice. De vennootschap achter de uitbatingen legde de boeken neer. Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
10: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
1: Dit is op een hele bijzondere site.
10: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer en heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
1: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
10: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
15: Oostende volgt de situatie in de nieuwe stad van nabij op. Burgemeester John Crombé.
12: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Huldensporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Het was ook niet in 1 keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
15: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: De scholieren die konden meedoen door te fietsen of te wandelen. En het doel was 69.000 kilometer in totaal verzamelen van alle Breedense scholen.
14: Het is inderdaad, de bestaande bouwbreker, de vleugel Edith Cavelstraat, zal worden afgebroken. En daar zullen wij dus eigenlijk een vleugel sociale assistentiewoningen bouwen.
16: Wel, toen de vraag kwam vanuit de stichting Raoul Servais of we interesse hadden in een samenwerking, hebben we eigenlijk onmiddellijk ja gezegd, omdat we verschillende verbindingen zagen. In de eerste plaats met onze Ensor en Spiljaard Museumvleugel, met de grootmeesters van de zee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
15: Voor de vierde keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Belcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor Iedereen is een initiatief van Axel Rijkaerts ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostendse G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedykleppers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
1: Een bijzonder project van co-housing op Zandvoorde. We praten erover met Jordi Maassen van de residentie Vastgoed. Jordi, een eerste co-housing project in Zandvoorde.
0: Ja, dat klopt. Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy, maar toch samen. Ja.
1: Dit is op een hele bijzondere site.
0: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
1: Dat betekent concreet dat er een aantal nieuwe woningen komen, maar ook dat een oude graanmaalderij hersteld wordt, gerenoveerd wordt.
0: Dat klopt. We hebben eigenlijk het gedeelte waar de productie vroeger werd gedaan, die in zeer slechte toestand is, die dat we zo goed mogelijk proberen te herstellen. Met een combinatie nieuwbouw, want natuurlijk de technieken en de ecologie is daarin belangrijk. Gecombineerd met 2 nieuwbouwwoningen.
1: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
0: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
1: Hier komen woningen. Wat zullen die woningen kosten en hoe groot zullen die woningen zijn?
0: Wel, een woning hier start vanaf €344.000. En die variëren een beetje tussen de 130 tot 170 vierkante meter. Dus wel opvallend vrij ruime woningen.
1: Dat kan een stuk goedkoper met een goedkoper BTW-regime. Leg dat kort eens uit.
0: Klopt. Doordat we werken met een afbraak en een heropbouw van de site, komt het in aanmerking voor het gunsttarief van 6% BTW. Waardoor de kosten daar ook al een groot stuk gedrukt worden en dat het een zeer betaalbaar project wordt.
1: De naam verwijst ook naar de vroegere functie.
0: Dat klopt. De site heeft verschillende functies gehad. Vroeger een olieslagerij geweest, later dan een graanmolen die hier ter plaatse nog staat, waar we ook nog een project voor zullen zoeken en dat die een goede plaats krijgt.
1: En hoe heet het?
0: Graanmolenhof.
15: Bedankt voor het gesprek, Jordi Maassen.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Dit is Radio Noordzee. Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
15: In Oostende vond voor de 20ste keer de artiestenreunie plaats. Vanuit heel Vlaanderen kwamen artiesten uit de Vlaamse showbiz herinneringen ophalen in Hotel Royal Astrid. Organisator Roos van den Driessen.
11: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
1: Welke artiesten komen naar deze reunie?
11: Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk, een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
15: Het Westerkwartier heeft er een vernieuwde ontmoetingsplek bij. Op de hoek van de Timmermansstraat en de Stuiverstraat is er het Wijkpunt West. Buurtbewoners kunnen er terecht voor praktische hulp, digitale ondersteuning, informatie en ontmoeting. Tegelijk wordt het een vaste werkplek voor medewerkers, vrijwilligers en wijkwerkers van Perspectief. De voorbije maanden werd het Wijkpunt gerenoveerd. Het Energiehuis Oostende trekt met een mobiel kantoor naar enkele Oostendse wijken. Men kan er terecht voor onafhankelijk advies over energie, besparen, renoveren, verwarmen en meer. Binnenkort pakt het Energiehuis uit met infosessies over bepaalde thema's. In Oostende is het Ingels winkeltje in de Christinastraat definitief gesloten. Uitbater Peter Bijen ging op pensioen en er werd geen overnemer gevonden. Het Ingels winkeltje werd destijds gestart door Peter Maanhout. Meer regionieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
18: Ik ben Lut van de Kastelen.
19: Ik ben Patrick Jansen.
20: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
4: Elk uur meer regionaal nieuws.
22: De Vermeijdenschool in de Schermplantenstraat op Mariakerke bestaat 50 jaar. Directeur Muriel Jullet, dat was destijds eigenlijk een hele moderne school.
24: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
22: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
24: Ja, wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
22: Hoe gaat het nu met de Vermeijdenschool?
24: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
22: Jullie hebben heel wat archieven teruggevonden.
24: We hebben inderdaad heel wat mooie foto's teruggevonden, oude foto's. Helaas hebben we niet alles kunnen recupereren na ooit een keer een stortvloed in onze kelder. Maar we hebben inderdaad heel wat leuke, mooie foto's teruggevonden.
22: Jullie hebben een eenmalige open dag gehouden naar aanleiding van die 50ste verjaardag. Komt dat misschien nog eens terug?
24: Misschien komt dat ooit wel een keer terug, maar ik vrees dat het niet meer met mij zal zijn. Maar we hebben inderdaad een hele leuke dag gehouden. Dus morgens eigenlijk met de burgemeester uitgenodigd. Speeches, oude leerkrachten, oude collega's teruggezien. En dan in de namiddag hebben we de deuren opengezet voor iedereen eigenlijk. Voor vooral oude leerlingen en de buurt. Iedereen was welkom bij ons op school.
22: U zei het daarnet en het spreekt een beetje tot de verbeelding. Dat was een school met een eigen zwembad.
24: Inderdaad, ja. En dat was ook wel onze sterkte. Dus heel veel kinderen uit de buurt kwamen naar onze school, want dat was wel een luxe om de kleutertjes meteen watergewenning te kunnen geven in een eigen zwembad, dus lekker dichtbij.
22: Dat is op een bepaald moment gestopt?
24: Ja, toen we overgenomen zijn door de scholengroep Stroom, dus het GO-onderwijs, hebben we dat dan wel noodgedwongen moeten stoppen, omdat het financieel plaatje niet meer haalbaar was.
22: Wat is er nu geworden van het zwembad?
24: Het zwembad is nu een toneelzaal geworden, wordt ook gebruikt door een toneelvereniging, die daar dus heel vaak hun repetities houden.
15: Proficiat met 50 jaar Vermeijdenschool Muriel Jullet.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
15: Op de begraafplaats Stenen in Oostende werden tientallen bronzen kruisjes en letters gestolen van graven. De Oostendse politie vraagt aangifte te doen van elke diefstal. KVDO-voorzitter Frederik Willaert heeft een open brief geschreven aan de supporters. Na de perikelen in het bestuur had de supportersfederatie laten weten dat ze meer betrokken wil worden. Die boodschap lijkt aangekomen, want Frederik Willaert zegt dat hij het bestuur wil hervormen en uitbreiden. Het Blauwkruis van de Kust is voorlopig uit de financiële gevarenzone. Een anonieme weldoener schonk 100.000 euro. Dat geld moet dienen om de komende maanden te overbruggen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
15: Burgemeester John Crombé, begin deze maand waren er ernstige feiten in de nieuwe stad.
22: U hebt toen een aantal maatregelen afgekondigd. Wat is de stand van zaken nu?
6: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Guldensporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En dan is de politie in grote getalen daar naartoe gegaan en heeft 30 mensen geïdentificeerd. En we gaan zien als daar ook herhaaldelijke overlastplegers in zitten om eventueel zelfs naar plaatsverboden te gaan.
22: Dat is toch niet min op een zondagavond tussenkomst van veel politie en 30 mensen?
6: Dat is zeker niet min, ook voor ons politiekorps. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Dat is ook niet in één keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
22: Ja. Weten we nu al, die mensen die opgepakt zijn of die geïdentificeerd zijn, zijn dat dezelfde jongeren als de vorige keren? Komen zij van buiten Oostende?
6: Maar het grootste deel komt van Oostende, ja.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Wij gaan dit jaar van start met een uniek project. Wij hebben een welzijnscoach aangesteld die ervoor moet zorgen dat de uitval in onze schoolgroep zo min mogelijk is.
21: Want ik raak niet tot in het containerpark, ik heb geen vervoer. De betaling aan de stad is geen haalbare kaart voor mij en de aanvraag is ook veel te ingewikkeld. Dus er zijn heel veel mensen die ons heel dankbaar zijn dat we dat hier nu doen.
23: Ja, Meet the Masters is eigenlijk een programma rond filmwijsheid en de mensen meer de historiek van de cinema bij te brengen aan de hand van iconische regisseurs.
25: Waar alle Oostendenaars, tweede verblijvers en ook sympathisanten van Oostende welkom zijn om hier feest te vieren en Oostende in de kijker te plaatsen.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
15: Er waren honderden bezoekers op de trainingssite van de politie in de Klokhofstraat in Oostende. De politie nam er deel aan Open Bedrijvendag en toonde voor het eerst de oefenruimtes. Er waren ook demonstraties. In Blankenbergen sluiten 2 bekende horecazaken. Het gaat om pand 18 op de Markt en Casa Maurice. De vennootschap achter de uitbatingen legde de boeken neer. Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
26: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
22: Dit is op een hele bijzondere site.
26: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer en heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
22: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
26: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
15: Oostende volgt de situatie in de nieuwe stad van nabij op. Burgemeester John Crombé.
6: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Gulden Sporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Het was ook niet in 1 keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
15: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
22: Een bijzonder project met vuilnisbakken, afvalkorven in de stad Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit het in elkaar?
2: Wel, we blijven innoveren en dit is toch wel een project die daar zeker op inspeelt. Het gaat om slimme sensoren die wij in onze 150 vuilnisbakken zullen installeren. Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen. Bovendien, en dat is dan misschien het interessante ook op lange termijn, kunnen wij zien welke vuilnisbakken er eventueel over bevraagd worden en eigenlijk heel veel gevuld worden. En kunnen we ook op die manier misschien trends zien richting sluitstorten, richting zwerfvuil die daarin gedumpt wordt. En kunnen we dat ook beter gaan monitoren en opvolgen.
3: Luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Maxim Dong.
9: Ik ben Brenda Linskens.
10: Ik ben Bart Versleus.
12: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
15: In Oostende vond voor de 20e keer de artiestenreunie plaats. Vanuit heel Vlaanderen kwamen artiesten uit de Vlaamse showbiz herinneringen ophalen in Hotel Royal Astrid. Organisator Roos van den Driessen.
11: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
22: Welke artiesten komen naar deze reunie?
11: Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk, een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
15: Het Westerkwartier heeft er een vernieuwde ontmoetingsplek bij. Op de hoek van de Timmermansstraat en de Stuiverstraat is er het Wijkpunt West. Buurtbewoners kunnen er terecht voor praktische hulp, digitale ondersteuning, informatie en ontmoeting. Tegelijk wordt het een vaste werkplek voor medewerkers, vrijwilligers en wijkwerkers van Perspectief. De voorbije maanden werd het Wijkpunt gerenoveerd. Het Energiehuis Oostende trekt met een mobiel kantoor naar enkele Oostendse wijken. Men kan er terecht voor onafhankelijk advies over energie, besparen, renoveren, verwarmen en meer. Binnenkort pakt het Energiehuis uit met infosessies over bepaalde thema's. In Oostende is het Ingels winkeltje in de Christinastraat definitief gesloten. Uitbater Peter Bijen ging op pensioen en er werd geen overnemer gevonden. Het Ingels winkeltje werd destijds gestart door Peter Maanhout. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: We hebben vastgesteld dat we toch ongeveer 2000 personen, Bredenaars eigenlijk, die onder de armoedegrens leven.
23: Wel, het authentieke huis zoals het gekend is, wordt gevoelig uitgebreid met een belevingscentrum, waarbij je de wereld van Ensor beter leert kennen.
14: Een bakker die zijn beste brood van de wereld in de kelder steekt, die gaat weinig brood verkopen. Dus uiteindelijk, onze haven moet ook aantrekkelijk zijn voor investeerders, infrastructuur. moet op orde zijn.
0: Deze zomer gaan er weer 25 jobstudenten van het beachteam aan de slag. En die werken eigenlijk op het strand en op de zeedijk, waar ze mensen sensibiliseren in het kader van netheid.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
22: Roos van den Driessen, u bent organisator van de artiestenreunie in Oostende. Wat is dat, de artiestenreunie?
11: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu is het voor mij het tweede seizoen dat ik het doe, omdat zij wilde stoppen, dat ze zei het is genoeg geweest voor mij, ja, wie gaat er het overnemen? En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
22: Welke artiesten komen naar deze reunie?
11: Er zijn verschillende artiesten, ik kan niet al de namen noemen, maar er zijn ook acteurs die komen, producers, managers die komen, die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen allemaal...
22: Hoeveel mensen komen er?
11: Dit jaar zijn we met 127, dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
22: En wat doen die artiesten op een reunie?
11: Wel, die mogen in feite één liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten ze komen en geplaceerd. En ze mogen één nummer brengen. Maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen. Een babbeltje te slaan over herinneringen op te halen. Nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie. Om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
22: En daar is wel nood aan?
11: Eigenlijk wel. Want ik wil dat nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden. Dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
22: Waarom is het in Oostende?
11: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart, ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij, het tweede jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al 7 of 8 jaar hier ook in Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd. Ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Dat is een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen. Dus het is leuk. Okay. En een mooi hotel. Dus. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
22: Bedankt voor het gesprek, Roos van den Driessen.
3: Noordzee regionieuws.
22: Op de begraafplaats Stenen in Oostende werden tientallen bronzen kruisjes en letters gestolen van graven. De Oostendse politie vraagt aangifte te doen van elke diefstal. KVDO-voorzitter Frederik Willaert heeft een open brief geschreven aan de supporters. Na de perikelen in het bestuur had de supportersfederatie laten weten dat ze meer betrokken wil worden. Die boodschap lijkt aangekomen, want Frederik Willaert zegt dat hij het bestuur wil hervormen en uitbreiden. Het Blauwkruis van de kust is voorlopig uit de financiële gevarenzone. Een anonieme weldoener schonk 100.000 euro. Dat geld moet dienen om de komende maanden te overbruggen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
22: Bart Magerman, u bent van de Vlaamse Bridge Federatie. Jullie halen het wereldkampioenschap naar Oostende. Eerste vraagje, wat is dat, Bridge?
1: Bridge is een kaartspel dat ontstaan is uit het wiezen. Dat in principe wordt gespeeld met 4 spelers die het spel beslechten. En waarbij kenmerkend is aan Bridge in vergelijking met andere spelen dat de gelukfactor eigenlijk zeer, zeer laag is.
22: Je moet het wel kunnen spelen. Het is niet zoals een potje manillen.
1: Nee, inderdaad. Als je wenst te bridgen, moet je toch een 12-tal lessen minimaal volgen. En een leerschool van 1 tot 2 jaar lijkt mij zeer wenselijk alvorens goed te kunnen bridgen.
22: Hier in Oostende waren eerder al kampioenschappen. Was dat de reden dat jullie terugkeren?
1: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Cursaal, waar we naar uitkijken.
22: Wat is te winnen op zo'n wereldkampioenschap? Is dat de eer of zijn dat geldprijzen?
1: Hier zal het vooral om de eer gaan in 2028. Dus het is een landencompetitie waarbij dus één land zal wereldkampioen worden. De eer is hier belangrijker dan de centen.
22: Jullie verwachten best wel veel mensen.
1: Wij schatten toch een heel aantal teams, als je dat nu heel kort door de bocht zou moeten berekenen, schat ik tussen de 1500 à 2000 mensen die gedurende 14 dagen hier afwisselend aanwezig zullen zijn.
22: De vorige keer hebben jullie gespeeld in de Erehal. Dat zal nu in een grote zaal zijn?
1: Ja, voor een EK heb je minder ruimte nodig. Voor een WK moet je toch rekenen op minimaal 5.000-6.000 vierkante meter. Daardoor is de transformatie van het Kursaal heel wenselijk geweest en noodzakelijk.
22: Hier in Oostende is ook een bridgeclub. Worden die betrokken bij het wereldkampioenschap?
1: Sowieso alle bridgeclubs in Vlaanderen gaan betrokken worden. We hebben ook een heel aantal medewerkers. We hebben een staf van ongeveer een goede 100 mensen. Dus wij gaan zeker en vast beroep doen op lokale mensen, maar ook mensen van andere bridgeclubs.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Er waren honderden bezoekers op de trainingssite van de politie in de Klokhofstraat in Oostende. De politie nam er deel aan Open Bedrijvendag en toonde voor het eerst de oefenruimtes. Er waren ook demonstraties. In Blankenbergen sluiten twee bekende horecazaken. Het gaat om pand 18 op de Markt en Casa Maurice. De vennootschap achter de uitbatingen legde de boeken neer. Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
2: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen.

0: hier met elkaar.
1: Oostende volgt de situatie in de nieuwe stad van nabij op. Burgemeester John Crombie.
2: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Heldenspoorlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Het was ook niet in 1 keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wel, het lijkt mij logisch dat als men een beschermd monument geeft in Oostende en men wil daar iets aan veranderen, dat men minstens toch wel de stad Oostende op de hoogte brengt.
5: Een geweldige organisatie als Klein Verhaal doet dit jaar ook mee. En zij gaan ons meenemen in de Europatoren. Onder leiding van Tom Vermeer trouwens, acteur, zelf Oostendenaar. En dat wordt geweldig. We gaan daar de 3-gangen-menu krijgen. Elke gang in een andere woonkamer in de toren.
0: We zien dat er zoveel jongeren gekomen zijn. Dat hebben we nooit voorheen gehad. Zoveel kleur op onze rode loper was. Ja, dat was voor mij eigenlijk het mooiste.
6: Maar het kwam ook wel uit op het balkon dat het Mercatordok overschouwt. En ik moet zeggen, ik heb dat toch wel op mijn gemak. Een aantal keer mijn sigaretjes zelfs mogen. Ik zei, godverdomme, de burgemeester is een gelukzak.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Voor de 4e keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme. Op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Welcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaards ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, 3 Oostendse G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedykleppers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Op 1 oktober start een GFT-ophaling. Schepen voor Milieu, Judith Ooms. Hoe ver staat het met de organisatie van die ophaling?
9: Wel, zoals je weet leveren we de boksen of de bakken huis aan huis. We zijn daar volop mee bezig, maar door een technisch probleem in de levering lopen we wel wat vertraging op. Er zijn heel wat wijken in Oostende waar dat de bakken al geleverd zijn. Voor de mensen die al een bak ontvangen hebben, begint de levering vanaf 1 oktober. Voor de mensen die ze nog niet zullen ontvangen hebben op 1 oktober, want dat zijn er ook wel wat, zal de levering of de ophaling starten van zodra de bakken geleverd zijn.
8: Die zijn in een wel bepaald aantal wijken.
9: Dus we hebben een aantal wijken zijn volledig geleverd, een aantal andere zullen deze week worden afgerond. Stenen en Konterdam zullen nog niet gebeurd zijn en het zou kunnen in Mariakerkebad allicht ook nog niet. We werken zo snel we kunnen, maar voor de mensen is het duidelijk, van zodra je bak hebt, zal ze ook opgehaald worden wekelijks.
8: Ook met de levering van bakken voor appartementsgebouwen zijn er wat problemen?
9: Wel, we doen dat naar het einde toe, omdat we last minute nog heel veel aparte aanvragen hebben gehad voor al dan niet collectieve bakken of individuele bakken. Vandaar dat we nu volgende week of de week daarop aan alle appartementsgebouwen zullen leveren wat gevraagd is in de mate dat kan.
8: Tegen wanneer kan die GFT-ophaling lopen zoals ze moet lopen?
9: Ten laatste eind oktober plannen we volledig operationeel te zijn.
1: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene krijgt de vergunning voor een meergezinswoning in de Nukkerstraat kritiek. Er komen 6 appartementen zonder garages of parkeerplaatsen.
10: Volgens gemeenteraadslid Christophe Vermeire van Team Brederen gaat het om een schending van

0: van de gemeentelijke regels die 1 parkeerplaats per woning opleggen. Volgens Christopher Meire is dat een gevaarlijk precedent. Het project zorgde ook al voor protest van omwonenden. Voortaan is er in Oostende een veerkrachtwandeling in het bosje. Coördinator gezondheid bij de stad Oostende, Pascal Sibiet.
1: En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk 2 functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
2: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de halve en 2,5 kilometer in en rond het bosje. Maar met opdrachten.
1: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
0: Bouwgroep Versluis is niet onder de indruk van de uitspraak van de rechter in hun zaak tegen Yves Mirwaar. Ze hadden gevraagd dat er een verbod zou komen op uitspraken door Mirwaar over de Oosteroever. De rechter ging daar niet op in. Versluis zegt dat het gaat om een voorlopige uitspraak en de eigenlijke rechtszaak pas in januari start. Deze week start in Oostende de opbouw van de Oktober voor. Daardoor worden de markten verplaatst naar de Vindictievelaan. De kermis start vrijdagavond. Eventbedrijf Hive uit Bredene zal voortaan de streaming van de Oostendse gemeenteraad verzorgen. Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
5: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
7: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Radio Noordzee.
9: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: De Vermeijdenschool in de Schermplantenstraat op Mariakerke bestaat 50 jaar. Directeur Muriel Jullet, dat was destijds eigenlijk een hele moderne school.
10: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
2: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
10: Ja, wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
2: Hoe gaat het nu met de Vermeijdenschool?
10: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
2: Jullie hebben heel wat archieven teruggevonden.
10: We hebben inderdaad heel wat mooie foto's teruggevonden, oude foto's. Helaas hebben we niet alles kunnen recupereren na ooit een keer een stortvloed in onze kelder. Maar we hebben inderdaad heel wat leuke, mooie foto's teruggevonden.
2: Jullie hebben eenmalig een open dag gehouden naar aanleiding van die 50ste verjaardag. Komt dat misschien nog eens terug?
10: Misschien komt dat ooit wel een keer terug, maar ik vrees dat het niet meer met mij zal zijn. Maar we hebben inderdaad een hele leuke dag gehouden. Dus morgens eigenlijk de burgemeester uitgenodigd. Speeches, oude leerkrachten, oude collega's teruggezien. En dan in de namiddag hebben we de deuren opengezet voor iedereen eigenlijk. Voor vooral oude leerlingen en de buurt. Iedereen was welkom bij ons op school.
2: U zei het daarnet en het spreekt een beetje tot de verbeelding. Dat was een school met een eigen zwembad.
10: Inderdaad, ja. En dat was ook wel onze sterkte. Dus heel veel kinderen uit de buurt kwamen naar onze school, want dat was wel een luxe om de kleutertjes meteen watergewenning te kunnen geven in een eigen zwembad, dus lekker dichtbij.
2: Dat is op een bepaald moment gestopt?
10: Ja, toen we overgenomen zijn door de scholengroep Stroom, dus het GO-onderwijs, hebben we dat dan wel noodgedwongen moeten stoppen, omdat het financieel plaatje niet meer haalbaar was.
2: Wat is er nu geworden van het zwembad?
10: Het zwembad is nu een toneelzaal geworden, wordt ook gebruikt door een toneelvereniging, die daar dus heel vaak hun repetities houden.
0: Proficiat met 50 jaar Vermeijdenschool, Muriel Jullet.
3: Nieuws en info aan de kust.
8: Radio Noordzee.
9: Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
0: De beheerswerken in de duinen gaan verder. Daarbij worden schadelijke planten en uitheemse soorten verwijderd. Eerder werden in Bredene en De Haan al duinen hersteld. Nu zijn de werken aanbeland in Wenduinen. Er wordt 1 meter duin afgegraven. Dat ziet er ingrijpend uit, maar zorgt uiteindelijk voor natuurherstel. Een man is veroordeeld omdat hij in de inkom van een bankkantoor in Oostende een vrouw probeerde te verkrachten. De feiten van de Marokkaanse Oostendenaar kwamen pas aan het licht toen een bankmedewerker de videobeelden bekeek. De dader kreeg 2,5 jaar cel met uitstel. Vanavond start basketbalclub Oostende zijn Europese campagne in de FIBA Europe Cup. Het Slovaakse Levice is de tegenstander. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
2: Burgemeester John Crombé, begin deze maand waren er ernstige feiten in de nieuwe stad. U hebt toen een aantal maatregelen afgekondigd. Wat is de stand van zaken nu?
11: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Guldenspoorlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En dan is de politie in grote getallen daar naartoe gegaan en heeft 30 mensen geïdentificeerd. En we gaan zien als daar ook herhaaldelijke overlastplegers in zitten om eventueel zelfs naar plaatsverboden te gaan.
2: Dat is toch niet min op een zondagavond tussenkomst van veel politie en 30 mensen?
11: Dat is zeker niet min, ook voor ons politiekorps. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Dat is ook niet in één keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
2: Ja. Weten we nu al, die mensen die opgepakt zijn of die geïdentificeerd zijn, zijn dat dezelfde jongeren als de vorige keren? Komen zij van buiten Oostende?
11: Maar het grootste deel komt van Oostende, ja.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Het is zo dat er een GFT-zak beschikbaar zal gesteld worden in de verkooppunten van ook de restafvalzakken. En deze zullen een 50 cent kosten.
13: De bedoeling is dat zij op korte termijn zouden verhuizen naar een pand in de Blauw Kasteelstraat, een loods daar, waar ze hun werking zouden kunnen verder zetten.
14: In het Bureau van Toerisme op het Monacoplein kan je een formulier afhalen en daar kan je ook de spiekpietjes die verstopt zijn in de stad gaan zoeken.
15: Het is een prachtig product. Het is gemakkelijk te eten. 2 kroketjes, eet je dan nu met brood of eet je dan nu met frietjes. 3000 kroketjes, 40 gramtjes. Dat is toch niet zo evident. Maar ze zijn toch wel door mijn handen ook gehaald.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Oudenburg zal ook voedselbedeling voor huisdieren organiseren. Doelgroep zijn kwetsbare gezinnen. Burgemeester Romina van Horen.
16: Waarbij zij eigenlijk in onze sociale kruidenier Tope 1 keer per maand ook voedselbedeling zullen voorzien voor huisdieren. Mensen kunnen dat doen, kwetsbare mensen, voor maximum 2 huisdieren. En op die manier kunnen we hen daar ook enigszins in ontzorgen om toch wel op een goede manier die dieren ook van de nodige voeding te kunnen voorzien. We zien toch wel vaak ook schrijnende situaties waarbij dat mensen niet altijd op de juiste voeding kunnen rekenen voor die huisdieren of daar toch wel niet altijd kunnen voor zorgen, maar we willen dat op een behaalbare manier toch wel gaan ondersteunen.
0: De Doe-Expo van de Spiekpietjes keert dit jaar terug naar Oostende. De bagatel op de Wellington-renbaan wordt het decor voor deze Sinterklaas-activiteit. Vanaf eind deze maand tot 6 december worden enkele duizenden bezoekers verwacht. In woonzorgcentrum De Ril in Middelkerken zal een bijzondere theatervoorstelling plaatsvinden. Via livestream zal een show met muziek van Frank Sinatra uitgezonden worden. Later worden ook voorstellingen met Marleen Merks en Willy Sommers zo live uitgezonden. Eventbedrijf Hive uit Bredene zal voortaan de streaming van de Oostendse gemeenteraad verzorgen. De uitzending wordt iets anders aangepakt, waardoor de camera's automatisch de sprekers volgen. Oostendenaar Jimmy Pauwaard verzorgt de uitzending en zal ook zijn collega's opleiden. In Bredene krijgt de vergunning voor een meergezinswoning in de Nukkerstraat kritiek. Er komen 6 appartementen zonder garages of parkeerplaatsen. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
17: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
17: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Een bijzonder project met vuilnisbakken, afvalkorven in de stad Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit het in elkaar?
16: Wel, we blijven innoveren en dit is toch wel een project die daar zeker op inspeelt. Het gaat om slimme sensoren die wij in onze 150 vuilnisbakken zullen installeren. Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen. Bovendien, en dat is dan misschien het interessante ook op lange termijn, kunnen wij zien welke vuilnisbakken er eventueel over bevraagd worden en eigenlijk heel veel gevuld worden. En kunnen we ook op die manier misschien trends zien richting sluitstorten, richting zwerfvuil die daarin gedumpt wordt. En kunnen we dat ook beter gaan monitoren en opvolgen.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Sivan Tange.
19: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
20: Ik ben Rudy de Meijer.
21: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
0: In Bredene krijgt de vergunning voor een meergezinswoning in de Nukkerstraat kritiek. Er komen 6 appartementen zonder garages of parkeerplaatsen. Volgens gemeenteraadslid Christophe Vermeire van Team Bredene gaat het om een schending van de gemeentelijke regels die 1 parkeerplaats per woning opleggen. Volgens Christophe Vermeire is dat een gevaarlijk precedent. Het project zorgde ook al voor protest van omwonenden. Voortaan is er in Oostende een veerkrachtwandeling in het bosje. Coördinator gezondheid bij de stad Oostende, Pascal Sibiet.
1: En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk 2 functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
2: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de halve en 2,5 kilometer in en rond het bosje. Maar met opdrachten.
1: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
0: Bouwgroep Versluis is niet onder de indruk van de uitspraak van de rechter in hun zaak tegen Yves Miroir. Ze hadden gevraagd dat er een verbod zou komen op uitspraken door Miroir over de Oosteroever. De rechter ging daar niet op in. Versluis zegt dat het gaat om een voorlopige uitspraak en de eigenlijke rechtszaak pas in januari start. Deze week start in Oostende de opbouw van de Oktober voor. Daardoor worden de markten verplaatst naar de Vindictievelaan. De kermis start vrijdagavond. Eventbedrijf Hive uit Bredene zal voortaan de streaming van de Oostendse gemeenteraad verzorgen. Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: We kunnen zeker niet klagen. Hè. Als Oostende zijn we decor van een aantal series die op dit moment lopen. Denk aan Onder Vuur onder andere.
23: Uiteindelijk zijn we dan wel beter in ons spel gekomen en hebben we dan toch de wedstrijd kunnen controleren en uitspelen.
24: We zullen evalueren natuurlijk wat deze editie zal geven. Maar het is de bedoeling om dit verder te zetten en hopelijk nog te kunnen uitbreiden.
25: Ah, het is eigenlijk een typische titel die veel wordt gebruikt. Het is de schoonste titel van het jaar.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
17: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Roos van den Driessen, u bent organisator van de artiestenreunie in Oostende. Wat is dat, de artiestenreunie?
26: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel. In de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu is het voor mij het tweede seizoen dat ik het doe. Omdat zij wilde stoppen. Dat ze zei, het is genoeg geweest voor mij. Ja, wie gaat er het overnemen? En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
2: Welke artiesten komen naar deze reunie?
26: Er zijn verschillende artiesten. Ik kan niet al de namen noemen. Maar er zijn ook acteurs die komen. Producers, managers die komen. Die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen allemaal...
2: Hoeveel mensen komen er?
26: Dit jaar zijn we met 127. Dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
2: En wat doen die artiesten op een reunie?
26: Wel, die mogen in feite één liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten ze komen en geplaceerd. En ze mogen één nummer brengen, maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk, een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
2: En daar is wel nood aan?
26: Eigenlijk wel. Want ik wil dat nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden. Dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
2: Waarom is het in Oostende?
26: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart, ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij, het tweede jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al 7 of 8 jaar hier ook in Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd. Ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Dat is een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen. Dus het is leuk. Okay. En een mooi hotel. Dus. Okay. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
0: Bedankt voor het gesprek, Roos van den Driessen.
17: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
17: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Noordzee regionieuws.
0: De beheerswerken in de duinen gaan verder. Daarbij worden schadelijke planten en uitheemse soorten verwijderd. Eerder werden in Bredene en De Haan al duinen hersteld. Nu zijn de werken aanbeland in Wenduinen. Er wordt 1 meter duin afgegraven. Dat ziet er ingrijpend uit, maar zorgt uiteindelijk voor natuurherstel. Een man is veroordeeld omdat hij in de inkom van een bankkantoor in Oostende een vrouw probeerde te verkrachten. De feiten van de Marokkaanse Oostendenaar kwamen pas aan het licht toen een bankmedewerker de videobeelden bekeek. De dader kreeg 2,5 jaar cel met uitstel. Vanavond start basketbalclub Oostende zijn Europese campagne in de FIBA Europe Cup. Het Slovaakse Levice is de tegenstander. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Björn Anseeuw.
5: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
6: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
7: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
17: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Bart Magerman, u bent van de Vlaamse Bridge Federatie. Jullie halen het wereldkampioenschap naar Oostende. Eerste vraagje, wat is dat, Bridge?
8: Bridge is een kaartspel dat ontstaan is uit het wiezen. Dat in principe wordt gespeeld met 4 spelers die het spel beslechten. En waarbij kenmerkend is aan Bridge in vergelijking met andere spelen dat de gelukfactor eigenlijk zeer, zeer laag is.
2: Je moet het wel kunnen spelen. Het is niet zoals een potje manillen.
8: Nee, inderdaad. Als je wenst te bridgen, moet je toch een 12-tal lessen minimaal volgen. En een leerschool van 1 tot 2 jaar lijkt mij zeer wenselijk alvorens goed te kunnen bridgen.
2: Hier in Oostende waren eerder al kampioenschappen. Was dat de reden dat jullie terugkeren?
8: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadsbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
2: Wat is te winnen op zo'n wereldkampioenschap? Is dat de eer of zijn dat geldprijzen?
8: Hier zal het vooral om de eer gaan in 2028. Dus het is een landencompetitie waarbij dus 1 land zal wereldkampioen worden. De eer is hier belangrijker dan de centen.
2: Jullie verwachten best wel veel mensen.
8: Wij schatten toch een heel aantal teams, als je dat nu heel kort door de bocht zou moeten berekenen, schat ik tussen de 1500 à 2000 mensen die gedurende 14 dagen hier afwisselend aanwezig zullen zijn.
2: De vorige keer hebben jullie gespeeld in de Erehal. Dat zal nu in een grote zaal zijn?
8: Ja, voor een EK heb je minder ruimte nodig. Voor een WK moet je toch rekenen op minimaal 5.000-6.000 vierkante meter. Daardoor is de transformatie van het Kursaal heel wenselijk geweest en noodzakelijk.
2: Hier in Oostende is ook een bridgeclub. Worden die betrokken bij het wereldkampioenschap?
8: Sowieso alle bridgeclubs in Vlaanderen gaan betrokken worden. We hebben ook een heel aantal medewerkers. We hebben een staf van ongeveer een goede 100 mensen. Dus wij gaan zeker en vast beroep doen op lokale mensen, maar ook mensen van andere bridgeclubs.
17: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee Regio Nieuws.
0: Oudenburg zal ook voedselbedeling voor huisdieren organiseren. Doelgroep zijn kwetsbare gezinnen. Burgemeester Romina van Horen.
16: Waarbij zij eigenlijk in onze sociale kruidenier Tope één keer per maand ook voedselbedeling zullen voorzien voor huisdieren. Mensen kunnen dat doen, kwetsbare mensen, voor maximum 2 huisdieren. En op die manier kunnen we hen daar ook enigszins in ontzorgen om toch wel op een goede manier die dieren ook van de nodige voeding te kunnen voorzien. We zien toch wel vaak ook schrijnende situaties waarbij dat mensen niet altijd op de juiste voeding kunnen rekenen voor die huisdieren of daar toch wel niet altijd kunnen voor zorgen, maar we willen dat op een behaalbare manier toch wel gaan ondersteunen.
0: De Doe-Expo van de Spiekpietjes keert dit jaar terug naar Oostende. De bagatel op de Wellington-renbaan wordt het decor voor deze Sinterklaas-activiteit. Vanaf eind deze maand tot 6 december worden enkele duizenden bezoekers verwacht. In woonzorgcentrum De Ril in Middelkerke zal een bijzondere theatervoorstelling plaatsvinden. Via livestream zal een show met muziek van Frank Sinatra uitgezonden worden. Later worden ook voorstellingen met Marleen Merks en Willy Sommers zo live uitgezonden. Eventbedrijf Hive uit Bredene zal voortaan de streaming van de Oostendse gemeenteraad verzorgen. De uitzending wordt iets anders aangepakt, waardoor de camera's automatisch de sprekers volgen. Oostendenaar Jimmy Pauwaard verzorgt de uitzending en zal ook zijn collega's opleiden. In Bredene krijgt de vergunning voor een meergezinswoning in de Nukkerstraat kritiek. Er komen 6 appartementen zonder garages of parkeerplaatsen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wel, ik heb mij geïnspireerd op de maskers die James Ensor in zijn schilderijen ook verwerkt heeft.
9: Alle actualiteit, denk ik, is onhaalbaar, maar ik denk toch de meest frappante zaken die de Oostendenaars bezighoudt.
10: Dan maken we een beetje een mix, een spreiding over het Westerkwartier, maar ook een mix van straatprofielen, hè? Kleine straten, grotere straten.
11: Wel, het gaf mij een mooie kans. Ik was al jaren op zoek achter een praline die voor Oostende diende. Dat zat al jaren in mijn hoofd en iedereen zei, je moet iets met Ensor doen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Voor de 4e keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulissen Bredene brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Welcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor Iedereen is een initiatief van Axel Rijkaards ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, 3 Oostendse G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerke lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerke brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
17: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
17: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Op 1 oktober start een GFT-ophaling. Schepen voor Milieu, Judith Ooms. Hoe ver staat het met de organisatie van die ophaling?
12: Wel, zoals je weet leveren we de boksen of de bakken huis aan huis. We zijn daar volop mee bezig, maar door een technisch probleem in de levering lopen we wel wat vertraging op. Er zijn heel wat wijken in Oostende waar dat de bakken al geleverd zijn. Voor de mensen die al een bak ontvangen hebben, begint de levering vanaf 1 oktober. Voor de mensen die ze nog niet zullen ontvangen hebben op 1 oktober, want dat zijn er ook wel wat, zal de levering of de ophaling starten van zodra de bakken geleverd zijn.
2: Die zijn in een wel bepaald aantal wijken.
12: Dus we hebben een aantal wijken zijn volledig geleverd, een aantal andere zullen deze week worden afgerond. Stenen en Konterdam zullen nog niet gebeurd zijn en het zou kunnen in Mariakerkebad allicht ook nog niet. We werken zo snel we kunnen, maar voor de mensen is het duidelijk, van zodra je bak hebt, zal ze ook opgehaald worden wekelijks.
2: Ook met de levering van bakken voor appartementsgebouwen zijn er wat problemen?
12: Wel, we doen dat naar het einde toe, omdat we last minute nog heel veel aparte aanvragen hebben gehad voor al dan niet collectieve bakken of individuele bakken. Vandaar dat we nu volgende week of de week daarop aan alle appartementsgebouwen zullen leveren wat gevraagd is in de mate dat kan.
2: Tegen wanneer kan die GFT-ophaling lopen zoals ze moet lopen?
12: Ten laatste eind oktober plannen we volledig operationeel te zijn.
2: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
3: Noordzee Regionieuws.
2: In Bredene krijgt de vergunning voor een meergezinswoning in de Nukkerstraat kritiek. Er komen 6 appartementen zonder garages of parkeerplaatsen. Volgens gemeenteraadslid Christophe Vermeire van Team Bredene gaat het om een schending van de gemeentelijke regels die 1 parkeerplaats per woning opleggen. Volgens Christophe Vermeire is dat een gevaarlijk precedent. Het project zorgde ook al voor protest van omwonenden. Voortaan is er in Oostende een veerkrachtwandeling in het bosje. Coördinator gezondheid bij de stad Oostende, Pascal Sibiet.
13: En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk 2 functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
2: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de 0,5 en 2,5 kilometer in en rond het bosje. Maar met opdrachten.
13: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
2: Bouwgroep Versluis is niet onder de indruk van de uitspraak van de rechter in hun zaak tegen Yves Miroir. Ze hadden gevraagd dat er een verbod zou komen op uitspraken door Miroir over de Oosteroever. De rechter ging daar niet op in. Versluis zegt dat het gaat om een voorlopige uitspraak en de eigenlijke rechtszaak pas in januari start. Deze week start in Oostende de opbouw van de Oktober voor. Daardoor worden de markten verplaatst naar de Vindictievelaan. De kermis start vrijdagavond. Eventbedrijf Hive uit Bredene zal voortaan de streaming van de Oostendse gemeenteraad verzorgen. Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Natasja Waldman.
15: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
18: Ik ben Joke Doodlewoman.
19: Ik ben Wouter Slabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
17: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
2: Een bijzonder project van co-housing op Zandvoorde. We praten erover met Jordi Maassen van de residentie Vastgoed. Jordi, een eerste co-housing project in Zandvoorde.
20: Ja, dat klopt. Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy, maar toch samen. Ja.
2: Dit is op een hele bijzondere site.
20: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
2: Dat betekent concreet dat er een aantal nieuwe woningen komen, maar ook dat een oude graanmaalderij hersteld wordt, gerenoveerd wordt.
20: Dat klopt. We hebben eigenlijk het gedeelte waar de productie vroeger werd gedaan, die in zeer slechte toestand is, die dat we zo goed mogelijk proberen te herstellen. Met een combinatie nieuwbouw, want natuurlijk de technieken en de ecologie is daarin belangrijk. Gecombineerd met twee nieuwbouwwoningen.
2: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
20: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
2: Hier komen woningen. Wat zullen die woningen kosten en hoe groot zullen die woningen zijn?
20: Wel, een woning hier start vanaf €344.000. En die variëren een beetje tussen de 130 tot 170 vierkante meter. Dus wel opvallend vrij ruime woningen.
2: Dat kan een stuk goedkoper met een goedkoper BTW-regime. Leg dat kort eens uit.
20: Klopt. Doordat we werken met een afbraak en een heropbouw van de site, komt het in aanmerking voor het gunsttarief van 6% BTW. Waardoor de kosten daar ook al een groot stuk gedrukt worden en dat het een zeer betaalbaar project wordt.
2: De naam verwijst ook naar de vroegere functie.
20: Dat klopt. De site heeft verschillende functies gehad. Vroeger een olieslagerij geweest, later dan een graanmolen die hier ter plaatse nog staat, waar we ook nog een project voor zullen zoeken en dat die een goede plaats krijgt.
2: En hoe heet het?
20: Graanmolenhof.
1: Bedankt voor het gesprek, Jordi Maassen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De beheerswerken in de duinen gaan verder. Daarbij worden schadelijke planten en uitheemse soorten verwijderd. Eerder werden in Bredene en De Haan al duinen hersteld. Nu zijn de werken aanbeland in Wenduinen. Er wordt 1 meter duin afgegraven. Dat ziet er ingrijpend uit, maar zorgt uiteindelijk voor natuurherstel. Een man is veroordeeld omdat hij in de inkom van een bankkantoor in Oostende een vrouw probeerde te verkrachten. De feiten van de Marokkaanse Oostendenaar kwamen pas aan het licht toen een bankmedewerker de videobeelden bekeek. De dader kreeg 2,5 jaar cel met uitstel. Vanavond start basketbalclub Oostende zijn Europese campagne in de FIBA Europe Cup. Het Slovaakse Levice is de tegenstander. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: De Vermeijdenschool in de Schermplantenstraat op Mariakerke bestaat 50 jaar. Directeur Muriel Jullet, dat was destijds eigenlijk een hele moderne school.
4: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
3: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
4: Ja, wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
3: Hoe gaat het nu met de Vermeijdenschool?
4: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
3: Jullie hebben heel wat archieven teruggevonden.
4: We hebben inderdaad heel wat mooie foto's teruggevonden, oude foto's. Helaas hebben we niet alles kunnen recupereren na ooit een keer een stortvloed in onze kelder. Maar we hebben inderdaad heel wat leuke, mooie foto's teruggevonden.
3: Jullie hebben eenmalig een open dag gehouden naar aanleiding van die 50ste verjaardag. Komt dat misschien nog eens terug?
4: Misschien komt dat ooit wel een keer terug, maar ik vrees dat het niet meer met mij zal zijn. Maar we hebben inderdaad een hele leuke dag gehouden. Dus morgens eigenlijk de burgemeester uitgenodigd. Speeches, oude leerkrachten, oude collega's teruggezien. En dan in de namiddag hebben we de deuren opengezet voor iedereen eigenlijk. Voor vooral oude leerlingen en de buurt. Iedereen was welkom bij ons op school.
3: U zei het daarnet en het spreekt een beetje tot de verbeelding. Dat was een school met een eigen zwembad.
4: Inderdaad, ja. En dat was ook wel onze sterkte. Dus heel veel kinderen uit de buurt kwamen naar onze school, want dat was wel een luxe om de kleutertjes meteen watergewenning te kunnen geven in een eigen zwembad, dus lekker dichtbij.
3: Dat is op een bepaald moment gestopt?
4: Ja, toen we overgenomen zijn door de scholengroep Stroom, dus het GO-onderwijs, hebben we dat dan wel noodgedwongen moeten stoppen, omdat het financieel plaatje niet meer haalbaar was.
3: Wat is er nu geworden van het zwembad?
4: Het zwembad is nu een toneelzaal geworden, wordt ook gebruikt door een toneelvereniging, die daar dus heel vaak hun repetities houden.
3: Proficiat met 50 jaar Vermeijdenschool, Muriel Jullet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Logisch dat ik graag had gezien dat we met CD&V apart opkwamen. Ik ben een CD&V'er altijd geweest en zal dat ook altijd wel blijven, denk ik.
6: Ja, er staat in Bredene heel wat te doen. Er had eigenlijk zo goed of elke dag iets te beleven zijn in Bredene.
7: En dat betekent dat wij als stad ons engageren om zoveel mogelijk acties te ondernemen om te zorgen dat kinderen opgroeien in een rookvrije omgeving.
8: Maar natuurlijk zullen wij tijdens gans het traject en project onze Bredenaars betrekken. De kinderen in de scholen, de Bredense kinderen zullen de mascotte kunnen kiezen. Er zullen werkbezoeken zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oudenburg zal ook voedselbedeling voor huisdieren organiseren. Doelgroep zijn kwetsbare gezinnen. Burgemeester Romina van Horen.
9: Waarbij zij eigenlijk in onze sociale kruidenier Topen één keer per maand ook voedselbedeling zullen voorzien voor huisdieren. Mensen kunnen dat doen, kwetsbare mensen, voor maximum 2 huisdieren. En op die manier kunnen we hen daar ook enigszins in ontzorgen om toch wel op een goede manier die dieren ook van de nodige voeding te kunnen voorzien. We zien toch wel vaak ook schrijnende situaties waarbij dat mensen niet altijd op de juiste voeding kunnen rekenen voor die huisdieren of daar toch wel niet altijd kunnen voorzorgen, maar we willen dat op een behaalbare manier toch wel gaan ondersteunen.
1: De Doe-expo van de Spiekpietjes keert dit jaar terug naar Oostende. De bagatel op de Wellington-renbaan wordt het decor voor deze Sinterklaas-activiteit. Vanaf eind deze maand tot 6 december worden enkele duizenden bezoekers verwacht. In woonzorgcentrum De Ril in Middelkerke zal een bijzondere theatervoorstelling plaatsvinden. Via livestream zal een show met muziek van Frank Sinatra uitgezonden worden. Later worden ook voorstellingen met Marleen Merks en Willy Sommers zo live uitgezonden. Eventbedrijf Hive uit Bredene zal voortaan de streaming van de Oostense gemeenteraad verzorgen. De uitzending wordt iets anders aangepakt, waardoor de camera's automatisch de sprekers volgen. Oostendenaar Jimmy Pauwaard verzorgt de uitzending en zal ook zijn collega's opleiden. In Bredene krijgt de vergunning voor een meergezinswoning in de Nukkerstraat kritiek. Er komen 6 appartementen zonder garages of parkeerplaatsen. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Burgemeester John Crombé, begin deze maand waren er ernstige feiten in de nieuwe stad.
3: U hebt toen een aantal maatregelen afgekondigd. Wat is de stand van zaken nu?
10: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Guldenspoorlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En dan is de politie in grote getalen daar naartoe gegaan en heeft 30 mensen geïdentificeerd. En we gaan zien als daar ook herhaaldelijke overlastplegers in zitten om eventueel zelfs naar plaatsverboden te gaan.
3: Dat is toch niet min op een zondagavond tussenkomst van veel politie en 30 mensen?
10: Dat is zeker niet min, ook voor ons politiekorps. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Dat is ook niet in 1 keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
3: Ja. Weten we nu al, die mensen die opgepakt zijn of die geïdentificeerd zijn, zijn dat dezelfde jongeren als de vorige keren? Komen zij van buiten Oostende?
10: Maar het grootste deel komt van Oostende, ja.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
12: Ik ben Patrick de Vit.
13: Ik ben Philippe Monseweijer.
14: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene krijgt de vergunning voor een meergezinswoning in de Nukkerstraat kritiek. Er komen 6 appartementen zonder garages of parkeerplaatsen. Volgens gemeenteraadslid Christophe Vermeire van Team Bredene gaat het om een schending van de gemeentelijke regels die 1 parkeerplaats per woning opleggen. Volgens Christophe Vermeire is dat een gevaarlijk precedent. Het project zorgde ook al voor protest van omwonenden. Voortaan is er in Oostende een veerkrachtwandeling in het bosje. Coördinator gezondheid bij de stad Oostende, Pascal Sibiet.
15: En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. Hé. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk 2 functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
3: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de 0,5 en 2,5 kilometer in en rond het bosje. Maar met opdrachten.
15: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
1: Bouwgroep Versluis is niet onder de indruk van de uitspraak van de rechter in hun zaak tegen Yves Mirwaar. Ze hadden gevraagd dat er een verbod zou komen op uitspraken door Mirwaar over de Oosteroever. De rechter ging daar niet op in. Versluis zegt dat het gaat om een voorlopige uitspraak en de eigenlijke rechtszaak pas in januari start. Deze week start in Oostende de opbouw van de Oktober voor. Daardoor worden de markten verplaatst naar de Vindictievelaan. De kermis start vrijdagavond. Eventbedrijf Hive uit Bredene zal voortaan de streaming van de Oostendse gemeenteraad verzorgen. Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Ja, als je hier nu kijkt, we staan hier nu op de Zeedijk en Breden, maar je ziet dat bijna niet, dat daar vol staat, dat hinder zich ze staan.
17: Want het is een stuk erfgoed. Hij heeft in die jaren 1843 Oostende op de wereldkaart gezet.
18: Maar wij proberen altijd met de stad te ondersteunen in de tijdsopname, in wat promotie, in het bedelen van water en ook het maken van het eindklassement.
19: Een kleine 5 kilometer, dwars door heel het domein van de Schorre en Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Een bijzonder project met vuilnisbakken, afvalkorven in de stad Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit het in elkaar?
9: Wel, we blijven innoveren en dit is toch wel een project die daar zeker op inspeelt. Het gaat om slimme sensoren die wij in onze 150 vuilnisbakken zullen installeren. Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen. Bovendien, en dat is dan misschien het interessante ook op lange termijn, kunnen wij zien welke vuilnisbakken er eventueel over bevraagd worden en eigenlijk heel veel gevuld worden en kunnen we ook op die manier misschien trends zien richting sluitstorten, richting zwerfvuil die daarin gedumpt wordt en kunnen we dat ook beter gaan monitoren en opvolgen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De beheerswerken in de duinen gaan verder. Daarbij worden schadelijke planten en uitheemse soorten verwijderd. Eerder werden in Bredene en De Haan al duinen hersteld. Nu zijn de werken aanbeland in Wenduinen. Er wordt 1 meter duin afgegraven. Dat ziet er ingrijpend uit, maar zorgt uiteindelijk voor natuurherstel. Een man is veroordeeld omdat hij in de inkom van een bankkantoor in Oostende een vrouw probeerde te verkrachten. De feiten van de Marokkaanse Oostendenaar kwamen pas aan het licht toen een bankmedewerker de videobeelden bekeek. De dader kreeg 2,5 jaar cel met uitstel. Vanavond start basketbalclub Oostende zijn Europese campagne in de FIBA Europe Cup. Het Slovaakse Levice is de tegenstander. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Simon Buijsen.
3: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
4: Ik ben Jean-Marie Barra.
5: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Roos van den Driessen, u bent organisator van de artiestenreunie in Oostende. Wat is dat, de artiestenreunie?
3: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel. In de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu is het voor mij het tweede seizoen dat ik het doe. Omdat zij wilde stoppen. Dat ze zei, het is genoeg geweest voor mij. Ja, wie gaat er het overnemen? En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
7: Welke artiesten komen naar deze reunie?
3: Er zijn verschillende artiesten. Ik kan niet al de namen noemen. Maar er zijn ook acteurs die komen. Producers, managers die komen. Die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen allemaal...
7: Hoeveel mensen komen er?
3: Dit jaar zijn we met 127. Dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
7: En wat doen die artiesten op een reunie?
3: Wel, die mogen in feite 1 liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten komen en geplaceerd. En ze mogen 1 nummer brengen, maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
7: En daar is wel nood aan?
3: Eigenlijk wel. Want ik wil dat nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden. Dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
7: Waarom is het in Oostende?
3: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij, het tweede jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al 7 of 8 jaar hier ook in Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd en ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Dus een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen. Dus het is dus leuk. Okay. En een mooi hotel. Dus. Okay. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
1: Bedankt voor het gesprek, Roos van den Driessen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oudenburg zal ook voedselbedeling voor huisdieren organiseren. Doelgroep zijn kwetsbare gezinnen. Burgemeester Romina van Horen.
8: Waarbij zij eigenlijk in onze sociale kruidenier Topen 1 keer per maand ook voedselbedeling zullen voorzien voor huisdieren. Mensen kunnen dat doen, kwetsbare mensen, voor maximum 2 huisdieren. En op die manier kunnen we hen daar ook enigszins in ontzorgen om toch wel op een goede manier die dieren ook van de nodige voeding te kunnen voorzien. We zien toch wel vaak ook schrijnende situaties waarbij dat mensen niet altijd op de juiste voeding kunnen rekenen voor die huisdieren of daar toch wel niet altijd kunnen voorzorgen, maar we willen dat op een behaalbare manier toch wel gaan ondersteunen.
1: De Doe-expo van de Spiekpietjes keert dit jaar terug naar Oostende. De bagatel op de Wellington-renbaan wordt het decor voor deze Sinterklaas-activiteit. Vanaf eind deze maand tot 6 december worden enkele duizenden bezoekers verwacht. In woonzorgcentrum De Ril in Middelkerke zal een bijzondere theatervoorstelling plaatsvinden. Via livestream zal een show met muziek van Frank Sinatra uitgezonden worden. Later worden ook voorstellingen met Marleen Merks en Willy Sommers zo live uitgezonden. Eventbedrijf Hive uit Bredene zal voortaan de streaming van de Oostendse gemeenteraad verzorgen. De uitzending wordt iets anders aangepakt, waardoor de camera's automatisch de sprekers volgen. Oostendenaar Jimmy Pauwaard verzorgt de uitzending en zal ook zijn collega's opleiden. In Bredene krijgt de vergunning voor een meergezinswoning in de Nukkerstraat kritiek. Er komen 6 appartementen zonder garages of parkeerplaatsen. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ik ga straks een post maken op mijn Instagram. Instagram die nu een beetje aan het ontploffen is door de slimste mens.
9: Ik heb alleszins al veel positieve reacties ontvangen van freelancers en zelfstandigen effectief uit het Oostendse die het effectief missen. Dus ja, ik denk wel dat er zeker voldoende interesse is.
10: Ja, wij zijn natuurlijk enorm opgetogen dat er een sponsor zich aangeboden heeft om een zeer mooie commerciële geste te doen en zijn naam te geven aan het vroegere Albertpark, moeten we nu zeggen.
11: Ze hebben mij opgesloten, Schepen Sas, en mijn goede vriend Schepen Torre moet me gaan zoeken, want zonder mij kan hij ook geen schepen worden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Voor de 4e keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulisse Bredene brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Welcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaerts ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, 3 Oostendse G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
6: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Bart Magerman, u bent van de Vlaamse Bridge Federatie. Jullie halen het wereldkampioenschap naar Oostende. Eerste vraagje, wat is dat, Bridge?
12: Bridge is een kaartspel dat ontstaan is uit het wiezen. Dat in principe wordt gespeeld met 4 spelers die het spel beslechten. En waarbij kenmerkend is aan Bridge in vergelijking met andere spelen dat de gelukfactor eigenlijk zeer, zeer laag is.
7: Je moet het wel kunnen spelen. Het is niet zoals een potje manillen.
12: Nee, inderdaad. Als je wenst te bridgen, moet je toch een 12-tal lessen minimaal volgen. En een leerschool van 1 tot 2 jaar lijkt mij zeer wenselijk alvorens goed te kunnen bridgen.
7: Hier in Oostende waren eerder al kampioenschappen. Was dat de reden dat jullie terugkeren?
12: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Cursaal, waar we naar uitkijken.
7: Wat is te winnen op zo'n wereldkampioenschap? Is dat de eer of zijn dat geldprijzen?
12: Hier zal het vooral om de eer gaan in 2028. Dus het is een landencompetitie waarbij dus 1 land zal wereldkampioen worden. De eer is hier belangrijker dan de centen.
7: Jullie verwachten best wel veel mensen.
12: Wij schatten toch een heel aantal teams. Als je dat nu heel kort door de bocht zou moeten berekenen, schat ik tussen de 1500 à 2000 mensen die gedurende 14 dagen hier afwisselend aanwezig zullen zijn.
7: De vorige keer hebben jullie gespeeld in de Erehal. Dat zal nu in een grote zaal zijn?
12: Ja, voor een EK heb je minder ruimte nodig. Voor een WK moet je toch rekenen op minimaal 5.000-6.000 vierkante meter. Daardoor is de transformatie van het Cursaal heel wenselijk geweest en noodzakelijk.
7: Hier in Oostende is ook een bridgeclub. Worden die betrokken bij het wereldkampioenschap?
12: Sowieso alle bridgeclubs in Vlaanderen gaan betrokken worden. We hebben ook een heel aantal medewerkers. We hebben een staf van ongeveer een goede 100 mensen. Dus wij gaan zeker en vast beroep doen op lokale mensen, maar ook mensen van andere bridgeclubs.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene krijgt de vergunning voor een meergezinswoning in de Nukkerstraat kritiek. Er komen 6 appartementen zonder garages of parkeerplaatsen. Volgens gemeenteraadslid Christophe Vermeire van Team Bredene gaat het om een schending van de gemeentelijke regels die 1 parkeerplaats per woning opleggen. Volgens Christophe Vermeire is dat een gevaarlijk precedent. Het project zorgde ook al voor protest van omwonenden. Voortaan is er in Oostende een veerkrachtwandeling in het bosje. Coördinator gezondheid bij de stad Oostende, Pascal Sibiet.
2: En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk 2 functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
3: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de halve en 2,5 kilometer in en rond het bosje. Maar met opdrachten.
2: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
1: Bouwgroep Versluis is niet onder de indruk van de uitspraak van de rechter in hun zaak tegen Yves Miroir. Ze hadden gevraagd dat er een verbod zou komen op uitspraken door Miroir over de Oosteroever. De rechter ging daar niet op in. Versluis zegt dat het gaat om een voorlopige uitspraak en de eigenlijke rechtszaak pas in

0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Op 1 oktober start een GFT-ophaling. Schepen voor Milieu, Judith Ooms. Hoe ver staat het met de organisatie van die ophaling?
2: Wel, zoals je weet leveren we de boksen of de bakken huis aan huis. We zijn daar volop mee bezig, maar door een technisch probleem in de levering lopen we wel wat vertraging op. Er zijn heel wat wijken in Oostende waar dat de bakken al geleverd zijn. Voor de mensen die al een bak ontvangen hebben, begint de levering vanaf 1 oktober. Voor de mensen die ze nog niet zullen ontvangen hebben op 1 oktober, want dat zijn er ook wel wat, zal de levering of de ophaling starten van zodra de bakken geleverd zijn.
1: Die zijn in een wel bepaald aantal wijken.
2: Dus we hebben een aantal wijken zijn volledig geleverd, een aantal andere zullen deze week worden afgerond. Stenen en Konterdam zullen nog niet gebeurd zijn en het zou kunnen in Mariakerkebad allicht ook nog niet. We werken zo snel we kunnen, maar voor de mensen is het duidelijk, van zodra je bak hebt, zal ze ook opgehaald worden wekelijks.
1: Ook met de levering van bakken voor appartementsgebouwen zijn er wat problemen?
2: Wel, we doen dat naar het einde toe, omdat we last minute nog heel veel aparte aanvragen hebben gehad voor al dan niet collectieve bakken of individuele bakken. Vandaar dat we nu volgende week of de week daarop aan alle appartementsgebouwen zullen leveren wat gevraagd is in de mate dat kan.
1: Tegen wanneer kan die GFT-ophaling lopen zoals ze moet lopen?
2: Ten laatste eind oktober plannen we volledig operationeel te zijn.
3: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
4: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regionieuws.
3: De beheerswerken in de duinen gaan verder. Daarbij worden schadelijke planten en uitheemse soorten verwijderd. Eerder werden in Bredene en De Haan al duinen hersteld. Nu zijn de werken aanbeland in Wenduinen. Er wordt 1 meter duin afgegraven. Dat ziet er ingrijpend uit, maar zorgt uiteindelijk voor natuurherstel. Een man is veroordeeld omdat hij in de inkom van een bankkantoor in Oostende een vrouw probeerde te verkrachten. De feiten van de Marokkaanse Oostendenaar kwamen pas aan het licht toen een bankmedewerker de videobeelden bekeek. De dader kreeg 2,5 jaar cel met uitstel. Vanavond start basketbalclub Oostende zijn Europese campagne in de FIBA Europe Cup. Het Slovaakse Levice is de tegenstander. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Radio Noordzee.
1: Een bijzonder project van co-housing op Zandvoorde. We praten erover met Jordi Maassen van Residentie Vastgoed. Jordi, een eerste co-housing project in Zandvoorde.
5: Ja, dat klopt. Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy, maar toch samen. Ja.
1: Dit is op een hele bijzondere site.
5: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
1: Dat betekent concreet dat er een aantal nieuwe woningen komen, maar ook dat een oude graanmaalderij hersteld wordt, gerenoveerd wordt.
5: Dat klopt. We hebben eigenlijk het gedeelte waar de productie vroeger werd gedaan, die in zeer slechte toestand is, die dat we zo goed mogelijk proberen te herstellen. Met een combinatie nieuwbouw, want natuurlijk de technieken en de ecologie is daarin belangrijk. Gecombineerd met 2 nieuwbouwwoningen.
1: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
5: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
1: Hier komen woningen. Wat zullen die woningen kosten en hoe groot zullen die woningen zijn?
5: Wel, een woning hier start vanaf €344.000. En die variëren een beetje tussen de 130 tot 170 vierkante meter. Dus wel opvallend vrij ruime woningen.
1: Dat kan een stuk goedkoper met een goedkoper BTW-regime. Leg dat kort eens uit.
5: Klopt. Doordat we werken met een afbraak en een heropbouw van de site, komt het in aanmerking voor het gunsttarief van 6% BTW. Waardoor de kosten daar ook al een groot stuk gedrukt worden en dat het een zeer betaalbaar

0: waar bereikt wordt.
1: De naam verwijst ook naar de vroegere functie.
0: Dat klopt. De site heeft verschillende functies gehad. Vroeger een olieslagerij geweest, later dan een graanmolen die hier ter plaatse nog staat, waar we ook nog een project voor zullen zoeken en dat die een goede plaats krijgt.
1: En hoe heet het?
0: Graanmolenhof.
2: Bedankt voor het gesprek, Jordi Maassen.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: En dan naderhand in de grote post nu. Hè. Alle jaren is dat feitelijk een hoogtepunt. Alle jaren is dat volledig uitverkocht. Al een jaar en tot 2 jaar op voorhand.
5: Heel erg mooi weer in Oostende. En dat betekent dat er heel veel werk was voor de strandredders.
6: Ik denk dat het voor veel Oostendse jongeren werkelijk een enorme troef zal zijn. Ze kunnen nu hun eigen stad, hun sportieve ontwikkeling vervolmaken.
7: Want met Freddy Stadsorkest in het Wit Paard, ik heb een geweldige moment gehad toen. Dat was toen schitterend voor mij. Dat was het prille begin. Hè.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Oudenburg zal ook voedselbedeling voor huisdieren organiseren. Doelgroep zijn kwetsbare gezinnen. Burgemeester Romina van Horen.
8: Waarbij zij eigenlijk in onze sociale kruidenier Topen 1 keer per maand ook voedselbedeling zullen voorzien voor huisdieren. Mensen kunnen dat doen, kwetsbare mensen, voor maximum 2 huisdieren. En op die manier kunnen we hen daar ook enigszins in ontzorgen om toch wel op een goede manier die dieren ook van de nodige voeding te kunnen voorzien. We zien toch wel vaak ook schrijnende situaties waarbij dat mensen niet altijd op de juiste voeding kunnen rekenen voor die huisdieren of daar toch wel niet altijd kunnen voor zorgen, maar we willen dat op een behaalbare manier toch wel gaan ondersteunen.
2: De Doe-expo van de Spiekpietjes keert dit jaar terug naar Oostende. De bagatel op de Wellington-renbaan wordt het decor voor deze Sinterklaas-activiteit. Vanaf eind deze maand tot 6 december worden enkele duizenden bezoekers verwacht. In woonzorgcentrum De Ril in Middelkerken zal een bijzondere theatervoorstelling plaatsvinden. Via livestream zal een show met muziek van Frank Sinatra uitgezonden worden. Later worden ook voorstellingen met Marleen Merks en Willy Sommers zo live uitgezonden. Eventbedrijf Hive uit Bredene zal voortaan de streaming van de Oostendse gemeenteraad verzorgen. De uitzending wordt iets anders aangepakt, waardoor de camera's automatisch de sprekers volgen. Oostendenaar Jimmy Pauwaard verzorgt de uitzending en zal ook zijn collega's opleiden. In Bredene krijgt de vergunning voor een meergezinswoning in de Nukkerstraat kritiek. Er komen 6 appartementen zonder garages of parkeerplaatsen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: De Vermeijdenschool in de Schermplantenstraat op Mariakerke bestaat 50 jaar. Directeur Muriel Jullet, dat was destijds eigenlijk een hele moderne school.
9: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
1: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
9: Ja, wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
1: Hoe gaat het nu met de Vermeijdenschool?
9: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
1: Jullie hebben heel wat archieven teruggevonden.
9: We hebben inderdaad heel wat mooie foto's teruggevonden, oude foto's. Helaas hebben we niet alles kunnen recupereren na ooit een keer een stortvloed in onze kelder. Maar we hebben inderdaad heel wat leuke, mooie foto's teruggevonden.
1: Jullie hebben eenmalig een open dag gehouden naar aanleiding van die 50ste verjaardag. Komt dat misschien nog eens terug?
9: Misschien komt dat ooit wel een keer terug, maar ik vrees dat het niet meer met mij zal zijn. Maar we hebben inderdaad een hele leuke dag gehouden. Dus morgens eigenlijk met op de burgemeester uitgenodigd speeches, oude leerkrachten, oude collega's teruggezien. En dan in de namiddag hebben we de deuren opengezet voor iedereen eigenlijk, voor vooral oude leerlingen en de buurt. Iedereen was welkom bij ons op school.
1: U zei het daarnet en het spreekt een beetje tot de verbeelding. Dat was een school met een eigen zwembad.
9: Inderdaad, ja. En dat was ook wel onze sterkte. Dus heel veel kinderen uit de buurt kwamen naar onze school, want dat was wel een luxe om de kleutertjes meteen watergewenning te kunnen geven in een eigen zwembad, dus lekker dichtbij.
1: Dat is op een bepaald moment gestopt?
9: Ja, toen we overgenomen zijn door de scholengroep Stroom, dus het GO-onderwijs, hebben we dat dan wel noodgedwongen moeten stoppen, omdat het financieel plaatje niet meer haalbaar was.
1: Wat is er nu geworden van het zwembad?
9: Het zwembad is nu een toneelzaal geworden, wordt ook gebruikt door een toneelvereniging, die daar dus heel vaak hun repetities houden.
2: Proficiat met 50 jaar Vermeilenschool Muriel Julet.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Olivier Vervaken, Koeka Baulier.
11: Ik ben David Nasus.
12: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
13: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: In Bredene krijgt de vergunning voor een meergezinswoning in de Nukkerstraat kritiek. Er komen 6 appartementen zonder garages of parkeerplaatsen. Volgens gemeenteraadslid Christophe Vermeire van Team Bredene gaat het om een schending van de gemeentelijke regels die 1 parkeerplaats per woning opleggen. Volgens Christophe Vermeire is dat een gevaarlijk precedent. Het project zorgde ook al voor protest van omwonenden. Voortaan is er in Oostende een veerkrachtwandeling in het bosje. Coördinator gezondheid bij de stad Oostende, Pascal Sibiet.
14: En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. Hé. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk 2 functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
1: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de 0,5 en 2,5 kilometer in en rond het bosje. Maar met opdrachten.
14: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
2: Bouwgroep Versluis is niet onder de indruk van de uitspraak van de rechter in hun zaak tegen Yves Miroir. Ze hadden gevraagd dat er een verbod zou komen op uitspraken door Miroir over de Oosteroever. De rechter ging daar niet op in. Versluis zegt dat het gaat om een voorlopige uitspraak en de eigenlijke rechtszaak pas in januari start. Deze week start in Oostende de opbouw van de Oktober voor. Daardoor worden de markten verplaatst naar de Vindictievelaan. De kermis start vrijdagavond. Eventbedrijf Hive uit Bredene zal voortaan de streaming van de Oostendse gemeenteraad verzorgen. Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Dan zijn we ook nog een keer een paar jaar nadien uit de zaal, in de zaal gekomen en onze pamper. Chap en ik en onze pamper.
15: En ik was nog niet thuis en ik had al een mail, dus dat mijn betwisting onheldig was.
10: U weet dat de Koninklijke Circus Cecilia in de logo heeft kunst en liefdadigheid.
16: Er zijn nog mogelijkheden genoeg om inkomsten te genereren. We hebben nog land, concessies en Plassendaal 1.
17: Bloed, zweet en traan. Nee, het is een fantastische job, maar het is natuurlijk inwerken op alle vlak. Het zijn ontzettend lange dagen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
2: Burgemeester John Crombé, begin deze maand waren er ernstige feiten in de nieuwe stad.
1: U hebt toen een aantal maatregelen afgekondigd. Wat is de stand van zaken nu?
18: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Gulden Sporenlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En dan is de politie in grote getallen daar naartoe gegaan en heeft 30 mensen geïdentificeerd. En we gaan zien als daar ook herhaaldelijke overlastplegers in zitten om eventueel zelfs naar plaatsverboden te gaan.
1: Dat is toch niet min op een zondagavond tussenkomst van veel politie en 30 mensen?
18: Dat is zeker niet mijn, ook voor ons politiekorps. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Dat is ook niet in één keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
1: Ja. Weten we nu al die mensen die opgepakt zijn of die geïdentificeerd zijn, zijn dat dezelfde jongeren als de vorige keren? Komen zij van buiten Oostende?
18: Maar het grootste deel komt van Oostende, ja.
3: Nieuws en info aan de kust.
19: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee regionieuws.
2: De beheerswerken in de duinen gaan verder. Daarbij worden schadelijke planten en uitheemse soorten verwijderd. Eerder werden in Bredene en De Haan al duinen hersteld. Nu zijn de werken aanbeland in Wenduinen. Er wordt 1 meter duin afgegraven. Dat ziet er ingrijpend uit, maar zorgt uiteindelijk voor natuurherstel. Een man is veroordeeld omdat hij in de inkom van een bankkantoor in Oostende een vrouw probeerde te verkrachten. De feiten van de Marokkaanse Oostendenaar kwamen pas aan het licht toen een bankmedewerker de videobeelden bekeek. De dader kreeg 2,5 jaar cel met uitstel. Vanavond start basketbalclub Oostende zijn Europese campagne in de FIBA Europe Cup. Het Slovaakse Levice is de tegenstander. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Hallo, ik ben Willy Sommers.
21: Ik ben Romina van Horen.
22: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
23: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
19: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
19: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Een bijzonder project met vuilnisbakken, afvalkorven in de stad Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit het in elkaar?
21: Wel, we blijven innoveren en dit is toch wel een project die daar zeker op inspeelt. Het gaat om slimme sensoren die wij in onze 150 vuilnisbakken zullen installeren. Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen. Bovendien, en dat is dan misschien het interessante ook op lange termijn, kunnen wij zien welke vuilnisbakken er eventueel over bevraagd worden en eigenlijk heel veel gevuld worden. En kunnen we ook op die manier misschien trends zien richting sluitstorten, richting zwerfvuil die daarin gedumpt wordt. En kunnen we dat ook beter gaan monitoren en opvolgen.
3: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
2: Oudenburg zal ook voedselbedeling voor huisdieren organiseren. Doelgroep zijn kwetsbare gezinnen. Burgemeester Romina van Horen.
21: Waarbij zij eigenlijk in onze sociale kruidenier Tope 1 keer per maand ook voedselbedeling zullen voorzien voor huisdieren. Mensen kunnen dat doen, kwetsbare mensen, voor maximum 2 huisdieren. En op die manier kunnen we hen daar ook enigszins in ontzorgen om toch wel op een goede manier die dieren ook van de nodige voeding te kunnen voorzien. We zien toch wel vaak ook schrijnende situaties waarbij dat mensen niet altijd op de juiste voeding kunnen rekenen voor die huisdieren of daar toch wel niet altijd kunnen voor zorgen, maar we willen dat op een behaalbare manier toch wel gaan ondersteunen.
2: De Doe-expo van de Spiekpietjes keert dit jaar terug naar Oostende. De bagatel op de Wellington-renbaan wordt het decor voor deze Sinterklaas-activiteit. Vanaf eind deze maand tot 6 december worden enkele duizenden bezoekers verwacht. In woonzorgcentrum De Ril in Middelkerke zal een bijzondere theatervoorstelling plaatsvinden. Via livestream zal een show met muziek van Frank Sinatra uitgezonden worden. Later worden ook voorstellingen met Marleen Merks en Willy Sommers zo live uitgezonden. Eventbedrijf Hive uit Bredene zal voortaan de streaming van de Oostendse gemeenteraad verzorgen. De uitzending wordt iets anders aangepakt, waardoor de camera's automatisch de sprekers volgen. Oostendenaar Jimmy Pauwaard verzorgt de uitzending en zal ook zijn collega's opleiden. In Bredene krijgt de vergunning voor een meergezinswoning in de Nukkerstraat kritiek. Er komen 6 appartementen zonder garages of parkeerplaatsen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: Mijn bedoeling is gewoon proberen wat geld binnen te zamelen en daarom wat reclame te maken. Ik hoor nu van de dame van het Kinderkankerfonds dat we de kaap van de 10.000 euro overschreden hebben. En ik vind dat gewoon fantastisch.
9: De bedoeling is eigenlijk om een iets meer Las Vegas gevoel te krijgen als je hier naar het casino van Oostende komt. Enerzijds heb je onze gewone speelzaal, kunnen we het noemen. Maar er is ook een nieuwe zone gecreëerd in de ambassadeurszaal. De vroegere speelzaal van de klassieke spelen, zeg maar.
4: Dus wij weten met KV Oostende dat wij een enorme maatschappelijke impact hebben. En een grote sociale impact ook. En wij vinden het belangrijk dat wij dan eigenlijk dat ook met een positieve manier mee omgaan, zeg maar.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Voor de vierde keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulissen Bredere brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Belcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor Iedereen is een initiatief van Axel Rijkaards ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostendse G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerken lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerken brengen Belgische comedykleppers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
3: Radio Noordzee.
19: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Roos van den Driessen, u bent organisator van de Artiestenreunie in Oostende. Wat is dat, de Artiestenreunie?
5: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu is het voor mij het tweede seizoen dat ik het doe, omdat zij wilde stoppen, dat ze zei het is genoeg geweest voor mij, ja, wie gaat er het overnemen? En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
1: Welke artiesten komen naar deze reunie?
5: Er zijn verschillende artiesten, ik kan niet al de namen noemen, maar er zijn ook acteurs die komen, producers, managers die komen, die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen allemaal...
1: Hoeveel mensen komen er?
5: Dit jaar zijn we met 127, dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
1: En wat doen die artiesten op een reunie?
5: Wel, die mogen in feite één liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten ze komen en geplaceerd. En ze mogen één nummer brengen, maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
1: En daar is wel nood aan?
5: Eigenlijk wel. Want ik wil dat nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden. Dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
1: Waarom is het in Oostende?
5: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij, het tweede jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al 7 of 8 jaar hier ook in Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd en ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Dus een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen. Dus het is leuk. Okay. En een mooi hotel. Dus. Okay. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
2: Bedankt voor het gesprek, Roos van den Driessen.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: Dit is Radio Noordzee. Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
3: Noordzee regionieuws.
2: In Bredene krijgt de vergunning voor een meergezinswoning in de Nukkerstraat kritiek. Er komen 6 appartementen zonder garages of parkeerplaatsen. Volgens gemeenteraadslid Christophe Vermeire van Team Bredene gaat het om een schending van de gemeentelijke regels die 1 parkeerplaats per woning opleggen. Volgens Christophe Vermeire is dat een gevaarlijk precedent. Het project zorgde ook al voor protest van omwonenden. Voortaan is er in Oostende een veerkrachtwandeling in het bosje. Coördinator gezondheid bij de stad Oostende, Pascal Sibiet.
14: En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. Hé. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk twee functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
1: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de halve en 2,5 kilometer in en rond het bosje. Maar met opdrachten.
14: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
2: Bouwgroep Versluis is niet onder de indruk van de uitspraak van de rechter in hun zaak tegen Yves Mirwaar. Ze hadden gevraagd dat er een verbod zou komen op uitspraken door Mirwaar over de Oosteroever. De rechter ging daar niet op in. Versluis zegt dat het gaat om een voorlopige uitspraak en de eigenlijke rechtszaak pas in januari start. Deze week start in Oostende de opbouw van de Oktober voor. Daardoor worden de markten verplaatst naar de Vindictievelaan. De kermis start vrijdagavond. Eventbedrijf Hive uit Bredene zal voortaan de streaming van de Oostendse gemeenteraad verzorgen. Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
7: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
8: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
19: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Bart Magerman, u bent van de Vlaamse Bridge Federatie. Jullie halen het wereldkampioenschap naar Oostende. Eerste vraagje, wat is dat, Bridge?
11: Bridge is een kaartspel dat ontstaan is uit het wiezen. Dat in principe wordt gespeeld met vier spelers die het spel beslechten. En waarbij kenmerkend is aan Bridge in vergelijking met andere spelen dat de gelukfactor eigenlijk zeer, zeer laag is.
1: Je moet het wel kunnen spelen. Het is niet zoals een potje manillen.
11: Nee, inderdaad. Als je wenst te bridgen, moet je toch een 12-tal lessen minimaal volgen. En een leerschool van 1 tot 2 jaar lijkt mij zeer wenselijk alvorens goed te kunnen bridgen.
1: Hier in Oostende waren eerder al kampioenschappen. Was dat de reden dat jullie terugkeren?
11: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadsbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Cursaal, waar we naar uitkijken.
1: Wat is te winnen op zo'n wereldkampioenschap? Is dat de eer of zijn dat geldprijzen?
11: Hier zal het vooral om de eer gaan in 2028. Dus het is een landencompetitie waarbij dus één land zal wereldkampioen worden. De eer is hier belangrijker dan de centen.
1: Jullie verwachten best wel veel mensen.
11: Wij schatten toch een heel aantal teams. Als je dat nu heel kort door de bocht zou moeten berekenen, schat ik tussen de 1500 à 2000 mensen die gedurende 14 dagen hier afwisselend aanwezig zullen zijn.
1: De vorige keer hebben jullie gespeeld in de Erehal. Dat zal nu in een grote zaal zijn?
11: Ja, voor een EK heb je minder ruimte nodig. Voor een WK moet je toch rekenen op minimaal 5.000-6.000 vierkante meter. Daardoor is de transformatie van het Cursaal heel wenselijk geweest en noodzakelijk.
1: Hier in Oostende is ook een bridgeclub. Worden die betrokken bij het wereldkampioenschap?
11: Sowieso alle bridgeclubs in Vlaanderen gaan betrokken worden. We hebben ook een heel aantal medewerkers. We hebben een staf van ongeveer een goede 100 mensen. Dus wij gaan zeker en vast beroep doen op lokale mensen, maar ook mensen van andere bridgeclubs.

0: Noordzee Regionieuws.
1: De beheerswerken in de duinen gaan verder. Daarbij worden schadelijke planten en uitheemse soorten verwijderd. Eerder werden in Bredene en De Haan al duinen hersteld. Nu zijn de werken aanbeland in Wenduinen. Er wordt 1 meter duin afgegraven. Dat ziet er ingrijpend uit, maar zorgt uiteindelijk voor natuurherstel. Een man is veroordeeld omdat hij in de inkom van een bankkantoor in Oostende een vrouw probeerde te verkrachten. De feiten van de Marokkaanse Oostendenaar kwamen pas aan het licht toen een bankmedewerker de videobeelden bekeek. De dader kreeg 2,5 jaar cel met uitstel. Vanavond start basketbalclub Oostende zijn Europese campagne in de FIBA Europe Cup. Het Slovaakse Levice is de tegenstander. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Op 1 oktober start een GFT-ophaling. Schepen voor Milieu, Judith Ooms. Hoe ver staat het met de organisatie van die ophaling?
4: Wel, zoals je weet leveren we de boksen of de bakken huis aan huis. We zijn daar volop mee bezig, maar door een technisch probleem in de levering lopen we wel wat vertraging op. Er zijn heel wat wijken in Oostende waar dat de bakken al geleverd zijn. Voor de mensen die al een bak ontvangen hebben, begint de levering vanaf 1 oktober. Voor de mensen die ze nog niet zullen ontvangen hebben op 1 oktober, want dat zijn er ook wel wat, zal de levering of de ophaling starten van zodra de bakken geleverd zijn.
3: Die zijn in een wel bepaald aantal wijken.
4: Dus we hebben een aantal wijken zijn volledig geleverd, een aantal andere zullen deze week worden afgerond. Stenen en Konterdam zullen nog niet gebeurd zijn en het zou kunnen in Mariakerkebad allicht ook nog niet. We werken zo snel we kunnen, maar voor de mensen is het duidelijk van zodra je bak hebt, zal ze ook opgehaald worden wekelijks.
3: Ook met de levering van bakken voor appartementsgebouwen zijn er wat problemen?
4: Wel, we doen dat naar het einde toe, omdat we last minute nog heel veel aparte aanvragen hebben gehad voor al dan niet collectieve bakken of individuele bakken. Vandaar dat we nu volgende week of de week daarop aan alle appartementsgebouwen zullen leveren wat gevraagd is in de mate dat kan.
3: Tegen wanneer kan die GFT-ophaling lopen zoals ze moet lopen?
4: Ten laatste eind oktober plannen we volledig operationeel te zijn.
1: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Maar met ons Bredene Festival hebben we onze eigen manier van naar buiten te komen tijdens het toeristisch seizoen. En ik denk dat Bredene nu ook al goed gelinkt is aan dat festival dat wij organiseren.
6: Wel ja, mijn eerste druk verscheen in 1972. Hey, dus 50 jaar is er een Oostends woordenboek.
7: Oh ja, die 20 jaar hier in Oostende, ja, dat veegt je ook niet uit. Ik heb hier een paar generaties meegemaakt die op stap gingen. Ik heb hier veel mensen leren kennen, zoveel bijna als in Limburg.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Oudenburg zal ook voedselbedeling voor huisdieren organiseren. Doelgroep zijn kwetsbare gezinnen. Burgemeester Romina van Horen.
8: Waarbij zij eigenlijk in onze sociale kruidenier Topen 1 keer per maand ook voedselbedeling zullen voorzien voor huisdieren. Mensen kunnen dat doen, kwetsbare mensen, voor maximum 2 huisdieren. En op die manier kunnen we hen daar ook enigszins in ontzorgen om toch wel op een goede manier die dieren ook van de nodige voeding te kunnen voorzien. We zien toch wel vaak ook schrijnende situaties waarbij dat mensen niet altijd op de juiste voeding kunnen rekenen voor die huisdieren of daar toch wel niet altijd kunnen voor zorgen, maar we willen dat op een behaalbare manier toch wel gaan ondersteunen.
1: De Doe-Expo van de Spiekpietjes keert dit jaar terug naar Oostende. De bagatel op de Wellington-renbaan wordt het decor voor deze Sinterklaasactiviteit. Vanaf eind deze maand tot 6 december worden enkele duizenden bezoekers verwacht. In woonzorgcentrum De Ril in Middelkerken zal een bijzondere theatervoorstelling plaatsvinden. Via livestream zal een show met muziek van Frank Sinatra uitgezonden worden. Later worden ook voorstellingen met Marleen Merks en Willy Sommers zo live uitgezonden. Eventbedrijf Hive uit Bredene zal voortaan de streaming van de Oostendse gemeenteraad verzorgen. De uitzending wordt iets anders aangepakt, waardoor de camera's automatisch de sprekers volgen. Oostendenaar Jimmy Pauwaard verzorgt de uitzending en zal ook zijn collega's opleiden. In Bredene krijgt de vergunning voor een meergezinswoning in de Nukkerstraat kritiek. Er komen 6 appartementen zonder garages of parkeerplaatsen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Een bijzonder project van co-housing op Zandvoorde. We praten erover met Jordi Maassen van de residentie Vastgoed. Jordi, een eerste co-housing project in Zandvoorde.
9: Ja, dat klopt. Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy, maar toch samen. Ja.
3: Dit is op een hele bijzondere site.
9: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
3: Dat betekent concreet dat er een aantal nieuwe woningen komen, maar ook dat een oude graanmaalderij hersteld wordt, gerenoveerd wordt.
9: Dat klopt. We hebben eigenlijk het gedeelte waar de productie vroeger werd gedaan, die in zeer slechte toestand is, die dat we zo goed mogelijk proberen te herstellen. Met een combinatie nieuwbouw, want natuurlijk de technieken en de ecologie is daarin belangrijk. Gecombineerd met 2 nieuwbouwwoningen.
3: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
9: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, laat ons zeggen, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
3: Hier komen woningen. Wat zullen die woningen kosten en hoe groot zullen die woningen zijn?
9: Wel, een woning hier start vanaf €344.000. En die variëren een beetje tussen de 130 tot 170 vierkante meter. Dus wel opvallend vrij ruime woningen.
3: Dat kan een stuk goedkoper met een goedkoper BTW-regime. Leg dat kort eens uit.
9: Klopt. Doordat we werken met een afbraak en een heropbouw van de site, komt het in aanmerking voor het gunsttarief van 6% BTW. Waardoor de kosten daar ook al een groot stuk gedrukt worden en dat het een zeer betaalbaar project wordt.
3: De naam verwijst ook naar de vroegere functie.
9: Dat klopt. De site heeft verschillende functies gehad. Vroeger een olieslagerij geweest, later dan een graanmolen die hier ter plaatse nog staat, waar we ook nog een project voor zullen zoeken en dat die een goede plaats krijgt.
3: En hoe heet het?
9: Graanmolenhof.
1: Bedankt voor het gesprek, Jordi Maassen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
11: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
12: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
13: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene krijgt de vergunning voor een meergezinswoning in de Nukkerstraat kritiek. Er komen 6 appartementen zonder garages of parkeerplaatsen. Volgens gemeenteraadslid Christophe Vermeire van Team Bredene gaat het om een schending van de gemeentelijke regels die 1 parkeerplaats per woning opleggen. Volgens Christophe Vermeire is dat een gevaarlijk precedent. Het project zorgde ook al voor protest van omwonenden. Voortaan is er in Oostende een veerkrachtwandeling in het bosje. Coördinator gezondheid bij de stad Oostende, Pascal Sibiet.
14: En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. Hé. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk 2 functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
3: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de halve en 2,5 kilometer in en rond het bosje. Maar met opdrachten.
14: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
1: Bouwgroep Versluis is niet onder de indruk van de uitspraak van de rechter in hun zaak tegen Yves Miroir. Ze hadden gevraagd dat er een verbod zou komen op uitspraken door wie er waar over de Oosteroever. De rechter ging daar niet op in. Versluis zegt dat het gaat om een voorlopige uitspraak en de eigenlijke rechtszaak pas in januari start. Deze week start in Oostende de opbouw van de Oktober voor. Daardoor worden de markten verplaatst naar de Vindictievelaan. De kermis start vrijdagavond. Eventbedrijf Hive uit Bredene zal voortaan de streaming van de Oostendse gemeenteraad verzorgen. Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Nou, we zeiden van kijk, we zetten een nomadentent, een gezellige plek met lampjes enzovoort, zodanig dat jongeren elkaar hierin kunnen ontmoeten op een vrije manier.
16: Het idee is om het taboe op depressie en zelfdoding onder jongeren te doorbreken. Dus ik heb een tweede beeld gemaakt en het is nu een meisje. En ja, zij gaat nu rondreizen door België om aandacht te vragen voor dit thema.
17: En ik dacht wel dat het een bijzondere kon zijn om in de lijn van Cursaal en deze boulevard, die toch wel bijzonder is, om die lijn door te trekken. En in het water, natuurlijk met die link met de onderwaterbevallingen van Oostende.
18: Goh ja, dus op zich niet zo erg. Ik denk dat dat typisch voor Oostende is. Ieder beeld en ieder toren in Oostende krijgt een bijnaam. Ik ben benieuwd wat men er hiervan zal maken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: De Vermeijdenschool in de Schermplantenstraat op Mariakerke bestaat 50 jaar. Directeur Muriel Jullet, dat was destijds eigenlijk een hele moderne school.
19: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
3: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
19: Ja, wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
3: Hoe gaat het nu met de Vermeijdenschool?
19: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
3: Jullie hebben heel wat archieven teruggevonden.
19: We hebben inderdaad heel wat mooie foto's teruggevonden, oude foto's. Helaas hebben we niet alles kunnen recupereren na ooit een keer een stortvloed in onze kelder. Maar we hebben inderdaad heel wat leuke, mooie foto's teruggevonden.
3: Jullie hebben eenmalig een open dag gehouden naar aanleiding van die 50ste verjaardag. Komt dat misschien nog eens terug?
19: Misschien komt dat ooit wel een keer terug, maar ik vrees dat het niet meer met mij zal zijn. Maar we hebben inderdaad een hele leuke dag gehouden. Dus morgens eigenlijk met op de burgemeester uitgenodigd speeches, oude leerkrachten, oude collega's teruggezien. En dan in de namiddag hebben we de deuren opengezet voor iedereen eigenlijk, voor vooral oude leerlingen en de buurt. Iedereen was welkom bij ons op school.
3: U zei het daarnet en het spreekt een beetje tot de verbeelding. Dat was een school met een eigen zwembad.
19: Inderdaad, ja. En dat was ook wel onze sterkte. Dus heel veel kinderen uit de buurt kwamen naar onze school, want dat was wel een luxe om de kleutertjes meteen watergewenning te kunnen geven in een eigen zwembad, dus lekker dichtbij.
3: Dat is op een bepaald moment gestopt?
19: Ja, toen we overgenomen zijn door de scholengroep Stroom, dus het GO-onderwijs, hebben we dat dan wel noodgedwongen moeten stoppen, omdat het financieel plaatje niet meer haalbaar was.
3: Wat is er nu geworden van het zwembad?
19: Het zwembad is nu een toneelzaal geworden, wordt ook gebruikt door een toneelvereniging, die daar dus heel vaak hun repetities houden.
1: Proficiat met 50 jaar Vermeijdenschool, Muriel Jullet.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De beheerswerken in de duinen gaan verder. Daarbij worden schadelijke planten en uitheemse soorten verwijderd. Eerder werden in Bredene en De Haan al duinen hersteld. Nu zijn de werken aanbeland in Wenduinen. Er wordt 1 meter duin afgegraven. Dat ziet er ingrijpend uit, maar zorgt uiteindelijk voor natuurherstel. Een man is veroordeeld omdat hij in de inkom van een bankkantoor in Oostende een vrouw probeerde te verkrachten. De feiten van de Marokkaanse Oostendenaar kwamen pas aan het licht toen een bankmedewerker de videobeelden bekeek. De dader kreeg 2,5 jaar cel met uitstel. Vanavond start basketbalclub Oostende zijn Europese campagne in de FIBA Europe Cup. Het Slovaakse Levice is de tegenstander. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
3: Ik ben Kirby Hallemees.
4: Ik ben Gaël Bouzin.
5: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Burgemeester John Crombé, begin deze maand waren er ernstige feiten in de nieuwe stad.
6: U hebt toen een aantal maatregelen afgekondigd. Wat is de stand van zaken nu?
7: Wel, we hebben eigenlijk aan het stuk van de sportvelden van de Gulden Spoorlaan een samenscholingsverbod voor 3 maanden afgekondigd. En het bredere stuk, ook naar het Kardijnplein, is er mogelijkheid van fouille en identiteitscontrole gedurende het volgende jaar. Wat is de stand van zaken? Het is daar rustiger geworden. De politie patrouilleert daar heel vaak. We hebben een opstootje gehad terug, maar dan vuurwerkbommetjes, ik weet het niet, maar langdurig overlast. En dan is de politie in grote getallen daar naartoe gegaan en heeft 30 mensen geïdentificeerd. En we gaan zien als daar ook herhaaldelijke overlastplegers in zitten om eventueel zelfs naar plaatsverboden te gaan.
6: Dat is toch niet min op een zondagavond tussenkomst van veel politie en 30 mensen?
7: Dat is zeker niet min, ook voor ons politiekorps. En we gaan daar doen wat dan nodig is om de rust terug te brengen. Ik heb in de gemeenteraad de vergelijking gemaakt met Leopoldpark. Het was ook niet in 1 keer opgeruimd. Dat zal hier misschien ook tijd vergen, maar we gaan doen wat dan nodig is.
6: Weten we nu al, die mensen die opgepakt zijn of die geïdentificeerd zijn, zijn dat dezelfde jongeren als de vorige keren? Komen zij van buiten Oostende?
7: Maar het grootste deel komt van Oostende, ja.
0: Nieuws en info aan de kust.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oudenburg zal ook voedselbedeling voor huisdieren organiseren. Doelgroep zijn kwetsbare gezinnen. Burgemeester Romina van Horen.
9: Waarbij zij eigenlijk in onze sociale kruidenier Topen 1 keer per maand ook voedselbedeling zullen voorzien voor huisdieren. Mensen kunnen dat doen, kwetsbare mensen, voor maximum 2 huisdieren. En op die manier kunnen we hen daar ook enigszins in ontzorgen om toch wel op een goede manier die dieren ook van de nodige voeding te kunnen voorzien. We zien toch wel vaak ook schrijnende situaties waarbij dat mensen niet altijd op de juiste voeding kunnen rekenen voor die huisdieren of daar toch wel niet altijd kunnen voorzorgen, maar we willen dat op een behaalbare manier toch wel gaan ondersteunen.
1: De Doe-Expo van de Spiekpietjes keert dit jaar terug naar Oostende. De bagatel op de Wellington-renbaan wordt het decor voor deze Sinterklaas-activiteit. Vanaf eind deze maand tot 6 december worden enkele duizenden bezoekers verwacht. In woonzorgcentrum De Ril in Middelkerken zal een bijzondere theatervoorstelling plaatsvinden. Via livestream zal een show met muziek van Frank Sinatra uitgezonden worden. Later worden ook voorstellingen met Marleen Merks en Willy Sommers zo live uitgezonden. Eventbedrijf Hive uit Bredene zal voortaan de streaming van de Oostendse gemeenteraad verzorgen. De uitzending wordt iets anders aangepakt, waardoor de camera's automatisch de sprekers volgen. Oostendenaar Jimmy Pauwaard verzorgt de uitzending en zal ook zijn collega's opleiden. In Bredene krijgt de vergunning voor een meergezinswoning in de Nukkerstraat kritiek. Er komen 6 appartementen zonder garages of parkeerplaatsen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Ja, ik denk dat het belangrijk is om ambassadrissen, ook van Oostende, maar ook van de zeilsport, voor de jeugd als sporter, toch wel je schouders onder zo'n project te zetten.
4: Er is een ongelooflijk aantal Oostendenaars die het concert zullen bijwonen. Het gaat over 2500 mensen uit Oostende alleen al. Tot daar nog een keer in 2500 mensen bij die uit Middelkerke, Bredene, Oudenburg, Jabbeke komen. En je zit meteen aan een heleboel mensen die echt vlakbij wonen.
10: We zijn nu het tweede wijkgezondheidscentrum in Oostende en we vinden dat er daar een nood aan is. We zijn een centrumstad en in alle centrumsteden is er wel nood aan zo'n wijkgezondheidscentrum, omdat wij voor toegankelijke zorg zorgen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Voor de vierde keer is er een Oostendse boekenbeurs in ontmoetingscentrum De Blomme op zondag 11 oktober van 10 tot 5. Toneelkring De Coulissen Bredene brengt van donderdag 19 tot zondag 22 november de komedie De Kleine van de Gebeurs in het Staffersluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12. Derek en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Belcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20. Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaerts ten voordele van de KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, drie Oostendse G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Ten Stuiver. Casino Middelkerke lanceert Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het Casino Middelkerke brengen Belgische comedykleppers het beste van zichzelf. Op zaterdag 10 oktober Bert Gabriels en Tim Loobuik.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Een bijzonder project met vuilnisbakken, afvalkorven in de stad Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
9: We blijven innoveren en dit is toch wel een project die daar zeker op inspeelt. Het gaat om slimme sensoren die wij in onze 150 vuilnisbakken zullen installeren. Wat zullen die slimme sensoren juist doen? Die zullen eigenlijk meten hoe vol een vuilnisbak op ons openbaar domein is. En op die manier kunnen wij ook veel gerichter ons team inschakelen om die vuilnisbakken te gaan ledigen. Enerzijds krijgen we dus een signaal waardoor dat we sneller kunnen optreden bij een volle vuilnisbak. Ten tweede zal ook een route aangemaakt worden op basis van die sensoren om eigenlijk tot de meest efficiënte route voor onze medewerkers te komen om de vuilnisbakken te gaan ledigen. Bovendien, en dat is dan misschien het interessante ook op lange termijn, kunnen wij zien welke vuilnisbakken er eventueel over bevraagd worden en eigenlijk heel veel gevuld worden en kunnen we ook op die manier misschien trends zien richting sluitstorten, richting zwerfvuil die daarin gedumpt wordt en kunnen we dat ook beter gaan monitoren en opvolgen.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene krijgt de vergunning voor een meergezinswoning in de Nukkerstraat kritiek. Er komen 6 appartementen zonder garages of parkeerplaatsen. Volgens gemeenteraadslid Christophe Vermeire van Team Bredene gaat het om een schending van de gemeentelijke regels die 1 parkeerplaats per woning opleggen. Volgens Christophe Vermeire is dat een gevaarlijk precedent. Het project zorgde ook al voor protest van omwonenden. Voortaan is er in Oostende een veerkrachtwandeling in het bosje. Coördinator gezondheid bij de stad Oostende, Pascal Sibiet.
11: En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. Hé. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk 2 functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
6: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de halve en 2,5 kilometer in en rond het bosje, maar met opdrachten.
11: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
1: Bouwgroep Versluis is niet onder de indruk van de uitspraak van de rechter in hun zaak tegen Yves Miroir. Ze hadden gevraagd dat er een verbod zou komen op uitspraken door Miroir over de Oosteroever. De rechter ging daar niet op in. Versluis zegt dat het gaat om een voorlopige uitspraak en de eigenlijke rechtszaak pas in januari start. Deze week start in Oostende de opbouw van de Oktoberfoor. Daardoor worden de markten verplaatst naar de Vindictievelaan. De kermis start vrijdagavond. Eventbedrijf Hive uit Bredene zal voortaan de streaming van de Oostendse gemeenteraad verzorgen. Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Mijn naam is Joris Polet.
13: Ik ben André Durie.
14: Ik ben Kurt Kluis.
15: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Roos van den Driessen, u bent organisator van de Artiestenreunie in Oostende. Wat is dat, de Artiestenreunie?
13: Artiestenreunie is eigenlijk een organisatie geweest van Yvette Ravel in de tijd, gestart 20 jaar geleden. Nu is het voor mij het tweede seizoen dat ik het doe, omdat zij wilde stoppen, dat ze zei het is genoeg geweest voor mij, ja, wie gaat er het overnemen? En ik heb gezegd, kijk, ik wil het initiatief nemen om verder te zetten.
6: Welke artiesten komen naar deze reunie?
13: Er zijn verschillende artiesten, ik kan niet al de namen noemen, maar er zijn ook acteurs die komen, producers, managers die komen, die zijn allemaal uitgenodigd. Die kunnen allemaal...
6: Hoeveel mensen komen er?
13: Dit jaar zijn we met 127, dus er zijn er al meer dan vorig jaar terug.
6: En wat doen die artiesten op een reunie?
13: Wel, die mogen in feite één liedje zingen, heb ik gezegd, maar dat was niet verplicht. We hebben een speciale installatie laten ze komen en geplaceerd. En ze mogen één nummer brengen, maar niet verplicht. Wat doen die mensen anders? Dat is eigenlijk een artiestenreunie is eigenlijk om een gezellig samen zijn met iedereen, een babbeltje te slaan, over herinneringen op te halen, nieuwe toekomstplannen van sommigen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk de bedoeling van een artiestenreunie, om allemaal samen te komen. En acteurs en ja, mensen.
6: En daar is wel nood aan?
13: Eigenlijk wel. Want ik wil dan nog meer, naar volgend jaar nog meer uitbreiden. Dat het ook nog meer jongere artiesten, nog meer bekende mensen die zouden komen, als ze willen komen. Ik wil dat nog meer en meer uitbreiden.
6: Waarom is het in Oostende?
13: Omdat het ook al, vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende. Dus, en nu is het ook hier bij mij, het tweede jaar. En we hebben ook al, Yvette heeft ook al 7 of 8 jaar hier ook in de Royal Astrid gedaan. Dus ik heb het opgevolgd en ik zeg, ja, ik ga het verder doen in de Royal Astrid. Dus een mooie zaal, een mooie gelegenheid voor iedereen. Dus het is leuk. Okay. En een mooi hotel. Dus. Okay. En het belangrijkste is ook, of voor sommige artiesten die komen van veraf, dat ze hier kunnen logeren. Dus ze kunnen hier blijven slapen en dat is ook voordelig voor die mensen.
1: Bedankt voor het gesprek, Roos van den Driessen.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De beheerswerken in de duinen gaan verder. Daarbij worden schadelijke planten en uitheemse soorten verwijderd. Eerder werden in Bredene en De Haan al duinen hersteld. Nu zijn de werken aanbeland in Wenduinen. Er wordt 1 meter duin afgegraven. Dat ziet er ingrijpend uit, maar zorgt uiteindelijk voor natuurherstel. Een man is veroordeeld omdat hij in de inkom van een bankkantoor in Oostende een vrouw probeerde te verkrachten. De feiten van de Marokkaanse Oostendenaar kwamen pas aan het licht toen een bankmedewerker de videobeelden bekeek. De dader kreeg 2,5 jaar cel met uitstel. Vanavond start basketbalclub Oostende zijn Europese campagne in de FIBA Europe Cup. Het Slovaakse Levice is de tegenstander. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Bart Magerman, u bent van de Vlaamse Bridge Federatie. Jullie halen het wereldkampioenschap naar Oostende. Eerste vraagje, wat is dat, Bridge?
16: Bridge is een kaartspel dat ontstaan is uit het wiezen. Dat in principe wordt gespeeld met 4 spelers die het spel beslechten. En waarbij kenmerkend is aan bridge in vergelijking met andere spelen dat de gelukfactor eigenlijk zeer, zeer laag is.
6: Je moet het wel kunnen spelen. Het is niet zoals een potje manillen.
16: Nee, inderdaad. Als je wenst te bridgen, moet je toch een 12-tal lessen minimaal volgen. En een leerschool van 1 tot 2 jaar lijkt mij zeer wenselijk alvorens goed te kunnen bridgen.
6: Hier in Oostende waren eerder al kampioenschappen. Was dat de reden dat jullie terugkeren?
16: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier 3 EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadsbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
6: Wat is te winnen op zo'n wereldkampioenschap? Is dat de eer of zijn dat geldprijzen?
16: Hier zal het vooral om de eer gaan in 2028. Dus het is een landencompetitie waarbij dus één land zal wereldkampioen worden. De eer is hier belangrijker dan de centen.
6: Jullie verwachten best wel veel mensen.
16: Wij schatten toch een heel aantal teams. Als je dat nu heel kort door de bocht zou moeten berekenen, schat ik tussen de 1500 à 2000 mensen die gedurende 14 dagen hier afwisselend aanwezig zullen zijn.
6: De vorige keer hebben jullie gespeeld in de Erehal. Dat zal nu in een grote zaal zijn?
16: Ja, voor een EK heb je minder ruimte nodig. Voor een WK moet je toch rekenen op minimaal 5.000-6.000 vierkante meter. Daardoor is de transformatie van het Kursaal heel wenselijk geweest en noodzakelijk.
6: Hier in Oostende is ook een bridgeclub. Worden die betrokken bij het wereldkampioenschap?
16: Sowieso alle bridgeclubs in Vlaanderen gaan betrokken worden. We hebben ook een heel aantal medewerkers. We hebben een staf van ongeveer een goede 100 mensen. Dus wij gaan zeker en vast beroep doen op lokale mensen, maar ook mensen van andere bridgeclubs.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Het is de bedoeling om in Mariakerke 1 of 2 TikTok booths te zetten. Dat zijn eigenlijk kleine kamers die helemaal ideaal ingericht zijn om mooie TikToks te maken.
14: Anderzijds heeft Middelkerke zich steeds geprofileerd als evenementengemeente bij uitstek.
17: Heb ik gezegd, ik ga nu mijn ding doen ook voor mondmaskers te maken. En dat is heel goed gelukt. Ik heb nu duur de 500 dagen gemaakt.
18: Een lange straat waar er wordt uitgegaan. We gaan dat veranderen naar een vierkant, naar een carré vorm, waarbij we eigenlijk het uitgaan echt gaan promoten.
19: Maar ik vind wel dat in de stad Oostende er hier of op een andere plaats een forsere aanklacht moet komen tegen het kolonialisme.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oudenburg zal ook voedselbedeling voor huisdieren organiseren. Doelgroep zijn kwetsbare gezinnen.

0: maand tot 6 december worden enkele duizenden bezoekers verwacht. In woonzorgcentrum De Ril in Middelkerken zal een bijzondere theatervoorstelling plaatsvinden. Via livestream zal een show met muziek van Frank Sinatra uitgezonden worden. Later worden ook voorstellingen met Marleen Merks en Willy Sommers zo live uitgezonden. Eventbedrijf Hive uit Bredene zal voortaan de streaming van de Oostendse gemeenteraad verzorgen. De uitzending wordt iets anders aangepakt, waardoor de camera's automatisch de sprekers volgen. Oostendenaar Jimmy Pauwaard verzorgt de uitzending en zal ook zijn collega's opleiden. In Bredene krijgt de vergunning voor een meergezinswoning in de Nukkerstraat kritiek. Er komen 6 appartementen zonder garages of parkeerplaatsen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Op 1 oktober start een GFT-ophaling. Schepen voor Milieu, Judith Ooms. Hoe ver staat het met de organisatie van die ophaling?
4: Wel, zoals je weet leveren we de boksen of de bakken huis aan huis. We zijn daar volop mee bezig, maar door een technisch probleem in de levering lopen we wel wat vertraging op. Er zijn heel wat wijken in Oostende waar dat de bakken al geleverd zijn. Voor de mensen die al een bak ontvangen hebben, begint de levering vanaf 1 oktober. Voor de mensen die ze nog niet zullen ontvangen hebben op 1 oktober, want dat zijn er ook wel wat, zal de levering of de ophaling starten van zodra de bakken geleverd zijn.
3: Die zijn in een wel bepaald aantal wijken.
4: Dus we hebben een aantal wijken zijn volledig geleverd, een aantal andere zullen deze week worden afgerond. Stenen en Konterdam zullen nog niet gebeurd zijn en het zou kunnen in Mariakerkebad allicht ook nog niet. We werken zo snel we kunnen, maar voor de mensen is het duidelijk, van zodra je bak hebt, zal ze ook opgehaald worden wekelijks.
3: Ook met de levering van bakken voor appartementsgebouwen zijn er wat problemen?
4: Wel, we doen dat naar het einde toe, omdat we last minute nog heel veel aparte aanvragen hebben gehad voor al dan niet collectieve bakken of individuele bakken. Vandaar dat we nu volgende week of de week daarop aan alle appartementsgebouwen zullen leveren wat gevraagd is in de mate dat kan.
3: Tegen wanneer kan die GFT-ophaling lopen zoals ze moet lopen?
4: Ten laatste eind oktober plannen we volledig operationeel te zijn.
0: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
6: Ik ben Stefan Tange.
7: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
8: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
9: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: In Bredene krijgt de vergunning voor een meergezinswoning in de Nukkerstraat kritiek. Er komen 6 appartementen zonder garages of parkeerplaatsen. Volgens gemeenteraadslid Christophe Vermeire van Team Bredene gaat het om een schending van de gemeentelijke regels die 1 parkeerplaats per woning opleggen. Volgens Christophe Vermeire is dat een gevaarlijk precedent. Het project zorgde ook al voor protest van omwonenden. Voortaan is er in Oostende een veerkrachtwandeling in het bosje. Coördinator gezondheid bij de stad Oostende, Pascal Sibiet.
10: En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk 2 functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
3: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de halve en 2,5 kilometer in en rond het bosje. Maar met opdrachten.
10: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
0: Bouwgroep Versluis is niet onder de indruk van de uitspraak van de rechter in hun zaak tegen Yves Miroir. Ze hadden gevraagd dat er een verbod zou komen op uitspraken door Miroir over de Oosteroever. De rechter ging daar niet op in. Versluis zegt dat het gaat om een voorlopige uitspraak en de eigenlijke rechtszaak pas in januari start. Deze week start in Oostende de opbouw van de Oktober voor. Daardoor worden de markten verplaatst naar de Vindictievelaan. De kermis start

0: vrijdagavond. Eventbedrijf Hive uit Bredene zal voortaan de streaming van de Oostendse gemeenteraad verzorgen. Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: We zitten hier eigenlijk in een residentiële wijk. We zorgen daardoor ook eigenlijk voor vrij veel overlast. Het is een heel druk punt, vlakbij Petit Paris, toch echt het hart van Oostende. Ja, van buiten Oostende aanrijden zal vlotter gaan en geeft meer mogelijkheden eigenlijk. Dus het zal zeker een betere locatie zijn.
3: En Oostende was altijd zo de plek waar dat ik belangrijke momenten vierde, of waar dat ik, als we triestig waren, kwamen we ook naar Oostende om uit te waaien. Dus ik vind dat nu wel fantastisch dat mijn eerste langspeelfilm dat hier vertoond wordt.
4: Die FFO Nights is voor hen ook belangrijk. Dus wij hebben gezegd van het is heel spijtig dat die film 10 maanden later uitkomt. Maar op die manier kunnen we met die FFO Night kunnen we toch een steentje bijdragen aan de ondersteuning van de film.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
6: Een bijzonder project van co-housing op Zandvoorde. We praten erover met Jordi Maassen van residentie Vastgoed. Jordi, een eerste co-housing project in Zandvoorde.
7: Ja, dat klopt. Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy, maar toch samen. Ja.
6: Dit is op een hele bijzondere site.
7: Dat klopt. De site dateert eigenlijk al van de jaren 1770 ongeveer. En heeft toch wel wat geschiedenis. We trachten dat ook zo goed mogelijk te bewaren hier.
6: Dat betekent concreet dat er een aantal nieuwe woningen komen, maar ook dat een oude graanmaalderij hersteld wordt, gerenoveerd wordt.
7: Dat klopt. We hebben eigenlijk het gedeelte waar de productie vroeger werd gedaan, die in zeer slechte toestand is, die dat we zo goed mogelijk proberen te herstellen. Met een combinatie nieuwbouw, want natuurlijk de technieken en de ecologie is daarin belangrijk. Gecombineerd met 2 nieuwbouwwoningen.
6: Co-housing, wat moeten de mensen zich daar concreet bij voorstellen?
7: Het is eigenlijk een manier om meerdere faciliteiten te delen met uw buren. Op een manier dat er veel, meerwaarde kan gecreëerd worden door de grote ruimtes, zonder dat je ze zelf moet bekostigen. Dus iedereen kan die zaken delen met goede afspraken en op een aangename manier met elkaar.
6: Hier komen woningen. Wat zullen die woningen kosten en hoe groot zullen die woningen zijn?
7: Wel, een woning hier start vanaf €344.000. En die variëren een beetje tussen de 130 tot 170 vierkante meter. Dus wel opvallend vrij ruime woningen.
6: Dat kan een stuk goedkoper met een goedkoper BTW-regime. Leg dat kort eens uit.
7: Klopt. Doordat we werken met een afbraak en een heropbouw van de site, komt het in aanmerking voor het gunsttarief van 6% BTW. Waardoor de kosten daar ook al een groot stuk gedrukt worden en dat het een zeer betaalbaar project wordt.
6: De naam verwijst ook naar de vroegere functie.
7: Dat klopt. De site heeft verschillende functies gehad. Vroeger een olieslagerij geweest, later dan een graanmolen die hier ter plaatse nog staat, waar we ook nog een project voor zullen zoeken en dat die een goede plaats krijgt.
6: En hoe heet het?
7: Graanmolenhof.
0: Bedankt voor het gesprek, Jordi Maassen.
1: Nieuws en info. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De beheerswerken in de duinen gaan verder. Daarbij worden schadelijke planten en uitheemse soorten verwijderd. Eerder werden in Bredene en De Haan al duinen hersteld. Nu zijn de werken aanbeland in Wenduinen. Er wordt 1 meter duin afgegraven. Dat ziet er ingrijpend uit, maar zorgt uiteindelijk voor natuurherstel. Een man is veroordeeld omdat hij in de inkom van een bankkantoor in Oostende een vrouw probeerde te verkrachten. De feiten van de Marokkaanse Oostendenaar kwamen pas aan het licht toen een bankmedewerker de videobeelden bekeek. De dader kreeg 2,5 jaar cel met uitstel. Vanavond start basketbalclub Oostende zijn Europese campagne in de FIBA Europe Cup. Het Slovaakse Levice is de tegenstander. En dit is het nationale en internationale nieuws.